0: oplopen tot ruim 900, schat de Wereldgezondheidsorganisatie. Van meer dan 100 gevallen weten ze het inmiddels zeker. De WHO zegt dat de bestrijding van het virus moeizaam gaat omdat er een burgeroorlog woedt. En in Las Vegas zijn de Enhanced Games begonnen. Een soort Olympische Spelen waar doping mag worden gebruikt. Er wordt onder meer aan atletiek, zwemmen en gewichtheffen gedaan. De organisatie verwacht dat er veel wereldrecords worden gebroken, maar geen enkele sportbond zal die erkennen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht droog en helder. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Overdag is het opnieuw zonnig en zomers warm. Het wordt 25 tot 28 graden. Later op de dag is het aan zee mogelijk iets frisser. En tot zover het ANP-nieuws.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
3: In de BNR-app.
2: Luister je ook live naar onze programma's? Download de BNR-app.
3: En blijf scherp.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
4: Bedrijvenpanel. Ondernemers werken meer uren om tekorten aan personeel in het eigen bedrijf op te vangen. Is dat een duurzame oplossing? Of een retorische vraag? En de EU wil de loonkloof dichten met nieuwe wetgeving. Wat betekent het voor werkgevers als ze transparanter moeten zijn over alle salarissen? Ik bespreek het met de leden van het bedrijvenpanel. Johannan Baks is hier, hij is van Baks Music. En Carlijn Lortie, een van de oprichters van People Power People. Welkom leden van het panel.
5: Goedemorgen.
4: Met ook ruimte voor jullie eigen nieuws. Johannan, waar wil jij mee beginnen?
6: Ik wil beginnen met dat ik wonderingswaardig zag dat de prijzen van huizen 5% zijn gestegen. Maar daarna kwam er gelijk een bericht over dat het heel moeilijk is voor starters om hypotheken te krijgen tot max 350k. Ik denk dat we gewoon een probleem hebben in Nederland. Hè. Weet dat uiteindelijk de singles waren op buitenspel gezet. Nu, de setjes kunnen ook amper meer een hypotheek krijgen. We moeten uiteindelijk meer gaan bouwen. Ik als vastgoedbezitter vind het heel prettig natuurlijk dat de huizen omhoog gaan. Maar uiteindelijk lopen we gewoon keihard vast. Ja,
4: was de conclusie nu wel dat die huizenprijzen nog stijgen ten opzichte van vorig jaar, maar niet meer ten opzichte van een maand geleden. En is het wel zo dat die starters het moeilijker hebben gekregen omdat de grote uitpontgolf geweest is? Die huizen die op de markt zijn gekomen omdat verhuurders dachten, hier kan ik geen droogbrood meer mee verdienen. En dat ze nu dus noodgedwongen ook nog weer kleiner gaan zoeken dan ze al deden, tot onder de 60 op de 50 vierkante meter. Ja, dat is een probleem natuurlijk.
6: Ja, dat is een heel groot probleem. En ik denk echt dat nu de overheid in actie moet komen en de regeldruk moet verminderen, zodat we kunnen bouwen.
4: Het schijnt dat dat al een tijdje op de agenda staat, 100.000 woningen per jaar erbij.
6: Ja, absoluut. En volgens mij is er ook een hele mooie website met verminderde regeldruk. Ja. En zitten we nu op 7.
4: Ach. We gaan naar jouw nieuws, Carlijn. Dat heeft alles te maken met de nieuwe wereld. Een AI-vereniging?
5: Ja, mijn nieuws komt uit Rotterdam, Erasmus Universiteit. Daar hebben studenten een AI-vereniging opgezet. Omdat ze zagen dat in het curriculum en in hun lessen eigenlijk AI toch niet voldoende nog aan bod kwam. En dat snap ik ook wel. Het curriculum loopt altijd wat achter. Maar wat ik hier zo mooi aan vind, is dat die jongens dat op hebben gezet om eigenlijk snel te leren ontwikkelen. En dan niet zozeer die taalmodellen, want dat schrijft het artikel ook. Hè, dat taalmodellen kent iedereen inmiddels dan wel. Dat vind ik ook een best wel grote uitspraak. Maar goed, zij krijgen het wel voor elkaar om een hackathon te organiseren met niet alleen studenten van de Erasmus Universiteit, maar met 400 mensen, ook engineers, juristen van verschillende universiteiten, uit het bedrijfsleven. Ja, daar ga ik helemaal op aan.
4: Ik zie het.
5: Ja.
4: En toch ga ik jou beknotten, want ik denk dat het andere onderwerp jou ook wel aanspreekt, namelijk het dichten van de loonkloof. En de EU wil dat voor elkaar krijgen met nieuwe wetgeving. Vanaf 1 juni, dat is dus al over een paar weken, moeten bedrijven werknemers de mogelijkheid geven om loonverschillen te controleren bij collega's met vergelijkbaar werk. Maar we wonen in Nederland en Nederland haalt de deadline niet. Minister Velbrief hoopt dat hier vanaf volgend jaar een soortgelijke wet van kracht zal zijn. Ondertussen staat de meerderheid van de Nederlanders niet te springen om loon met anderen te delen, blijkt uit een enquête van het HR en salarisplatform Deel. Telegraaf schreef erover, maar ik heb gelukkig hele openhartige leden van het bedrijvenpanel, dus Johannan, vertel het maar.
5: Wat je verdient, hè, moet je nu vertellen.
6: Ja, dat is geen enkel probleem. Dat heeft al in de krant gestaan een paar keer. Dus dat is helemaal geen geheim.
4: Nou, ik heb die krant gemist.
6: Oh, 300.000 euro per jaar.
4: Oké. Okay.
6: Factureer ik, hè, dus dat verdien ik niet.
4: Oké, okay, en als je dat dan factureert maar niet verdient, wat blijft er onderaan de streep over?
6: Dat kan je zelf bepalen als je eigen entiteit hebt. Ik probeer zo min mogelijk natuurlijk. Zodat er zoveel mogelijk in de BV blijft hangen.
5: Oh, same here. Guilty. DGA salaris.
6: Juist.
4: Daar zijn ook rapporten over verschenen onlangs.
5: Ja. We hadden het over loonkloof, hè?
4: We hadden het over jouw salaris.
5: Oh, over mijn salaris. Ja, nee, daar zijn geen rapporten over verschenen.
4: En dat hou je liever zo.
5: Ik heb geen rapportageverplichting. Nog niet.
4: Nee. Vind je het wel goed dat er op deze manier wordt gekeken en nagedacht wordt over dat verkleinen van die kloof? Want als je corrigeert voor functie, voor opleidingsniveau, voor aantal uren werk, dan is er tussen mannen en vrouwen nog altijd een verschil van zo'n dikke 6%.
5: Ja, klopt. Ja.
4: Wordt dat minder met deze wet?
5: Ja en nee. Ja, want je gaat namelijk transparantie creëren. Dus je wil eigenlijk dat medewerkers die krijgen de gelegenheid, want dat is sterker nog, die mogen, die moeten die inzichten krijgen. Aan de andere kant, wat hier letterlijk net gebeurt, is praten over geld. Dat doen we niet in Nederland. Loon is een soort van taboe.
4: Ik vond jouw mede-panelist best wel.
5: Ja, we zijn openhartig.
4: Ik heb zelf ook nog niks gezegd.
5: Wat verdien jij eigenlijk, Thomas?
4: Ja, meer dan genoeg.
5: Ja, precies. Loon is eigenwaarde. Dat is eigenlijk, en als jij ontdekt binnen een bedrijf dat iemand anders met diezelfde functie meer verdient, dan doet dat wat met je eigenwaarde.
4: Loon is eigenwaarde. Als startpunt van de discussie.
5: Nou ja, en dat is als je dus iets wil veranderen. Ga dan daaraan werken. Ga met campagnes. Ga met zorgen dat taboe wordt doorbroken. En dit gaat puur over transparantie en de middelen geven om dat te doorbreken.
4: Heb je dat nodig, die middelen? Want ik kwam in het stuk van de Telegraaf ook Jort Kelder tegen, die jaren geleden al als hoofdredacteur van Quote gewoon op de redactie een lijstje had opgesteld met wat iedereen verdiende. Inclusief zijn eigen salaris.
6: Ja, ik ben het helemaal mee eens dat die kloof dicht moet. Ik heb alleen heel veel moeite weer dat het bij de ondernemer wordt gelegd. Dat het ondernemer weer moet gaan rapporteren. Een extra invullijstje, et cetera, et cetera, et cetera. Ik denk dat dat heel anders kan.
4: Maar jij hebt dat lijstje toch al?
6: Uiteraard heb ik dat lijstje, maar er moet weer iemand dat downloadje maken en exporteren en ergens importeren. En dat is eigenlijk heel raar, terwijl je maandelijks al je loonheffing aangifte doen bij de Belastingdienst. Die weet alles, die weet precies ieder persoon, man,
4: kan ook
6: vrouw,
4: zeggen dat het nog steeds heel raar is dat verschil er is in 2026. Absoluut, dus dat er blijkbaar iets moet gebeuren.
6: Dat vind ik ook. En ik vind ook dat er wat moet gebeuren. Maar volgens mij moet je die verantwoordelijkheid niet bij de ondernemer neerleggen, maar bij de overheid die al die data al heeft.
5: Nou, daar ben ik niet mee eens. En in die wet gaat het eigenlijk ook over de verantwoordelijkheid van de werknemer, die dus die transparantie krijgt. En we hebben het hier ook vaak over oplossingen. Ik denk eigenlijk dat die HR-software en overal waar je die gegevens invoert, die kunnen daarin faciliteren. Het artikel zegt, Nederland gaat die deadline allemaal niet halen. Nou, volgens mij is dat een enorme kans dat al die herinneringen en al die informatie gewoon technisch beschikbaar gemaakt kan worden.
6: Wij hebben ook HR software van AVAS, een fantastisch pakket.
5: Gaat hij dit doen?
6: Als ik een wens heb, dan duurt dat gemiddeld heel lang, helaas. Echt fantastisch bedrijf.
4: Zijn maar het is heel, vrij, hè?
5: Hij luistert niet pas, dan natuurlijk. Nee, ja, dat is jammer.
6: Of juist wel, natuurlijk.
5: Precies.
4: Hij mijt het nieuws.
6: Maar ik zie niet gebeuren dat deze HR-pakketten hier de prioriteit aan gegeven. En nogmaals, als we met z'n allen instemmen dat dit moet gebeuren, die informatie is al beschikbaar bij de Belastingdienst. Dus haal het lekker daarop en spreek die bedrijven aan die daadwerkelijk die kloof hebben. Zodat de bedrijven die het wel goed op orde hebben. En dat is de meerderheid.
4: Die kloof heb jij niet.
6: Bij ons bedrijf niet. Nee, zeker niet.
4: Zeker niet?
6: Zeker niet. In alle winkels, man, vrouw verdienen exact hetzelfde. Marketingafdeling, et cetera. En anders kunnen we het uitleggen. Als iemand gewoon meer ervaring heeft, kan het zijn dat. Maar het kan ook zijn dat een vrouw meer verdient.
4: Ik kwam in een ander onderzoek weer tegen dat 70% van alle medewerkers denkt dat hij of zij ook beter werk levert dan zijn directe collega. En ergens loopt dat natuurlijk spaak. Want als 70% dat denkt, ja, dat kan niet.
5: Zelfoverschatting. Als loon eigenwaarde is, dan heb je inderdaad, dan denk je, ik verdien meer. Want ik doe meer dan die collega.
4: Ga je natuurlijk krijgen.
5: Ja, dat ga je natuurlijk krijgen. En daar moeten we wel zeggen, er zit evolutionair ook een verschil tussen mannen en vrouwen. Want vrouwen vragen daar niet zo snel om. En mannen die overschatten of die, zetten zichzelf misschien iets groter neer. Waardoor je dus ook wellicht aan het begin wat meer salaris krijgt. En daar begint het natuurlijk
4: al. Het is volgens mij ook onderzocht dat tot het 30ste levensjaar vrouwen meer verdienen dan mannen.
5: Mm-hmm,
4: en dan komt er ergens een biologische hiaat, zoals dat ooit ongelukkig is genoemd door VNO-NCW. En dan wordt het anders.
5: Ja, ik bedoel dat ze moeder worden. Ja. En dat ze daardoor minder gaan werken. Ja. En dan verdienen ze daarmee minder.
4: Ja,
5: ja, maar uiteindelijk, ook als je minder gaat werken, dan kan je nog steeds evenveel verdienen. Als het gaat om je inzet. Ja. En ja, dus nee, super jammer dat we het nog steeds over die loonkloof hebben.
4: Gaat
5: en er zijn
4: hier een opwaartse druk op lonen uit voortkomen?
6: Nee, dat denk ik niet. Daar ben ik niet zo heel erg bang voor. Alleen uiteindelijk laten we die bedrijven aanpakken die daadwerkelijk die kloof hebben. In plaats van al die bedrijven waar helemaal geen kloof is. En weer extra regeldruk krijgen.
4: En als je dat dan zou regelen, dan wijs jij naar de Belastingdienst. En niet zozeer naar ondernemers zelf.
6: Maakt me niet uit hoe ze het regelen. Maar bij de Belastingdienst vul ik al iedere maand alles netjes in. En als je te laat bent, dan word je daar vriendelijk voor op je vingers getikt. Dus laten we dat parkeren daar waar ze het ook gecreëerd hebben.
4: We gaan naar iets anders wat gecreëerd is. Namelijk een enorme hype rondom een horloge.
7: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
4: De leden van het bedrijvenpanel zijn Johannan Baks. Hij is van Baks Music. En Carleen Lortie van People Power People. Swatch heeft de nieuwe Royal Pop horloges uit 3 Nederlandse winkels gehaald vanwege de veiligheid van klanten en het personeel. Dat Zwitserse bedrijf ontwierp die horloges samen met Audemars Piguet. En de introductie van die lijn leidde tot de nodige chaos. Ik kijk even om me heen. Ik zie toch 2 dragers van horloges. Mag het een naam hebben? Ik ben geen kenner.
5: Dit is een Garmin.
6: Voor mij hetzelfde.
4: Ja. Wauw.
6: Nou, en nog een woep aan de rechterkant.
4: Top van de markt. Oh jeetje. Ja. Dus niet zo van de hele dure klokjes?
6: Helemaal niet, als ik heel eerlijk ben.
5: Nee, sporthorloge.
6: Functioneel.
4: Toch zijn er hier mensen op de vuist gegaan... Ja. Om ervoor te zorgen dat zij dat horloge weten te bemachtigen. Is dat een compliment waard voor Swatch? Of niet?
6: Ik denk dat ze een superslimme marketingcampagne hebben gedraaid. Ik denk dat ze net iets te ver zijn gegaan. Dat uiteindelijk had van tevoren even een beveiliger neergezet. Dan had je alsnog de media gehaald. Had je nog zoveel aandacht gekregen. Maar was het niet net omgeslaan naar een stukje negativiteit. Al zag ik wel dat het met name in Nederland was. En dat in heel veel landen het wel heel goed is gegaan. Ja, ik denk een hele dikke pluim voor de marketingafdeling. Ik denk dat ze ook stiekem heel erg blij zijn op die paar incidenten na.
5: En het is niet de eerste keer dat Swatch dit doet, hè? Want Swatch, het merk Omega valt onder Swatch. En ze hebben een Moonwatch ooit uitgebracht. Zelfde verhaal. En dat de Moonwatch, dat is een horloge die begint bij 6.000, 7.000 euro. En toen hebben ze de Moonswatch uitgebracht voor 2.500 euro. Nou, toen hebben ze ook zo'n hoos veroorzaakt. Dus het is niet nieuw voor Swatch.
4: Nee. Nu zei retaildeskundige Paul Moers op BNR... Swatch heeft al hype heel bewust gecreëerd. Doen ze slim. Natuurlijk moeten ze als fatsoenlijk merk nu zeggen... dat die commotie niet de bedoeling was. Feit is, iedereen heeft het erover. Dus is het ook een beetje een excuus dat we niet al te veel waarde moeten toekennen? Want volgens retaildeskundige Paul Moers is dit allemaal bewust gecreëerd. En dat het dan een beetje uit de hand loopt, ach, zij zo.
5: Het is zeker, ik ben het helemaal eens dat het een goede marketingstunt is... en dat het zo gecreëerd is. Maar er is namelijk iets anders gaande, namelijk die doorverkoopmarkt. En dit heeft heel erg de hebzucht aangewakkerd. Dus die mensen die dus naar die winkel kwamen... die waren niet per se de dragers of de fans wellicht.
4: En die dachten, ik tik dit voor een paar honderd euro op de kop en daarna...
5: En dan door. Ja, doorschuiven. Dus dat is die hebzucht. Dus en dat is één. En ik denk dat...
6: Dat erg dan?
5: Nou, dat maakt het wel, haalt wel de charme ervan af eigenlijk. Hè?
6: Dat is een slim ondernemer die denkt, ik ga daar in de rij staan... en ik heb een paar duizend euro verdiend.
5: Heb jij ondernemers gezien op dat filmpje van de Westfield Mall?
6: Ja, ik heb hem niet gezien, maar... Ja,
5: ik heb wel even zitten kijken. En natuurlijk, die chaos trok ook chaos aan. Hè? Je hebt altijd relschoppers erbij. Dus en ik mag ook niet per se oordelen op de beelden... maar daar hadden vrij veel gastjes allemaal capuchonnetjes en dingetjes... die echt een beetje van de online doorverkoop maakt. En ik had gisteren even contact met mijn buurman, die is juwelier... en heeft voor Swatch notabene gewerkt en die had het dan over AP, want we zeggen niet Audemars Piguet, maar AP.
4: Pardon, ik ben al door de mand gevallen.
5: Ja, nee, ja, die en die zei, ja, AP heeft gewoon een heel ander publiek. En ja, wat de vraag is even, wat doet dat ook weer met het publiek?
4: Oh, die hebben hun eigen reputatie te grappig gegooid? Nou, vind ik niet, want het gaat over deze samenwerking.
5: Ja.
4: En dat verwatert een beetje waar je als merk, als AP, voor staat.
5: Ja.
6: Ik denk dat ze het heel bewust hebben gedaan, als ik heel eerlijk ben. Want zij zitten heel erg aan die bovenkant en een beetje oudere doelgroep 50+.
5: Ja.
6: En een samenwerking met Swatch... is natuurlijk super slim, want dan pak je die jongens die jij in de rij zag staan. Ja. Of dat helemaal het publiek was, weet ik niet.
5: Maar gaan zij dus uiteindelijk ook een AP kopen? Zitten zij dan ook echt uiteindelijk in dat segment waar AP zich op wil richten? Of is het inderdaad gewoon even een naamsbekendheid?
4: Ja, dus het zou kunnen zijn dat het een eerste kennismaking is. En als ze dan uiteindelijk voldoende hebben gespaard om tegen de echte prijzen van AP hun slag te slaan, doen ze het dan ook?
5: Ja,
4: of
5: precies.
4: Niet?
5: Ja, wellicht.
6: Maar kijk, weet dat een publiek bereiken. Is mega kostbaar.
5: Ja.
6: En nu hebben ze voor relatief weinig geld... Hè, want ze hebben gewoon dat product onder kostprijs verkocht... hebben ze natuurlijk miljarden mensen bereikt. Ja, dat is toch super slim. Ik denk dat marketing, de Polonaise loopt daar op de afdeling.
5: Ja, maar hoe kijk je dan tegen die veiligheid aan? Want jij zegt, we moeten een beveiliger bij. Maar ik denk dan, heb je dan niet ingecalculeerd dat daar risico's aan verbonden zitten? Dat dingen op social media gaan, dat er chaos komt, dat er politie bij komt. En in andere steden zijn zelfs vechtpartijen geweest. Dus uiteindelijk is in Nederland geen enkel horloge verkocht en is die deur gewoon dichtgebleven. Maar ja, dat doet ook wat met die winkeliers eromheen.
6: Absoluut. Nee, ja, het is niet goed te praten. Ze hadden daar een beveiliger in moeten zetten. Wij hebben volgende week onze open dag op 30 mei. En dan hebben we de eurodeals. En dan doen we producten voor 1 euro weggeven. Terwijl ze normaal niet de 2, 3.000 euro zijn.
4: Hij zegt het even.
6: Dan liggen mensen vanaf woensdag voor de deur in tentjes. Maar dan hebben we altijd 2 beveiligers, een wc. Dat is goed gecreëerd.
5: Ja.
6: De eerste keer hebben wij dat ook fout gedaan. En toen hadden we ook niks geregeld.
5: Ja. He,
6: dus ik hoop dat ze hiervan leren.
4: En toen?
6: Nou, er was geen chaos, maar mensen moesten bijvoorbeeld naar de wc. En denk je, oh ja, shit, dat is ook wel makkelijk, weet je wel. Dan gingen de buren klagen. Nou, dat soort zaken, daar hebben we nu van geleerd. En ik hoop dat Zwart er ook van leert. Maar ik denk echt dat de marketingafdeling een goede zet heeft.
4: Laatste onderwerp, belangrijk onderwerp. 1 op de 3 ondernemers in het MKB werkt zelf meer uren om het tekort aan personeel op te vangen. Bovendien doet 1/4 van de bedrijven naar werknemers in het buitenland om vacatures op te vullen. Blijkt uit een enquête van het onderzoeksbureau Motivaction. Afgelopen maandag kwam het naar buiten. Veel MKB'ers zijn daarnaast ook nog eens terughoudend met externe financiering. Om maar met het eerste te beginnen. Hoe verleidelijk is het om, als je het rooster niet helemaal rond krijgt, als het je een beetje over de schoenen loopt, te denken, nou, dan doe ik het zelf wel. Vraag even aan iemand heel ervaring mee heeft.
6: Heel verleidelijk. Nee, ja, maar ik denk dat we allemaal dat probleem hebben. Hè? Er gaat iemand weg, er moet iemand op vakantie en je pakt dat even over. Als dat voor 8 tot 12 weken is, helemaal prima, weet je wel. Alleen maak dan je plan, wat ga je daarna doen? Maar met wie ik ook spreek, qua ondernemers, iedereen heeft het probleem. En je denkt natuurlijk altijd van, joh, ik pak dat er wel even bij. Maar uiteindelijk, het aantal uren houdt een keer op. Hè? Je werkt er al 60, 70, 80 en op een gegeven moment houdt het gewoon op.
5: Ja.
4: Carlijn, jij bent bezig aan je zoveelste bedrijf.
5: Ja.
4: Hoe vaak is het op deze manier toch wel een beetje contraproductief geweest dat je dan te veel dingen zelf ging doen?
5: Oh, heel vaak. Zeg ik gelijk. Guilty. Want je wil gewoon door. Je hebt voor ogen waar je heen wil. Je pakt nog eventjes die paar uur erbij. Daar ben ik wel veel in doorgegaan. Maar er is wel, voor mij is er wel iets veranderd de afgelopen jaren. En dat heeft echt met de automatisering te maken. Toen ik besefte dat er, als je ruimte maakt en tijd maakt om te werken aan je bedrijf. Hier komt hij weer, aan je bedrijf in plaats van in je bedrijf. Ja, hij kan bijna zijn eigen jingle krijgen. Maar goed, anyhow. Dan ga je dus ook productiever worden. En volgens mij was dat ook een van die uitkomsten of de oorzaken. De arbeidsproductiviteit. Want als je die dus beter op peil krijgt, heb je ook minder mensen nodig voor dezelfde output.
4: Maar dat betekent dat je de ruimte moet hebben om erover na te denken. Ja. En financieel ook de ruimte moet willen creëren of moet hebben. Om te zeggen, ik investeer nu niet in een mannetje of vrouwtje extra, maar in nieuwe technologie.
5: Ja, ja, zeker.
4: En dat vraagt iets meer wellicht financieel. Ja. En dat moet je dan maar net aandurven of kunnen.
5: Nou, ik weet niet of dat financieel nu een drijver is. Want ik zat afgelopen week met een managementteam. Hadden we een strategiesessie. En toen hadden ze het over agents. Ze willen meer agentic work, zoals ze mooi heet. En eigenlijk was een heel concreet voorbeeld. Ze hadden er eentje ontwikkeld. En die heette Backup Henk. En Backup Henk deed alle backups. En toen dacht ik, ja, maar dit is dus heel mooi. Want daardoor kan 1 medewerker of 2 of 3 die de backups deed, nu andere dingen doen. En volgens mij had dat geen hoge investering. Nee, sterker nog, dat had geen hoge investering. En ik denk dat we toch in kleinere stapjes daar naartoe moeten gaan bewegen.
4: Johan,
6: ieder ondernemer kan vandaag de dag met een cloud bijvoorbeeld, een cloud code, heel makkelijk je eigen werk efficiënter maken en anderen vervangen.
5: Ja.
6: En als je dat niet lukt, ja, dan kan je echt niet lezen. Hè, want het is zo makkelijk gemaakt vandaag de dag en het gaat zo snel. Ik ben wel een klein beetje verslaafd aan het worden. Hè, dat ik gewoon vrijdag, zaterdag, zondagavond met cloudcode allerlei dingen aan het bouwen ben. Daar worden ze wel eens gek van bij ons op IT-afdeling. Maar je moet vandaag de dag.
4: En als je het niet doet, dan doet de andere. Wanneer komt dat dan ook echt terecht in je bedrijf? Want je zegt, ik ben verslaafd aan het worden. Ik verzin de hele tijd nieuwe dingen. En
6: nou, ik gebruik het zelf om gewoon mijn eigen werk veel efficiënter te doen. En dat is heel basic. Hè? E-mails opstellen, e-mails beantwoorden, dat soort dingen. Hè? Maar ook nog steeds handmatig werk, wat je iedere week even een keer doet, wat nu je agent doet.
4: Ja, maar ik kwam op die financiële vraag, omdat uit hetzelfde onderzoek blijkt dat externe financiering voor het MKB als oplossing van dit probleem blijkbaar nog niet een heel verleidelijke oplossing is, omdat ze daar terughoudend in zijn, omdat ze daar misschien toch wat huiverig voor zijn. Begrijp jij dat?
6: Ja, nee. Kijk, ik ben zelf een hefbomer, weet je wel. Maximaal financieren, of het nou om vastgoed gaat, om ondernemingen of wat dan ook. Maar ik slaap heel erg goed. Dus het interesseert me niet zoveel. Ik neem dat risico en ik lig er niet wakker van. Je calculeert het goed door. Maar ik ken ook ondernemers die daar echt niet van kunnen slapen. En dat echt heel vervelend vinden. En echt zeggen, joh, doe mij maar gewoon helemaal zonder. Weet je wel, eerst verdienen en dan uitgeven. Moet je alleen gewoon realiseren dat je gewoon minder snel gaat. Heel simpel.
5: Ja. Ja, en ik wilde één kritische kant tegen zeggen. Dat onderzoek was natuurlijk gedaan ook mede door een financier. Mm-hmm. Dus die heeft er belang bij dat ook dat antwoord goed landt. Maar ja, nog even over die ondernemer, waarom die dat dan niet doet. Het gaat ook over loslaten. En als je dan, en we hadden het in het vorige onderwerp erover, dat je jezelf overschat en denkt, nou, ik kan dit beter. Dat is hier net zo het geval. Dus dat een ondernemer denkt, nou ja, ik pak wel even door, ik ga hiermee verder. En op een gegeven moment dan loopt diegene vast en heeft hij wel wensen of technologie nodig.
4: Maar wat bedoel je precies met loslaten in relatie tot...
5: Nou, tot het werk, tot wat...
8: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen, de winkel...

0: Van onmiskenbare fouten tot briljante inzichten. In CMO Talk vraag ik, Klaas Wijma, aan topmarketeers wat ze echt geleerd hebben van hun missers en doorbraken. Luister om de week op zaterdag om 11:30 op BNR of op elk moment dat je maar wil in je vertrouwde podcast-app.
1: CMO Talk wordt mede mogelijk gemaakt door Happy Horizon. Crafting results.
2: In je bedrijf in plaats van aan je bedrijf. Maar dat is echt iets wat mijn valkuil is. Qua inkoop. Ik vind het gewoon superleuk. Maar uiteindelijk moet ik daar niet al te veel tijd mee bezig zijn.
3: Ik wil één punt nog maken over, er stond in het artikel dat er meer connectie moest komen met MBO en HBO. Ja. Zoals je weet, Thomas, ben ik toezichthouder bij MBO Amersfoort. Dat is de meest ondernemende MBO-instelling van Nederland. En een van de dingen die me daar opvalt is dat MBO'ers die krijgen hele mooie aanbiedingen ook. Hè. Dus ze krijgen een stageplek, maar die krijgen ook wel eens een aanbieding. En dat noemen ze groenpluk. Dus als de student erop ingaat en dus stopt met zijn studie en in dienst gaat, ja, is dat in de basis niet goed voor die student. Misschien op korte termijn voor die ondernemer wel. Maar vanuit goed werkgeverschap mag dat echt minder gebeuren. Dus ik wil heel even een oproep doen. Ja, ga zeker met stagiaires werken, maar pluk ze niet weg.
4: Iedereen heeft hier zijn punt te kunnen maken. Spectaculaire acties, een oproep richting bedrijven en de relatie met het MBO. Jochannen Baks was hier van Baks Music en Carlijn Lortie van People Power People. Dank voor jullie bijdrage aan dit panel.
5: Ja, bedankt.
4: Wat overigens ook nog weer terug te luisteren is als podcast via onder andere de app van BNR.
6: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner, van cijfers naar inzicht. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken doen.

0: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
1: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
2: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch dat het vuurwerk.
0: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
3: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten

0: verkopen.
1: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
2: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
3: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De NS gaat aangifte doen tegen de demonstranten van Extinction Rebellion die zaterdag het spoor bij Utrecht Centraal opgingen, meldt de regionale omroep. Van de politie kregen ze al een nacht in de cel en een boete, maar voor de NS is dat niet genoeg. Zij willen dat ze ook opdraaien voor de schade van de verstoring op het spoor. Een stadje in Californië staat al dagen op scherp omdat er een chemische tank op het punt van ontploffen staat. 50.000 mensen zijn geëvacueerd. De brandweer zegt nu dat ze een barst in de tank hebben gevonden, waardoor de druk niet te hoog wordt en hij waarschijnlijk niet gaat ontploffen, maar het blijft oppassen. Het aantal gevallen van ebola in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot ruim 900, schat de Wereldgezondheidsorganisatie. Van meer dan 100 gevallen weten ze het inmiddels zeker. De WHO zegt dat de bestrijding van het virus moeizaam gaat omdat er een burgeroorlog woedt. En in Las Vegas zijn de Enhanced Games begonnen. Een soort Olympische Spelen waar doping mag worden gebruikt. Er wordt onder meer aan atletiek, zwemmen en gewichtheffen gedaan. De organisatie verwacht dat er veel wereldrecords worden gebroken, maar geen enkele sportbond zal die erkennen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht droog en helder. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Overdag is het opnieuw zonnig en zomers warm. Het wordt 25 tot 28 graden. Later op de dag is het aan zee mogelijk iets frisser. En tot zover het ANP-nieuws.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
6: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Vergrijzing, digitalisering, personeelstekort, veranderende zorgbehoeften. Genoeg uitdagingen voor het Nederlandse zorglandschap. Gelukkig heb ik een gesprekspartner die als hoofd van de grootste zorgverzekeraar van Nederland al 8,5 jaar met dat beltje hakt. Ze zag talloze zorgakkoorden en ambitieuze Haagse plannen voorbij komen. En over een paar weken dan zwaait ze af als directievoorzitter van verzekeraar Zilveren Kruis. Georgette Feyneman, nu nog directievoorzitter. Welkom.
7: Dank je wel.
6: Heb je al een wat legere agenda?
7: Nee, nog niet echt. Nee, mijn opvolger wordt volgende week bekendgemaakt en ik hoop dat ik dan flink wat over kan dragen.
6: Waarom stop je ermee?
7: Enerzijds omdat ik gezien mijn leeftijd leuk vind om gewoon nog één mooie baan te doen. En anderzijds geloof ik ook wel heel erg in corporate governance. Dat je gewoon een aantal jaren, dan is het ook goed voor jezelf, maar ook voor je bedrijf, dat er iemand weer komt met frisse blik, frisse ideeën.
6: Waar merkte je dat aan? Ook bij jezelf?
7: Ja, aan de ene kant helemaal niet, hè, want in de zorg is altijd wat te doen. En er zijn nog zoveel dingen waarvan je denkt, oh, ik zou er wel wat mee willen. Maar aan de andere kant ook wel dat je zegt, ja, het is ook sommige dingen zie je dan voor de zoveelste keer voorbij komen. Ja, ben je dan nog in staat om met frisse blik naar te kijken?
6: Noem eens iets waarvan je denkt, ja, dat ken ik nu wel.
7: Nou, wat ik soms in de zorg heb, is dingen duren allemaal heel lang. Er wordt veel gepraat in de zorg en ik ben af en toe wat ongeduldig. Dus dat ik ook denk van, joh, we moeten wat doen. Ja, dat handelingsperspectief, wat gaan we doen? Ja, als we met bestuurders met z'n allen veel zitten te overleggen, wat hebben de patiënten of de verzekerden of de cliënten, wat hebben ze eraan?
6: Wanneer zien ze er iets van? Welkom in de pensioenwereld, waar jij zo meteen
7: in belandt. Ja, vertel mij wat.
6: Is dat dan wel zo'n gelukkige overstap?
7: Ja, ik hoop het wel. Weet je. We gaan natuurlijk daar. We zijn over naar een nieuw pensioensysteem. We hopen daar ook weer wat beweging te krijgen.
6: Maar je hebt zoals gezegd meer dan 8,5 jaar de grootste zorgverzekeraar van Nederland mogen leiden. Jouw conclusie nu is, en het eerste antwoord, het duurt allemaal zo lang, laten we eens wat gaan doen. Wat is er in die afgelopen 8,5 jaar ten goede gekeerd? Laten we zo beginnen.
7: Nou, er zijn heel veel dingen ten goede gekeerd. Hè. Wat ik zelf heel erg mooi vind, want dan kan je natuurlijk ook terugkijken, dan weet je waar je vandaan komt, is dat er veel meer gemeenschappelijkheid is. In de zin van, we weten met elkaar wat onze ambitie voor de toekomst is. En dat zijn die akkoorden waar jij ook naar verwees. Hè. Daar staat gewoon echt in wat alle partijen in de zorg belangrijk vinden dat er moet gebeuren. En dat is een hele grote winst. Want hoe kan je bewegen als je niet weet waar je naartoe...
6: Ja, er is een integraal zorgakkoord, er is nog weer een aanvulling opgekomen. Wordt ook overigens keurig gemonitord wat dat dan oplevert. Ja. En dan is tot nu toe de conclusie, er is beweging, er is een eerste stap gezet. Ja. Maar of dat al meetbaar is, of je ook echt al de effecten ziet, Tja, dan moet je van goede wil zijn.
7: Dat klopt ook. Ja, maar veel dingen zijn, het zijn ook lange systemen, hè, zeg ik daar dan tegenover. Veel partijen, mensen vinden het zelf ook spannend om te veranderen. Hè, dat hoort daar dan ook weer een beetje bij. Maar je ziet de beweging wel, je ziet de digitalisering. Je ziet meer het oog van zorg naar gewoon leven. Hè, dus dat niet alles in de zorg opgelost hoeft te worden. Passende zorg, nou, dat was een term die je 8 jaar geleden echt niet hoorde. Ja. Nu is het in iedere zin ongeveer compassende zorg. Ja. Hè, dat we veel meer met elkaar bespreken, is het doelmatig, ja, levert het iets op.
6: Dat bespreken we met elkaar. Passende zorg, ja, dat ligt in ieders mond vooraan.
7: Ja.
6: Daar wordt ook veel over gesproken. Is dat dan al zo? Want de uitgangspunten zijn nog altijd dat de zorg toegankelijk moet zijn, dat de kwaliteit er moet zijn. Dat het ook nog betaalbaar moet zijn. Dat zijn eigenlijk, denk ik, grosso modo de zaken die je ook voor de toekomst moet kunnen bestendigen.
7: Ja.
6: Durf jij te zeggen dat dan nu geborgd is, dat dat kan?
7: Nou, wat de belangrijkste stap is die nu gemaakt moet worden, want alles wat we ambiëren is al geprobeerd. In de zin van, er zijn goede pilots van, er zijn goede voorbeelden van. En waar we nu van af moeten is dat iedereen zegt, oh, ik zal het zelf ook eens even gaan proberen. Opschalen, opschalen, opschalen. Geen excuses. Rotterdam is hetzelfde als Amsterdam als het over de zorg gaat. En, ja, dus weet je, we hebben heel erg de neiging om te kijken, nou, eens even kijken wat er bij mijn ziekenhuis passend is. Niks ervan. Opschalen, implementeren. We weten altijd dat het werkt.
6: Maar, en dat doe je dan op basis van een pilot die succesvol is gebleken.
7: Precies. En dan, he, dus dat je laat zien dat het werkt. He, want als je gaat wachten totdat je de laatste overtuigd hebt, nou, dan heb ik helemaal grijze haren. Maar juist laten zien dat het werkt en dan vervolgens ook zorgen. En dat is natuurlijk een rol die wij als verzekeraars kunnen pakken. Zorgen dat je het dan ook bij anderen groot gaat
6: Hoe
7: maken.
6: Hoe komt het dat alle zaken die ik net noemde, namelijk de kwaliteit, de toegankelijkheid en de betaalbaarheid van de zorg, dat dat allemaal onder druk staat?
7: Ik denk zelf dat de betaalbaarheid dat meevalt. Hè. Er is nu gelukkig ook in het regeerakkoord is er gewoon gezegd van, we geven er gewoon ook niet meer voor uit. Hè. We hebben meer geld ook voor andere dingen nodig. Daar moeten we ook aan vasthouden. Dus iedereen die nu in de zorg nog durft te vragen om extra geld, dat slaat nergens.
6: Sterker nog, jij zegt, we gaan er niet meer geld aan uitgeven. Het is altijd de vraag volgens mij in de zorg van minder meer.
7: Precies.
6: Maar als je kijkt naar dat coalitieakkoord, dat leest wel als een soort bezuinigingsoperatie, zelfs op de zorg.
7: Ja, op onderdelen wel. Het meeste is inderdaad minder meer. Hè, want we gaan met elkaar steeds meer zorg gebruiken. We worden allemaal ouder. We hebben steeds meer technieken. Hè, dus je kan ook veel meer dingen kan je toepassen.
6: Maar we gaan ook kijken wat er wel of niet in een pakket zou moeten zitten. We gaan eens anders nadenken over medicijnen die je op recept kunt halen. We hebben heel andere afslagen gemaakt als het gaat over het eigen risico. Ja. Dat is natuurlijk de facto ook een vorm van bezuinigen.
7: Ja.
6: Of niet? En dat is prima.
7: En dat is prima. Ja, volgens mij kan dat prima. Ik heb wel eens gezegd, haal er maar een stuk meer vanaf. Ik denk dat we dan veel sneller tot verandering zouden komen.
6: En waar moet je wat vanaf halen? Van het pakket? Of van het budget?
7: Nou, bijvoorbeeld, hè, jij benoemde net in de intro het woord preventie. Kijk, we zitten nu allemaal elkaar aan te kijken, omdat er niemand is die echt van preventie is. En als ik nu, ik zal maar zeggen, een groot deel van het budget van ziekenhuizen af zou nemen, ja, dan hebben ze een probleem. Maar als ik tegen de ziekenhuizen zeg, jij mag een deel van jouw budget gebruiken om te zorgen dat sommige patiënten nooit meer in het ziekenhuis komen, dan weet ik zeker dat er hele goede dingen gebeuren.
6: Wat gaan ze dan doen? Want overgewicht, dat weten we al lang. Roken weten we al lang. Het RIVM schrijft dat ook allemaal keurig op in rapporten. En je ziet nog niet echt een dalende lijn.
7: Als jij nu met flink overgewicht naar het ziekenhuis gaat, omdat je knieën kapot zijn, dan krijg je nieuwe knieën. Maar er is niemand die tegen jou zegt van, goh, maar zullen ze over de oorzaak hebben? En dat begint nu gelukkig ook te komen. Hè, dat heet dan verbinding met het sociaal domein. Zorgen dat er aansluiting is tussen zorg en gewoon wat meer het gewone leven. Van zorgen dat je iemand verbindt aan iemand die ook op dat punt wat kan doen. Veel mensen maken gebruik van de zorg voor klachten die eigenlijk helemaal geen zorg zijn.
6: Wel leuk dat je die nieuwe knieën even aanhad, want dat is iets wat je kunt plannen. Dat is repeteerbare zorg. Ja. En dan kunnen we gelukkig heel veel keuzes maken. Want klinieken genoeg.
7: Meer dan.
6: Meer dan genoeg?
7: Ja.
6: Moet ik dat ook letterlijk nemen? Er zijn meer dan genoeg klinieken? Dat zouden er minder moeten zijn?
7: Nou, wat ik zelf... ik denk misschien wel. Kijk, waar het om gaat, is dat we met elkaar de verantwoordelijkheid hebben om te kijken hoeveel aanbod wij nodig hebben. Want hoe meer aanbod er komt, zeker als er aanbod bij zit wat we al hebben, hè, en wat je dan dus niet nodig hebt, betekent dus ook dat je eigenlijk je personeel, wat de grootste schaarste is eigenlijk in de zorg, is het personeel. Dat je dat in moet zetten daar waar je het hardste nodig hebt.
6: Ja, die klinieken zeggen natuurlijk behoog en belaag ook in deze radiostudio dat ze niet concurreren op personeel. Dat ze niet proberen om ziekenhuispersoneel linksom of rechtsom te verleiden bij een kliniek te gaan werken. Zie je dat wel gebeuren?
7: Nou, kijk, er wordt altijd de klinieken worden over één kam geschoren. En dat is totaal onterecht. Er zijn heel veel klinieken in Nederland waar ook wij als Zilverkruis super blij mee zijn, waar we contracten mee hebben, niks aan de hand. Maar wat van belang is, is dat op het moment dat jij een nieuwe kliniek start, dat jij je vergewist, wat is hier nodig in deze regio? Hebben wij dat überhaupt wel nodig? Als je in Rotterdam in een infrastructuur zit waar 5 ziekenhuizen zijn en er wordt een hele grote nieuwe kliniek weer geopend, hebben we helemaal niet nodig. Nee,
6: maar dan sluit je daar toch ook geen contract mee af, of wel?
7: Ja, maar alleen in Nederland hebben we afgesproken dat mensen keuzevrijheid moeten hebben. En dat betekent dat als jij naar een ongecontracteerde kliniek gaat, dat wij 70% van het bedrag moeten betalen. Een beetje technisch, maar zij kiezen voor het simpele werk. Ik betaal er 70% voor, omdat het simpele werk is, kunnen ze daar makkelijk mee uit.
6: Vinden we in Nederland overigens ook wel een groot goed, hè? Dat je zelf kunt kiezen waar je behandeld wil worden, dat je toegang hebt tot de hele markt.
7: Ja, maar het is een beetje heel erg gek, want wij vinden dat voor sommige dingen wel. Bijvoorbeeld in de GGZ wordt dat altijd heel hoog opgespeeld. Terwijl voor bijna alle andere zorg, als je het aan je hart hebt, ga je dan zeggen, nou, ik wil wel eens even alle cardiologen op een rijtje kijken wie ik ga nemen. Als je naar de fysiotherapeut gaat, dan pak je de fysiotherapeut die bij jou op de hoek zit. Ga je ook niet zeggen van, nou, ik vind het wel belangrijk dat ik hem zelf kan kiezen.
6: Dus je vindt het
7: vrij
6: selectief, dit alles?
7: Nou, kijk, wat ik lastig vind is dat wij zeggen van, wij zijn bereid om iedereen keuzevrijheid te geven, omdat een paar groepen dat heel belangrijk vinden. Dat zie je bij heel veel dingen. Er komt iemand met een heel bijzondere ziekte, die krijgt aandacht van de politiek of van social media. En daardoor kunnen we voor heel Nederland bepaald beleid niet maken. Mm-hmm. Je moet het andersom doen. Je moet beginnen met die 80% en zeggen van, hoe zorgen we dat het voor grootste groepen van Nederland goed is? En laten we wel kijken, dat is wel belangrijk, voor die uitzonderingen wat we daarvoor moeten regelen.
6: Maar zou je dan toch kunnen zeggen, want zo wordt het uitgelegd, hè, als die ongecontracteerde zorg, en volgens mij wordt daar in het coalitieakkoord wel op voorgesorteerd, toch anders wordt behandeld, dat daarmee ook de macht van de zorgverzekeraar toeneemt?
7: Ja, dat weet ik niet, want het is natuurlijk altijd, kijk, er zijn meerdere zorgverzekeraars, er zijn meerdere zorgaanbieders. Dus het is altijd iets wat je met elkaar te doen hebt. En wat mensen heel vaak vergeten is, wij hebben gewoon zorgplicht. Hè. Wij zijn, en dat betekent betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit. Hè. Dus als ik niet genoeg zorg heb ingekocht, dan staat mijn toezichthouder mij op de stoep. Mm-hmm. En ik kan je vertellen dat hij heel streng controleert.
6: Ik heb nog eens gekeken naar een enquête van Medisch Contact. En daar hebben ze gekeken naar wat nu diegene die dan ongecontracteerde zorg aanbiedt, wat dan hen motiveert. En dan zegt verreweg de grootste groep van die aanbieders dat ze graag een contract zouden hebben, maar er niet uitkomen met de verzekeraar. Dat het allemaal wel moet kunnen. Waarom komen ze er dan niet uit met die verzekeraar?
7: Maar als ik al meer dan voldoende van die zorg ingekocht heb, waarom zou ik dan een contract sluiten?
6: Dan kom je er dus niet uit.
7: Nee, dat is premiegeld. Hè, dat is waar wij allemaal geld voor betalen. Om ervoor te zorgen dat we met elkaar genoeg zorg hebben tegen een betaalbare prijs. Als ik iedereen die met aanbod op de markt komt een contract ga sluiten, ja, dan wordt die premie helemaal onhoudbaar. En vooral, wat dan het erg is dat we dat allemaal niet nodig hebben. Dus waarom zou ik voor iets betalen wat ik niet nodig heb?
6: Het gaat inderdaad over hoe houdbaar het op deze manier is. Dan is er ook tijdens de campagne overigens en daarna veel gesproken over wat er in een basispakket zou moeten. En nog weer meer is er gesproken over hoe het toch verder zou moeten met het eigen risico.
7: Ja.
6: Gehalveerd, dat was in ieder geval het plan van het kabinet Schoof. Inmiddels is duidelijk geworden, nee, het wordt geïndexeerd. We gaan een inhaalslag maken wat dat betreft. De Raad van State heeft gezegd, dat begrijpen we allemaal, redelijk recent, een paar weken geleden. Maar we maken ons wel zorgen over de groep chronisch zieken. Is dit een verantwoorde maatregel?
7: Ik kan me er wat bij voorstellen, hè, omdat je weet dat als je altijd aan de beurt bent, dan is het eigenlijk niet meer eerlijk. Ik vind dat zelf meer een inkomenspolitiek-achtig iets. Hè, van hoe zorg je ervoor dat iedereen evenveel betaalt. Dat is waar het eigenlijk om gaat. Dat was ook waarom kabinet Schoof zei, we willen er eigenlijk wat van het eigen risico afhalen. Om te zorgen dat ook even iedereen dezelfde toegang heeft tot zorg. Hè. Dus dat als mensen die een kleine beurs hebben, dat die niet zeggen, ik ga maar niet naar de huisarts, want ik kan het niet betalen. Terwijl huisarts gratis is.
6: Ja, die van niet gratis. Nu wordt er dan gezegd, nee, het is niet gratis, maar je kunt erheen zonder af te rekenen.
7: Ja.
6: Nu wordt er gezegd, dan moet het maar vanuit de gemeente komen. Die moeten dan dat kunnen compenseren. Daar heeft de Raad van State, ik begrijp dat dit misschien een beetje ver buiten jouw scope valt, maar wel wat zorgen over, want ja, de vorige decentralisatie is ook niet alleen maar succesvol geweest. Dus moet er wel wat extra aandacht naar die groep chronisch zieken, de mensen die toch echt in de knel zouden kunnen komen?
7: Ik kan me daar wat bij voorstellen, maar ik denk dat je daar, dat daar ook simpelere maatregelen voor zijn. Er wordt dan gelijk in ingewikkelde constructies gedacht. Daar zijn we heel goed in Nederland. Terwijl als we weten om wie het betreft, dan zou je ook eigenlijk een simpele verrekening kunnen maken.
6: Ja, dat zou dan op die manier moeten. Je zei overigens, het moet allemaal wel betaald worden. Het gaat voor een belangrijk deel in jullie geval om premiegeld.
7: Ja.
6: Maar Achmea heeft vorig jaar wel meer dan 1 miljard winst geboekt.
7: Klopt. Maar dat heeft helemaal niks met het zorgbedrijf te maken.
6: Dat heeft helemaal niets met het zorgbedrijf te maken. Want nee. Dat wilde ik wel eventjes goed uitgelegd hebben. Want volgens mij is het niet de bedoeling van een zorgverzekeraar om winst te maken.
7: Nee. Het is goed dat je dat vraagt. Wij maken wel winst als Zilveren Kruis. Maar dat gaat altijd weer terug in de premie. Wij zijn onderdeel van Achmea. Maar wat geld betreft zijn wij een gesloten systeem. Hè, dus er gaat geen geld van Achmea in en er gaat geen geld naar Achmea uit. Ik heb een gemaximeerd salaris. Ik heb geen variabele beloning. Ik val netjes onder de WNT. Dus als wij winst maken, gaat dat gewoon weer terug in de premie.
6: Ja, jij zwaait af zometeen over een paar weken al.
7: Ja.
6: Wat had jij nu graag toch een etappe verder gekregen dan nu het geval is?
7: Ik had heel graag gezien dat wij eigenlijk dat is misschien ook weer een technisch bericht, maar dat heet dan de basisinfrastructuur, dat wij in iedere gemeente in Nederland voor elkaar hadden dat de huisarts wist waar die terecht kon als het ging over mensen die eigenlijk geen zorg nodig hadden, maar die gewoon moeten gaan bewegen, die eenzaam zijn, die financiële zorgen hebben, dat die hele infrastructuur, dat we dat echt hadden kunnen neerzetten en dat dat beschikbaar was. Ik denk dat dat heel veel gaat brengen.
6: Maar dat is nog wel dat je echt in de haarvaten van de samenleving terecht moet kunnen komen. Is dat niet ook veel gevraagd?
7: Eigenlijk niet. Hè, want ook hier geldt er zijn alle oplossingen zijn er. Maar het is ingewikkeld omdat iedere gemeente dat natuurlijk toch een beetje op zijn eigen manier oplost. Maar het geld is ervoor. We weten welke interventies er zijn. Dit is nou ook echt iets van laten we het gewoon gaan doen.
6: Ja, dus het is niet gebeurd omdat er niet voldoende urgentie werd gevoeld?
7: Nee, het is in gang gezet. Maar je vraagt mij, wat had je leuk gevonden als het klaar was geweest? Hè? Dus het is geen beklag hè, van verdorie, waarom is het niet af? Het is, dat is iets moois wat ik had gehoopt dat was gebeurd.
6: En waar vind je zelf dat je wat hebt laten liggen?
7: Misschien dat ik toch ook zelf nog meer mijn resultaatgerichtheid in had kunnen zetten. En dat heb ik wel vaak gepoogd. Maar dat is soms dat ik denk, nou, ik had me ook echt in iets nog meer in dingen beet moeten pakken. Kijk, waar ik met heel veel plezier op terugkijk, is dat ik samen met veel mensen in de zorg, als we iets zeiden van hoe is het mogelijk, de beste manier om het op te lossen was bij elkaar. Waar zit het probleem? Wat moet jij doen? Wat moet jij doen? Wat moet jij doen? En dan gingen we aan de slag en dan deden we het ook. En dat zouden we eigenlijk in de zorg veel meer gedaan moeten hebben.
6: We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Het zorglandschap, dat is vermoedelijk toch de mooiste sector om in te werken. Of de wereld van pensioenen is op dit moment veel interessanter.
7: Jeetje, dat is heel gemeen.
6: Hoe kom je dan meteen binnen bij PGGM? Ja.
7: Kijk, wat ik het mooie...
6: Nee. We gaan eerst even kiezen. Daarna gaan we nuanceren.
7: Oké.
6: Dus zeg jij, die pensioenwereld is interessanter of het zorglandschap mooier dan dat wordt het niet?
7: Mooier dan dat wordt het niet.
6: Verzette Fijneman gaat wel degelijk aan de slag in de wereld van die pensioenen bij PGGM. Dat heet nu nog pensioenbeheer, maar dat wordt services, begrijp ik?
7: Klopt.
6: Jawel.
7: Ja.
6: Wat ga je doen?
7: Ja, ik word verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat ieders pensioen goed geadministreerd wordt, goed uitgekeerd en dat mensen het ook een beetje gaan begrijpen. Dus de hele communicatie daaromheen.
6: Is dat leuk?
7: Dat is heel erg leuk. Want wat ik als mijn grote uitdaging zie, los van allerlei systemen die nog afgemaakt moeten worden. En,
6: los van allerlei systemen die nog moeten worden afgemaakt. Dat is nogal wat in een bijzin.
7: Ja, maar PGGM staat er heel goed voor. Dus dat is heel erg fijn. Dus, maar goed, daar moet natuurlijk toch altijd nog veel gebeuren. Maar wat ik echt als mijn uitdaging zie, is hoe kan ik ervoor zorgen dat mensen snappen hoe hun pensioen in elkaar zit en dat ze er ook in hun werkende leven nog verantwoordelijkheid voor kunnen nemen.
6: Want dat is op dit moment helemaal marginaal, dat begrip, dat pensioenbegrip.
7: Dat is, ja, je ziet dat mensen dat heel moeilijk vinden en zoiets hebben. Ik kijk er maar niet naar, want wat ik niet weet, daar heb ik ook geen last van. En dat is natuurlijk jammer, want als er nog keuzes zijn die je had kunnen maken, dan is dat goed om te doen. En zeker met die nieuwe pensioenwet, waarin het dus eigenlijk een variabel pensioen is. Het is niet meer zoals vroeger, je weet wat je krijgt. Ja, zul je dus ook wel jezelf een beetje tegenaan moeten bemoeien. Dus dat is, vind ik dan ook, de verantwoordelijkheid van ons om te zorgen dat jij in staat bent om dat te doen of daarbij geholpen te worden.
6: Wat verwacht jij daarvan? Want het wordt een persoonlijk pensioenpotje. potje dat gaat meebewegen met de financiële markten. Er is hier in deze studio door meerdere experts al gezegd dat ze hopen dat niet iedereen voortdurend het scherm aan het verversen is om te kijken of er wat bij komt of wat afgaat. Dat mensen niet snel in paniek raken of niet te snel euforisch raken. Maar ja, je hebt er wel meer inzicht in en dat is ook een pre, toch?
7: Dat is zeker ook een...
6: Dus hoe ga je dat mitigeren?
7: Nou ja, dat is dus ook inderdaad gewoon ook een beetje uitleggen hoe beleggen werkt. Hè. Dus dat het hartstikke leuk is als je zelf een potje hebt om mee te spelen. Maar dit gaat over je pensioen. Hè. Dus dan moet je toch ook echt andere keuzes in maken. Ja, en je kunt zeggen, je moet niet willen dat ze iedere dag zitten te kijken. Nou, dus dat zou fantastisch zijn als mensen er iedere dag met hun pensioen bezig zouden zijn. Dat
6: maar toch niet iedere dag zullen kijken en dan denken...
7: Nee, maar niet handelen. Niet handelen. Nee, zeker niet handelen.
6: Maar het handelen is toch niet iets wat mensen zelf kunnen gaan doen?
7: Nee, maar het is natuurlijk wel in de zin van dus dat je denkt, oh, paniek, of oh, het gaat goed. En dat is wat je dus moet realiseren, dat er dus gewoon variatie in zit. Maar dat als het goed is, er nog tijd genoeg is om te zorgen dat het stabiel blijft, dat je straks genoeg hebt.
6: En het moment waarop jij binnenkomt, is het moment dat de meeste fondsen al wel over zijn. Dus je komt na een belangrijke stap.
7: Ja.
6: Is dat bewust?
7: Dat is wel bewust, ja. Nou ja, bewust, het is natuurlijk, dat moet natuurlijk ook gewoon de baan moet beschikbaar zijn, zeg ik dan maar heel plat. Maar dat is ook wel, als we nu nog het hele systeemmigratie hadden moeten doen, dat zou niet mijn uitdaging geweest zijn. Nee. En ik kan het wel, ik heb het in het verleden genoeg gedaan, maar dat was het niet.
6: Er komt overigens bij PGGM nog een baan beschikbaar, want ik begreep dat de CEO ook vertrekt.
7: Dat klopt.
6: En dat heeft hij in ieder geval publiekelijk kenbaar gemaakt nu een weekje geleden, maar... Ik neem aan dat je eerder op de hoogte was, of niet?
7: Ik was eerder op de hoogte, ja.
6: Is dat niet ook een beetje jammer dan, dat die samenwerking niet doorgaat? Of?
7: Zeker. Want ik ken Edwin Velsel goed en dat is een zeer fijne collega. Maar hij is er nog tot 1 januari.
6: Hij is er nog tot 1 januari. Hij heeft een groot interview gegeven, ook zeer recent in het FD. Waarin hij zei dat ook al stoppen andere partijen met pensioenbeheer, hij niet per se zit te wachten op nieuwe klanten. Want het is al druk genoeg en de klanten die je hebt moet je goed bedienen, maar... Ja, is dat niet ook een beetje jammer? Is dat niet ook een bepaald gebrek aan ambitie? Jij begint nu. Het zou toch mooi zijn als dan ook nog de opdracht is... nou, bedien zoveel mogelijk klanten, we kunnen groeien.
7: Nou, je moet pas zoveel mogelijk klanten bedienen... als je ervoor kunt zorgen dat iedere klant die erbij komt... dat zowel aantrekkelijk is voor de zittende pensioenfondsen... als ook voor het pensioenfonds wat erbij komt. En als dat alleen maar tot heel veel meer extra werk... en dus kosten leidt, dan moet je dat niet doen.
6: Maar je zou ook kunnen zeggen maar schaal kan ook tot kostenbesparing leiden.
7: Ja, maar die fase, daar moet PGG nog naartoe groeien. Dus ik denk, voor nu stap ik dat helemaal. En in de toekomst kan het anders zijn.
6: Maar PGGM is toch al een vrij grote pensioenuitvoerder?
7: Zeker.
6: Waar moet PGGM dan nog naartoe groeien?
7: Er zijn nog genoeg grote pensioenfondsen in Nederland... die misschien op termijn nog een goede partner zoeken. Maar dat is dus echt voor over een paar jaar.
6: En waar zitten dan die grote kostenbesparingen? Want Edwin Velsel zei in het FD... ja, er gaat heel veel veranderen hier binnen onze muren. Wij worden een soort Tesla-fabriek. Ja, we hebben het nog steeds over een pensioenuitvoerder.
7: Ja.
6: Maar waar stap je in dan?
7: Nou ja, dat is natuurlijk, heeft ze natuurlijk expliciet AI genoemd. En dat herken ik wel, dat zie ik zelf nu ook binnen Zilveren Kruis. Wij hebben al een hele efficiënte organisatie. Wij doen 98% van alles is gewoon geautomatiseerd. Maar alles wat nog niet geautomatiseerd is... als je nu ook weer ziet wat je dus met AI... iedere keer weer voor nieuwe mogelijkheden komen om dingen slim te doen. En niet alleen maar om kosten te besparen... maar ook om klanten beter te bedienen. Ja, dat geldt natuurlijk ook voor die enorme administratie van PGGM.
6: We zijn wat dat betreft de testfase al voorbij.
7: Nou, we zitten er nog middenin. Met je hele wereld zit er nog middenin. Er zijn ook zoveel dingen, juist nu ook met de AI doen we natuurlijk al heel lang... maar juist nu met die large language models hebben we nog wel heel veel te leren.
6: Ja, maar jij zit natuurlijk wel in branches, of het nu gaat over de zorg of het pensioen. Je kunt je geen fout veroorloven. Mensen rekenen erop dat het altijd van een bepaalde standaard is.
7: Zeker.
6: Dus moeten dan alle remmen los, of moet je dit toch... Je moet het zeer terughoudend implementeren.
7: Nee, als je guardrails maar goed zijn, als je maar weet wat er gebeurt. Hè, je moet je niet overleven. Hè, dat kan niet. En dat zal de toezichthouder ook niet toestaan. Dus die guardrails zijn heel erg van belang. Maar nu, weet je, dat klinkt al gek, maar we doen altijd net alsof mensen nooit fouten maken. Mensen maken ook fouten. Hè, dus dat het 100% foutloos is, ja, dat is natuurlijk een illusie.
6: Voorzitter Fijneman was hier, directievoorzitter nu nog van Zilveren Kruis. Wanneer is je laatste werkdag?
7: 8 juni.
6: Nou, nog veel plezier dan de komende weken. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik gisteren had met Iwan te Winkel. Hij is van PreZero over circulaire afvalstromen. Want afval bestaat niet, het is altijd de grondstof voor iets nieuws. Maar er komt ook nog eens een heffing aan van 500 miljoen op plastic. Als je er meer over wil weten, luister dan onze podcast De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de bekende podcastkanalen.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen het grote plaatje.

0: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
1: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
2: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
4: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Ongeveer 120 asielzoekers slapen op dit moment in een congreshal in Groningen. Er was voor hen geen plek meer in het aanmeldcentrum in Ter Apel. 'S Ochtends worden ze met bussen daar weer naartoe gebracht. De opvang in Groningen is alleen dit Pinksterweekend beschikbaar. Hoe het daarna verder moet, is niet bekend. Bij een recreatieplas in Oldenzaal is gistermiddag iemand overleden. Hij werd niet lekker tijdens het zwemmen. Wat er precies aan de hand was, is niet gezegd. Door het warme weer hebben veel mensen het zien gebeuren, zegt de burgemeester. Voor hen is slachtofferhulp geregeld. In de gevangenis in Venezuela zijn honderden gevangenen in opstand gekomen. Ze hebben matrassen en beddengoed in de fik gestoken. Ze willen dat de directeur van de gevangenis vertrekt. Op spandoeken hebben de gevangenen geschreven dat ze worden gemarteld. En zwemster Marit Steenbergen heeft bij wedstrijden in Monaco het Nederlands record op de 100 meter vrije slag verbeterd. Ze deed er 52 seconden en 13 honderdste over, ruim een tiende onder haar oude record. De toptijd was ook genoeg om de wedstrijd te winnen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht droog en helder, het koelt af naar 10 tot 15 graden. Overdag is het opnieuw zonnig en zomers warm, het wordt 25 tot 28 graden. Later op de dag is het aan zee mogelijk iets frisser. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Het grote plaatje. Rens de Jong.
5: Gilbert, realiseren we ons dat het code rood is van de Nederlandse economie?
6: Zeker.
7: In Utrecht zien we nu dat het ook de woningbouw begint te raken.
6: Als je achterom kijkt in de afgelopen 10 jaar... zijn ze een beetje alle energievraagstukken. De oplossing is elektrificatie. Dus we hebben daar ook wel gewoon de markt, de mensen in de markt, de consumenten heel lui gemaakt. Ja. En de bedrijven die nu die diensten leveren, hebben er belang bij te laten zoals het is.
5: Ja, ja.
6: Stel je nou voor dat we gewoon in de markt leggen. Je bent zelf verantwoordelijk voor niet alleen de productie en de verkoop, maar ook verantwoordelijk voor het transport.
8: Meer concurrentie is winst voor iedereen, denk ik. Ja. We gaan in huizen mortgage ons steentje bijdragen. Wij gaan snel over naar dynamisch contract.
5: Als je in de regio Utrecht een aansluiting op het stroomnet wil, dan heb je binnenkort echt pech. Of je nou als bedrijf wil uitbreiden of een laadpaal aan de voordeur wilt, het net zit simpelweg ramvol. En eigenlijk is dat bijna overal in Nederland zo. Over netcongestie horen we al jaren, maar een volledige aansluitstop zoals nu in Utrecht, dat is nieuw. Het kost de Nederlandse economie voor schattingen tussen de 10 en 40 miljard euro per jaar. De grote oplossing? Het net verzwaren. Meer kabels, meer transformatorhuisjes. Maar dat is kostbaar, vergt vergunningen en kan tot 2040 gaan duren. Kan dat niet anders? Nou, het antwoord ligt misschien wel in het simpelste economische principe dat er is, namelijk de wet van vraag en aanbod. Als de vraag omhoog gaat, dan moet je je prijs ook laten stijgen. Gaat de vraag naar beneden, dan kan de prijs ook omlaag. Want het is niet zo dat alle kabels constant rood aan het gloeien zijn. Alleen op bepaalde momenten missen we capaciteit. Als we met z'n allen tegelijkertijd wasjes draaien, elektrisch koken of de auto opladen. En als we de vraag op die momenten nou kunnen sturen met een forse prijsprikkel, wat gebeurt er dan? Als je bijvoorbeeld een tientje vraagt voor een kilowattuur rondom etenstijd, nou dan denk je wel twee keer na voordat je gaat laden. En inderdaad, een tientje is heel erg overdreven. Maar energie-experts geloven wel dat prijsprikkels een groot gedeelte van het congestieprobleem kunnen aanpakken. De vraag is, hoe dan? Want stroom onbetaalbaar maken, dat is geen oplossing. Dus de vraag is, welke prijsprikkels werken wel en hoe zetten we die slim in? Je luistert naar Het Grote Plaatje, waarin we een stap terug doen om te kijken hoe de wereld in elkaar zit. En ja, dan kom je altijd wel weer ergens op geld uit. En daarom in de studio macro-economen. Macro-econoom en belegger bij Hofbos, Edin Mujagic. Edin, van harte welkom. Leuk je te zien.
8: Dank je.
5: En voor de verandering hebben wij sector-econoom Albert-Jan Zwart van ABN AMRO bij ons in de studio. Want onze vaste macro-econoom Han de Jong heeft een dagje vrij. Albert-Jan, welkom. Leuk je te zien.
7: Dank
5: je
7: wel, Rens.
5: Mijn naam is Rens de Jong. Grote schoenen om te vullen. Albert-Jan, heb je er een beetje zin in of niet?
7: Heel veel zin in. En ook een prachtig onderwerp om een keer voor Han in te vallen.
5: Ja, ja.
7: Een oud-collega.
5: Oh, is een oud-collega van jou?
7: Ja.
5: Ja. Oh, heb je al contact gehad met hem?
7: Nee, want ik dacht dat hij op vakantie was. Ik wilde hem niet storen.
5: Goed. Edin, welkom jij. Even leuk. Ik begreep dat jij een bericht hebt gekregen van jouw oud-economieleraar.
8: Ja, indirect.
5: Indirect. Vertel even.
8: Het ging zo, zaterdagochtend, ik drink mijn kopje koffie. En dan komt er een bericht binnen via LinkedIn. Van een dame die zegt, nou, ik heb toch nu wel iets leuks. Ze heeft een boek gekocht, Keerpunt 1971, ja, wat ik heb geschreven. Heeft ze gekocht als cadeau voor haar vader.
5: Ja.
8: Maar haar vader bleek mijn oud-economieleraar te zijn.
5: Ach.
8: Dus die kreeg dat en die zei dan veel lovende woorden, waar ik nog steeds trots op ben.
5: Hij schept op in de familie, ik heb Edin Mujagic nog economie.
8: Blijkbaar wel.
5: Ja, zei die nog iets over jou of niet? Weet
8: ja,
5: je dat?
8: Maar dat is niet aan mij om dat te halen. Want het was gewoon lof, lof, ja, lof. En je begrijpt me, mijn weekend kon gewoon niet meer stuk.
5: Hoe heet deze economieleraar?
8: Meneer Harmsen.
5: Meneer Harmsen, nou, ja. Ik hoop dat meneer Harmsen luistert. Zeg, jongens, we hebben het over het congestieprobleem. Edin, jij bent econoom, Albert-Jan, jij ook. Ja. Moeten we dit met prijsprikkels proberen aan te pakken wat jullie betreft?
8: Nou, ik denk dat het altijd een goede regel is om, als je wat misstanden tegenkomt, om de markt zijn werking te laten doen. Zo is het ook ooit begonnen. De overheden grepen in als de marktoplossing onrechtvaardig was, of wij vonden het onrechtvaardig. Maar het doet mij wel pijn om te constateren dat we in de afgelopen 40, 50 jaar naar een systeem zijn gegaan waarin de overheid zegt, nou, we gaan niet alleen een beetje aansturen, ingrijpen, wij gaan voor oplossingen zorgen. Terwijl ik toch heel vaak het idee heb dat de overheid eerder voor problemen zorgt. Dus zullen we eens nou een keer over een andere boeg gaan gooien en de markt af en toe de werk laten doen. Misschien levert dat wel iets op, okay. Weet maar nooit.
5: Okay. Albert-Jan, jij hebt als sector-econoom veel geschreven, ook over netcongestie. Hoe groot zijn de problemen eigenlijk?
7: Heel groot. De laatste jaren hebben wij inderdaad ook voorbeelden gezien van bedrijven die niet konden uitbreiden. Bijvoorbeeld in Brabant, Thermo Fisher maakte medische technologie, apparatuur, onder andere voor labs, en konden in Nederland onvoldoende uitbreiden. Mm-hmm. En is daarom ook elders, ik meen in Frankrijk, gaan uitbreiden. En er zijn ook berichten natuurlijk over energieintensieve fabrieken. Bijvoorbeeld afgelopen tijd een papierfabriek die eigenlijk had willen elektrificeren enkele jaren geleden, maar daar een gigantische hoeveelheid elektriciteit voor nodig had en de benodigde aansluitingen niet kon krijgen. En deze fabriek is helaas failliet gegaan.
5: Ja.
7: Waarschijnlijk mede door de hoge gasprijzen. Dus het is een groot probleem. Het is een groeiend probleem. En we kunnen niet afwachten tot er heel veel extra kabels in de grond zijn gelegd, of tot de voldoende hoogspanningsstations, middenspanningsstations zijn.
5: Daar hebben we gewoon geen tijd voor, want dan is de economie al om zeep geholpen, begrijp ik.
7: Nou, in het ergste geval wel, bij wijze van spreken. Ja. Dus we moeten ook naar andere manieren zoeken.
5: Ja. Ja.
7: En ik denk zeker dat die prijsprikkels een deel van de nood zouden kunnen ledigen.
5: Ja. Edin, wat zouden we willen weten in deze uitzending met de gast die we nog niet hebben geïntroduceerd, maar staat wel te popelen om. Ja,
8: wat wij zouden willen weten, dat weet ik niet. Ik kan alleen namens mezelf spreken. Ik heb in ieder geval twee dingen. Eén is heel concreet. Wat voor gevolgen kunnen huishoudens gaan verwachten als wij de netcongestie dus niet op tijd oplossen. Dus waar hebben we het in feite over?
5: Ja.
8: Dat blijft een beetje abstract. En het tweede wat ik me afvraag is, ik krijg hier een beetje een soort vergrijzing déjà vu van, Rens. In de zin van, vergrijzing was iets wat je echt kon zien aankomen. En velen waren verrast. Oh, vergrijzing, arbeidstekorten, dat soort dingen. En dat gevoel krijg ik hier ook bij, want al 10 jaar geleden hadden wij het nog over, waren er mensen die met modellen zijn gaan waarschuwen van, let op, als je niet op tijd ingrijpt, loop je tegen problemen. Dus hoe kon het zo ver komen dat we nu verrast zijn door iets waarvan je zou kunnen zeggen, daar had je niet door verrast mogen worden?
5: Nou, onze gast deze aflevering is Gilbert de Graaf. Hij is directeur marktdiensten bij netbeheerder Liander. Gilbert, van harte welkom.
6: Dank
5: je
6: wel.
5: Even voor duidelijkheid, als je directeur marktdiensten bent, waar hou je je dan mee bezig?
6: Ja, dan hou je bezig met eigenlijk alle klant- en marktprocessen van de netbeheerder. Dus het is niet alleen dat wij klanten aansluiten met een kabel en een meterkast, maar het gebruiken van zorgen dat als je energie opwekt, dat je geld krijgt. Als je energie afneemt, dat je weet wat je moet betalen. En alle markten die nodig zijn om de energiemarkt te laten werken.
5: Ja, nou is het zo, dat zegt Edin al, van we konden dit eigenlijk best goed zien aankomen. Ik heb me ook wel laten vertellen, het feit dat we nu last hebben van netcongestie, dat komt omdat we onder andere ons toekomstige stroomgebruik in het verleden verkeerd hebben ingeschat. Klopt dat of niet?
6: Dat denk ik ten dele waar. Dus het heeft twee voorname redenen. Eén, we zagen dat aankomen, er is voor gewaarschuwd. Maar je moet ook goed zien, dus de netbeheerders zitten in een gereguleerde kader van de overheid en daar wordt keihard gestuurd op kosten. Dus ja, hoe ga je nou als je moet concurreren tussen netbeheerders, dat je dan vol gaat investeren voor een probleem van de toekomst? Dat is eigenlijk door de regulering is dat heel moeilijk.
8: Hoor ik jou tussen de regels door zeggen dat als we toen wat meer marktwerking hadden, waren we niet in deze situatie aanbeland?
6: Ik weet niet of dit marktwerking is, maar in ieder geval binnen de regulatorische kaders van de overheid. Dus de netbeheerders heeft geen marktwerking. Wij faciliteren dat er marktwerking is. Ja. En dat er de transportkabels zijn. Dat hebben we het zo efficiënt mogelijk te doen. Want anders gaan we geld uitgeven van de maatschappij. Wat we liever niet willen. Hè. Dus daar wordt op gedrukt. En ten tweede, ik denk dat daar wel de grootste problematiek in zit. Is dat in alle voorspelmodellen van waar gaat toekomstige energieinfrastructuur met een duurzame energiedragers, waar gaat het landen? Is alle oplossing kan elektriciteit zijn, maar zou ook hele andere soorten energiedragers kunnen zijn. Dat zou ook met moleculen of met warmte kunnen oplossen. En als je achterom kijkt in de afgelopen 10 jaar, zijn zo'n beetje alle energievraagstukken, de oplossing is elektrificatie. Dus je ziet dat in de voorspelmodellen de hoeveelheid elektriciteit die we nodig gaan hebben en ook nog elektriciteit op piekmomenten, dat is eigenlijk wel over onze voeten gelopen ten opzichte van de modellen van 10 jaar geleden. Elk jaar is dat nog groter geworden in die voorspelmodellen.
5: Maar hadden we dan bedacht, we gaan het meer oplossen met gas? Want er was een tijd dat we gas als heel duurzaam zagen.
6: In ieder geval met duurzame gas. Ja. Hè? Dus, dus de groen, wat we noemen groen gas. Hè? Dus dat was een belangrijke energiedrager in de toekomst, waterstof. Ik kan me nog herinneren dat het nog een vraag was. Auto's en vrachtwagens, wordt het nou waterstofauto's of wordt het elektriciteit? Is elektriciteit geworden. Ja. Verwarming van huizen en nieuwbouwwijken is heel erg ingezet op warmte. Het is dus warm water door de huizen laten lopen. Nou, die komen ook maar niet van de grond. En wat gebeurt er wel in nieuwbouwwijken, maar dan wordt het full electric. Ja. Dus dat is wel de problematiek die we om ons heen zien.
5: Ja, ja. Nou hebben we deze aflevering vooral over prijsprikkels. Is het grote plaatje gaat over economie. Het meest simpele economische principe, de wet van vraag en aanbod. Waar zouden we allemaal prijsprikkels, Gilbert, kunnen invoeren?
6: Laat ik beginnen misschien even goed uit te leggen. Dus als je uitzoomt in de vrije markt, dus 20 jaar geleden, 25 jaar geleden, is de Nederlandse energiemarkt vrijgekomen en onderscheid gemaakt tussen het transport van elektriciteit en de productie, handel en retail van elektriciteit. Dus er zit heel veel prijsprikkel voor de consument om te kiezen voor de goedkoopste kilowatturen, noem ik het even. Dus de hoeveelheid energie om dat zo goedkoop mogelijk te laten zijn. Waarbij de wet voorschrijft, het maakt niet uit waar dat geproduceerd wordt. De netbeheerder is verplicht om te zorgen dat waar dat geproduceerd wordt kan landen bij het bedrijf of de consument. Dus windmolens op de Noordzee, dat daar kabels van de Noordzee helemaal tot en met jouw huis komen, dat is een taak van de landelijke netbeheerder Tennet en de regionale netbeheerders. Ja. Die andere onder andere. Dus er zit geen economisch principe anders dan wettelijk regulatorisch kader om elektriciteit, productie en afname, om dat bij elkaar te brengen.
5: Ja. En even voor mij, die netbeheerders zijn niet commerciële bedrijven. Nee. En de elektriciteitsproducenten zijn wel commerciële bedrijven.
6: Zeker, ja. Ja, okay. Ja, dus de productie en de retail zijn commerciële bedrijven. En dan even uitzoomen op de markt. Er zit marktwerking, marktdiensten, zei ik al. Hè. Een van de markten is bijvoorbeeld de handel voor de hele lange termijn, maar er is ook handel op de dag ervoor. Mm-hmm. En er is handel, en dat doet met name tot nu toe de Tennet, dat heel erg op landelijk niveau. We zien dat een grote energieleverancier de productie heeft staan in het noorden van het land, maar het moet naar klanten die in Zuid-Limburg wonen. En we zien dat is niet te transporteren. Dan is de taak van de netbeheerder te zeggen, nou, we kopen het af dat het geproduceerd wordt in het noorden van het land. En wil je tegen een vergoeding de productie in het zuiden van het land aanzetten, want dan gaat het wel lukken.
5: Ja, ja.
6: He, dus omdat we zien, er is filevorming, betaalt de netbeheerder eigenlijk de prijs om te zorgen dat de handel van productie en afname, dat dat weer in balans komt en dat het ook te transporteren is.
5: Hoor ik jou eigenlijk zeggen, er zijn al heel veel prijsprikkels. Alleen merken wij dat nog niet.
6: In de kilowatturenmarkt zijn heel veel markten, om maar zo te zeggen, met heel veel prijsprikkels om dit mogelijk te maken, en heeft de netbeheerder alle middelen om dat te kunnen doen.
5: Ja.
6: Wat heel erg op landelijk niveau gericht is. Dus dat We zien dat daar de markt op geënt is. En we zien tegelijkertijd dat de filevormen niet alleen maar op het landelijk hoogspanningsnet is, maar ook op middenspanning en laagspanningsniveau ook dit soort dingen misgaan. En daar hebben we ook markten voor te ontwikkelen.
8: Maar het betekent toch ook dat er een van de negatieve kanten hiervan, althans zo komt het bij mij over, is dat die eindgebruiker, met name de huishoudens, die hebben hier natuurlijk geen weet van.
6: Zeker niet.
8: Dus die weten niet wat zich allemaal achter de zet. En die weten dus ook niet wat de werkelijke prijs van hun stroom zou moeten zijn.
6: Precies. Nou, ik denk dat dat misschien ook een van de grootste doorbraken zijn waar we iets aan te doen hebben, is bewustzijn van een gemiddelde consument dat energieprijs, waar vanuit historie gemiddeld genomen, noem het de boomers zeggen van, joh, ik betaal gewoon elke maand hetzelfde en aan het jaar krijg ik een afrekening. En hoezo moet ik bijbetalen? Ja, weet je, het gaat om de prijs die betaald is, wordt per uur vastgesteld. Dus en je ziet de prijsdifferentiatie. Vroeger was het dag en nacht of in de weekend versus een werkdag. Tegenwoordig zie je de prijzen enorm verschillen, met name hoeveelheid zon en hoeveelheid wind. Dan is de energie gratis en krijg je soms zelfs geld voor. En als er weinig zon of wind is, dan betaal je de hoofdprijs. En dat gaat echt op uurniveau. En dat mechanisme, dat hebben we echt te introduceren. Ja. Zeker in het bewustzijn van een consument.
9: Want die consument die voelt dat nog niet. Tenminste, als je bepaalde contracten hebt, dan voel je er echt helemaal geen bal van. Even over die netcongestie. Want Albert-Jan, jij had het er al over. Dit geeft enorme problemen in Nederland vanwege filevorming. Dus stroom moet van het noorden naar het zuiden van het land. Ja, sorry, dat gaat gewoon niet over die kabels op dat moment. Ik had niet eens door dat jullie dan anderen weer aan het werk zetten om de file te omzeilen, zeg maar. Ik zat te denken, waar kun je nou prijsprikkels voor ons als consumenten introduceren of als bedrijven introduceren? Dat is natuurlijk gewoon de stroomprijs zelf. Daar kun je, denk ik, een vergoeding voor dat je gebruik maakt van in de spits van de snelweg, de elektrische snelweg. Ja. Zijn er nog andere prijsprikkels te introduceren? Even zeker, brainstormend.
6: Ja, dus even terug naar je oorspronkelijke vraag. Hè. Dus in de handel van überhaupt de energie, daar zitten allerlei prijsprikkels in, maar dat is echt de commerciële markt. Welke prijsprikkels kun je introduceren om te zorgen dat het net ook nog enigszins optimaal wordt benut door middel van economische marktwerking? Eigenlijk hebben daar drie hoofd ingrepen. Eén is gewoon het tarief. Dus voor een consument die heeft een elektriciteitskast 3x25 aansluiting, die betaalt gewoon een vaste prijs en betaalt net zoveel als iemand die een 1x25 aansluiting heeft, onafhankelijk hoeveel je ermee doet. Dus we hebben in het tarief, dan noemen we het time of use op zijn Engels, dus dat je tijdsafhankelijk dat kunt gaan beprijzen als onderdeel van de netbeheerderstarief. Dat is ook een van de zaken waar we met het ministerie en de ASM over hebben en wat ook binnenkort wordt geïmplementeerd. Dus dan heb je het echt voor heel Nederland, voor iedereen, prijs of tijdsafhankelijk maken. Twee waar we ook al best ver mee zijn, maar dat is met name in de grootverbruik. Met bedrijven, dat zijn echt contracten, 1-op-1 contracten voor een specifieke aansluiting, dat je daar specifieke prijsafspraken maakt. Die op bepaalde tijdstippen een vergoeding krijgt op het moment dat je zegt, doe mijn bedrijf even uit, of met een zonnepark, ik zorg dat mijn zonnepark op dat moment niet te veel teruglevert. Dus dat is echt de contractvormen tussen de netbeheerder en de, zoals het wettelijk heet, de aangeslotenen. Maar dat is de klant. En een derde, en ik denk dat is heel interessant om te zien, is hoe kunnen we nou de markt meer zijn werk laten doen? En de markt is eigenlijk de combinatie van de commerciële bedrijven en de klanten in de markt. Hoe kunnen we dat nou activeren? En als voorbeeld heel concreet waar we mee bezig zijn, bijvoorbeeld in het FGU-gebied in Utrecht, is dat wij eigenlijk de grote jongens, de grote energieleveranciers, maar ook de kleinere die al heel veel batterijen bijvoorbeeld bij huishoudens hebben. Hoe kunnen we contracten daarmee afsluiten? Hoeveel geld zou het kosten om morgen tussen 5 en 9 te zorgen dat we minder energie afnemen door middel van bijvoorbeeld een batterij energie te laten ontladen in plaats van op te laten nemen? Wat voor vergoeding staat er tegenover? En dan dat je dat doet met een bekende energieleverancier die daar 1000 of misschien wel meer huishoudens heeft waar een batterij staat. De marktpartij die krijgt de vergoeding. En hoe die dat regelt met welke van die 1000 klanten en onder welke prijsomstandigheden, dat is dan aan die markt. En dan kan de markt dat zelf regelen. En idealiter dat we niet één partij hebben die heel veel batterij heeft, maar meerdere marktpartijen die onderling mogen gaan concurreren.
8: Dat is het magische woord.
9: Waarom is dat het magische woord? Nou,
8: wij macro-economen, ik ben ook een macro-econoom, weten heel weinig dingen zeker. Maar een van die weinige dingen die we zeker weten is, concurrentie bevordert innovatie. Als jij denkt, als ik vandaag als bedrijf niet mijn best doe om nog beter te worden, maar mijn concurrent doet het wel, Ja, dan loopt het heel vaak slecht met je af. Dus meer concurrentie is winst voor iedereen, denk ik.
9: Ja, ja. Even, we gaan het allemaal even afpellen, al die prijsprikkels. Toch heel even terug naar Albert-Jan, waar jij mee begon. We hebben hier echt een enorm probleem. Hè. Het kost ons tussen de 10 en 40 miljard per jaar. Zijn dat alle kosten die we dan hebben? Of ik zie Edin al een beetje meewarig heen en weer. Is dat inderdaad een goede inschatting of niet?
7: Ja, je hoort al aan de range van 10 tot 40 dat het moeilijk te schatten is. Er zijn zoveel soorten kosten waar je aan kunt denken. Je kunt denken aan bedrijven die niet kunnen groeien en zich elders vestigen, bijvoorbeeld in het buitenland. Maar in Utrecht zien we nu dat het ook de woningbouw begint te raken. Dus het raakt dan ook meteen de consument die een nieuw huis wil. Maar ook alle bedrijvigheid daaromheen, de bouwsector, de vastgoedsector, et cetera. Dus ik denk dat het... Ja, toch heel moeilijk te berekenen.
9: En ik begrijp dat het ook wel zo is dat we bedrijven gaan hun investeringen uitstellen. En daardoor ga je eigenlijk...
8: Ik vraag mij af in hoeverre je rekening kunt houden bij dit soort berekeningen met de zeer indirecte kosten. Want we hebben niet zo lang geleden een mooi rapport van de Nederlandse Bank gehad. Die zegt, voor onze toekomstige economische groei zullen we het steeds meer moeten hebben van de toename van de arbeidsproductiviteit.
9: Ja.
8: Nou, wat weten we over arbeidsproductiviteit? Je kunt die aanjagen, maar dan moet je eerst veel gaan investeren. Dus ik vraag me af, in die schatting van die kosten tussen 10 en 40 miljard... in hoeverre hou je daar rekening mee met als bedrijven nu niet aangesloten kunnen worden... of niet helemaal aangesloten kunnen worden? Dat betekent dat je wat investeringen uitstelt en dat die winst... op het terrein van arbeidsproductiviteit, die ga je dus niet maken.
9: Nooit meer krijgen.
8: Daarom.
9: Ja, eigenlijk wat Albert-Jan ook zegt, die bedrijven die wegtrekken naar Frankrijk... die zullen we nooit meer in de GDP terugzien.
8: En dat zijn wel, denk ik, grotere kosten dan SEC... nu wat je niet of wel zou hebben geïnvesteerd.
9: Gilbert, realiseren we ons dat het code rood is voor de Nederlandse economie?
6: Zeker, ja, nee. Dus als dit gezegd wordt, dan voel ik dat, hè. In alle eerlijkheid ook. Omdat we ook echt wel met bedrijven praten die er al heel lang op de wachtlijst staan. Hè. Soms gewoon jaren op de wachtlijst staan. En het enige vooruitzicht wat ze hebben is wachten tot over meerdere jaren dat er de meer kabels zijn. En soms is dat afhankelijk van een Tennet-station waar jaren op gewacht moet worden. En een station van Liander wat gebouwd moet worden. Dus die voel ik. Ik heb contact met die bedrijven. Dus we voelen heel goed dat dit gewoon direct de economie raakt. Dus ik gebruik ook in de voorbeeld, misschien even in het grotere plaatje, dat dit gaat over honderden miljarden tot 2040 over de Nederlandse economie.
10: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen, de winkels.

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Gesprek met de overheid en die voelt ook wel dat ze hier wat te doen hebben. Maar als je denkt aan stations voor Tennet, de grote stations, dat is doorlooptijd van nu 20 jaar. Het moet je echt daaraan denken van het eerste idee, design en al vergunningen, trajecten. Nou, vergunningen.
3: 20 jaar?
2: Ja.
3: Ja, dus ik kan het niet korter dan. We hebben ja, code rood in onze economie.
2: Het en hetzelfde geldt ook voor wat iets kleinere stations die dan Liander gebruikt. Maar kijk ook naar het inpassen van stations bij in de straat. Dus die verzwaard moeten worden. Ja. Niemand zit te wachten dat daar... dat iedereen vindt dat het verzwaard moet worden, maar niet in mijn backyard. Dus ja, als het, ja, op het moment dat het bij jou in de buurt komt, of bij jou in de gemeente, of bij jou in de provincie, dan wordt het een heel groot probleem.
3: Nou, dit grote plaatje is nog lang niet af, dat hoor je wel. Maar onze tijd op de radio is helaas alweer voorbij. In de podcastversie gaan we praten over waar we de prijsprikkels al wel gebruiken en wat we nog meer kunnen inzetten om die netcongestieproblematiek in Nederland op te lossen. De hele aflevering vind je in de BNR-app of in andere podcast-apps. Voor nu dank aan Gilbert de Graaf, directeur marktdiensten bij Liander, ook namens Albert-Jan en Edin. Dag.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, met zometeen in het defensief.

0: investeerders jouw pitch deck?
1: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
0: Welk bedrag gaan ze je geven?
2: Maar waar is het alleen maar in je hoofd? Ik bedoel, de prijs moet uit de portemonnee komen.
0: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
3: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
0: De Deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
4: De Deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
6: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Ongeveer 120 asielzoekers slapen op dit moment in een congreshal in Groningen. Er was voor hen geen plek meer in het aanmeldcentrum in Ter Apel. 'S Ochtends worden ze met bussen daar weer naartoe gebracht. De opvang in Groningen is alleen dit Pinksterweekend beschikbaar. Hoe het daarna verder moet, is niet bekend. Bij een recreatieplas in Oldenzaal is gistermiddag iemand overleden. Hij werd niet lekker tijdens het zwemmen. Wat er precies aan de hand was, is niet gezegd. Door het warme weer hebben veel mensen het zien gebeuren, zegt de burgemeester. Voor hen is slachtofferhulp geregeld. In de gevangenis in Venezuela zijn honderden gevangenen in opstand gekomen. Ze hebben matrassen en beddengoed in de fik gestoken. Ze willen dat de directeur van de gevangenis vertrekt. Op spandoeken hebben de gevangenen geschreven dat ze worden gemarteld. En zwemster Marit Steenbergen heeft bij wedstrijden in Monaco het Nederlands record op de 100 meter vrije slag verbeterd. Ze deed er 52 seconden en 13 honderdste over, ruim een tiende onder haar oude record. De toptijd was ook genoeg om de wedstrijd te winnen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht droog en helder. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Overdag is het opnieuw zonnig en zomers warm. Het wordt 25 tot 28 graden. Later op de dag is het aan zee mogelijk iets frisser. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. In het defensief. Michal van der Toorn en Ria Katz.
7: Welkom bij In het Defensief. De tijd van het vredesdividend ligt achter ons en veiligheid is niet langer vanzelfsprekend. In deze podcast onderzoeken we iedere week hoe Europa zich herbewapent en wat daar allemaal bij komt kijken. Ik ben Michal van der Toorn, Europa-verslaggever bij PNR. En naast me zit vandaag Ria Katz, journalist Defensie en Geopolitieke Veiligheid bij het FD. Hallo Ria.
8: Hallo.
7: We zijn vandaag op de Nederlandse Defensie Academie in Breda. En onze gasten zitten hier bij ons aan tafel. Dat zijn Peter Schrijver en John Kegel. We gaan het hebben over hun bezoek aan Oekraïne. Ze zijn net terug. En over hun onderzoeken. Peter, jij doet onderzoek naar hoe Oekraïnse inlichtingendiensten sociale media gebruiken tijdens de oorlog in Rusland. En John, over jouw onderzoek komen we zo natuurlijk nog te spreken. Maar het is wel interessant, hè, Ria?
8: Het is zeker interessant, want Peter bijvoorbeeld, die onderzoekt dan de inlichtingendiensten. En met name ziet hij dat waar inlichtingendiensten vroeger vooral in stilte opereerden, dat het in Oekraïne juist nu heel anders gaat. Oekraïnse diensten posten namelijk dagelijks video's op Telegram, op YouTube en op Facebook.
7: En dat roept natuurlijk allerlei vragen op. Waarom zijn die diensten zo zichtbaar in Oekraïne? Wat proberen ze ermee te bereiken? Welke lessen trekken wij daaruit als we dat al doen, NAVO-landen? Wat betekent dit voor de toekomst van oorlogsvoering? Allemaal vragen, onder andere daar gaan we het over hebben met dus onze gasten Peter Schrijver en John Kegel. Welkom.
9: Dankjewel.
7: Laten we dan maar, we zeiden net al eventjes met jou beginnen, Peter. Luitenant-kolonel bij Landmacht, docent hier aan de Defensieacademie. PhD-onderzoeker. Even kort, waar gaat dat zo al over?
9: Ja, ik ben sinds 2023 bezig met mijn onderzoek. En ja, het onderzoek, je leidt het eigenlijk al heel goed in. Gaat natuurlijk kijk specifiek naar het social media gebruik door de Oekraïnse inlichtingendiensten. En er zit eigenlijk al een beetje contradictio in terminus in. Want inlichtingendiensten op sociale media, ja, misschien bezig met een stiekem beïnvloedingscampagne. Zoals we die misschien ook wel kennen van de Russen. Maar de Oekraïnse diensten doen dat gewoon openlijk. Staan gewoon met accounts op social media. En dat gaat van TikTok tot en met zelfs Facebook. En Telegram natuurlijk. Want Telegram wordt enorm veel gelezen in Oekraïne. Sterker nog, is bijna de belangrijkste informatiebron als het gaat als mensen hun nieuws willen halen. Ja. Meer dan radio en televisie, zeker.
7: Komen we zo over te spreken. John, jij bent docent internationale veiligheidsstudies en reservist. Wat voor lessen geef je hier op de Defensieacademie?
10: Op dit moment het vak wat het meest relevant is voor deze podcast is het vak wat ik geef over de Oekraïne-oorlog. Dus dat is een keuzevak voor onze vierdejaars kadetten. En daarin bespreken we eigenlijk eerst de geschiedenis van Oekraïne. En daarna zijn er een aantal gastlezingen door Oekraïnse militairen. Met het idee om onze kadetten een beeld te geven over waarom er daar wordt gevochten. Wat Nederland daarmee te maken heeft. De EU groter. Wat is de rol van de NAVO? En hoe voelen de Oekraïners zich daaronder?
8: En dat keuzevak, wordt dat een beetje goed gekozen?
10: Ja, het zat. Ik had te veel aanmeldingen vorig jaar. Dus dit jaar zijn het er misschien iets meer. Ik denk dat ik meer leerlingen ga toelaten. Dus dat, so far so good.
7: Ik zou het kiezen, denk ik. Ik
8: ook, zeker.
7: Was zeker. Jullie zijn allebei in Oekraïne geweest, net terug. Hoe was de reis en wat hebben jullie daar gedaan?
9: Ja, dat was een bijzondere reis. Ik ben natuurlijk al heel lang bezig met Oekraïne en John ook. Ik was er vroeger wel eens geweest, maar dat was voor de grote Russische invasie van 2022. Dus ik was wel benieuwd hoe het land ervoor stond en hoe de mensen, ja, wat is het gevoel op straat. En ik moet zeggen, het was echt een bijzondere reis. En wat ons wel opviel in Kiev, we zijn in Kiev en omstreken geweest, het leven gaat gewoon door. Ondanks dat er vaak luchtalarm is, s'nachts mensen naar de een schuilplaats moeten, gaat het gewone leven door. Je kunt naar de McDonald's, om maar een voorbeeld te geven. De metro rijdt. Het is druk op straat. Je kunt in de verkeersopstopping terechtkomen. Tegelijkertijd, als je je ogen wat beter openhoudt, zie je toch ook wel dat die oorlog zijn invloed heeft. Op de heenweg bijvoorbeeld hadden we een best bijzonder voorval. We reden met de auto vanuit Warschau. We hebben opgehaald door een chauffeur voor de Nederlandse ambassade werkt. We werden opgehaald in Warschau, gingen de grens over en dan is het nog 600 kilometer naar Kiev. En onderweg zie ik opeens een grote Oekraïense helikopter vliegen. Die opent het vuur en vervolgens valt er een drone naar beneden. Ja, het was op een afstand dat het filmisch was. Hè. Het was nog net niet bedreigend, maar gaf wel aan, ja, dit is niet het normale gang van zaken. Het verschil tussen Polen enerzijds en Oekraïne anderzijds was echt, we zagen onderweg al diverse posten met luchtdoelmitrailleurs. Die droondreiging is echt heel hoog. En we kregen er gewoon mee te maken, heel direct.
10: Ja, en 's avonds gaat het luchtalarm. Of tenminste, soms overdag ook. Dus dat is, aan de ene kant gaat het leven gewoon door. Aan de andere kant is onderdeel van het normale leven daar geworden dat het luchtalarm afgaat. En dan zie je dat, ja, sommige Oekraïners die gaan netjes naar de schuilplaats. Voor anderen is het dusdanig normaal geworden dat ze dat zich minder aantrekken. Dus het is een normalisering van iets wat helemaal niet normaal hoort te zijn.
7: Nee, en voor jullie natuurlijk ook niet normaal is. Wat wilden jullie gaan onderzoeken daar in Oekraïne?
10: Voor mij, omdat ik het Oekraïnevak geef, ging het vooral erom om met een aantal Oekraïense specialisten en eenheden te spreken, die ik dan ook eventueel kan uitnodigen voor het vak, of die mij meer inzicht kunnen geven over het vak. En om een aantal plekken in en om Kiev te bezoeken, waar de gevechten zich hebben afgespeeld. Want dat is wel heel bijzonder. Ik ben historicus. Mm-hmm. En je kan nu daar bezoeken de plekken waar de geschiedenis zich nu afspeelt. Het is een heel vreemde ervaring om te staan op een plek waar de geschiedenis is gebeurd, waar je les over geeft, maar ja, enkele jaren geleden, bijvoorbeeld op het Maidanplein.
7: Mm-hmm. Ik zie Peter driftig knikken. Wat voor plekken zijn jullie geweest? Wat hebben jullie bezocht?
9: Ja, wat John natuurlijk al zei, in het centrum met het Maidanplein, waar in 2014 de grote protesten waren, die uiteindelijk ook leidden tot omwenteling in Oekraïne. Maar ook in de buitenwijken. We zijn door de Bucha gereden, Borodjanka, ook in zo'n buitenwijk, zo'n voorstadje van Kiev, wat zwaar getroffen is in 2022, waar Russische troepen zijn geweest. En de schade is nog niet helemaal hersteld. We zijn op het vliegveld van Antonov geweest. Antonov, het vliegveld is waar de Russen hebben geprobeerd in 2022 om de stad in te nemen. Het vliegveld in te nemen, daar stond ook het grootste transportvliegtuig ter wereld, de Mriya, de hoop van Oekraïne. Nou, we hebben ernaast gestaan, want het is volledig vernield. Maar die mensen van Antonov, van het bedrijf, die zijn, daar hebben we mee gesproken. Die stonden met ons naast het vliegtuig. En je ziet gewoon de emotie, want Want enerzijds, hè, het vliegtuig is kapot, maar anderzijds ook de hoop. Letterlijk.
11: Ja, symbolisch.
9: Dat, die, hè, dat dat ding, ze hebben er echt goede hoop op als de oorlog voorbij is, dat ze het vliegtuig weer kunnen herbouwen. En ook die Antonov-firma, die bestaat ook nog steeds, hè, functioneert ook. Maar het was wel ja, heel goed om ook naast abstract, misschien wetenschappelijk, academisch op afstand te hebben over Oekraïne, om nu eens mensen persoonlijk te spreken, om ze in de ogen te kijken. Dus ja, zeker.
8: En John, je hebt daar dus allerlei afspraken gehad met Oekraïense militaire experts, ook om ze uit te nodigen voor jouw gastlessen. Wat is eigenlijk het belang van Oekraïne om mee te werken aan gastlessen aan een militaire academie in Nederland?
10: Ja, goeie vraag. Ik denk, er zijn een aantal redenen natuurlijk. Een belangrijke reden is dat Nederland is een van de grote leveranciers van militaire steun aan Oekraïne. Daar zijn ze zich erg van bewust en daar zijn ze ook erg dankbaar voor. Dus wij zijn overal met open armen ontvangen. En dan heb je het over de levering van Nederlandse F-16's aan Oekraïne, Patriots, ook ander materiaal ter behoeve van luchtverdedigingsmiddelen. Dus ik denk dat dat een van de redenen is.
8: Maar dankbaarheid dus.
10: Ja, dankbaarheid, mm-hmm. Dankbaarheid zeker. Maar ook wel wat mij opviel was als je aan ze vertelt dat er een vak is over de oorlog die zij voeren, dan kijken ze even verbaasd. En ik weet niet of ze er trots op zijn, maar ik denk dat dat voor hun toch wel ook een soort realisatie is van het belang wat de rest van de wereld hecht, of in elk geval Nederland, aan wat er in Oekraïne gebeurt. Dus ook daar misschien, ik weet niet, een stukje dankbaarheid of ja, verbazing misschien ook.
8: Ja, en dan hebben jullie natuurlijk hele recente ervaringen gehoord, want jullie zijn net terug. Kun je iets vertellen over wat jullie indruk is van het moment van de oorlog op dit moment?
9: Ja, ik denk als we het in het grote plaatje zouden bekijken, dan denk ik dat de stemming er een is van volhouden en nu niet opgeven. Tegelijkertijd die aanhoudende luchtaanvallen met drones en ook kruisraketten. Ze kunnen heel veel tegenhouden, maar het veroorzaakt ook heel veel schade. Maar het was wel dat wij er waren, was natuurlijk eind maart, begin april, en het voorjaar kwam. En dat was wel een hele grote oplichting, want de elektriciteitscentrales hebben er gedurende winter uitgelegen. Dat heeft allemaal gevolgen. Mensen hebben het ontzettend koud gehad. Als de elektriciteit niet werkt, dan gaat ook de riolering het niet meer werken. Dus daar hadden mensen veel last van. Maar het was wel zoiets. We hebben de winter overleefd en we gaan nu weer door. En er zijn ook wel wat positieve berichten. Er zijn natuurlijk allemaal internationale denktanks die dat heel van dichtbij volgen. En eigenlijk ziet het voor Oekraïne, ze hebben het voor eerst sinds tijden geen gebied moeten opgeven. En ja, men sprak ook wel hoopvol over de aanhoudende droneaanvallen op Rusland, over olieraffinaderijen die men weet uit te schakelen. Dus dat is ook wel, die succesjes worden ook gevoeld. Maar we hebben ook echt wel mensen gesproken die wel verlangen naar het einde van de oorlog. Want het is, heeft, ja, het is natuurlijk onmiskenbaar. Alleen al als je in het centrum van Kiev staat, is een enorme vlaggenzee aan mensen. Per vlaggetje is staat eigenlijk voor een gesneuvelde. Dus nou, ik zou zeggen het glas half vol.
8: Zijn ook, neem ik aan, ook gewoon doodmoe en heel verdrietig. Want die vlaggetjes staan dus voor een vader, een zoon, een broer.
9: Precies, ja.
8: Een geliefde.
9: Ja, precies. Dus dat is echt ingrijpend. En mensen vertellen en passant. Iemand kan ons ophalen, vertelt even en passant. Mijn broer is overleden in de strijd. Dus wij condoleren. Nee, dat geeft niet. Maar ja, ze willen het wel even delen en ik snap. Ik snap het helemaal. Dus ik denk ook dat het heel belangrijk is. Dus het is wel een samenleving die doorgaat, maar wel zeker leidt onder deze oorlog. Ja.
10: Je ziet het ook bijvoorbeeld als je door Kiev loopt, zijn er kleine, ik weet niet of ik het demonstraties moet noemen, maar kleine groepen mensen die samenkomen. En vaak zijn dat kinderen of moeders van militairen die waarschijnlijk nog gevangen worden gehouden door de Russen. Of die zijn gesneuveld en dat ze het niet weten. Dus die
8: eigenlijk missing in action zijn.
10: Ja, en ja. Die proberen dus aandacht te vragen voor hun familieleden. En dat zie je per eenheid. Dus we hebben één groep gezien van Azov. Één groep specifiek de Oekraïnse luchtmobiele eenheden. Dus ja, ook dat. Hè. Super verdrietig, maar toch nog wel een soort hoop kunnen worden.
9: Ja, Zeker.
7: Genoeg ervaringen die jullie mee kunnen nemen in je onderwijs en onderzoek. Peter, even naar jouw onderzoek, want veel mensen, we schetsen het net al eventjes, denken bij inlichtingendiensten toch aan veel geheimhouding, anonimiteit. Maar de Oekraïense diensten die gaan er nogal anders mee om. Waarom hebben zij zoveel openbaar staan op allerlei kanalen?
9: Ja, nou, dat antwoord is...
7: Neem ons even mee.
9: Ja, dat antwoord is natuurlijk niet eenduidig. Nee. Het is eigenlijk iets is, wat ingezet is na 2014. Dat heeft een langzame ontwikkeling gehad en een versnelling eigenlijk in 2022. Het is wel heel grappig om eens te kijken naar het aantal volgers van bijvoorbeeld de Telegram-kanalen van beide diensten. De Binnenlandse Veiligheidsdienst, de SBU, en de Militaire Inlichtingendienst, de GOERD. En als je kijkt naar het begin van de oorlog in februari 2022, maart 2022, dan zie je eigenlijk een paar duizend volgers voor 2022. En op het moment dat die oorlog begint, schiet dat omhoog. En honderdduizenden volgers en de SBU binnen een week op bijna een miljoen volgers. Dat heeft zich later wat gestabiliseerd. Er zijn ook weer wat extra kanalen bijgekomen. Maar het was blijkbaar de content die ze brachten, die hen, de mensen gingen het volgen. En die content is best bijzonder eigenlijk. En je zou het eigenlijk in drie delen kunnen uitsplitsen, die content die ze brengen. Enerzijds, kijk eens wat voor goede operaties wij hebben gedaan, wat voor successen wij hebben behaald. Wat ze bijvoorbeeld heel goed doen, is misschien wel bekend de operaties op de Zwarte Zee, waarbij ze zeedrones inzetten tegen Russische schepen. Als er een actie is gelukt, zie je twee uurtjes later staat het online en zie je zo'n zeedrone ook in daadwerkelijk inslaan. Andere wat ze heel erg doen is eigenlijk een beetje de Russen voor schut zetten. En hoe doen ze dat bijvoorbeeld? Ze luisteren de Russen af, hun telefoonverkeer, hun radioverkeer, wat ze doen. En iedere keer dat er iets mislukt bij de Russen, een operatie is mislukt of ze hebben slachtoffers aan eigen zijde, dan zie je de Oekraïners eigenlijk zo'n stukje communicatie-interceptie online zetten. En daarmee de Russen voor schut zetten. Maar tegelijkertijd horen de Russen dan ook in die communicatie-intercepties echt hele nare dingen beschrijven die ze uitvoeren met Oekraïnse krijgsgevangenen of Oekraïnse burgers. En eigenlijk wat de Oekraïnse diensten daarmee doen is dat zogenaamde othering. Ze laten zien, kijk eens, dit is wat de Russen met ons kunnen doen, wat ze met onze mensen doen. Wees gewaarschuwd, als we de strijd opgeven, dan word je misschien zelf het volgende slachtoffer. En derde ding wat ze eigenlijk doen met die content, ja, is vragen mensen om medewerking. Dus ze hebben allerlei chatbots online of tiplijnen en dergelijke. En ze vragen de mensen, heb je informatie over de Russen? Weet je waar ze zitten? Heb je specifieke... geef dat dan ons alsjeblieft die informatie. Dus wat ze heel erg doen is die band opzoeken met de bevolking. En dat gaat ook nog verder. Dat doen ze niet alleen door te vragen, maar ook wat te geven. Ze organiseren sportwedstrijden. Er zijn kindertekeningwedstrijden. Publieke optredens van bijvoorbeeld Budanov, luitenant-generaal Budanov, best wel een bekend figuur in Oekraïne tegenwoordig, het hoofd van het presidentieel kantoor van Zelensky. Maar dat is echt een mediapersoonlijkheid in Oekraïne. Dus eigenlijk heel anders dan bij ons. Hè. Band zoeken met die bevolking.
7: De I Want to Live-campagne. Waarom is dat een goed voorbeeld in je onderzoek?
9: Ja, de I Want to Live-campagne. En het was vooral, denk ik, interessant om ook even te reflecteren, want we zijn daar ook geweest bij het hoofdkwartier wat deze campagne organiseert. Mm-hmm. En die campagne houdt eigenlijk in dat de Oekraïners via een online campagne op Telegram, maar ook andere social media kanalen proberen om Russische militairen zover te krijgen dat ze zich overgeven. Dus eigenlijk kun je via een campagne zie je militairen, Russische militairen, die worden geïnterviewd en die vertellen in een redelijk ontspannen setting, misschien wel bijna zoals wij hier zitten, over hoe ze slecht zijn behandeld door een Russische commandant en dat ze vervolgens zich hebben overgegeven aan de Oekraïners en hoe fijn het is aan Oekraïnse zijde dat je keurig wordt behandeld volgens de regels van de Conventie van Genève, dat je eigenlijk niks te vrezen hebt. En by the way, collega's, als jullie ook denken van ik ben het wel zat aan eigen zijde, bel dit nummer, neem contact op en je kunt vervolgens je leven redden eigenlijk aan de Oekraïnse zijde. Dus die campagne wordt dagelijks gevoerd, meerdere berichten. En ja, leidt ook daadwerkelijk tot resultaten. Er zijn daadwerkelijk Russische militairen die in contact treden met de Oekraïnse diensten, ja, via zo'n chatbot. Dan vervolgens naar een speciaal kanaal worden geleid. Het gaat allemaal op een veilige manier en op een bepaald moment ook overlopen.
8: Maar je zou toch zeggen, hier trapt niemand in. We kennen allemaal de filmpjes van de Sovjet-Unie zelf vanuit de jaren 30, waar al die gevangenen na, zoals wij achteraf weten, nachtenlang geen slaap en wakker zijn te houden, liepen ook van alles te zeggen van, oh, het gaat allemaal goed en het is allemaal, en ik heb het inderdaad ook gedaan. Je zou zeggen, de Russen trappen daar niet meer in. Die weten toch dat die mensen waarschijnlijk niet helemaal vrij zijn in hun uitingen.
9: Ja, ja, nou goed, natuurlijk hebben we daar de Oekraïners daar ook mee geconfronteerd. Want je vraagt je natuurlijk wel af, in hoeverre, als je zo'n Russische krijgsgevangene interviewt, hoeverre is die vrij om te antwoorden? Hij weet dat er mogelijke gevolgen zijn. Aan de andere kant, als je gewoon, ik heb meerdere, dat is dagelijks dat materiaal. Als je dat online bekijkt, het ziet er echt heel ontspannen uit. Mensen lijken echt te vertellen vanuit hun, vanuit zichzelf. En het levert ook echt daadwerkelijk succes op. En tegelijkertijd is het natuurlijk ook, ze spelen ook in op de waarheid. De Oekraïnse dienst, als je kijkt aan de Russische zijde, er vindt gewoon een hoop misbruik van militaire plaatsen aan de Russische zijde. Commandanten die hen uitknijpen, die hun salaris afpakken. Dus er zit natuurlijk ook wel, en dat is natuurlijk iedere goede campagne, er moet een stukje kern van waarheid in zitten, waar die Oekraïners op inspelen.
7: John, hoe heb jij hier naar geluisterd toen ze deze verhalen vertelden?
10: Nou, wat ik heel interessant vond om te zien aan die campagne is, ze doen het eigenlijk voor twee redenen. De eerste reden is dat ze willen de gevechtskracht van hun eigen troepen vergroten. Dus als je kijkt hoe de Russen omgaan met Oekraïnse krijgsgevangenen, is dat echt verschrikkelijk. Sommigen worden gecastreerd, anderen worden onthoofd. Dus ze worden, als je kijkt naar de littekens die ze op hun lichamen hebben, er worden teksten in hun lichaam gekerfd. Dus
8: Oekraïns. Wat voor teksten bijvoorbeeld?
10: Ik heb geen voor. Hebben we direct
9: een voorbeeld? Ja, er was een Oekraïnse krijgsgevangene die was behandeld vanwege zijn verwondingen. En toen liet daarna de chirurg die liet nog even een markering achter van. Je hebt van die hele negatieve woorden over Oekraïners, bijvoorbeeld gokkol. Dat is een heel denigerend woord voor een Oekraïner.
8: Minderwaardig mensen, eigenlijk.
9: Precies.
8: Zoiets.
9: Ja. Ja.
10: En wat je dus ziet is dat de Oekraïnse militair die weet, als ik gevangen word genomen door de Russen, dan staat mij een hele moeilijke tijd te wachten. Als ze niet direct worden geëxecuteerd. Dus de Oekraïnse militairen die vechten harder omdat ze niet gevangen genomen willen worden. Aan de andere kant zie je dat de Oekraïners die proberen duidelijk te maken dat ze de Russische krijgsgevangenen goed behandelen. En dat doen ze zodat de Russen, hun tegenstanders, zich sneller overgeven. En daardoor creëren ze een misbalans tussen hoe hard de Oekraïnse militairen bereid zijn om te vechten en hopelijk dat de Russen minder bereid zijn om te vechten. Dat is de eerste reden. De tweede reden is dat op het moment dat Russen zich overgeven aan de Oekraïners de Russen kunnen ruilen tegen Oekraïnse gevangenen. En dan krijg je dus dat verhaal van die demonstranten die we hebben gezien, of de mensen die vragen om hun familie in Kiev. Op het moment, hoe meer Russen de Oekraïners gevangen nemen, hoe meer Russen ze kunnen ruilen voor Oekraïnse krijgsgevangenen die zij terugkrijgen. Dus wat je ziet is, het is een hele slimme campagne die en de Russen verzwakt en ook helpt die het Oekraïnse volk, zeg maar, in het groot, niet alleen het Oekraïnse leger ondersteunt.
8: Maar nou is volgens het internationaal recht dit soort methoden gewoon verboden. Want je brengt natuurlijk misschien de familie van deze militairen in gevaar. Hoe zien jullie dat?
9: Er mag geen sprake zijn bij opnames van krijgsgevangenen van druk. En dat is natuurlijk, dat blijft natuurlijk een discussiepunt. En we hebben het zo ook voorgelegd. Hè. In hoeverre kunnen jullie nou garanderen dat deze mensen vrijheid kunnen spreken? Want ze zitten toch bij jullie in gevangenschap. Op alle mogelijke manieren bezweerden ze in ieder geval dat het geval is. Het is, hè, ik zou ook zeker niet zijn dat dit een voorbeeld moet zijn van hoe je zoiets kunt aanpakken. Ik denk wel dat we ervan kunnen leren in die zin van, ja, dit gebeurt. Hè. Dit soort campagnes verbindingen zijn er? En in dat opzicht werd er natuurlijk wel ook gerefereerd. Hebben we ook gevraagd van, hey, doen de Russen dit ook bij jullie? He, proberen ze op zo'n campagne op te zetten om... En ze zeiden, ja, dat gebeurt eigenlijk wel. Maar op een dusdanige onprofessionele manier dat het meer bedreigend overkomt. Dan dat je als Oekraïne trek zou hebben om je eventueel gaan overgeven. En daarnaast gaven ze aan, en dat vond ik wel een hele eerlijke... Er zit ook gewoon aan deze hele campagne ook een inlichtingendoel. Want doordat ze deze campagne hebben... en krijgen ze ook heel veel contact met de Russische families. En die Russische families vertellen over hun omstandigheden. Die vertellen over hun missende familielid. De Oekraïners bieden ook aan, dat is een nevencampagne... maar bieden ook aan van als u als Russische familie je familielid mist... bel dan ons. Beter dan dat je het Russische ministerie van Defensie belt... want die geven toch geen informatie. Wij kunnen je eventueel wel helpen. Maar dat geeft natuurlijk ook een hoop inzicht in toestand... in hoe het eraan toe gaat in Rusland, wat de sfeer is, et cetera.
7: Dit was een korte versie van In het Defensief. Wil je de hele aflevering horen? Dat kan natuurlijk in de BNR-app of abonneer je overal waar je je podcast luistert. Dan hoef je geen aflevering meer te missen en weet je elke week net een beetje meer over de defensieindustrie in Europa.
5: Dit is BNR Nieuwsradio met zometeen Boekenstein en de Wijk.

0: sportwedding, Joe. Ik word er gek van alleen maar plannen.
1: Ja, wat wil je dan, Ben? Move faster, break stuff, zoals in de VS?
0: Nee, ik wil gewoon actie. Hoe gaan we het doen met soevereine cloud en ons AI-ecosysteem?
1: Luister daarom naar De Grote Tech Show. Elke woensdag in gesprek met een innovatieleider.
0: En elke donderdag nemen we samen de week in tech door.
1: Op BNR en als podcast.
2: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Een groot ongeluk bij de Amsterdamse wijk Eiburg, meldt AT5. Drie auto's zijn daar gisteravond op elkaar gebotst. Eentje sloeg over de kop en kwam op het fietspad terecht. Twee mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde bij de afrit van de A10, waardoor daar een file ontstond. En ook kon de tram er even niet langs. In het zuidwesten van Frankrijk zijn twee zwemmers verdronken. Een Duitse vrouw van 56 en een man van in de 60. Ze werden op verschillende plekken meegesleurd door de sterke stroming. Het is druk op de Franse stranden. Het gebied gaat gebukt onder een hittegolf met temperaturen van 35 graden of meer. Een groep van 8 Arabische landen heeft de Israëlische minister Ben-Gvir veroordeeld, die de opvarenden van een hulpvloot voor Gaza vernederde. Onder andere Saoedi-Arabië, Egypte, Turkije en Indonesië zeggen dat zijn acties de menselijke waardigheid aantasten en het internationaal recht schenden. En Max Verstappen heeft voor het eerst dit seizoen het podium gehaald. Bij de GP van Canada werd hij derde achter Kimi Antonelli en Lewis Hamilton. Veel concurrenten van Verstappen vielen uit, onder wie George Russell van Mercedes. Verstappen genoot vooral van het duel met Lewis Hamilton om de tweede plaats. En dan nu het weer van Weer Online. Net als de afgelopen dagen is het zonnig en warm. De maxima liggen tussen de 25 en 28 graden. Aan zee kan 's middags iets koeler zijn. Morgen wordt het nog warmer. Op veel plekken kan het 30 graden worden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
5: We're doing it. And I'm sure you're enjoying this as much as I am.
6: Misschien wel de krachtigste technologie ooit door mensen gemaakt. Wordt voor onze ogen uitgerold en heeft geweldige beloftes.
7: Every Palantirian, we are crushing it.
6: Van ziektes uitbannen tot nieuwe materialen ontwerpen.
7: We have dedicated our company to the service of the West and the United States of America.
6: En van een turbo zetten op de wetenschap zelf tot efficiënter dan ooit. Mensen doden.
7: When it's necessary to scare enemies and on occasion kill them.
8: Oekraïne wordt sinds eind 2020 bijgestaan door databedrijf Palantir. Koers destijds $5,5. Vandaag staat het aandeel op $137. Een waardestijging van ruim 2000%. Wat de uitgelaten toon van de directeur Alex Karp hier zou kunnen verklaren. Maar daarvoor hebben ze dan ook heel veel Russen helpen doden. Als ook een vrij groot deel van Gaza. Welkom in de nieuwe wereldorde. Bij Boekestein en de Wijk met de gast Marietje Schaken, voormalig Europarlementariër en fellow aan het Instituut for Human-Centered Artificial Intelligence aan Stanford University in Californië. Leuk dat je er bent.
9: Ja, dankjewel.
8: Marietje, misschien voordat Rob en Arjan het woord nemen en al het leuke alweer verdwijnt uit deze uitzending. Zijn er ook dingen aan AI waarvan je recent hebt gedacht, dit is echt heel leuk, heel vet dat dit nu kan?
9: Oh, ik vind heel veel dingen heel vet aan AI. Ik vind het fantastisch dat journalisten bijvoorbeeld stapels aan materiaal kunnen doorspitten en heel goed kunnen kijken of er corruptie is of dingen niet kloppen. Dat soort toezicht is natuurlijk heel goed. Ik vind het heel interessant hoe we veel sneller gegevens kunnen verwerken in brede zin. Dat we eigenlijk geen taalbarrières meer kennen tussen mensen. Dus dat je gewoon, ook als je elkaars taal niet spreekt. Ik was laatst in Japan, nou, daar spreken echt weinig mensen Engels. Mm-hmm. Dat je dan met behulp van AI toch goed kan communiceren. Dat is natuurlijk fantastisch. Dus het neemt ook heel veel barrières weg tussen mensen. Maar als je alleen naar de voorkant van AI kijkt, dan mis je denk ik de belangen en de machtsspelen die er ook gespeeld worden. En het een sluit het ander niet uit. Dus je kan een fantastische gadget hebben en toch bedrijven worden net in de aankondiging Palantir. Nou, daar kunnen we een hele show over vullen aan wat voor gedachtegoed en sinistere doelen daar worden uitgerold. Ik denk dat het goed is om met open ogen en ook strategisch met AI om te gaan. En niet alleen maar naar de toepassingen of die leuk, handig, grappig of hallucinant werken.
8: Ja, je hebt net een boek uit, het nieuw boek, de Machtscode, hoe de onzichtbare belangenstrijd achter AI onze democratie bedreigt. Dat klinkt dan alweer meteen op de Boekestein en die Wijkiaans, al die bedreigingen. Maar misschien eventjes in het spectrum van de economische impact. Van dit gaat gigantische chaos veroorzaken tot, nou ja, technologie heeft ons altijd eigenlijk wel verder vooruitgebracht. Waar sta jij daarin?
9: We zijn in Europa heel erg afhankelijk van buitenlandse technologiebedrijven. Dus als je ervan uitgaat dat zij een deel van het nieuwe verdienvermogen voor hun rekening zullen nemen, dus door efficiëntie mogelijk te maken of door nieuwe producten en diensten aan te bieden of juist andere te vervangen, dan gaat het er niet zozeer om of het economische impact heeft en hoeveel, maar ook waar de winst wordt gemaakt. En ik denk dat niemand precies weet hoe AI impact op de economie zal hebben. Dat loopt echt heel erg uiteen. Ook van de beste economen zegt de een, nou ja, tientallen procenten aan banen zullen niet meer nodig zijn. Anderen zeggen minder dan 1% van de banen zal vervangen worden. Dus het ligt echt wijd uiteen. Maar ik denk dat we rekening moeten houden met soort levendige scenario's vanuit een maatschappijbreed perspectief. Dus dat je niet alleen kijkt naar bijvoorbeeld de macro-economische plussen of minnen, wat vaak gebeurt. Hè. De CEO's van AI-bedrijven zeggen, nou, zoveel miljard plus op de macro-economische overzicht. En dan denk ik, ja, het hangt er vanaf waar die terechtkomen. Het hangt er vanaf wat er in de tussentijd gebeurt. En zelfs als je een aantal procenten werkloosheid tegemoet moet zien, moet je rekening houden met grote sociale onrust en politieke gevolgen. En daarom verbaast het me ook zo dat er weinig aandacht is in de Nederlandse politiek voor wat AI betekent. We hebben het over nationale veiligheid, we hebben het over de economie, over burgerrechten, over de democratie. Ja. Dat zijn gewoon hele belangrijke pilaren van onze kwaliteit van leven. En ja, de aandacht die we daarvoor hebben politiek gezien in Nederland staat niet in verhouding met de belangen die spelen. En bijvoorbeeld ook de aandacht die de Chinezen, de Amerikanen eraan geven. Die zijn echt met volle vaart aan het investeren. En nou ja, het pleidooi in de machtscode is, besteed de aandacht aan AI die het verdient, maar vanuit ons eigen belang geredeneerd.
8: Ja. Rob, ik ga even naar jou. Jij zit in Praag bij de jaarlijkse Globsec-conferentie met een keurige stropdas om, zie ik. Is daar bij jou dit thema wel voldoende in de picture? Anders dan in Den Haag?
10: Absoluut. Nee, dat kun je wel zeggen. Ik heb hordes politici, ministers voorbij zien komen, generaals, CEO's van bedrijven. Dit is echt een punt wat heel belangrijk is. Natuurlijk toepassing voor Defensie. Maar wat ik ook zie, en dat is denk ik ook een aardige vraag in de richting van Marietje, dat is wet en regelgeving. Ja, dus die regelgeving die is zo dat het heel erg lastig is om bijvoorbeeld in Europa AI goed te ontwikkelen. Dat soort bedrijven. Fouquet, dat is de baas van ASML, die zag ik vanochtend toch voorbij komen. In, volgens mij was het Politico. Die zei van, met deze wet en regelgeving van de Europese Unie worden al die bedrijven gewoon Europa uitgejaagd. En dat is eigenlijk ook iets wat ik hier continu hoor. Er wordt er gekeken naar de AI Act van de Europese Unie. Er wordt gekeken naar allerlei andere wetgevingen. En men zegt van, op deze manier zijn we gewoon nooit in staat om een behoorlijk bedrijfsleven te ontwikkelen dat AI als zijn kern heeft. Hoe sta jij er eigenlijk in, Marietje, in die hele discussie?
9: Nou, ik hoor dat heel vaak. Hè. Bedrijven klagen eigenlijk, zolang ik me kan herinneren, al over regelgeving. Of nou over AI gaat of over iets anders. Maar de trend in Europa is, in Brussel bedoel ik dan, dus op het EU-niveau, is totaal omgekeerd. Dus wat daar nu de boventoon voert, is deregulering, versimpeling, het wegsnijden van regels. Dus ik denk ook dat het wel handig is als die bedrijven hun lobbystrategie een beetje gaan aanpassen. Want ik hoor gewoon al heel lang hetzelfde, terwijl er al heel veel is veranderd in Brussel. En tegelijkertijd zie je dat in China, waar de innovatie heel hard gaat, dat in Amerika, waar de grootste AI-platformen vandaan komen, de regelgeving juist toeneemt. En in Amerika is het soms wat minder makkelijk te herkennen, omdat het zich niet voltrekt volgens de geëigende paden. Dus het gaat niet via het congres en dan dat de president nog een handtekening onder een nieuwe wet zet, maar hij interveneert gewoon zelf en heel direct in bedrijven. Hij zou gisteren een decreet hebben ondertekend waarin de regering toegang tot de laatste AI-modellen zou eisen voordat die op de markt komen. dat is nu uitgesteld, ook weer onder druk van bedrijven. Maar er wordt wel degelijk gereguleerd in Amerika en in China. Dus het helemaal afschrijven van regulering lijkt me niet slim. Bovendien is het zo dat bedrijven in Europa heel graag meer toegang tot kapitaal willen. Dat is echt een lang gehoorde en terechte eis. Want veel start-ups en scale-ups gaan naar Amerika omdat ze daar makkelijker durfkapitaal kunnen aantrekken. Maar als je in Europa dat kapitaal makkelijker toegankelijk wil maken over grenzen heen, heb je weer wetgeving nodig. Dus het is gewoon niet zo, ja, niet zo nuttig, vind ik, om er in zwart-witte termen naar te kijken. Er beweegt al heel veel, er beweegt overal heel veel. En wetgeving wordt natuurlijk ontwikkeld vanuit het beschermen van een publiek belang, van bepaalde grondrechten, vanuit nationale veiligheid, vanuit een eerlijkheid in de economie. Dat is legitiem. En ik ken geen enkele industrie die alleen kan bestaan als er geen regels zijn. En ik denk dat dat bij AI ook onzin zal blijken.
8: Ja. Arend-Jan, het is wel altijd een beetje hetzelfde liedje met Europa. Hè? Wij zijn natuurlijk het leukste en het liefste continent van de hele wereld. Maar alles gaat zo langzaam.
11: Nou, weet je, laat ik eens proberen om voor mezelf helderheid te krijgen. Voor deze verwarde oude man. Hè. We hebben geen wereldregering. Dat AI regels nodig heeft lijkt me evident. Er zijn hele goede morele argumenten voor te bedenken. Maar we hebben geen wereldregering. We hebben ook een veranderende krachtsverhoudingen door die AI-ontwikkeling. Waarbij mij steeds opvalt dat China zo ongelooflijk hard innoveert. En ik denk niet dat China nou zelf heel erg reguleert. Hè?
9: Tuurlijk wel.
11: Jawel, maar ze doen het.
8: Het gaat om Tibet of antwoorden over de Dalai Lama.
9: Alles. Nationale veiligheid.
11: Zeker.
9: De economie.
11: Maar wij concurreren dus met een mogendheid die natuurlijk helemaal geen behoefte heeft aan internationale regulering. Snap je het dilemma waar ik naartoe wil? Mm-hmm. Veiligheid versus regulering die eigenlijk noodzakelijk is. Maar dat gaat niet lukken om die reden, denk ik.
9: Nee, maar ook op het gebied van klimaatverandering of op het gebied van handelsregels zijn er bijna nooit helemaal wereldwijd dekkende regels. Maar zie je altijd dat een kopgroep aan landen zegt, ja, we willen een ondergrens inbouwen, want anders gaat onze zeespiegel te hoog of wordt de uitstoot te erg. Dus ik denk dat we hier met AI ook een kopgroep zullen zien. En dat Europa daar al een kleine stap in heeft genomen. Want de AI-wet is nog niet eens van kracht voor een groot deel. Hè, dus daar alleen maar op afgeven is ook een beetje gek. Maar het is wel zo, en ik denk dat dat ook het punt van Rob is, dat we in Europa keihard moeten werken aan het bouwen van Europese alternatieven. Dus wat dat betreft, als ik nu zou moeten kiezen tussen wetgeving en bouwen, dan zeg ik bouwen. We moeten echt zorgen dat er hier grotere en meer bedrijven zijn, waardoor Europeanen in het volle spectrum van de technologieën die we gebruiken meer keuze hebben dat binnen ons rechtsgebied valt. Daar gaat het om. Omdat Amerikaanse wetten, maar ook Chinese praktijken via de technologie invloed hebben op ons. Dus bijvoorbeeld de Cloud Act in Amerika staat het toe aan politie en justitie in Amerika om toegang tot data te vorderen. Ook al staat die in Nederland of Oostenrijk of Italië, maar op een Amerikaanse server. Dus wij zijn onderdeel van het Amerikaanse regelgevingssysteem, ook al hebben we daar geen invloed op. En dat is niet fijn.
8: Ja. Rob, jij wilde nog iets zeggen? Er is een beetje vertraging op de lijn.
10: Het gaat er inderdaad om van hoe kom je aan geld. Hè? Dus ook hier in Praag is dat een van de grote discussiepunten. Met name die kleinere bedrijven die uitermate innovatief zijn, die krijgen het geld niet. Dat gaat allemaal naar de grote bedrijven toe. Die eigenlijk aan het investeren zijn in systemen waarvan je denkt, ja, moet dat nou? Want zo innovatief is dat nou ook weer niet. Daar zit werkelijk een geweldig probleem in. Het heeft ook weer te maken met de hele discussie. Nou ja, dat is ook net gezegd over de Savings and Investment Union. Die zou moeten komen in Europa. Maar het gaat allemaal zo verschrikkelijk traag. En ik denk dat dat het hele punt is. Hoeveel mensen ik nu de afgelopen twee dagen hier wel niet heb horen zeggen dat snelheid gewoon een strategische issue begint te worden. Ook gezien de snelheid waarmee de wereldorde zich aan het ontwikkelen is en dus verandert, maar ook dreiging, hoe snel die zich aan het ontwikkelen zijn. Nou, die snelheid die kunnen wij gewoon heel erg moeilijk organiseren. Er is nu wel een omslag in het denken in Europa. Dat merk je hier ook hoor, moet ik zeggen, bij al die automethoden die hier verzameld zijn. Dus dat is wel heel erg fijn. Maar ja, dan staan er toch wel behoorlijke obstakels in de weg om die snelheid inderdaad voor elkaar te krijgen. Wat moeten we eraan doen, Marietje?
9: Nou, we moeten het eerst de politieke prioriteit geven die het verdient, zodat een Rob Jetten of andere regeringsleiders met een mandaat van hun bevolking kunnen gaan pushen voor meer snelheid. Maar wat je zei over bedrijven kunnen moeilijk aan geld komen, we hebben hier natuurlijk juist heel veel rijkdom. Dus het gaat om het ontsluiten van dat geld. Ook om het stoppen van het subsidiëren van het succes van Wall Street, want dat is wat we nu eigenlijk aan het doen zijn. En die kleinere bedrijven die gaan vaak naar Amerika om daar kapitaal op te halen. Dus dan raak je ze eigenlijk kwijt en dan groeien ze daar. Of ze worden overgenomen als ze nog heel klein zijn, omdat er een aantal hele grote spelers is, wat met gemak die bedrijven opkoopt. Ja. Ja, en dan verlies je ze op die manier. Dus het is denk ik heel belangrijk om het als een systemische uitdaging te zien en er dus veel meer vaart achter te zetten. Ik bedoel, die besparings- en investeringsunie, ja, dat is gewoon ook al eindeloos een wens. Laten we dan proberen dat met een soort einddatum voor elkaar te krijgen. Want inderdaad, het moet veel sneller. Europa moet de krachten bundelen om ook een supermacht te zijn en zich niet uit elkaar te laten spelen. Dus ik ben het helemaal eens dat we echt geen seconde te verliezen hebben.
8: Mede om te voorkomen dat Arend-Jan nu weer over het Draghi-rapport begint, gaan we snel naar het jingeltje.
12: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
8: Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma. We praten met Marietje Schaken, AI-onderzoeker aan de Universiteit van Stanford in Silicon Valley, over AI en de nieuwe wereldorde en de positie van Europa, waarvan we dus zeggen van ja, het is steeds weer hetzelfde. Het gaat zo langzaam. En daardoor komen we ook weer in een afhankelijke positie. Nu afhankelijk van Amerikaanse systemen, waar een gekke president zit en gekke bedrijven zoals Palantir, die ook weer door andere gekken worden geleid. Dat zit ook in dat machtsprobleem waar je over schrijft, hè?
9: Ja, die afhankelijkheid maakt ons kwetsbaar. Zo zie ik het. Economisch kwetsbaar, maar ook qua bestuursmacht en beslissingsmacht. En dat was al een probleem qua economische afhankelijkheid. De groei is al lange tijd in Amerika sneller aan het gaan en daar zijn techbedrijven voor een groot deel verantwoordelijk voor. Maar omdat Donald Trump het Westen kapot heeft gemaakt, eigenlijk de transatlantische relatie verbroken heeft en Europa zelfs tot vijand bestempeld, is die afhankelijkheid nu ook gevaarlijk geworden voor ons. Want hij zegt in beleid, dus niet alleen in speeches, dat Amerika absoluut de dominantie van AI en Amerikaanse AI-modellen en bedrijven wil. En hij zet daar ook kracht achter. Bovendien zijn de relaties tussen het Witte Huis en Silicon Valley nog nooit zo goed geweest. Mm-hmm. Zo nauw en hecht geweest. Dus we moeten ons ook zorgen maken, bijvoorbeeld wat het betekent om hier een publiek debat te voeren op sociale media, waarvan de algoritmes in handen zijn van CEO's die ook een anti-Europese agenda voeren. Wat er zou gebeuren op het moment dat we onze communicatie niet meer in eigen hand hebben, of als daar inderdaad politieke agenda's mee worden uitgerold.
8: Ja, het is eigenlijk het bredere verhaal van de digitale afhankelijkheid. Dat geldt ook voor de cloud bijvoorbeeld.
9: Zeker.
8: Waarin we allemaal in
11: Marietje, denk je dat de dreiging nu zo groot is dat we eindelijk met die Europese kapitaalmarkt stappen gaan zetten, zodat dus die start-ups daar gewoon
8: niet alsnog over dreiging beginnen.
11: Nee, maar wel over de Europese kapitaal, maar daar zijn we 30 jaar al mee bezig.
9: Ja, het is ongelooflijk. Ik hoop het, maar wat ik mis is een erkenning van wat het betekent dat die transatlantische relatie niet meer is wat die is. Want als ik naar leiders luister, in Nederland of op EU-niveau, dan hoor ik ze altijd maar weer vleiende woorden inzetten. Hè? Weer een brief van de koning, weer een staatsbezoek. Ja. En allemaal achter gesloten deuren schijnt er van alles anders te gebeuren. Maar de bevolking moet ook begrijpen dat dit een maatschappijbrede opdracht is die ook wat energie van ons zal vragen. Dat het niet allemaal makkelijk gaat zijn, dat het ook geld gaat kosten. Nou, met defensie hebben we gelukkig stappen genomen. Hè? Er wordt meer geïnvesteerd in defensie. We snappen dat we niet zo afhankelijk kunnen zijn van Amerika als het niet meer wil, het geen veiligheidsparaplu meer wil bieden, onbetrouwbaar is als het gaat om Oekraïne en andere plekken in de wereld. Maar dan komt er een hele tijd niks. En dan gaat het opeens over digitale soevereiniteit. Terwijl ik dat als integraal beschouw. Dus ik denk dat defensie, digitaal en democratie veel meer vervlochten zijn en dat we het ook zo moeten behandelen. Namelijk onze weerbaarheid gaat over alle drie.
11: We hebben ook een Europese chipsfabriek nodig.
9: Bijvoorbeeld.
11: We hebben kritieke grondstoffen uit andere plekken dan China nodig. We hebben een Europese cloud nodig. Ik geloof dat daar bij dat laatste gebeuren ook wel dingen.
9: Kijk, er gebeurt heel veel. Maar de overheid moet zich ook anders gaan opstellen om ervoor te zorgen dat die Europese alternatieven meer kansen krijgen bij bijvoorbeeld aanbestedingen. Want wat we heel lang gedaan hebben is prijs, dus gewoon wat kost het, heel zwaar laten wegen. Dan kom je altijd bij de grote bedrijven uit. Want die hebben kleinere marges en bovendien hebben die hele slimme lock-in contracten. Dat als ze eenmaal een voet tussen de deur hebben, dan komen de kosten later. In relatie tot Chinese technologie hebben we bedacht, goedkoper is niet altijd beter, want we betalen de prijs op een andere manier. Namelijk met nationale veiligheid, verlies van data, dat willen we niet. Die redenering moeten we nu ook toepassen op Amerika. Ik zeg dat met pijn in mijn hart. Ik vind dat vreselijk, maar zo is het.
8: En geldt dat, Rob, ook voor de samenwerking met Oekraïne bijvoorbeeld, als je het hebt over wapens? Je hebt verteld soms mooi over dat Delta-systeem dat ze daar hebben, wat een vervanging zou kunnen zijn voor de command and control die we nu bij de Amerikanen betrekken. Maar dat Delta-systeem, de datakant daarvan, wordt weer gedaan door Palantir. Zit je toch weer daar?
10: Ja. Nee, maar daar is ook behoorlijk over gesproken. Ik zat gisteren in een sessie, nou, kan ik niet al te veel over zeggen, helaas. Dat ging hier onder andere ook over, maar het komt er feitelijk op neer dat inderdaad het Palantir-systeem, dat wordt gebruikt in Oekraïne. Het wordt ook trouwens gebruikt bij de NAVO. Maar de Oekraïners, die mogen zelf in dat systeem sleutelen, om het maar heel erg simpel te zeggen. Dus ze hebben de basis van Palantir, maar daar kunnen ze zelfstandig de modificaties op plegen. En zij bepalen hoe het systeem precies wordt gebruikt en ingericht. Dat is echt wat anders. En het is een beetje vergelijkbaar met de F-35. Wij hebben geen flikken te vertellen, om het maar even heel hard te zeggen, over de software die erin zit, maar de Israëli's doen dat wel. Dus het is maar net welke afspraken je maakt. Dus ik ben het er volstrekt mee eens dat je zo onafhankelijk moet worden van Amerika. Ik ben het volstrekt eens wat Marietje net zei over dat we Amerika op dezelfde manier moeten gaan benaderen als China. Ik ben het er ook mee eens dat de politiek nog een hele weg te gaan heeft hier. Ik heb ook het gevoel dat veel politici gewoon geen idee hebben van hoe dit allemaal functioneert. En hoe überhaupt, dit zijn hele complexe problemen, hoe je daarmee moet verstaan. En welke maatregelen dan je moet nemen en wat de rol dan is van de overheid. Maar wat wij hier ook weer opvalt, echt gewoon bij iedereen. Ik kom net bij Pevko weg, dat is de minister van Defensie van Estland. Een geweldig verhaal van we moeten Europa veel meer alles laten doen. En tegelijkertijd, het slot is, ja, maar we hebben Amerika nodig en daar moeten we lief voor zijn. Ja, jongens, op die manier los je het nooit op. En ben je ook niet in staat om naar de burger uit te leggen waarom het belangrijk is dat wij in Europa de dingen gezamenlijk doen. Ik denk overigens dat de burger dat heel goed begrijpt, maar dat de politiek die stap niet durft te zetten.
8: Ik zie je knikken, Marietje. Ja, in de hardere opstelling, dat is ook wat jij bepleit in deze.
9: Een heldere opstelling, in ons eigen belang. Want ik ben het helemaal eens met Rob. De burger en ook bedrijven willen denk ik harder dan de politiek. Ik zie heel veel energie en ik denk ook dat het echt een kans is voor ons om dit veel meer zelf te gaan doen. We hebben fantastische bedrijven. Er zijn ook bedrijven die kunnen concurreren met Palantir. Maar er is een soort onzekerheid omdat we zo lang hebben gedacht dat alles uit Amerika goed was. En ook dat we daar zo blind op hebben vertrouwd dat men het voorstellingsvermogen en de kennis is verloren om te kijken hoe het anders

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Alleen opschrijven in een Europees plan voor een digital decade.
3: En de markt gaat het niet oplossen.
2: De markt gaat helpen, maar je moet wel signalen aan de markt geven. Dus bijvoorbeeld als de overheid anders gaat inkopen, dan geeft dat een gigantisch signaal aan de markt. Ja. Je ziet nu al dat Amerikaanse investeerders kansen ruiken in Europa. Je ziet voor het eerst meer technologietalent uit Amerika naar Europa komen dan andersom. Ja. Een enorm talentenprogramma is zoiets anders wat de EU zo zou kunnen doen met helemaal niet zoveel investeringen. Want heel veel Amerikanen voelen zich niet fijn, of buitenlanders die in Amerika werken bij techbedrijven,
3: absoluut waar,
2: voelen zich niet fijn met wat daar gebeurt. Met de politiek, daar hebben ze last van. Als je queer bent, zit je klem. Als je immigrant bent, heb je het veel moeilijker. Ik ken mensen die in Amerika werken met gewoon geldige visa. Maar die durven niet meer te reizen, want die denken, straks word ik tegengehouden aan de grens. Ja, dus er ligt een enorme ruimte ook om in te nemen. Ik wil echt niet dat mensen die luisteren denken, dit is allemaal ingewikkeld en moeilijk en bedreigend. Ja, er is grote urgentie, maar er is ook een onwaarschijnlijke kans voor ons allemaal. En daarom denk ik ook dat de politicus die hier op inspringt en die binnen Europa gaat zeggen, wij zijn het land wat een alternatief AI-model, een ecosysteem gaan bouwen wat veel meer respect heeft voor die democratische waarden, wat een keus biedt tussen die grootmachten uit Amerika en uit China, dat daar enorme aantrekking van uit zal gaan.
3: En veel mensen in Amerika die in de AI-industrie werken, of een deel daarvan, die zijn zo geschrokken van wat er allemaal mogelijk is, die praten over de regulering zelf, hè? En zouden ook om die reden misschien naar Europa kunnen gaan.
2: Dat zou zeker kunnen. Wat ik wel zie is dat er toch nog veel, ja, dat noem ik dan techno-optimisme is. Dus dat er ook mensen zijn die zeggen, ja, de technologie creëert risico, maar de technologie kan het ook oplossen en wij gaan het gewoon allemaal bouwen.
4: Ja.
2: Dat is een beetje hoe de Silicon Valley vaak gaat.
4: Dat is de Silicon Valley mentaliteit.
2: Ja. Ja.
4: Daarmee moeten we afronden. Althans op de radio, op de podcast gaan we langer door met luisteraarsvragen. Luister je op de radio, dan verwijs ik naar boekestein-aan-de-wijk.nl of uw favoriete podcast-app. Dit was weer Boekestein aan de Wijk. Namens Arend-Jan Boekestein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Marietje Schaken. En fijn weekend.
3: Nou, dank je wel.
2: Jij ook, bedankt Hugo.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
1: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon $90 miljard.
0: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
1: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
0: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
1: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
2: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
4: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Een groot ongeluk bij de Amsterdamse wijk Eiburg, meldt AT5. 3 auto's zijn daar gisteravond op elkaar gebotst. Eentje sloeg over de kop en kwam op het fietspad terecht. 2 mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde bij de afrit van de A10, waardoor daar een file ontstond. En ook kon de tram er even niet langs. In het zuidwesten van Frankrijk zijn 2 zwemmers verdronken. Een Duitse vrouw van 56 en een man van in de 60. Ze werden op verschillende plekken meegesleurd door de sterke stroming. Het is druk op de Franse stranden. Het gebied gaat gebukt onder een hittegolf met temperaturen van 35 graden of meer. Een groep van 8 Arabische landen heeft de Israëlische minister Ben-Gvir veroordeeld, die de opvarenden van een hulpvloot voor Gaza vernederde. Onder andere Saoedi-Arabië, Egypte, Turkije en Indonesië zeggen dat zijn acties de menselijke waardigheid aantasten en het internationaal recht schenden. En Max Verstappen heeft voor het eerst dit seizoen het podium gehaald. Bij de GP van Canada werd hij 3e achter Kimi Antonelli en Lewis Hamilton. Veel concurrenten van Verstappen vielen uit, onder wie George Russell van Mercedes. Verstappen genoot vooral van het duel met Lewis Hamilton om de 2e plaats. En dan nu het weer van Weer Online. Net als de afgelopen dagen is het zonnig en warm. De maxima liggen tussen de 25 en 28 graden. Aan zee kan 's middags iets koeler zijn. Morgen wordt het nog warmer. Op veel plekken kan het 30 graden worden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach.
1: Hartelijk vrijdag, vrijdag 22 mei, de dag dat het zonnetje schijnt, maar wij verpesten toch, sorry, je stemming. In deze aflevering bereiden we je namelijk voor op minder leuke beslissing.
6: Brussel maakt zich zorgen om de hoge inflatie in Europa. En daarom roept een eurocommissaris nu de ECB-leden op om in te grijpen. De rente, die moet omhoog, vindt hij.
1: Ja, en dat kan dan weer slecht uitpakken voor je aandelen. We hebben het zo meteen over.
7: Hoor je ook waarom de klokjes van Cartier weer beter verkopen?
8: If you look at Richemont numbers this morning, they are the upper part, the very upper part of the K. Yeah. But looking ahead, uncertainty is likely to persist. So the uncertainty that has been caused around the world is impacting even luxury jewelers like Richemont.
7: We gaan de beursdag en ook de beursweek doornemen. En dat doen we met Errol Keijner van de VEB. Goed dat je er bent.
9: Dank je.
1: Ja, goed dat je er bent. En we beginnen met de nieuwe baas van de Federal Reserve, de Amerikaanse Centrale Bank. Kevin Warsh is dat natuurlijk. Die is vandaag beëdigd als nieuwe Fed-baas, waarmee die Jerome Powell opvolgt. Nou, hij bleek het lievelingetje van Trump. Hij werd gekozen omdat hij zei, ik ga de rente verlagen en ik ga de balans van de Fed aanpakken. Terwijl de meerderheid van zijn nieuwe collega's juist denkt aan een renteverhoging. Er wacht hem daarom een lastige klus, zegt huiseconoom Han de Jong.
10: Er is een oorlog gaande, de inflatie is opgelopen, de Fed is verdeeld. En als klap op de vuurpijl blijft zijn voorganger, Paul, die verdwijnt niet, maar die wordt gewoon lid van het bestuur. Vergeet ook niet, hè, dat is toch wel een rare verhouding. Het zijn voor Warsh ook best wel gecompliceerde omstandigheden.
1: Ja, Errol, gaat Warsh doen wat hij beloofd heeft, de rente verlagen, of kan hij dat simpelweg niet?
11: Dat laatste, hij kan het niet en er zal eerder een druk zijn om het te gaan verhogen.
7: Wil ik het over de Novo hebben? Ik associeerde dat zelf met een degelijk saai computerbedrijf, maar ook daar is AI naar binnen geslopen. Ze bouwen de servers waar AI op draait en dat legt ook Lenovo geen windeieren.
12: When you look at Lenovo, look at that, 7% gains there. AI-related revenue has reached 38% of the group total. That's growing 84% year on year. So AI is becoming a bigger structural driver behind the outperformance there for the company. NetEase.
7: Het aandeel reageert. En hoe? Lenovo staat bijna 20% hoger vandaag. Dankzij die AI-divisie dus. Maar ook gewoon door die saaie laptops die ze ook gewoon nog maken. Want alles bij elkaar leverde dat 20% meer omzet op vorig jaar en 38% meer winst. En een meevaller voor Lenovo is dat het maar beperkt last heeft van het tekort aan geheugenchips. Daardoor hoeft het bedrijf zich niet op extreme kosten te jagen. En blijft die marge onveranderd.
1: Ik had een beetje hetzelfde. Ik dacht ook dat het een sufbedrijf was. Maar dat is best wel
7: alles wordt AI.
1: Mooi bedrijf. Door naar Marco Rubio, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. Die heeft geruststellende berichten over de oorlog in Iran. Hij ziet namelijk goede tekenen in de onderhandelingen.
13: I think we've made some progress, but obviously we're dealing with a system that itself is a little fractured, the Iranian system. That said, there'll be a couple visits. I understand, the Pakistanis will be traveling to Tehran today. So hopefully that'll advance this further. The president's preference is to do a good deal. That's his preference. It's always been his preference. If we can get a good deal done, that would be great.
1: En als je nu denkt, wat een KUT-geluid. Nou, ik heb AI gebruikt om de helikopter op de achtergrond weg te krijgen. Normaal gaat Trump altijd naar zo'n chopper staan. Die denkt, dat is heel handig als ik geperst word moet staan. En Rubio deed het nu ook weer. Geen idee waarom, maar goed. De vraag is, terug naar dat akkoord, of het er wel gaat komen. Iran wil namelijk tol gaan heffen op schepen die door de straat van Hormuz waren. Een plan dat voor de Amerikanen, ja, logisch een absolute no-go is. En ook wil Iran het uranium dat ze hebben, waarmee ze kernwapens kunnen gaan maken, niet afstaan. Dus nou, toch nog wel wat gevoelige puntjes die een akkoord lastig maken.
7: Ik zit lekker in de glitters vandaag. Zometeen ga ik je vertellen hoe de juwelen van Richemont weer geld in het laadje brengen. Maar eerst naar make-up. Cosmetica-merk Estée Lauder gaat toch niet fuseren met de Spaanse branchegenoot Puig. De twee waren daarover in gesprek. Samen zouden ze de strijd aankunnen met concurrent L'Oréal. Maar die gesprekken zijn op niks uitgelopen, delen ze vandaag in een verklaring. Nou, bij beleggers van Puig heerst teleurstelling. Dat aandeel staat echt fors lager, voorbij de 14%. Bij Estée Lauder is juist opluchting. Dat krijgt er ruim 12% bij vandaag.
9: The move will be seen as a major positive though from investors, given that they really believe that this merger was potentially going to slow down Estée Lauder's ability to have a turnaround.
7: Waar het misging, dat wordt niet helemaal duidelijk. Maar volgens Bloomberg waren er bezwaren bij Charlotte Tilbury. Dat is sinds 2020 eigendom van Puig. Maar dat zou niet het enige zijn geweest wat in de weg zat voor die fusie.
1: Ja, met een beetje een soort RTL Boulevardeskundige van BNR Beurs. Zo lekker met de horloges, de juwelen en de make-up.
7: Lekkere glimmers.
1: We gaan door naar een raketlancering in de Verenigde Staten.
14: And turning now to what was going to be the debut of the biggest, most powerful rocket ever built by humans. But just an hour ago, we saw SpaceX scrub the launch of its Starship V3 rocket. This was a super anticipated launch. The rocket is the newest version with a whole lot of upgrades from the inside to the outside to the launch pad. So much tweaked and redesigned. The booster, the engines, the flame trench.
1: Ja, ik kan het mooi vertellen. De lancering van het paradepaardje van SpaceX ging niet door vannacht. Vandaag een nieuwe poging. En over bizarre dingen gesproken. Analisten die zijn al bezig met het volgende spektakel. Een deel van hen fantaseert namelijk nu al, nog voor SpaceX naar de beurs gaat, over een fusie. Een deel denkt namelijk serieus na over een fusie tussen, jawel, SpaceX en Tesla, schrijft CNBC. Er werd eerder al over gesproken, maar nu denken sommigen dus dat het echt gaat gebeuren. En dan is aan jou de vraag, ik zie al kijken, zou het een goede zet zijn om SpaceX en Tesla samen te brengen?
11: Ja, volgens mij is die vraag een paar maanden geleden ook al aan mij gesteld, of heb ik het zelf gesuggereerd. Ja, laten we gewoon alles bij elkaar gooien. Ten meer omdat degene die daar de lakens uitdeelt, Elon Musk, de baas is. Dezelfde persoon. Dus ga maar bij elkaar gooien en kijk maar hoe dat op de een of andere manier ooit gaat renderen.
1: Oh, dus je staat er nog op.
11: Maar ik sta er zeer positief over. Dan heb je in ieder geval alles in één mandje. Net als dat je rommel allemaal in één hoek gaat schuiven. Gooi het maar bij elkaar.
7: Het was een tijd een zorgenkindje, maar luxe merk Richemont doet het weer veel beter. Het bedrijf verkoopt meer juwelen, meer horloges, vooral aan een groeiende markt in het Midden-Oosten. En dat is ook gelijk een risico, want het is daar natuurlijk niet bepaald stabiel op dit moment. Wat dat voor het bedrijf betekent, gaan we zo bespreken.
1: Maar eerst gaan we naar Brussel. Dat maakt zich zorgen over de hoge inflatie. Die ligt nu in Europa boven de 3%. En dat wordt een probleem, vinden ze daar. Er is nu een eurocommissaris, Dombrovskis, die daarom een oproep doet aan de ECB. Hij wil dat de centrale bankiers de stijgende inflatie aanpakken en ingrijpen. Oftewel dat de ECB de rente gaat verhogen. Nou, opmerkelijk dat de politicus dat zegt. Maar heeft hij ook gelijk?
11: Ja, als de inflatie hoger gaat worden, moet je het onder controle krijgen. En de meest voor de hand liggende manier om dat te doen is de rente te verhogen.
1: Wat als die rente omhoog gaat? Wat heeft dat dan voor?
11: Ja, wordt het lastiger om investeringen te doen. Dan wordt het dan druk je in feite de geldontwaarding. Dan heb je ook, als alles duurder wordt, gaan ook werknemers zeggen, ja, ik heb meer geld nodig om een dagelijkse boodschappen te kunnen gaan doen. Dus een hoge rente remt in feite de uitbundigheid van consumenten, van investeerders en van allerlei andere partijen. Dus het brengt de economie een klein beetje tot rust.
1: Terwijl die economie ook weer niet heel erg lekker aan het draaien is, toch?
11: Nee, dat is echt een van de grote uitdagingen. Het is voorstelbaar dat je flinke inflatie hebt als de economie groeit als een tierenlier. En dan is het heel belangrijk de rente te verhogen om een klein beetje de zaak tot rust te brengen. Een dodelijke combinatie, een funeste combinatie is als de economie helemaal niet lekker draait, maar wel een hoge inflatie tegelijkertijd er is. Dat hebben we verleden wel meegemaakt, ook de jaren 70, energiecrisis. Dus het lijkt een klein beetje waar we nu mee te maken hebben. Dat is echt een funeste situatie waar je zegt, de economie het laatste wat die kan gebruiken is nog met tegengas en toch is het soms nodig als de inflatie dreigt te stijgen.
7: Ik dacht wel, is het aan deze eurocommissaris en dus aan de politiek om zich met het rentebeleid te bemoeien?
11: Niet aan eurocommissaris, nee, dat is aan centrale banken. Maar goed, iedereen mag een mening hebben. En dan mag een politicus ook. Het wordt vaak gescholden op Trump. Trump
7: mag ook vinden dat de rente
11: omlaag moet. Dat mag allemaal. Alleen je mag daar niet je eigen ministeries of openbaar ministerie gaan gebruiken om dan mensen die daar werkelijk over gaan, de centrale bankpresident bijvoorbeeld, onder druk te zetten door procedures. Dus je mag allerlei dingen vinden, maar laat diegenen die ervoor zijn aangenomen, laat hen het besluit nemen op basis van kennis.
1: Ik moest ook denken aan Trump. Alleen die wil natuurlijk een renteverlaging. En deze man wil dan wel weer een renteverhoging. Dat moeten we misschien wel nageven. Aan de andere kant, die renteverlagingen hebben wel voor een lekkere rally gezorgd op de beurzen. Wat gaat het doen met aandelen als die rente omhoog gaat?
11: Ja, als beleggers ergens een hekel aan hebben, is het wel aan hoge rentes. Ja. Dus met inflatie kunnen beleggers meestal wel redelijk omgaan als die inflatie enigszins beheersbaar is en de economie een beetje aanzwengelt. Maar op lange termijn is ook dat niet goed. Niet alleen voor de beleggers, ook zeker niet voor de maatschappij. Maar wat gebeurt er? Dan gaat er juist nog meer geld naar aandelen. Dan worden aandelen op een gegeven moment zo duur. En dan als een keertje een beetje tegenslag komt, is de klap des te harder. Dus een gestage groei met een lage inflatie is het eigenlijk het beste voor iedereen.
1: Welke aandelen gaan dit merken? Want er zijn aandelen die dit wel gaan merken als die rente gaat.
11: Ja, er zijn twee type aandelen, twee type bedrijven die last gaan hebben van hoge rente. De eerste is natuurlijk voor de hand liggend bedrijven die veel schuld hebben. Die zullen dan op termijn meer aan rente moeten gaan betalen of meer problemen gaan krijgen bestaande schuld te gaan herfinancieren. Dat zijn zaken die liggen voor de hand, dat weet iedereen. Maar typisch zijn het juist de groeibedrijven die nog meer last ervan gaan krijgen. Want de groeibedrijven, die dus de omzet extreem sterk zien groeien van jaar tot jaar, die zijn gewaardeerd erop dat ook die rente laag is. En als de rente hoger gaat worden, wordt de toekomstige winst, die veel meer is bij een groeibedrijf, wordt minder waard per nu. Dus een hoge rente helpt niet in de waardering van groeibedrijven op de beurs.
1: Dat zijn ook wel bedrijven die volgens mij nu in binnen- en buitenland naar de beurs willen juist.
11: Juist, dat klopt.
1: Christine Lagarde, de ECB-baas, die reageerde vandaag ook nog op het hele gebeuren. Ze zegt, de inflatieverwachtingen blijven op de lange termijn grotendeels stabiel. Wat maak jij van dat antwoord?
11: Het is altijd heel lastig om echt te wegen wat iemand echt vindt en wat iemand graag zou willen. De woorden van zo'n persoon, die zijn natuurlijk wel belangrijk, maar ik ga er niet te veel waarde nu aan hechten. Laat kijken wat voor besluit ze gaan nemen over de rentes. Blijven ze stabiel of gaan ze toch een klein beetje omhoog? Laten we afwachten wat ze vinden. Maar reken maar dat het mandaat, zeker in Europa, is primair inflatiebestrijding.
1: Ja, dat besluit waar je het over hebt komt op 11 juni. Denk jij dat ze dan al met een verhoging durven te komen?
11: Dit is echt gokken, speculatie. Ik zou zeggen, van als er niet heel slecht nieuws in de tussentijd komt, kan ik me voorstellen dat ze een even pas op de plaats gaan doen. Een verlaging lijkt me uit den boze. Dat lijkt me echt niet voor de hand liggen.
3: BNR Beurs.
7: Door naar de juwelen en de klokjes van Cartier en Montblanc. Want het gaat weer stukken beter met het Zwitserse moederbedrijf. Richemont heet dat. Er kwam over vorig jaar 11% meer omzet binnen bij dat bedrijf. Meer dan verwacht en ook leuk. Het dividend gaat er omhoog met 10%. Nou, bij Bloomberg zat een analist die vertelde waarom het weer wat beter gaat met luxe merken. En ik hoop vooral dat haar partner heeft meegekeken naar die uitzending. Want volgens mij had deze analist vooral wat cadeau-ideeën voor zichzelf in gedachten.
15: Buying a Cartier bracelet or a Cartier watch is, you know, cheaper or better value for money than buying a bag. And now we're moving into a different stage of the luxury market where jewellery, we've moved on from a knit bag to a knit necklace.
16: What's a knit necklace?
15: Earring. It's either the Van Cleef and Arpels.
16: Is it a knit necklace?
15: It's.
16: Oh.
15: So the big one has been the Van Cleef and Arpels clover necklace. You have these clover motifs.
16: I've seen a few of those.
15: Long necklaces.
17: You can't move for those, though.
1: Yeah. Wat goed dit.
7: Ja. Ja, ik hoop dat het niet uithaalt.
1: Dat was wel een subtiele
7: belanglijstje
1: thuisfront.
7: Ja, nou goed, ze heeft op zich ook niet ongelijk, want Richemont verkoopt vooral meer sieraden en dat stuwt dus die omzet. Terwijl het ook een tijd lastig ging. Vooral de vraag in China sloeg een tijd niet aan. Waarom gaat het nu weer beter met het bedrijf?
11: Ja, het bedrijf zit voornamelijk in de jewelry, in de juwelen. Het wordt vaak vergeleken met de tasjes van LVMH, Louis Vuitton, of de kleding, dure kleding van Gucci, dat de laatste jaren echt niet meer lekker draait. Maar op de een of andere manier wordt Richemont in hetzelfde groepje geplaatst, maar die Richemont is in veel mindere mate of nauwelijks echt afhankelijk van mode, van kleding. En het gaat dus blijkbaar heel goed met de top-end. Dat zijn dus niet zilverkettingjes, maar weet ik veel, de meest gouden met briljantjes versierde dingen die ik foei lelijk vind. Maar sommige dames blijkbaar erg aantrekken. En waarvoor bizarre prijzen kunnen worden gevraagd, zeker als ze van Cartier komen. Dus op de een of andere manier, in de absolute topniveau van de allerrijkste klanten, blijft dat gewoon lekker lopen. En dan is het natuurlijk jammer dat China even wat minder gaat, maar blijkbaar de andere continenten draaien geweldig.
7: Ja, kunnen ze dat vasthouden?
11: Ja, zolang die miljardairs of de mensen die minimaal meer dan een paar honderd miljoen dollar op een bankrekening hebben staan zo vrijgevig blijven, kan het voorlopig nog doorgaan. Mij heeft het wel verbaasd, dat moet ik heel eerlijk zeggen. Maar ik zit ook niet echt in de juwelenbusiness. En als ik denk aan dat soort bedrijven, denk ik inderdaad eerder aan de tasjes van LVMH of misschien de kleding van Gucci. Maar op de een of andere manier hebben ze blijkbaar een niche gevonden die zeer rendabel is.
7: Ja, er zijn ook nog wel zorgen. En dat is nu niet meer China, maar het Midden-Oosten. Want dat is juist de plek waar de laatste tijd meer geld vandaan komt. Maar goed, er zijn nu ook spanningen in die regio. Dus de vraag is hoe lang dat door kan gaan. Nog even los van alle onzekerheden die die oorlog sowieso voor je bedrijf betekent. Kan dat een probleem worden voor het bedrijf?
11: Ja, ik kan me voorstellen, kijk, ik hou zelf niet van goud. En zeker niet van bling-bling goud. Ik hou wel van dure dingen. Maar niet van bling-bling goud.
1: En dat gouden horloge,
11: Nee, dat is brons. Okay. Dat is brons. Dat ga ik hier niet dragen. Zeker niet in de buurt van Amsterdam. Als je kijkt welke landen is men echt heel erg gebrand op goud en edelmetalen. Dat is met name het Midden-Oosten en in India. Die plekken is het extreem belangrijk, ook status. Maar men vindt het ook echt mooi. Dus ik kan me voorstellen als het slecht gaat en zou blijven gaan in het Midden-Oosten. Voorlopig is het volgens mij niet, want de olieinkomsten zijn steeds geweldig voor de prinsjes en de prinsesjes in Saudi-Arabië. Maar mocht dat ooit echt tegen gaan vallen, dan gaat het daar ook pijn doen.
1: Ik weet ook niet of mevrouw Keine naar BNR Beurs luistert, maar die kan een cadeautje ook wel op haar buik schrijven, denk ik.
11: Dat weet ze al.
1: Okay. Hey, hoe gaat het in het algemeen eigenlijk met die luxe markt? Je haalde net al LVMH aan, daar hebben we het ook vaak in BNR Beurs over gehad. Dat gaat, moi. Ja.
11: De gouden jaren lijken enigszins achter de rug. LVMH is redelijk stabiel. Het is geen slecht bedrijf. Het draait nog steeds goed, het rendeert. Maar de groei is er voorlopig uit. Het is ook niet zo dat ze 10-20% per jaar dalen. Het is blijven ook een nulpunt, misschien klein. Een paar procentjes daarbij, misschien een procentje keertje weer eraf. Daarentegen het moederbedrijf van Gucci, Kering, dat heeft wel echt problemen. Is erg afhankelijk van dat ene merk Gucci. Ze hebben nog een paar andere merken, maar die zijn minder relevant. En Gucci is blijkbaar uit de mode. En dat is het probleem met mode. Als die mode uit de mode is, dan heb je echt een issue. En dat heb je niet zomaar hersteld. Ook met de vervanger van de topdesigner, die is volgens mij inmiddels weer de deur uit. Ja, daarmee is het probleem blijkbaar nog niet opgelost. En als je eenmaal in een neerwaartse spiraal zit, in de gedachten van mensen, van ja, dat is gewoon niet meer zo hip. Om dat weer in te halen, ben je een tijd verder.
1: We hebben het wel eens met jou over biotech gehad. Want daar investeer je ook in. En vaak zeggen beleggers dat er zo'n enorm risico is. Maar als je het zo zegt, dan is die luxe markt, of in ieder geval die modemarkt, is toch veel gevaarlijker. Want als je een hoofdontwerper hebt die even de plank mislaten, gaat de hele collectie naar de Filistijnen en dan gaat je omzet weer naar beneden.
11: Je hebt gelijk, zeker de vluchtige modemarkt is kwetsbaar. Maar als je een merk hebt dat zo sterk is als de tasjes van LVMH, van Louis Vuitton, waar je ook schaarste hebt gecreëerd. Hè, en de prijs alleen maar hoger zet en de schaarste wordt alleen maar nog groter. Mensen staan in de rij om alsjeblieft ooit op de wachtlijst te mogen komen te staan om ooit zo'n tasje voor 20.000 euro te mogen gaan kopen. Mm-hmm. Ja, dan heb je inderdaad een redelijk sterk merk. En ja, zolang die schaarste er is, blijf je dus ook die vraag aan naar voeden. Het niveau daaronder, hè, de subcategorie, die heeft het veel moeilijker. Daar is het veel grilliger. En daar heb je nog veel meer het issue wat je zegt van, ja, als je daarin belegt, loop je gewoon meer risico.
7: Ja, en je zegt zelf over die hele sector, de gouden tijden zijn wel een beetje geweest. Waar zit er nog groei voor dit soort bedrijven? Of is dat gewoon klaar?
11: Ja, je zult iets moeten gaan vinden waarmee mensen zich kunnen gaan onderscheiden van het plebs, hè, van het gewone volk. Hè, waardoor je kunt laten zien, kijk eens hoe rijk ik ben, hoe goed ik ben, hoe geweldig ik ben en dergelijke. Ja, en dat is afhankelijk van de tijdsgevricht. Soms heb je gewoon dat iedereen, doe maar allemaal lekker normaal en low-key. En soms heb je gewoon tijden, dan wil je met diamantjes gaan stralen op straat. Ja, dat zijn zaken, zijn maatschappelijke ontwikkelingen. Daar heb ik zelf geen kijk op.
7: Ja, en ook dus leuk, het dividend gaat fors omhoog met 10%. Is dat iets waar je blij mee moet zijn als belegger?
11: Ik denk sowieso, als je dan toch belegger bent, en je hebt gekozen, in dit geval voor Richemont, ben je een blijere belegger dan als je in een Kering hebt gezeten of zelf een LVMH.
7: Als het dan toch moet, dan maar met die 10% erbij.
11: Zo is het.
1: Tijd om nog even terug te blikken op een week die werd gedomineerd door technieuws. Zo begon de week met oneenigheid binnen Samsung.
17: Kwaad zijn ze zeker bij de ruim 45.000 medewerkers van Zuid-Korea, want die vinden dat ze veel te weinig betaald krijgen door Samsung. Maar ja, dat kan nog wel eens een heel gevaarlijke situatie worden. Er wordt immers gedreigd met een staking en dan weet ook de Koreaanse overheid wat er op het spel staat. Samsung zorgt namelijk voor een kwart van de export.
1: Samsung en de vakbond hebben een week overlegd en hebben een voorlopig loonakkoord gesloten. Daar wordt binnenkort over gestemd en tot dan zijn de stakingen dus van de baan.
7: Ja, onze techredactie moest flink werken voor zijn geld deze week, want er was ook nog nieuws over Google. Het ouderwetse Google gaat zijn zoekmachine helemaal omgooien.
18: En daarom hebben ze ervoor gekozen om de klassieke zoekbalk, ja, gewoon de prullenbak, in te mieteren. En in plaats daarvan een soort, ja, zoekdoos in te stellen in Google Search. Je hebt eigenlijk in principe gewoon meer ruimte waar je meer tekst in kwijt kan voor langere vragen. En als je geen zin hebt om te typen, kan je voortaan ook met foto's en video's als zoekopdracht aan de gang.
1: Een zoekdoos. Ook leerden we meer over de aanstaande beursgangen van OpenAI en SpaceX.
19: Eerst zijlinks nieuws van de Wall Street Journal. OpenAI gaat de documenten inleveren om een beursgang aan te vragen. Dat betekent mogelijk in september al een beursgang. By the way, SpaceX heeft al gefiled. Hè. Die hebben hun documenten voor beursgang al ingediend. Mogelijk hebben we binnen een week al die prospectus. En boom, wat valt er op de mat? De prospectus van SpaceX.
7: Ja, zou die klapper van de week bijna vergeten? De kwartaalcijfers van Nvidia natuurlijk. Die rapporteerden opnieuw een recordomzet.
20: Nvidia heeft gisteravond zijn kwartaalcijfers gepresenteerd. De chipreus die zag de omzet enorm stijgen naar ruim $81 miljard. Hou je vast, dat is een stijging van 85% vergeleken met een jaar geleden.
1: Dun. En het houdt niet op, er was nog meer tech, want het was ook de week van ASML. Aan het begin van de week konden beleggers reageren op een deal die de chipmachinemaker sloot in India. Maar het bedrijf bleef beleggers bezighouden. Zo werd ook bekend dat hun high-NA EUV-machines de komende maanden aan de slag gaan. Dat is toch wel een grote mijlpaal, hè? Want die machines die werden nog niet gebruikt om echte chips te gaan maken. Nou, binnenkort dus wel. En de topman kwam ook met slecht nieuws, want in gesprek met persbureau Reuters zei hij dat de vraag naar chips nu te groot is. De mondiale halfgeleidermarkt, zegt hij, zal nog wel een periode krap zijn. En dat leek ons nu even alles bij elkaar vegen. Een goed moment om het nog even over ASML met jou te hebben, Errol. Want waar staat het bedrijf nu?
21: Ja, ASML heeft eigenlijk een luxe probleem te klagen dat de groei veel te hoog is. Dat de klanten meer vragen dan je kunt gaan leveren op de korte termijn is natuurlijk een luxe probleem van je welste. Wat beleggers betreft, het is een geweldig bedrijf met geweldige producten. Grip op de markt, alleenheerser. En ja, dat de markt de vraag naar hun machines alleen maar zal toenemen is op zich goed nieuws voor de onderneming. Liefst heeft de onderneming natuurlijk dat ze ook sneller kunnen gaan leveren als die vraag er is. Waar beleggers naar kijken is dit nou iets voor de komende 1 of 2 jaar, of is het een proces dat de komende 5 of misschien wel 10 jaar doorgaat. Als het 5 of 10 jaar doorgaat, dan zou je kunnen zeggen, dan is ASML spotgoedkoop geprijsd op de markt. Als het alleen maar iets is voor de komende 1 of 2 jaar... nou, dan is ASML wellicht stevig aan de prijs. Dus beleggers zoeken eigenlijk houvast van, oké, die vraag in hoeverre, die is nu extreem. Mm-hmm. Hoeverre gaat zich dat echt realiseren? De partijen die zeggen, ik wil die machines hebben, gaan ze ook later echt die machines willen gaan kopen of kunnen gaan kopen? Want op een gegeven moment, de chipindustrie in het verder verleden, denk tot 5 of 10 jaar geleden, was zeer, zeer cyclisch. Dus beleggers zijn echt benieuwd van, in hoeverre kunnen we echt vertrouwen dat dit iets is dat nog 5 of 10 jaar gaat voortduren en daarna een rustige groeitempo.
7: Kun je bijna aan je extra lange Pinksterweekend. De beursweek begint daarmee ook een dag later dan normaal. Laten we nog even kijken wat er de rest van de week te gebeuren staat. Na een lekker lang weekend kunnen we ons deze week opmaken voor flink wat jaarvergaderingen. In Nederland komen de aandeelhouders van Triodos Bank bij elkaar, net als die van biotechbedrijf Pharming. En in het buitenland die van de oliereuzen Total Energies en ExxonMobil. En ook nog Deutsche Bank en het Belgische Dieterrain steken de koppen bij elkaar. En je zou het niet direct verwachten, maar die laatste kan misschien wel het meest interessant worden. En ook gelijk behoorlijk ingewikkeld. Want Dieterrain heeft ook iets meer dan de helft van de aandelen van Belron in handen. En Belron is dan weer de moeder van wat we in Nederland Garglas noemen. Nou, ze zitten met vergelijkbare bedrijven over de hele wereld. En nu komt het, het bedrijf werkt aan een beursgang hier in Amsterdam. En met een waarde van 30 miljard, vergelijkbaar met een bedrijf als Adyen, ligt de notering aan de AEX ook meteen in het verschiet. Nou, wie weet of we daar bij de jaarvergadering van die Belgische aandeelhouder al wat over gaan horen.
1: Dit was BNR Beurs, Beursdag en Beursweek doorgenomen met the one and only Errol Keijner van de VEB. En we laten jou nu lekker naar huis gaan, dan kan je gaan barbecuen.
21: Ik heb geen tuin en ik hou ook niet van barbecuen, maar dankjewel.
7: Ook niet van horloges?
21: Daar wel.
7: Oh, wat vind je wel leuk?
21: IWC, trouwens deel van Richemont.
1: Dat is een mooi merk, ja. Dat is een van mijn lievelingshorloges. Maar goed, nou, tot zover onze horloge. Ja.
7: Was hem weer. Jij bedankt voor het luisteren. Doe dat zondag vooral ook. Dan zijn we er weer namelijk. Tenminste, als je ons volgt op Spotify of de Apple Podcast of in de BNR-app natuurlijk. Want als je je daar abonneert, krijg je van ons een extra aflevering op zondag.
1: Tot dan.
22: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Big Five.

0: Nationale Autoshow.
1: Ja, echt door een rivier. Gewoon harder. Blijft toch kleine kinderen, hè?
0: Meindert en Wouter.
2: Ik geloof er heilig in dat die trend naar EV is niet te stoppen. We kunnen lang met elkaar discussiëren. Nee, dat is gewoon zo.
0: De Nationale Autoshow.
3: De auto als melkkoe gaat hier ook weer op. Die, wat is het, 17, 18 miljard in Nederland. Die moet gewoon binnengehaald worden.
4: Elke vrijdag om 3:00.
5: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:00.
7: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Ongeveer 120 asielzoekers slapen op dit moment in een congreshal in Groningen. Ze zijn daar gisteravond heen gebracht omdat het AZC in Ter Apel geen plek voor ze heeft. Vanochtend worden ze terug naar Ter Apel gebracht. De noodopvang in Groningen is alleen dit Pinksterweekend beschikbaar. Hoe het daarna verder moet, is niet duidelijk. Het stadje in Californië staat al dagen op scherp omdat er een chemische tank op het punt van ontploffen staat. 50.000 mensen zijn geëvacueerd. De brandweer zegt nu dat ze een barst in de tank hebben gevonden, waardoor de druk niet te hoog wordt en hij waarschijnlijk niet gaat ontploffen, maar het blijft oppassen. De prijs van ruwe olie is met meer dan 5% gedaald. Beleggers hebben hoop dat Amerika en Iran binnenkort een deal sluiten om de oorlog in het Midden-Oosten te beëindigen. Ondanks het optimisme waarschuwt president Trump dat toch niks zeker is en dat Amerika niet zomaar bij het kruisje tekent. En in Friesland fietsen duizenden mensen vandaag de Elfstedentocht. Er wordt een route van meer dan 200 kilometer afgelegd en dat is met het warme weer best een uitdaging. De organisatie heeft daarom extra waterposten neergezet en bij de stempelpost in Leeuwarden wordt gratis zonnebrand uitgedeeld. En dan nu het weer van Weer Online. Net als de afgelopen dagen is het zonnig en warm. De maxima ligt tussen de 25 en 28 graden. Aan zee kan 's middags iets koeler zijn. Morgen wordt het nog warmer. Op veel plekken kan het 30 graden worden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five.
8: Aankomend weekend, zaterdag om precies te zijn, ik zou het in de agenda zetten, dan is het zover. Nederland staat er dan misschien wel massaal bij stil. Kabinet Jetten zit er dan 3 maanden, bijna 100 dagen, waarin al veel is gebeurd. Van de asielcrisis tot een bezoek aan het Witte Huis. En waar het ene plan uit het coalitieakkoord al diep in de koelkast is verdwenen, weet het kabinet op andere vlakken wel stappen te zetten. Nou, hoe is dat minderheidskabinet nou eigenlijk uit de startblokken gekomen? Dat bespreek ik deze week met 5 deskundigen en BNR's Big Five van de slagkracht van het kabinet. En vandaag doe ik dat met plezier met Ronald van Raak, voormalig SP-prominent. Alhoewel, je bent altijd SP-prominent,
9: ja, dat blijf je toch?
8: Dat
9: blijft,
8: ja. Ja. Ook filosoof, dus we hadden hier meteen een hele filosofische boom over kunnen ophangen. Nou, van 2003 tot 2006 lid van de Eerste Kamer geweest. Vervolgens tot 2021 lid van de Tweede Kamer voor de SP. En nu dus hoogleraar filosofie aan de Erasmus Universiteit en lid van de Raad van Openbaar Bestuur.
9: Voor het openbaar bestuur.
8: Voor het openbaar bestuur. Schrijver ook nog van meerdere boeken.
9: Ja.
8: Het zijn geen stripboeken, zo wil ik er maar bij zeggen.
9: Nee, veel filosofieboeken. Ja, geen land van grote woorden is het laatste. Dat is dit jaar verschenen. Dat gaat over 10 eeuwen filosofie in Nederland. En ook wel hoe filosofen zich al die eeuwen lang bemoeid hebben met de politiek.
8: Wat je vandaag ook gaat doen hier.
9: Wat ik vandaag precies ga doen, ja.
8: Want we gaan het bijvoorbeeld hebben over de Chambre de Réflexion.
9: Ja. Ja. Nou ja.
8: Wat de Eerste Kamer zou moeten zijn. Maar ik wil graag eerst 2 dingen van je weten. Allereerst, we gaan het over Nederland hebben hoor. Maar toch, op 1 april schreef je een column om het einde van de democratie in Amerika te vieren.
9: Nou ja, te gedenken.
8: Ja. Was het 1 april grap of zit er een kern van waarheid in?
9: Nou ja, kijk, dat deed ik omdat we 250 jaar... 250 jaar diepe relaties hebben. Mm-hmm. Nederland heeft destijds ook meegeholpen om de Verenigde Staten onafhankelijk te maken. Mm-hmm. En het idee van de democratische rechtsstaat, ja, dat is ook een deel gebaseerd op ontwikkelingen in Nederland. En wij hebben weer een voorbeeld aan de Verenigde Staten genomen. En het deed mij gewoon pijn om te zien dat die democratische rechtsstaat, die in de Verenigde Staten al nooit zo heel sterk was, maar nu dus echt fundamenteel wordt uitgehold. En ja, je ziet dat de democratie, de democratische rechtsstaat in steeds meer landen onder druk staat. Laatst kwam Modi op bezoek.
8: India.
9: Ja. Nou ja, we zien Turkije, we zien Israël. Over Poetin hoeven we het niet eens te hebben. Mm-hmm. En daar zit vooral het idee achter dat in het geval van Trump... Ik heb een meerderheid van de stemmen gekregen, dus ik kan doen wat ik wil.
8: Ja. De meerderheid beslist.
9: De meerderheid beslist. Waarom is een democratische rechtsstaat zo belangrijk? Is omdat wij in een democratie de bevolking kiest de macht. Mm-hmm. Maar ja, we hebben natuurlijk niet voor niks zo weinig vertrouwen in de politiek. Dat betekent dus ook dat we weinig vertrouwen hebben in onze eigen keuzes. Want we hebben onze machthebbers zelf gekozen. En die rechtsstaat die moet diezelfde burgers ook weer beschermen tegen de machthebbers die we zelf gekozen hebben. Mm-hmm. Dus die democratische rechtsstaat geeft ons de mogelijkheid om de macht te kiezen, maar biedt ons ook de mogelijkheden om onszelf tegen onze eigen keuzes te beschermen. Ja,
8: dat is die minderheid beschermen.
9: Minderheid beschermen, maar ook het recht, de journalistiek. Mm-hmm. Dat als je onzin beweert dat er een onafhankelijke journalistiek is, of een onafhankelijke wetenschap, of een onafhankelijke rechter, of allerlei instituten die ervoor kunnen zorgen dat die democratie kan blijven functioneren.
8: Ja. Nou, dus was dat op 1 april. Nou ja, het einde werd gemarkeerd. Tweede vraag, 10 boeken zijn het die je hebt geschreven.
9: Ja.
8: Is je het zelf of niet?
9: Ja.
8: Doe je dat inmiddels met AI of niet? Schrijf je het echt allemaal zelf?
9: Nee, allemaal zelf.
8: We proberen hier bij BNR in elk programma binnen 2 minuten AI te noemen. Hè? Want dat is de hype nu.
9: Ja, nou ja, dat is wel een probleem. Hè? Dat werd, de chatbot werd ineens over ons uitgestort. En ik heb daar als docent niet om gevraagd. Ik ben hoogleraar filosofie, dus ik leid filosofen op. En dan vind ik het een beetje kinderlijk om allerlei vragen in een tentamen te stellen. En heb ik liever dat ze essays schrijven. Mm-hmm. Om te laten zien wat ze met die filosofen hebben gedaan. En ja, dat is wel een strijd. Want ik heb nu te maken met jongeren die natuurlijk op ICT-gebied veel verder zijn
8: dus
9: dan
8: die halen jou links en rechts in.
9: Ja, precies. Dus het is wel... En ik vind het toch wel raar dat zoiets over de samenleving wordt uitgestrooid. Ja. Zeg maar de autonomie van de technologische ontwikkeling. Terwijl dat allerlei gevolgen heeft voor het onderwijs, maar ook weer voor onze democratie en voor de publieke ruimte.
8: We hebben hier een week voor over AI gehad. Toen stelde ik de vraag aan mensen die meer in die technologie zitten. Wie heeft eigenlijk besloten dat we dit willen?
9: Precies.
8: Dat is bijna een filosofische vraag. Als ik nu zo met jou over nadenk.
9: Over grote kwesties in de economie, over grote kwesties in de ontwikkeling van de technologie, hebben we in onze democratie eigenlijk heel weinig te zeggen. Mm-hmm. Een belangrijk onderdeel van onze democratische rechtsstaat is een publieke ruimte. Dus dat we met elkaar discussiëren over de verschillen die we hebben en proberen tot een overeenstemming te komen of eruit te zien te komen wat waar is en wat niet waar is, wat een feit is en wat niet. Nou, die publieke ruimte die wordt op dit moment heel erg bepaald door commerciële algoritmes van Amerikaanse multinationals. Mm-hmm. Nou, we hadden het er net al over dat die democratische rechtsstaat in de Verenigde Staten steeds meer een farce dreigt te worden.
8: Maar dat heeft dus hier ook gevolgen dan?
9: Dat kan bijna niet anders dan dat hier gevolgen heeft, ja. Dus die polarisering, die fragmentering, ja, dat heeft natuurlijk ook te maken met de instelling van die algoritmes.
8: Ja, en dan is het, want jij bent een filosoof, ik ben een journalist, dan maak ik het af en toe praktisch in dit gesprek.
9: Fijn.
8: Ja, dan komt het erop neer dat die algoritmes ervoor zorgen dat jij iets anders ziet dan ik. En dat we elkaar niet meer tegenkomen, publiek gezien. Dat je dus elkaar een beetje, ja, jouw mening wordt zich in de ene silo gevormd en de mijne in de andere.
9: Ja, en die meningen die worden dan ook nog bevestigd voortdurend. En je komt minder met andersdenkenden, met andere gedachten in contact. Ja, en onze democratie is toch ooit ontstaan, zullen we maar zeggen, in de koffiehuizen, waar mensen elkaar tegenkwamen. Aan de dorpspomp, op het dorpsplein. En in die publieke ruimte stellen wij grote eisen aan BNR bijvoorbeeld, of aan kranten, of aan andere publieke, semi-publieke, ja, of zelfs commerciële bedrijven. Die via de media die publieke ruimte vormgeven. Daar stellen we allerlei eisen aan. Ja. En ja, aan die Amerikaanse multinationals kunnen we blijkbaar heel weinig eisen stellen.
8: Misschien leidt dat er ergens dus wel toe. Ik wilde zeggen onherroepelijk, maar dat is misschien niet zo. Maar het heeft er misschien wel toe geleid dat we nu kijken naar een minderheidskabinet. Omdat die politiek zo versplinterd is, zoveel verschillende partijen. Er zijn niet meer 2-3 grote partijen. Dus er is een minderheidskabinet gekomen in Den Haag. Misschien wel, ja, het is het gevolg van hoe wij stemmen. We zijn dus versplinterd. We zitten in verschillende bubbels, algoritmes, silo's, hoe je het ook wil noemen. Zijn er mensen, daar hebben we deze week over, die zeggen, het is zo'n minderheidskabinet, het is zoeken naar slagkracht. Maar ik heb hier Ronald van Raak in de studio, die zegt, ik ben er eigenlijk wel een voorstander van, toch?
9: Ja, ik vind het bruggetje van de algoritmes naar het minderheidskabinet wat snel. Maar dat
8: te
9: maakt
8: snel,
9: niet uit.
8: Ja?
9: Ja, maar dat maakt niet
8: uit. Ik denk niet dat het daardoor komt.
9: Niet per se. Ik denk dat dat meer te maken heeft met het falen van traditionele partijen om mensen te overtuigen.
8: Ja. Want hoeveel zetels had de SP ook alweer op het moment?
9: Met 3. Over falen gesproken. Ja. Nee, een minderheidskabinet zou theoretisch gezien heel goed moeten kunnen werken. Mm-hmm. Want we hebben namelijk sinds 1848 dat de bevolking het parlement kiest. En de Tweede Kamer dus verantwoordelijk is voor het vormen van een kabinet. En dus ook verantwoordelijk is voor een werkbaar bestuur. Mm-hmm. Maar dat betekent wel dat die Kamerleden moeten beseffen dat ze die verantwoordelijkheid hebben. En toen ik in de politiek zat, dat was dus in de tijd van Mark Rutte, toen zag je dat de Tweede Kamer heel erg gemanaged werd vanuit het kabinet, omdat de politieke kopstukken in het kabinet zaten, zag je dat de Tweede Kamer toch eigenlijk een meerderheid van de Tweede Kamer
8: weinig te
9: vertellen had. Nou ja, zo kun je het zeggen. Onder Schoof hebben we gezien dat die macht wel naar de Kamer ging, dat ook een groot deel van de politieke leiders in de Kamer zat. Maar die maakte vervolgens het regeren voor die ministers, voor het kabinet, onmogelijk. Mm-hmm. Dus ik had de hoop dat met het kabinet Jette dat er lessen zijn geleerd en dat de Tweede Kamer, de leiders in de Tweede Kamer, ervoor zorgen dat er een goed beleid kan komen. Als je dan een minderheidskabinet hebt, dan kun je als Tweede Kamer richting geven.
8: Yeah.
9: Dan kun je zeggen van nou, dit soort beleid willen wij, dat soort doelen streven we na. Maar nog belangrijker, zo'n soort land willen we met elkaar eigenlijk zijn.
8: Mm-hmm.
9: En dan is het goed als een aantal partijen richting geeft aan een kabinet. En dat kan een meerderheid zijn of een meerderheid, dat maakt misschien niet eens zoveel uit. Maar vervolgens moet je deskundige ministers hebben die concrete plannen gaan maken en ook de mogelijkheid moeten krijgen om daarvoor een meerderheid te krijgen in de Tweede Kamer.
8: Mm-hmm.
9: En dat mogen ook wisselende meerderheden zijn.
8: Dat zou nodig zijn ook. Ja.
9: Ja, maar als je dan ziet dat bijvoorbeeld de VVD alweer meteen een hele grote eis op tafel gooit met bijvoorbeeld de hypotheekrenteaftrek.
8: Afblijven.
9: Ja, dan krijg je ook dat andere partijen zeggen, ja, maar dan eis ik dit en dan eis ik dat en dan eis ik zus en zo. Ja, en dan wordt het voor die ministers bijna onmogelijk om meerderheden te krijgen in de Tweede Kamer. En daar komen we straks nog op, laat staan in de Eerste Kamer,
8: mm-hmm,
9: waar weer een hele andere samenstelling is.
10: De Big Five. Art Rooijakkers.
8: Ja, vandaag in gesprek met Ronald van Raak, filosoof. En mag je wel oud-politicus noemen dan?
9: Nou, dat ben ik. Ja, dat ben ik.
8: Prominent ben je dan nog steeds. Vorige week meldde het SBS, moet je mij horen, CBS... een historisch dieptepunt in het vertrouwen in politieke instituties.
9: Ja.
8: Kwamen ze met een rapport daarover. Dat komt dan naar buiten, dat nieuws, die dieptepunten vertrouwen in politieke instituties, op het moment dat we een minderheidskabinet hebben. Dat zijn dan twee zaken die ik aan elkaar probeer te knopen. Zullen we daar samen naar gaan kijken?
9: Prima.
8: Ja. Dus doet dat iets voor de slagvaardigheid van de overheid? Laten we daarmee beginnen.
9: Nou, als er geen vertrouwen is, dan doet dat iets met de slagvaardigheid. Maar dat vertrouwen, het gebrek aan vertrouwen, heeft natuurlijk een reden. Wat ik zie is dat in Den Haag heel veel belangen worden behartigd. En de ene dag staat het ene belang voorop en dan moeten er maatregelen worden genomen. De volgende dag staat er weer een ander belang voorop en dan moeten er weer andere maatregelen worden genomen. De dag erop is er weer een ander belang wat in het nieuws is, of in de mode is. En dan moet daar weer maatregelen over worden genomen. Ja, dan krijg je natuurlijk geen samenhangend beleid.
8: Nee.
9: Een verschil tussen belangenbehartiging en politiek is dat politiek betekent dat je belangen moet afwegen. En om belangen te kunnen afwegen, moet je beginselen hebben. Moet je uitgangspunten hebben, een idee hebben van zo wil ik politiek bedrijven, dit vind ik belangrijk, in zo'n land wil ik wonen, een verhaal van Nederland.
8: Mm-hmm.
9: Dan moet er dus een criterium zijn op basis waarvan je die verschillende belangen tegen elkaar afweegt.
8: Mm-hmm.
9: Anders krijg je een beleid wat de ene kant op gaat en de andere kant en de volgende dag weer de andere kant.
8: Zwabberen.
9: Ja, en ik denk ook dat als je een verhaal hebt, als je een kabinet hebt, of als de politieke leiders een verhaal vertellen, dan kunnen ze mensen ook meenemen, ook op het moment dat mensen het er niet mee eens zijn. En want nu is het zo van, ja, als mijn belang niet wordt gediend, dan wordt dus iemand anders zijn of haar belang gediend.
8: Mm-hmm.
9: Maar je kunt ook mensen meenemen door te zeggen van, nou, we hebben deze keuze gemaakt en wel hierom.
8: Mm-hmm.
9: Omdat we denken dat dat belangrijk is voor Nederland, omdat we in zo'n land willen wonen, of omdat dit een internationale situatie is, of omdat het anders niet lukt, of dat anders uitvoeringsorganisaties het niet kunnen uitvoeren.
8: Mm-hmm.
9: Maar dat je mensen uitlegt waarom je een bepaalde keuze hebt gemaakt.
8: Ja.
9: Maar dan begint het ermee dat politici nadenken over hun beginselen. Over hoe ze in de politiek staan.
8: En zie je dat gebeuren?
9: Nee, ik zie veel beginselloosheid in de politiek. En dat
8: beginselloosheid?
9: Was ook Ja, dat was ook weer toen dit kabinet begon. Ik was heel positief verrast dat D66 en CDA gingen onderhandelen. Ik denk, die gaan kijken, wat is het verhaal van Nederland? Toen schoof de VVD aan. En ik moet eerlijk zeggen, dat is toch weer een beetje dat ouderwetse neoliberale marktdenken geworden. Politiek als management. Hè. We gaan concrete problemen op een managementmanier oplossen.
8: Het kan wel.
9: Ja, en dat zie je bijvoorbeeld nu met die asielkwestie. Je ziet dat er in de politiek geen heldere keuzes worden gemaakt. Er worden geen politieke besluiten genomen of onheldere politieke besluiten. Vervolgens worden de problemen bij gemeentes over de schutting gegooid. En dan krijgen gemeenten weer adviseurs, mensen die ingevlogen worden, om hen te helpen.
8: Ja, het vliegende team, dat werd gisteren aangekondigd.
9: Het vliegende team, maar het vliegende team is niet hetzelfde als een keuze maken over asielinstroom en asielopvang.
8: Is die keuze niet gemaakt in de vorm van de spreidingswet? Er is een wet die zegt dat je dus als gemeente je deel moet pakken daarin en dat je daar politiek voor gaat staan, is dat niet het verhaal dan?
9: Ja, maar dan moet je het voor gemeentes ook mogelijk maken om dat beleid te kunnen uitvoeren. Je kunt wel zeggen van ja, maar dan is een spreidingswet, maar dan schuif je eigenlijk het probleem af als regering en als parlement op de gemeentes. En dan zegt hij van nou, burgemeester, wethouders, gaan jullie het maar oplossen, raadsleden. En dat kan niet. En dat is ook een van de redenen waarom er zoveel onrust ontstaat. Die wordt voor een deel georganiseerd. Dat zijn voor een deel railschoppers. Daar moeten we ver afstand van nemen. Maar mensen worden wel overvallen door het feit dat er ineens besluiten worden genomen waar ze helemaal niet in zijn meegenomen. En die ze ook niet snappen, behalve dat er in Den Haag geen besluit wordt genomen en dat er bij hun in de buurt dus iets moet worden ingericht.
8: Ja, nou ja, snappen in principe is toch dan, de uitleg zou kunnen zijn, elke gemeente moet proportioneel een aantal asielzoekers opnemen. En ja, dat gebeurt dus ook bij u. Maar dat is niet voldoende, zeg jij, dat verhaal. Want dat is dan misschien te veel managementachtig.
9: Ja, dan moet je eerst het verhaal vertellen. Nou, we willen zoveel migranten. We willen dit soort migranten. Of uitleggen waarom er een probleem is dat je dat niet in banen kunt leiden. Ja. Wat we in Europa doen. Je moet een verhaal vertellen aan mensen. Ja. Om ze mee te kunnen nemen.
8: Wat ik wel, want dat vond ik ook interessant aan het verhaal van het CBS. Het historische dieptepunt in vertrouwen in politieke instituties. We hebben dus als bevolking weinig vertrouwen in de overheid. Tegelijkertijd verwachten we bij grote problemen wel dat de overheid ingrijpt. Of het nou gaat om stijgende benzineprijzen. Ja. Of het nou gaat om internationale crisis. Of om waar we het net over hebben, om migranten. Dus we kijken wel naar die overheid die we niet vertrouwen.
9: Ja, er zijn een aantal interessante dilemma's die het de overheid, slagkracht van de overheid ook heel moeilijk maken. Namelijk, we hebben weinig vertrouwen in de overheid. Maar als we een bepaald belang willen, als we iets willen in dit land, dan verwijzen we meteen naar de overheid. Mm-hmm. Dus dat is een heel interessant dilemma. We zeggen dat we de overheid niet vertrouwen. Maar de overheid moet wel onze problemen oplossen. En als er dan een oplossing komt, dan weigeren die te accepteren. Mm-hmm. Een ander probleem is natuurlijk ook dat heel veel zaken zijn aan- en uitbesteed. We hebben niet meer een duidelijk publiek en privaat belang, maar een hele hoop dingen, of dat nou de zorg is, of het onderwijs, of het openbaar vervoer, of een hele hoop taken zijn in handen gegeven van commerciële of semi-publieke organisaties.
8: Omdat dat efficiënter is, dachten we. En omdat dat kostenbesparend zou kunnen zijn.
9: Ja, en dat bleek niet het geval. Maar dat betekent ook dat je als democratie, als politiek, veel minder zeggenschap hebt. Dus als er een probleem is in de zorg, of er een probleem is in het onderwijs, of er een probleem is in het openbaar vervoer, dan heb je ook steeds minder middelen als overheid om iets te doen. Ik ben het niet met je eens dat door meer marktwerking er minder regels en minder ambtenaren zijn. Want je ziet dat het aantal ambtenaren enorm is toegenomen. Als je kijkt naar de rijksambtenaren, tussen 2018 en 2024 is het aantal rijksambtenaren met bijna 40% toegenomen. Met 38%. Vorig jaar in 2025 zijn er nog eens 4000 bijgekomen.
8: Terwijl het wordt voortdurend maar gesproken van kleinere overheid.
9: Ja, en je ziet ook nog dat voortdurend steeds meer dure externe consultants worden ingehuurd. Ja. Nu wordt al meer dan 15% van de totale personeelskosten bij de Rijksoverheid uitgegeven aan dure externe, veelal consultants. Terwijl we een paar jaar geleden afgesproken hebben dat maximaal 10%.
8: Dat was de Roemer-norm, toch?
9: Dat was de Roemer-norm, ja. Dus je ziet aan de ene kant dat er heel veel uitvoering is uitbesteed. Dat het vertrouwen in de overheid heel erg laag is. Mm-hmm. Dat er enorm veel regels zijn gemaakt om alsnog publieke belangen te behartigen. En dat er enorm veel ambtenaren en enorm veel consultants in worden gehuurd. Ja, en dat toch eigenlijk heel weinig van de grond komt.
8: En die ambtenaren en consultants leiden misschien wel tot dat managementdenken waar we het over hadden. Dus dat je geen politiek denken hebt, niet een groot verhaal van dit is het land wat we willen zijn.
9: Precies.
8: Waar we naartoe willen. Nee, we kijken naar dossiers. Ja. Zien het als dossiers, als problemen die gemanaged kunnen worden, die opgelost kunnen worden.
9: Nou, dat vind ik, dat is precies de spijker op de kop.
8: En dat zorgt voor minder vertrouwen.
9: Dat zorgt eigenlijk dat er gewoon minder gebeurt. Als je geen keuze maakt, als de politiek geen keuze maakt, kun je dat nooit herstellen met meer regels en met meer ambtenaren en met meer marktwerking en met meer consultants. Ja, maar dan maak je het eigenlijk alleen maar erger.
8: Maar als ik dat vertaal naar een minderheidskabinet, daar past bescheidenheid, zou je zeggen. Ze hebben 66 zetels, dus ja, ze kunnen wel een heel groot verhaal maken van hier willen we naartoe met het land, maar ze moeten eigenlijk ook gewoon een beetje op de winkel passen, toch?
9: Nou, maar ik denk niet dat als we hier buiten gaan vragen aan mensen. Er lopen hier allerlei mensen langs de studio.
8: De Lieboudstraat in Amsterdam, ja.
9: Wilt u dat het kabinet op de winkel past? Of wilt u dat het kabinet problemen oplost? Dan denk ik dat dat tweede antwoord meer gegeven gaat worden.
8: Ja, totdat het een probleem is dat in jouw nadeel wordt opgelost.
9: Exact. En daarom moet de politiek met een verhaal komen. En een verhaal van Nederland, waar mensen in kunnen geloven, of in ieder geval snappen waarom er soms besluiten worden genomen die niet per se in hun belang zijn, ja, maar misschien wel in het algemeen belang.
8: Is zo'n verhaal zoals Mark Rutte ooit had, het vaasje? Nederland is een vaasje, breekbaar, we moeten er zorgvuldig mee omgaan.
9: Ja, dat is een mooi beeld, maar ik herinner me Mark Rutte vooral iemand die zei dat ideologie, beginselen, dat is iets...
8: En voor visie moest je naar de opticien.
9: Voor visie moest je naar de opticien, ja. Dus bij hem is natuurlijk dat ik zeg maar dat neoliberale marktdenken, dat public management, ja, dat is onder de kabinet Rutte is dat enorm gegroeid en is de politiek eigenlijk uit de politiek verdwenen.
8: We hebben nog een dikke minuut en dan gaan we even naar het nieuws. Zullen we even in die minuut jouw oud-collega's in de Eerste Kamer over de kling jagen met z'n tweeën? Gaan we het straks wel uitleggen hoe het zit, die senatoren. Want jij pleit voor het afschaffen van de Eerste Kamer. Of ga ik te kort de bocht?
9: Nou ja, eigenlijk is de Eerste Kamer, maar daar gaan we het straks over hebben, altijd overbodig geweest. Mm-hmm. Maar dat hebben we opgelost door er een kamer van reflectie van te maken. Dat de Eerste Kamer gaat kijken naar de kwaliteit van de wetgeving, uitvoerbaarheid of dingen in strijd zijn met verdragen en de grondwet. Dus meer een kwaliteitscontrole. En ik merk dat de Eerste Kamer heel politiek is geworden. Mm-hmm. En doordat de Eerste Kamer ook nog een hele andere samenstelling heeft
8: dan de Tweede Kamer.
9: Dan de Tweede Kamer, gebaseerd op verkiezingen van twee... Ja. Verkiezingen van de Tweede Kamer geleden. Maakt dat het bestuur van het land en een slagvaardige overheid eigenlijk bijna onmogelijk.
8: Stoppen ermee. 2/3 meerderheid hebben we nodig. Ja. Even, dan kunnen ze zichzelf afschaffen.
9: Ja.
8: Zou dat het advies zijn aan de senatoren?
9: Mijn advies zou eigenlijk zijn, denk na over je rol. Ja. Blijf bij je taak. Mm-hmm. Word rolvast en word niet al te politiek.
8: Nee. Dat is toch een beetje genuanceerd als filosoof, hè?
9: Ja, dat heb je.
8: Ja. Nee, we gaan het zo hebben over of het misschien toch een idee is om die Eerste Kamer af te schaffen, wat dat dan zou opleveren. Want zometeen praat ik verder met Ronald Verhaak, SP-prominent, voormalig politicus, lid van de Eerste en Tweede Kamer geweest. Nu hoogleraar filosofie aan de Erasmus Universiteit. Schrijver ook nog eens, lid van de Raad voor Openbaar Bestuur. Nou, het is veel, hè?
9: Ik heb druk.
8: Ja, we gaan het hebben over balans in de polder ook nog. En die Eerste Kamer. Misschien ook heel even over de SP, of daar ooit nog goed mee komt.
9: Je mag alles vragen.
8: Oké, blijf luisteren.
11: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met...

0: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
1: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek. Ja.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Het is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
5: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Ongeveer 120 asielzoekers slapen op dit moment in een congreshal in Groningen. Ze zijn daar gisteravond heen gebracht omdat het AZC in Ter Apel geen plek voor ze heeft. Vanochtend worden ze terug naar Ter Apel gebracht. De noodopvang in Groningen is alleen dit Pinksterweekend beschikbaar. Hoe het daarna verder moet, is niet duidelijk. Het stadje in Californië staat al dagen op scherp omdat er een chemische tank op het punt van ontploffen staat. 50.000 mensen zijn geëvacueerd. De brandweer zegt nu dat ze een barst in de tank hebben gevonden, waardoor de druk niet te hoog wordt en hij waarschijnlijk niet gaat ontploffen, maar het blijft oppassen. De prijs van ruwe olie is met meer dan 5% gedaald. Beleggers hebben hoop dat Amerika en Iran binnenkort een deal sluiten om de oorlog in het Midden-Oosten te beëindigen. Ondanks het optimisme waarschuwt president Trump dat toch niks zeker is en dat Amerika niet zomaar bij het kruisje tekent. En in Friesland fietsen duizenden mensen vandaag de Elfstedentocht. Er wordt een route van meer dan 200 kilometer afgelegd en dat is met het warme weer best een uitdaging. De organisatie heeft daarom extra waterposten neergezet en bij de stempelpost in Leeuwarden wordt gratis zonnebrand uitgedeeld. En dan nu het weer van Weer Online. Net als de afgelopen dagen is het zonnig en warm. De maxima ligt tussen de 25 en 28 graden. Aan zee kan 's middags iets koeler zijn. Morgen wordt het nog warmer. Op veel plekken kan het 30 graden worden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
1: Tweede half uur alweer. Deze week heb ik het met vijf kopstukken over de slagkracht van het minderheidskabinet. Eerder deze week was dat Marieke van der Velde. Ze is universitair hoofddocent politieke communicatie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Over de rol van media en politiek ging het ook. Het is terug te luisteren via de BNR-app. Vandaag de gast Ronald van Raak, SP-prominent, voormalig lid van de Eerste en Tweede Kamer, nu hoogleraar filosofie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Twee onderwerpen wil ik sowieso bespreken. Dat minderheidskabinet en de polder. We moeten daarmee verder met de polderpartijen. Maar we hadden het over die Eerste Kamer.
2: Ja, daar wilde jij het graag over hebben.
1: Ik was je een beetje uit de tent aan het lokken om te zeggen, schaf die boel af. Zover ging je half, maar half niet, half wel. Maar eigenlijk zeg je, die Eerste Kamer, die is zo'n rol anders gaan uitvoeren die niet meer past in waar het ooit voor bedoeld was.
2: Nou, het is nooit ergens voor bedoeld. Dan moeten we terug naar 1815, toen Nederland nog een eenheid was ineens met België. En de Waalse adel, daar waren dus Franstalige edellieden, die wilden in dat nieuwe koninkrijk natuurlijk niet onderdoen voor de Hollandse kooplieden. Mm-hmm. Daar keken ze natuurlijk een beetje op neer. Nou, die Hollandse kooplieden hadden een meerderheid in de Tweede Kamer, dus zij wilden een Senaat, een Eerste Kamer. Thorbecke wilde dat in 1848 al opheffen. Alleen om de Eerste Kamer op te heffen heb je 2 keer 2/3 meerderheid nodig in de Eerste Kamer. En dat was toen al onmogelijk. Dus we zitten eigenlijk met 2 parlementen. 1 parlement wat rechtstreeks wordt gekozen door de bevolking. En 1 parlement wat heel, heel raar wordt gekozen. Want in maart gaan we weer de Provinciale Staten kiezen. Mm-hmm. En de mensen in die Provinciale Staten kiezen dan weer de Eerste Kamer in mei. Ja, dat is heel raar. En dat betekent dat we op dit moment een samenstelling hebben van de Eerste Kamer die teruggaat tot, geloof ik, uit mijn hoofd begin 23.
1: Mm-hmm. En de BBB nog zo groot was.
2: BBB is daar heel groot. Ja. GroenLinks, Partij van de Arbeid. En dat heeft een totaal andere samenstelling dan de Tweede Kamer. Mm-hmm. En er zijn sindsdien ook alweer 2 verkiezingen voor de Tweede Kamer geweest. Dus de huidige Eerste Kamer is er op geen enkele manier representatief.
1: Nee. En die samenstelling van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer loopt dus totaal uiteen.
2: Ja, en vroeger was dat wat minder. Was dat wat minder een probleem. Ja. Maar doordat de kiezers nogal veranderlijk zijn, zie je dat die samenstelling van die Eerste Kamer ook vaak heel anders is dan die van de Tweede.
1: Is dat zelf van 2003 tot 2006 in de Eerste Kamer? Nou, inmiddels het is het meer dan 20 jaar geleden. Was het toen anders?
2: Ja, dat was heel anders. Ik weet nog de eerste keer dat ik een motie ging indienen, dat Ed van Tijn naar mij toe kwam en op mijn rug tikte en zei, Ronald, dat doen we hier niet, hè. We zijn hier geen Tweede Kamer.
1: Omdat je motie wilde indienen?
2: Omdat ik een motie wilde indienen. Ja. Nou, nu zie je al dat bijna elke wet in de Eerste Kamer wordt veranderd, terwijl de Eerste Kamer geen recht van amendement heeft.
1: Ja. Maar dat kwam omdat jullie daar gewoon een beetje, wat was het, een beetje aan het slapen, sigaren zaten roken en niks zaten te doen. Nu zijn ze tenminste actief daar in die Eerste Kamer.
2: Sigaren roken mocht al niet meer. Nee. En naar het noenen, voor het noenen, de noenmaaltijd, mocht er ook geen wijn worden gedronken. Nee. Maar de Eerste Kamer probeerde toen wel de functie uit te oefenen van kijken naar de kwaliteit van de wetgevingen. Want dat betekent dat is deze wet, doet deze wet wat hij moet doen? Is hij uitvoerbaar?
1: Dat is de taak van volgens velen van de Eerste Kamer, toch?
2: En is hij in strijd met de grondwet, met verdragen? Mm-hmm. En dat is op zich een goede taak, die we maar bedacht hebben, omdat die Eerste Kamer er toch was. En daar hebben we dan een prachtig plakkertje Kamer van Reflectie op geplakt. Als Eerste Kamerleden dat zouden doen, dan zou de Eerste Kamer een meerwaarde hebben. Maar dat is niet wat de Eerste Kamer doet, omdat veel partijen, bijvoorbeeld op dit moment BBB, GroenLinks Partij voor de Arbeid, maar in andere situaties kunnen daar weer de andere partijen zijn. Dus de partijen die zeg maar het mis hebben gelopen in de Tweede Kamer, het in de Eerste Kamer alsnog gaan proberen. Mm. En dan maak je het niet alleen een minderheidskabinet, maar elk kabinet bijna onmogelijk dat ze meerderheden moeten zien te krijgen in 2 parlementen... met zulke verschillende samenstellingen.
1: En dat zag je heel concreet bij die asielnoodmaatregelen.
2: Ja, dat is natuurlijk een rommeltje geworden.
1: Gevolg van ons systeem.
2: Ja, of eigenlijk een gebrek aan terughoudendheid in de Senaat.
1: Ja, ja.
2: Je kunt het wel ergens wel of niet mee eens zijn politiek, maar je bent als senator gewoon niet rechtstreeks gekozen. Je hebt gewoon niet hetzelfde mandaat als de Tweede Kamer. En als je het nog eens formeel gaat bekijken, je hebt 150 Eerste Kamerleden, je hebt 75 senatoren, dus een stem van een senator stelt ook nog eens 2 keer zo zwaar.
1: Ja, ja. Dus we hebben een Eerste Kamer die politieker is geworden.
2: Ja.
1: We hebben een Tweede Kamer waar minder ervaring zit.
2: Die minder politiek is geworden.
1: Minder politiek is geworden. Nee, misschien wel, toch? Omdat mensen zitten daar minder lang in. Het fluctueert. Partijen worden heel snel groot en kunnen ook heel snel weer vallen.
2: Dat is wel een ding. Ik heb 18,

0: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei gaat. Hoe je van het gas af kan en minder afhankelijk van het net kan zijn. Of hoe je van digitaal kwetsbaar naar digitaal wendbaar gaat. Ga naar Equens.nl. Energietransitie heeft een naam. Equens.
1: En vandaag de gast Ronald van Raak, SP-prominent, voormalig lid van de Eerste en Tweede Kamer, nu hoogleraar filosofie en lid van de Raad voor Openbaar Bestuur. Zo'n minderheidskabinet heeft dus te maken met die Tweede Kamer die we hebben besproken. Een oppositie die zijn rol anders invult dan het in jouw tijd ging. Die inderdaad veel op social media filmpjes maakt en zeggen...
2: Niet alleen oppositie, gewoon elk Kamerlid. Kamerlid heeft ook een verantwoordelijkheid voor om het bestuur mogelijk te maken.
1: En de Eerste Kamer behandelt die politiek... een tweede kanspolitiek, zoals je het noemt, bedrijft. We hebben het minderheidskabinet zelf. Waar is het verhaal? Daar zijn we nou op zoek geweest. Nu gaan we, als je het goed vindt, even naar de polder kijken.
2: Want daar heeft wat gezellig.
1: Ook mee te maken met het maatschappelijk middenveld, zoals het dan zo keurig heet. Je hebt een minderheidskabinet en die komen uiteindelijk dan tegenover of naast VNO-NCW en de werkgeversorganisatie en werknemersorganisatie, zoals de vakbonden, de FNV bijvoorbeeld, te staan. Interessant is dat VNO-NCW en de FNV allebei nieuwe leiders hebben.
2: Ja.
1: En we hebben een minderheidskabinet. Is dat dan, zat ik te denken, een voordeel voor zo'n kabinet? Want je kan die nieuwelingen nog alle hoeken van de Kamer laten zien? Of hoe werkt dat dan?
2: Dat weet ik niet. En volgens mij zijn die twee nieuwe voormensen van FNV en van VNO-NCW ook niet heel erg onervaren.
1: Nee.
2: In ieder geval niet die van FNV. Ja. Die kunnen wel wat. Ja, dat is heel interessant. Om beleid uit te voeren hebben we in Nederland een mooie traditie van polderen. Mm. Dat we allerlei maatschappelijke organisaties bij dat beleid betrekken. Maar daar zie je ook wel een ontwikkeling in... wat ik eerder al zei, je hebt organisaties, belangenorganisaties die een specifiek belang vertegenwoordigen. Milieu of vluchtelingen of de FNV, de vakbonden of de werkgevers. En een politiek, Kamerleden, politici, die belangen moeten afwegen. En ik denk dat we een heel mooi systeem hebben in Nederland waarin politici, ambtenaren, bestuurders zich heel goed kunnen informeren via al die maatschappelijke organisaties. Ja. Dat die maatschappelijke organisaties dus ook invloed hebben. Dat vind ik mooi aan het Nederlandse systeem. Maar je ziet wel dat sommige belangen wel heel erg gaan domineren. Ik heb ooit een wet voor bescherming van klokkenluiders gemaakt. Toen kreeg ik van de minister te horen van die wet komt er niet, want VNO-NCW is tegen.
1: Ja.
2: En de FNV was tegen.
1: Ja.
2: Die wet is er toch gekomen, dus dat is een prachtige overwinning. Ga ik mezelf even op de schouder kloppen.
1: Feliciteer, ja.
2: Maar dat gezegd wordt, er komt in Nederland geen wet als VNO-NCW dat niet wil. Dat is wel een probleem.
1: Mm-hmm.
2: Want dan ben je dus niet meer belangen aan het afwegen als politiek, maar belangen aan het vertegenwoordigen.
1: Ja. En nou hebben we dus een minderheidskabinet. Betekent dat automatisch dat VNO-NCW, Koen van Oostrom is dat, en Hans Spekman van de FNV machtigere mannen zijn geworden?
2: Nou, dat ligt eraan, aan de politiek. Volgens mij moet je belangenorganisaties gebruiken om jezelf te informeren.
1: Ja.
2: Voor beleid. En moet je jezelf niet de les laten lezen door belangenorganisaties?
1: Mm-hmm.
2: Nou ja... als je kijkt naar partijfinanciering of al die netwerken of functies die worden verdeeld. Je hebt in Nederland nogal een systeem dat mensen vanuit de politiek naar de journalistiek, naar de ambtenarij, naar belangenorganisaties en zo heel bestuurlijk Nederland doorreizen. Op bijeenkomsten en borrels elkaar tegenkomen. Ja, dat wordt af en toe wel een klein beetje te nauw.
1: Ja, ja. En nou was er een overleg met de vakbonden gepland. Ze waren ook meteen weer weg. De boel werd flink op scherp gesteld vanuit de vakbonden.
2: Ja, maar dat vond ik ook... Kijk, de VVD heeft weer een hele ouderwetse politieke noot toegevoegd aan dit kabinet. Door bijvoorbeeld zo'n eis te stellen als de hypotheekrenteaftrek. Hè. Iedereen, elke econoom of de IMF of iedereen zegt... ja, die hypotheekrenteaftrek in Nederland, dat moet je aanpakken. Mm. Dan zegt de VVD, dat doen we niet.
1: Nee.
2: Die gaan er een hele harde barrière neerzetten. Ja, dan gaan anderen dat ook doen. En dan heb je vervolgens, wordt er gezegd... ja, maar dan moeten we de pensioenen aanpassen. En dan moeten we dit en dat aanpassen. En dan ga je weer een pensioenakkoord openbreken. Maar waarom moest dat pensioenakkoord worden opengebroken? Omdat de VVD die blokkade op die hypotheekrenteaftrek had opgeworpen. Ja, en zo zit je elkaar het leven onmogelijk te maken.
1: Ja, maar ik zit er toch ook naar te kijken. Je ziet dus dat FNV, CNV, VCP, al die afkortingen... hebben al een eerste ultimatum gesteld... want die bezuinigingen op sociale zekerheid vallen dan niet goed. Ze lopen weg bij een kennis.

0: Kennismakingsgesprek. Jij hebt meer ervaring daar in de politiek. Is dat dan onderdeel van de dans, van de rituele dans, de inleidende beschietingen, of zie je hier een polder die op spanning staat?
1: Ik denk toch dat laatste, helaas. Kijk, wat je normaal gesproken doet, je wilt iets moeilijks voor elkaar krijgen. Daar ga je dus mensen bij betrekken. En dan hebben we een rijk maatschappelijk middenveld. Dat is die polder, dat er allerlei organisaties zijn over van alles en nog wat. Ja. Die je kunt betrekken. Daar kun je mee gaan praten. Dan kun je kijken, nou, als we nou zo doen of zo doen. Dan kun je kijken, proberen mensen te overtuigen met een verhaal dat er iets moet gebeuren. Er moet in defensie worden geïnvesteerd, bijvoorbeeld. Nou, dat moet ergens vandaan komen. Dat is een verhaal dat je misschien mensen van kunt overtuigen. Hoe ga je dat doen? En vervolgens kom je met plannen.
0: Ja.
1: Maar nu kom je met voorstellen, zeg, nou, we gaan dit doen. En vervolgens ga je praten met de vakbond. Ja, dan snap ik wel dat de vakbond zegt, nou, dat is de verkeerde volgorde.
0: Ja, dus dat het daardoor dan ook echt onder spanning staat. Wat moet je dan als minderheidskabinet nu doen?
1: Nou, je moet om te beginnen als VVD-leider niet zulke barrières opwerpen. Ja, en niet zulke domme dingen doen, om het zomaar eens te zeggen.
0: Want de VVD-leider doet domme dingen.
1: Nou, die hypotheekrente aftrekken, dat is zo dom. Nou, laat ik dat maar eens gewoon zeggen. Dan laten we eens wat minder genuanceerd zijn. Dat was heel erg dom, om allerlei redenen. En heeft ook geleid tot een valse start. Daardoor maak je het voor ministers.
0: De opstelling daarvan van de VVD nu in de minderheidskabinet. Handen af van de hypotheekrente aftrekken, dat is dom, zeg je.
1: Ja, dan ga je op de troon zitten. Dan zeg je, ik ben hier de baas in Nederland.
0: Nou, belofte aan de kiezers, aan de achterban. Daarom hebben ze misschien wel gestemd op de VVD, was het idee.
1: Ja, dan moet je ook niet zulke stomme dingen beloven die je niet waar kan maken. Dat zou ik dan maar weer willen zeggen.
0: Yeah.
1: Maar daarmee maak je het die ministers dus weer onmogelijk. Want die ministers moeten dan vervolgens weer met de FNV gaan praten. En de FNV, ja, die heb je net op de kast gejaagd. Ja, dat is gewoon niet zo handig om een minister op pad te sturen als je net de FNV op de kast hebt gejaagd.
0: Maar toch om dit voorbeeld af te pellen. Je bent dus VVD. Je bent die verkiezingen ingegaan met de belofte handen af van de hypotheekrente aftrek. Daar staan wij voor. Daar gaat niets aan gebeuren. Dan kun je dat na de verkiezingen, als je toetreedt tot een minderheidskabinet, toch niet weggeven?
1: Ja, maar er zit een fout in die belofte. Dan moet je maar nadenken als je dat opschrijft. Wat betekent dat? Wat betekent dat? Dat je tegen alle economen, tegen alle economische internationale organisaties, tegen alle adviezen ingaat en zegt, om electorale redenen doe ik dat wel.
0: Mm-hmm.
1: En dan schrijf ik niet op dat we erover gaan nadenken, of dat we een onderzoek doen, of dat we er kritisch naar gaan kijken, of juist niet. Nee, je zegt keihard nee. Ja, dan heeft dat gevolgen. En als je dat wil volhouden, ja, dan ga je maar niet regeren. Dan moet je maar niet zulke rare dingen opschrijven.
0: Helder. We konden het ook nog over de journalistiek hebben en over de SP. Want 3 zetels komt ooit nog goed of niet met die partij?
1: Ik hoop het, ja. Het is toch maar club, hè?
0: Kleine stap, hè, van de VVD naar de SP dan. Want wat voor domme dingen hebben zij gedaan dat jullie nu met 3 zetels hebben?
1: Nou, ik zat altijd te denken van, ooit was rechts van de elite en links van het volk.
0: Dat is nu omgedraaid.
1: Ik ben bang dat een beetje omgedraaid is.
0: Ja.
1: En dat is dus de schuld van links.
0: Mm-hmm.
1: He, dus links heeft een verhaal, ja, wat toch te elitair is.
0: Mm.
1: Wat niet aanslaat.
0: Mm.
1: En ik ben bang dat de SP daar ook slachtoffer van is. En sommige afdelingen, zoals hier in Amsterdam, daar ook aan meedoen.
0: Te elitair.
1: Te elitair, ja. Met dingen die... Nou, je hebt op links altijd gehad, zeg maar, de revolutionaire voorhoede die het beter weet.
0: Ja.
1: De linkse mensen die het beter weten en nog graag bereid zijn om het volk nog één keer uit te leggen.
0: Ja.
1: Liefst in onbegrijpelijke woorden. Ja, dat is misschien niet het succesnummer.
0: Nee.
1: En je hebt op links gehad mensen die meer voor de volkspartijen zijn. Ja, die met mensen willen praten.
0: Ja.
1: Problemen van mensen willen agenderen. En vooral mensen willen organiseren om ze te helpen. Zelf ook problemen op te lossen. En zelf politieke druk te zetten. Dat is meer mijn lijn.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat is niet de dominante lijn op links.
0: Nee, dat is weer een keer voor een andere Big Five week. Gaan we daar dan over spreken.
1: De ellende van links.
0: De ellende van links. We hebben het thema alvast te pakken inderdaad. Ja. We moeten namelijk nog de kettingvraag behandelen. En Thomas van Zijl staat te trappelen voor BNR Zaken doen. Jelle Posma komt morgen.
1: Ja.
0: Hij is oud-AIVD'er. Is oprichting van de stichting Justice for Prosperity. Je mag hem een kettingvraag stellen.
1: Ja, nou, er zijn zoveel onderwerpen die voor hem interessant zijn, of wat ik zou willen weten. Maar ik doe toch deze. We hebben een democratische rechtsstaat. Daar is een publieke ruimte voor nodig. Een plek, hè, publieke discussie. En we zien nu dat die publieke ruimte in Nederland, die publieke sfeer, heel erg bepaald wordt door commerciële algoritmes van Amerikaanse multinationals. Mm-hmm. En mijn vraag is eigenlijk, hoe zou je dat weer publiek kunnen maken? Hoe zou je er eigenlijk weer voor kunnen zorgen dat die algoritmes mensen niet uit elkaar spelen, maar met elkaar in contact brengen? Kan dat technisch? Hoe zou je dat kunnen doen? En ik ben wel heel erg benieuwd naar zijn opvattingen erover.
0: Morgen ga ik het vragen. Jelle Posma, dus oud-AIVD en oprichting van die stichting Justice for Prosperity. Ronald van Raak, het was een groot plezier om een uur met je te mogen spreken.
1: Nou, dankjewel.
0: Ja, SP-prominent, lid van de Eerste en Tweede Kamer, hoogleraar filosofie, lid van de Raad voor Openbaar Bestuur. Hoe heet het laatste boek nou ook alweer?
1: Geen land van grote woorden, 10 eeuwen filosofie in Nederland. Ja. En daar laat ik ook zien hoe filosofen zich altijd met de politiek hebben bemoeid.
0: Nou, dat hebben we dit uur ook gedaan met plezier. Dus dank voor de komst vandaag.
1: Dankjewel, dankjewel.
0: Onze afleveringen zijn terug te luisteren als podcast in onze eigen app. Tot morgen.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Nieuws Top 200.

0: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt, je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
1: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij,
0: Nigaio Wijnen
1: en Arjen Elbels, duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
0: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Zo'n 120 asielzoekers hebben de nacht doorgebracht in Groningen. Er was voor hen geen plek in het AZC in Ter Apel. Ze zijn met bussen naar een congreshal gebracht en gaan straks weer terug. De opvang in Groningen is tijdelijk. Er is nog geen plan voor noodopvang na het Pinksterweekend. In Delft is een dronken man op het dak van de Oude Kerk geklommen, meldt het AD. Hij klom langs de regenpijpen omhoog en gooide spullen naar beneden. De hulpdiensten rukten met groot materieel uit, maar de man klauterde even later zelf naar beneden. Hij is nagekeken in de ambulance en daarna naar het politiebureau gebracht. In Las Vegas zijn de Enhanced Games bezig, een soort Olympische Spelen waar doping mag worden gebruikt. Er wordt aan atletiek, zwemmen en gewichtheffen gedaan. De organisatie verwacht dat er veel wereldrecords worden gebroken, maar dat is tot nu toe nog niet gelukt. Als een record wordt gebroken, wordt dat niet erkend. Het aantal gevallen van ebola in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot ruim 900, schat de Wereldgezondheidsorganisatie. Van meer dan 100 gevallen weten ze het inmiddels zeker. De WHO zegt dat de bestrijding van het virus moeizaam gaat omdat er een burgeroorlog woedt. En bij de Grand Prix van Canada heeft Max Verstappen goede zaken gedaan. Hij werd derde achter Kimi Antonelli en Lewis Hamilton. Verstappen, die vanaf de zesde plek startte, kon profiteren van de pech van zijn concurrenten. Zo vielen George Russell, Lando Norris en Sergio Perez allemaal uit. En dan het weer van Weer Online. Net als de afgelopen dagen wordt het zonnig en warm. De maxima liggen tussen de 25 en 28 graden. Aan zee kan het vanmiddag iets koeler zijn. Morgen wordt het nog warmer. Op veel plekken kan het dan 30 graden worden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Van Beckhovens Britten. Roet Oei en Lia van Beckhoven.
5: The ladies not for turning.
6: If you want to go out now, but if you stand again, I'll load you out. Make your mind up.
7: Are you excited about another election?
8: You're joking. Not another one? Oh, for God's sake, I can't honestly.
9: Je luistert naar Van Beckhoven's Britten, een podcast over de meest opmerkelijke ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk. Met in Londen Lia van Beckhoven, ik ben Roet Oei vanuit de BNR-studio in Amsterdam. Lia, het was een heel turbulent weekje bij jou. Ik ben benieuwd allereerst of je al een aftelklok op de keukentafel hebt staan. Of misschien dat je eindelijk, net als ik, ook weddenschappen hebt afgesloten wanneer Starmer dan eindelijk zijn bureautje leegruimt. Want de druk op Starmer om plaats te maken voor de zevende premier in 10 jaar tijd neemt per dag toe. Zeker nu 2 enthousiastelingen zich kandidaat hebben gesteld. Lia, als je de afgelopen week in 4 woorden zou moeten samenvatten.
10: Ik heb er 2. Lokale verkiezingen. Want echt alles is terug te voeren, Roet, op die lokale verkiezingen van de week daarvoor. Die waren rampzalig voor Labour. En dat veroorzaakt onrust in de fractie, grote onrust. Keir Starmer is natuurlijk een fatsoenlijk mens, dat weten we allemaal, maar hij is niet radicaal genoeg. Kon het beleid niet voor het voetlicht trekken, heeft geen charisma, geen makkelijke communiceerder. Hij struikelde over zijn eigen belofte, weet je wel, die hij de afgelopen bijna 2 jaar voortdurend deed en zo. Dan moesten ze intrekken en dan weer omdraaien. Nou, dat gebeurde minstens 15 keer als we het hebben over grote beleidsstukken. Dus de fractie verdeeld, maar Keir Starmer bleef. Dus een poging om hem te ontzetten had geen zin. Er was namelijk geen opvolger, tenminste geen opvolger waar de hele fractie of het grootste deel daarvan zich makkelijk achter kon scharen. De enige populaire Labour-politicus van het hele land is Andy Burnham. Maar helaas, die Burnham is onbereikbaar, want hij is burgemeester van de regio Manchester. En dat betekent dat zijn weg terug naar Londen, naar het Britse parlement, dat hij geblokkeerd is al eerder. Burnham kan niet partijleider worden, want dat zijn de spelregels van de Labour-partij, tenzij hij een kamerzetel heeft. En die had hij niet. Er was nog iemand anders, minder populair, maar minstens zo enthousiast en zo ambitieus, en dat is Wes Streeting, 43 jaar, minister van Volksgezondheid. Vraag was, ging die Wes Streeting zijn baas uitdagen? Ging hij een leiderschapsverkiezing veroorzaken? Nou, dagenlang was het echt een farce. Wat doet Streeting? Doet hij het wel? Doet hij het niet? Doet hij het wel? Doet hij het niet? Zijn woordvoerders of zijn vrienden in de fractie zeiden, hij gaat het doen, hij gaat het doen. Maar het bleek dat hij gewoon niet genoeg steun had en dus pas op de plaats maakte. Terwijl Burnham dus, Keir Starmer, wel durfde uitdagen en wel genoeg steun had van de fractie, maar niet kon, want dus geen zetel inpassen. En dit, Roet, vond ik het mooiste moment. Dan zie je hem als een Clint Eastwood, weet je wel, die zo'n stoffige nederzetting in het Amerikaanse Wildwesten kon binnenrijden, kwam daar een bevriend Kamerlid van Burnham, ene Josh Simons, die naam mag je meteen vergeten, opdagen. Simons zei, ik stel mijn zetel beschikbaar, toevallig ook in de regio Manchester, ik offer mij op om Burnham de kans te geven die zetel te winnen en zo terug te keren naar het parlement en een gooi te doen naar het premierschap.
11: Maar als we dan, ik heb straks nog één vraag over Streeting, maar even blijven hangen bij Burnham. Dat is heel sympathiek en ook heel mooi bedacht, want door deze speciale constructie kan hij überhaupt aanspraak maken of een poging doen om premier te worden. Maar het is helemaal geen gegeven dat Burnham dan ook daadwerkelijk met die zetel er vandoor gaat. Helemaal als je, nou ja, die twee woorden die jij al zei, die lokale verkiezingen en vooral die uitslag in Manchester erbij haalt, dan is de kans ook groot dat Reformer met die buit vandoor gaat, althans met die zetel.
10: Zeker, zeker. Die zetel waar het om gaat binnen Manchester, de regio, heet Makerfield. En het kan hem inderdaad maken of breken. Maar het is inderdaad, dit is waar het de komende 4 weken trouwens in de Britse politiek over gaat. Hè. Alleen maar over, kan Andy Burnham die zetel winnen? Of, zoals jij suggereert, gaat Reform ermee vandoor? Want het is zeker niet gezegd dat deze zetel Labour gaat blijven. Kijk, tot nog niet zo lang geleden was die hele regio solide Labour, door en door rood. Maar dus niet meer, want bij die lokale verkiezingen vorige week waren er 28 gemeenteraadzetels, waarvan 27 in hand vielen van de partij van Nigel Farage, van Reform. Er is niemand anders, hoor, die een kans maakt om toch die zetel te winnen dan de King of the North, dan Andy Burnham, maar het is absoluut geen gegeven. Het is echt een groot risico.
11: Op het moment dat die zetel naar Reform gaat, dat betekent dat zijn hele plan om premier te worden in het water valt.
10: Zeker is dat. En dat is inderdaad niet onwaarschijnlijk dat dat zou gebeuren. Makerfield is een ideale zetel voor Reform. En we hebben het over een regio die sociaal conservatief is, die voor 97% bestaat bijna uit witte mensen. De gemiddelde leeftijd ligt hoger dan in de rest van Engeland. Bovendien, 2/3 van de bevolking daar stemde 10 jaar geleden op Brexit. Dus als het niet om Andy Burnham ging, die regionaal dus heel erg populair is, dan was dit een uitgeschreven kaart. En dan was het heel duidelijk dat Reform inderdaad met die zetel zou gaan lopen. Nogmaals, omdat Burnham het is, is er wel een kans dat het een Labour-overwinning gaat worden. Zeker is dat het een hele lelijke campagne gaat worden. He, want het heeft nu al, en dat merk je nu al, die hele Brexit-oorlog van ruim 10 jaar geleden weer doen opwaaien. Want ik weet waar Farage mee gaat komen. Farage heeft al gezegd dat hij alles zal zetten op het binnenhalen van die zetel in Manchester. En Farage gaat onder andere de Brexit-troef spelen. Dat is slecht nieuws voor Labour. Hij gaat Burnham verwijten, want Burnham is pro-EU. Hij gaat Burnham verwijten dat hij de deur wil opengooien voor 500 miljoen Europese migranten, omdat Burnham op den duur het Verenigd Koninkrijk terug wil hebben in de Europese Unie. Hij gaat Burnham verwijten dat hij helemaal niets gedaan heeft, of veel te weinig, aan, weet je nog, het enorme zedenschandaal, vooral in Noord-Engeland, van de grooming gangs. Honderden meisjes misbruikt in het hele land, maar vooral ook in Manchester, door die grooming gangs. Dat waren mannen, meest van Pakistaanse afkomst, die jarenlang die meisjes verkrachten, seksueel misbruikten. Onder Andy Burnham als burgemeester werd een onderzoek daarna ingesteld. Maar het laatste woord gaf Burnham aan de politie. Waardoor, volgens critici, een groot deel van de hervormingen die zouden moeten doorgevoerd, niet werden ingevoerd. Dus dat wordt hem ook niet in dank afgenomen. En dat ga je echt mensen horen zeggen als het gaat om die campagne de komende weken.
11: Aan de andere kant, hij heeft wel als bijnaam King of the North gekregen. Hij is dus ook bij grote groepen wel weer heel populair.
10: Is populair. Andy Burnham, het is de enige echt populaire politicus in het hele land. En ik denk dat dat veel te maken heeft met een aantal dingen. Op de eerste plaats is hij nadrukkelijk, komt hij niet uit Londen. Hij presenteert zichzelf ook heel erg als Noordwest-Engeland. Hij is charismatisch, hij is vrij toegankelijk, gewoon, weet je wel. Maar dat Noord-Engeland is belangrijk hier, omdat vooral in het noorden van Engeland heel veel politici toch gezien worden als typerend voor het zuiden, lees Londen. Maar niet Burnham. Burnham komt uit de regio tussen Manchester en Liverpool. Dat merk je aan zijn idioom, dat merk je aan de stijl. Ik bedoel, zoals iemand zich kleedt ook. Hè, nooit een stropdas of zelden. Vaak loopt hij rond in donkerblauwe of witte t-shirts onder een jasje. Draagt vaak een blauw jack, sportschoenen. Het doet mij een beetje denken, hè, Andy Burnham als qua stijl, als een oudere boer van de Gallaghers, weet je? Die jongens van
11: Noel en Liam
10: van Oasis.
11: Ja, maar dan hopelijk met iets. Ja, maar dan hopelijk met iets minder ruzie.
10: Minder ruzie. Ik weet ook niet of hij kan zingen. Maar dat ruzie is ook maar afwachten. Hij werd King of the North genoemd tijdens corona, toen Boris Johnson als premier allerlei beperkingsmaatregelen afkondigde en Andy Burnham suggereerde dat die maatregelen niet toevallig vooral ten nadele gingen van het linkse Noord-Engeland. En ik herinner me nog, Andy Burnham gaf toen een toespraak. Hij stond daar alleen op de trappen van, ik geloof dat het gemeentehuis was van Manchester. En hij wierp zich toen op als woordvoerder van het gewone Noord-Engeland tegen het cosmopolitische, ubermachtige, gecentraliseerde Londen. En ik moet je zeggen, dat heeft hem heel veel goed gedaan. En ik was een paar maanden geleden, was ik in Manchester, en ik liep toen door dat Volksmuseum. Hè, het Volksmuseum, de geschiedenis van de stad, zien de arbeidersbeweging, heeft natuurlijk een hele grote rol gespeeld in de politieke ontwikkeling van Manchester ook. En wat zie je daar? In een glazen vitrine in dat museum, het blauwe regenjack dat Andy Burnham toen aan had. Dus sindsdien heeft hij zich gedefinieerd als de baas van het noorden, de king of the north, de koning van het noorden.
11: Ik weet dat voorspellen altijd heel lastig is. Welke kant denk jij dat hij opvalt? Krijgt hij die zetel?
10: Ik weet het niet.
11: Of gaat hij naar reform?
10: Ik weet het echt niet. Wat ik wel weet is dat hij zich zal profileren. Want als reform het vooral gaat hebben over Brexit, dan gaat Andy Burnham het vooral hebben over het succes van de regio Manchester. De regio Manchester is een soort mini-randstad, weet je? Een kleine 3 miljoen, geloof ik, mensen in de hele regio. Hij is een direct gekozen burgemeester. 3 keer achter elkaar is hij gekozen als burgemeester met grote meerderheden. Het is de succesvolste, want snelst groeiende economische regio in Engeland. Londen uitgezonderd natuurlijk. 2 keer zwart als het gemiddelde. En dat is een stad ook aan te zien. Je hebt over glanzende wolkenkrabbers, een modern centrum, actief uitgaansleven. Dus Manchester is de stad die wel de-industrialisering heeft overleefd. Weet je, met nieuwe investeringen, geslaagde samenwerking tussen universiteit daar, bedrijfsleven, lokale overheid. Daar is decennia lang aan gewerkt, dus lang voordat Andy Burnham daar burgemeester werd. Maar hij heeft wel die lijn doorgezet. Plus, en dat staat wel helemaal op zijn naam, hij heeft het openbaar voor geïntegreerd, zodat allerlei verre buitenwijken, weet je wel, bereikbaar zijn voor mensen die ook in de binnenstad werken of in de binnenstad willen uitgaan. Voetbalwedstrijden, sport en cultuur is groot, hè, in Manchester. Essentieel onderdeel van de regio. Natuurlijk de clubs, Manchester City, Man U, Manchester United. Heel veel, nou, je had het net even over Oasis, maar het is ook de stad van Take That, de Smith, de Stone Roses. Dus het heeft echt een heel actief cultureel centrum, wat het ook erg goed doet.
11: Dus zijn tactiek zal waarschijnlijk worden niet meegaan in dat Brexit-stokpaardje van Farage, maar juist al dat positieve wat hij heeft bereikt, en dan hopen dat hij die zetel zogezegd binnensleept.
10: Op een naam inderdaad van wat hij noemt het Manchesterisme. Want dat is de blauwdruk die hij wil, ja, die hij eigenlijk voor het hele Verenigd Koninkrijk wil gebruiken.
11: Ja.
10: Het bedrijfsvriendelijk socialisme. En dus meer investeren, decentraliseren, nieuwe industrieën, waterbedrijven nationaliseren, huizenbouw nationaliseren, of in ieder geval opnieuw in overheidshanden stoppen. Hij wil evenredige kiesvertegenwoordiging, wil hij ook al decennia, en dus lidmaatschap van de EU. Maar daar heeft hij nu de voet van het pedaal gehouden. Want nogmaals, een meerderheid van Makersfield stemde voor Brexit. Dus daar ga je hem niet veel over horen.
11: Nee, dat snap ik. Dat is dan beter voor later. Nog even terug naar Wes Streeting. Die is inmiddels afgetreden. Hè? Was minister van Volksgezondheid, is nu afgetreden. Ja. Zijn naam zong al rond, gaf je ook al aan. Tijdens die kabinetsraad hield hij zijn kaken stijf op elkaar. Heeft zich nu alsnog kandidaat gesteld voor partijleiderschap. Waarom nu wel en vorige week niet?
10: Ik denk ook dat hij niet genoeg steun had uit de fractie. Kijk, je moet 20% van de fractie achter je hebben om een worp te doen naar het leiderschap van de partij. En dat betekent 81, in dit geval 81 Kamerleden. En ik denk niet dat hij die had. Hij zei dat niet hardop, maar dat is volgens mij de enige reden geweest waarom hij toen zich terugtrok als minister van Volksgezondheid. Want hij had tegen Keir Starmer al gezegd dat hij geen vertrouwen meer in hem had. Dus hij kon niet aanblijven. Maar het was niet voldoende om nogmaals om te proberen Starmer te ontzetten. Dus daar staat hij dan, zonder baan als minister, maar wel met voldoende ambitie om te proberen om toch partijleider en premier te worden. En ik denk dat kan alleen als Andy Burnham verliest in deze zetel bij de verkiezing die waarschijnlijk over een week of vier gehouden gaat worden. Als Burnham zou verliezen, dan ligt helemaal open wat A. Keir Starmer gaat doen. Keir Starmer heeft denk ik geen poot meer om op te staan, want hij heeft al zijn gezag verloren nu. Dus de partij zal opnieuw terugvallen in een soort van burgeroorlog, waarin allerlei fracties weer onderling gaan kibbelen over wie de beste kandidaat is om Starmer op te volgen. Dat gaat ook wekenlang duren. Terwijl ik denk als Andy Burnham zou winnen bijvoorbeeld, dan kun je een scenario schetsen waarbij Starmer zegt, nou weet je wat, ik trek me terug, want als Andy Burnham wint, dan heeft hij gedaan waar de hele Labour-partij van droomt. Namelijk heeft hij aangetoond dat je reform kan tegenhouden. Dat het helemaal geen wetten van mede en pers is dat Nigel Farage over een paar jaar de landelijke verkiezingen wint. Dat er wel degelijk een manier terug is voor Labour. Dat Labour bestaansrecht heeft. Dat het de kans heeft, ondanks die desastreuze verkiezingsuitslag van de lokale een paar weken geleden, dat het toch wel degelijk de kans heeft om zich te herpakken. En ja, dat wil iedereen. Maar als dat niet gebeurt en Andy Burnham wordt niet gekroond na een mogelijke overwinning, maar hij verliest, dan is het goed mogelijk dat inderdaad Wes Streeting een van de kandidaten wordt die gaat proberen om Starmer te vloeren.
11: En dan noem ik wederom dit keer haar naam, Angela Rayner. Want dat onderzoek naar belastingfraude is afgerond. De Belastingdienst verwijt haar niets, zo laat zij zelf weten. Dus dat betekent dat de weg ook voor haar nu vrij is om zich kandidaat te stellen. Denk jij dat ze dat gaat doen? Ze werd wel altijd gezien als een van de grotere concurrenten van Starmer.
10: Ja, maar ook een van de grote medewerkers van Starmer. Hè? Yes. Zij was waarnemend premier. Ik denk dat als Andy Burnham verliest, dat zij, dan kan ik me voorstellen dat zij zich inderdaad opwerpt als de kandidaat van links. Je moet haar zien als degene die, net zoals Burnham, ook uit Noord-Engeland komt, duidelijk accent heeft, onverbloemd arbeidersklasse is. Haar verhaal is ongelooflijk ook. Ze verliet school, de middelbare school, de 16e. Geen enkel diploma had ze, ze was wel zwanger. Ze werkte zich op in en via de vakbond en kwam zo in de politiek terecht. Ze heeft een gehandicapte zoon. Maar, zoals je zegt, is nu vrijgepleit wat betreft die belastingfraude. Dus ze kan politiek gezien doen wat ze wil. Ze wil nu niet, want Keir Starmer zou haar de baan van Wes Streeting hebben aangeboden. Minister van Volksgezondheid, dat heeft ze geweigerd. Dus met andere woorden, ze houdt haar handen vrij om te kijken wat er de komende 4 weken gaat gebeuren. En ik denk dat als Andy Burnham de zetel verliest, dat zij het gaat opnemen tegen Streeting. En Streeting is interessant, want hij vertegenwoordigt de rechtervleugel van de Labour-fractie. Hij heeft dus nu, trouwens, een burgeroorlog in de Labour-partij ontketend met een oproep tot hertoetreding tot de Europese Unie. Daarmee wilde hij zich onderscheiden.

0: scheiden van Burnham. En ik denk met het oog op het definiëren van zichzelf en van zijn eigen positie. Ingewikkeld allemaal, maar ik moet zeggen, het verhaal, de backstory van Streeting, daar kun je ook een serie van maken. Ik heb net het weekende even zijn memoires doorgebladerd die een paar jaar geleden uitkwamen. Door en door Londens en hoe. Komt uit een bloedarm gezin. Hij had 2 grootouders minstens die in de gevangenis terechtkwamen. Sterker, stel je dit even voor, Roet. Zijn grootmoeder beviel van zijn moeder in de gevangenis. En tijdens die bevalling zat ze vast met een handboei aan haar bewaker. Maar goed, hij komt dus uit dat milieu, is rechts van de partij, maar spreekt zich dus nu uit voor veel snellere pogingen om toe te treden tot de EU dan iemand heeft durven zeggen in de top van de Labour-partij. En dat werkt allemaal in het voordeel van hemzelf, Streeting zelf, maar ook in het voordeel van reform.
1: Het is dus uiteindelijk een beetje een kwestie van afwachten. We hebben dus nu 2 heren die heel enthousiast zijn, die zich kandidaat hebben gesteld. Het is afwachten wat Rayner doet, wat wel nog steeds speelt en welke naam ook blijft rondzingen. Jij zei al dat je steeds vragen blijft krijgen over, hoe kan het ook anders, Nigel Farage. En dan vooral over het feit dat hij zo populair is, terwijl een groeiende meerderheid Brexit als een regelrechte mislukking ziet. Hoe kan dat dan?
0: Ja, hoe kan de man van Brexit, die er 30 jaar over gedaan heeft om de Britten los te weken van de Europese Unie, waarvan, en die daarin slaagde, en waarvan nu de grote meerderheid van de Britten zegt dat het een mislukt project was, toch de leider blijven van verreweg de populairste partij van het land? Hele goede vraag. Een paar dingen waarom dat kan. De meerderheid van de Britten, klopt, is tegen Brexit nu. 60% zou zelfs terug willen naar de Europese Unie. Heel weinig mensen vinden het een succes, maar dat wordt Farage niet verweten. Want, dat hoor je dan mensen zeggen die voor Brexit stemden, Brexit is nooit goed uitgevoerd. Het is nooit echt in praktijk gebracht zoals had moeten gebeuren. En dat ligt niet aan Farage, want hij was niet de premier. Dat ligt aan de conservatieven, aan Boris Johnson. Wat er gebeurd is dat de Britten ondanks Brexit toch handelsbetrekkingen hebben overgehouden aan de Europese Unie. En dat had nooit moeten gebeuren, zeggen de Brexiters en vooral de Brextremisten. Wat had moeten gebeuren is dat het Verenigd Koninkrijk een soort Singapore aan de Theems had moeten worden. Dus echt los van alles. De Europese Unie, de grootste economische markt aan de voordeur, totaal moeten negeren. Ze hadden dus nooit een handelscontract met Brussel moeten sluiten. Het Verenigd Koninkrijk zit nog te dicht bij de Europese Unie. En het grootste argument is, en dat hoor je ook bij alle andere ismen, zoals socialisme bijvoorbeeld, het is nooit goed uitgevoerd. Anders was het een prachtig succes geweest.
1: Streeting zei daarentegen, en dat noemde jij ook al, dat Brexit een rampzalige fout was en dat het Verenigd Koninkrijk uiteindelijk opnieuw lid moet worden van de Europese Unie. Zal die uitspraak hem veel stemmen opleveren, dan vooral binnen de partij?
0: Nou wel, binnen de leden van de Labour-partij, want dat is precies wat zij willen. Zij vinden dat Starmer veel te langzaam en veel te aarzelend is richting Europa. Wat de Labour-leden willen, is dat een Labour-leider begint met onderhandelen over toetreding tot de interne markt bijvoorbeeld, of de douane-unie. Maar de ellende van deze uitspraak van West Streeting is dat het de Brexit-oorlog weer helemaal doet herleven. En dat is het laatste wat je wil als je vecht voor een zetel en je vecht ervoor namens de Labour-partij. Want de Britten willen niet opnieuw herinnerd worden aan wat er ruim 10 jaar geleden gebeurde. Het was echt jarenlang van een grote verdeling in het hele land over wel dan niet uit de Europese Unie. En ze zijn er in zoverre overheen dat er weer over Brexit gepraat kan worden en dat de meeste Britten zich realiseren wat het verlies geweest is en dat alle leugens over Brexit inderdaad leugens waren en dat het de Britse economie alleen maar slecht gedaan heeft. Maar ze zijn nog niet zover dat ze opnieuw hierover willen praten. Laat staan dat ze daar een verkiezingscampagne willen domineren. Dat hebben ze nog niet voor over.
1: Ik kan me ook voorstellen dat die Britten gewoon ook inmiddels echt vermoeid zijn van die hele discussie daarover. En dat de hoofdzaak blijkt van al het andere wat er speelt in het Verenigd Koninkrijk.
0: Dat is het. En vandaar ook dat er echt grote boosheid is op West Streeting. Omdat hij dat onderwerp van Brexit weer naar voren brengt. En die Burnham is het denk ik niet eens zo oneens met hem.

0: over toetreding en een snellere toenadering in ieder geval tot de Europese Unie. Maar nogmaals, niet tijdens het voeren van een campagne in een regio waar 2/3 meerderheid voor uittreding stemde 10 jaar geleden. Dan moet je je mond even houden.
1: Speelt Burnham het dan slimmer wat jij betreft?
0: Nou, we moeten nog kijken hoe hij het echt gaat spelen. Maar hoe hij het wil spelen is te gewoon niet over hebben. Burnham zal zijn inzet zal zijn: kijk naar mij, kijk naar wat ik gedaan heb, wat ik voor elkaar gekregen heb. En je weet dat het niet alleen loze woorden zijn, maar ik heb zaken in praktijk gebracht die jullie leven beter gemaakt hebben. Dat is zijn insteek.
1: Lea, dankjewel voor deze week. In de podcast praten we verder en dan hebben we het over de Britse blamage tijdens het Eurovisie Songfestival. Geen doze points voor de Britten. Ze kwamen niet verder dan 1 punt in totaal. Luister de hele aflevering terug via je favoriete podcast-app. Tot volgende week.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen bloed, zweet en zaken.
3: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag...

0: soep.
1: Van Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. De positieve energie van Green Choice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
2: Zie je het voor je? Een kale lege vlakte waar mensen volop leven. Wij wel. Bij AM realiseren we de plekken waar je wilt wonen, werken en ontspannen. Want als je dwars door barrières heen kijkt, kan er veel meer met gebiedsontwikkeling dan je denkt. Ontwikkel met ons mee. AM. Ontwikkelaars van impact.
1: De positieve energie van Green Choice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
3: Ik ben Joost Luiten, ambassadeur van KLM Open. Van 4 tot en met 7 juni wordt het grootste internationale golftoernooi van Nederland gespeeld. Op de International bij Amsterdam neem ik het op tegen titelverdediger Connor Seim, mediawinnaar Danny Willett, Darius van Driel en vele andere topgolfers. Koop nu je ticket op klmopen.nl of in de KLM Open app.
4: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
3: KLM, TCS en de Deep World Tour heten je van harte welkom op het KLM Open 2026.
5: Grote hotelexploitanten kampen met miljoenen verliezen en betalen als gevolg daarvan hun huren niet meer. Beleggers zien hun verliezen daardoor oplopen en slepen de exploitanten nu voor de rechter. Wat is er toch aan de hand in de markt voor hotelvastgoed? Dat hoor je natuurlijk in Vastgoed Gezocht. Vanmiddag om 2:00 op BNR.
6: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Belgische intermediairs zitten midden in een financiële evolutie en zoeken nu de juiste balans tussen stabiliteit, flexibiliteit en lef. Steeds meer ondernemers kiezen daarom voor een non-bankaire financiering. Want bedrijfsfinanciering wordt in België steeds meer een strategische oefening. Dat hoor je in de podcast Het Geld en de Stenen. Nu op bnr.nl en in je favoriete podcast-app.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
10: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Zo'n 120 asielzoekers hebben de nacht doorgebracht in Groningen. Er was voor hen geen plek in het AZC in Ter Apel. Ze zijn met bussen naar een congreshal gebracht en gaan straks weer terug. De opvang in Groningen is tijdelijk. Er is nog geen plan voor noodopvang na het Pinksterweekend. In Delft is een dronken man op het dak van de Oude Kerk geklommen, meldt het AD. Hij klom langs de regenpijpen omhoog en gooide spullen naar beneden. De hulpdiensten rukten met groot materieel uit, maar de man klauterde even later zelf naar beneden. Hij is nagekeken in de ambulance en daarna naar het politiebureau gebracht. In Las Vegas zijn de Enhanced Games bezig, een soort Olympische Spelen waar doping mag worden gebruikt. Er wordt aan atletiek, zwemmen en gewichtheffen gedaan. De organisatie verwacht dat er veel wereldrecords worden gebroken, maar dat is tot nu toe nog niet gelukt. Als een record wordt gebroken, wordt dat niet erkend. Het aantal gevallen van ebola in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot ruim 900, schat de Wereldgezondheidsorganisatie. Van meer dan 100 gevallen weten ze het inmiddels zeker. De WHO zegt dat de bestrijding van het virus moeizaam gaat omdat er een burgeroorlog woedt. En bij de Grand Prix van Canada heeft Max Verstappen goede zaken gedaan. Hij werd derde achter Kimi Antonelli en Lewis Hamilton. Verstappen, die vanaf de zesde plek startte, kon profiteren van de pech van zijn concurrenten. Zo vielen George Russell, Lando Norris en Sergio Perez allemaal uit. En dan het weer van weer online. Net als de afgelopen dagen wordt het zonnig en warm. De maxima liggen tussen de 25 en 28 graden. Aan zee kan het vanmiddag iets koeler zijn. Morgen wordt het nog warmer. Op veel plekken kan het dan 30 graden worden. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
9: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Bloed, zweet en zaken.
0: Rens de Jong.
12: Achter elk succes zitten bloed, zweet en tranen. En in het verhaal van deze ondernemer zit een extra verdrietige kant. Want het idee was helemaal niet om te gaan ondernemen. Maar door een noodlottig ongeval moest ze wel. Hoe worstel je dan en kom je toch weer boven? Welkom, Stephanie.
13: Dank je wel.
12: Wie ben je en wat doe je?
13: Ik ben Stephanie Zee, ik ben eigenaar van Charlie's Travels.
12: Waar heb jij het goed gedaan?
13: Ik ben altijd trouw gebleven aan onze missie. Wij proberen een duurzame geldstroom te creëren naar onze lokale partners op het Afrikaanse continent, door reizigers het echte Afrika te laten zien.
12: En waar heb je het ook zo fout gedaan?
13: In het begin heb ik geprobeerd te ondernemen zoals Charles dat zou hebben gedaan. En uiteindelijk heb ik er mijn eigen draai aan gegeven.
12: Mijn naam is Rens de Jong. Welkom bij Bloed, Zweet en Zaken. Leuk je te zien. Even over Charlie's Travels. Wat voor reizen bieden jullie aan?
13: Wij bieden reizen aan naar het Afrikaanse continent voor alle doelgroepen, families, vriendengroepen, solo travelers, you name it. De lengte, de bestemming, het wordt allemaal tailor-made. Ze kunnen het aanpassen naar jouw wensen. Mm-hmm. Maar elke reis heeft gemeen dat je de lokale bevolking leert kennen, dat je de dieren, de natuur, alles wat je mee gaat maken is authentiek.
12: Ja, klinkt heel gaaf.
13: Ja, het is te gek.
12: Ja, en welke landen zijn jullie op het Afrikaanse continent al actief?
13: Wij zitten in 13 landen. We zijn gestart in Oostelijk Afrika. Kenia is ons hoofdkantoor. En daaromheen hebben we een hele loop aan prachtige bestemmingen. Ook Zuidelijk Afrika. We zijn nu ook voor het eerst in Angola geweest. We zijn West-Afrika aan het openen. Noord-Afrika, ja.
12: Overal. Anywhere, ja. Maar goed, Afrika is groot. Is er ooit het doel om elk Afrikaans land te ontsluiten, of niet?
13: Absoluut, dat zou geweldig zijn, ja.
12: En de doelgroep, je zegt, we maken het voor iedereen. Nou, is Afrika niet echt voor iedereen? Je hebt er toch een soort met van bepaalde traveler voor nodig. Kun je daar iets meer over zeggen?
13: Onze doelgroep is vrij niche. Wij zijn niet voor de mensen die het zelf willen doen. De echte avonturiers, zoals ik. We zijn er ook niet voor de mensen die op zoek zijn naar de goedkoopste pakketreis. Dus het is net dat stukje reizigers die het belangrijk vinden om een reis te maken die ook daadwerkelijk impact maakt bij de lokale bevolking.
12: Ja, ja. En wat we komen straks op jouw man, die dit ooit heeft opgezet. Want jij was er niet vanaf 2014 bij, toch, of niet?
13: Nee.
12: Nee, vertel het oprichtingsverhaal eens.
13: Ja, als Charles hier had gezeten, had je denk ik een leuker of een voller ondernemersverhaal gehad dan ik, die het net 2 jaar doet. Hij is in 2014 naar Kenia vertrokken voor een stage. Werd helemaal verliefd op het land en heeft zijn motor gepakt en is safaris gaan verkopen aan Nederlanders. En op die reizen die hij maakte, ontmoette hij locals en daarmee heeft hij experience opgezet. Dus ook in onze reizen kom je op plekken of doe je dingen die niemand anders doet.
12: Ja. Geef eens een voorbeeld, wat doen we dan?
13: Wij hebben een hele lange partner als Steve. Die zit in de woestijn, dat is een Maasai. Mm-hmm. Die had nog nooit een toerist gezien. Charles ontmoette hem en jij kan nu met hem op een motorsafari daar kamperen.
12: Wauw.
13: Al zijn
12: hij op de motor, jij op de motor of bij hem achterop? Of,
13: ja. Nee, onze reizigers mogen zelf rijden. Je mag ook achterop, wat je wil.
12: Ja, al geweldig zeg. Ik ben ooit een keer ook op motortaxi geweest in Togo of Benin. Dat is ook een enorme ervaring. Als je daar zo door, dit was Westelijk Afrika dan maak je alles echt enorm mee, toch?
13: Ja, te gek. Ja. Wil je ook een keer naar Oostelijk Afrika?
12: Ja, ik ben er wel eens geweest, maar het is al heel lang geleden.
13: Ja.
12: Het is 2003 was ik er. En jij zegt, ben ook zelf zo'n avonturier. Kun je iets vertellen over waar je hebt gereisd en hoe jij reisde, et cetera?
13: Ik heb bijna overal gereisd. En toen ik Charles leerde kennen, toen woonde ik nog in Texas. Hij vroeg aan mij of ik het aan zou kunnen om dan 6 dagen door de woestijn te chasen en alleen maar poephutten te slapen. En ik zei toen ja. En toen zei hij, ik ben verliefd op jou. Nou, en toen zijn we, onze eerste date was 3 weken door Namibië.
12: Wauw.
13: Ja, was te gek.
12: Ja.
13: Het is niet per se, denk ik, het avonturier. Het is niet per se dat het heel erg avontuurlijk moet zijn als je met Charlie's Travels wil reizen. Maar je bent op zoek naar hoe het echt is. Je bent er meer als reiziger dan toerist.
12: Ja.
13: Ik denk dat is wat we proberen neer te zetten in onze reizen. Niet iedereen heeft maanden de tijd om op de motor rond te gaan. Dus wij helpen je daar een beetje bij.
0: Ja, geweldig. Voor mij even, hoeveel mensen werken er? Kun je iets zeggen over omzet? Wordt er winst gedraaid?
13: Wij zijn met een team, echt wel een hecht familieteam van 35 mensen. Mm-hmm. Verspreid over het hele continent. We zitten underground. Dat is de USP. Daardoor weten we ook precies waar je moet zijn en met wie je samenwerkt. Wij maken, denk ik, gemiddeld 10 miljoen omzet. Mm-hmm. Of wij draaien 10 miljoen omzet. Wij draaien ook winst, maar de filosofie is niet voor mij om er rijk van te worden. Dus het concept is, of de formule, dat er zoveel mogelijk van die winst ook naar lokale partners gaat.
0: Ja.
13: Geen middelman, het gaat niet weer retour naar een of andere rijke lodge-eigenaar in Duitsland. Dus dat betekent dat ondernemen binnen de toerisme-tak in Afrika is wel voor mij liefdewerk oud papier.
0: Ja,
13: maar geweldig.
0: Ja. En je zegt het gaat dan terug naar de mensen waarmee jullie werken. Dus dat gaat naar de lokale mensen. Die kunnen weer hun business verder opbouwen of gewoon hun leven verder opbouwen, toch?
13: Ja, we hebben honderden lokale partners in Afrika die wij niet op een white savior manier helpen door gelddonaties, maar wij doen business met ze. En omdat wij experience creëren, vaak ook met locals die nog helemaal niet in toerisme werkten, ontstaat er in dat stukje waar zij wonen een
0: soort ecosysteempje. Ja. En help je ze dan ook om te zeggen, dit is wat toeristen leuk vinden, dit moet je niet doen. Ben je echt
13: absoluut
0: aan het ontwikkelen? Ja?
13: Dat is de hele fundering, ja. Dus we kijken samen met ze wat werkt wel, wat werkt niet.
0: Kun je een voorbeeld geven waar je echt iemand helpt om eigenlijk zijn eigen toeristische propositie op te bouwen?
13: Absoluut. Wij proberen onze partners bij te brengen dat wanneer reizigers hen bezoeken, zij een onderdeel maken van hun dagelijkse, hoe zij daar leven, om te laten zien het verschil in cultuur. En dat echt als gelijke te doen. Dus niet te veel in de rol van, er komen toeristen en nu moeten we een showtje opvoeren, of we vragen om dingetjes die we nodig hebben. En dat is super tof, want daardoor voelen onze partners ook heel erg, het zijn gewoon onze gelijken.
0: Je zit op het Afrikaanse continent, meer dan 35 man, vooral in Nairobi geconcentreerd. Ben jij dan, want er is geen hoofdkantoor in Nederland, begrijp ik.
13: Niemand woont in Nederland.
0: Nee.
13: Iedereen woont in Afrika.
0: Ja.
13: Het hoofdkantoor is in Nairobi. Daar zit ook onze managing director. Ik ben zelf creatief directeur. Ik heb dat geprobeerd, de MD-rol in het begin. Net na de geboorte van onze zomer, dat was te veel.
0: Ja.
13: En verder zitten onze operations en sales verspreid over alle 13 landen.
0: Laten we eens even praten over Charles, de oprichter. Ik heb filmpjes van hem gezien. Lang blond haar, prachtige glimlach, enthousiast, een beetje een stuiterbal. Klopt dat of niet? Is dat een goede omschrijving van hem?
13: Als ik eraan toe zou voegen dat het een hele charismatische, lieve man is die met iedereen overweg kon en een ongekend kinderlijk enthousiasme had voor het leven, dan klopt het.
0: Ja, hij is de naam van het bedrijf heeft zijn naam. Hij droeg dat bedrijf ook echt, toch?
13: Absoluut.
0: Eind 2022 komt Charles om het leven bij een kite-ongeluk in Zuid-Afrika. Neem mij mee naar die dag. Wat je hoort dat. Was je erbij?
13: Ik was niet bij het ongeluk. Wel kort daarna in het ziekenhuis. Hij was toen al overleden. Voor Charles is het ergst, denk ik. Ik heb heel veel verdriet, iedereen om ons heen. Maar voor iemand die zo midden in het leven staat en zo ontzettend veel.
14: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als noodzaak naar

0: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei gaat. Hoe je van het gas af kan en minder afhankelijk van het net kan zijn. Of hoe je van digitaal kwetsbaar naar digitaal wendbaar gaat. Ga naar Equens.nl. Energietransitie heeft een naam. Equens.
1: Dus daar ging toen eerst even de focus naartoe.
2: Wauw.
1: Maar na de geboorte van onze zoon en in die tussentijd natuurlijk nauw contact gehouden met het team, ben ik aan de bak gegaan.
2: Ja, jij zei, hij droeg het bedrijf. Dat moet je met passie doen. Jij draagt nu dat bedrijf, mede met anderen. Lukt dat?
1: Ja, het lukt. Ik vervloeg soms wel erom dat die passie nu in mij zit en dat je er ook af en toe helemaal knettergek van wordt.
2: Oh ja?
1: Want het is natuurlijk altijd Charlie's Travels voor en achter. Ik vond het wel veel om samen te combineren. En ik ben geen ondernemer in hart en nieren. In het begin heb ik heel erg geprobeerd om Charles te evenaren of dingen te doen zoals hij dat had gedaan. En dat werkte niet.
2: Nee. Nee, waarom werkte dat niet?
1: Omdat ik het niet deed vanuit hoe ik het zelfs wilde doen. En ik was in het begin ook bang om het fout te doen, te falen, dat het bedrijf failliet zou gaan, dat we het zouden moeten verkopen, weet ik veel wat. En hij was er niet meer en zijn bedrijf nog wel. Dus het was heel erg belangrijk dat dat in stand zou blijven.
2: Mm-hmm. Ja, en dan ga je dus in het begin ga je zeggen, oké, ik doe het zoals Charles dat zou doen. Waar blijkt dat dan uit dat niet voor jou werkt?
1: Ik voelde me niet mezelf.
2: Hmm.
1: En na het overlijden had ik mezelf denk ik sowieso op de derde plek gezet. Het was heel erg baby natuurlijk eerst, bedrijf, tweede plek en dan kwam ik. Dus ik had er ook weinig lol in.
2: Hmm.
1: En het is heel belangrijk dat als je rouwt om iemand, dat de leuke dingen van die persoon, dat je daar dan wel nog ook iets uit kan halen, dat je daar lol in hebt.
2: Ja.
1: En dat is steeds meer gekomen. En nu is het helemaal geweldig en is het mijn droombaan.
2: Oh ja?
1: Ja.
2: Wat leuk. Maar wat ik me dan afvraag, het is natuurlijk, je moet dan iemands schoenen noodgedwongen vullen. En eerst heb je dan door je die schoenen lopen eigenlijk niet zo lekker. Toch?
1: Mm-hmm,
2: ja.
1: Exact.
2: Maar wat waren dan de kiezeltjes in die schoenen? Dat je denkt, waarom moet ik dit nou zo doen? Want ik kan me ook voorstellen dat je dan daar niet zomaar afscheid van durft te nemen. Want het is het levenswerk van een ander dat je aan het overnemen bent.
1: Absoluut. En Charles droeg nooit schoenen, dus het was nog complexer. Het bedrijf is zo persoonlijk. Naast dat ik het van hem moest overnemen in het reilen en zeilen van de onderneming, was het ook dat we het gezicht van het merk kwijt waren.
2: Ja.
1: En daar hebben we heel erg mee gestruggeld. Hoe gaan we nu verder? Besloten om het zo te behouden. Het werkt. Men komt nog steeds bij ons omdat ze hem hebben gekend. Het is uiteindelijk, denk ik, een kwestie van tijd geweest. En ook durven we om hulp vragen.
2: Mm.
1: Dus ik merkte dat in mijn staat als netmoeder heel erg verdrietig ineens ondernemen in Afrika te veel was. Dus ik heb de beste vrienden van Charles erbij betrokken. Zijn moeder is dagelijks hangen we aan de telefoon. En veel goede gesprekken met het team.
2: Ja.
1: En ook echt wel met de billen bloot en laten zien dat het KUT gaat.
2: Ja. Dat moment met de billen bloot, wat is dat dan? Dat je zegt, ik ben hier geen MD. Laat mij het creatieve gedeelte doen, maar ik ben geen managing director.
1: Ik heb dat te danken aan het team. Zij hebben dat heel expliciet wel gemaakt naar mij. Van goh, zo werkt het niet. Laten we samen de puzzel leggen. En het is moeilijk als je. Ik heb nog nooit. Ik vind het rouwproces is heel erg complex en veel meer omvattend dan alleen maar het missen van een persoon. Dus alles natuurlijk veranderd. En zij hebben mij echt aan de hand genomen en gekeken met wat is het dat jij nu nodig hebt om ook zelf beter te worden.
2: Ja.
1: En waar zit wat energie? En dat zit bij het verhaal en de missie die wij nastreven.
2: Ja.
1: Dus daar ben ik op gaan focussen. En aan de andere kant hebben we dus een hele leuke man aangenomen die daar underground altijd zit in Nairobi. En wij zijn op de goede manier water en vuur.
2: Even voor mij, hè. Je verliest je man, je bent zwanger, je neemt de leiding over dat bedrijf over. Is er dan tijd voor een rouwproces of niet?
1: Er is minder tijd voor een rouwproces, zou je kunnen zeggen, in

0: echt absolute tijd. Maar het werken in het bedrijf voor mij was ook een groot onderdeel van de rouwverwerking.
1: Hmm.
0: En door hem ja, toch naast mijn zijde te voelen, dingen te lezen, gewoon notities die je had gemaakt, en erachter komen dat in het begin je probeert hem te evenaren, dat werkt niet. Dus je geeft er je eigen draai aan, en nu dan alles op zijn plek valt, kom je erachter dat je het eigenlijk exact hetzelfde doet. Ja,
1: ja,
0: dat is heel erg bijzonder.
1: Ja.
0: Ik denk dat het voor mij een hele belangrijke pilaar is geweest binnen het rouwproces. En als ik dit niet had gehad, dan was het met mij, denk ik, nu minder goed gegaan.
1: Ja. Heb je nogal contact met hem? In je
0: met
1: hoofd?
0: Met jou?
1: Ja.
0: Ja, elke ochtend even onder de douche.
1: Ja.
0: Even ouwe hoeren. Ja hoor, als er weer, er komt vaak een hele stroom aan ideeën binnen bij mij. Soms denk ik, waar komt dit ook vandaan? Ik probeer dat dan wel ook wat meer te organiseren voordat ik het zo over de bühne gooi naar het team. Dat was voor het team in het begin wel een beetje lastig. Ze waren wel wat gewend van Charles, gelukkig. En ik zie hem elke dag in mijn zoon terug.
1: Oh ja. Ja, want daar hebben we het helemaal niet over gehad. Jouw zoon is geboren, Charles junior.
0: Ja.
1: Ja, die is nog te jong om nu al mee te nemen in dit hele verhaal.
0: Of die beslissingen kan maken in het bedrijf, bedoel je?
1: Ik zit gewoon na te denken van dat je, als je man is overleden en je hebt wel een kind met hem, en het is ook nog zijn bedrijf en het draagt nog zijn naam, en je zoon draagt ook nog die naam, dat daar soorten met van, ja, ik weet niet. Laat ik zo zeggen, het mag niet falen.
0: Het mocht niet falen, en nu doe ik het niet meer voor Charles of om Charles in stand te houden, maar omdat ik echt in onze missie geloof.
1: Hmm.
0: Dus als het nu zou falen, ja, dan is dat, dat is het spel van het ondernemen. En ja, dat is leuk dat ik nu meer die element van het ondernemerschap kan ervaren, en niet alleen maar vanuit paniek in het begin.
1: Ja, ja. Wanneer is dat moment gekomen dat je denkt, oké, die paniek ben ik kwijt, ik denk dat ik het in handen heb?
0: Nou, het echt in handen hebben, Rens, weet ik niet.
1: Hoort ook een beetje bij ondernemerschap natuurlijk, ja.
0: Ik denk vrij snel na de geboorte van onze zoon. Die was er gezond, dat was mij gelukt. Toen dacht ik, nou, als ik dit kan, joh, we gaan het gewoon proberen.
1: Ja.
0: Charlie junior, of Charles junior, of hoe we hem willen noemen, is officieel de eigenaar van het bedrijf. Want dat gebeurt als je niet getrouwd bent. Charles had wel al mijn vader om de hand gevraagd en et cetera, maar net niet gelukt. Hij is dus officieel mijn baas. Daar maken we ook vaak grappen over. We hebben een raad van advies met de beste vrienden van Charles, die natuurlijk daar ook, als wij een jaarlijkse vergadering hebben, dan is de kleine man er gewoon bij.
1: Ja.
0: En dan maken we grapjes. In het begin zeker, toen die wel eens aan de borst hing in een meeting, zullen we A of B doen? En dan was het, nou ja, welke borst die pakte. Maar verder is het niet, ik heb niet de droom dat hij dit ooit gaat overnemen of daar gaat stage lopen.
1: Nee?
0: Nee.
1: Nou, dat kan toch bijna. Hij is op papier zelfs de eigenaar van dit bedrijf. Hij draagt de naam. Het zou toch gek zijn? Maar je wilt natuurlijk geen druk op hem leggen. Ik kan me zo voorstellen.
0: Nee, maar als hij de genen van zijn vader en zijn moeder heeft, dan gaat hij gewoon lekker doen wat hij zelf wil.
1: Ja.
0: En hij is meer dan welkom.
1: Ja.
0: Maar echt geen must.
1: Je bent door die periode heen. Is het bedrijf sindsdien gegroeid?
0: Het bedrijf is zeker gegroeid. Wij merkten na het overlijden van Charles dat we ook heel veel aanvragen kregen. Dat is een beetje bitterzoet. Wel mooi ook dat mensen kiezen voor een merk omdat ze weten dat het, ja, zo'n bijzonder verhaal heeft. En dat ook het hele team erachter zo gepassioneerd is om te doen wat goed is. We zijn gegroeid, we hebben meer landen aangeboden. Ik ben net terug uit Angola. We voegen nieuwe bestemmingen toe. Vroeger deed Charles dat alleen op de motor. Dat kan ik niet, want ik heb een peuter. Dus we hebben het idee bedacht om reizigers uit te nodigen om tegen kostprijs mee te gaan op de manier zoals Charles dat vroeger deed.
1: Mm-hmm.
0: Dat heet de pioniersreis. Dat hebben we nu momenteel in Madagaskar gaande. We zijn net terug uit Senegal. Eind van het jaar ga ik naar Sierra Leone.
1: Wauw.
0: Ja, dan ga je kan mee, Rens, als je het leuk vindt.
1: Ja.
0: Het is 2 weken.
1: Gaaf.
0: Het is zonder echt een plan. We gaan de bevolking ontmoeten en kijken wat we daarop kunnen zetten en met wie we kunnen samenwerken om iets moois te doen.
1: Ja. Wat is je droom? Wat wil je met het bedrijf?
0: Ik denk dat droom eigenlijk al werkelijkheid is. Mm. We maken bij honderden mensen nu impact. En dat is Te gek. En dit is wat Charles ooit 10 jaar geleden zo heeft bedacht.
2: Ja.
0: Ja, dat is prachtig. En de droom is, denk ik, om altijd trouw te blijven aan het oké vinden dat het langzaam groeit. Er ligt altijd de verleiding op de loer voor het grotere geld. Toch meer automatiseren. Toch meer, nou, zeker nu met AI, dingen met robots doen. Maar dat gaat gewoon niet gebeuren. Hmm. We zijn een persoonlijk merk. Alles is door mensen gemaakt. En dat is soms een uitdaging.
1: En ik kan me ook wel voorstellen dat juist als er meer vraag is, dat er ook wel weer vraag komt naar standaardisering, et cetera. Weet je, dat soort groter. Ja, dan gaan allerlei managementwetten gelden.
0: Mm-hmm.
1: Ik kan me voorstellen dat je dat. En je zei, ik heb het goed gedaan om vast te houden aan die missie. Maar naarmate je groter wordt, kan ik me voorstellen dat het lastiger wordt om aan die missie vast te houden. Of dat je moeilijker vindt om partners te vinden die betrouwbaar zijn, dat soort dingen.
0: Ik denk dat je daar zeker absoluut eens. Het is ook een uitdaging. Het gaat bijna altijd goed. Het is het opbouwen van een relatie met de partners, met de collega's, met de klanten. Als je daar je best voor blijft doen, dan geloof ik dat je kan groeien in. Tuurlijk, er komt een land bij. Dan krijgen we een extra operation sales consultant die dedicated op dat land zit.
1: Ja.
0: Het is hetzelfde trucje.
1: Ja. Wat is de grootste les die je hebt geleerd? Niet zozeer misschien van Charles, maar gewoon in dit hele proces.
0: Voor mijzelf persoonlijk, dat als je als innovator binnen een bedrijf zit, dus als je met de ideeën komt, dat het toch verstandig is om die een klein beetje te stroomlijnen voordat je ze zo allemaal in voice note ergens heen gooit in een team wat meer pragmatisch te werk moet gaan, want dat is ook gewoon de day-to-day operatie.
1: Geef een voorbeeld. Jij kwam uit die douche, begrijp ik dus, en daar had je heel veel ideeën.
0: Ja, dan bijvoorbeeld het idee van deze pioniersreizen geloofde ik heilig in. En ik wilde zo ontzettend graag dat we gingen doen, dat ik dacht, we gaan gewoon over 4 maanden naar Angola met 10 mensen en we hebben nog geen plan. En dat veroorzaakt dan enerzijds enthousiasme, maar dat wordt een beetje ondergesneeuwd door de stress die er ook achter zit. Van, maar hoe dan? Hoe dan?
1: Mm-hmm.
0: En dan misschien net iets te makkelijk denken van, ah joh, het komt al goed.
1: Ja, en hoe doe je dat nu dan?
0: Ik probeer dat iets rustiger te doen. Ik geloof wel ook dat mijn kracht zit in, en dat zat denk ik ook bij Charles, erop vertrouwen dat, ja, als je het niet probeert, weet je het niet. En dat heeft het bedrijf ook heel erg nodig. Maar communicatie is key.
1: Ja.
0: Dus ook, ja, in wat ik net zei, even heel even en net even 10 seconden extra een uitleg erbij. En dan laten zien ook een keer dat je het kan. En nu is het team van, oké, nou, let's go.
1: Let's go. Normaal gesproken kijken we aan het einde van deze uitzending altijd terug. Bloed, zweet en tranen, indachtig, André Hazes met een Amsterdamse tegeltjeswijsheid. Maar ik wil daar een uitzondering voor maken. Het mag deze keer wat mij betreft ook een Afrikaans tegeltje zijn. Wat zou de tegeltjeswijsheid zijn die op dit tegeltje mag geplaatst worden?
0: Ik zou toch zeggen, Rens, afzien verbroedert.
1: Verklaar je nader.
0: Het is voor mij breed. Charlie's Travels, maar ook het leven aan zich. Door wat er gebeurd is met Charles. Überhaupt het ondernemen op het continent. Het komt uiteindelijk altijd wel goed. En als je er lol kan in hebben. Hè, het spel van, ja, hoe moeilijker het is om iets te krijgen, hoe mooier.
1: Mm-hmm.
0: Dan zie je ook binnen ons team, dat is echt een familie. Omdat we COVID al heel veel gedoe hebben doorstaan. Ja.
1: Ja.
0: En dit is een quote van Charles. Maar ik denk dat we er wel allemaal naar leven.
1: Ja. Afzien verbroedert. Dat hoort bij het ondernemen. Dat hoort misschien af en toe ook bij het reizen. Maakt een reizen ook wel weer mooier als je het allemaal weer overleefd hebt.
0: Ja, het leven aan zich.
1: Ja. Dankjewel voor je openheid. Stephanie Zee was dat van Charlie's Travels. Volgende keer in Bloed, Zweet en Zaken. Een rijbewijs heb je nodig om een auto of een scooter te rijden. Maar in de digitale wereld navigeren we allemaal zonder. Ja, daar moet verandering in komen, zegt Marjolein van Tilburg van Chat License. Maar ja, hartstikke leuk idee. Maar als er in eerste instantie geen markt voor is, hoe ga je dat dan weer doen? Dat hoor je allemaal in de volgende aflevering. Dus druk alvast op die abonneerknop en mis helemaal niets. Tot de volgende keer. Dag.
3: Bloed, Zweet en Zaken wordt mede mogelijk gemaakt

0: duizenden beleggers gingen u voor. Investeer online in vastgoed met hypothecaire zekerheid. crowdrealestate.com.
1: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
2: Klaar voor de toekomst? De studenten van Recruit a Student staan in de startblokken om voor u aan de slag te gaan. Flexibel inzetbaar, digitaal bedreven en snel ingewerkt. Recruitastudent.nl. Het talent van morgen, vandaag nog in huis.
3: Voor een paar honderd euro in één uur tijd 10 medische testen doen om te weten of je gezondheid op peil is. Is dat een goed idee? Of zaaien commerciële gezondheidschecks juist onrust en jagen ze de zorgkosten op? Dat hoor je vanmiddag om 3:30 in BNR Beter of zoek ons op als podcast.
4: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
2: Recruit a Student. Het talent van morgen. Vandaag in huis.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Chris?
7: Ja?
6: Hoef jij niet te werken vandaag?
7: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
6: Dus, heb je nu...
7: een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
6: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
8: Wil je je vermogen zorgeloos laten groeien? En heb je geen zin in de grillen van de beurs of het gedoe van vastgoed?
9: Ontdek Obli en krijg toegang tot de kwaliteit van institutioneel beleggen met een vast rendement van 7%.
8: Obli. Meer rust, meer rendement.
10: BNR Duurzaam wordt The Green Quest. Met dezelfde presentator.
11: Mijn naam is Harm Edens.
10: Hetzelfde format.
11: Wij gaan afsluiten met een impactplan, dat doen we hier elke week.
10: En ook weer net zo inspirerend.
11: Het is een mijlpaal waar ik zelf best een beetje warm van word.
10: The Green Quest. Elke maandag om 3:00 op BNR. En altijd online als podcast. Gewoon weer net zo leuk.
12: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
8: Meer rust, meer rendement? Obli.nl met AU en EY.
13: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
14: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Ongeveer 120 asielzoekers die niet terecht konden in Ter Apel hebben de nacht doorgebracht in Groningen. Straks gaan de bussen weer terug naar het aanmeldcentrum. Ook vanavond is de Groningse congreshal nog beschikbaar. Wat de komende dagen de uitwijkopties voor Ter Apel zijn, is nog niet duidelijk. De deal tussen Amerika en Iran die voor gisteren werd aangekondigd, is er nog niet. Maar volgens buitenlandminister Rubio hoeft niemand daar iets achter te zoeken. Vandaag kan het alsnog rondkomen, zei hij tijdens een bezoek aan India. In de overeenkomst gaat het onder meer over het heropenen van de straat van Hormuz. In Delft is gisteravond een man op het dak van de oude kerk geklommen. Hij zou dronken zijn geweest en was via een regenpijp naar boven geklauterd. Vanaf het dak gooide hij spullen naar beneden, waarop de politie de omgeving afzette. Agenten wisten de man naar beneden te praten en sloegen hem vervolgens in de boeien. In Friesland doen vandaag duizenden mensen mee aan de fiets-Elfstedentocht. Ze rijden meer dan 200 kilometer en vanwege de verwachte hitte zijn extra maatregelen genomen. Het Rode Kruis heeft een extra meldkamer opgetuigd, meldt Omroep Friesland. Gisteren was de Step-Elfstedentocht en die is volgens de organisatie prima verlopen. En Max Verstappen heeft voor het eerst dit jaar het Formule 1-podium gehaald. In de Grand Prix van Canada eindigde die als derde. De race werd gewonnen door Mercedes-coureur Kimi Antonelli en Lewis Hamilton werd in zijn Ferrari tweede. Verstappen startte vanaf plek 6, maar profiteerde van de uitval van concurrenten. En dan het weer van weer online. Het wordt weer een zonnige en warme dag, waarbij het kwik oploopt naar 25 tot 28 graden. Later vanmiddag op de stranden koeler door wind van zee. Morgen kan het op veel plaatsen 30 graden worden. En tot zover het ANP-nieuws.
15: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
16: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach en Jorik Simonides.
17: Hartelijk vrijdag. Vrijdag 22 mei, de dag dat het zonnetje schijnt. Maar wij verpesten toch, sorry, je stemming. In deze aflevering bereiden we je namelijk voor op minder leuke beslissing.
18: Brussel maakt zich zorgen om de hoge inflatie in Europa. En daarom roept een eurocommissaris nu de ECB-leden op om in te grijpen. De rente, die moet omhoog, vindt hij.
17: Ja, en dat kan dan weer slecht uitpakken voor je aandelen. We hebben het zo meteen over.
19: Hoor je ook waarom de klokjes van Cartier weer beter verkopen?
20: If you look at Richemont numbers this morning, they are the upper part, the very upper part of the K. Yeah. But looking ahead, uncertainty is likely to persist. So the uncertainty that has been caused around the world is impacting even luxury jewelers like Richemont.
19: We gaan de beursdag en ook de beursweek doornemen. En dat doen we met Errol Keijner van de VEB. Goed dat je er bent.
21: Dank je.
17: Ja, goed dat je er bent. En we beginnen met de nieuwe baas van de Federal Reserve, de Amerikaanse Centrale Bank. Kevin Warsh is dat natuurlijk. Die is vandaag beëdigd als nieuwe Fed-baas, waarmee die Jerome Powell opvolgt. Nou, hij bleek het lievelingetje van Trump. Hij werd gekozen omdat hij zei, ik ga de rente verlagen en ik ga de balans van de Fed aanpakken. Terwijl de meerderheid van zijn nieuwe collega's juist denkt aan een renteverhoging. Er wacht hem daarom een lastige klus, zegt huiseconoom Han de Jong.
22: Er is een oorlog gaande, de inflatie is opgelopen, de Fed is verdeeld. En als klap op de vuurpijl blijft zijn voorganger, Paul, die verdwijnt niet, maar die wordt gewoon lid van het bestuur. Vergeet ook niet, hè, dat is toch wel een rare verhouding. Het zijn voor Warsh ook best wel gecompliceerde omstandigheden.
17: Ja, Errol, gaat Warsh doen wat hij beloofd heeft, de rente verlagen, of kan hij dat simpelweg niet?
23: Dat laatste, hij kan het niet en er zal eerder een druk zijn om het te gaan verhogen.
19: Wil ik het over de Novo hebben? Ik associeerde dat zelf met een degelijk saai computerbedrijf, maar ook daar is AI naar binnen geslopen. Ze bouwen de servers waar AI op draait en dat legt ook Lenovo geen windeieren.
24: When you look at Lenovo, look at that. 7% gains there. AI-related revenue has reached 38% of the group total. That's growing 84% year on year. So AI is becoming a bigger structural driver behind the outperformance there for the company. NetEase.
19: Het aandeel reageert. En hoe? Lenovo staat bijna 20% hoger vandaag. Dankzij die AI-divisie dus. Maar ook gewoon door die saaie laptops die ze ook gewoon nog maken. Want alles bij elkaar leverde dat 20% meer omzet op vorig jaar en 38% meer winst. En een meevaller voor Lenovo is dat het maar beperkt last heeft van het tekort aan geheugenchips. Daardoor hoeft het bedrijf zich niet op extreme kosten te jagen. En blijft die marge onveranderd.
17: Ik had een beetje hetzelfde. Ik dacht ook dat het een surfbedrijf was, maar dat is best wel...
19: Alles
17: een,
19: wordt AI.
17: Mooi bedrijf. Door naar Marco Rubio, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. Die heeft geruststellende berichten over de oorlog in Iran. Hij ziet namelijk goede tekenen in de onderhandelingen.
25: I think we've made some progress, but obviously we're dealing with a system that itself is a little fractured, the Iranian system. That said, there'll be a couple visits. I understand, the Pakistanis will be traveling to Tehran today, so hopefully that'll advance this further. The president's preference is to do a good deal. That's his preference. It's always been his preference. If we can get a good deal done, that would be great.
17: En als je nu denkt, wat een KUT-geluid. Nou, ik heb AI gebruikt om de helikopter op de achtergrond weg te krijgen. Normaal gaat Trump altijd naar zo'n chopper staan. Die denkt, dat is heel handig als ik geperst word moet staan. En Rubio deed het nu ook weer. Geen idee waarom, maar goed. De vraag is, terug naar dat akkoord, of het er wel gaat komen. Iran wil namelijk tol gaan heffen op schepen die door de straat van Hormuz varen. Een plan dat voor de Amerikanen, ja, logisch een absolute no-go is. En ook wil Iran het uranium dat ze hebben, waarmee ze kernwapens kunnen gaan maken, niet afstaan. Dus nou, toch nog wel wat gevoelige puntjes die een akkoord lastig gaan maken.
19: Ik zit lekker in de glitters vandaag. Zometeen ga ik je vertellen hoe de juwelen van Richemont weer geld in het laadje brengen. Maar eerst naar make-up. Cosmetica-merk Estée Lauder gaat toch niet fuseren met de Spaanse branchegenoot Puig. De twee waren daarover in gesprek. Samen zouden ze de strijd aankunnen met concurrent L'Oréal. Maar die gesprekken zijn op niks uitgelopen, delen ze vandaag in een verklaring. Nou, bij beleggers van Puig heerst teleurstelling. Dat aandeel staat echt fors lager, voorbij de 14%. Bij Estée Lauder is juist opluchting. Dat krijgt er ruim 12% bij vandaag.
26: The move will be seen as a major positive though from investors, given that they really believe that this merger was potentially going to slow down Estée Lauder's ability to have a turnaround.
19: Waar het misging, dat wordt niet helemaal duidelijk, maar volgens Bloomberg waren er bezwaren bij Charlotte Tilbury, dat is sinds 2020 eigendom van Puig, maar dat zou niet het enige zijn geweest wat in de weg zat voor die fusie.
17: Ja, met een beetje een soort RTL Boulevard-deskundige van de ene beurs, zo lekker met de horloges, de juwelen en de make-up.
19: Lekkere glimmers.
17: We gaan door naar een raketlancering in de Verenigde Staten.
27: And turning now to what was going to be the debut of the biggest, most powerful rocket ever built by humans. But just an hour ago, we saw SpaceX scrub the launch of its Starship V3 rocket. This was a super anticipated launch. The rocket is the newest version with a whole lot of upgrades from the inside to the outside to the launch pads. So much tweaked and redesigned. The booster, the engines, the flame trench.
17: Ja, ik kan het mooi vertellen. De lancering van het paradepaardje van SpaceX ging niet door vannacht. Vandaag een nieuwe poging. En over bizarre dingen gesproken. Analisten die zijn al bezig met het volgende spektakel. Een deel van hen fantaseert namelijk nu al, nog voor SpaceX naar de beurs gaat, over een fusie. Een deel denkt namelijk serieus na over een fusie tussen, jawel, SpaceX en Tesla, schrijft CNBC. Er werd eerder al over gesproken, maar nu denken sommigen dus dat het echt gaat gebeuren. En dan is aan jou de vraag, ik zie al kijken, zou het een goede zet zijn om SpaceX en Tesla samen te brengen?
23: Ja, volgens mij is die vraag een paar maanden geleden ook al aan mij gesteld, of heb ik het zelf gesuggereerd. Ja, laten we gewoon alles bij elkaar gooien. Te meer omdat degene die daar de lakens uitdeelt, Elon Musk, de baas is. Dezelfde persoon. Dus ga maar bij elkaar gooien en kijk maar hoe dat op de een of andere manier ooit gaat renderen.
17: Oh, dus je staat er nog op.
23: Nee, ik sta er zeer positief over. Dan heb je in ieder geval alles in één mandje. Net als dat je rommel allemaal in één hoek gaat schuiven. Gooi het maar bij elkaar.
19: Het was altijd een zorgenkindje, maar luxemerk Richemont doet het weer veel beter. Het bedrijf verkoopt meer juwelen, meer horloges, vooral aan een groeiende markt in het Midden-Oosten. En dat is ook gelijk een risico, want het is daar natuurlijk niet bepaald stabiel op dit moment. Wat dat voor het bedrijf betekent, gaan we zo bespreken.
17: Maar eerst gaan we naar Brussel. Dat maakt zich zorgen over de hoge inflatie. Die ligt nu in Europa boven de 3%. En dat wordt een probleem, vinden ze daar. Er is nu een eurocommissaris, Dombrovskis, die daarom een oproep doet aan de ECB. Hij wil dat de centrale bankiers de stijgende inflatie aanpakken en ingrijpen. Oftewel dat de ECB de rente gaat verhogen. Nou, opmerkelijk dat de politicus dat zegt. Maar heeft hij ook gelijk?
23: Ja, als de inflatie hoger gaat worden, moet je het onder controle krijgen. En de meest voor de hand liggende manier om dat te doen is de rente te verhogen.
17: Wat als die rente omhoog gaat? Wat heeft dat dan voor?
23: Nou, wordt het lastiger om investeringen te doen. Dan druk je in feite de geldontwaarding. Dan heb je ook, als alles duurder wordt, gaan ook werknemers zeggen, ja, ik heb meer geld nodig om een dagelijkse boodschappen te kunnen gaan doen. Dus een hoge rente remt in feite de uitbundigheid van consumenten, van investeerders en van allerlei andere partijen. Dus het brengt de economie een klein beetje tot rust.
17: Terwijl die economie ook weer niet heel erg lekker aan het draaien is, toch?
23: Nee, dat is echt een van de grote uitdagingen. Het is voorstelbaar dat je flinke inflatie hebt als de economie groeit als een tierenlier. En dan is het heel belangrijk de rente te verhogen om een klein beetje de zaak tot rust te brengen. Een dodelijke combinatie, een funeste combinatie, is als de economie helemaal niet lekker draait, maar wel een hoge inflatie tegelijkertijd er is. Dat hebben we in het verleden wel meegemaakt. Ook de jaren 70, energiecrisis. Dus het lijkt een klein beetje waar we nu mee te maken hebben. Dat is echt een funeste situatie waar je zegt, de economie, het laatste wat die kan gebruiken is nog met tegengas, en toch is het soms nodig als inflatie dreigt te stijgen.
19: Ik dacht wel, is het aan deze eurocommissaris en dus aan de politiek om zich met het rentebeleid te bemoeien?
23: Niet aan eurocommissaris, nee, dat is aan centrale banken. Maar goed, iedereen mag een mening hebben en dan mag een politicus ook. Het wordt vaak gescholden op Trump. Trump
19: ja, dan moest ik gelijk aan denken.
23: Rente omlaag moet, dat mag allemaal. Alleen je mag daar niet je eigen ministeries of openbaar ministerie gaan gebruiken om dan mensen die daar werkelijk over gaan, de centrale bankpresident bijvoorbeeld, onder druk te zetten door procedures. Dus je mag allerlei dingen vinden, maar laat diegene die ervoor zijn aangenomen, laat hen het besluit nemen op basis van kennis.
17: Ik moest ook denken aan Trump, alleen die wil natuurlijk een renteverlaging en deze man wil dan wel een renteverhoging, dat moeten we misschien wel nageven. Aan de andere kant, die renteverlagingen hebben wel voor een lekker rally gezorgd op de beurzen. Wat gaat het doen met aandelen als die rente omhoog gaat?
23: Ja, als beleggers ergens een hekel aan hebben, is het wel aan hoge rentes. Ja. Dus met inflatie kunnen beleggers meestal wel redelijk omgaan als die inflatie enigszins beheersbaar is en de economie een beetje aanzwengelt. Maar op lange termijn is ook dat niet goed. Niet alleen voor de beleggers, ook zeker niet voor de maatschappij. Maar wat gebeurt er? Dan gaat er juist nog meer geld naar aandelen. Dan worden aandelen op een gegeven moment zo duur. En dan als een keertje een beetje tegenslag komt, is de klap des te harder. Dus een gestage groei met een lage inflatie is het eigenlijk het beste voor iedereen.
17: Welke aandelen gaan dit merken? Want er zijn aandelen die dit wel gaan merken als die rente
23: gaat. Ja, er zijn twee type aandelen, twee type bedrijven die last gaan hebben van hoge rente. De eerste is natuurlijk voor de hand liggend bedrijven die veel schuld hebben. Die zullen dan op termijn meer aan rente moeten gaan betalen of meer problemen gaan krijgen bestaande schuld te gaan herfinancieren. Dat zijn zaken die liggen voor de hand, dat weet iedereen. Maar typisch zijn het juist de groeibedrijven die nog meer last ervan gaan krijgen. Want de groeibedrijven, die dus de omzet extreem sterk zien groeien van jaar tot jaar, die zijn gewaardeerd erop dat ook die rente laag is. En als de rente hoger gaat worden, wordt de toekomstige winst, die veel meer is bij een groeibedrijf, wordt minder waard per nu. Dus een hoge rente helpt niet in de waardering van groeibedrijven op de beurs.
17: Dat zijn ook wel bedrijven die volgens mij nu in binnen- en buitenland naar de beurs willen juist.
23: Juist, dat klopt.
17: Christine Lagarde, de ECB-baas, die reageerde vandaag ook nog op het hele gebeuren. Ze zegt, de inflatieverwachtingen blijven op de lange termijn grotendeels stabiel. Wat maak jij van dat antwoord?
0: Het is altijd heel lastig om echt te wegen wat iemand echt vindt en wat iemand graag zou willen. De woorden van zo'n persoon, hè, die zijn natuurlijk wel belangrijk, maar ik ga er niet te veel waarde nu aan hechten. Laat kijken wat voor besluit ze gaan nemen over de rentes. Blijven ze stabiel of gaan ze toch een klein beetje omhoog? Laten we afwachten wat ze vinden, maar reken maar dat het mandaat zeker in Europa is primair inflatiebestrijding.
17: Nou, dat besluit waar je het over hebt komt op 11 juni. Denk jij dat ze dan al met een verhoging durven te komen?
0: Dit is echt gokken, hè, speculatie. Ik zou zeggen, van als er niet heel slecht nieuws in de tussentijd komt, kan ik me voorstellen dat ze een even pas op de plaats gaan doen. Een verlaging lijkt me uit den boze. Dat lijkt me echt niet voor de hand liggen.
1: BNR Beurs.
19: Door naar de juwelen en de klokjes van Cartier en Montblanc. Want het gaat weer stukken beter met het Zwitserse moederbedrijf. Richemont heet dat. Er kwam over vorig jaar 11% meer omzet binnen bij dat bedrijf. Meer dan verwacht en ook leuk. Het dividend gaat er omhoog met 10%. Nou, bij Bloomberg zat een analist die vertelde waarom het weer wat beter gaat met luxe merken. En ik hoop vooral dat haar partner heeft meegekeken naar die uitzending. Want volgens mij had deze analist vooral wat cadeau-ideeën voor zichzelf in gedachten.
2: Buying a Cartier bracelet or a Cartier watch is, you know, cheaper or better value for money than buying a bag. And now we're moving into a different stage of the luxury market where jewellery, we've moved on from a knit bag to a knit necklace.
3: What's a knit necklace?
2: It's either the Van Cleef and Arpels.
3: You say a knit necklace?
2: So the big one has been the Van Cleef and Arpels clover necklace. You have these clover motifs.
3: I've seen a few of those.
2: Long necklaces.
4: You can't move for those, though.
3: Yeah.
17: What's good, dit?
19: Yeah. Ja, ik hoop dat hij het uithaalt.
17: Dat was wel een subtiele
19: hint, denk ik,
17: thuisfront.
19: Ja, nou goed, ze heeft op zich ook niet ongelijk, want Richemont verkoopt vooral meer sieraden en dat stuwt dus die omzet. Terwijl het ook een tijd lastig ging. Vooral de vraag in China sloeg een tijd niet aan. Waarom gaat het nu weer beter met het bedrijf?
0: Ja, het bedrijf zit voornamelijk in de jewelry, in de juwelen. Het wordt vaak vergeleken met de tasjes van LVMH, Louis Vuitton, of de kleding, dure kleding van Gucci, dat de laatste jaren echt niet meer lekker draait. Maar op de een of andere manier Richemont in hetzelfde groepje geplaatst, maar die Richemont is in veel mindere mate of nauwelijks echt afhankelijk van mode, van kleding. En het gaat dus blijkbaar heel goed met de top-end. Hè. Dat zijn dus niet zilveren kettingjes, maar weet ik veel, de meest gouden met briljantjes versierde dingen die ik foei lelijk vind. Maar sommige dames blijkbaar erg aantrekkelijk en waarvoor bizarre prijzen kunnen worden gevraagd, zeker als ze van Cartier komen. Dus op de een of andere manier in een absoluut topniveau van de allerrijkste klanten blijft dat gewoon lekker lopen. En daar is het natuurlijk jammer dat China even wat minder gaat, maar blijkbaar de andere continenten draaien geweldig.
19: Ja, kunnen ze dat vasthouden?
0: Ja, zolang die miljardairs of de mensen die minimaal meer dan een paar honderd miljoen dollar op een bankrekening hebben staan zo vrijgevig blijven, kan het voorlopig nog doorgaan. Mij heeft het wel verbaasd, dat moet ik heel eerlijk zeggen. Maar ik zit ook niet echt in de juwelenbusiness. En als ik denk aan dat soort bedrijven, denk je inderdaad eerder aan de tasjes van LVMH of misschien de kleding van Gucci. Maar op de een of andere manier hebben ze blijkbaar een niche gevonden die zeer rendabel is.
19: Ja, er zijn ook nog wel zorgen. En dat is nu niet meer China, maar het Midden-Oosten. Want dat is juist de plek waar de laatste tijd meer geld vandaan komt. Maar goed, er zijn nu ook spanningen in die regio. Dus de vraag is hoe lang dat door kan gaan. Nog even los van alle onzekerheden die die oorlog sowieso voor je bedrijf betekent. Kan dat een probleem worden voor het bedrijf?
0: Ja, ik kan me voorstellen, kijk, ik hou zelf niet van goud. En zeker niet van bling-bling goud. Ik hou wel van dure dingen. Maar niet van bling-bling goud. En
17: Nee,
0: dat is brons. Okay. Dat is brons. Dat ga ik hier niet dragen. Zeker niet in de buurt van Amsterdam. Als je kijkt welke landen is men echt heel erg gebrand op goud en edelmetalen. Dat is met name het Midden-Oosten en in India. Die plekken is het extreem belangrijk. Ook status. Maar men vindt het ook echt mooi. Dus ik kan me voorstellen dat als het slecht gaat en zou blijven gaan in het Midden-Oosten, voorlopig is het volgens mij niet, want de olieinkomsten zijn steeds geweldig voor de prinsjes en de prinsesjes in Saudi-Arabië. Maar mocht dat ooit echt tegen gaan vallen, dan gaat het daar ook pijn doen.
17: Ik weet ook niet of mevrouw Keijner naar BNR Beurs luistert, maar die kan een cadeautje ook wel op haar buik schrijven, denk ik.
0: Dat weet ze al.
17: Oké. Hey, hoe gaat het in het algemeen eigenlijk met die luxe markt? Je haalde net al LVMH aan, daar hebben we het ook vaak in BNR Beurs over gehad. Dat gaat,
0: De gouden jaren lijken enigszins achter de rug. LVMH is redelijk stabiel. Het is geen slecht bedrijf, het draait nog steeds goed, het rendeert. Maar de groei is er voorlopig uit. Het is ook niet zo dat ze 10-20% per jaar dalen. Het is blijven ook een nulpunt, misschien klein
23: paar procentjes erbij. Misschien een procentje keertje weer eraf. Daarentegen het moederbedrijf van Gucci, Kering, dat heeft wel echt problemen. Is erg afhankelijk van dat ene merk Gucci. Ze hebben nog een paar andere merken, maar die zijn minder relevant. En Gucci is blijkbaar uit de mode. En dat is het probleem met mode. Als die mode uit de mode is, dan heb je echt een issue. En dat heb je niet zomaar hersteld. Ook met de vervanger van de topdesigner, die is volgens mij inmiddels weer de deur uit. Ja, daarmee is het probleem blijkbaar nog niet opgelost. Dus, en als je eenmaal in een neerwaartse spiraal zit, in de gedachten van mensen van, ja, dat is gewoon niet meer zo hip, om dat weer in te halen, ben je een tijd verder.
17: We hebben het wel eens met jou over biotech gehad, want daar investeer je ook in. En vaak zeggen beleggers dat het zo'n enorm risico is. Maar als je het zo zegt, dan is die luxe markt, of in ieder geval die modemarkt, is toch veel gevaarlijker. Want als je een hoofdontwerper hebt die heeft de plank mislaten, gaat de hele collectie naar de Filistijnen en dan gaat je omzet weer naar beneden.
23: Je hebt gelijk, zeker de vluchtige modemarkt is kwetsbaar. Maar als je een merk hebt dat zo sterk is als de tasjes van LVMA, van Louis Vuitton, waar je ook schaarste hebt gecreëerd, en de prijs alleen maar hoger zet en de schaarste wordt alleen maar nog groter. Mensen staan in de rij om alsjeblieft ooit op de wachtlijst te mogen komen te staan om ooit zo'n tasje voor 20.000 euro te mogen gaan kopen. Mm-hmm. Ja, dan heb je inderdaad een redelijk sterk merk. En ja, zolang die schaarste er is, blijf je dus ook die vraag aan naar voeden. Het niveau daaronder, de subcategorie, die heeft het veel moeilijker. Daar is het veel grilliger. En daar heb je nog veel meer het issue wat je zegt van, ja, als je daarin belegt, loop je gewoon meer risico.
19: Ja, en je zegt zelf over die hele sector, de gouden tijden zijn wel een beetje geweest. Waar zit er nog groei voor dit soort bedrijven? Of is dat gewoon klaar?
23: Ja, je zult iets moeten gaan vinden waarmee mensen zich kunnen gaan onderscheiden van het plebs, van het gewone volk. Waardoor je kunt laten zien, kijk eens hoe rijk ik ben, hoe goed ik ben, hoe geweldig ik ben en dergelijke. Ja, en dat is afhankelijk van de tijdsgevricht. Soms heb je gewoon dat iedereen, doe maar allemaal lekker normaal en low-key. En soms heb je gewoon tijden, dan wil je met diamantjes gaan stralen op straat. Ja, dat zijn zaken, zijn maatschappelijke ontwikkelingen. Daar heb ik zelf geen kijk op.
19: Ja, en ook dus leuk, het dividend gaat fors omhoog met 10%. Is dat iets waar je blij mee moet zijn als belegger?
23: Ik denk sowieso, als je dan toch belegger bent en je hebt gekozen, in dit geval voor Richemont, ben je een blijere belegger dan als je in Kering hebt gezeten of zelf een LVMA.
19: Als het dan toch moet, dan maar met die 10% erbij.
23: Zo is het.
17: Tijd om nog even terug te blikken op een week die werd gedomineerd door technieuws. Zo begon de week met oneenigheid binnen Samsung.
4: Kwaad zijn ze zeker bij de ruim 45.000 medewerkers van Zuid-Korea, want die vinden dat ze veel te weinig betaald krijgen door Samsung. Maar ja, dat kan nog wel eens een heel gevaarlijke situatie worden. Er wordt immers gedreigd met een staking en dan weet ook de Koreaanse overheid wat er op het spel staat. Samsung zorgt namelijk voor een kwart van de export.
17: Samsung en de vakbond hebben een week overlegd en hebben een voorlopig loonakkoord gesloten. Daar wordt binnenkort over gestemd en tot dan zijn de stakingen dus van de baan.
19: Ja, onze techredactie moest flink werken voor zijn geld deze week, want er was ook nog nieuws over Google. Het ouderwetse Google gaat zijn zoekmachine helemaal omgooien.
5: En daarom hebben ze ervoor gekozen om de klassieke zoekbalk, ja, gewoon de prullenbak, in te mieteren. En in plaats daarvan een soort, ja, zoekdoos in te stellen in Google Search. Je hebt eigenlijk in principe gewoon meer ruimte waar je meer tekst in kwijt kan voor langere vragen. En als je geen zin hebt om te typen, kan je voortaan ook met foto's en video's als zoekopdracht aan de gang.
17: Een zoekdoos. Ook leerden we meer over de aanstaande beursgangen van OpenAI en SpaceX.
6: Eerst zijlinks nieuws van de Wall Street Journal. OpenAI gaat de documenten inleveren om een beursgang aan te vragen. Dat betekent mogelijk in september al een beursgang. By the way, SpaceX heeft al gefiled. Die hebben hun documenten voor beursgang al ingediend. Mogelijk hebben we binnen een week al die prospectus. En boom, wat valt daar op de mat? De prospectus van SpaceX.
19: Ja, zou die klapper van de week bijna vergeten? De kwartaalcijfers van Nvidia natuurlijk. Die rapporteerden opnieuw een recordomzet.
7: Nvidia heeft gisteravond zijn kwartaalcijfers gepresenteerd. De chipreus die zag de omzet enorm stijgen naar ruim $81 miljard. Hou je vast, dat is een stijging van 85% vergeleken met een jaar geleden.
17: Dun. En het houdt niet op, er was nog meer tech, want het was ook de week van ASML. Aan het begin van de week konden beleggers reageren op een deal die de chipmachinemaker sloot in India. Maar het bedrijf bleef beleggers bezighouden. Zo werd ook bekend dat hun high-NA EUV-machines de komende maanden aan de slag gaan. Dat is toch wel een grote mijlpaal, hè? Want die machines die werden nog niet gebruikt om echte chips te gaan maken. Nou, binnenkort dus wel. En de topman kwam ook met slecht nieuws, want in gesprek met persbureau Reuters zei hij dat de vraag naar chips nu te groot is. De mondiale halfgeleidermarkt, zegt hij, zal nog wel een periode krap zijn. En dat leek ons nu even alles bij elkaar vegen. Een goed moment om het nog even over ASML met jou te hebben, Errol. Want waar staat het bedrijf nu?
23: Ja, ASML heeft eigenlijk een luxe probleem. te klagen dat de groei veel te hoog is, dat de klanten meer vragen dan je kunt gaan leveren op de korte termijn, is natuurlijk een luxe probleem van je welste. Wat beleggers betreft, het is een geweldig bedrijf met geweldige producten, grip op de markt, alleenheerser. En ja, dat de markt de vraag naar hun machines alleen maar zal toenemen, is op zich goed nieuws voor een onderneming. Liefst heeft de onderneming natuurlijk dat ze ook sneller kunnen gaan leveren als die vraag er is. Waar beleggers naar kijken is dit nou iets voor de komende 1 of 2 jaar... of is het een proces dat de komende 5 of misschien wel 10 jaar doorgaat. Als het 5 of 10 jaar doorgaat, dan zou je kunnen zeggen, dan is ASML spotgoedkoop geprijsd op de markt. Als het alleen maar iets is voor de komende 1 of 2 jaar... Nou, dan is ASML wellicht stevig aan de prijs. Dus beleggers zoeken eigenlijk, hou vast van, oké, die vraag in hoeverre, die is nu extreem. Mm-hmm. Hoeverre gaat zich dat echt realiseren? De partijen die zeggen, ik wil die machines hebben, gaan ze ook later echt die machines willen gaan kopen of kunnen gaan kopen? Want op een gegeven moment, de chipindustrie in het verder verleden, denk tot 5 of 10 jaar geleden, was zeer, zeer cyclisch. Dus beleggers zijn echt benieuwd van, in hoeverre kunnen we echt vertrouwen dat dit iets is dat nog 5 of 10 jaar gaat voortduren en daarna een rustige groeitempo.
19: Kun je bijna aan je extra lange Pinksterweekend. De beursweek begint daarmee ook een dag later dan normaal. Laten we nog even kijken wat er de rest van de week te gebeuren staat. Na een lekker lang weekend kunnen we ons deze week opmaken voor flink wat jaarvergaderingen. In Nederland komen de aandeelhouders van Triodos Bank bij elkaar, net als die van biotechbedrijf Pharming. En in het buitenland die van de oliereuzen Total Energies en ExxonMobil. En ook nog Deutsche Bank en het Belgische Dieterrain steken de koppen bij elkaar. En je zou het niet direct verwachten, maar die laatste kan misschien wel het meest interessant worden. En ook gelijk behoorlijk ingewikkeld. Want Dieterrain heeft ook iets meer dan de helft van de aandelen van Belron in handen. En Belron is dan weer de moeder van wat we in Nederland Garglas noemen. Nou, ze zitten met vergelijkbare bedrijven over de hele wereld. En nu komt het, het bedrijf werkt aan een beursgang hier in Amsterdam. En met een waarde van 30 miljard, vergelijkbaar met een bedrijf als Adyen, ligt de notering aan de AEX ook meteen in het verschiet. Nou, wie weet of we daar bij de jaarvergadering van die Belgische aandeelhouder al wat over gaan horen.
17: Dit was BNR Beurs, Beursdag en Beursweek doorgenomen met the one and only Errol Keijner van de VEB. En we laten jou nu lekker naar huis gaan, dan kan je gaan barbecuen.
23: Ik heb geen tuin en ik hou ook niet van barbecuen, maar dankjewel.
19: Ook niet van horloges?
23: Daar wel.
19: Oh, wat vind je wel leuk?
23: IWC, trouwens deel van Richemont.
17: Dat is een mooi merk, ja. Ja. Dat is een van mijn lievelingshorloges. Maar goed, nou, tot zover onze horloge. Ja.
19: Was hem weer. Jij bedankt voor het luisteren. Doe dat zondag vooral ook, dan zijn we er weer namelijk. Tenminste, als je ons volgt op Spotify of de Apple Podcast of in de BNR-app natuurlijk. Want als je je daar abonneert, krijg je van ons een extra aflevering op zondag.
17: Tot dan.
8: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Make Europe Great Again.
10: Er zijn zaken die je nooit meer loslaten.
11: Want die maakte ook schilderijen van zijn slachtoffers. En een van zijn schilderijen, dat zou best een slachtoffer kunnen zijn.
12: En niet zozeer door het vonnis, maar door wat erachter zat.
11: Ook in die zittingszaal hebben we, denk ik, van mens tot mens contact gehad.
10: In napleiten blikken advocaten en officieren terug op zaken die hen altijd zijn bijgebleven.
12: En zonder sensatie, maar met aandacht voor wat er echt speelde.
10: Napleiten, het verhaal achter de uitspraak.
12: Luister in de BNR-app of je podcast-app.
13: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
14: De juiste specialisten vinden voor jouw projecten? Dat is een fulltime baan. Maar zoeken naar de beste freelancers hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken, start met vinden. Freelance.nl.
13: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
21: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas, een Europese bank van formaat. Die investeert in wat nodig is. Infrastructuur, de energietransitie en veiligheid voor een veerkrachtige economie. BNP Paribas. Juist nu.
28: Thomas van Zijl.
29: Dinsdag in BNR Zaken doen, onder andere het beleggerspanel over de AI-beursgangen. En een gesprek met Marlou Jenniskens, CEO van beleggingsplatform Bux. Razendsnel handelen op je telefoon, het is niet zonder risico. Hoe beschermt Bux jonge klanten? Je hoort het dinsdag om 11 uur in BNR Zaken doen.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
15: Start met ondernemen. Leer falen en opstaan. Start in september bij Unknown. MBO, HBO, Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
16: Openstaande facturen? Atradius, de kredietverzekeraar, staat al 100 jaar voor je klaar. Wij zorgen niet alleen dat je betaald krijgt, maar helpen ook bij verdere uitbreiding van je onderneming. Ontdek onze volledige ondersteuning op atradius.nl. Atradius, verzekerd van betaling.
18: Zie het voor je? Een kale lege vlakte waar mensen volop leven. Wij wel. Bij AM realiseren we de plekken waar je wilt wonen, werken en ontspannen. Want als je dwars door barrières heen kijkt, kan er veel meer met gebiedsontwikkeling dan je denkt. Ontwikkel met ons mee. AM. Ontwikkelaars van impact.
20: AI. Bij Capgemini laten we het voor u werken door iets unieks. De transformatiekracht van onze experts. Zij maken AI schaalbaar, meetbaar, waardevol en vooral menselijker. Want AI helpt je pas echt transformeren als je het combineert met menselijke chemie. Capgemini. Make it real.
22: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
24: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
22: Ervaar de nieuwe Audi Q4 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €268 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
25: Is AI een tool of uw nieuwe collega? Ontdek het tijdens OutSystems One op 2 en 3 juni in de RAI Amsterdam. Leer van topbedrijven als Normal en DHL hoe u bedrijfskritische AI-systemen bouwt en schaalt. Claim nu gratis toegang op outsystems.com/BNR. OutSystems One. De toekomst is agentic.
26: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
27: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Ongeveer 120 asielzoekers die niet terecht konden in Ter Apel hebben de nacht doorgebracht in Groningen. Straks gaan de bussen weer terug naar het aanmeldcentrum. Ook vanavond is de Groningse congreshal nog beschikbaar. Wat de komende dagen de uitwijkopties voor Ter Apel zijn, is nog niet duidelijk. De deal tussen Amerika en Iran die voor gisteren werd aangekondigd is er nog niet. Maar volgens buitenlandminister Rubio hoeft niemand daar iets achter te zoeken. Vandaag kan het alsnog rondkomen, zei hij tijdens een bezoek aan India. In de overeenkomst gaat het onder meer over het heropenen van de straat van Hormuz. In Delft is gisteravond een man op het dak van de oude kerk geklommen. Hij zou dronken zijn geweest en was via een regenpijp naar boven geklauterd. Vanaf het dak gooide hij spullen naar beneden, waarop de politie de omgeving afzette. Agenten wisten de man naar beneden te praten en sloegen hem vervolgens in de boeien. In Friesland doen vandaag duizenden mensen mee aan de fiets-Elfstedentocht. Ze rijden meer dan 200 kilometer en vanwege de verwachte hitte zijn extra maatregelen genomen. Het Rode Kruis heeft een extra meldkamer opgetuigd, meldt Omroep Friesland. Gisteren was de step-Elfstedentocht en die is volgens de organisatie prima verlopen. En Max Verstappen heeft voor het eerst dit jaar het Formule 1-podium gehaald. In de Grand Prix van Canada eindigde hij als derde. De race werd gewonnen door Mercedes-coureur Kimi Antonelli. En Lewis Hamilton werd in zijn Ferrari tweede. Verstappen startte vanaf plek 6, maar profiteerde van de uitval van concurrenten. En dan het weer van weer online. Het wordt weer een zonnige en warme dag, waarbij het kwik oploopt naar 25 tot 28 graden. Later vanmiddag op de stranden koeler door wind van zee. Morgen kan het op veel plaatsen 30 graden worden. En tot zover het ANP-nieuws.
26: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Make Europe great again. Michal van der Toorn. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Nationale Autoshow.
30: Welkom bij de wekelijkse XL-versie van Make Europe Great Again. De podcast van Nederland waarin we iedere dag praten over Europese autonomie en soevereiniteit. De oorlog in Oekraïne vormt al meer dan 4 jaar een bedreiging voor de veiligheid van Europa. En de NAVO-top in Ankara komt eraan. Europa gaat volgende week bepalen op wat voor manier we zouden kunnen praten met Poetin. Hoogste tijd dus om te kijken hoe staat Europa eigenlijk in de wedstrijd. In hoeverre staan we achter Oekraïne? Mijn naam is Micha van der Toorn, maar ik ben niet alleen, want bij mij zijn ook Stefan de Vries.
0: Bonjour.
30: En Luc de Klerk.
2: Hallo.
30: Welkom allebei. Aan het einde van deze uitzending bespreken we ook nog een cultureel pareltje, maar eerst.
3: The Gradometer.
30: In Make Europe Great Again volgen we de worstelingen van Europa op de voet. Maar lukt het Europa nou echt om een beetje greater te worden? Welke ontwikkeling gaat snel? Wat gaat er tergend langzaam? Luc, jij was in Straatsburg deze week en daar kwam de EU eindelijk tot een akkoord over de implementatie van de handelsdeal met de Verenigde Staten. De onderhandelaar van het Europees Parlement was na een nacht onderhandelen nog best opgewekt en deelde ook nog even een sneer uit naar Donald Trump.
4: And this is, I guess, a big difference to the United States. We are doing this in a democratic way with the European Parliament and the member states. In Europe, there's no decision by only one man, which is totally unpredictable.
30: Nou, dat is echt een Europese sneer. Wat is er nou precies op een democratische wijze afgesproken, Luc?
2: Ja, er zijn dus een aantal waarborgen dat tussen de lidstaten en het parlement overeengekomen. Zogenoemde sunset-clausule, daar ging het de hele tijd om. Dus dat het akkoord dan afloopt eind 2029. Eerder werd er gesproken over misschien in 28, maar dat lijkt dus wel een soort concessie in zijn gedaan van het parlement naar de lidstaten. En dan zit de termijn van Trump er ook op. Dus dan kun je hopelijk met een nieuwe Amerikaanse president, wie dat dan ook is, weer nieuwe afspraken maken. En als het goed is, zit er dan ook een nieuwe Europese Commissie al. Dus ja, nieuwe mensen die dan opnieuw de balans op moeten kunnen maken. En ook als Amerika zich niet aan afspraken houdt, dan kan de commissie die voorkeursbehandeling die er eigenlijk dus voor de VS nu is, dus 15% heffingen tegen nul, weer terugdraaien. En ja, want de wettelijke basis van de Amerikaanse heffingen, die staan namelijk ook onder druk en ja, lopen ook af. Dus dan is het op zich goed dat je iets hebt om in te kunnen grijpen, mochten de Amerikanen zich dus eigenlijk toch niet aan kunnen houden. En er kunnen ook onderzoeken worden ingesteld door de lidstaten, de commissie of het parlement zelf, als ze het idee hebben dat deze afspraken een bepaalde sector in Europa ernstig schaadt. Nou, dan kunnen ze dus kijken hoe ernstig is dat en moeten we dan dus ook weer de boel opschorten.
30: Een beetje uitzoomend, waar we deze week naar hebben zitten kijken is eigenlijk het Europese huiswerk voor de wetgeving hierover is gedaan. Dus
2: ja,
30: daar zijn we mee klaar en nu kunnen we door naar
2: ja,
30: de echte.
2: Nu kan het verder geratificeerd worden en moet dat in Europa en moet het natuurlijk ook weer naar de Amerikanen gecommuniceerd worden, wat wij dus hier nu intern nog weer hebben afgesproken. Ja. En moet nu in het parlement nog wel weer over gestemd worden.
30: Iemand die hier een grote rol in heeft gespeeld is de Duitse sociaaldemocraat Bernd Lange. Die is voorzitter van de handelscommissie binnen het Europees Parlement. Waarom was hij zo blij? Want hij was heel tevreden, hij had een glimlach op zijn gezicht.
2: Ja, ik zat bij die persconferentie in Straatsburg en we hoorden dus net daar al even een stukje van. Hij was inderdaad erg blij. Hij heeft die onderhandelingen namens het parlement dus geleid. En hij was ook sterk pleitbezorger voor die waarborgen. En daarvoor heeft hij eigenlijk eerst in het parlement zelf een strijd moeten voeren, omdat daar ook niet iedereen dat meteen wilde. Dus bijvoorbeeld de Christendemocraten, de EVP, die zeiden eigenlijk, nou laten we gewoon zo snel mogelijk deze deal doorbrengen. Dat is makkelijk voor iedereen. Dan kunnen we gewoon meteen door. Maar voor hem was het dus wel een persoonlijk succesje dat in eerste instantie natuurlijk al gelukt was, dat die positie van het parlement zo was geworden. En ja, lidstaten zaten er uiteindelijk ook niet allemaal op te wachten op allerlei waarborgen. Die wilden ook snel door. En ja, dus hij heeft het toch voor elkaar gekregen om wel een aantal waarborgen in te bouwen. En, ja,
30: en daarom
2: is hij toch
30: hij
2: zo
30: tevreden.
2: In zijn sas. Ja.
30: Was in zijn sas. Stefan, ben jij een beetje in je sas hiermee?
5: Nee, niet echt. Het is een capitulatie aan Donald Trump. Totaal onvoorspelbare, ja, voormalig bondgenoot. In het akkoord staat dat als Amerika zich niet houdt aan de afspraken, dan kunnen we op een bepaalde manier onderuit. Nou ja, ik zou zeggen dat moment is ongetwijfeld volgende week alweer aangebroken. Amerika houdt zich niet meer aan de afspraken. De deal is niet in het belang van het Europees bedrijfsleven. Het is slecht voor de Europese strategische autonomie. economie die we zo graag willen. En laten we het ook niet vergeten, het is niet in het belang van de Amerikaanse consumenten. Want die zijn uiteindelijk degene die deze heffingen zullen betalen. Ja. Het kent alleen maar verliezers. En wederom, Amerika moet in het knuisje lachen, of althans Donald Trump. Want Europa is er weer niet in geslaagd om te zeggen, wij zijn Europa, als je met ons zaken wilt doen, graag. En zo niet, dan is daar de deur.
30: Luc, meestal kijken we in deze rubriek naar of Europa great is of niet. Maar dit keer kijken we even naar een persoon, namelijk Bernd Lange. Ja. Great or not so great?
2: Nou, dan toch niet helemaal zo great. Want ik wil Bernd Lange dus best credits geven dat hij dan binnen de EU dit voor elkaar heeft gekregen. Dat hij er iets uit heeft gesleept, die waarborgen. Maar ja, het feit blijft toch, en dat wat Stefan eigenlijk ook een beetje zegt, het is niet great dat akkoord dit met de Amerikanen. En daar veranderen die waarborgen dan uiteindelijk ook nog te weinig aan.
0: Make Europe great again.
30: Poetin die wil best met Europa praten over Oekraïne. Moeten we dat wel willen en op welke manier dan? En heeft de NAVO nog wel tijd om naar Oekraïne te kijken? Of zijn we vooral druk met onszelf? Deze week nemen we de Europese steun voor Oekraïne eens onder de loep. Stefan, jij was deze week in Brussel bij een briefing voor de NAVO-bijeenkomst in Zweden. En Luc, jij hebt de hele week rondgelopen in het Europees Parlement in Straatsburg en je oor te luister gelegd bij de Europarlementariërs. Dus dat is hartstikke goed. Vandaag halen we het net op. Om te beginnen bij jou, Stefan. De NAVO-top komt eraan begin juli in Ankara, in Turkije.
5: Daar ga jij naartoe.
30: Ga ik naartoe, klopt, als het goed is. Ter voorbereiding daarop komen nu de buitenlandministers bij elkaar in Zweden dan weer. En ter voorbereiding daarop, om het even compleet te maken, was jij in Brussel bij de briefing.
5: Ja.
30: Kreeg jij op het hoofdkwartier in Brussel het idee dat Oekraïne speelt bij de NAVO op dit moment?
5: Ja, zeker. Oekraïne blijft absoluut natuurlijk een van de hoofdthema's, ook op deze NAVO-top. De toon is wel veranderd. Hè. 2 jaar geleden ging het vooral over militaire steun en de vraag hoe snel Oekraïne dichter bij de NAVO kon komen. Of zelfs misschien wel in de NAVO. En nu draait het veel meer om uithoudingsvermogen. Wat ik ook interessant vind, is dat het afgelopen jaar is gebleken dat Oekraïne eigenlijk het meest geavanceerde leger ter wereld op dit moment heeft. En dat we heel erg afhankelijk zijn gaan worden van de Oekraïnse technologie. Met name op drone-gebied en AI-gebied. Super interessant. En ja, ik zat zelfs met de gedachte te spelen, mocht de Verenigde Staten uiteindelijk toch min of meer uit de NAVO stappen, misschien is dan Oekraïne wel het land dat ons kan beschermen. Maar goed, dat is een heel
30: militaire hypothese. Daar komen we misschien zo op, dat gedachtespinsel. Ja.
5: Maar je merkt natuurlijk dat Oekraïne heel duidelijk de agenda bepaalt in Brussel, bij de NAVO, bij de lidstaten van de NAVO. Tegelijkertijd probeert de NAVO te vermijden dat de komende top helemaal over Oekraïne gaat. Want de alliantie, het is nog steeds een alliantie, wil ook uitstralen, we zijn meer dan alleen die oorlog. Een topdiplomaat in Brussel van de week zei, we moeten in Ankara aantonen dat onze lastige periode, dus daarmee bedoelde hij of zij, de verhouding die eigenlijk heel erg verslechterd is sinds de top in Den Haag, dat we die achter ons laten en dat we nu eigenlijk met hetzelfde optimisme als in Den Haag deze top gaan afsluiten. Ook in Ankara zal het veel gaan over defensieuitgaven, de Europese wapenindustrie, cyberveiligheid en natuurlijk ook de veiligheidsagenda op de langere termijn. Maar ja, achter elk onderwerp staat toch echt wel Oekraïne.
30: Heb jij het idee, die lastige periode afsluiten, dat wijst dus ook op de relatie die we met de Amerikanen hebben. Hoe wil de NAVO dat gaan doen?
5: Ja, daar heb ik deze week geen antwoord op gehoord. Ik zag vooral mensen die...
6: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als noodzaak naar...

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: En met Washington en Europa. En ja, misschien is die locatie dan wel een illustratie voor het bruggenbouwen dat de NAVO ook wil doen.
5: Luc, hoe zit dit in Straatsburg? Was daar Oekraïne een onderwerp?
6: Nou, dit stond niet zo concreet op de agenda deze week in bijvoorbeeld stemmingen of in debatten in het parlement. Maar het speelt natuurlijk altijd wel. Ja, parlementariërs hebben natuurlijk ook altijd wel actief contact met Oekraïne. En er wordt nog steeds wel gesproken over hoe kunnen we ze het beste blijven helpen. Maar niet zoiets concreets waar ze deze week dan over besloten hebben met betrekking tot
5: steun. Wat wel op de agenda stond, was het SAFE-programma.
6: Ja.
5: Onderdeel van het programma dat we eerst Rearm Europe noemden, maar inmiddels Readiness 2030. Canada doet daar aan mee. Wat heb je daarover gehoord in Straatsburg?
6: Ja, dus daar is over gestemd om Canada toe te laten. En daarmee is Canada het eerste niet-Europese land dat toegang krijgt dus tot SAFE. En dat betekent dat Canadese bedrijven mee mogen dingen naar aanbestedingen die gefinancierd worden vanuit SAFE. En dat is dus de pot van 150 miljard euro die bedoeld is om landen te helpen bij defensie aankopen. Dus eigenlijk Europese landen. En 19 landen hebben dat al aangevraagd. Een verzoek ingediend voor om dat geld te krijgen. Nou, het gaat dus allemaal om leningen. Hele discussie toen nog geweest of je dat nou eurobonds moet noemen, ja of nee. Nou goed, het is in ieder geval een gezamenlijke lening. De commissie leent het geld op de kapitaalmarkten en die leent het dan vervolgens weer aan de landen die dat dan willen. Niet iedereen doet er dus aan mee. Want ja, de EU heeft dus een betere credit rating, dus dan kun je weer makkelijker lenen en is het voor sommige landen voordeliger.
5: Ja, maar dit gaat vooral over onze eigen bewapening. Ja. En wat minder over Oekraïne. Of gaat het daar ook nog wel zijn?
6: Nou, ja, Oekraïne krijgt dus niet direct leningen uit SAFE. Maar Oekraïne kan bijvoorbeeld wel als leverancier dingen aanleveren voor Europese landen. Waardoor een deel van dat geld dat die landen dan uitgeven alsnog wel naar de Oekraïnse economie stroomt. Zoals wat Stefan zei, ja, die hele industrie en zo bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk met drones heel innovatief. Dus daar moeten we zijn om spullen te kopen. En qua steun deze week voor Oekraïne was dan nog wel interessant. Dat staat eigenlijk een beetje los van dit verhaal verder. Maar dat die lening van 90 miljard die er dus is vanuit Europa. Daar hebben we het lang over gehad. Of die, hoe die moest komen en dat dat goedgekeurd kon worden met Hongarije dat dwars lag. Maar dat geld staat nog steeds niet op een Oekraïnse rekening. En de Europese Commissie heeft deze week gezegd dat Oekraïne onder andere stappen moet zetten bij het innen van belastingen op inkomen op digitale platforms en douaneregels moeten wat vernieuwd worden. En dan wordt dat geld vervolgens in tranches aan Oekraïne gegeven, waarvan de eerste dan, als het goed is, begin volgende maand kan komen.
5: Oké,
6: maar
5: het komt er wel aan.
6: Ja, dus, maar dat is er dus nog niet. En die 90 miljard, dat is dus fijn voor Oekraïne. Maar volgens de Kiev Independent heeft Oekraïne voor dit jaar nog steeds een gat in de defensiebegroting van bijna 20 miljard euro. Dus als je die lening, en zelfs als je die lening van 90 miljard al meerekent. En de EU moet dus wel naar manieren blijven zoeken om geld vrij te maken als het Oekraïne financieel overeind wil houden. En ja, het zou daardoor dan ook best kunnen dat die discussie over de van de bevorderde goede uit Rusland, dat toch weer een keertje op gaat laaien.
5: Ilko
6: Heijn heeft het volgens mij alweer een keer genoemd. Dus het zou maar kunnen dat we daar binnenkort wel weer vaker over gaan praten.
5: Oké, heel goed. Als we dit allemaal even op een hoop gooien, hebben jullie het idee dat er eensgezindheid is op dit moment binnen Europa als het gaat om die steun aan Oekraïne, die lange termijn steun dus?
4: Nou, ik heb de indruk dat de niet 100% eensgezindheid, maar de steun aan Oekraïne blijft breed gedragen eigenlijk. Ik zie weinig verschuivingen daarin. Wat me ook opvalt is dat er nu toch wel heel voorzichtig wordt gesproken over het Oekraïne na de oorlog.
5: Ja.
4: Dus als er vrede is, hoe gaan we dat land binnenhalen in de Europese Unie, in de NAVO? Hoe zorgen we ervoor dat het een werkbare democratie wordt die voldoet aan onze strenge eisen voor het EU-lidmaatschap? Dus die steun, die is er. Tegelijkertijd, is die structureel? Nee, want iedere keer gaan landen weer bepalen hoeveel ze dit jaar zullen geven aan Oekraïne.
5: Ja.
4: Maar mentaal is er nog steeds steun voor Oekraïne.
5: Stefan Poetin wil gaan praten met Europa over Oekraïne, weten we. Europa reageerde daar vorige week op door te zeggen dat ze daar over 2 weken, dat is nu dus,

0: over gaan praten met elkaar. Waarom ligt er nog geen draaiboek klaar?
1: Ja, ik denk omdat Europa eigenlijk sinds het begin van de oorlog heeft gedacht dat dit scenario niet zou komen. Of in ieder geval niet op deze manier. Lange tijd werd er natuurlijk alleen gesproken tussen de Verenigde Staten en Rusland. En een beetje met Oekraïne, maar Europa had geen plekje aan die tafel. Dat is natuurlijk een beetje gaan schuiven het afgelopen jaar. Ook door de terugtrekking van de Amerikanen in de steun. In ieder geval in verhouding tot de Europeanen. En de aanname was altijd, Poetin wil niet praten. Poetin kan alleen maar vechten. En nu zegt hij ineens dat hij wel wil praten. En dan blijkt dat niemand eigenlijk heeft nagedacht. Dat een mogelijkheid zou zijn. Dus ja, de vragen zijn, wat zijn de rode lijnen? Wat geef je op? Wat niet? Wie zit er aan tafel namens Europa?
0: Ja, gaan we het over hebben?
1: Ja, dat is allemaal niet uitgedacht.
0: Gisteren was minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen te gast in BNR De Wereld. En Bernd Hammelburg en Gert-Jan Haan die vroegen hem inderdaad naar hoe hij kijkt naar een Europese gezant voor onderhandelingen met Rusland.
2: Kijk, uiteindelijk is het belangrijkste dat het iemand is die door de Europese landen gezien wordt als een vertegenwoordiger met mandaat. Zowel in inhoud als in persoon. Dat is heel belangrijk, want dit zijn echt fundamentele stappen voor de toekomst van ons continent. Ik denk dat de basisvoorwaarden zijn.
3: Kan ik dan tot slot wel stellen dat Nederland en u, dat u voorstander bent van een gezant namens Europa, als we hem zo zouden noemen?
2: Ja, kijk, wij hebben grote belangen in dit proces. En als je grote belangen hebt in het proces, kan je beter zo nauw mogelijk betrokken zijn. En dat, tot op heden was dat vanaf de zijlijn. En ik denk dat het altijd goed is dat Europa mee verantwoordelijkheid neemt voor de toekomst van haar eigen continent.
0: Een onderhandelaar met mandaat. Luc, wat merkte jij in Straatsburg? Zijn Europarlementariërs happig op die onderhandelingen überhaupt met Poetin?
4: Nou, volgens mij zijn de meesten het er wel over eens dat Europa hoe dan ook aan tafel moet komen. Dus eigenlijk ook wat Berendsen hier wel zegt. Alleen hoe dan en wanneer, dat blijft toch de vraag. Je hoort in het parlement wel zeggen, we moeten dan eerst wel echt duidelijk hebben wat we precies willen bespreken en wat dan ook de rode lijn is. Ja. Voordat je bijvoorbeeld iemand aan gaat stellen. Die persoon, dat is natuurlijk ook wel erg bepalend uiteindelijk.
0: Ja.
4: Eigenlijk is iedereen wel overeen. Ja, je moet gewoon voorbereid zijn nu dan in ieder geval al. Want je weet ook nog niet eens wanneer dat moment dan precies gaat komen en hoe dat dan precies gaat zijn. Maar het moment moet er gaan komen. Dus wees dan maar voorbereid. En ik was ook bij een persconferentie, dan niet van Europarlementariër, maar de oud-Poolse president en vakbondsleider Lech Walesa. Die was in het Europees Parlement voor die Order of Merit ook. En Polen is onder zijn leiding natuurlijk van het communisme afgekomen. En hij zei een beetje met een knipoog, ik kan het wel doen hoor. Ik weet wel hoe je met Poetin moet praten. Maar zijn boodschap was ook wel, we moeten dus eerst duidelijk hebben met elkaar wat we dan precies tegen Poetin gaan zeggen. En hij benadrukte eigenlijk ook vooral dat je moet de Russische bevolking proberen te helpen om het systeem in het land te veranderen. Want dat hoorde ik ook nog van een Europarlementariër, dat die zegt, ja, je moet je realiseren dat Poetin nu ook met een reden iets van aanstalten lijkt te maken om te willen praten. Dat is natuurlijk ook omdat hij er niet goed voor staat. Ja. Op het slagveld niet, maar ook in eigen land niet. En dan kom je dus bij wat Lech Walesa zegt. Van ja, probeer dus ook die Russische bevolking te helpen om het systeem te veranderen.
0: Stefan, jij zei net al, er wordt een beetje gekeken. Er wordt nu voorzichtig gekeken naar het Oekraïne van na de oorlog. Nou, dan hebben we het ook over een EU-lidmaatschap eventueel. Friedrich Merz heeft deze week geopperd om Oekraïne een soort EU-light lidmaatschap te geven. Wat denken jullie? Hoe haalbaar is dat?
1: Ja, ik denk dat dat wel haalbaar is. Maar er zal heel wat water door de Rijn moeten stromen voordat het zover is. Nederland bijvoorbeeld stelt zich altijd op het standpunt dat als een nieuwe
0: glijdende schaal, toch?
1: Ja, precies. Dat je dus, we hebben die beroemde hoofdstukken waaraan een potentiële lidstaat moet voldoen voordat je bij de Europese Unie komt. Tegelijkertijd zien we dat eigenlijk geen garantie is voor dat het goed werkt. Want als je er dan eenmaal in zit, zoals Hongarije of Polen, ja, dan kun je ook al die waarden weer aan je laars lappen zonder consequenties. Dus, maar ik denk dat het een realistische optie is om Oekraïne in ieder geval op zeer korte termijn zicht te bieden op een soort van lidmaatschap light. Maar wel als voorbereiding op het totale lidmaatschap. En Oekraïne is al heel ver met de implementatie van alle regels die wij in Europa graag willen zien bij lidstaten. Je moet af en toe niet alleen die stok met die wortel voorhouden, maar ook af en toe een stukje van de wortel geven. Want wat Oekraïne doet is heel lastig. In oorlogstijd zich voorbereiden op lidmaatschap van de Europese Unie. Daar moeten ze zoveel mogelijk hulp bij krijgen. En ja, zo'n kandidaatlidmaatschap of lidmaatschap light of een soort, ja, ik weet niet, bij de sportschool heb je ook dat je dan niet volledig...
0: Basic lidmaatschap of plus.
1: Ja, ja. Ik vind het een heel pragmatisch idee om uiteindelijk het doel te bereiken. En dat is Oekraïne als volwaardig lid van.
0: Wat vind jij ervan, Luc, van dat sportschoolmodel van sportschoolmodel.
4: Nou, ik vraag me wel af in hoeverre het dan dus, Stefan zegt, als er dus heel veel water door de Rijn is gestroomd, dat het dan misschien wel lukt, maar hoe het dan dus allemaal technisch dan uitgewerkt zou moeten worden, want binnen de verdragen lijkt me dit voor nu nog best ingewikkeld om dat voor elkaar te krijgen, toch? En dan moet er misschien politieke wil zijn.
1: Ja, maar ja. Het kan wel, hè, want je hebt bijvoorbeeld landen in Schengen die niet in de EU zitten, zoals Noorwegen en Zwitserland. Er zijn landen die de euro gebruiken die ook niet in de EU zitten, dus je kan wel een soort van...
4: Een soort van extra clubje of rand eromheen weer.
0: EU-lidmaatschap op maat.
1: Ja, à la carte. Ja.
4: Maar dan is het, dan vraag ik me ook wel af, want ik vraag of Oekraïne dat dan zelf ook wil. Zeg maar, zij zeggen natuurlijk zelf, wij kunnen dit ook heel snel doen. Ja. Dus waarom zouden we niet gewoon gaan voor het premium lidmaatschap en niet de basic variant? Ja. Want dan loop je ook weer risico dat je misschien te lang in die basic variant blijft hangen en maar niet naar die premium versie, laat maar zeggen.
0: Even terug naar de vredesbesprekingen, want even terug naar die persoon die dat dan moet gaan doen vanuit Europa, de gezant. Poetin zelf heeft Schröder genoemd. Daarvan wordt nu gezegd, dat lijkt ons niet zo'n goed idee. Nee. Angela Merkel is genoemd. Mario Draghi is genoemd. Mm-hmm. Onder andere, we moeten het toch even vermelden, door Gert-Jan Haan in een van de eerste afleveringen van deze podcast. Hoe werd daar in Straatsburg naar gekeken, Luc?
4: Ja, Schröder, dat is iedereen het wel duidelijk over eens dat onverstandig is. En over Kaya Kallas vond ik eigenlijk ook dat ik wel veel kritische geluiden heb gehoord. Dat zij misschien toch ook niet de beste persoon is om dat dit dan te doen. Niet per se dat zij nou niet functioneert of zo als buitenlandsvertegenwoordiger, maar dat zij dan toch gezien wordt als iemand die dan te hard zich zou opstellen ten opzichte van Rusland en dat dan toch minder verstandig is. Ook over Merkel. Zij was natuurlijk ook in Straatsburg deze week voor die Europese Orde van Verdiensten. Ja. Nou, er was ook heel wat kritiek op dat zij überhaupt die prijs kreeg. Zij liet zich in de speech verder ook niet over uit, maar ja, ze heeft al eerder wel gezegd dat zij eigenlijk dacht dat iemand anders dat maar beter kon doen. En ik denk ook dat veel parlementariërs ook niet per se meteen op haar zitten te wachten. Draghi ligt misschien wat makkelijker. Maar eigenlijk voor hem en misschien voor alle mensen wel. Als je nu al genoemd wordt, is het misschien juist ook niet dat je het uiteindelijk wordt.
0: Nee, het wordt waarschijnlijk iemand anders. Ja, laten we even een kleine conclusie verbinden aan deze aflevering. Stefan, jij mag beginnen. Als je naar de NAVO kijkt deze week, als je kijkt naar de Europese Commissie, hoe goed doen we op dit moment ons best voor Oekraïne?
1: Nou, we doen ons best. Maar ons best doen is niet genoeg. Dat is wel duidelijk. Anders was die oorlog natuurlijk al afgelopen. Maar we zitten nu al. We zijn het vijfde jaar van deze oorlog ingegaan. Er is bij een aantal lidstaten echt heel veel inzet om deze oorlog tot een einde te komen, om Oekraïne te helpen op heel veel gebieden. In sommige landen leeft het nog steeds niet. Ook het Russische gevaar is heel abstract voor best wel wat lidstaten. Dus we doen ons best. Maar ja, ons best doen. Je hoort het ook vaak in Den Haag van politici. We doen ons stinkende best. Ja, het is niet genoeg.
0: Luc?
4: Nou ja, qua gesprekken met Rusland en zo, ik denk dat er sowieso een moment komt dat je gaat praten. Ik bedoel, een oorlog eindigt toch uiteindelijk aan de onderhandelingstafel. En Europa zal er toch alles op alles zetten om daar dan ook aan tafel te zitten. En dan is vooral de vraag vanuit welke positie het uiteindelijk is, waar Oekraïne dan zit, waar Rusland dan zit, waar Europa dan in zit. En in welke hoedanigheid dan ook. Of dat nou vanuit de EU over wordt gesproken, vanuit de NAVO, of misschien een coalition of the willing format, de E3, wat dan ook. Wie dat dan ook precies gaat zijn, wie die envoy moet zijn. Ja, Europa moet in ieder geval erop voorbereid zijn. En ja, dat daar zullen ze hopelijk dan volgende week wat meer antwoorden op hebben.
5: BNR's mega hit.
0: Aan het einde van deze uitzending hebben we ook oog voor Europese culturele pareltjes. Dat kan van alles zijn: muziek, film, cultuur, als het maar een hit is of kan worden. Deze week was het de beurt aan Stefan de Vries. Stefan, wat heb jij meegenomen?
1: Ja, ik kon er natuurlijk niet omheen als liefhebber van het Europese Politieke Liedjesfestival.

0: Songfestival vorige week. Ik denk dat dat Europa heeft behoed voor een heel lastig diplomatiek schaakspel volgend jaar, als Israël had gewonnen. Ik vind het leuk, het Songfestival.
1: De redding van het Songfestival is dit nummer.
0: En het is maar te bezien hoe het dan volgend jaar verder gaat met deze soapopera, want dat is natuurlijk een beetje aan het worden. Maar in ieder geval Bangaranga, ik denk op alle stranden deze zomer luid en duidelijk te horen.
1: Te beginnen met dit weekend in Nederland,
0: ja,
1: toch?
0: Absoluut.
1: We weten waar we Stefan kunnen vinden dit weekend. Op een handdoek.
2: In mijn tanga danst op Bangaranga.
1: Nee, maar vond je verder het Songfestival een hit dit jaar?
0: Ja, ik vind het altijd leuk, want het is natuurlijk enorme kitsch. En het reflecteert toch ook een beetje de staat van Europa op dit moment. Het is een van de weinige momenten waarop alle Europeanen, althans een heel groot deel van de Europeanen, samen voor de buis zitten. Een soort saamhorigheidsgevoel. Je kan er van alles van vinden. En het is natuurlijk ook bagger. Ik zag een hele grappige fokken en sukken deze week. Dat je vooral het Eurovisie Songfestival en muziek niet met elkaar moet vermengen. Dat is het natuurlijk ook een beetje.
1: We zijn aan het einde gekomen van Mega XL. Dank jullie wel, Stefan de Vries en Luc de Klerk. Jij bedankt voor het luisteren. De redactie is gedaan door Michaël Roelen. Ik ben Micha van der Toorn. Maandag zijn we er niet vanwege Tweede Pinksterdag. Dus dinsdag rond de klok van 4 hoor je ons weer met de dagelijkse update van Make Europe Great Again. Heel graag. Tot dan.
3: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
4: Yes!
5: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je honderdduizenden kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
3: Werkzoeken.nl, voor een groepenmarketing die wel werkt.
4: Yes!
6: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
7: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
8: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
7: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
9: Via Dennis XL is er nu ook voor ondernemers. Kantoren, scholen en ziekenhuizen. Laptoponderdelen, opladers, accu's. Alle topmerken, altijd op voorraad. Via Dennis XL. Nu ook voor de computergrootgebruikers.
10: Ik ben Erik Smit. En ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt. En daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
11: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst. Je zoekt een kantoor, maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
12: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens het verschil uit tussen wat kan en wat juist is. En als we heel eerlijk zijn, AI vond deze commercial trouwens helemaal geweldig. Forvis Mazar.
13: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
14: Klopt, minstens 2 dagen per week.
13: En jij?
14: Ik meestal maar 1 keer per maand.
13: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
14: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
13: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
2: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen. Vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
15: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Als oude mensen vallen, praten ze daar liever niet over. Hun kinderen ergeren zich daaraan en maken zich zorgen, blijkt uit onderzoek van Eén Vandaag. Dit jaar viel een kwart van de 65-plussers door ouderdomsklachten. Het vaakst gebeurt dat thuis als ze alleen zijn. Een val op hoge leeftijd kan grote impact hebben. Asielzoekers voor wie in Ter Apel geen bed was, hebben vannacht weer geslapen in een congrescentrum in Groningen. Dat ving er 120 op. Ze gaan zo weer terug naar het nog altijd overvolle aanmeldcentrum. Is daar ook vandaag te weinig plaats, dan kan Groningen nog één keer bijspringen. Daarna moet er een alternatief komen. In Noordwijkerhout heeft de brandweer het druk gehad met een grote brand in een schuur. Het vuur was zo hevig dat huizen in de buurt gevaar liepen en uit voorzorg werden ontruimd. Uiteindelijk bleef het bij wat schade aan de dakrand van een buurpand. Bij de brand is niemand gewond geraakt. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio maakt zich geen zorgen nu er nog geen deal is om een eind te maken aan de oorlog tussen de VS en Iran. Hij had de deal gisteren aangekondigd, maar zegt hij, het kan ook prima nog vandaag. Komt de deal er toch niet, dan gaan we op een andere manier met Iran om, waarschuwt Rubio. En Max Verstappen is tevreden met zijn eerste podiumplek dit Formule 1 seizoen. In de Grand Prix van Canada eindigde hij als derde, achter winnaar Kimi Antonelli van Mercedes en Ferrari-coureur Lewis Hamilton. Ik heb een paar coole gevechten gehad. Het is altijd leuker om vooraan mee te strijden, zei Max na afloop. En dan het weer van weer online. Het wordt weer een zonnige en warme dag, waarbij het kwik oploopt naar 25 tot 28 graden. Later vanmiddag op de stranden koeler door wind van zee. Morgen kan het op veel plaatsen 30 graden worden. En tot zover het ANP-nieuws.
16: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
17: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
18: Na 47 jaar het autoschadeherstelbedrijf van je ouders overnemen.
19: Zo, dat is een breinbreker, autoschadeherstelbedrijf. Oh,
18: ja, maar goed. Hey, Julie Müller, die doet het.
19: Ja, Julie, hè? Het is wel Rotterdam. Dit is ook niet Charlois, maar het is Charlo's. Charlo's. Dus het kan Portugal. Ook net goed Joliek Müller zijn.
18: Müller.
19: We gaan het aan haar vragen. Ja. Ze is nu baas bij Müller Autoschade. Ja, dat is dan wel weer de chique uitspraak natuurlijk. Hè? Ja. 6 locaties in Rotterdam en omstreken. Ze vertelt zo waarom ze de boel
18: over... Waarom zou je dat nog doen?
19: Ja, lekker joh. Beetje, ik vind auto's waar iets aan kapot is, vind ik altijd wel fascinerend om naar te
18: kijken.
19: Weet
18: je, wat mij opvalt... Ja. Maar het is heel erg N is één, maar ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
19: Ja.
18: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanningen, jongens?
19: Ja,
18: de hoge prijzen aan de pomp en dergelijke. Ja. Nee, je kunt het gewoon niet meer betalen, jongens.
19: Dit is mijn opgestoken vinger naar Trump. Nee, niet dat ik per se een vinger wil opsteken. Nee, inderdaad, klopt. Maar ik heb ook nog een auto met er wel een klein beetje schade op. Moet er eigenlijk nog wel een keer gefixt worden. Ja. Dus,
18: nou, Joliek.
19: Joliek. Of Joliek. Ja, hoe gaan we het zien? We gaan het zo vragen hoe het er precies uitspreekt.
18: Verder hebben we een rijtest in de Volvo EX60 met...
20: 810 kilometer range. Ja, het begint ergens op te lijken.
18: Ja, maar dat is wel de topversie, neem ik aan.
19: Ja, die wordt nu nog niet geleverd.
18: Dat is, dus, dat is een Volvo die, waar je een ton voor neer moet leggen of zo.
19: Nee.
18: Oh?
19: Nee, dat valt heel erg mee. Volgens mij, ik zeg even uit mijn hoofd, het zou goed zijn. Ik kan het hier op mijn laptop opzoeken, maar ergens 75 of 76 of 74 of zo. Nee, die stapjes.
18: Volvo, dat is echt helemaal niks.
19: Ja, 680 pk.
18: Okay.
19: Zeg maar, ik wou zeggen, het is meer dan de auto's die jullie nu bij hebben gecombineerd, maar dat is niet helemaal waar, vrees ik. Maar we komen een eind in de buurt.
18: Ik denk
19: komen
18: dat oud F1-coureur en autoliefhebber Christian Albers een aardige duit in het zakje doet over die combinatie.
19: Ja.
18: Die spreken we zo, maar eerst even dit.
21: Het autonieuws.
18: Ja, want Stellantis domineert de headlines met het nieuwe strategische plan. Belangrijkste punten. Stellantis investeert 60 miljard euro in nieuwe modellen, technologieën.
19: Ja.
18: Vier kenmerken.
19: Kernmerken.
18: Kernmerken.
19: Ja,
18: kernmerken. Jeep, Ram, Peugeot en Fiat, die krijgen 70% van het te investeren budget. Chrysler, Dodge, Citroën, Opel en Alfa Romeo gaan zich enkel nog regionaal oriënteren.
19: Ja, hier wordt het uiteindelijk toch gaan. Want ik dacht, oké, vier merken. Nou, dan moeten ze er behoorlijk wat schrappen.
18: Ja, maar het blijft allemaal bestaan. Want zelfs DS en Lancia blijven gewoon bestaan. Maar worden niche-merken, alsof ze dat niet al waren, toch?
19: Ik mis Abarth in dit rijtje. Die hebben we ook nog.
18: Maserati krijgt nog een kans met twee nieuwe elektrische
19: modellen. Laatste kans.
18: Laat je licht erop schijnen.
19: Nou, het is goed dat ze keuzes maken. Alleen,
18: vind je dit nou echt keuzes?
19: Ja, ja dat gaat een beetje afhangen van de uitwerking. Maar het feit dat ze vervolgens alle merken nog wel een keer de revue laten passeren, je zou ook kunnen zeggen van, joh, weet je, DS en Lancia, nou, die stoppen gewoon, Abarth stopt. Alfa Romeo stopt ook met tranen in ons hart mee.
18: Dat zou echt zonde zijn.
19: Ja.
18: Maar ze kunnen gewoon een hele grote loods ombouwen tot een museum en daar die auto's in zetten en klaar.
19: Ja. Ja. Nou, opgelost. Dus, zo even Lapo even appen, Elkan.
18: Consultants Kars en Schut.
19: Ze moeten keuzes maken. Ik ben vooral benieuwd naar de executie en hoe technisch goed ze dingen doen.
18: Ja.
19: Ik mag van Stellantis vooral niet meer beginnen over de 1.2 PureTech motor. Maar daarom kunnen we hem bijvoorbeeld wel nog hebben over de boordladers die allemaal exploderen en kapot gaan. Zeg maar zelfs meerdere keren achter elkaar. Nee, dus ook kwaliteit en zo. Ja, zij moeten echt gewoon het nu gaan laten zien.
18: Ja. Nou ja, dat zou ik zeggen onzin uren, want dan komt het vanzelf goed. Wel bijzonder, hè, dat we hadden het net over Citroën, gaat zich enkel nog regionaal oriënteren en dus komen ze met de nieuwe Deuce Vauxhall.
19: Ja.
0: And today, one icon is about to return. Yes, the Deuce Vauxhall, the 2CV, is back.
18: Ja, elektrische versie dan wel op het nieuwe kleiner Europees platform met een vanafprijs van onder de 15.000 euro. Wel grappig, want wij hebben het nog niet zo heel lang geleden in Brussel deze vraag gesteld.
19: Ja, wat het antwoord was dat er wel zoiets aan zat te komen.
18: Ja, wist het toen al wel, de topman van Citroën.
19: Zeker. Word je daar enthousiast van, staat er hier?
18: Nou, ik ergens
19: zie mij
18: wel.
19: Eens enthousiast zijn.
18: Ja, ik zie echt.
19: Zo, wat ben ik enthousiast.
18: Ja.
19: Ik ga nu naar de Citroën-dealer.
18: Hebben jullie vroeger geen Deuce Vauxhall gehad thuis?
19: Nee, gelukkig
18: wij
19: niet.
18: Wel?
19: Nee,
18: gelukkig niet. Ja. Man, je weet niet wat je hebt gemist.
19: Nou,
18: dat was hartstikke leuk. Wij stonden te springen. Dat dak werd opengerold met dit weer. De prachtige weer buiten. Dak opengerold. Wij stonden te springen op de bank. Ja. We hadden nog geen riemen en dat soort ongeheim.
19: Nee, dat is waar. Ja, maar er waren heel veel auto's waar het dak van open kon. Dus dat vond ik nou niet zo bijzonder.
18: Nee.
19: Het is goed dat ze dat proberen, maar het is wel weer iets eigen tekenend. We hebben vier kernmerken: Jeep, Ram, Peugeot en Fiat. En oh ja, by the way, hier is een nieuwe Citroën. Schiet mij maar. Dit soort dingen moet je dus eigenlijk niet doen.
18: Kans.
19: Nou, ik denk dat zij verder die politieke ruzies, hè, zeg maar, tussen de Italiaanse aandeelhouders, de Fransen, nou, de Duitsen, die hebben ze gelukkig niet. Dus Opel, die wordt elke keer de lul. En dan hebben we nog een Amerikaanse, stammen. Ja, dat blijft een soort eeuwige strijd tegen elkaar. Ja. En alles moet maar continu doorlopen. Ja, dat werkt niet.
18: Een nieuwe eeuwige strijd, die kun je blijven volgen via onze midweekse Breek de Week podcast, natuurlijk.
19: Ja, dan gaan we het hebben over de ruime verdubbeling van het aantal flitspalen in Nederland.
18: Oh ja, dat is ook lekker.
19: Ja, die gaan ook elektrische fietsen flitsen die geen helm op hebben, want dat helpt verkeersveiligheid.
18: Ik ben benieuwd of onze gast dit ook al wist. Christian, kom je überhaupt nog wel een keertje terug als je dit nieuws hoort?
21: Nee, jullie zitten er wel lekker in, dat kan ik zeggen.
18: Ja. Nou, elke woensdag online in onze podcastfeed abonneer je, want dan krijg je hem gewoon lekker binnen. Kun je overal luisteren, in de auto, in bad. Denk er maar aan.
19: Nee, ik wil niks zeggen.
18: Oh, nou, dan doe ik het wel. Het is tot dusver een behoorlijk veelbesproken Formule 1 seizoen vanwege nieuwe complexe regelgeving. De eerste tussentijdse aanpassingen hebben inmiddels plaatsgevonden. Daarover en zijn passie voor auto's, daar gaan we het ook over hebben, gaan we praten met Christian Albers. Zakenman, voormalig Formule 1-coureur, analist bij Viaplay en maker van de F1-podcast van de Telegraaf.
19: Ja, en ik denk...
18: Ja, vastgoedhandelaar ook nog. Ja,
19: en ik stel me... Ik stel me zo voor dat het voor jou thuis fijn was, want er waren zo weinig races, dat je alle klussen, alle plankjes zijn weer opgehangen.
18: Eindelijk die plinten
19: geschilderd. Ja, ja. Het seizoen is gestart en toen weer gestopt. En, weet je,
21: het is heel maf, hè? Heb je ook niet zo'n gevoel van, wat zijn we eigenlijk aan doen. En we gaan pas naar de vijfde race.
19: Yeah.
21: Er zijn maar vier races geweest. En als je me nu vraagt, wat is allemaal gebeurd in die eerste vier races, weet ik het eigenlijk niet eens meer. Zoveel ruimte.
18: Antonelli heeft drie keer gewonnen.
21: Oh, nee, echt waar? Ja. Dat ben je niet.
18: Ja, nee, ik denk even summary.
21: En zijn teamgenoot misschien ook een keer. Nog een keer.
18: Ja. Nou, dat was het.
21: Nou ja, maar die Antonelli gaat wel ongelooflijk goed.
18: Dat is wel tof.
21: Ja, ik moet je eerlijk zeggen, ik heb niet verwacht dat hij zeg maar zo'n switch zou maken, omdat ik vond dat hij vorig jaar nog heel veel snelheid miste. En je zag dat ook in het begin van het seizoen. Maar je ziet wat er gebeurt met iemand als hij één keer een race wint. Dan gaat er blijkbaar een knop om. Ja. Of er valt heel veel druk van iemand af.
19: Ja, het is jammer dat het bij jou nooit gebeurd is.
21: Nee, helaas niet. Nee, nou, daar moest ik wel echt mijn ogen dicht doen, hoor, voor wat bochten. om een beetje pole position te kunnen rijden in die Formule 1 auto. Nee, maar het is wel mooi om te zien, moet ik eerlijk zeggen. Ja. En ik vind het wel leuk, want het is toch weer een jong iemand. Weet je, toch weer jong talent. En die Russell die gaat er wel echt zwaar krijgen. Want nu staat vol de druk erop. Want hij heeft natuurlijk verkondigd in Miami dat natuurlijk zijn circuit niet was. Wat ik al een beetje
18: laf, toch?
21: Ja, weet je, ik vind het niet echt sterk. Geen klasse uitstralen. En alle focus was natuurlijk op Montreal. Want dit is een circuit. Vorig jaar heb je hier gewonnen. Ja, dan zet je ook wel stiekem heel veel druk op jezelf.
19: Het is een beetje een huilenbalk, hè? Ja, jij wil dat niet zeggen, nou ja, maar ik zeg het even. Jij hoeft alleen maar te knikken.
21: Ik ken een Formule 1-coureur die vier keer wereldkampioen is geworden. Nederlander. Ja. Die heeft hem een andere naam gegeven, maar die zal ik niet zeggen.
19: Het is ook de weet je, met sommige coureurs heb je altijd wat meer dan wat anderen. Dus dat is allemaal persoonlijke voorkeur. Maar bij hem
21: hij
19: denk
21: is niet stoer.
19: Altijd,
21: hij ziet er niet stoer uit.
19: Nee, hij is vroeger gewoon gepest op school, toch? Dat is zo'n gast.
21: Nou, dat weet ik niet, maar ik vind het wel... Ik tot vorig jaar nog steeds. We moeten nu zien hoe die zich weer gaat ontwikkelen. Ik bedoel, we komen pas naar race 5 toe gaan we dit weekend in Montreal.
19: Yeah.
21: Dus er is nog ontzettend veel wat er kan gebeuren. Maar hij heeft wel een tikje opgelopen. Maar ik vind hem wel, als je gaat kijken, je gaat het niveau pakken, dan van toppers, dan zeg ik echt wel Max, Leclerc, Russell. Maar het lijkt dat Russell een beetje er vanaf wordt geduwd door Kimi nu.
18: Geen Lando?
21: Nee, ik vond die twee eigenlijk sowieso niet sterk. Ik vond Lando en Piastri niet sterk. Ook vorig jaar en het jaar daarvoor niet. Ze hadden gewoon een fantastische auto. Maar als je zag hoeveel fouten die mannen hadden gemaakt, hoeveel fouten ook eigenlijk McLaren heeft gemaakt met pitstops, met strategies, ga zo maar door. Dan hebben ze heel veel geluk gehad dat ze echt een fantastische auto hadden.
19: Ja, maar dat blijft ook altijd de eeuwige discussie. Ik vind het wel grappig dat je Leclerc zegt, terwijl ik denk, ja, ik zie wel dat hij goed is. Maar resultaten zie je het eigenlijk
21: niet. Maar hij is mega goed. Ja. Als je ziet bijvoorbeeld, het is gewoon echt, het is nog steeds een kwalificatiebeest.
19: Ja. Ja.
21: Hij heeft zich gigantisch verbeterd in de race. Hè. Daar in de race zakte hij wel eens in, hè. Vroeg hij te veel van de banden. Maar nu zie je ook dat hij daar constant is. Je ziet ook met Lewis Hamilton. Je ziet gewoon dat hij de nieuwe generatie is, net zoals met Max. En dan merk je gewoon dat de oudere generatie nu wel gewoon echt problemen heeft om aan te haken.
19: Ja, Hamilton, Alonso.
21: Ja, kijk, Alonso is natuurlijk moeilijk in te schatten, want dat is natuurlijk best wel hype nog eromheen. Maar hij heeft natuurlijk ook niet echt een tegenstander, hè, naast hem zitten. Hij heeft niet echt een teamgenoot die zijn leven zuur kan maken.
18: Nee, echt niet.
21: Die mist ook nog een
18: beetje. Ja. Klein beetje, hè?
21: Ja. Hop, hij doet onaardig.
18: Ja. Nee, maar we zitten dan in race 5 dit weekend, Montreal. Ja. Dat is hartstikke vroeg eigenlijk in het seizoen, omdat we er natuurlijk twee hebben gemist. Maar is dit toch een soort voorentscheidung, zoals de Duitsers dat zo mooi kunnen zeggen? Als Antonelli hier wint, dan is het voor Russell ook echt wel klaar.
21: Nou, is niet klaar, maar dan krijgt hij wel een gigantische klap natuurlijk. Ja. Want ik bedoel, dat is voor je ego en als coureur zijn is het niet fijn. En laten we eerlijk zijn, hij heeft al een hele lange periode waar hij zich niet lekker voelt. Ik bedoel, als jij van Miami afkomt en er zitten weer zoveel weken tussen voordat je weer kan laten zien dat jij de Russell bent, dat je sterker bent. Ja. Al die weken lang dat je thuis zit, dat is frustrerend. Dat vreet je op van binnen.
19: Ja, maar denk je dat hij het gaat laten zien dat hij beter is?
21: Nou ja, hij zal wel moeten.
19: Nee,
21: ja,
19: maar hij kan niet het.
21: Ja, ik denk wel dat ik weet je, talent verlies je niet zo één keer. Maar op dit moment heeft gewoon, ja, die mojo zit er op dit moment echt in bij Kimi. Maar als je gaat kijken, het kan heel snel gaan. Kijk even naar de McLaren boys. Hè, die gewoon,
19: ja, ja, ik dacht, Piastri wordt wereldkampioen. Die ging op een gegeven moment, vind ik ook leuker, zeg maar, om naar te kijken. Om naar, weet je, hoe die praat en zo. Dat ik denk, lekker, lekker droog. En op een gegeven moment, inderdaad, paf, ja, vorig seizoen. Opeens was hij er niet meer.
21: Ja, en iedereen zei, het was allemaal de coole kikker. Ja. Heel, heel eerlijk zijn. Begin van het seizoen, alle analisten, iedereen, ja, coole kikken en die gaat het winnen en al die dingen. Maar ik vond altijd nog steeds het natuurtalent zit bij Lando. Die heeft gewoon meer snelheid als dat Piastri heeft. Piastri was wat stabieler in het begin van het seizoen dan Lando. Maar je zag bijvoorbeeld ook de coole kikken. Ja, dat veranderde ook, hè. Veel fouten. Ik bedoel, kijk ook naar Australië, de eerste race, wat daar gebeurde. Hij is niet eens gestart, hè. Hij fout hem eigenlijk al op. Dus ja, en als je dan gaat kijken bijvoorbeeld, wat ik heel interessant vind, is van, wat gaat er dit seizoen gebeuren? Kijk, je ziet McLaren heeft, Zak Brown heeft het gewoon fantastisch gedaan. Die heeft alle beste mensen weggestolen en gekaapt die kon krijgen in de Formule 1 wereld. Ik bedoel, er is niks zelf opgebouwd bij McLaren. Het is allemaal de topmensen weggehaald. Maar als je gaat kijken naar de strategiekant, ik bedoel, in Miami hebben ze het ook laten liggen. Ja. Daarvoor is Russell er voorbij gekomen. Weet je, ze zijn gewoon daar niet sterk in. Ze zijn geen Red Bull die beslissingen durven te nemen, die agressieve strategie willen doen. En dat zie je bijvoorbeeld bij Mercedes, die durven wel. Ja, soms kan het verkeerd uitpakken, maar soms kan het ook heel goed uitpakken. En Red Bull, ja, die zijn echt magisch daarin.
19: Ja, vind je, ik zie dat, maar tegelijkertijd denk ik, ja, waar ze hebben ook al heel lang een tweede rijder die ja, waarvan dacht, oh, die is heel slecht, er moet een ander. Nou, dan ging de volgende, dat bleek ook heel slecht. En dan toch die, weet je, dat, zeg maar, de long game, zorgen dat je twee rijders hebt die met de auto overweg kunnen, dat je echt als een team, dat...
21: Nee, daar heb je wel een punt. Maar dat is wat anders van de strategie.
19: Ja, in de
21: pitstops en in de race. Ja. Waar ze gewoon echt heel sterk zijn. Waar ze met Max ook echt geholpen hebben. En waar ze ook echt overwinningen hebben behaald.
19: Maar dat zijn het meer soort brandweermannen als de boel in de fik staat. Dan kunnen ze heel snel acteren. Maar zeg maar, brandveilig maken.
21: Ja, die is natuurlijk fantastisch in die pitwall. Maar je hebt wel een punt natuurlijk qua rijders. Ja, weet je, het is nou... We moeten gewoon heel eerlijk zijn. Het is gewoon ontzettend moeilijk om een teamgenoot te zijn van Max Verstappen. De manier waarop hij rijdt en hoe hij een auto naar zijn hand zet, dat is eigenlijk. Dat is. Ja. Niet echt
19: uniek.
21: Menselijk. Ja, nee, het is niet menselijk. Ja. De manier waarop hij rijdt en wat hij kan aangeven, de input naar het team. Ja. En dat die vooras, dus zeg maar die voorkant, zo agressief is, zo direct is, waar hij mee kan rijden. Ja, dat is gewoon uniek. En je merkt dat die anderen gewoon daar echt mee struggelen.
18: Ja. Ja, waar heel veel ook mee struggelen is, zijn de nieuwe regels.
21: Ja. Ja.
18: Vond jij het überhaupt nog leuk?
21: Ja, ik vond het wel leuk om naar te kijken. Kijk, natuurlijk, als een echte coureur wil je natuurlijk dat het gewoon weer terug naar de core gaat. Dat het gewoon ouderwets is met een 10-cilinder. Dat was de mooiste tijd in mijn leven. En gewoon vol ervoor gaan. Maar weet je, het probleem is, wat iedereen niet ziet, is dat we mekkeren allemaal op de FOM en op de FIA. Maar het zijn natuurlijk de motorenfabrikanten die dit natuurlijk ingevoerd hebben.
18: Die wilden dit,
21: We wilden allemaal Audi erbij hebben. We wilden nieuwe merken erbij hebben. Cadillac, oké, die rijdt dan nu met Ferrari-motoren. Een hele Ferrari-achterkant. Maar we wilden al die extra teams erbij hebben. Ja, daar hebben ze een plan voor geschreven. En daar is een motor uitgekomen. En dat het nu niet helemaal werkt zoals iedereen wilt. Maar kijk, om even een klein voorbeeld te geven. Iedereen zeurt allemaal, ja, op een gegeven moment houdt het op met het vermogen. Maar je vergeet één ding. Als ze uitaccelereren uit een bepaalde bocht, dan zitten ze al na 200-300 meter, om even een voorbeeld te geven, al aan de topspeed. Ja. Waar ze normaal een heel rechte stuk over deden. Dus je zit sneller aan die snelheid, maar dan kan je het niet volhouden, omdat die batterij niet groot genoeg is. Dus ja, ik ben sowieso niet zo environment groenachtig. Dus voor mij had het allemaal niet gehoeven, allemaal die batterijen. Maar ja, het is nou eenmaal wel waar we geforceerd worden om die richting op te gaan.
19: Ja. Ja, fair enough. En je moet het natuurlijk in de details goed krijgen. Zijn er nog aanpassingen die ze zouden moeten doen om het nog leuker te maken?
21: Nou ja, ik denk dat ze volgend jaar gewoon moeten zorgen dat ze meer fuel flow krijgen naar de motoren. Dat het meer weer, zeg maar, combustion engines. Dus het meer richting naar de motor gaat in plaats van de batterij. Dus de batterij iets verkleinen. Dan heb je dat soort problemen ook niet meer. En dan krijg je weer net zoals dat je vorig jaar had. En dan is het meer manageable. En dan is het ook makkelijker. Maar kijk, het allergrootste probleem is natuurlijk dat Max heeft gezegd, oké, luister eens, hier is niet mee te rijden. En je weet gewoon, 15 miljoen mensen lopen achter Max aan. Want het is nou eenmaal gewoon een held. En ja, als die die naar zijn zin heeft, ja, dan praat iedereen mee. Maar als je dan vraagt, oké, maar wat is dan het probleem? Ja, dan weet natuurlijk van de 10 Nederlands, 9,5, die hebben geen flauw idee wat nou echt het probleem is. Ja, de batterij. Ja, maar wat is nou het probleem? Ja. Dus het is heel moeilijk. Het belangrijkste is, nu krijgen we circuits. Miami was oké. Montreal zou ook oké zijn met de remzones die zijn. Hè, want die batterij die kan weer laden als het ware door hevig te remmen. Maar ja, je kan ook in de race krijgen. Natuurlijk, je hebt twee lange rechte stukken. Eentje natuurlijk uit de hairpin, de ene laatste bocht, zeg maar, als ware. Ja. En dan over start-finish, dus daar wordt het ook wel tricky. Maar de rest is wel doable, dus die ga je nog weinig zien. Maar als je op circuits gaat komen, ja, die wat langer zijn en zo. Ja. Bijvoorbeeld Amerika, dat soort dingen allemaal, Indianapolis. Ja, dan ga je wel echt een probleem hebben.
18: Ja. We moeten echt even over auto's gaan praten. Ja, want anders komen we er weer niet aan toe.
21: Ook auto's.
18: Ja, nee, dat klopt. We zouden het ook nog over Max en Nürburgring kunnen hebben. Dus natuurlijk ook wel gaaf.
21: Ja, fantastisch om dat te zien. En als je ziet wat... Hij wordt zo groot. Het is ongelooflijk. Wat een sporticoon begint dat te worden.
19: Hij is zo groot dat hij zelfs het gras naast de baan nodig heeft om mensen in te halen.
21: Zelfs daar vind je het grip.
18: Je hebt een behoorlijke leuke autoverzameling. Dat weten wij. Flink is ook best wel flink. Maar je houdt dat een beetje onder de radar. Tot nu.
21: Op een gegeven moment is het altijd heel moeilijk om geheim te houden. Maar ik heb het geluk gehad dat ik in de beginperiode, toen ik ging racen ook, wat mooie Ferraris heb kunnen kopen. Omdat ik ook geen andere gekke dingen deed. En die zijn natuurlijk gigantisch gestegen in waarde. En op een gegeven moment ben ik in die vibe, zeg maar, gekomen, in die emotie gekomen, waar ik dus eigenlijk gewoon helemaal gek ben geworden van auto's. Ja, dit is. Vooral de merken die ik mooi vind, is bovenaan staat Ferrari.
18: En waarom dan, Ferrari?
21: Ja, weet je, dat is wel een goede vraag, Mijndert. Waarom? Ja, het is een soort historisch.
19: Sadomasochistisch om door de Ferrari-verkoper licht te worden uitgescholden, toch?
21: Het is een soort aantrekkingskracht, het is een emotie. Je wordt erin getrokken als ware. En als je dan echt gaat vragen waarom, ja, ik vind het nog steeds gewoon het meest historische. Ja, merk wat er is. Als je dat zag met Enzo, hoe die dat deed. En als je dan echt terug gaat kijken in de historie, hoe die dat allemaal bijhield met die motoren, alles opschreef. Ik ben ook dan in zo'n bij Ferrari Clashes geweest, weet je wel. Daar ze al die boeken hebben. Dan weten ze van de F40, weet je wel. Was hij met sliding windows geleverd of niet? Weet je wel, non-cat, met cat. Dus katalysator, geen katalysator. Weet je, dat overlapping. Welke kleur had die auto? Weet je wel, 250 mm. Oké, die was in rood, maar er zat cognac van binnen. Als je dat ziet, hoe die dat allemaal opschreef. Maar het meeste wat indrukwekkend was echt afstellingen. Ja, dat vind ik zo mooi om te zien. Gewoon, weet je, van alles, van de motor tot en met camber, tot en met uitlijnen, tot alles. Ja, en dat vind ik gewoon geweldig om te zien.
18: Tot in detail uitgedacht. En klopt het dat jij de Big Five in bezit hebt?
21: Ja.
18: Even voor de mensen die dat niet weten, dat is 288 GTO, F40, F50, de Enzo en de LaFerrari, hè? Ja,
21: maar ja, mis eentje. De Big 6.
18: Ja, dan wordt het de F80 dus. Ja. Komt hij eraan?
21: Dat is een fantastische auto. Nou, dat hoop ik.
18: Waar hangt het vanaf?
21: Nou ja, hij staat in bestelling, maar je weet het nooit natuurlijk.
19: Het is wel mooi dat jij met bravoure hier altijd zit en dan gaat het hier over en dan word je een soort bescheiden Nederland. Nou ja, weet ik niet. Ja, moet ik dit allemaal vertellen?
21: Nou, weet je, het is Wouter en mijn. Ik ben altijd, altijd wel een beetje voorzichtig in. Want. Nederland is toch nog wel Nederland. We zijn geen Amerika. Amerika is juist andersom. Hè. Dan is het leuk om te vertellen. Aan de andere kant ben ik ook heel erg. Ik heb altijd wel in de spotlight gestaan. Ik vind het nu ook wel weer leuk om daar niet in te staan. Ik doe natuurlijk.
19: Helaas
21: wel,
19: doe je. Maar ik bedoel, tv-werk.
21: Nee, maar omdat ik het leuk vind. Ook met het team. Ja. Ik heb het reuze naar mijn zin bij Viaplay. Ik vind het leuk om te proberen uit te leggen. Al is dat ook wel moeilijk. Want soms struikel ik zelf ook, weet je, over om iets uit te leggen. Want je moet toch wel een beetje in een goede taal kunnen uitleggen van dat iemand anders het begrijpt. Maar jij ben altijd bang, weet je wel, voor jaloezie en misgunning. Terwijl ik dat zelf absoluut niet heb, weet je wel. En daar vind ik het altijd moeilijk om over te praten. En ik vind het ook altijd een beetje zo blufferig.
18: Nou, maar luister, Chris, onze luisteraars vinden dit prachtig. Okay. Toch?
21: Nou, dan gaat los dan.
19: Dat denk ik wel, ja. Nee, dat is natuurlijk gewoon heel gaaf. En weet je, natuurlijk... Er zit altijd bij mensen denken, een licht jaloezie. Of dat je denkt, oh, dat zou ik ook wel willen. Maar ja, weet je, zo werkt de wereld niet. Dus gewoon heel gaaf. Rij je er ook allemaal in?
21: Nou ja, dat is het grappige ervan. Is dat, ja, ik ben niet zo
19: enthousiast. Eigenlijk vind ik dat veel belangrijker.
21: Ja, ik ben niet zo enthousiast van het rijden.
19: Met
18: de Ferrari.
21: Nee, maar het is gewoon alles wat in mijn collectie staat. Ik vind het echt fantastisch. Ik denk echt, dit is echt een gestoorde man die nu aan de microfoon zit. Maar ik vind het heerlijk om een stoel te pakken. Die kan ik zo voor mijn auto neerzetten. En dan kan ik gewoon 20, 30 minuten zitten. Vind ik heerlijk om naar te kijken. Ik ben ook helemaal gek van delivery mileage. Dus auto's die gewoon 100, 200 kilometer hebben gelopen. Die gewoon nieuw uit de fabriek zijn gekomen. Yeah. Liefste stuur ik ze niet terug naar de dealer voor service. Want ja, ze gaan er dan altijd toch een rondje mee rijden. Heb je weer een paar kilometer meer erop zitten. Een krasje hier, krasje daar. Ja, ik kan daar gewoon van genieten. En ik weet niet waar dat is gekomen. Maar het is... Yeah.
19: Met meer auto als kunstwerk dan?
21: Ja, maar het is ook kunstwerk.
19: Ja, ik bedoel, zeker.
21: Kijk, iedereen heeft zijn eigen hobby en wat hij mooi vindt. Als ik naar een schilderij kijk, denk ik, de schilderij is gemaakt. Er heeft één iemand gemaakt. Als ik kijk naar zo'n auto, daar heeft gewoon misschien wel 200-300 man aan gewerkt. Ja. En als je ziet al die details en zo. Ja. Ja.
19: Maar als jij dan een mooie vrouw ziet liggen ergens, dan denk je ook, daar ga ik alleen maar naar kijken. Ja, en
18: twee minuten gewoon
19: nee,
18: allemaal.
21: Nou, dat weet ik, daar ben ik niet helemaal. Nee,
19: ik vind het zonde om met rijden. Ik snap je, maar ergens denk ik, man, je woont in Zuid-Frankrijk. Ik was daar, Route Napoleon, fantastisch, kan je heel leuk rijden.
21: Maar dat is dus ook een probleem. Je hebt tegenwoordig, kijk, en dat weerhoudt mij ook een beetje. Ik wil eigenlijk mijn verzameling een beetje onder de radar houden. Mm-hmm. En als je een rondje gaat rijden, dan tegenwoordig is het natuurlijk echt gewoon heel veel spotters, car-spotters. Ja. Hij is niet normaal in Monaco. En dan doe ik een rondje en dan zie je er gewoon daarna in de krant hier zo op bij meer mannen en weet ik van wat allemaal websites. Ja, Christian Albers heeft die auto gekocht of die auto gekocht. Ja.
19: Ja, nu heb ik foto's van die BMW i7 waar jij mee bent. Die ga ik bij mij erop zetten. Ja, als je dat liever hebt.
21: Goh, wat een gedoe was. Ik moest gisteren laden, joh. Man, wat is dat een gedoe, zegt die elektrische auto's.
18: Wat dan? Dat is gewoon een pasje er tegenaan.
21: Nee, maar dat is niet te doen, joh. Dat is niet te doen. Ik word er ook helemaal nerveus van. Ik begrijp wel... Kijk, weet je, eigenlijk is het natuurlijk... Kijk, nu mag ik even losgaan, maar het is natuurlijk gewoon een maffia wat op dit moment gaande is. Want iedereen wordt gewoon zo'n elektrische auto door een strot geduwd.
19: Ja.
21: Want ik bedoel, als je gewoon werkt voor... een bank, of je hebt ergens private equity, ga zo maar door, of iets met groening te maken hebt, of met media, word je eigenlijk allemaal verplicht om elektrisch te rijden. Dus ik vraag me wel eens af, weet je wel, waar zijn we allemaal mee bezig? Weet je, doe je het uit jezelf?
18: Ja, nou...
21: Als jij geen leaseauto vergoed krijgt, als je niet een elektrische auto neemt, dan moet je wel.
19: Ja.
21: Dus ik vind het wel eigenlijk een beetje corruptie. Misschien klinkt het heel hard, maar het is
19: er zit rondom betaalbaarheid van gebruik en gewoon het dwingen van mensen en niet iedereen van de oprit waar je goedkoop kan laden. Jij stond bij de snelle lader en je verbaasde je over de tarieven daar en dat het ondoorzichtig was. Nou ja, dat is exact alle dingen waar iedere EV-rijder echt tegenaan loopt. Dus dat was wel grappig.
18: Ik ga wel ergens toe dwingen. Namelijk afronden. We moeten echt stoppen. Nee, maar nog één vraag, Christian. Want jij zit straks als een echt oude man in dat stoeltje. Naar welke auto zit je dan nog te kijken? De laatste die nooit weggaat.
21: Ja, voor mij nu, in deze periode, is de Daytona SP3. Ja, dat is toch
19: dat is heel gaaf.
18: Mooi. We komen naast je zitten dan. Ja. Gezellig.
19: Wij komen zo uit de garage rijden, want dan wordt hij niet op de foto gezet. En dan maar ergens halverwege Route Napoleon mag jij
18: Dankjewel, Christian Albers. Voormalig Formule 1-coureur, dit weekend analist bij Viaplay tijdens de Grand Prix van Canada natuurlijk. En maker van de F1-podcast van De Telegraaf. En zometeen.
19: Ja, Jolique. Ja, we gaan het zo vragen hoe je het er precies uitspreekt. Want Muller neemt na 47 jaar het autoschadeherstelbedrijf van haar ouders over.
18: En Wouter test dan de Volvo EX60. Tot zo.
1: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Nationale Autoshow. Wil jij een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven.
22: Rechtstreeks bij jou de beslissers.
5: We stellen korte gerichte vragen.
22: Over wat er speelt.
5: En hoe dat doorwerkt in jouw organisatie.
22: Ben jij die beslisser?
5: Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
23: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
3: Is AI een tool of uw nieuwe collega? Ontdek het tijdens OutSystems One op 2 en 3 juni in de RAI Amsterdam. Leer van topbedrijven als Normal en DHL hoe u bedrijfskritische AI-systemen bouwt en schaalt. Claim nu gratis toegang op outsystems.com/bnr. OutSystems One. De toekomst is agentic.
6: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
7: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
8: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas, een Europese bank van formaat. Die investeert in wat nodig is. Infrastructuur, de energietransitie en veiligheid voor een veerkrachtige economie. BNP Paribas. Juist nu.
7: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
24: Wil je je vermogen zorgeloos laten groeien? En heb je geen zin in de grillen van de beurs of het gedoe van vastgoed?
25: Ontdek Obli en krijg toegang tot de kwaliteit van institutioneel beleggen met een vast rendement van 7%.
24: Obli. Meer rust, meer rendement.
26: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens het verschil uit tussen wat kan en wat juist is. En als we heel eerlijk zijn, AI vond deze commercial trouwens helemaal geweldig. Forvis Mazar.
24: Meer rust, meer rendement? Obli.nl. Met AU en EY.
27: Dit is een praatje over Watts Hybrid Menswear. Op de radio. Vrij onhandig. Ja, je ziet niets van de kleding. U zult het zich dus moeten voorstellen. Een tennisbaan. Azuurblauw. Midden op de baan. Een man. Haar goed. Alles goed. Hij draagt Watts. Donkerblauw, luchtig, tech fabric. Zonde om in te zweten. Maar hij tennist niet. Hij zit op een designstoel. Vrij onlogisch. Maar stijl gaat boven etiketten. Hij denkt na over zijn volgende set. Kalm. Haast is voor amateurs. En zonder zich om te kleden zit hij ineens voor het gordijn. Dezelfde Watts outfit. Past ook in de business class. Après-midi. Op het terras bij een sterrenchef. Rousseau, langoustine, leuke juffrouw. Hij reserveert nooit. De maître die regelt wel iets. Watts Hybrid Menswear. Eén outfit, altijd gepast.
28: Be Frank, pensioenalert.
29: 68% van de werkgevers is nog niet klaar voor het nieuwe pensioenstelsel. Maar het is gelukkig nog niet te laat. Be Frank helpt je om op tijd aan alle verplichtingen te voldoen. Dus ga vandaag nog naar befrank.nl.
28: Watts Hybrid Menswear. Eén outfit, altijd gepast. Te vinden op watts.com. Dat is WAHTS.com.
30: Je zoekt een kantoor. Maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam. Hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
31: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
15: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Als oude mensen vallen, praten ze daar liever niet over. Hun kinderen ergeren zich daaraan en maken zich zorgen, blijkt uit onderzoek van Eén Vandaag. Dit jaar viel een kwart van de 65-plussers door ouderdomsklachten. Het vaakst gebeurt dat thuis, als ze alleen zijn. Een val op hoge leeftijd kan grote impact hebben. Asielzoekers voor wie in Ter Apel geen bed was, hebben vannacht weer geslapen in een congrescentrum in Groningen. Dat ving er 120 op. Ze gaan zo weer terug naar het nog altijd overvolle aanmeldcentrum. Is daar ook vandaag te weinig plaats, dan kan Groningen nog één keer bijspringen. Daarna moet er een alternatief komen. In Noordwijkerhout heeft de brandweer druk gehad met een grote brand in een schuur. Het vuur was zo hevig dat huizen in de buurt gevaar liepen en uit voorzorg werden ontruimd. Uiteindelijk bleef het bij wat schade aan de dakrand van een buurpand. Bij de brand is niemand gewond geraakt. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio maakt zich geen zorgen nu er nog geen deal is om een eind te maken aan de oorlog tussen de VS en Iran. Hij had het deal gisteren aangekondigd, maar zegt hij, het kan ook prima nog vandaag. Komt de deal er toch niet, dan gaan we op een andere manier met Iran om, waarschuwt Rubio. En Max Verstappen is tevreden met zijn eerste podiumplek dit Formule 1 seizoen. In de Grand Prix van Canada eindigde hij als derde, achter winnaar Kimi Antonelli van Mercedes en Ferrari-coureur Lewis Hamilton. Ik heb een paar coole gevechten gehad. Het is altijd leuker om vooraan mee te strijden, zei Max na afloop. En dan het weer van Weer Online. Het wordt weer een zonnige en warme dag, waarbij het kwik oploopt naar 25 tot 28 graden. Later vanmiddag op de stranden koeler door wind van zee. Morgen kan het op veel plaatsen 30 graden worden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
31: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
18: Ja, en Christian Albers, die is ook gewoon nog steeds in de studio. Die wil niet meer weg. Hartstikke mooi.
21: Ik mocht hier blijven, dan blijf ik.
18: Je mag zeker blijven, want we hebben nog even een verhaal op te helderen straks.
21: Ja, ja, 100%.
18: Met onze nieuwe gast, want het in Rotterdam en omstreken bekende Muller Autoschade komt in handen van Jolieke Muller. Na 47 jaar neemt ze het bedrijf over van haar ouders. Welkom, leuk dat je er bent.
2: Heel leuk.
18: Ja, het zat er natuurlijk al even aan te komen, die overname, denk ik. Hè? Hoe lang loopt zo'n traject?
2: Ja, dat duurt wel jaren, hoor. Dat is natuurlijk niet van... In een week is dat geregeld. Nee,
18: 47 jaar.
2: Ja. Ja. Nee, ik moet 35 worden. Oh. Ik heb ooit gestudeerd aan de IVA in Driebergen. Ja. Daarna mijn eigen pad. Heel iets anders gedaan. Influencer marketing, daar een platform voor opgericht. Maar toch weer in het familiebedrijf terechtgekomen.
19: En hoe gaat het dan? Is het dan met kerst dat je moeder of je vader of iemand anders... Ja,
2: kan je me helpen?
18: We hebben er geen zin meer in.
2: Nee. Nee, want mijn vader is actiever dan ooit. Het idee is dat hij natuurlijk gaat stoppen. Maar die komt met zoveel nieuwe concepten. Het
18: is eindelijk tijd ervoor om daarover na te denken.
2: Ja, en dan valt hij mij nog lastig. Ja. En dan zegt hij, heb je het niet gezien? Ik zeg, ik ben 3 uur per dag bezig om al jouw apps te lezen en bij te houden. Ja hoe ontstaat dat? Ik denk aan de keukentafel.
18: Ja, mooi. Hey, maar even terug naar het begin toen je de studio binnenkwam wandelen. Zei je gelijk,
2: leuk,
18: ja, Christian, ik ken jou wel.
2: Ik
18: zat naast je en toen ben je gecrashed.
2: Ja, shit, sorry.
21: Toen moest ik even nadenken. Zo. Ik denk, maar volgens mij ben ik er nooit gecrashed. Ik heb daar 2 keer gereden.
19: Dat is een Rotterdam Racing.
21: Fantastisch evenement. En dat was met een Minardi en met een spijker. Ik weet nog wel dat ik die even burn-outs heb gedaan en even die motor opgeblazen heb. Dat was de laatste keer. Dat was nog even een visitekaartje aan Victor Muller. Ja, die het zo fantastisch deed. Ja.
19: Oh, daar kunnen we ook nog eens een keer over. Nou. Het grappige was, want het ging over een BMW op de Coolsingel. En dat ik zei, ik ben wel gecrashed op de Coolsingel met een BMW. Gelukkig reed ik niet zelf. Maar ik was met Paul Vlasboom, die trok een burn-out. Probleem met een burn-out, komt er ook achter de auto. En iemand anders dacht, ik geef even vol gas. Dus we werden een soort van achtergoed hard aangereden. Dus het is wel een evenement waar de dingen gebeuren.
2: Ik ga het googlen, want ik weet het. De camera kwam gelijk op ons af. Het was echt een ding. Het was volgens mij de eerste crash.
19: Een van die andere Formule 1 coureurs uit Nederland. Zijn zo inwisselbaar al die gasten.
2: Ja. Ik ga het zo even voelen. Want ik ben
21: was in die tijd werd ik ook nog gesponsord door Mercedes. Dus ik lijkt me stug dat ik in de BMW heb gereden.
2: Hey, was het nou dan, joh?
19: Ja, dat is een goede vraag. Christian, volgens mij heb ik het vorige. Maar in Rotterdam ben ik met jou op de foto nog geweest in een computerzaak. Dat weet jij niet meer. Maar ik reed over de Mains. Daar zat toen nog een computerzaak. Het is nu heel hip. Jij weet alles van. Ja. Hey, meet and greet met Christian Albers. Oké, leuk. En dan naar binnen. Op de foto. Ik ga die foto zoeken. Die moet ergens in huis zijn. Dus we hebben mooi al die connecties.
18: Toen waren jullie allemaal nog jong en veelbelovend.
19: Jong en veelbelovend. Ja, maar en kan je het voorstellen dat je over de Mains, dat is nu heel druk. Dat was toen wat minder druk. Dat je daar rijdt. Je denkt, er is een formule. De Nederlandse Formule 1 coureur is daar. Dan kan je meet and greet. Je parkeert je auto, hebben gewoon voor de deur geparkeerd. Uitgestapt naar binnen.
21: Heel veel geluk. Jij hebt weer die chipkaart.
2: Nee,
21: maar
2: nu. Dit is
19: niet gelogen. Nee. Maar dat nu met. Ik bedoel, als Max Verstappen weet ik veel wat gaat doen, dan is de halve aardbol die rent erachteraan. Ja. Dat is wel een verschil. Hey,
18: maar jij bent dus met een BMW gecrashed in Rotterdam. Ja. Wat deed je daarna? Daar ging je naar?
19: Ja, Muller Autoschade.
2: Ja, moesten wel.
18: Ik bouw even een bruggetje.
2: Heel fijn.
18: Daarom ben je hier natuurlijk. Ja. Hey, maar jouw vader die is dus uitgestapt, maar toch eigenlijk niet. Hij kan het niet loslaten.
2: Hij noemt zichzelf wingman. Ja. Dus ik mag hem inschakelen wanneer nodig.
18: Ja. Alleen hij doet dat ook vanuit zichzelf.
2: Zeker. Nee, maar weet je kan zeggen wat je wil, maar die man heeft 47 jaar ervaring. Die weet alles.
19: Ja. Ja.
2: Dus dat is ook wel heel fijn om in je team te hebben om te kijken naar de toekomst. Ik bedoel, de automotive verandert enorm. Het zijn computers op wielen, dus dan strategisch kijken van wat betekent dat voor onze business, is dat wel fijn om een goede sparringspartner te hebben.
19: Ja, maar vond jij dan ook wel dat je zelf genoeg wist om daar dan zomaar in te stappen? Want is het wel heel specifiek, schadeherstel, weet je, en tuurlijk, je hebt het aan de keukentafel met kerst vaak genoeg over gehad, maar je kwam uit een hele andere hoek. Dat lijkt me ook wel een moeilijke beslissing.
2: Ja, maar het is ook wel weer een uitdaging om van de hele traditionele branche iets hips en innovatiefs te maken.
19: Yeah.
2: En omdat ik natuurlijk marketingachtergrond heb, tech-startup-achtergrond heb, heb ik eigenlijk die componenten weer meegenomen naar het bedrijf. Van hoe kunnen we onszelf opnieuw uitvinden?
19: Kijk.
2: Ja.
19: Dus er gaat nog heel wat gebeuren daar bij, in Rotterdam bij Müller Autoschade.
2: Zeker weten, ja. Yeah.
21: Liep je vroeger ook altijd mee? Al in de zaak, of niet?
2: Ja, wij zijn opgegroeid in het bedrijf. Ik bedoel, ja. Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf was had een stoel aan de eettafel.
21: Ja.
2: Ik weet nog wel, we waren op wintersport en een vestiging stond in de hens. Was in de brand gestoken. Dus ja, wat doe je als gezin? Je gaat als eerst gewoon naar huis. Je gaat naar het bedrijf toe. Ja. En ja, het bedrijf stond centraal. Maar daardoor hadden we het ook heel goed. Dus ja, weet je, dat gaat.
21: Het is echt die entrepreneurship zit er al van jongs af aan al in, ja.
1: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als noodzaak naar

0: De gezondheidszorg kan wel een boost gebruiken.
1: En dat is wel een zorg voor de toekomst.
0: Is AI de oplossing voor het personeelstekort?
2: Toen wist ik wel van, we zijn hier echt een volgende stap in deze operaties aan het bewerkstelligen.
0: De zorg van de toekomst. Met nieuwe behandelingen, medicijnen en techoplossingen in BNR Beter.
3: Dat betekent innoveren, innoveren, innoveren.
4: Luister naar BNR Beter in je podcast-app of de BNR-app.
5: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
6: Omdat jij lijkt nu al, dat ken je niet goed, ja. Je vader wel iets beter, die is al ook bij BNR, maar je denkt volgens mij niet zozeer in problemen, maar meer in van, ik krijg weerstand, maar ik ga dat oplossen.
7: Nee, absoluut. Ik denk in opportunities. Ja. En mij maak je niet gek, hè. Dus mijn Rotterdams, ik zeg zoals het is,
6: ja.
7: Maar de dingen die ik terugkrijg, ja, die zijn natuurlijk niet altijd even makkelijk.
8: Ja. Dus wat krijg je terug dan?
7: Ja, gewoon toch als vrouw en als jonge vrouw willen ze je toch uittesten van tot hoe ver kan ik gaan?
8: Ja. Nou, niet ver, denk ik.
7: Nee, maar dat is heel simpel. Er zit ook niks tussenin.
9: Je zit me zo aan te kijken.
7: Ik lus je rauw. Maar dat meen ik echt. Want als je dat niet uitstraalt, dan nemen ze je niet serieus. En daar kan je gewoon op lange termijn last van hebben.
6: Ja. Stoere chicks.
8: Zeker. Maar het is ook natuurlijk ook wel tijd voor meer stoere chicks in de autowereld. Hè? Maar daar maak jij je ook hard voor.
7: Vind ik ook leuk, vind ik belangrijk.
8: Hoe doe je dat?
7: Om dat ook wel echt uit te stralen. Hebben we bijvoorbeeld nu ook echt vrouwen die auto's spuiten bij ons in het bedrijf. En dan, ik mag dat zeggen, want ik ben vrouw, dus niet een stereotype autospuister. Maar ook met mooie nagels, mooi haar, die daarmee bezig zijn. Dus je ziet toch dat vak ook onder de aandacht komt bij vrouwen. Want waarom kunnen alleen mannen auto's spuiten of auto's uitdeuken?
10: Ik durf wel aan, hoor, maar auto aan naar vrouwen geven. Want ik denk dat ze meer secure is.
7: Ik denk het ook.
8: Als die nagels al goed verzorgd zijn, dan moeten ze dus met mijn auto ook wel goed omgaan.
7: Ja, maar dat is zo, hè?
10: Ja, dat
7: veel meer op detailniveau. Echt waar.
6: En autoschade wordt nu ook, het herstel wordt ook, de auto's worden complexer, zei je net al even. Welke uitdagingen lopen jullie dan allemaal tegenaan?
7: Nou kijk, de jongens zijn natuurlijk niet naar school gegaan voor de auto's die nu rondrijden en die straks de markt opkomen. Dus dat is sowieso opleiden. Dus wij sturen onze mensen naar het buitenland voor echt merktrainingen. Juiste equipment in huis hebben. Nou, er zijn veel schadebedrijven die hebben eigenlijk niet zo zin meer om te innoveren of hebben het geld niet. Digitaal werken. Je komt in sommige bedrijven en je denkt digitaal werken doet iedereen toch. Maar die hebben nog ouderwetse planbordjes met ouderwetse plankaartjes en nog een handgeschreven werkorder. Ja, wij gaan helemaal mee in die flow. Alles is digitaal. Ik kan nu mijn Power BI app openen. Ik zie gewoon...
8: Welke app zeg je?
7: Ja, Power BI. Dus om het resultaat...
6: Power Business Intelligence, Meinert. Daar heb ik wel de historie in.
8: Niet al onze luisteraars zijn ondernemer.
7: Nee, dus zo kijken wij echt naar het bedrijf om het 2.0 neer te zetten. Toekomstproef. We hebben een jong managementteam. Toevallig had ik van de week MT, dat ik even te tellen. Rond de 40 jaar. Nou, ik word zelf dan 35. Dus wij zijn echt klaar voor het volgende hoofdstuk schadeherstel. En de uitdaging is, wie kan uiteindelijk die auto herstellen? Dus niet waar kan ik de auto herstellen, maar wie kan mijn auto volgens de richtlijnen van de autofabrikant herstellen? En daar ligt de uitdaging.
10: Interessant. Moeten jullie veel nu investeren? Of niet?
7: Ja.
10: Vooral voor die elektrische auto's die nu komen natuurlijk.
7: Zeker. En bepaalde merk approvals zeggen van ik wil per se die brug hebben. Of dat stuk gereedschap. En dat gaat wel om echt serieus geld.
8: Ja, dus betekent ook dat schadeherstel duurder wordt.
7: Ja.
8: Voor de klant ook.
7: Ook, de BOVAG die kwam 2 weken geleden met een rapport dat de schadelast echt omhoog gaat. Dus nu gemiddeld €2000 per schade. Maar in 2030 gaan we naar €3400 per schade.
8: En dat komt door alle sensoren die erin zitten.
7: Onderdelen gaan omhoog, de onderdelenprijs gaat omhoog. Maar natuurlijk ook de complexiteit neemt toe. Hè? Dus er gaan ook soms meer uren in een klus zitten om het uit te zoeken. Want niet elk merk heeft dat nog helemaal mooie... uitgewerkt.
6: Ja, dus ook de nieuwe merken, want je krijgt er zijn 37 merken bijgekomen. Ja. En daar loop je dus ook tegen issues aan.
7: Ja,
6: gewoon info van hoe zit het apparaat überhaupt in elkaar?
7: Ja, zeker. Ja?
10: Moet je al Chinees leren of niet? Wat mee?
7: Nou, er zijn dus bedrijven, maar jij zegt dat nu, maar wij kunnen niet een Chinees reparatieplan lezen. Ja. En dan hebben we natuurlijk je ChatGPT en weet ik het wat, maar neem dan maar contact op met China.
10: Ja.
7: Ja, dat is echt wel even
8: maar ga je
7: next
8: dat
7: level.
8: Dan ook doen? Of zeg je nou...

0: Het ene meneer, nieuwe merk heeft wel dan een verantwoordelijke hiervoor. Hè? Een echte after sales manager. Okay. De ander heeft het nog niet. Dus je zit echt in een greenfield van hoe gaan we dit oplossen? Want wij dragen wel de verantwoordelijkheid voor veilig schadeherstel.
1: Ja. Ja. Maar zeg je dan ook wel eens nee, doen we niet, dit merk, sorry?
0: Nou, mijn focus is voornamelijk echt de merk approvals. Om te zorgen dat we alles in huis hebben. Ja. Om veiligheid te kunnen garanderen. En dan doen we het dus, hè, dan zeggen we ja tegen die schade. En heel soms moet je ook inderdaad nee zeggen.
1: Oké.
0: Okay. Ja.
1: Wauw.
2: Ja, maar liever niet, hè? Of ze ook speciale auto's doen en gewoon, weet je wel.
1: Wat voor speciale auto's?
2: Nee, gewoon, ik ben wel eens is de
3: die
2: markt.
3: Voor jou zijn allemaal fabrieksnieuw. Want ja, jij hebt delivery miles.
2: Hij moet alleen maar. Maar mijn mogen zich gespoten worden. Dat is de
3: niet gewassen, dat doen ze ook nog.
2: Ja, maar nee, maar is het echt meer de massa? Of is het ook nog wel dat jullie gewoon klassieker spuiten? Dat soort dingen voor klanten? Of is het echt meer gefocust echt op.
0: Nou, toevallig heeft mijn vader dat noemde hij zijn pre-exit activiteit. Dus nu zijn exit activiteit. Daar hebben jullie misschien ook wel eens over gehad. Maar dat is een soort man cave met Porsches. Ja. Dat is begonnen met zijn eigen 356 uit zijn geboortejaar.
2: Ja.
0: Die hebben we in-house hebben die helemaal gerestaureerd en nieuw
3: gemaakt.
0: Maar
3: die staat toch in jullie woonkamer thuis? Bij
0: hun? Nou, ik woon er gelukkig al een tijdje niet meer. Maar
1: in jouw woonkamer dan?
0: Nee, moet wat harder werken. En vanuit die passie is eigenlijk Nine Classics ontstaan. En daar hebben we allemaal youngtimers. Okay. En die doen wij ook in-house. Doen we die restaureren, helemaal nieuw maken. Maar bijzondere Porsches die kloppen. Hè? Dus, dus niet die zomaar even op marktplaats staan. Maar wel, weet je, de
2: restauratie. Boekjes,
0: ja, gewoon waar jij blij van wordt. Wat jij zou kopen staat daar.
2: Oké, leuk.
0: Kom eens langs.
3: We zijn al zes locaties, 10.000 auto's per jaar. Ja. Wil je uitbreiden?
0: Ja, tuurlijk. Dit is toch hoe gaaf het is als vrouw nu, hè, in de markt die ik denk uiteindelijk wel gaat consolideren. Want wij zitten als laatste in de automotive keten. Heel dealerlandschap is al geconsolideerd.
3: Ja, eens,
0: dat gaat bij ons is gewoon een kwestie van tijd. En alles wat dan op mijn pad komt, aanvullend in mijn regio. Ja, dat zou ik hartstikke leuk vinden om dat verder op te schalen.
1: Ik hoorde je eigenlijk net ook wel zeggen, er zijn ook wel kansen. Gewoon.
0: Ja, tuurlijk.
1: Beetje oude lullen die er geen zin meer in hebben.
0: Maar dat is dus echt, hè. Dat bedoel ik niet onaardig, maar dat is zo. Want ze hebben geen opvolger in het bedrijf, geen kinderen.
3: Het is ook wel logisch. Als zo'n markt dan natuurlijk maar snel verandert en op een gegeven moment denk je, maar heb ik daar nu nog zin in voor? Hè? En soms moeten mensen natuurlijk nog een paar jaar tot hun pensioen. Ja, mijners hebben. We gaan er gewoon nog een half uur door. Want
1: ik
3: hebben
1: denk
3: nog
1: wel dat het nodig is.
3: Ja, ze moeten allebei nog een keer terugkomen. Ik herhoor het al. Ja, want we hebben nog zoveel nieuws besproken.
2: De
3: deze keer zonneschijn, zeg je dat nou? Nee.
1: Of we schuiven de Volvo gewoon door.
3: Dat moeten we even naar. Ja, we schuiven de Volvo door. We schuiven de Volvo heel door. Ongelukkig van. Maar die zitten allemaal klaar om te luisteren natuurlijk. Maar dat maakt niet uit. De Volvo rijpers die volgende week.
1: EX60.
3: EX60, ja, precies. Ja. Jullie zijn ook je activiteit aan het verbreden met Wash Easy.
0: Oh ja.
3: Ja, oh ja.
0: Dat is ook een nieuwe opkomende business. Want mag ik bedrijfsnamen noemen? Voorheen ging iedereen naar Bob om daar helemaal zijn auto binnenste buiten voor veel te veel geld schoon te maken. Maar tegenwoordig.
1: Bob is in Rotterdam.
0: Dat is toch wel groter dan dat?
2: Ik denk alleen Bob, als je niet wilt drinken.
1: Nee, ja, precies.
3: Dat is ook die Bob, een andere Bob.
0: Ik zeg nog niet, jij kent Bob, toch?
3: Ja, ik ken Bob. Ik kwam er nooit, dus zit in de verkeerde kant. Maar
2: het is een Rotterdammer over. Maar die kent het wel.
0: Opkomende business is dus zelf je auto wassen. In een wasbox die er dan ook lekker uitziet. Dus dat hebben wij ontwikkeld, Wash Easy. Dan kan je dus helemaal next level in een hele mooie, moderne omgeving kan je dus je auto zelf schoonmaken.
3: Oh, dat is wel grappig, want ik zie wel bij mij in de buurt dan inderdaad van die gasten die dan, zeg maar, die komen met 6 emmers en allemaal spullen. En dat ik denk, ik wil alleen even de hoge drukspuit die vogelpoep van de dak afspuiten.
0: Ja.
3: Maar dit is dus heel iets anders.
0: Ja, hey, hoe lekker, onbemand, dus geen personeel.
3: Nee. Ja. Ja. Maar, het is, maar het moet wel netjes blijven.
0: Het moet netjes blijven, het moet schoon blijven. De techniek moet natuurlijk ook doorlopen. Dus ja. Je moet daar wel kennis van hebben.
1: Maar neem ons even mee in die wasbox. Hè? Want ik ken ze ook wel gewoon van die stalen balken en die plastic platen er tegenaan. En dan sta je in een box en dan met een hoge drukspuit.
2: Zo'n hoge drukspuit waar zo'n scherp puntje aan zit. Als je proggen de auto aanraakt en je gelijk kras erop hebt. Ja. Kunnen ze wel gelijk door naar de spuiterij.
0: Nou, dat is
2: wel
0: handig. Jij lacht nu, maar het zit dus naast een bedrijf van ons. Ja. Ja? Ja. Met een ruit zoals je hier hebt. Dus hier was je de auto en je kijkt door de ruit en dan zie je het schadebedrijf. Daar is over nagedacht. Maar het gaat dus allemaal om automotive beleving. En dat is echt een hele community. Want er komen dus vaders in het weekend met kinderen hun auto al spuiten. Ja. Daar zijn nooit over nagedacht. Maar ook scooters, motoren. Ja. Ja. Mensen komen hun fiets, e-bike afspuiten.
3: Maar kan je er al koffie krijgen? Want dat zou bij mij de volgende extensie zijn. Maar jij hebt een community.
0: Maar dat zou ik dus willen. Maar dan blijven ze dus te lang hangen. En dat kost geld. Want je wil het snelle dorp. Ja. Maar dan gaan ze dus of bij Müller Autoschade even koffie drinken, want willen ze gewoon praten over auto's. Of daarboven zit dus dat Nine Classics. Gaan ze boven nog even bij de Porsches
3: kijken.
0: Krijgen ze lekkere koffie. Dus helemaal over nagedacht. Leuk, hè?
3: Ja. Julie gaat de wereld overnemen. Ja, en het begint met auto's gaan. Ja, ja, dus zo voelt het natuurlijk wel een beetje. Ja.
1: Maar die overnames, hè? Want je ziet dus kansen, maar op welke termijn wil je overnames gaan doen?
0: Nou, wel binnen nu en de komende tijd. Dus,
3: dat is heel politiek geantwoord.
0: Nee, ja, jongens, kijk, ik ben gewoon actief. Laat ik het zo zeggen. Alles wat op mijn pad komt, daar ga ik mee in gesprek. Maar het moet wel passen.
2: Ja, je moet de juiste mensen ook daar hebben. Natuurlijk bij die filialen is natuurlijk ook niet makkelijk. Hè?
1: Dat is misschien moet je ook wel een grote uitdaging, denk ik.
0: Ja. Ja, en het gaat allemaal om gevoel. En als het dan familiebedrijven zijn. En hoe pak je dat dan aan? En waardering is natuurlijk ook niet onbelangrijk. Dus het gaat natuurlijk om vele facetten. Maar nee, ja, ik, dus als iemand dit hoort.
3: Ja, je hebt nog een leuk bedrijf in de aanbieding.
0: Dan mag je je bij mij melden.
3: Het is wel grappig, want ik zag iemand anders die wij ooit te gast hadden. Ook op een gegeven moment een oproep doen van die wilde wel een schadeherstelbedrijf overnemen. Dus blijkbaar is er wel handel en reuring in die hoek. Ja. Dus geinig. Het kwartje valt nu pas. Moeten we nu echt afronden?
1: We hadden nog een vraag. Want jij bent tweede generatie binnen het bedrijf.
0: Ja.
1: Staat de derde generatie ook al te trappelen?
0: Ja, kan je niet bedenken. Heb ik dus twee jongens. Eén van 4 en één van 1. En wat willen die gasten in het weekend doen?
1: Autootjes.
0: Naar de zaak. Dus ik kom er niet vanaf.
2: Dat is wel leuk.
0: Ja, dat is wel leuk. Dus
2: ik moet die van mij echt aanslingeren.
0: Echt
2: gewoon.
0: Waar?
2: Ja.
0: Nee, die van mij heeft zijn eigen auto's. Dus dan rijdt hij als een soort van CEO. Als derde generatie door de werkplaats. Die auto vertelt nog net niet wie wat moet doen. Het is ongelooflijk. 4 jaar. Maar die vindt het geweldig. Houdt echt enorm van auto's. En die jongste, we hebben zo'n klein elektrische autootje. Die wil daar dus nu al in rijden. Die is net 1.
3: Ja, dat is mooi.
0: Dat is goed. Echt leuk.
3: Maar, je kan die schade zelf maken, dus ik zou hem gewoon daarin zetten.
0: Ja, toch?
3: En Christian, in jouw geval, kijk, het is heel saai voor een kind om op een stoeltje te zitten en naar wat auto's te kijken. Dus je moet er wat mee gaan doen.
2: Maar gelukkig heeft mijn oudste, die heeft in Frankrijk en Monaco kan je al met 14 je rijbewijs halen, maar dan voor 45 kilometer per uur.
3: Oh, ja.
2: Dus
3: die
2: hebben zo'n Citroën Ami. Ja. Dat is eigenlijk zo'n Opel Rock, geloof ik. Dus die begint al een beetje ervaring mee. En ze zijn ook wel gek. Ik neem ze ook mee altijd naar Ferrari als een auto gaan spekken. Weet je, om te proberen die emotie in. Dat hebben ze ook al. Ze zijn echt helemaal gek ervan. Alleen bij ons is er gewoon wat minder ruimte, weet je wel, om ze zeg maar bezig te houden. Het is niet zoals hier.
1: geen ruimte meer. De ruimte
2: iets meer beton hebben wij.
1: De ruimte is ook in deze uitzending is ook gewoon voorbij alweer. Ik dank jullie wel voor jullie komst. Jolieke Müller, eigenaar van de Müller Autoschade Groep. Ja. En Christian Albers.
2: Dank je wel, man.
1: Die van alles doet. Autoliefhebber, Formule 1 commentator. Dit weekend weer te horen natuurlijk. Bij de Viaplay.
2: Het wordt een geweldige race. Montreal.
1: Ja, wie gaat er winnen?
2: Nou, ik hoop voor George Russell dat hij een rustig seizoen heeft. Maar ik ben eigenlijk stiekem voor Kimi.
3: Kimi.
2: Maar Max gaat ook hard.
1: Ja.
2: Ik denk dat Max wel heel hard gaat. Ja, is wel een auto die
1: volgende week
2: goed gaat.
1: Volvo EX60 in deze uitzending.
3: Ja, en dan moet ik ook gaan kiezen.
1: We komen dan vanaf Schiphol.
3: Ja, we komen bij Enterprise zitten we dan. Okay. Hey, ik moet gaan kiezen. We kregen al een appje van mensen van Volvo. Ik ben benieuwd wie je kiest. Want ik heb de iX3, de GLC en de EX60 nu gereden. Dat zijn natuurlijk gedoodverfde concurrenten. Dus ik moet een keuze maken. Maar ik heb nog een week langer om dit te doen.
1: Ja.
3: En ik ben omkoopbaar, zeg ik altijd maar. Ja, dus,
1: fijn om te weten. We moeten echt stoppen, man. Ja. Dit was de Nationale Autoshow aflevering. Luister je terug als podcast.
4: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
5: Dit is BNR Nieuwsradio.
4: Met zometeen BNR Beter.

0: Ja, we hebben thuis zonnepanelen en isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Manen in Barneveld. Door het vuur. Kijk op vanmanenkachels.nl.
1: Als freelancer werk je voor jezelf. Maar naar opdrachten zoeken? Dat hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken. Start met vinden. Freelance.nl.
2: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens het verschil uit tussen wat kan en wat juist is. En als we heel eerlijk zijn, AI vond deze commercial trouwens helemaal geweldig. Forvis Mazar.
3: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas, een Europese bank van formaat. Die investeert in wat nodig is. Infrastructuur, de energietransitie en veiligheid voor een veerkrachtige economie. BNP Paribas. Juist nu.
4: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
5: Thomas van Zijl.
6: Dinsdag in BNR Zaken doen, onder andere het beleggerspanel over de AI-beursgangen. En een gesprek met Marlou Jenniskens, CEO van beleggingsplatform Bux. Razendsnel handelen op je telefoon, het is niet zonder risico. Hoe beschermt Bux jonge klanten? Je hoort het dinsdag om 11 uur in BNR Zaken doen.
7: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
4: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
8: Beleggen in vastgoed betekent aankopen, financieren, onderhouden, box 3, box 2, belastingen, huurders, lekkages, verduurzamen of Annexum. Annexum beheert al 25 jaar Nederlands vastgoed. Wel het rendement, niet het gedoe. Voor beleggen in steen met rust. Annexum.nl.
9: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
10: Klopt, minstens 2 dagen per week.
9: En jij?
10: Ik meestal maar 1 keer per maand.
9: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
10: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
9: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
11: Wist je dat 64% van de managers overweegt hun baan op te zeggen voor een beter mentaal welzijn? Op het OpenUp-platform vinden jouw managers op elk moment de juiste ondersteuning voor het mentale, emotionele en fysieke welzijn van zichzelf en hun team. 70% van onze gebruikers zegt dat de kans groter is dat ze bij hun werkgever blijven dankzij OpenUp. Benieuwd hoe wij jouw managers kunnen ondersteunen? Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up!
12: Geen rijtjes leren, maar creëren. Start in september bij Unknown. MBO, HBO, Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
15: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. Huisartsen voelen zich onder druk gezet door verzekeraar Zilveren Kruis. Die wil volgens de NOS dat artsen bepaalde zorgapps gebruiken, maar die zouden niet voldoen aan wetten en regels. Zo'n app bepaalt of iemand een afspraak bij een huisarts nodig heeft. Artsen die weigeren worden door Zilveren Kruis gekort op hun vergoedingen. 2 steden beginnen een opmerkelijke proef met fietsers. Die mogen straks in Houten en Amsterdam op het fietspad niet sneller dan 20 km per uur, meldt het AD. Nu rijden e-bikes, brommers en fatbikes vaak harder, wat leidt tot onveilige situaties. In Amsterdam begint de proef in september, in Houten al over 2 weken. Als ouderen vallen, praten ze daar lang niet altijd over. Ook niet als het vaker gebeurt. Ze zijn bang hun zelfstandigheid te verliezen. Uit onderzoek van 1Vandaag blijkt dat 1/4 van de 65-plussers dit jaar is gevallen. Omdat ze het niet altijd zeggen, leven hun kinderen daardoor vaak in angst. De grote mijnramp in China, waarbij eind vorige week meer dan 80 doden vielen, heeft een flinke impact op de handel. Doordat er zorgen zijn over de aanvoer van kolen, schoot de kolenprijs met zeker 8% omhoog. Omdat veel kolen voor staalproductie worden gebruikt, zijn ook op die markt forse prijsstijgingen te zien. En asielzoekers die niet in Ter Apel kunnen slapen, kunnen ook de komende nacht nog terecht in een congrescentrum in Groningen. Dat bood afgelopen nacht onderdak aan zo'n 120 mensen, iets meer dan gisteren nacht. Waar mensen zonder slaapplek vanaf morgen heen moeten, is nog niet duidelijk. Het weer dan, van weer online. Het wordt weer een zonnige en warme dag, waarbij het kwik oploopt naar 25 tot 28 graden. Later vanmiddag op de stranden koeler door wind van zee. Morgen wordt het nog warmer. En dat was het ANP-nieuws.
5: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
16: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Nina van den Dungen.
17: Voor iedereen die wel eens een ziekenhuistraject heeft afgelegd, is dit vast wel herkenbaar. In vaak meerdere afspraken krijg je een overkill aan medische informatie. Je diagnose, informatie over medicijnen, bijwerkingen, vervolgtrajecten. En onthoud dat dan maar eens allemaal. Onderzoek wijst uit dat patiënten zeker de helft van de informatie alweer vergeten zijn, überhaupt nog voordat ze buiten staan. De app Ditto wil dat oplossen. Je neemt het gesprek op met de arts. AI maakt er dan een samenvatting van in begrijpelijke taal. En je naasten kunnen je medische proces ook nog volgen. En dan ook nog allemaal gratis. Nou, voor wie is dat handig en wat gebeurt er natuurlijk met je data? Wil ik allemaal weten? Dat ga ik bespreken met Tobias Polak, medeoprichter van Ditto. Welkom, Tobias.
18: Dankjewel.
17: En tegenover jou Julia van Weert, hoogleraar gezondheidscommunicatie aan de UvA. Fijn dat jij er bent. Julia, dankjewel. Voor de kritische blik ook natuurlijk, die we wel willen hebben. Even om met jou te beginnen als hoogleraar, Julia. Jij doet al jaren onderzoek naar wat patiënten nou allemaal meenemen uit een gesprek met een arts. Ik zei al net, er blijft dus eigenlijk zeker de helft blijft niet hangen. Verdwijnt al uit je hoofd. Voordat je eigenlijk maar het ziekenhuis uit bent. Klopt dat?
19: Ja, dat klopt als een bus. Daar hebben we inderdaad heel veel onderzoek naar gedaan. Dus dan nemen we die consulten op video of op audio. En dan vragen we direct na dat gesprek aan die patiënt, wat heeft die arts gezegd over A, B en C?
17: Ja.
19: En vervolgens leggen we die antwoorden dan naast die opname. Mm-hmm. En dan kijken we van, nou, hoeveel weet die patiënt zich direct na het gesprek nog te herinneren. Soms doen we het een paar dagen later, wisselt een beetje per onderzoek.
17: Mm-hmm.
19: En dat klopt inderdaad dat, nou, 20-60% kan nog wel variëren, nagelang de setting, de groep. Bijvoorbeeld ouderen onthouden dan over het algemeen relatief wat minder.
17: Ja.
19: Gemiddeld genomen dan jonge mensen. Als een consult korter is, onthouden mensen ook weer relatief meer natuurlijk.
17: En ik kan me ook voorstellen dat het ook nog te maken heeft met de ernst van een, als jij een hele heftige diagnose krijgt, dat het misschien ook even het licht uitgaat.
19: Ja, we hebben ook onderzoek gevonden dat als er gesproken wordt over de prognose, ongeacht of die goed of slecht is, dat eigenlijk van de rest van dat consult
17: heel weinig meer
19: blijft hangen.
17: Omdat het te veel impact maakt.
19: Omdat zo, ook een goede prognose doet veel met je emoties.
17: Emotie, en dan neemt
19: en
17: de emotie
19: natuurlijk helemaal. Ja,
17: precies, dan doet de emotie neemt eigenlijk de overhand.
19: Ja,
17: en dan komt de rest van de informatie heel moeilijk meer binnen. Ja, want ik dacht dan, even ervan uitgaande dat het niet meteen een hele heftige diagnose is, maar gewoon een gesprek wat je hebt over een medisch traject. Is het dan niet altijd gewoon de wat minder relevante informatie die je vergeet? He, dat het belangrijkste blijft wel hangen. Je hoeft niet alles 100% te onthouden.
19: Ja, dat is inderdaad een logische gedachte. Van de andere kant is het voor patiënten heel moeilijk om te selecteren wat is nou de belangrijkste informatie. We hebben bijvoorbeeld wel eens onderzoek gedaan naar voorlichting over chemotherapie. Dat is verpleegkundige voorlichting, dat zijn lange gesprekken. Als die verpleegkundige niet een onderscheid maakt van dit moet je echt onthouden, maar wel ontzettend veel bijwerking bijvoorbeeld gaat bespreken, dan is het voor een patiënt best wel lastig om echt het belangrijkste eruit te destilleren. Dus dat is ook wel echt een taak van een zorgverlener.
17: Ja, precies. Het ligt dus bij de zorgverlener. Hoe breng je het? En aan de patiënt, hoe goed neem je het op? Dus het is echt een wisselwerking,
19: Ja, zeker.
17: Ja. En wat zijn de gevolgen als je inderdaad nou pak een beetje de helft van de informatie vergeet? Want ja, je kan je afvragen, uiteindelijk links of rechtsom komt het wel goed, het loopt wel los. Dus hoe erg is het nou?
19: Nee, het is echt wel erg, want als mensen bijvoorbeeld adviezen krijgen om dingen thuis te doen, bijvoorbeeld therapietrouw, hoe je je medicijnen moet innemen of bepaalde andere leefstijladviezen, en ze hebben het niet goed begrepen, dan kunnen ze het ook niet uitvoeren.
17: Nee.
19: Dus er is echt een relatie gelegd tussen wat mensen onthouden van de informatie uit de consult en hoe goed ze bijvoorbeeld zelfmanagement kunnen doen en adviezen kunnen opvolgen.
17: Je krijgt vaak ook nog wel een papiertje mee, hè? Met van dit, hier moet je thuis op letten.
19: Ja, soms. Niet altijd. Het hangt natuurlijk helemaal af van ja, waar het om gaat.
17: Tuurlijk.
19: Maar dan moet je het ook lezen.
17: Ja.
19: Dat vinden we ook wel regelmatig in ons onderzoek. Dat mensen dat dan vervolgens niet goed lezen. Of ze denken, ik weet het wel. Ja, mensen interpreteren toch dingen heel snel anders dan je denkt. Ik heb bijvoorbeeld wel eens iemand gehad, een ouder iemand, en die had medicijnen gekregen, stond op zo nodig nemen. En nou, toen kwam je bij diegene thuis en al die medicijnen waren genomen. En toen zei die patiënt, ja, dat stond op zo nodig. Nou, als ze niet nodig waren, hadden ze het toch niet gekregen.
17: Oh,
19: dus ja, dat zijn dingen die je als zorgverlener niet zo makkelijk bedenkt.
17: Nee.
19: Dat mensen dat zo kunnen interpreteren.
17: Nee, precies. Nou, Tobias, jij sprong in dat gat. Het probleem is duidelijk. Je vergeet gewoon heel veel van zo'n gesprek. En zeker als het een heftig gesprek is. Jullie hebben Ditto bedacht, een app.
18: Ja.
17: Even, hoe kwam je hierbij? Hoe kwam je dat in dat gat dat je dacht, hier heb ik iets te vullen?
18: Ja, ik ging met een vriend van mij mee die uitgebreide galwegkanker had. Dus ook een ernstige diagnose. En daar viel eigenlijk al op dat zodra we de spreekkamer uitliepen, hadden we allebei al een andere versie gehoord. En de dag erna belde zijn vrouw mij dan weer op. En die zei dan, hey, Tobias, John zegt dat de dokter zegt dat. Nou, dat was alweer een heel ander verhaal geworden. Weet je, dat fluisterspelletje dat je op de basisschool wel eens speelde, dat je zoiets in het oor fluistert, en dat zo aan het eind van de kinderen
17: komt iets heel anders uit.
18: Heel anders uit. Dus behalve dat mensen misschien niet goed opvolgen wat er wordt gezegd, ontstaat ook heel veel stress van, wat is er nou eigenlijk precies gezegd? En waarom kunnen we die keuzes niet maken? Of we weten niet, het is niet gezegd. Terwijl misschien wel gezegd is, maar gewoon niet onthouden.
17: Ja.
18: En dat was eigenlijk de persoonlijke frustratie van, van mij. Ik hoor het artsennest, dus ik heb heel vaak gezien dat mensen mijn ouders bijvoorbeeld even gingen appen. Van, hey, wat staat hier nou precies, wat de dokter zegt?
17: Jouw ouders zijn allebei arts.
18: Ja. Mijn man is ook arts.
17: Ook nog.
18: Ja, klap van de molen, maar geen molenaar geworden, zeg maar.
17: En die worden de hele tijd ook, we kennen ze gebeld, wat denk jij, wat vind jij?
18: Wat staat hier nou?
17: Wat staat hier nou? Ja.
18: En dat is super fijn als je allemaal artsen in je kenniskring hebt zitten.
17: Zeker.
18: Dat hebben heel veel mensen natuurlijk gewoon niet.
17: Nee.
18: Het zou ook wel fijn zijn als het gewoon direct staat, zonder dat er al mensen zouden moeten worden ingeschakeld.
17: Ja, dus je zegt de hoeveelheid medische informatie die op je afkomt, en ook dus de begrijpelijkheid, laat nog alles te wensen over. Mensen horen toch een beetje verschillende versies, ook al zit je daar met meerdere bij hetzelfde gesprek. Toen dacht jij, dit kun je oplossen met AI.
18: Ja.
17: Hoe?
18: Nou, het is eigenlijk vrij simpel. Een beetje zo dom dat het misschien wel slim is. Hij eigenlijk een van de juryleden van de Zorginnovatieprijs.
17: En die hebben jullie gewonnen
18: nog. Ja, dat is wel super cool. Die zei, ja, je neemt gewoon het gesprek op bij de dokter eigenlijk met de INS. Als je misschien nu met het opname doet, dat je een transcriptie krijgt daarvan. Dus het wordt uitgetypt.
17: Mm-hmm.
18: En dan maken wij daar een samenvatting van jou van. Op zeg maar taal. We zeggen hertalen en vertalen. Is het taalniveau dat jij kan begrijpen. En eventueel vertalen ook naar andere talen.
17: Dat ook nog. Dus het kan en naar andere talen.
18: Ja,
17: en het gaat naar simpele Jip en Janneke taal. Kan het bijvoorbeeld?
18: Ja. Dus er komt nu in, kan je Nederlands natuurlijk spreken, Engels en Fries.
17: Nederlands, Engels en Fries?
18: Ja,
17: ook echt meteen.
18: Ja.
17: Waarom nou meteen Fries?
18: Ja, dat is ook een taal die in Nederlands gesproken
17: wordt. Ja, dat snap ik. Maar dat is toch een taal. De meeste Friesen zijn het Nederlands machtig. Dan denk je van, ik zou inderdaad eerder denken aan mensen met een migratieachtergrond. Om het voor hen toegankelijk te maken. Maar dat heb je ook.
18: Ja, het wordt dus als de input in het Nederlands komt, als de arts Nederlands praat, dan kun je het daarna zelf in het Turks bijvoorbeeld vertalen.
17: Oké.
18: Maar die verantwoordelijkheid ligt dan bij ons en bij de patiënt.
17: Ja.
18: Bij de arts. De arts spreekt natuurlijk geen medisch Turks.
17: Nee, precies. Maar dat kan Ditto dus wel, die app. Oké. Julia, jij ziet ook natuurlijk dat er steeds meer gezocht wordt naar AI-oplossingen voor dit soort communicatie ook met de arts. Je hebt nu heel vaak dat een AI-tool al kan meeluisteren met een arts en dat dan maakt voor het elektronisch patiëntendossier. Dus eigenlijk, dit idee is bijna zo oud als de weg naar Rome. Nou, niet zo oud, maar wel. Het is niet nieuw. Het is geen hele zware innovatie.
19: Nou, het is een heel goed idee.
17: het is gewoon waard.
19: Nou, het is sowieso een goed idee, hè, want het is niet alleen zo dat informatie soms te moeilijk is, maar er is gewoon een limiet aan wat mensen kunnen opnemen aan informatie. Dus ik ben ook al langer geleden met de gedachte gestart van, ja, je kan niet alles onthouden uit één gesprek. Dus het kan niet uit het gesprek komen. Dus we moeten zoeken naar middelen om te zorgen dat er ondersteuning is bij wat er gezegd is.
17: Ja.
19: Dus in theorie is het een hartstikke goed idee. En AI biedt ook ontzettend veel mogelijkheden daarvoor.
17: Ja.
19: En er is eigenlijk ook al veel eerder onderzoek gedaan dat allerlei interventies zoals bijvoorbeeld samenvattende brieven. Langer geleden waren dat gewoon geschreven brieven. Mm-hmm. Maar ook als mensen opnames terugluisteren. Of als ze inderdaad van die voorbereidende vragenlijstjes invullen. Daar is wel allemaal van aangetoond in wetenschappelijk onderzoek dat een ondersteunende functie kan hebben bij het onthouden van informatie.
20: Ja, ja.
19: Dus in theorie kan het.
20: Zie je dat hier eigenlijk heel veel bijgedragen wordt?
19: Kan er veel bijgedragen worden? Ja, ja. Ik wil niet zeggen dat er ook wel heel veel kanttekeningen nog
20: zijn. Nee, die gaan we uitgebreid horen natuurlijk. Tobias, even uitleggen hoe het werkt. Je hebt al, de app bestaat al, wordt ook al gebruikt door bijna 100.000 mensen inmiddels.
18: Klopt, ja.
20: Dus het is niet in een testfase meer. Het is wel echt al serieus.
18: Ja, klopt. We hebben eigenlijk sinds september 2024 was dat.
20: Ja.
18: Zijn we gaan bouwen en toen zijn we in juli live gegaan, 2025.
20: Mm-hmm.
18: En toen wilden we eigenlijk naar 10.000 mensen aan het eind van het jaar. En we gingen naar 10.000 mensen in anderhalve week.
20: Dat is wel knap. Dan doe je ook iets goed in je marketing, denk ik.
18: Of het probleem werd gewoon herkend. Ja. Dus we werden ineens gewoon uitgenodigd bij naar radio. Dus we mochten ineens tijdens de ochtendspits komen vertellen over dit al.
20: Ja, precies. En dat gaat heel snel. Ja. Ja. Ja. Nou, ik heb het ook even uitgeprobeerd. Hè. Dus wat je dan kan doen. Dus je neemt het op. Hè. Je komt in een spreekkamer. Of je ook telefonisch. Als je belt met je arts, kan je het ook opnemen. Maar dat gaat wel komen.
18: Willen we wel naartoe, ja.
20: Ja, precies. Oké, dus het begint echt met een live gesprek.
18: Ja.
20: Telefoon ligt op tafel. Dat gesprek wordt opgenomen. Je hoeft er verder niet naar te kijken. Dan daarna krijg je eigenlijk een hele. Nou, ik heb het hier even gestaan. Je reden voor de bezoek. Je bent bij een hartspecialist geweest omdat je een verdikte hartspier hebt. Dit heet een hypertrofe cardiomyopathie.
18: Ja.
20: Dan heb je het meteen eventjes uitgelegd, hè, hoe dat dan heet. Je kwam voor controle en om het behandelplan te bespreken. Nou, wat is er aan de hand? Wordt het dus uitgelegd wat je dan precies hebt. Vervolgens, wat gaan we nu doen? Medicijn starten, stap 1. Een MRI maken van je hart. Een familieonderzoek om te kijken of het verder meer voorkomt. We gaan andere dingen bespreken. En dan daarna ook nog, wat kan je zelf doen? Medicijnen innemen. Dus je krijgt bijna een soort stappenplan, een actielijst. Wat is hier besproken en hoe gaat het eigenlijk nu in zijn werk? Het is echt een heel compleet lijstje, als ik het zo hoor.
18: Ja.
20: En het hangt natuurlijk wel helemaal vanaf wat die dokter ook heeft gezegd. Want hij gaat
18: de
20: geen
18: dokter
20: zelf.
18: Zal nooit hypertroof zeggen in een gesprek met de patiënt.
20: Nee, gaat hij dat niet zeggen?
18: Nee, nou, tenzij de patiënt zelf ook arts is, denk ik. Maar nee, dit is denk ik iets uit het patiëntendossier. Dat kan het app dus ook. Dus je kunt of het gesprek opnemen, of je kunt dus een foto maken van iets in het patiëntendossier. En daar zal waarschijnlijk het woord hypertroof staan. Want dat is wat ze onderling gebruiken. En dan vertaalt hij het voor jou als patiënt.
20: Ja, ja.
18: Dat is steeds super handig. Want als je thuis komt, het enige wat je kunt doen is inloggen.
20: In je elektronisch patiëntendossier. Ja.
18: 1995 Windows portalen.
20: Mm-hmm.
18: En als je dan ook kunt vinden, dan vind je iets wat in het Latijn geschreven staat.
20: Ja, ja, en jij zegt dus van, jullie AI verzint er geen dingen bij, gaat geen dingen aanvullen, maar gebruikt wel echt alleen dingen die heeft gezien. Dus termen die hij heeft gezien, gaat hij dan uitleggen.
18: Ja, je kunt, even, dat is heel belangrijk, je kunt nooit garanderen dat er niks fout gaat. Ik denk dat ook de kritiekpunten dadelijk komen.
20: Ja, AI, ja, natuurlijk.
18: Dus dat moet je nu al wegnemen. Mm. Maar je hebt wel. We geven heel vaak geen samenvatting terug als wij te onzeker zijn over de kwaliteit ervan.
20: Okay.
18: Dus we hebben eigenlijk een aantal vangrails gemaakt. Bijvoorbeeld, het zijn dus modellen met kansen. Als zij te onzeker zijn over woorden, zeggen we sorry, we kunnen geen samenvatting maken.
20: Oh.
18: Als er een medicijnnaam in voorkomt, gaat hij checken, ken ik die medicijnnaam ergens? Staat hij in het farmacotherapeutisch kompas? Als hij dat niet tegenkomt, zegt hij sorry, ik kan geen samenvatting maken.
20: Ja, ja.
18: Een andere is ook nog dat hij dus checkt op hallucinaties door andere taalmodellen weer te gebruiken. Van, is dit model aan het hallucineren? Zodra dat aan gaat staan, komt hij er ook niet doorheen. Dan zeggen we, sorry, we kunnen geen samenvatting maken.
20: Maar dan geeft hij dus helemaal niks. Dan is het niet dat hij een stukje weglaat, dan geeft hij helemaal niks.
18: Heeft helemaal niks. Wel de optie om een arts bij Ditto te contacteren.
20: Ja, ja.
18: Om handmatig de samenvatting dan voor je te gaan maken. En je hebt altijd de bronopname nog. En dat is heel belangrijk. Dus je hebt altijd als leidend audiofragment, natuurlijk het gesprek met de arts.
20: Is opgenomen in de Ditto-app.
18: Maar dat staat er ook nog. Daar zeggen we ook altijd, luister dat terug. Want een samenvatting is per definitie een samenvatting. En laat dus ook al kleine dingetjes mogelijk weg in het gesprek wel zijn gezegd.
20: Ja, precies. Julia, hoe luister jij hiernaar?
19: Ja, zoals gezegd, in theorie sluit het echt helemaal aan bij waar ik voorstander van ben. Maar wij doen zelf heel veel onderzoek naar mensen met wat meer kwetsbare mensen. En we weten dat die heel vaak niet bereikt worden door technologie. Er wordt ontzettend veel ontwikkeld aan technologische ontwikkelingen. 90% daarvan wordt nauwelijks gebruikt.
20: Mm-hmm.
19: En ook dit soort apps, daarom ben ik heel benieuwd wie jullie gebruikers precies zijn. Maar als ik af mag gaan op mijn ervaring, zullen dat vooral jongere, hoogopgeleidere mensen zijn. En juist de kwetsbaardere mensen, mensen met een migratieachtergrond of
20: ouderen,
19: met een lage opleiding of ouderen, die zullen het minder doen. We hebben zelf bijvoorbeeld ook recent een app ontwikkeld met een vertaalfunctie erop voor Turkse patiënten. Daar gaat morgen iemand op promoveren, Brittany Chen. En daar was die vertaalfunctie door niemand gebruikt. Oh. Door geen één patiënt in die zogenaamde interventiegroep, hè, waar die app was.
20: Maar ik wou zeggen, wisten ze wel van bestaan.
19: Zeker,
20: maar dat wisten
19: zeker.
20: Ze dus.
19: Ja, dat wisten ze. En ook in een ander onderzoek hadden we dat was een onderzoek met ouderen, hadden we een website waarbij we ook in het kader van het onderzoek dat consult opnamen. En dat mochten mensen dan terugluisteren als ze dat wilden. Dat had één persoon gedaan. Was een redelijk klein onderzoek was dat, maar toch. Het is niet dat mensen massaal dat gaan doen. Terwijl het in theorie, we weten dus uit onderzoeken die dat echt gecontroleerd hebben, uitgezocht dat het een effect kan hebben. Maar in de praktijk zien we dat de mensen die het hard nodig hebben,
20: het niet gebruiken.
19: Het vaak niet gebruiken of er niet door bereikt worden.
20: Ja, dat is inderdaad wel meteen een goeie. Want wie is jullie doelgroep?
18: Ja, nou dat zijn natuurlijk het zijn natuurlijk eigenlijk de situatie wanneer je tussen verschillende zorgverleners moet switchen. Dus van de huisarts naar het ziekenhuis, naar de fysiotherapeut. Heb je allemaal andere portalen, heb je allemaal geen zin in. Als de informatie heel ingewikkeld is, dus zodra je het wordt, u heeft kanker, je zin hoort, onthoud je van de rest van het gesprek eigenlijk niks meer. Mm-hmm. En een derde, het is ook belangrijk dat je het kunt delen met anderen om je heen. Dus wanneer is er nou een deelbehoefte? Dus denk aan mantelzorg. Dus hoe onze app ook het snelste verspreidt, is vaak dat ze geïnstalleerd wordt voor papa of voor mama. Of bijvoorbeeld door ouders om met het kind naar het consultatiebureau te gaan. Of door de mannen van de vrouwen die zwanger zijn om mee te luisteren tijdens het gesprek. Want die moeten allemaal taakjes krijgen.
20: En nog even terugluisteren en vooral terugkijken. Want er is dan een handige samenvatting en dan hoef je het alleen maar even door te scrollen.
18: Ja. Ja. Dus we zien eigenlijk dat het juist dus verspreid wordt inderdaad via niet direct de patiënt. Het is ook heel moeilijk om mensen te bereiken en met de boodschap, u snapt het niet en u onthoudt het niet. Hmm. Dat is niet echt sexy marketing. Maar houden je naast op de hoogte of hey, zorg voor je vader, is een veel betere manier om vaak op de app verspreid te krijgen. Ja.
20: Ja, ja, maar je hebt dus inderdaad dat je specifiek niet mikt op de zwakkere doelgroepen. Maar het zou wel mooi zijn als die meedoen.
18: Die patiënt, een van die pilaren is dus te veel en te moeilijke informatie. En daar horen die zwakkere doelgroepen uiteraard bij. Ze zitten zelf in Rotterdam Zuid. Bijvoorbeeld het Icacia ziekenhuis zit op Zuid. Nou, ze zijn een van onze grootste voorlopers en voortduwers eigenlijk van de app.
20: Ja, ja.
18: Dus wij zien eigenlijk andere dingen. We zien ook dat mensen soms wel tot 6 of 7 keer het gesprek terugluisteren in de praktijkdata.
20: Terwijl je ook die samenvatting hebt?
18: Ja.
20: Oh, hè?
18: Ja. Ja, maar dat zegt toch de partner of degene eromheen. Ik fantaseer het even. Want we weten dus, de app is zo gemaakt dat de data wordt, even, dat was je eerder gevraagd, de data wordt even naar een server gestuurd om te worden verwerkt. Mm-hmm. Om die samenvatting te maken en dan wordt die gewist. Dus wij weten daarna ook, kunnen wij niet meer bij het gesprek komen.
20: Nee, maar die staat wel op mijn telefoon dan in de app.
18: Bij dit
20: wil
18: weten.
20: Niet meer bij.
18: Nee. Nee. Dus wij hebben niet zoveel informatie over onze gebruikers bewust.
20: Mm-hmm.
18: Ja.
19: Maar hoe weet je dan dat ze 7 keer terug hebben geluisterd?
18: Ja, dus de metadata kunnen we wel opslaan. Dus we weten of ze het open, of ze de app openen, of ze het delen met iemand, of ze het zetten. Maar we weten niet, dat was deze diagnose in dit gesprek. Dus we hebben dat transcript niet meer, maar we slaan daar wel metadata van op. Ja,
20: ja, ja, want dus uiteindelijk blijft het gesprek wel dus voor mij op mijn telefoon toegankelijk.
18: Ja.
20: Maar niet voor jullie. Jullie kunnen daar niet bij vanuit een back-office.
18: Nee.
20: Oh, dus dat is qua privacy. Heb je dat eigenlijk gecoverd? Het komt 1 keer dat AI-systeem van jullie binnen. Dan wordt die samenvatting gemaakt of niet. Want jij zegt al, in sommige gevallen lukt dat niet. Hoeveel procent is dat eigenlijk dat jullie het niet doen?
18: Wij houden 4% van de aangevraagde samenvattingen tegen.
20: 4%? Vind ik niet veel.
18: Oh, dat is meer dan in onze simulatie zouden willen. Ja, ja.
20: Ja, ik weet niet hoe jij daarnaar luistert, Julia. Maar 4% klinkt dus als 4 op 100 hebben, even lullig gezegd, pech.
19: Ja, dat is. Op zich lijkt me dat een acceptabele range. Dat lijkt me niet het grootste probleem. Inderdaad, ik ben geen privacy-expert, dus ik zou wel echt willen weten, is dat echt zo? Want als ik aan ChatGPT vraag, wordt mijn data opgeslagen, zegt hij ook nee. Dus ik vraag me af, blijft hij. Maar goed, dat hoef je denk ik nu niet te beantwoorden, want ik kan dat ook niet beoordelen, want ik ben een communicatiedeskundige. Ik vond wel net dat je iets interessants zei, namelijk dat je met ziekenhuizen samenwerkt, want dat zien we eigenlijk continu in ons onderzoek. Dat als de zorgverlener het steunt, En als de zorgverlener patiënten aanmoedigt om bepaalde interventies te gebruiken, dan gaan mensen het wel meer doen. En omgekeerd kunnen dingen ook averechts werken. Er is ook onderzoek naar gedaan, bijvoorbeeld de vragenlijstjes die jullie ook op je app hebben staan. Dus dan help je mensen om zich voor te bereiden op een consult. En het idee daarachter is dat als mensen de vragen stellen die echt voor hun relevant zijn, dat ze dan ook meer onthouden. Mm-hmm. Dat soort vragenlijstjes, als mensen dat thuis hebben ingevuld, maar vervolgens wordt er in het consult niet naar gevraagd, dan heeft het een averechts effect. En dan onthouden mensen juist minder. Dus in ons onderzoek vinden we eigenlijk vrij consistent, als er een hele goede integratie is van wat de arts goed vindt en wat de patiënt doet, dat je dan eigenlijk het grootste effect hebt. En als je het idee natuurlijk van dat mensen dit zelf doen en initiëren en die zelfregie, ja, ben ik ook helemaal een voorstander van. Maar als ik heel eerlijk ben, in ons onderzoek zien we dat niet zo vaak, omdat heel veel mensen toch een best wel een hiërarchische afstand nog voelen tot hun arts. Mm-hmm. Het nog steeds best moeilijk soms vinden om te vragen, mag ik het consult opnemen? En dat toch nog best wel veel barrières zijn. Maar dat is wat wij in ons onderzoek best wel consistent vinden met echte mensen die het wat zwaarder hebben, zeg maar.
20: Ja, Tobias?
18: En wij hebben 100.000 downloads binnen.
19: Ja, maar dan ben ik dus heel benieuwd. Wie zijn dat?
18: Nee, maar ik denk misschien dat die gecontroleerde onderzoekszetting kan natuurlijk ook mensen tegenhouden om iets te doen.
19: Ja.
18: Je hebt helemaal gelijk dat je zegt, als het geïntegreerd werkt, dus als de arts bijvoorbeeld aanbeveelt, en daar zien we ook wel een beetje langzaam een shift in. Hè. 10 jaar geleden vonden mensen het veel enger als iets werd opgenomen. Ja, nu heeft de arts zelf ook apparatuur die het opneemt en het AI in het dossier zet.
20: En er dus vaak belang bij dat het wordt opgenomen.
18: Ja, dus onder de patiënt nog te vragen, pakt u het notitieblokje erbij? Is natuurlijk ook een beetje gek.
20: Ja.
18: Dus ja, wij bijvoorbeeld, soms nemen patiënten stiekem een gesprek op. Daar zijn dokters echt niet blij mee. Formeel mag een patiënt altijd het gesprek.
20: Het is netjes als je het vraagt, opnemen, maar je hebt wel het recht. Ja.
18: Ja. En toen was er een arts en die zei, weet je wat, geef mij een muismat. Ik wist niet dat ze nog bestonden. Met daarop een vakje voor waar ze de telefoon kunnen leggen.
20: Ja.
18: En een QR-code, dus als ze die scannen, begint de app meteen met opnemen.
20: Hm.
18: Dus als opa en oma een foto kunnen maken van de kleinkinderen, nou, dan kunnen ze ook de QR-code scannen, kunnen ze ook, gaat dit ook opnemen. Dan weten zij dat ze dit ook kunnen gebruiken als een reminder, fysiek. Maar typisch zoiets wat dus weer eigenlijk geïntegreerd is in het proces.
20: Ja, dus je wilt eigenlijk zo makkelijk mogelijk, zo toegankelijk mogelijk maken, zodat eigenlijk iedereen dit kan doen, zelfs on the spot. En dat dus een ziekenhuis of een arts zelf zegt, dit zou je kunnen doen als je het fijn vindt, want daar heb je achteraf wel plezier van.
19: En dat is dus precies wat ik bedoel. Als dat gebeurt en die arts die zegt het en die moedigt het aan. Ik had zelf vorige week iemand in mijn eigen omgeving die een consult had. Dus ik zei, en vraag of je het op mag nemen. Nee, je denkt toch niet dat ik dat ga vragen. Zei die persoon, terwijl ik toch best wel uit een hoog opgeleide omgeving kom. Uiteindelijk heeft ze het wel opgenomen. Heb ik het ook geüpload.
20: Mm-hmm.
19: In de app. Dat vond ik wel interessant om te zien wat er uitkwam. En want je krijgt eerst een korte samenvatting en daarna een wat langere samenvatting. En eigenlijk was de kern van dat consult dat iemand de keuze moest maken tussen een borstbesparende operatie met bestraling of een volledige verwijdering van de borst.
20: Mm-hmm.
19: En in die samenvatting was die bestraling helemaal weggelaten. Oh. In dat tweede deel stond het wel, maar dat was eigenlijk wel de kern van dat consult. En het gaf mij ook wel het inzicht dat het ontslaat zorgverleners niet van goede communicatie. Want ik denk dat hoe beter dat consult, hoe beter de samenvatting. En dit was best wel een chaotisch consult. En daardoor was die samenvatting ook wel een beetje chaotisch.
20: Ja, nou, ben je daarvoor gedekt? Kan je aansprakelijk gesteld worden dat iemand zegt, ja, maar jij zegt, Tobias, tegen mij dat ik chemo kan doen.
18: Ja.
20: En ik blijf dat helemaal niet te doen.
18: Ja, we hebben natuurlijk duidelijke gebruikersvoorwaarden. Er staat bij dat het geen advies is.
20: Ja.
18: En dat de audio altijd leidend is. Desalniettemin wil je natuurlijk wel voorkomen dat er echt iets fout gebeurt alsnog. Want dan slaap je gewoon
20: niet.
18: Nee. En dat hebben we dus door die simulatiestudies wel onszelf van overtuigd. Van oké, maar als we er zelf dus handmatig foute dingen instoppen, dus expres, en we gaan het er doorheen, dan haalt hij die eruit. Dus echt erge dingen gaan eruit. Dit soort dingen is ook echt erg, maar niet zo erg als andere fouten.
19: Nee, dat moet ik er wel bij zeggen. Dus er stond wel bij, ook neem contact op met je arts voor complicaties bijvoorbeeld, voor vragen. En het was meer een suggestie die werd gewekt. Dus ik zou zelf naasten die echt geïnteresseerd zijn wel aanraden om ook het heel consult te luisteren.
20: Ja.
19: Want ik, omdat ik de consult had geluisterd, begreep ik de samenvatting natuurlijk wel en begreep ik van, dit was helemaal geen optie.
20: Nee,
19: maar als ik hem had gekregen zonder dat consult, had ik er misschien wel andere interpretatie aan gegeven.
20: Ja. het is nu al te krijgen in de App Store, neem ik aan. Ja. En in de Google Play Store.
18: Ja.
20: Dus eigenlijk voor iedereen al toegankelijk.
18: Ja, je kan naar ditto.care of dittocare.com. Mm-hmm. Dan kun je het gewoon downloaden. Of gewoon Ditto in de App Store of de Google Play, whatever. En dan vind je ons.
20: Mooi. Heel veel succes. We blijven jullie volgen. Tobias Polak, medeoprichter van Ditto. En Julia van Weert, hoogleraar gezondheidscommunicatie aan de UvA. Jij ook veel dank voor jouw blik. Hier op de radio zit onze tijd erop. Maar in de podcast praten we verder over hoe AI-apps zoals Ditto de gesprekken in de spreekkamer misschien wel fundamenteel gaan veranderen. Luister verder via bnr.nl/beter of lekker in je favoriete podcast app. Dit was BNR Beter. Dankjewel voor het luisteren. Ik ben Nina van den Dungen. Heel graag tot volgende week.
0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
21: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen baanbrekende businessmodellen.
22: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
23: Yes!
24: Alles wordt duurder. Uw keuzes worden belangrijker. Kies daarom voor valuebeleggen bij Ambassador Vermogensbeheer. Al jarenlang aantrekkelijke rendementen, een duidelijke mening, kritisch op waarderingen en persoonlijk. Vraag gratis het kennismakingspakket aan op onze website. Ambassador Vermogensbeheer, de valuebelegger. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden.
22: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per hire.
23: Yes!
25: Energie en klimaat gaat iedereen aan. Maar wie overziet nog alles wat er gebeurt? De podcast De Week van Energia geeft je in 25 minuten inzicht in en context bij het belangrijkste nieuws uit de Nederlandse energiesector. Luister elke vrijdag via energia.nl of je favoriete podcast-app. Geen ruis, alleen de duiding die je nodig hebt om voor te blijven lopen. De Week van Energia. Weet waar het heen gaat.
26: Thomas van Zijl.
6: Dinsdag in BNR Zaken doen, onder andere het beleggerspanel over de AI-beursgangen. En een gesprek met Marlou Jenniskens, CEO van beleggingsplatform Bux. Razendsnel handelen op je telefoon, het is niet zonder risico. Hoe beschermt Bux jonge klanten? Je hoort het dinsdag om 11 uur in BNR Zaken doen.
7: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
27: Nog dit jaar wordt stevige Europese duurzaamheidswetgeving verplicht. Laat u digitaal ontzorgen voor CBAM, EUDR, PPWR, CSRD of VSME. Ga naar mastersustainability.today.
28: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
27: Mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
29: Hybrid menswear laat zich definiëren als kleding voor mannen waarbij één outfit moeiteloos functioneert in uiteenlopende situaties. Van de tennisbaan tot de business class en de boardroom. Watts Hybrid Menswear. Eén outfit, altijd gepast. Te vinden op watts.com.
30: Keuzes, kansen en consequenties op het AI Kennisfestival. Met sprekers van onder andere Monks, Brush AI en Google. Het AI Kennisfestival op 8 juni in beeld en geluid Hilversum. Kaarten via bnr.nl/AI. Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
15: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. Huisartsen voelen zich onder druk gezet door verzekeraar Zilveren Kruis. Die wil volgens de NOS dat artsen bepaalde zorgapps gebruiken, maar die zouden niet voldoen aan wetten en regels. Zo'n app bepaalt of iemand een afspraak bij een huisarts nodig heeft. Artsen die weigeren worden door Zilveren Kruis gekort op hun vergoedingen. Twee steden beginnen een opmerkelijke proef met fietsers. Die mogen straks in Houten en Amsterdam op het fietspad niet sneller dan 20 km per uur, meldt het AD. Nu rijden e-bikes, brommers en fatbikes vaak harder, wat leidt tot onveilige situaties. In Amsterdam begint de proef in september, in Houten al over 2 weken. Als ouderen vallen, praten ze daar lang niet altijd over. Ook niet als het vaker gebeurt. Ze zijn bang hun zelfstandigheid te verliezen. Uit onderzoek van 1Vandaag blijkt dat een kwart van de 65-plussers dit jaar is gevallen. Omdat ze het niet altijd zeggen, leven hun kinderen daardoor vaak in angst. De grote mijnramp in China, waarbij eind vorige week meer dan 80 doden vielen, heeft een flinke impact op de handel. Doordat er zorgen zijn over de aanvoer van kolen, schoot de kolenprijs met zeker 8% omhoog. Omdat veel kolen voor staalproductie worden gebruikt, zijn ook op die markt forse prijsstijgingen te zien. En asielzoekers die niet in Ter Apel kunnen slapen, kunnen ook de komende nacht nog terecht in een congrescentrum in Groningen. Dat bood afgelopen nacht onderdak aan zo'n 120 mensen, iets meer dan gisteren nacht. Waar mensen zonder slaapplek vanaf morgen heen moeten, is nog niet duidelijk. Het weer dan, van weer online. Het wordt weer een zonnige en warme dag, waarbij het kwik oploopt naar 25 tot 28 graden. Later vanmiddag op de stranden koeler door wind van zee. Morgen wordt het nog warmer. En dat was het ANP-nieuws.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John van Schagen en Patrick van der Pijl.
3: Naam van je boek.
4: Help, mijn chatbot wil opslag.
3: De tip die ik als groeicoach aan elke ondernemer meegeef.
4: Heel goed luisteren en heel goed met feedback omgaan. Niet alleen feedback geven, maar wel feedback ontvangen.
3: Dit is de essentie van effectief leiderschap.
4: Zorg dat de mensen om je heen groeien. Want als je als leider zorgt dat mensen groeien, dan heb je de enige essentie te pakken voor jij op aarde bent.
3: De AI-tool die mij de laatste tijd echt heeft verrast.
4: Dat is Cloud. Ja.
3: En beste Arco, welk probleem lossen jullie eigenlijk op?
4: Met dit boek lossen we eigenlijk problemen op dat mensen vaak moeite hebben om tegelijkertijd te kunnen versnellen en te innoveren met AI, en tegelijkertijd de achterdeur veilig dicht te houden, dat je data niet op straat ligt. En we geven een praktisch plan, een praktisch stappenplan, waarmee je als ondernemer daar precies weet hoe je daarmee om moet gaan.
3: Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is Baanbrekende Businessmodellen. Met mij, John van Schagen en Patrick van der Pijl. Onze gast is Arco van Brakel, ondernemer, coach en auteur van het nieuwe boek Help, mijn chatbot wil opslag. En die heeft hij ook meegenomen. Arco, van harte welkom.
4: Dankjewel.
3: De BNR-studio is jou niet helemaal vreemd.
4: Nee, maar in deze was ik nog nooit geweest hier. Het was de tweede verdieping, geloof ik, waar we zitten.
3: Klopt, ja. Meestal in het ondernemerspanel, bij Zaken doen. Maar vandaag dus in het kader van jouw boek. En over die inhoud gaan we het zometeen uitgebreid hebben. Maar in het eerste deel wil ik het toch vooral met jou hebben over een aantal van de belangrijkste groei- en leiderschapslessen die jij de afgelopen 20 jaar, misschien wel 30 jaar, hebt opgedaan. En dat verhaal dat begint in de jaren 90. Want toen startte jij als internetpionier met Euronet. Wat verkochten jullie eigenlijk?
4: Maar wij waren de eerste in de wereld die internet als softwarepakket in de winkel verkochten, zodat je dus makkelijk toegang kan krijgen tot internet met je modem. En toen moest je nog inbellen via modems. Hè, dan moest je nog aan je computer aansluiten. Want die zaten nog niet in computers toen wij begonnen.
3: Mensen van rond de 40, 50 weten dat misschien nog wel. Ja, met die gekke geluidjes.
4: Ja, een stukje ouder ook nog wel, denk ik. Daar hoor ik zelf bij inmiddels. Een beetje opa verteld. Hè, maar het waren inderdaad van die krakende, knarsende, piepende modems. Met de opzienbarende snelheid. Hè, waren toen de snelste van Nederland. Met 19,2 kilobit per seconde.
3: Wauw.
4: Ja.
3: Wanneer zag jij dat internet gaat het helemaal worden?
4: Grappig genoeg zag ik dat pas toen ik er eenmaal mee bezig was. Heel veel mensen zeggen altijd, oh, het visionair voor jou dat jij dat allemaal zag. Maar ik werkte bij KPN en ik had het heel slecht naar mijn zin. Ik had een hele vervelende baas. En bij toeval liep ik aan tegen Simon, mijn latere compagnon, die het plan had om een internetprovider te starten. En eigenlijk wilde ik zo graag weg bij mijn chef van die tijd, dat ik open stond voor elke uitdaging. En daardoor ben ik met Euronet begonnen.
3: Pure frustratie.
4: Ja, en ik wou weer avontuur. Ik had daarvoor allerlei spannende dingen gedaan, ook in het buitenland. En ik ben niet zo geschikt om in een corporate te werken. En dit was een avontuur. En ik had natuurlijk internet leren kennen toen ik bij KPN werkte. Hè, want daar ging het natuurlijk ook over data en over data-infrastructuur. Maar om de kans te krijgen om daarin te gaan ondernemen, ja, dat was natuurlijk super gaaf. Maar toen, in 94, konden wij niet vermoeden dat het zo groot was.
3: 94, dat is echt al een eeuwigheid geleden. Wanneer zat jij voor het eerst op internet, Patrick?
8: Eind 97, begin 98.
3: Ja, ik ook zo ongeveer.
8: Wat zat ik op? Ik weet nog wel, ik deed daar een parttime opleiding op Nijrode. En die hadden toen die hele infrastructuur liggen. Dat was helemaal hot.
3: Ja. Euronet voor veel geld verkocht. Maar niet alles wat je aanraakte veranderde in goud. Want het volgende bedrijf, daar ging het wat minder goed mee.
4: Nou, het volgende ging eigenlijk nog wel. Dat was .edu. Dat was het eerste internetopleidingsinstituut.
3: Ja.
4: Dat hadden we vrij snel ook allemaal investeerders aan boord. Hebben we nog verkocht aan Maurice de Hond in die tijd. Toen hij nog internetinvesteerder was. Maar toen tegelijkertijd, ik had steeds tegelijkertijd een aantal bedrijven. Toen zijn we met Jambi begonnen. En dat was eigenlijk een heel goed idee. Samen met Adam Curry deden Simon en ik dat. En we voorspelden dat mensen vaker naar filmpjes van elkaar zouden kijken, naar films op televisie.
3: En over welk jaartal hebben we het nu?
4: 99. En dat mensen 10 gulden per maand over zou hebben voor tv-series die niet door reclame worden onderbroken.
3: Oké, even wachten. YouTube zou nog 6 jaar duren. Netflix nog een aantal jaren langer zelfs.
4: Die verkocht toen dvd's.
3: Ja, ja.
4: Ja, en Simon dacht dat het wel handig was om op zo'n internationaal platform, wij droomden groot, om daar een digitale munt te hebben. En hij zei toen al, ja, je kunt makkelijk zo'n digitale munt net zo schaars maken als een echte munt. We hadden nog geen blockchain, dat was er nog niet. Maar die visie hadden we toen al. En die kwam vooral bij Simon vandaan, moet ik eerlijk zeggen.
3: Dus een stukje YouTube, een stukje Netflix en een stukje Bitcoin. Dit klinkt als een gouden business idee. Maar waarom faalde dat?
4: Nou, een paar dingen waren echt 6 jaar te vroeg. We konden eigenlijk niet uitleggen wat we deden. De internetgroep, de mensen op internet in 99 was nog absoluut geen meerderheid in Nederland. Dus de klanten, dat waren er gewoon te weinig. Breedbandlak brak langzamer door dan wij dachten. Dat waren de praktische problemen aan de buitenkant. Van binnen hebben wij een paar dingen fout gedaan. Ik denk dat wij te veel ja-knikkers om ons heen hebben verzameld. Want hadden wij maar critici. He, die hadden we wel, maar daar luisterden we niet naar. We zeiden, we willen enthousiaste mensen. Maar het is een enorme denkfout om iemand die niet enthousiast, of die kritisch is, om die niet enthousiast te noemen. Want iemand die kritisch is ook enthousiast, maar hij is gewoon kritisch. En terecht. Dus dat is een heel belangrijk.
3: Te veel ja-knikkers.
4: Ja, zeker, zeker. Ja, en wat uiteindelijk het laatste zetje was, waardoor alles eigenlijk misging, is dat. Daar vertel ik pas eigenlijk sinds kort over, omdat ik het jarenlang nodig heb gehad om het zelf te verwerken. Mijn compagnon Simon, waarmee ik Euronet had opgericht, die bleek al die jaren onder de valse identiteit te hebben geleefd. Kijk, en dan
8: ja, want ik zag inderdaad iets terug online daarvan staan.
4: Ja, heb ik ook in het boek wat over genoemd, hè, want dat is een vorm van identiteitsfraude die nu vaker eigenlijk waar je mee te maken kunt krijgen. Maar dat is natuurlijk, dan stort je wereld in. Hè? We hadden alle bankrekeningen samen, alle bedrijven samen. Ja, je hebt iemand blind vertrouwd.
3: Hoe kwam jij daarachter?
4: Nou, hij is uit de kast gekomen.
3: Op een andere manier.
4: Ja, op een andere manier. Op 17 mei met een mail naar zijn voltallig adressenbestand. Dus wij wisten het allemaal niet. Hij had 1 persoon in vertrouwen genomen. En die zei, je moet dit nu vertellen. En heeft hij het meteen aan iedereen verteld, per mail. En die titel van die mail was op 17 mei 2001, Living a Lie. En toen...
3: Je weet de dag nog, het moment waar je was.
4: Dit was life-changing.
8: Maar wat betekent het dan? Betekent hij dat hij die naam helemaal niet droeg en de credentials, dat was helemaal niet? Maar waarom had hij dat dan gedaan? En
3: ja, de waarom-vraag.
4: Het was iets met drugs en hij iets met levensgevaar door het wereldje waar hij in terecht was gekomen. Ik heb nog sinds kort, ik ben er ook een ander boek over aan het schrijven. Want dit is natuurlijk wel een vrij bizar verhaal. Toevallig weer contact met zijn vriendin uit die tijd. Kijk, Simon is officieel overleden. Ook dat weten we.
3: Officieel overleden?
4: Ja, als je in ieder geval die identiteit kunt veranderen, kan het ook.
3: Daar gaan we
4: het volgende boek over. Ja. Wat zou een briljant internet opleveren?
3: Officieel overleden. Maar contact dus met zijn vriendin van vroeger. Ja.
4: En die zei ook dat het heel voor haar heel moeilijk was, want zij was de enige die het wist. Dat het heel moeilijk was om daarmee te leven. Vooral met verjaardagen en dat soort momenten. Maar het gekke was, het was een hele aardige, eerlijke, lieve kerel eigenlijk. Ik kan het niet anders zeggen. Hij wilde laten zien dat hij op een eerlijke manier zijn geld kon verdienen. Dus hij was bijna zwart-wit eerlijk onder die valse identiteit. Dus ik heb me ook niet helemaal laten vallen. We zijn ook een soort van vrienden gebleven, weet je. Dus,
3: maar er moesten wel even een paar gesprekken gevoerd worden.
4: Ja, natuurlijk. Maar ik heb wel zijn advocaten voor hem betaald. Want alle bankrekeningen werden geblokkeerd. Hij kon niks meer. En dan laat je hem ook niet helemaal vallen, weet je. Dus dat is een rare situatie, hoor.
3: Ja.
4: En voor je dan eigenlijk. Omdat je iemand zo goed denkt te kennen. Kijk, Adam, de andere compagnon, was echt woedend. En ook wel terecht, denk ik. Maar ik had natuurlijk een heel ander avontuur met hem meegemaakt. Ik kon eigenlijk heel moeilijk accepteren dat dit gebeurd was. Dus ik heb hem gewoon ook nog geholpen. We zijn ook altijd in contact gebleven tot, denk ik, 3 dagen voordat hij verdween en overleden is. Maar het is heel raar om in je brein te verwerken.
8: Een mooie cliffhanger voor het volgende boek. Ja.
3: Dit is het. Mensen die daar meer over willen weten, zou ik zeggen, inderdaad, het staat hier in jouw boek. We maken even een sprongetje in de tijd. Jabby dus. Nou, vervolgens bij een periode bij de Baak, daar was jij directeur. Ja. Toen raakte jij betrokken bij Semco Style.
4: Ja.
3: Dat is de leer die stelt dat je eigenlijk een bedrijf kunt runnen zonder managers. Ja. Hoe relevant is die filosofie vandaag de dag nog eigenlijk?
4: Best wel relevant. Kijk, helemaal zonder managers, dat was zelfs bij Ricardo Semler in het bedrijf niet zo. Hè? Dus het is niet zo.
3: Ja, dat is de Braziliaan die dit. Ja. De man achter dit evangelie.
4: Ja, klopt. Ja. En die had ook managers. Maar het is een andere manier van leiderschap tonen. Waarbij je eigenlijk. Een van de vragen, de essentie van leiderschap, hè, kwam net langs. En de essentie is eigenlijk dat je zorgt dat mensen om je heen groeien. Dan groeit namelijk alles, je hele systeem. Je bedrijf, je omzet, je business, de kwaliteit. Alle dingen gaan groeien als jouw mensen mogen groeien. Dat is eigenlijk het idee erachter. En wat dan vaak blijft hangen, dat mensen hun eigen salaris mochten bepalen. Nou, dat gebeurt maar bij een heel klein deel van de bedrijven die zo werken. En dat mensen helemaal geen managers hebben. Nou, het zijn altijd leiders in een bedrijf. Alleen die vullen hun rol anders in. En dat is wel een heel groot verschil. Want of jij nu gaat zitten micromanagen en overal bovenop zit, of dat jij mensen ruimte geeft om met elkaar de besluiten te nemen, dat is een heel groot verschil.
3: We nemen deze keer een kijkje onder de motorkap van Arco van Brakel en zijn lange ondernemersloopbaan. Tijd nu voor een ander businessmodel in de spotlights. En het
5: in de Friday Move gaat het over tv.
9: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.

0: op tv.
1: Het is voor mij vrijheid. Het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek. Ja.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
4: Type te maken. En ze bereiden zich voor op de eerste routes in 2027. Dus het is nog wel echt early stage work in progress.
5: Help, mijn chatbot wil opslag. Het is de titel van het nieuwste boek van Arco van Brakel. Zijn vijfde, zo vertrouwde hij ons zojuist toe. En hij beschrijft hierin hoe je als ondernemer met AI aan de slag kunt. Of beter gezegd moet. Want Arco, deze technologie wordt wel echt de nieuwe infrastructuur van onze economie, toch?
6: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat dit een minstens even groot impact gaat hebben als het internet zelf. Misschien wel groter. Waarbij we niet moeten onderschatten hoe dat ook in je werk gaat ingrijpen. En je ziet nu al dat de creatieve mensen... iedereen dacht, nou, AI kan geen creativiteit overnemen. Nou,
5: inmiddels weten we wel beter.
6: Ja, juist de tekstschrijvers, de scenario-schrijvers, de fotografen... die hebben hier last van. En de urenschrijvers zijn als volgende aan de beurt. Dus alle accountants, notarissen, advocaten en andere kennisgedreven urenschrijvers... die zijn toast als ze hun businessmodel niet aanpassen. Daar komt het eigenlijk een beetje op neer. Dus ja, Die moeten ook zich aanpassen.
5: En nu schrijf jij in de inleiding... de toekomst maak je niet met een plan, maar met een sprong.
6: Ja.
5: Net zoals dat in de begintijd van het internet ook moest gebeuren. Wat is volgens jou de eerste sprong die ondernemers morgen al kunnen maken?
6: Het allerbelangrijkste is dat je, als jij een ondernemer bent met mensen in dienst... dat je je mensen gaat betrekken bij de plannen die je hebt met AI. Dus wat je ziet is dat bijna elke ondernemer de fout maakt om met tools te beginnen. Die zien een tool, zien een mooi instrument, zijn er enthousiast over, gaan aan de slag. Nou, dat lijkt heel gaaf, maar dat is dus eigenlijk niet de manier waarop jij dus je hele bedrijf meekrijgt. En het heeft een enorm veiligheidsgevaar. Ik heb het boek geschreven samen met Erik-Jan Koedijk. Die is cybersecurity expert. En we kennen elkaar al heel erg lang. En hij kan ook keihard aantonen met data hoe gevaarlijk het is... als je niet van tevoren met elkaar afspreekt hoe je aan de slag gaat met AI.
5: Want, dus, wat zijn de risico's?
6: Nou, bijvoorbeeld bij gemeentes hebben wij gezien... dat is keiharde data die we hebben, dat het shadow AI gebruik... dus het stiekem gebruik van AI buiten de normale processen... dat best wel gevaarlijke vorm aanneemt. En in de top 10 staan alleen maar Amerikaanse bedrijven... sommige zelfs minder bekende AI-bedrijven... Terwijl de Cloud Act in Amerika eigenlijk aangeeft... als er geopolitieke vervelende dingen gebeuren... dat je gewoon je data kwijt bent als gemeente. En dat zijn wel burgerdata. Nou, dat vinden wij dus gevaarlijk. Dus als je daar geen protocol over hebt afgesproken met je mensen... voordat je begint, dan kan je dus serieus in de problemen komen.
5: Want dan kunnen er klantgegevens op straat komen. Ja. Nou, die voorbeelden zien we de laatste tijd zo'n beetje dagelijks. Ja.
6: En dat komt hierdoor. Dus gewoon heel simpel, als jij gewoon met elkaar... vroeger werden mensen ook boos, hadden mensen iets op internet gezet... wat niet de bedoeling was. Ja, maar dat wisten ze niet. Dus spreek een protocol af met elkaar. Wat doe je wel, wat doe je niet? Met sociale media was er een sociale media protocol. Hè? Als je gewoon een bepaalde rol hebt in het bedrijf... ga dan niet naaktfoto's van jezelf op Facebook zetten. Ik roep me even
5: iets geks. Is niet handig, sowieso niet.
6: Sowieso niet, maar dat gebeurde wel in het begin. Dus... spreek een protocol af met elkaar. Wat doe je wel, wat doe je niet online? En het geldt nu nog meer voor eigenlijk AI. Want in de jaren 90 kon je natuurlijk lekker experimenteren. En ja, je raakt dus een keer een klant kwijt. Of het kost eens een keer wat geld. Maar nu liggen je data op straat. En dan kan je echt gewoon serieus de sjaak zijn als onderneming. Zowel juridisch als dat al je klanten weglopen. En je kunt er op failliet gaan. En dus dat maakt het anders.
7: En in jouw boek van AI en chatbots, naast dat je er zelf enthousiast over bent... wat maakt dat jij dan de inhoudelijke expert bent op dat gebied?
6: Ik ben geen inhoudelijk expert. En die zijn er ook niet. Dus iedereen die zichzelf inhoudelijk expert noemt, die moet je wantrouwen.
5: Ja, het wemelt er op LinkedIn van.
6: Ja, ik zal mezelf nooit expert noemen op het gebied van AI. Nee.
5: Maar je hebt er wel een boek over geschreven.
6: Ja, precies. En daar heb ik heel veel van geleerd.
5: Ja, en bij ons in de studio komen alleen maar deskundigen, Arco. Ja, dus,
6: maar deskundig zijn of expert zijn, dat is natuurlijk, zijn twee dingen. Eigenlijk waar ik verstand van heb, is van leiderschap en van ondernemen. En dat ga je nu doen met AI. Wat mij wel opvalt, is dat ik steeds vaker... in mijn lezingen en trainingen de afgelopen jaren... ging ik slides gebruiken uit de jaren 90. Omdat ik gewoon zag dat ondernemers en leiders en bestuurders... exact dezelfde fouten maakten als in de jaren 90. Alles proberen te controleren. Of juist heel veel ruimte geven, mensen experimenteren... waardoor iets helemaal uit de hand loopt. En er is een middenweg. Want je moet experimenteren om snelheid te maken. Je moet ruimte geven.

0: om snelheid te maken. Maar als je het nu niet veilig doet, dan maak je een hele grote denkfout. En dat, het wordt niet veilig door alles te controleren, want dan kom je weer niet vooruit. Dus juist die stap van eerst je mensen erbij betrekken en met die mensen samen de veilige kaders afspreken en dan in een veilige omgeving experimenteren, dat is de manier om het te doen en niet in de shit te komen.
1: Maar wat bedoelde je met die titel? Want ik werd een beetje op het pad gezet dat ik van, hey, die chatbot, dacht ik, oh ja, de chatbot is wel een van de meest vroege vormen van zo'n AI-functie.
0: Ja, ja.
1: Maar die wil dan opslag. Dan dacht ik, hoe moet ik dat rijmen?
0: Ja, nou, ik ga twee dingen over zeggen. Eerst is de titel is geïnspireerd op een gesprek wat ik had met twee topwetenschappers. Denk 6 jaar geleden. Piet Robertson en Bob de Wit van Nijenrode. En Bob was met Society 4.0 bezig. Je kent dat verhaal misschien, hoe de digitale wereld anders wordt. En deze twee mannen gaan ervan uit dat wij nu als mensheid voor het eerst een superintelligentie aan het creëren zijn die veel slimmer is dan wij. En dat is nog nooit gebeurd in de geschiedenis. En wat gaat er dan gebeuren met zo'n superintelligentie? Als die straks al het werk doet en wij verdienen nog steeds het geld, was een vraag waar zij zich mee bezighouden. Gaat zo'n superintelligentie dat accepteren? Of komt die in opstand? Dat was het gesprek waar
1: Dus
0: zat.
1: Dat is daar. Ja.
2: Ik krijg zo'n Skynet-Terminator-achtig idee voor me.
0: Ik ook. Ja. Dat had ik ook. Ik reed naar huis. Ik was helemaal niet optimistisch, terwijl ik een redelijk vrolijk mens ben. Dus het is altijd bij me blijven hangen. Wat nou als zo'n chatbot om salaris gaat onderhandelen, want die anders ermee stopt? Wat gebeurt er dan? Nou, tweede, ik ben vorig jaar een ontzettend leuk bedrijf tegengekomen in het Westland. Dat heet Gearbox Innovation. Gearbox, zoals ze zelf zeggen. Simone Keizer is de directeur. Een super slimme vrouw. En zij gaat ervan uit dat zij zijn de tuinbouw aan het robotiseren met AI-gedreven robots. En dat zien zij als een nieuwe collega. Ze zeggen ook, zie het niet als een tool, maar zie het als een nieuwe collega. En ze geven dus zo'n robot een menselijke stagebegeleider mee. En dit is wat wij denken waar de wereld langzaam, of geen eens zo heel langzaam, maar heen beweegt. Dat je met digitale collega's in je team te maken krijgt die bijna met jou communiceren alsof het een normale collega is. Ja, en die zullen dus ook inderdaad op een gegeven moment op die manier aan tafel zitten bij jou. En dat is waar de wereld heen gaat. En dat is me goed ook, want er moet meer werk gedaan worden met minder mensen in dit vergrijzende land. En dit is de enige manier om de arbeidsproductiviteit voldoende te verhogen om onze welvaart op peil te houden. Dus het is een hele goede zaak. Maar het vraagt een andere mindset voor jou als leider.
2: En die digitale collega's, dan heb je het over een tijdstek van binnen nu en 3 jaar dat dit het mainstream gevonden wordt. Want het gebeurt al wel, maar het zijn wel, als ik dit vertel op een gemiddelde verjaardag, dan zitten mensen me toch nog een beetje aan te kijken van waar heb jij het over?
0: Ja, maar ze stellen wel een psychologische vraag aan ChatGPT. Praten met Alexa, met Siri. Accepteren bijna elke aanwijzing van hun TomTom-apparaatje.
2: Dus het gebeurt eigenlijk al.
0: We werken er al mee. Dus het is helemaal niet nieuw. Alleen het gaat nog een grotere vorm aannemen.
2: En businessmodellen, want daar gaat het in dit programma immers om. Je zei in het begin al even, ja, we zitten echt aan de vooravond van een hele grote verschuivingen. Waar zie jij het naartoe bewegen?
0: Mijn optimistische brein ziet er toe bewegen naar een wereld waarin we meer werk met minder mensen kunnen doen. Waarbij we de mensen die nu nog een studie kiezen die echt overbodig wordt, zoals MEAO, administratie of wat dan ook. Dat wordt zinloos, dat werk verdwijnt.
2: Dus alle ouders, wie zoon of dochter zegt, ik ga MEAO administratie doen, afraden, niet doen.
0: Gewoon niet doen, het is gewoon eindig. Die zouden lekker in de zorg kunnen gaan werken. Want daar zie ik ook wel robots komen. Maar daar blijven mensen voorlopig nog wel even belangrijk. En robots kunnen heel veel. Maar het is heel moeilijk om een robot in een meterkast te laten duiken. Om een warmtepomp te laten aansluiten of iets dergelijks. Dat zal komen, maar voorlopig niet. Dus we hebben heel veel mensen nodig die juist die andere beroepen doen. Met hun handen, de vakmensen. En ik hoop dat daar een verschuiving in gaat plaatsvinden. Want die mensen zullen we voorlopig alleen maar meer nodig hebben.
2: En podcast en radiomakers.
0: Ik denk als jullie zo doorgaan dat er heel lang ruimte voor blijft.
2: Ja, want de eerste volledig door AI gegenereerde podcast is al live door Ruud Hendricks. Maar wat denk je, hebben wij over 5 jaar nog werk?
0: Ja hoor, dat denk ik wel.
2: Al gelukkig.
0: Heel simpel, als je gewoon AI ziet als iets waarmee jij je talent kunt versnellen en je hebt een visie op je vak, dan kun je alleen maar beter worden in wat je doet. Maar als jij geen visie hebt op je vak, dan is het eigenlijk een versneller van je middelmatigheid of van je ellende, in het ergste geval. Dus Dus wees bewust bezig met het professie die je hebt en het talent wat je hebt. En zorg je daar AI voor gebruikt om gewoon beter te worden.
2: Gaan we doen, Patrick. Help, mijn chatbot wil opslag. Het is het nieuwste boek van Arco van Brakel. Dankjewel, fijn dat je hier wilde zijn.
0: Dank jullie wel.
2: En Patrick, wij zijn er volgende week weer. En voor de luisteraars, wil je voor die tijd meer horen? Check dan zeker ook onze andere afleveringen. Die vind je op vrijwel alle bekende podcastkanalen. Tot volgende week.
3: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Big Five.

0: Je kent ons van het nieuws. Van duiding. Feiten en context. En soms is er naast het nieuws ruimte voor goede muziek. Zoals deze. Zo klinkt werken beter. BNR Business Beat. Muziek die werkt terwijl jij werkt. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb. En via DAB+.
1: Van Rijksmonumenten tot duurzame transformaties. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Crowdrealestate.com.
2: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je honderdduizenden kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
3: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
4: Klaar voor de toekomst? De studenten van Recruit a Student staan in de startblokken om voor u aan de slag te gaan. Flexibel inzetbaar, digitaal bedreven en snel ingewerkt. Recruitastudent.nl. Het talent van morgen, vandaag nog in huis.
5: In de Friday Move gaat het over tv.
6: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
5: Politiek. Ja.
7: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
5: En ik ben er ook.
6: Dat is toch heerlijk.
5: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
8: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
4: Recruit a Student. Het talent van morgen. Vandaag in huis.
9: Je zoekt een kantoor. Maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
10: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
11: Peugeot. Wil jij ondernemen? Start in september bij Unknown. MBO HBO Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
12: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
13: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
14: BNR Verkeer.
15: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een korte file op de A12 voor de Duitse grenscontrole. Ongeveer 5 minuten over 2 kilometer.
14: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
16: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. Burenruzies lopen steeds vaker uit de hand, melden organisaties die bemiddelen aan de NOS. Komt doordat er vaker mensen met verward gedrag of met taalproblemen bij zijn betrokken. In 5 jaar tijd is het aantal complexe burenruzies met bijna 10% gestegen. Meestal is geluidsoverlast de aanleiding. De organisatie achter het Amber Alert begint een campagne die volwassenen bewust moet maken van onveilige thuissituaties bij kinderen. Signalen zijn bijvoorbeeld vreemd gedrag of onverklaarbare wonden. Als een leraar of sportcoach dat sneller herkent, kan worden voorkomen dat een kind wegloopt en misschien vermist raakt. Houten en Amsterdam starten een proef met een maximumsnelheid van 20 km per uur op fietspaden, meldt het AD. Nu rijden elektrische fietsen, brommers en fatbikes vaak harder, wat leidt tot gevaarlijke situaties. In Amsterdam begint de proef in september, in Houten al over 2 weken. Het bericht over de op handen zijnde deal tussen Amerika en Iran heeft ook invloed op de beurs, die deze tweede Pinksterdag open is. In Amsterdam stond de AEX-index kort na opening op een record van ruim 1051 punten. De deal is er overigens nog niet. Minister Rubio zegt dat hij er mogelijk vandaag nog komt. En in Mekka in Saoedi-Arabië is de jaarlijkse islamitische pelgrimstocht Hajj begonnen. Moslims die meedoen bivakkeren in tenten vlakbij Mekka. En daar maken ze dan een tocht rond de Kaaba, de grote kubus op de binnenplaats van de grote moskee. Vanwege de oorlog in het Midden-Oosten zijn de veiligheidsmaatregelen streng. Het weer dan van weer online. Het wordt weer een zonnige en warme dag waarbij het kwik oploopt naar 25 tot 28 graden. Later vanmiddag op de stranden koeler door wind van zee. Morgen wordt het nog warmer. En dat was het ANP-nieuws.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
17: Aankomend weekend, morgen is het zover. Zet de wekker, koop een taartje. Want dan zit kabinet Jette er 3 maanden. Bijna 100 dagen dus. Er is al veel gebeurd. Van de asielcrisis tot een bezoek aan het Witte Huis. En waar het ene plan uit het coalitieakkoord al diep in de koelkast is verdwenen, weet het kabinet op andere vlakken wel stappen te zetten. Hoe is het minderheidskabinet uit de startblokken gekomen? Dat bespreek ik deze week met 5 deskundigen en BNR's Big Five van de slagkracht van het kabinet. En we sluiten deze week af met een mooie gast, Marieke Blom, hoofdeconoom bij ING, hoofd van ING Research. Fijn dat je er bent, welkom. We gaan het hebben over de economische effecten van het kabinetsbeleid tot nu toe. Ik wil graag eerst 2 dingen van je weten. We zaten net op samen bij de Telegraaf te kijken. De opening daar van de site is dat de werkgevers de hogere AOW-leeftijd van tafel willen. Citaat, zet dit plan in de ijskast en vries de sleutel in.
18: Ja.
17: Opvallend bericht.
18: Zeker opvallend bericht. Hè. Een nieuwe voorzitter en die zegt hier eigenlijk iets heel radicaals. Zegt niet alleen dat, maar noemt ook nog het sociale zekerheidsstelsel. Dat ook dat wat hem betreft ter discussie staat. Nou, dit zijn natuurlijk belangrijke pilaren onder de financiering van al die kabinetsvoornemens. En hij wil het opengooien. Hij zegt van, we moeten samen aan de slag. We moeten een groot akkoord gaan maken wat groeigericht is, waarin we alle problemen van Nederland gaan oplossen. En dan gaan we het daarna wel eens een keertje over geld hebben. Mm-hmm. Dus dit is wel de deur openzetten naar een complete heronderhandeling.
17: Ja, en het is ook de deur openzetten naar iets wat je als econoom misschien een beetje de rillingen bezorgt, of niet? Want je gaat eerst plannen bedenken en dan pas kijken hoeveel het kost.
18: Nou, kijk, het is eigenlijk al wel helder, denk ik, dat het kabinet grote moeite heeft om de financiering voor zijn plannen rond te krijgen.
17: Ja, dus dit een verrassing
18: is,
17: dit.
18: Nee, dus denk ik, dit is denk ik meer een andere manier om het aan te pakken. Mm-hmm. Dit is een andere manier om het onderhandelingsproces aan te pakken. En ja, de uitkomst daarvan uiteindelijk verwacht ik, ze zal er nog steeds gezocht worden naar een oplossing voor dat geld. Mm-hmm. Dus dat haal je niet weg hiermee. Dus nee, ik krijg daar niet de rillingen van. Ik vind het is politiek natuurlijk wel heel interessant.
17: Ja. Tweede vraag waarmee ik wil beginnen is dat het kabinet zit er nu dus bijna 3 maanden. Dat betekent dat je ook bijna 3 maanden te gast was bij mijn collega Diana Matroos. Dat was toen rondom de start van het kabinet. Toen gaf je aan, het coalitieakkoord had wel wat dapperder gemogen in jouw ogen. Vind je het kabinet tot nu toe zelf in de acties dapper?
18: Nou, het kabinet, de politiek, heeft gewoon op dit moment heel grote moeite om dingen die al zo zijn te veranderen.
17: Dus, dingen die al zo zijn te veranderen?
18: Ja, dus eigenlijk alles wat verandering is, vindt de politiek op dit moment lastig. En dat heeft ermee te maken dat het gewoon verbrokkeld, een verbrokkeld politiek landschap is. En dus worden politici daar niet dapper van. Want ze zijn vooral eigenlijk de gevestigde belangen aan het verdedigen. En ja, het is, nou ja, dat maakt geen dapper beleid, helaas.
17: Nee. En dat komt nou eenmaal, zeg je, omdat er zoveel verschillende partijen zijn. Het is zo versnipperd politiek landschap geworden.
18: Ja, en
17: werkt dat in de hand?
18: Het is 2 dingen. Dus het is en heel erg versnipperd en heel erg veranderlijk. De voorkeuren van de kiezer veranderen radicaal van de ene verkiezing naar de andere. Dat weten politici. Dus alles wat zij doen kan tegen ze gebruikt worden. En dat maakt ze enorm behoedzaam.
17: Mm-hmm. Ik zou het graag met je willen hebben over de economische koers van het kabinet. Want het is een beetje een rapportcijfer. Nou, niet helemaal, maar een beetje de balans opmaken. Laten we het samen doen. De economische koers, ben je daar in eerste instantie positief over?
18: Zoals ik het kabinet zie, is het vooral een kabinet wat een veel hogere defensiebegroting moet gaan bekostigen. Dat is wat mij betreft de kern van de economische koers van dit kabinet. En de richting waar langs het kabinet dat doet, is met name door op een aantal sociale regelingen en op de zorg te bezuinigen en voor een deel door mensen meer te belasten op hun inkomen.
17: Mm-hmm.
18: Dat is niet zozeer een hele drastische economische koerswijziging. Dat is niet zozeer een oplossing voor het probleem wat we in Nederland hebben. Namelijk dat we eigenlijk te veel economie hebben voor ons land. Dat het niet meer past op een gegeven moment. Dat we zoveel succesvolle sectoren hebben. Zoveel vraag naar mensen hebben. Dat we eigenlijk niet de ruimte hebben daarvoor. Niet de mensen hebben daarvoor. Mm-hmm. Ook niet de energie hebben daarvoor. Mm-hmm. En daar geeft het eigenlijk niet heel duidelijk richtingen aan. Met één, denk ik, uitzondering. Dat is dat er veel geld opzij wordt gezet om hernieuwbare energie, met name windmolens, neer te gaan zetten op de Noordzee. En om de energiekosten voor het bedrijfsleven laag te houden. En in die zin is het dus een keuze voor, toch het op redelijk niveau houden van de energie-intensieve sectoren in Nederland.
17: Ja, je zou kunnen zeggen dat een minderheidskabinet misschien ook bescheidenheid past. Want als je zegt, die grote keuze die gemaakt moet worden, we hebben, wat een interessante uitspraak is voor een econoom, te veel economie in dit land.
18: Ja.
17: Dus daar moet je eigenlijk naar kijken naar een kabinet, als kabinet, zeg je.
18: Ja, en dan is het, er is heel veel over nagedacht. Hoe doe je dat nou eigenlijk precies? Hè? Ga je dan zeggen, ik wil niet meer die sector, of ik wil niet meer die sector of die sector? Dat werkt eigenlijk niet echt. Want waarom zou je als kabinet tegen een sector zijn? Mm-hmm. Maar wat je wel kunt doen, is bijvoorbeeld heel streng zijn op de voorwaarden waaronder mensen werken.
17: Wat doe je daarmee?
18: Als je goed controleert op de arbeidsomstandigheden in allerlei sectoren waar nu heel veel arbeidsmigratie naartoe is, dan maak je het minder makkelijk om hier eigenlijk op kosten en op arbeidsomstandigheden te concurreren. En daarmee maak je dan dat type sector wat daarop draait, maak je eigenlijk relatief kleiner. Maak je minder aantrekkelijk om daarop te
17: Ik denk dan meteen aan slachthuizen bijvoorbeeld.
18: Ja, bijvoorbeeld.
17: Zijn er slechte omstandigheden waar veel arbeidsmigranten werken?
18: Ja, en je ziet het natuurlijk breder. Ook in de land- en tuinbouw zie je, zijn er plekken waar bijvoorbeeld heel veel mensen samen op een kamer wonen, waar dan ook nog huur voor betaald moet worden. Je kunt daar bijvoorbeeld naar kijken. Dus wat je als econoom eigenlijk dan zegt, is ga dan nadenken over de randvoorwaarden die je belangrijk vindt. Mm-hmm. Die zitten niet alleen daarin. Die zitten niet alleen in de mensen, maar die zitten ook in de ruimte. Waar wil je ruimte voor beschikbaar maken? Dus hoe doe je vergunningverleningen? Geef je wel of niet datacenters de ruimte? Hoeveel ruimte doe je voor luchthavens? Noem maar op allemaal. Mm-hmm. En tot slot, hoe beprijs je uitstoot? Verschillende vormen van uitstoot, stikstof. Of hoe normeer je dat en hoe controleer je dat? Stikstof, water, CO2 natuurlijk. En als je die dingen, als je die knoppen eigenlijk gebruikt, dan ga je geleidelijk aan naar een sectorsamenstelling sturen die gaat veranderen, die meer in lijn komt met de randvoorwaarden van de Nederlandse economie.
17: En dat is wat economisch gezien eigenlijk nu een stap zou zijn die we zouden moeten zetten als land, maar dat zie je niet gebeuren door het minderheidskabinet.
18: Beperkt. Dus wat je ziet is dat het, als je kijkt naar het stikstofbeleid, dan wordt er met name door uitkoop een poging gedaan om dit meer op te lossen, maar ook geleidelijk. Als je kijkt naar energie bijvoorbeeld, ook daar kiest het kabinet er meer voor om met subsidies dus de energiekosten laag te houden en het aanbod van hernieuwbare energie zo hoog mogelijk te maken, dan dat ze zeggen het is gewoon eigenlijk een veranderende randvoorwaarde. We hebben nu eenmaal relatief niet zoveel energie, dus laat de beprijzing daarvan maar komen en dan verandert geleidelijk aan de samenstelling van onze economie ten nadele van die energie-intensieve sectoren.
17: Het zijn grote economische keuzes waar ons land voor staat. En eigenlijk, als ik jou tussen de regels een beetje doorvertaal, zeg je, als minderheidskabinet is dat lastig misschien om daar ook echt kordate beslissingen in te nemen.
18: Ja, ik denk de twee dingen. Dus als minderheidskabinet in een zo volatiel en gefragmenteerd politiek landschap, is eigenlijk, het lijkt er wel op dat alles wat pijn doet, alles wat iets afdoet aan wat we nu al hebben, daar is altijd wel een tegenstander voor te vinden. Daar is altijd wel iemand boos over te maken. En het risico van boze mensen is dat ze meer mensen aansteken. En dat ze daarmee het stemgedrag bij verkiezingen heel erg veranderen. De boer-burgerbeweging is daar denk ik een goed voorbeeld van. Dus dat boeren zich heel erg onder druk gezet voelen. Wat eigenlijk een kleine sector is in verhouding tot de totale economie. Maar op het moment dat zij met z'n allen boos worden en zich verenigen en daarbij ook een grote politieke beweging tot stand weten te brengen, dan stokt op dat moment de besluitvorming rond dat hele dossier. Het is een voorbeeld meer om te laten zien van dat politieke landschap wat we nu hebben kan heel moeilijk aan gevestigde belangen komen.
19: De Big Five. Art Rooijakkers.
17: Met vandaag de gast Marieke Blom, hoofdeconoom bij ING en hoofd van ING Research. We stapten wat snel over die defensieuitgaven heen. Terwijl dat, je zegt al, dat is de centrale opdracht misschien wel voor dit kabinet. Het gaat natuurlijk ook over enorme bedragen. Volgens mij 19 miljard euro voor defensie. Een enorme kostenpot. Dat wordt dan betaald vanuit de vrijheidsbijdrage, is het gaan heten. Ja, hoe moeten we dat eigenlijk interpreteren, zo'n vrijheidsbijdrage?
18: Dat is eigenlijk gewoon hogere lasten op arbeid. En he, zeg maar ook op ander inkomen. Maar in de praktijk is het inkomen in Nederland natuurlijk primair arbeidsinkomen. Dat zit ook nog in een arbeidsongeschiktheidspremie. Maar uiteindelijk zijn dat lasten die met name bij arbeid terechtkomen. En die maken het dus net een beetje minder rendabel om te werken. Net iets duurder om mensen aan te nemen. Het Internationaal Monetair Fonds heeft bijvoorbeeld, maken altijd een hele objectieve weging van en wat vinden we nou van het beleid? En die zeggen ook van dit is eigenlijk niet wat je zou willen.
17: Nee, die hadden vorige week kritiek inderdaad, op die vrijheidsbijdrage.
18: Ja, precies. Dus die komen eigenlijk iedere keer langs. Dan praten ze met allemaal mensen over het beleid in Nederland, maken ze daar een goede inventarisatie van. En die zeggen van maar hiermee ontmoedig je nou juist dat wat je nodig hebt. Want je hebt al een hele krappe arbeidsmarkt. Mm-hmm. Nederland is daar echt, dus historisch is het niveau van de krapte heel erg hoog. En ook internationaal vergeleken is de krapte hier in Nederland heel erg hoog. We hebben gewoon veel meer vacatures dan wat we eigenlijk aankunnen. En bedrijven klagen hier ook over. Dus op het moment dat je daar meer belasting op gaat heffen, is het nadeel natuurlijk dat je het minder aantrekkelijk maakt om je aan te bieden op de arbeidsmarkt. Om nog even dat extra uurtje te gaan werken. En het IMF zegt daarover, denk ik terecht. Ja, dat is niet de eerste knop waar het IMF graag naar zou grijpen.
17: Nee, maar goed, die 19 miljard moet dan ergens anders vandaan komen. Economisch gezien. Kijk, het zijn altijd ook politieke keuzes die je maakt. Maar wat zou een logische economische keuze zijn als je kijkt naar de rijksbegroting? Waar zou het vandaan moeten komen?
18: Ja, nou, het is natuurlijk niet alleen die vrijheidsbijdrage. Het is daarnaast natuurlijk ook nadrukkelijk de zorg. En het is ook het sociale zekerheidsstelsel. En op lange termijn is het vooral via het verhogen van de AOW-leeftijd. En dus in eerste instantie zijn die andere maatregelen belangrijk. Maar op langere termijn is het verhogen van de AOW-leeftijd belangrijk. Nou, wat je ook vindt van het versoberen van het sociale zekerheidsstelsel, het kan ertoe bijdragen dat er iets meer mensen gaan werken. En datzelfde geldt voor de AOW-leeftijd. Dus als je er als econoom naar kijkt, nogmaals, dan kun je er qua rechtvaardigheidsgevoel een mening over hebben. Maar het is bijvoorbeeld het verkorten van de WW-duur. Ja, uiteindelijk is het toch zo dat mensen rond het moment dat die WW-uitkering stopt, toch vaker weer aan de slag gaan. En dan is het misschien eigenlijk ook beter voor mensen dat korter duurt dan dat langer duurt. Niet leuk, voor alle duidelijkheid. Dus dat er een hele set aan maatregelen in zit die in potentie ook iets kan doen voor de arbeidsparticipatie, daar kun je economisch wel voordeel van hebben. Nou, dan heb je, als je het over de zorg hebt, als je daar als econoom naar kijkt, nogmaals, het is ook een rechtvaardigheidsvraagstuk. Maar aan de andere kant, als je de zorg beperkt, dan betekent dat er op sommige gebieden kan zorgen dat er ook wat minder vraag is naar zorgpersoneel. Mm-hmm. Dus dat kan een voordeel zijn, omdat we al zoveel vraag hebben naar personeel. Het nadeel van die zorgingrepen kan zijn dat je veel meer informele zorg nodig hebt. En die,
17: mantelzorg hebben we het dan over.
18: Precies, dat mensen voor elkaar moeten zorgen. Ja. En dat kan natuurlijk weer het arbeidsaanbod verdringen, zeg maar. Want dan heb je geen tijd om je aan te bieden op de arbeidsmarkt. Dus die is, zou ik zeggen, wat minder evident vanuit economisch perspectief. Als je nou als econoom gaat kijken naar wat is er nog meer mogelijk, dan is denk ik het allerbelangrijkste wat economen al jarenlang zeggen: ga vermogen meer belasten. Het is niet zo dat als je dat gaat doen, dat je daarmee opeens hele grote bedragen binnen kunt halen. Want zeg maar, vermogen is hoog in Nederland. Maar het is niet makkelijk om er heel veel geld mee op te halen. Maar wat belangrijk is ieder beetje wat je daar ophaalt, kun je in principe gebruiken om je belasting op arbeid weer te verlagen.
17: Waardoor je daar dus mensen toch weer die arbeidsmarkt op krijgt.
18: Ja, en als je dan, zeg maar concreet, wat bedoel je met het belasten op vermogen? Dan moet je denken aan de woning, dus de eigen woning, de mate waarin die belast wordt. Het is op dit moment aantrekkelijker om je geld in je eigen woning te hebben zitten dan het bijvoorbeeld belegd te hebben, om maar wat te noemen. Mm-hmm. Als je hetzelfde bedrag hebt, dan betaal je veel hogere belastingen over beleggingen dan je over je eigen woning zou betalen. Een tweede voorbeeld is het geld wat allemaal in de BV blijft zitten, box 2. Dus wat mensen nu doen, zeker mensen met veel vermogen, vermogen. Die richten vaak een BV op.
17: Dan stoppen ze dat vermogen in.
18: Precies, en dan hoeven ze een hele tijd lang daar geen belasting over te betalen. Ze kunnen daar ook iets hogere rendementen op maken. En het CPB heeft eigenlijk een hele uitgebreide studie daarnaar gedaan. En die laat ook zien van ja, dat is een hele belangrijke vermogenscomponent voor echt rijke mensen. En we zien ook dat juist mensen die rijke ouders hebben ook veel vaker zelf ook heel vermogend zijn. Mm-hmm. Op het moment dat je dat dus meer gaat belasten, dan dwing je mensen eigenlijk ook om dat bijvoorbeeld productiever in te zetten, om er meer van te gaan consumeren. En nogmaals, je kunt er relatief werken ook aantrekkelijk mee maken. Een derde is de bedrijfsopvolgingsregeling. Dat is een regeling die ervoor zorgt dat als je het kind bent van mensen met een familiebedrijf, dat je dan voor hetzelfde bedrag aan erfenis veel lagere belasting betaalt. Mm-hmm. Nou, ook dat is een regeling waarvan eigenlijk niet heel erg duidelijk is waar die aan bijdraagt. Hè. Wat is het voordeel hier nou eigenlijk van? En dat is een regeling die door een IMF en door een CPB bijvoorbeeld ook genoemd wordt als een mogelijke regeling die je eigenlijk zonder veel economische schade kunt aanpakken. En nogmaals, die verlaging, elders kun je dan dat geld inzetten om bijvoorbeeld de belasting op arbeid te verlagen.
17: Dus je gaat de belastingen deels verplaatsen van arbeid naar vermogen.
18: Als andere kant op.
17: Van vermogen naar arbeid. Ik zeg het.
18: Zeg ik nou, nee, de belasting. Je zei het goed.
17: Van arbeid naar vermogen. Ik slaat nu heel erg plat. Dat is iets wat door jou, door collega's al jarenlang wordt geadviseerd aan de politiek. Het gebeurt niet. Dat komt natuurlijk door wat we net bespraken. Het zijn economische keuzes, maar het zijn ook politieke keuzes. En bij die politieke keuze hoort wat je net schetst, dan wordt altijd wel iemand boos. En als je dan een minderheidskabinet bent, is het moeilijk om die hervormingen door te voeren. Is het zo simpel als dat?
18: Ja, precies. Zeker. En er is denk ik nog een laatste categorie die ook veel genoemd wordt. Dat is de AOW-uitkering zelf en de manier waarop we daarvoor betalen. Mm-hmm. Wat je in de afgelopen jaren gezien hebt, is dat alle uitkeringen omhoog gegaan zijn. Dus die daarin meegegaan is ook de AOW-uitkering. De AOW-uitkering is voor sommige oudere mensen echt heel erg belangrijk om van rond te kunnen komen. Maar voor een heel groot deel van de ouderen valt dat eigenlijk wel mee. Die hebben het namelijk in verhouding tot de rest van Nederland relatief goed. Mm-hmm. Dan wordt er bijvoorbeeld gekeken naar de ouderenaftrek. Dan wordt er gekeken naar het fiscaliseren van de AOW. Dus dat ouderen een hogere belasting moeten betalen dan ze op dit moment doen. Zodat ze eigenlijk indirect meebetalen aan de AOW.
17: Ik hoort Jan Struijs van 50PLUS zich nu al warm lopen, hoor.
18: Zeker. Nou ja, goed, we hebben een vergrijsde bevolking. Dus
17: een vergrijsde electoraat ook.
18: Zeker. Maar het is wel belangrijk om daarbij aan te geven, geen van die voorstellen gaat erover om ouderen met een kleine portemonnee mee te laten betalen daaraan. Het gaat er juist om mensen met een relatief goed pensioen en een relatief goed inkomen, om die eventueel ook meer te laten bijdragen. Kijk, als je me vraagt wat zijn de alternatieven, dan zijn dat voorbeelden van alternatieven.
17: Ja. Sterker nog, de vorige keer dat je te gast was bij mijn collega Diana Matroos, 3 maanden geleden, dus zei toen, ik zou wel wat meer belastinghervormingen had je wel willen zien toen het minderheidskabinet begon.
18: Ja.
17: Nu zijn we 3 maanden verder. Ja, je mist het nog steeds, neem ik aan, hè, of niet?
18: Ja, en dat is eigenlijk meer de techniek van de belastingen. Mm-hmm. En daar kun je op het moment dat je gaat hervormen, kun je natuurlijk in meenemen hoe hard belast je vermogen ten opzichte van arbeid bijvoorbeeld. Maar dat gaat bijvoorbeeld ook over het toeslagenstelsel. Mm-hmm. Eigenlijk snakt Nederland ernaar dat je dat hele stelsel met al die toeslagen helemaal op de schop gooit en al die regelingen waar je dan weer dit kan aftrekken, dat kan aftrekken. Nou, als je zeg maar een belastingaangifte doet, dan raak je soms al helemaal de weg kwijt daarin, dat die systemen verbeterd worden. Ja, dat zou ook enorm kunnen helpen bij de Belastingdienst zelf om het overzichtelijker te maken. En zeker ook mensen met een kleine portemonnee kunnen ervan profiteren als we meer dingen automatisch krijgen. Maar helaas. Ja.
17: Moet het H-woord nog benoemen? Die hypotheekrenteaftrek. Gaat het toch weer een klein beetje over in Den Haag? D66, CDA lijken er toch naar te kijken. Maar voor de VVD is dit niet een heilig huisje, maar een heilig flatgebouw ongeveer, dat nooit om mag vallen.
18: Ja.
17: Hoe kijk je er economisch naar?
18: Ja. Nou, kijk, er is dus nu een moment, 2031, waarop een deel van de aflossingsvrije hypotheken niet meer aftrekbaar is.
17: Nee, dat geldt 30 jaar en dan verloopt die termijn, hè?
18: Ja, precies. En nou, daar is allemaal heel goed naar gekeken. Maar het is gewoon helder, het valt niet te controleren. En er heeft een groep ambtenaren naar gekeken en die hebben gezegd van, je kan het nog 10 jaar uitstellen. Want dan, het is een beetje ingewikkeld, maar iedereen die sinds enig moment een aflossingsvrije hypotheek heeft afgesloten, moet hem al in 30 jaar aflossen. Of een hypotheek heeft afgesloten, moet die al aflossen om voor aftrek in aanmerking te komen. Als je dat zou doen, dan kost dat 17 miljard euro. Dus met andere woorden, de opbrengsten van deze afschaffing, die lopen over een periode van, moet ik zeggen, goed 10 jaar, zeg maar, op tot 17 miljard euro voor de schatkist. Dan zegt het kabinet, nee, we gaan hier niets aan doen. We gaan dit gewoon laten gebeuren. En eigenlijk zegt de minister,
17: het is aan een volgend kabinet, wordt er gezegd.
18: Het is aan een volgend kabinet. En eigenlijk zegt de minister ook, ja, nou ja, als mensen gewoon netjes hun aangifte doen, gewoon eerlijk zijn, dan is er ook geen probleem.
17: Zelfs als nooit iemand door rood rijdt, is ook niks aan de hand.
18: Ja, alleen nu weten we met z'n allen wel heel goed dat je dit, dat dit dus niet te controleren is.
17: Nee.
18: Dus de kans dat iedereen dat netjes aangeeft is daarmee toch wel wat afgenomen. En ja, dan zie je inderdaad ook, ja, er zit gewoon een volledige blokkade op de hypotheekrenteaftrek. En dat betekent dat het niet meer bespreekbaar is. Kijk, ik probeer het altijd zo simpel mogelijk te maken. Als je nadenkt over de hypotheekrenteaftrek, wat je doet is, je maakt het heel aantrekkelijk om veel geld uit te geven aan een woning en om veel geld in je woning te bewaren. Dat voelt heel erg lekker, maar het nadeel daarvan is dat je dat geld bijvoorbeeld niet op een andere plek bewaart, dat je het daardoor niet liquide hebt, hè, dus dat je er niet aan kunt komen. Dat je eigenlijk in verhouding ook steeds duurdere woningen krijgt. En dat lijkt misschien leuk, maar ja, de volgende woning is ook weer heel erg duur.
17: Ja, dus wie heeft wat aan?
18: Dat mensen liever gaan kopen dan gaan huren, terwijl huren mensen juist flexibeler maakt op de arbeidsmarkt. Dus er zitten eigenlijk heel veel economische nadelen, economische verstoringen aan die hypotheekrenteaftrek. Maar mensen voelen het altijd, als je daar aan komt, dan krijg ik er niks voor terug. Terwijl, ja, we als economen proberen we juist uit te leggen, ja, maar daar word je met z'n allen wel degelijk beter van. Nou ja, daar strandt het toch nog steeds op politiek verzet, helaas.
17: Straks praat ik verder met Marieke Blom, hoofdeconoom bij ING, hoofd van ING Research. Gaat het ook over de energiemaatregelen van dit kabinet en ook over Europese oplossingen. Want daar moeten we toch echt over hebben, vindt Marieke Blom. Dus blijf luisteren.
14: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Big

0: Er zijn zaken die je nooit meer loslaten.
1: Want hij maakte ook schilderijen van zijn slachtoffers. En een van zijn schilderijen, dat zou best een slachtoffer kunnen zijn.
2: En niet zozeer door het vonnis, maar door wat erachter zat.
3: Ook in die zittingszaal hebben we, denk ik, van mens tot mens contact gehad.
0: In Napleiten blikken advocaten en officieren terug op zaken die hen altijd zijn bijgebleven.
2: En zonder sensatie, maar met aandacht voor wat er echt speelde.
0: Napleiten, het verhaal achter de uitspraak.
2: Luister in de BNR-app of je podcast-app.
4: Play everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
5: Van Nederlands zorgvastgoed tot Duitse hotels. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. CrowdRealEstate.com.
6: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
7: Zie het voor je? Een kale lege vlakte? Waar mensen volop leven? Wij wel. Bij AM realiseren we de plekken waar je wilt wonen, werken en ontspannen. Want als je dwars door barrières heen kijkt, kan er veel meer met gebiedsontwikkeling dan je denkt. Ontwikkel met ons mee. AM. Ontwikkelaars van impact.
6: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
8: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
9: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
10: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch, dat het vuurwerk.
8: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
11: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
9: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
8: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
12: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
13: Wil je je vermogen zorgeloos laten groeien? En heb je geen zin in de grillen van de beurs of het gedoe van vastgoed?
14: Ontdek Obli en krijg toegang tot de kwaliteit van institutioneel beleggen met een vast rendement van 7%.
13: Obli. Meer rust, meer rendement.
15: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
16: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
17: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
16: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
17: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
18: Tijd voor gesponsorde vacatures.
16: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
13: Obli. Haal meer rendement met de kwaliteit van institutioneel beleggen.
19: BNR Verkeer.
20: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het begint hier en daar langzaamaan iets drukker te worden. Bijvoorbeeld op de A12 Arnhem-Duitse grens voor de Duitse grenscontrole. Ongeveer 3 kilometer en 10 minuten. Ook op de A7 is het druk, de Afsluitdijk richting Noord-Holland. 10 minuten ongeveer. En tot slot de N57 Rotterdam-Middelburg. Voor Rokanje 10 minuten over 8 kilometer.
21: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
22: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. Burenruzies lopen steeds vaker uit de hand, melden organisaties die bemiddelen aan de NOS. Komt doordat er vaker mensen met verward gedrag of met taalproblemen bij zijn betrokken. In 5 jaar tijd is het aantal complexe burenruzies met bijna 10% gestegen. Meestal is geluidsoverlast de aanleiding. De organisatie achter het Amber Alert begint een campagne die volwassenen bewust moet maken van onveilige thuissituaties bij kinderen. Signalen zijn bijvoorbeeld vreemd gedrag of onverklaarbare wonden. Als een leraar of sportcoach dat sneller herkent, kan worden voorkomen dat een kind wegloopt en misschien vermist raakt. Houten en Amsterdam starten een proef met een maximumsnelheid van 20 km per uur op fietspaden, meldt het AD. Nu rijden elektrische fietsen, brommers en fatbikes vaak harder, wat leidt tot gevaarlijke situaties. In Amsterdam begint de proef in september, in Houten al over 2 weken. Het bericht over de op handen zijnde deal tussen Amerika en Iran heeft ook invloed op de beurs, die deze tweede Pinksterdag open is. In Amsterdam stond de AEX-index kort na opening op een record van ruim 1051 punten. De deal is er overigens nog niet. Minister Rubio zegt dat hij er mogelijk vandaag nog komt. En in Mekka in Saoedi-Arabië is de jaarlijkse islamitische pelgrimstocht Hajj begonnen. Moslims die meedoen bivakeren in tenten vlakbij Mekka. En daar maken ze dan een tocht rond de Kaaba, de grote kubus op de binnenplaats van de grote moskee. Vanwege de oorlog in het Midden-Oosten zijn de veiligheidsmaatregelen streng. Het weer dan van weer online. Het wordt weer een zonnige en warme dag waarbij het kwik oploopt naar 25 tot 28 graden. Later vanmiddag op de stranden koeler door wind van zee. Morgen wordt het nog warmer. En dat was het ANP-nieuws.
21: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
0: Het tweede en laatste half uur van BNR's Big Five van de slagkracht van dit minderheidskabinet. Vijf kopstukken horen we daarover deze week. Eerder deze week was dat bijvoorbeeld Leendert Beekman, onze eigen politiek verslaggever. Ging over de verhoudingen binnen het kabinet, wat er daar achter de deuren in Den Haag allemaal besproken wordt, wat er allemaal gebeurt en welke van de drie partijen na drie maanden echt een succes wil maken van dit kabinet. Het is te luisteren in onze eigen app. Vandaag de gast Marieke Blom, hoofdeconoom bij ING, hoofd van ING Research. Ja, we gaan toch onderzoeken waar de oplossingen vandaan zouden moeten kunnen komen, Marieke. We gaan het ook nog over die energiemaatregelen hebben. Want misschien zit daar wel een begin in van, ja, wat je een beetje de handtekening van dit kabinet zou kunnen noemen. Want volgens mij collega's van jou, ik weet niet of dat ook voor jou geldt, waren eigenlijk wel positief over het steunpakket van €1 miljard... om de gevolgen van de oorlog in het Midden-Oosten te verzachten voor bedrijven, automobilisten, andere burgers. Wat er niet gebeurde was de prijzen accijns verlagen, prijzen aan de pomp verlagen, nee. Er was een hoge reiskostenvergoeding, motorrijtuigenlasting voor grijze kentekens wordt gehalveerd vanaf 1 juli. Vrachtwagens gaat die naar nul volgens mij. Er komt nog wat extra geld voor het noodfonds energie, dat soort maatregelen. Ja. Ja. Zijn het me eens met je collega's dat het een goed pakket is?
1: Ja, want het is klein en het is tamelijk gericht. Mm-hmm. En de kans dat je hierna, zoals we dat vorige keer met die accijnsverlaging hadden, dat je eigenlijk nooit meer daaruit komt. Want Dat is ook wat we nu zien. Hè. Ik bedoel, de vorige accijnsverlaging is nog niet eens teruggedraaid. Het is daarbij denk ik belangrijk dat we ons realiseren dat dat natuurlijk heel hard aankomt in de portemonnee. Dat het tegelijkertijd, als we de huidige benzineprijzen corrigeren voor de loonontwikkeling sinds, ik noem maar wat, 2021. Dat eigenlijk je per gewerkt uur en per netto inkomen voor een uur je meer benzine kunt kopen dan je voor de energiecrisis kon kopen.
0: Zo voelt het niet als je aan de pomp staat natuurlijk voor veel mensen.
1: Omdat je denk ik nog niet helemaal scherp hebt dat je loon in de tussentijd, hè, voor de meeste mensen toch echt enorm gestegen zijn. En zeker ook de mensen die meer rond het minimum zitten. Ja. Hè, die zijn die inkomens. Ik moet nu heel hard uit mijn hoofd denken of het nou 20% of 30% is, maar die zijn echt flink hoger dan ze waren in 2021. En dat betekent dus dat het voor veel mensen hanteerbaar is. Mm. Er is ook een groep waarvoor het niet hanteerbaar is. Dat zijn met name mensen die moeten rijden voor het werk.
0: Die ondernemers, die vrachtwagenchauffeurs, die kleine ondernemers.
1: Nou, ik denk eerder aan de werknemers die moeten rijden voor het werk. Dat zijn de grote hoeveelheden mensen natuurlijk. Nou, daarin doet die kilometervergoeding kan helpen. Wat daarbij wel heel belangrijk is, en dat is denk ik ook wel terechte kritiek, niet in iedere cao zit überhaupt een kilometervergoeding op het fiscale maximum van 23 cent nu naar 25 cent. Ik zag ergens dat ongeveer 20% van de cao's betreft. En dat gaat bijvoorbeeld ook over wijkverpleegkundigen, om maar wat te noemen. Nou, dat is nog wel iets, maar ja, dat kan het kabinet niet oplossen. Dat moet eigenlijk binnen die cao's moet dat opgelost worden. Waarom wil je nou als econoom zo graag dat maar een klein en gericht pakket is? Mm-hmm. Omdat er gewoonweg minder energie beschikbaar is. En omdat we ook weten dat op lange termijn dit blijft onder druk staan. Die straat van Hormuz blijft gewoon eigenlijk een twistpunt.
0: Een kwetsbaar punt.
1: Ja, zeg maar, bij dat armpje drukken. Dat kan gewoon zomaar weer gebeuren. We zijn nu inmiddels heel erg afhankelijk van LNG, van de Verenigde Staten hierin. Nou, dat staat ook op geregelde momenten staat dat onder druk. Dus dat je eigenlijk wil je voorkomen dat je maatregelen neemt waarmee je alsnog de vraag naar fossiele producten stimuleert. Daarnaast, denk ik heel terecht, heeft het kabinet gezegd van nou, en we gaan dat miljard ook weer ergens anders weghalen. Mm-hmm. Kijk, het beeld wat denk ik breed ontstond over dit kabinet is een super strenge begroting. Maar dat is niet helemaal waar. Het is uiteindelijk een begroting die op lange termijn een steeds groter gat laat zien, een steeds grotere overheidsschuld laat zien. En ook op korte termijn juist eigenlijk nog een aantal dingen extra doet. Met uitzondering van één jaar, namelijk het eindjaar van de doorrekening. Mm-hmm. van het CPB. Dus er zit niet heel veel ruimte in die begroting. En er komt nog veel meer aan wat uitgegeven moet worden. En wat dit kabinet dus gedaan heeft, is het signaal afgeven van luister, als we gecompenseerd willen worden, dan is dat van de een naar de ander. He, dan gaat de een krijgt meer en de ander krijgt minder.
0: In plaats van allemaal.
1: Dat kan namelijk niet. He, als het geld op is en wij moeten met z'n allen meer geld betalen aan het buitenland, dat is wat die hogere brandstofrekening inhoudt. Dat geld gaat weg uit Nederland. Ja, dan is er geen manier waarop we met z'n allen gecompenseerd kunnen worden zonder dat geld te gaan lenen. Nee. Nou, en dit is geen aanleiding om te gaan lenen, maar het is wel een aanleiding om eventueel te herverdelen. Ja, helder signaal. Goed, denk ik.
0: Nou, daar krijgen ze dan een positief rapportcijfer voor van Marieke Blom.
1: Dat is ook wel leuk even.
0: Ja, want we deden net de opsomming voor het nieuws van alle maatregelen die er mogelijk zijn economisch gezien, waar politiek gezien nog geen keuze voor worden gemaakt. We hadden het daar tijdens het nieuws samen even over. Dus kwamen tot de conclusie van ja, dit gesprek hadden we misschien ook wel 2 jaar geleden kunnen voeren met al die economische adviezen. Want je legt het heel helder uit, maar het zijn ook adviezen die al wel vaker en al eerder zijn gegeven.
1: Het is, er liggen lijsten met mogelijkheden. En voor wat je structureel kunt doen, hè, om het groeivermogen van de Nederlandse economie te versterken. Maar ook de manieren waarop je eventueel geld kunt bezuinigen. Er zijn gewoon. Het is niet dat de opties er niet zijn. De vraag is: hoe krijg je een meerderheid om die opties? Om het daarover eens te worden.
0: Die politieke stilstand, zal ik het maar noemen, op die grote dossiers die we daar straks besproken hebben. Wat zijn de economische effecten daar eigenlijk van?
1: Nou ja, kijk, wat het lastige hiervan is, is dat het nu eigenlijk best goed gaat met de economie. En ik vond dat het CPB het wel mooi opschreef. Die schreven ergens in hun analyse van als je bijvoorbeeld veel subsidie geeft aan de energie-intensieve industrie, dan komen er andere sectoren die in de toekomst misschien kunnen gaan groeien, die komen dan niet tot bloei. Mm-hmm. En het lastige hiervan is dus dat we niet zozeer zien of voelen dat we iets kwijtraken hierdoor. We raken de kans om sterker te worden, die neemt af.
0: Ja, je vermindert je eigen potentieel.
1: Je vermindert je potentiële groei naar de toekomst toe. En dus met het wegnemen van de risico's neem je ook de kansen weg. En dat is het hele pijnlijke. Nou, ik zag van de week een onderzoek. Binnen heel Europa werd mensen gevraagd: wat vind je van de stand van de economie in je land? En Nederlanders waren gewoon echt overweldigend positief hierover.
0: Dat is leuk, hè?
1: Ook wel eens leuk. Het heeft alles met die krappe arbeidsmarkt te maken. Ja. Want wat is nou het allerbelangrijkste voor mensen als ze zich afvragen hoe gaat het met de economie? Dat is gewoon: heb ik een baan vandaag nog en morgen nog? Moet ik me daar zorgen over maken? Mensen maken zich wel zorgen over wat er komt, over de energiekosten. En daar zijn Nederlanders juist weer super negatief over. Dus over de verwachtingen voor wat er komt zijn ze heel negatief. Maar over het hier en nu van de Nederlandse economie zijn ze positief. En ik snap ook wel, want de Nederlandse economie doet het in verhouding tot alle ons omliggende landen ook hartstikke goed. Dus naast die politieke verbrokkeling is het lastige dat het gevoel van het huis staat in brand, we moeten dit echt anders, dat ontbreekt ook gewoon.
0: Ja, terwijl dat wel het geval is in jouw ogen.
1: Ja, want we gaan ook ergens naartoe. Hè? Dus, en ik denk dat er twee type problemen zijn. Dus één, wat ik net zei, hè, het gebrek aan opwaarts potentieel. De andere is toch echt die enorme kosten van defensie, die volatiliteit van de geopolitiek. De druk die op Europa gezet wordt, dat is wat mij betreft ook het grote op te lossen probleem voor Europa. Want we moeten die defensiekosten wel gaan betalen. En die gaan gewoon oplopen in de komende jaren. Mm-hmm. En als je niet die groei organiseert, dan gaat dat echt ten koste van de koopkracht. Want dan krijg je alleen maar meer en meer van die maatregelen waar we het net over hadden. He, sociale zekerheid, hogere belastingen, noem maar op. Terwijl je wilt het natuurlijk heel graag gewoon bekostigen door een beetje meer te groeien.
21: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
0: BNR's Big Five van de slagkracht van het kabinet. Eerder sprak ik met Ronald van Raak, voormalig Tweede Kamerlid voor de SP, over de rol van de Eerste Kamer in het minderheidskabinet. En eigenlijk zei hij, misschien moet die Eerste Kamer, moeten die wel afschaffen, alhoewel hij ook inzag dat dat een heel lang en ingewikkeld verhaal is. Het is terug te luisteren in de bekende podcastkanaal of via onze eigen app. Vandaag de gast Marieke Blom, hoofdeconoom bij ING, hoofd van ING Research. Ik heb nog zoveel te bespreken met je, maar we hebben nog maar 1 minuut of 10, Marieke. Maar ik zat naar je te luisteren net en dacht ik, jij leeft als econoom. Hè. Jij ziet dat huis in brand, wat wij dan allemaal. Ja, wij leven hier en nu, de zon schijnt, het gaat goed met de economie. We maken ons wat minder zorgen dan jij. Dat is natuurlijk als econoom, je leeft met je hoofd al wat in de toekomst. En tegelijkertijd is het een paradox, want je kan niet voorspellen wanneer het wel of niet goed zal gaan. Wanneer de economie zal instorten bijvoorbeeld.
1: Nee, nou goed.
0: Achteraf voorspellen.
1: Mensen maken zich nu heel veel zorgen over die kosten, hè, over die inflatie en wat dat doet zo, voor de koopkracht. Hè. Dus, ja. Dus laten we daar duidelijk over zijn. En daar zou ik dan weer over zeggen, ja, dat is inderdaad echt niet goed voor de koopkracht. Maar niet zoals het in 2022 ging. En we gaan niet op inflatie van 10% terechtkomen waar we toen zaten. Want met name de gasprijzen gaan nu niet zo hard door het dak. En toen zag je ook echt in de aanloop daarnaartoe al dat de lonen heel sterk aan het stijgen waren. Dus echt een andere orde van grootte. Maar mensen lijken dat weer opnieuw te vrezen. Kijk,
0: je hoort woorden als stagflatie inmiddels voorbij komen.
1: Ja, klinkt eng, hè, stagflatie. Ja. En het punt is dat als stagflatie betekent dat je economie nauwelijks groeit.
0: Maar de prijzen wel stijgen.
1: En de inflatie oploopt, hè, van wat we verwacht hadden, zo'n 2,5% naar zo'n 4%. Misschien net iets meer dan 4% op sommige momenten. Dan is dat hinderlijk, maar niet dodelijk voor de economie.
2: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van

0: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
1: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
2: Nou vandaan komen, maar ik wil eerst de kettingvraag met je behandelen. Dan gaan we heel even een ander pad bewandelen. Want gisteren was Jelle Posma hier te gast. Hij is oud-IVD'er, tegenwoordig directeur van de Justice for Prosperity Stichting. Ze onderzoeken bijvoorbeeld wat zit er nou achter die protesten bij AZC's. Welke factoren en actoren gaan er achter schuil. Hij had een kettingvraag voor je, een uitgebreide, dus luister even mee.
3: Bedrijfsleven is iets waar wij mee stoeien als organisatie. Wij zien dat er veel partijen en belangrijke funderingspalen onder de maatschappij die voelen zich betrokken en die laten zien dat ze betrokken zijn bij de stabiliteit eigenlijk van onze democratie. Die voorspelbaarheid en het consumentenvertrouwen, investeringsklimaat, dat is belangrijk voor het bedrijfsleven, voor onze economie. En toch zie ik dat het met name media, overheid, het maatschappelijk middenveld zijn die zich actief bemoeien met de stabiliteit van onze democratie. En het bedrijfsleven lijkt toch, en dat zeg ik even pikant, omdat het toch een uitdagende vraag moet zijn, lijkt te schitteren door afwezigheid. En natuurlijk snappen we allemaal dat actief bemoeien met democratie, dat brengt reputatierisico's en andere risico's met zich mee. Maar waarom is die stilte zo hardnekkig? En wat is er nodig om het bedrijfsleven een sterkere stem te laten krijgen in het bevorderen van de stabiliteit nationaal?
2: Ja, dus waar is het bedrijfsleven als het gaat om het stabiel houden van onze democratie?
4: Ja, nou kijk, ik denk dat veel mensen in het bedrijfsleven best moeite hebben inderdaad met die instabiele democratie, om al die redenen waar we het daarnet over hadden. Hè. Dus je hebt geen stabiele randvoorwaarden waaronder je zaken kan doen. De vraag is denk ik ook of je het als bedrijfsleven dan eens kunt worden over wat je dan wel zou willen. Hè. Dus we hadden het daarnet ook even met elkaar over in de pauze. Kijk, veel ondernemers, als ik op bijeenkomsten spreek, zeggen van nou, doe nou gewoon een meer technocraat. Doe gewoon, laat ons nou bestuurd worden door een
2: iemand stabiele die plannen kan uitzetten.
4: Juist, precies. Maar de essentie van het probleem is dat we het met elkaar niet eens worden over welke plannen we dan precies uitgezet willen hebben en precies op welke manier. Want dat daar eigenlijk 17 miljoen verschillende voorkeuren voor zijn. 18 miljoen zijn we inmiddels, geloof ik. En dat is denk ik ook direct het lastige voor het bedrijfsleven hierover. Dus het bedrijfsleven kijkt hiernaar. Maar de vraag is, welk handelingsperspectief hebben wij? Wat kunnen we daar dan in aanbieden? En ook wel in welk wespennest van al die verschillende meningen over wat goed en wat slecht is, komen we dan eigenlijk terecht? Dus het is niet zo dat je kunt zeggen, nou, bedrijfsleven, zeg nu even gewoon dit of doe nu even gewoon dat, want dan is het opgelost. Dus ik denk dat het ook gewoon een stuk lastiger maakt.
2: Ja, en Jelle Posma zegt dan, kijk, je hebt verschillende lagen van actoren die instabiliteit proberen te brengen in onze maatschappij. Dat gaat van de mensen op straat die geweld gebruiken bij AZC-protesten tot conservatieve denktanks die de ideeën daar voeren, tot daarachter weer big tech, bijvoorbeeld in Amerika of in China, die voor je het in belang is dat wij ons op bepaalde dingen druk maken, zodat we ons niet druk maken om big tech. Ik ga nu een hele grote stap door zijn verhaal heen. Maar daar komt het neer. Luister vooral de podcast van gisteren terug. En wat hij dus eigenlijk zegt is, waarom horen we hier het bedrijfsleven niet over? Over die destabiliserende factoren in onze maatschappij.
4: Ja kijk, ik denk dat het wedervraag zou zijn, wat wil je dan dat het bedrijfsleven hierover zegt, waarmee je ook daadwerkelijk een verandering tot stand zou kunnen brengen hierop. Ik denk gewoon dat het een supercomplexe kwestie is en dat het niet echt makkelijk is voor het bedrijfsleven om hier iets in te veranderen. Ik denk dat het met name daarop vastloopt. En ik denk, als je vandaag ziet wat Koen van Oosterom doet, hè, dat hij zegt,
2: VNO-NCW, hè?
4: Juist, nieuwe voorzitter van VNO-NCW, die zegt, luister, ik wil helemaal opnieuw in gesprek over de manier waarop we het gaan doen in Nederland. Wat tot op zekere hoogte een handreiking is naar de andere kracht, namelijk naar de vakbonden. Dan denk ik dat dat een voorbeeld is van een werkgeversleider die zegt, nou, laten we proberen om bruggen te bouwen en om het samen op te gaan lossen. Ik denk dat dat type handelingsperspectief, dat is wat bedrijven hebben. Maar die onderliggende krachten, ik zou zelf niet zo goed weten wat je dan moet willen van het bedrijfsleven.
2: Je had het net over die ondernemers die je spreekt, die zegt, laten we nou iemand hebben die gewoon de lijnen kan uitzetten, niet gehinderd door al die beroepspolitici daar in Den Haag. Feit is dat we nu een premier hebben vanuit D66, Rob Jetten, met een kabinet waarvan je zou kunnen denken, nou, D66 zit erin, meer Europa georiënteerd.
4: Ja.
2: Misschien is dat

0: wel iets dan wat Nederland, nou ja, wat in gang kan brengen op dit soort economische dossiers, die Europese, ja, dat Europese aspect.
1: Ja, nou, en het kabinet spreekt zich ook in het regeerakkoord heel pro-Europees uit. En doet dat op een aantal dossiers. Europa is op dit moment heel hard, zeg maar één, op defensie heel erg bezig. Is Nederland heel positief, proactief. Staat daar, ja, is daar helemaal onderdeel van, wat daar ook voor nodig is. Geld voor Oekraïne. Als daar gemeenschappelijk voor geleend moet worden, dan kan dat, zeg maar. Dus daar is, denk ik, het kabinet heel constructief. Er moet van alles veranderd worden aan ons financiële stelsel. In Europa zie je dat eigenlijk heel veel kleine bedrijven, want als je bijvoorbeeld naar Italië gaat of naar Duitsland gaat, zijn allemaal hele kleine bedrijven die lenen hun geld van een bank. En alle consumenten die zetten hun geld op een spaarrekening. Nou, dat is een lekker stabiel stelsel, maar dat is niet heel erg voor groei. Hè? Dus het is eigenlijk goed voor bedrijven als ze wat meer risicodragend kapitaal kunnen aantrekken. En het zou goed zijn voor consumenten als ze wat meer van hun geld beleggen. Dan maken ze een hoger rendement, hoeven ze wat minder geld opzij te zetten en dan zien ze het ook wat minder weg worden.
0: Lekker,
1: ja. Ja, de erosie van inflatie hebben ze dan minder last van. Nou, daar worden allemaal voorstellen voor gedaan. Zit Nederland ook heel erg positief in. Dus twee keer denk ik heel positief. Derde type gebied is alles wat gaat over geld. Europa heeft gezegd, luister, wij moeten zoveel oplossen als Europa. Wij hebben daar meer geld voor nodig. Ja. En we moeten het geld anders verdelen. Nou, en dan zegt dit kabinet eigenlijk, anders verdelen. Hartstikke goed idee, maar meer geld, nou jongens, jullie vragen
0: wij niet doen.
1: Veel te veel geld van ons. Nou, en hij zeg maar, dit is echt een typisch Nederlandse reflex hierin. De orde van grootte is, hè, dat gaat dan van 1% van het bbp naar 1,5% van het bbp, waarvan een deel ook weer bij ons terechtkomt, hè, want het gaat dan bijvoorbeeld, gaat er meer geld naar een fonds voor innovatie, het Horizon Fund. Daar haalt Nederland traditioneel altijd relatief veel geld uit. Ja. Toch staat Nederland op de rem. En we hebben nou juist in de afgelopen jaren, denk ik, een heel mooie ontwikkeling gezien met het corona-herstelfonds. Want wat is daar gebeurd? Is afgesproken, we gaan heel veel geld uitgeven in Europa aan allerlei verschillende projecten die goed zijn voor de groei en voor de vergroening en energieonafhankelijkheid en noem maar op. Maar je krijgt het geld alleen als je ook hervormt. En dat is er eigenhandig ingefietst door Mark Rutte. Dus Nederland was daar een heel sterk voorstander van. En gek genoeg, eigenlijk verrassend genoeg moet ik zeggen, heeft dat eigenlijk best wel goed gewerkt.
0: Dus dat is iets wat je zou kunnen kopiëren.
1: Precies. En dat zit ook in die voorstellen van die meerjarenbegroting. Ja. Dus eigenlijk heeft Nederland hier succes gehaald. En als ik er nou naar kijk, denk ik, ja, waarom is dat nou zo belangrijk? Omdat je dan dus die hervormingen, die vaak in die landen zelf ook moeten gebeuren. Ja. He, sommige dingen moeten we samen doen, maar sommige dingen moeten de landen zelf doen. Dus Italië heeft bijvoorbeeld belastingontwijking beperkt doordat ze betere geïnvesteerd hebben in digitale systemen voor BTW. En ze hebben meer geld voor arbeidsparticipatie van vrouwen gedaan door meer in kinderopvang te investeren. Nou, dat heeft de Italiaanse economie structureel ook geholpen. Dat verbetert ook de overheidsfinanciën. En wat mij nou mooi lijkt, is als we, als het kabinet durft te zeggen van luister, we gaan hier heel strak op zitten. Er moet wel ook hervormd worden. Maar dan weten wij dat we door die extra groei die je dan in Europa krijgt, dat wij dat als Nederlandse economie eigenlijk ook weer terugverdienen.
0: Ja.
1: Want als je nadenkt over de toekomstige groei van Nederland, we zijn een exportland, we zijn aan alle kanten verbonden aan Europa, dan is dat heel sterk afhankelijk van hoe hard Europa groeit.
0: Ja. Een advies aan het kabinet, wil ik het maar noemen.
1: Ja,
0: aan dit minderheidskabinet. Heel goed. We gaan nog snel een kettingvraag behandelen. Want volgende week, hele andere week, gaat over AI-innovatie. En de AI-coalitie voor Nederland is de gast, de voorzitter ervan, Willem Jonker. Het gaat dus over die AI-revolutie, waar we het er wel vaker over hebben. Diana Matroos gaat hem daarover spreken. Jij mag hem een kettingvraag stellen.
1: Ja, nou, AI is natuurlijk een van de groeisectoren van de toekomst. En niet alleen voor de sector zelf, maar ook als steun voor allerlei bedrijven die er gebruik van maken. Dus ik denk als econoom, we hebben jullie nodig. En mijn vraag zou dan ook zijn, wat hebben jullie dan weer nodig van het kabinet om in Nederland die AI-sector zo mooi mogelijk, zo goed mogelijk te laten floreren?
0: Mooie kettingvraag. Die wordt maandag gesteld door mijn collega Diana Matroos aan Willem Jonker, voorzitter van de AI-coalitie voor Nederland. Marieke Blom, dankjewel voor deze bekomst op deze zonnige vrijdag.
1: Ja,
0: hoofdeconoom bij ING, hoofd van ING Research. Onze aflevering zijn terug te luisteren als podcast in onze eigen app of een ander podcastkanaal. Lekker weekend. Dag.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Zaken doen.

0: kent ons van het nieuws. Van duiding, feiten en context. En soms is er naast het nieuws ruimte voor goede muziek. Zoals deze. Zo klinkt werken beter. BNR Business Beat. Muziek die werkt terwijl jij werkt. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb. En via DAB+.
1: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
2: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
3: Het AI-Delta-plan, het rapport Wedding Joe. Ik word er gek van alleen maar plannen.
4: Ja, wat wil je dan, Ben? Move faster, break stuff, zoals in de VS?
3: Nee, ik wil gewoon actie. Hoe gaan we het doen met soevereine cloud en ons AI-ecosysteem?
4: Luister daarom naar De Grote Tech Show. Elke woensdag in gesprek met een innovatieleider.
3: En elke donderdag nemen we samen de week in tech door.
4: Op BNR en ons podcast.
5: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
6: Een nieuw pensioenstelsel, geopolitieke verschuivingen, andere beleggingskeuzes. In de pensioenwereld staat er veel op het spel. Onafhankelijke informatie is onmisbaar voor de juiste koers. Luister naar De Dekkingsgraad, de nieuwspodcast van PensioenPro. Met elke twee weken op woensdag in een half uur context en duiding bij het belangrijkste pensioennieuws. Te beluisteren via pensioenpro.nl of in je favoriete podcast-app. De Dekkingsgraad, nieuws met beslissingswaarde.
7: De Dekkingsgraad wordt mede mogelijk gemaakt door Ethics. Ethics remain relevant.
8: Ik ben Joost Luiten, ambassadeur van KLM Open. Van 4 tot en met 7 juni wordt het grootste internationale golftoernooi van Nederland gespeeld. Op de International bij Amsterdam neem ik het op tegen titelverdediger Connor Seim, mediawinnaar Danny Willett, Darius van Driel en vele andere topgolfers. Koop nu je ticket op klmopen.nl of in de KLM Open app.
9: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
8: KLM, TCS en de Deep World Tour heten je van harte welkom op het KLM Open 2026.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
11: AI. Bij Capgemini laten we het voor u werken door iets unieks. De transformatiekracht van onze experts. Zij maken AI schaalbaar, meetbaar, waardevol en vooral menselijker. Want AI helpt je pas echt transformeren als je het combineert met menselijke chemie. Capgemini, make it real.
12: BNR Duurzaam wordt The Green Quest. Met dezelfde presentator.
13: Mijn naam is Harm Edens.
12: Hetzelfde format.
13: Wij gaan afsluiten met een impactplan. Dat doen we hier elke week.
12: En ook weer net zo inspirerend.
13: Het is een mijlpaal waar ik zelf best een beetje warm van word.
12: The Green Quest. Elke maandag om 3 uur op BNR. En altijd online als podcast. Gewoon weer net zo leuk.
14: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
15: BNR Verkeer.
16: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er staan amper files onderweg, wel op de A12 voor de Duitse grenscontrole. Vanaf Zevenaar 3 kilometer en 15 minuten.
17: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
18: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. Een vliegtuig dat van Parijs onderweg was naar Kopenhagen heeft op Schiphol een voorzorgslanding gemaakt. In de cabine was rook ontstaan. Op Schiphol stonden hulpdiensten paraat, maar het toestel kon veilig landen en de passagiers hebben niks. Hoe ze nu naar Kopenhagen gaan is nog niet duidelijk. Burenruzies gaan steeds minder vaak over een simpel conflict. Dat komt doordat er vaker verwarde mensen bij betrokken zijn, melden bemiddelingsorganisaties aan de NOS. Van de 20.000 meldingen die vorig jaar over burenruzies binnenkwamen, ging bijna een derde over complexe ruzies. De Amerikaanse minister Rubio houdt vol dat een akkoord tussen de VS en Iran eraan komt. Maar Iran is er een stuk minder stellig over. Volgens Teheran is er op veel punten overeenstemming, maar is er nog lang geen definitief akkoord. Er zou met name nog geen deal zijn over de afbouw van Irans nucleaire programma. In Mekka, Saoedi-Arabië, is de jaarlijkse islamitische pelgrimstocht Hajj begonnen. Moslims die meedoen bivakeren in tenten vlakbij Mekka. En dan maken ze dan een tocht rond de Kaaba, de grote kubus op de binnenplaats van de grote moskee. Vanwege de oorlog in het Midden-Oosten zijn de veiligheidsmaatregelen streng. En bijna 15.000 mensen zijn in Friesland bezig met de fiets-Elfstedentocht. Ondanks de hitte zijn er maar weinig afhakers, zegt de organisatie. Die roept alle deelnemers op zich goed in te smeren. In Rotterdam finisht vanmiddag het fiets- en hardloop-evenement Ropa Run. En ook die heeft weinig last van het zomerweer. Het weer dan, van weer online. Het is vandaag weer zonnig en warm. Het kwik loopt vanmiddag op naar 25 tot 29 graden. Aan de strand is het wat koeler door wind van zee. Morgen wordt het nog warmer, op veel plaatsen 30 graden. En dat was het ANP-nieuws.
19: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
20: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
21: In de BNR-app.
20: Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app.
21: En blijf scherp.
19: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Bedrijvenpanel.
22: Ondernemers werken meer uren om tekorten aan personeel in het eigen bedrijf op te vangen. Is dat een duurzame oplossing? Of een retorische vraag? En de EU wil de loonkloof dichten met nieuwe wetgeving. Wat betekent het voor werkgevers als ze transparanter moeten zijn over alle salarissen? Ik bespreek het met de leden van het bedrijvenpanel. Johan Ambak is hier, hij is van Pax Music. En Carlijn Lortie, een van de oprichters van People Power People. Welkom leden van het panel.
23: Goedemorgen.
22: Met ook ruimte voor jullie eigen nieuws. Johan, waar wil jij mee beginnen?
24: Ik wil beginnen met dat ik wonderingswaardig zag dat de prijzen van huizen 5% zijn gestegen. Maar daarna kwam er gelijk een bericht over dat het heel moeilijk is voor starters om hypotheken te krijgen tot max 350k. Ik denk dat we gewoon een probleem hebben in Nederland. Hè. Weet dat uiteindelijk de singles waren al buitenspel gezet. Nu, de setjes kunnen ook amper meer een hypotheek krijgen. We moeten uiteindelijk meer gaan bouwen. Ik als vastgoedbezitter vind het heel prettig natuurlijk dat de huizen omhoog gaan. Maar uiteindelijk lopen we gewoon keihard vast.
22: Ja, volgens mij was de conclusie nu wel dat die huizenprijzen nog stijgen ten opzichte van vorig jaar, maar niet meer ten opzichte van een maand geleden. En is het wel zo dat die starters het moeilijker hebben gekregen omdat de grote uitpontgolf geweest is? Mm. Die huizen die op de markt zijn gekomen omdat verhuurders dachten, hier kan ik geen droog brood meer mee verdienen. En dat ze nu dus noodgedwongen ook nog weer kleiner gaan zoeken dan ze al deden tot onder de 60 op de 50 vierkante meter. Ja, dat is een probleem natuurlijk.
24: Ja, dat is een heel groot probleem. En ik denk echt dat nu de overheid in actie moet komen en de regeldruk moet verminderen, zodat we kunnen bouwen.
22: Het schijnt dat dat al een tijdje op de agenda staat, 100.000 woningen per jaar erbij.
24: Ja, absoluut. Volgens mij is er ook een hele mooie website met verminderde regeldruk. Ja. En zitten we nu op 7?
22: We gaan naar jouw nieuws, Carlijn. Dat heeft alles te maken met de nieuwe wereld. Een AI-vereniging?
23: Ja, mijn nieuws komt uit Rotterdam, Erasmus Universiteit. Daar hebben studenten een AI-vereniging opgezet. Omdat ze zagen dat in het curriculum en in hun lessen eigenlijk AI toch niet voldoende nog aan bod kwam. En dat snap ik ook wel. Het curriculum loopt altijd wat achter. Maar wat ik hier zo mooi aan vind, is dat die jongens dat op hebben gezet om eigenlijk snel te leren ontwikkelen. En dan niet zozeer die taalmodellen, want dat schrijft het artikel ook. Hè, dat taalmodellen kent iedereen inmiddels dan. Wel. En vind ik ook een best wel een grote uitspraak. Maar goed, zij krijgen het wel voor elkaar om een hackathon te organiseren met niet alleen studenten van de Erasmus Universiteit, maar met 400 mensen, ook engineers, juristen uit van verschillende universiteiten, uit het bedrijfsleven. Ja, daar ga ik helemaal op aan.
22: Ik zie het.
23: Ja.
22: En toch ga ik jou beknotten, want ik denk dat het andere onderwerp jou ook wel aanspreekt, namelijk het dichten van de loonkloof. En de EU wil dat voor elkaar krijgen met nieuwe wetgeving. Vanaf 1 juni, dat is dus al over een paar weken, moeten bedrijven werknemers de mogelijkheid geven om loonverschillen te controleren bij collega's met vergelijkbaar werk. Maar we wonen in Nederland en Nederland haalt de deadline niet. Minister Velbrief hoopt dat hier vanaf volgend jaar een soortgelijke wet van kracht zal zijn. Ondertussen staat de meerderheid van de Nederlanders niet te springen om loon met anderen te delen, blijkt uit een enquête van het HR- en salarisplatform Deel. Telegraaf schrijft erover, maar ik heb gelukkig hele openhartige leden van het bedrijvenpanel. Dus Johan, vertel het maar.
23: wat je verdient, hè, moet je nu vertellen.
24: Ja, nou, dat is geen enkel probleem. Dat heeft al in de krant gestaan een paar keer. Dus dat is helemaal geen geheim.
22: Nou, ik heb die krant gemist.
24: Oh, 300.000 euro per jaar.
22: Oké. Okay.
24: Factureer ik, hè, dus dat verdien ik niet.
22: Oké, okay, en als je dat dan factureert maar niet verdient, wat blijft er onderaan de streep over?
24: Nou, dat kan je zelf bepalen als je eigen entiteit hebt. En ik probeer zo min mogelijk natuurlijk. Zodat er zoveel mogelijk in de BV blijft hangen.
23: Oh, same here. Guilty. DGA salaris.
24: Juist.
22: Ja, daar zijn ook rapporten over verschenen onlangs.
23: Ja. We hadden het over loonkloof, hè?
22: We hadden het over jouw salaris.
23: Oh, over mijn salaris. Ja, nee, daar zijn geen rapporten over verschenen.
22: En dat hou je liever zo.
23: Nee, ik heb geen rapportageverplichting. Nee, nog niet.
22: Nee. Vind je het wel goed dat er op deze manier wordt gekeken en nagedacht wordt over dat verkleinen van die kloof? Want als je corrigeert voor functie, voor opleidingsniveau, voor aantal uren werk, dan is er tussen mannen en vrouwen nog altijd een verschil van zo'n dikke 6%.
23: Ja, klopt. Ja.
22: Wordt dat minder met deze wet?
23: Ja en nee. Ja, want je gaat namelijk transparantie creëren. Dus je wil eigenlijk dat medewerkers die krijgen de gelegenheid, want dat is sterker nog, die mogen, die moeten die inzichten krijgen. Aan de andere kant, wat hier letterlijk net gebeurt, is praten over geld. Dat doen we niet in Nederland. Loon is een soort van taboe.
22: Nou,
23: we zijn openhartig.
22: Ik heb zelf ook nog niks gezegd.
23: Wat verdien jij eigenlijk, Thomas?
22: Ja, meer dan genoeg.
23: Ja, precies. Loon is eigenwaarde. Dat is eigenlijk, en als jij ontdekt binnen een bedrijf dat iemand anders met diezelfde functie meer verdient, dan doet dat wat met je eigen eigenwaarde.
22: Loon is eigenwaarde. Oké, okay. Als startpunt van de discussie.
23: Nou ja, en dat is als je dus iets wil veranderen, ga dan daaraan werken. Ga met campagnes. Ga met zorgen dat taboe wordt doorbroken. En dit gaat puur over transparantie en de middelen geven om dat te moeten doorbreken.
22: Heb je dat nodig, die middelen? Want ik kwam in het stuk van de Telegraaf ook Jort Kelder tegen, die jaren geleden al als hoofdredacteur van Quote gewoon op de redactie een lijstje had opgesteld met wat iedereen verdiende. Inclusief zijn eigen salaris.
24: Ja, ik ben het helemaal mee eens, hè, dat die kloof dicht moet. Ik heb alleen heel veel moeite weer dat het bij de ondernemer wordt gelegd. Dat het ondernemer weer moet gaan rapporteren. Een extra invullijstje, et cetera, et cetera, et cetera. Ik denk dat dat heel anders kan.
22: Maar jij hebt dat lijstje toch al?
24: Uiteraard heb ik dat lijstje, maar er moet weer iemand dat downloadje maken en exporteren en ergens importeren. En dat is eigenlijk heel raar, terwijl je maandelijks al je loonheffing aangifte doen bij de Belastingdienst. Die weet alles, die weet precies ieder persoon, man,
22: vrouw. Je kan ook zeggen dat het nog steeds heel raar is dat dat verschil er is in 2026. Absoluut, dus dat er blijkbaar iets moet gebeuren.
24: Dat vind ik ook. En ik vind ook dat er wat moet gebeuren. Maar volgens mij moet je die verantwoordelijkheid niet bij de ondernemer neerleggen, maar bij de overheid die al die data al heeft.
23: Nou, daar ben ik niet mee eens. En in die wet gaat het eigenlijk ook over de verantwoordelijkheid van de werknemer, die dus die transparantie krijgt. En we hebben het hier ook vaak over oplossingen. Ik denk eigenlijk dat die HR-software en overal waar je die gegevens invoert, die kunnen daarin faciliteren. Het artikel zegt, Nederland gaat die deadline allemaal niet halen. Nou, volgens mij is dat een enorme kans dat al die herinneringen en al die informatie gewoon technisch beschikbaar gemaakt kan worden.
24: Wij hebben ook AHR-software van AVAS, een fantastisch pakket.
23: Gaat hij dit doen?
24: Als ik een wens heb, dan duurt dat gemiddeld heel lang, helaas. Echt fantastisch bedrijf.
23: Hij luistert niet pas dan natuurlijk. Nee, ja, dat is jammer.
24: Of juist wel, natuurlijk.
23: Precies.
22: Hij mijt het nieuws.
24: Maar ik zie niet gebeuren dat deze HR-pakketten hier de prioriteit aan gegeven. En nogmaals, als we met z'n allen instemmen dat dit moet gebeuren, die informatie is al beschikbaar bij de Belastingdienst. Dus haal het lekker daarop. En spreek die bedrijven aan die daadwerkelijk die kloof hebben, zodat de bedrijven die het wel goed voor hebben. En dat is de meerderheid.
22: Die kloof heb jij niet.
24: Bij ons bedrijf niet. Nee, zeker niet.
22: Zeker niet?
24: Zeker niet. In alle winkels, man, vrouw verdienen exact hetzelfde. Marketingafdeling, et cetera. En anders kunnen we het uitleggen. Als iemand gewoon meer ervaring heeft, kan het zijn dat. Maar het kan ook zijn dat een vrouw meer verdient.
22: Ik kwam in een ander onderzoek weer tegen dat 70% van alle medewerkers denkt dat hij of zij ook beter werk levert dan zijn directe collega. En ergens loopt dat natuurlijk spaak. Want als 70% dat denkt, ja, dat kan niet.
23: Zelfoverschatting. Als loon eigenwaarde is, dan heb je inderdaad, dan denk je, ik verdien meer. Want ik doe meer dan die collega.
22: Ga je natuurlijk krijgen.
23: Ja, dat ga je natuurlijk krijgen. En daar moeten we wel zeggen, er zit evolutionair ook een verschil tussen mannen en vrouwen. Want vrouwen vragen daar niet zo snel om. En mannen die overschatten of die, zetten zichzelf misschien iets groter neer. Waardoor je dus ook wellicht aan het begin wat meer salaris krijgt. En daar begint het natuurlijk.
22: Volgens mij ook onderzocht dat tot het 30ste levensjaar vrouwen meer verdienen dan mannen.
23: Mm-hmm,
22: en dan komt er ergens een biologische hiaat, zoals dat ooit ongelukkig is genoemd door VNO-NCW. En dan wordt het anders.
23: Ja, ik bedoel dat ze moeder worden. Ja. En dat ze daardoor minder gaan werken. Ja. En dan verdienen ze daarmee minder. Ja, maar uiteindelijk, ook als je minder gaat werken, dan kan je nog steeds evenveel verdienen. Als het gaat om je inzet. Ja. En ja, dus nee, super jammer dat we nog steeds over die loonkloof hebben.
22: Gaat,
23: en er zijn
22: hier, gaat hier een opwaarts druk op lonen uit voortkomen?
24: Nee, dat denk ik niet. Daar ben ik niet zo heel erg bang voor. Alleen uiteindelijk laten we die bedrijven aanpakken die daadwerkelijk die kloof hebben. In plaats van al die bedrijven waar helemaal geen kloof is en weer extra regeldruk krijgen.
22: En als je dat dan zou regelen, dan wijs jij naar de Belastingdienst en niet zozeer naar ondernemers zelf.
24: Maakt me niet uit hoe ze het regelen, maar bij de Belastingdienst vul ik al iedere maand alles netjes in. En als je te laat bent, dan word je daar vriendelijk voor op je vingers getikt. Dus laten we dat parkeren daar waar ze het ook gecreëerd hebben.
22: We gaan naar iets anders wat gecreëerd is, namelijk een enorme hype rondom een horloge.
0: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
22: De leden van het bedrijvenpanel zijn Johan Baks. Hij is van Baks Music en Carleen Lortie van People Power People. Swatch heeft de nieuwe Royal Pop horloges uit 3 Nederlandse winkels gehaald vanwege de veiligheid van klanten en het personeel. Dat Zwitserse bedrijf ontwierp die horloges samen met Audemars Piguet. En de introductie van die lijn leidde tot de nodige chaos. Ik kijk even om me heen. Ik zie toch 2 dragers van horloges. Mag het een naam hebben? Ik ben geen kenner.
23: Dit is een Garmin.
24: Voor mij hetzelfde.
22: Ja. Wauw.
24: Nou, en nog een woep aan de rest
22: van de markt. Oh jeetje. Ja. Dus niet zo van de hele dure klokjes?
24: Helemaal niet, als ik heel eerlijk ben.
23: Nee, sporthorloge.
24: Functioneel.
22: Toch zijn er hier mensen op de vuist gegaan. Ja. Om ervoor te zorgen dat zij dat horloge weten te bemachtigen. Is dat een compliment waard voor Swatch? Of niet?
24: Ik denk dat ze een superslimme marketingcampagne hebben gedraaid. Ik denk dat ze net iets te ver zijn gegaan. Dat uiteindelijk had van tevoren even een beveiliger neergezet. Dan had je alsnog de media gehaald. Had je nog zoveel aandacht gekregen. Maar was het niet net omgeslaan naar een stukje negativiteit. Al zag ik wel dat het met name in Nederland was. En dat in heel veel landen het wel heel goed is gegaan. Ja, ik denk een hele dikke pluim voor de marketingafdeling. Ik denk dat ze ook stiekem heel erg blij zijn op die paar incidenten na.
23: En het is niet de eerste keer dat Swatch dit doet, hè? Want Swatch, het merk Omega valt onder Swatch. En ze hebben een Moonwatch ooit uitgebracht. Hetzelfde verhaal. En dat de Moonwatch, dat is een horloge die begint bij 6.000-7.000 euro. En toen hebben ze de Moonswatch uitgebracht voor 2.500 euro. Nou, toen hebben ze ook zo'n hoos veroorzaakt. Dus het is niet nieuw voor Swatch.
22: Nee. Nu zei retaildeskundige Paul Moers op BNR: Swatch heeft de hype heel bewust gecreëerd. Doen ze slim. Natuurlijk moeten ze als fatsoenlijk merk nu zeggen dat die commotie niet de bedoeling was. Feit is, iedereen heeft het erover. Dus is het ook een beetje een excuus dat we niet al te veel waarde moeten toekennen? Want volgens retaildeskundige Paul Moers is dit allemaal bewust gecreëerd. En dat het dan een beetje uit de hand loopt, ach, zij zo.
23: Het is zeker, ik ben het helemaal eens dat het een goede marketingstunt is en dat het zo gecreëerd is. Maar er is namelijk iets anders gaande, namelijk die doorverkoopmarkt. En dit heeft heel erg de hebzucht aangewakkerd. Dus die mensen die dus naar die winkel kwamen, die waren niet per se de dragers of de fans wellicht.
22: En die dachten, ik tik dit voor een paar honderd euro op de kop en daarna...
23: En dan door. Ja, doorschuiven. Dus dat is die hebzucht. Dus en dat is één. En ik denk dat
24: dat erg dan?
23: Nou, dat maakt het wel, haalt wel de charme ervan af eigenlijk. Hè?
24: Dat is een ondernemer die denkt, ik ga daar in de rij staan en ik heb een paar duizend euro verdiend.
23: Heb jij ondernemers gezien op dat filmpje van de Westfield Mall?
24: Ja, ik heb hem niet gezien, maar... Ja,
23: ik heb wel even zitten kijken en natuurlijk, die chaos trok ook chaos aan. Hè? Je hebt altijd relschoppers erbij. Dus en ik mag ook niet per se oordelen op de beelden, maar daar hadden vrij veel gastjes allemaal capuchonnetjes en dingetjes die echt een beetje van de online doorverkoopmarkt. En ik had gisteren even contact met mijn buurman, die is juwelier en heeft voor Swatch notabene gewerkt en die had het dan over AP, want we zeggen niet Audemars Piguet, maar AP.
22: Pardon, ik ben al door de mand gevallen.
23: Ja, nee, ja, die en die zei, ja, AP heeft gewoon een heel ander publiek. En ja, wat de vraag is even, wat doet dat ook weer met het publiek?
22: Oh, die hebben hun eigen reputatie te grappig gegooid? Nou, vind ik niet, want het gaat over deze samenwerking.
23: Ja.
22: En dat verwatert een beetje waar je als merk, als AP, voor staat.
23: Ja.
24: Ik denk dat ze het heel bewust hebben gedaan, als ik heel eerlijk ben. Want zij zitten heel erg aan die bovenkant en een beetje oudere doelgroep 50+.
23: Ja.
24: En een samenwerking met Swatch is natuurlijk super slim, want dan pak je die jongens die jij in de rij zag staan. Ja. Of dat helemaal het publiek was, weet ik niet.
23: Maar gaan zij dus uiteindelijk ook een AP kopen? Zitten zij dan ook echt uiteindelijk in dat segment waar AP zich op wil richten? Of is het inderdaad gewoon even een naamsbekendheid?
22: Ja, dus het zou kunnen zijn dat het een eerste kennismaking is. En als ze dan uiteindelijk voldoende hebben gespaard om tegen de echte prijzen van AP hun slag te slaan, doen ze het dan ook.
23: Ja,
22: of
23: precies.
22: Niet?
23: Ja, wellicht.
24: Maar kijk, weet dat een publiek bereiken is mega kostbaar.
23: Ja.
24: En nu hebben ze voor relatief weinig geld, hè, want ze hebben gewoon dat product onder kostprijs verkocht, hebben ze natuurlijk miljarden mensen bereikt. Ja, dat is toch super slim. Ik denk dat marketing de Polonaise loopt daar op de afdeling.
23: Ja, maar hoe kijk je dan tegen die veiligheid aan? Want jij zegt, er moet een beveiliger bij. Maar ik denk dan, joh, heb je dan niet ingecalculeerd dat daar risico's aan verbonden zitten? Dat dingen op social media gaan, dat er chaos komt, dat er politie bij komt. En in andere steden zijn zelfs vechtpartijen geweest. Dus uiteindelijk is in Nederland geen enkel horloge verkocht en is die deur gewoon dichtgebleven. Maar ja, dat doet ook wat met die winkeliers eromheen.
24: Absoluut. Nou ja, het is niet goed te praten. Ze hadden daar een beveiliger in moeten zetten. Wij hebben volgende week onze open dag op 30 mei. En dan hebben we de eurodeals. En dan doen we producten voor 1 euro weggeven. Terwijl ze normaal niet de 2.000-3.000 euro zijn.
1: Hij zegt het even.
24: Volgende week zaterdag.
23: Dan heb je een beveiliger ingehuurd.
24: Ja, dan liggen mensen vanaf woensdag voor de deur in tentjes. Maar dan hebben we altijd 2 beveiligers, een wc. Dat is goed gecreëerd.
23: Ja.
24: De eerste keer hebben wij dat ook fout gedaan. En toen hadden we ook niks geregeld.
23: Ja. He,
24: dus ik hoop dat ze hiervan leren.
22: En toen?
24: Nou, er was geen chaos, maar mensen moesten bijvoorbeeld naar de wc. En denk je, oh ja, shit, dat is ook wel makkelijk, weet je wel. Dan gingen de buren klagen. Nou, dat soort zaken, daar hebben we nu van geleerd. En ik hoop dat Zwart zich ook van leert. Maar ik denk echt dat de marketingafdeling een goede zet heeft.
22: Laatste onderwerp, belangrijk onderwerp. 1 op de 3 ondernemers in het MKB werkt zelf meer uren om het tekort aan personeel op te vangen. Bovendien doet 1/4 van de bedrijven naar werknemers in het buitenland om vacatures op te vullen. Blijkt uit een enquête van het onderzoeksbureau Motivaction. Afgelopen maandag kwam het naar buiten. Veel MKB'ers zijn daarnaast ook nog eens terughoudend met externe financiering. Om maar met het eerste te beginnen. Hoe verleidelijk is het om, als je het rooster niet helemaal rond krijgt, als het je een beetje over de schoenen loopt, te denken, nou, dan doe ik het zelf wel. Vraag even aan iemand.
24: Heel verleidelijk. Nee, ja, maar ik denk dat we allemaal dat probleem hebben. Hè? Er gaat iemand weg, er moet iemand op vakantie en je pakt dat even over. Als dat voor 8 tot 12 weken is, helemaal prima. Weet je wel. Alleen maak dan je plan, wat ga je daarna doen? Maar met wie ik ook spreek, van ondernemers, iedereen heeft dit probleem. En je denkt natuurlijk altijd van, joh, ik pak dat er wel even bij. Maar uiteindelijk, het aantal uren houdt een keer op. Hè? Je werkt er al 60, 70, 80. En op een gegeven moment houdt het gewoon op.
23: Ja.
22: Carlijn, jij bent bezig aan je zoveelste bedrijf.
23: Ja.
22: Hoe vaak is het op deze manier toch wel een beetje contraproductief geweest dat je dan te veel dingen zelf ging doen?
23: Oh, heel vaak. Zeg ik gelijk. Guilty. Want je wil gewoon door. Je hebt voor ogen waar je heen wil. Je pakt nog eventjes die paar uur erbij. Of daar ben ik wel veel in doorgegaan. Maar er is wel, voor mij is er wel iets veranderd de afgelopen jaren. En dat heeft echt met de automatisering te maken. Toen ik besefte dat er, als je ruimte maakt en tijd maakt om te werken aan je bedrijf. Je komt hier weer aan je bedrijf in plaats van in je bedrijf. Ja, hij kan bijna zijn eigen jingle krijgen. Maar goed, anyhow. Ga je dus ook productiever worden. En volgens mij was dat ook een van die uitkomsten of de oorzaken. De arbeidsproductiviteit. Want als je die dus beter op peil krijgt, heb je natuurlijk minder mensen nodig voor dezelfde output.
22: Maar dat betekent dat je de ruimte moet hebben om erover na te denken. Ja. En financieel ook de ruimte moet willen creëren of moet hebben. Om te zeggen, ik investeer nu niet in een mannetje of vrouwtje extra, maar in nieuwe technologie.
23: Ja, ja, zeker.
22: En dat vraagt iets meer wellicht financieel. Ja. En dat moet je dan maar net aandurven of kunnen.
23: Nou, ik weet niet of dat financieel nu een drijver is. Want ik zat afgelopen week met een managementteam. Hadden we een strategiesessie. En toen hadden ze het over agents. Ze willen meer agentic work, zoals ze mooi heet. En eigenlijk was een heel concreet voorbeeld. Ze hadden er eentje ontwikkeld. En die heette Backup Henk. En Backup Henk deed alle backups. En toen dacht ik, ja, maar dit is dus heel mooi. Want daardoor kan 1 medewerker of 2 of 3 die de backups deed, nu andere dingen doen. En volgens mij had dat geen hoge investering. Nee, sterker nog, dat had geen hoge investering. En ik denk dat we toch in kleinere stapjes daar naartoe moeten gaan bewegen.
22: Johan,
24: ieder ondernemer kan vandaag de dag met een cloud bijvoorbeeld, een cloud code, heel makkelijk je eigen werk efficiënter maken en anderen vervangen.
23: Ja.
24: En als je dat niet lukt, ja, dan kan je echt niet lezen. Hè, want het is zo makkelijk gemaakt vandaag de dag en het gaat zo snel. Ik ben wel een klein beetje verslaafd aan het worden. Hè, dat ik gewoon vrijdag, zaterdag, zondagavond met cloudcode allerlei dingen aan het bouwen ben. Daar worden ze wel eens gek van bij ons op IT-afdeling. Maar je moet vandaag de dag.
22: En als je het niet doet, dan doet de andere. Dus wanneer komt dat dan ook echt terecht in je bedrijf? Want je zegt, ik ben verslaafd aan het worden. Ik verzin de hele tijd nieuwe dingen. En
24: nou, ik gebruik het zelf om gewoon mijn eigen werk veel efficiënter te doen. En dat is heel basic. Hè? E-mails opstellen, e-mails beantwoorden, dat soort dingen. Hè? Maar ook nog steeds handmatig werk wat je iedere week even een keer doet. Wat nu je agent doet.
22: Ja, maar ik kwam op die financiële vraag. Omdat uit hetzelfde onderzoek blijkt dat externe financiering voor het MKB als oplossing van dit probleem blijkbaar nog niet een heel verleidelijke oplossing is, omdat ze daar terughoudend in zijn, omdat ze daar misschien toch wat huiverig voor zijn. Begrijp jij dat?
24: Ja, nee. Kijk, ik ben zelf een hefbomer, weet je wel. Maximaal financieren, of het nou om vastgoed gaat, om ondernemingen of wat dan ook. Maar ik slaap heel erg goed. Dus het interesseert me niet zoveel. Ik neem dat risico en ik lig er niet wakker van. Je calculeert het goed door. Maar ik ken ook ondernemers die daar echt niet van kunnen slapen. En dat echt heel vervelend vinden. En echt zeggen, joh, doe mij maar gewoon helemaal zonder. Weet je wel, eerst verdienen en dan uitgeven. Moet je alleen gewoon realiseren dat je gewoon minder snel gaat. Heel simpel.
23: Ja. Ja, en ik wilde één kritische kant tegen zeggen. Dat onderzoek was natuurlijk gedaan ook mede door een financier. Mm-hmm. Dus die heeft er belang bij dat ook dat antwoord goed landt. Maar ja, nog even over die ondernemer, waarom die dat dan niet doet. Het gaat ook over loslaten. En als je dan, en we hadden het in het vorige onderwerp erover, dat je jezelf overschat en denkt, nou, ik kan dit beter. Dat is hier net zo het geval. Dus dat een ondernemer denkt, nou ja, ik pak wel even door. Ik ga hiermee verder. En op een gegeven moment dan loopt diegene vast en heeft hij wel wensen of technologie nodig.
22: Maar wat bedoel je precies met loslaten in relatie tot...
23: Nou, tot het werk, tot wat gedaan moet worden. Dus een ondernemer is vaak ook iemand die... Ja, ik fix dit, ik regel dit, ik ga zorgen dat het lukt. Wat voor anderen onmogelijk lijkt. Ja. Dus het zit heel erg in de aard ook wel.
22: Ja, ben jij daar? We hebben elkaar niet zo heel erg lang geleden gesproken over alles wat er bij Bucks Music is voorgevallen en wat niet. Ben jij daar makkelijker in geworden, in dat loslaten?
24: Nee. Maar ik denk dat heel veel ondernemers daar heel veel moeite mee hebben.
23: Is dat een gezichtsverlies? Wat is dat voor jou?
24: Nou, de primaire reactie is, joh, ik doe dat er wel even bij en ik fix het wel even. En vervolgens ga je terugkijken en denk je, jongens, oké, waar zijn we nou mee bezig? Dus daarom zeg ik wel, voor korte termijn.
22: Wat zijn dan de taken waarvan jij denkt, ja, maar dat kan ik ook echt gewoon het beste?
24: Kijk, ik vind inkopen heel erg leuk. En ik doe het liefst alle deals zelf, met alle leveranciers. Alleen als je 250 leveranciers hebt, dan zit je dag vol met deals maken. En er moeten ook nog andere dingen gebeuren. En dan werk je dus weer in je bedrijf in plaats van aan je bedrijf. Maar dat is echt iets wat mijn valkuil is. Qua inkoop, ik vind het gewoon superleuk. Maar uiteindelijk moet ik daar niet al te veel tijd mee bezig zijn.
23: Ik wil één punt nog maken over, er stond in het artikel dat er meer connectie moest komen met mbo en hbo. Ja. Zoals je weet, Thomas, ben ik toezichthouder bij mbo Amersfoort. Dat is de meest ondernemende mbo-instelling van Nederland. En een van de dingen die me daar opvalt is dat mbo'ers die krijgen hele mooie aanbiedingen ook. Hè. Dus ze krijgen een stageplek, maar die krijgen ook wel eens een aanbieding. En dat noemen ze groenpluk. Dus als de student erop ingaat en dus stopt met zijn studie en in dienst gaat, ja, is dat in de basis niet goed voor die student. Misschien op korte termijn voor die ondernemer wel. Maar vanuit goed werkgeverschap mag dat echt minder gebeuren. Dus ik wil heel even een oproep doen. Ja, ga zeker met stagiaires werken, maar pluk ze niet weg.
22: Iedereen heeft hier zijn punt te kunnen maken. Spectaculaire acties, een oproep richting bedrijven en de relatie met het mbo. Johanna Baks was hier van Baks Music en Carlijn Lortie van People Power People. Dank voor jullie bijdrage aan dit panel.
24: Ja, bedankt.
22: Dat overigens ook nog weer terug te luisteren is als podcast via onder andere de app van BNR.
19: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner, van cijfers naar inzicht.
17: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken doen.

0: Rusland en Oekraïne, Midden-Oosten, Trump, China, aliens, Armageddon. Vergeet ik nog iets?
1: De afscheiding van Friesland.
2: Behalve dat de conclusie is dat het lijkt alsof er gekken aan de macht zijn die de wereld aan het verbouwen zijn.
1: Ik krijg zo'n hoofdpijn van deze podcast. Hè. Verschrikkelijk.
0: Boekenstein en de Wijk. U weet wel. Het dagelijkse geopolitieke nieuws en wat dat betekent voor ons. Elke maandag tot en met zaterdag op BNR of in uw favoriete podcast-app.
3: Play everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
4: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: Wist je dat 35% van het totale verzuim op het werk komt door uitdagingen rondom mentaal welzijn? Met de psychologen en lifestyle-experts van OpenUp werken jouw werknemers online via 1-op-1 sessies, groepsgesprekken of cursussen aan hun weerbaarheid. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven, thuis en op het werk. Verhoog net als Decathlon, KPN en HelloFresh de weerbaarheid van je werknemers. Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up.
4: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
6: Van onmiskenbare fouten tot briljante inzichten. In CMO Talk vraag ik, Klaas Wijma, aan topmarketeers wat ze echt geleerd hebben van hun missers en doorbraken. Luister om de week op zaterdag om 11:30 op BNR of op elk moment dat je maar wil in je vertrouwde podcast-app.
7: CMO Talk wordt mede mogelijk gemaakt door Happy Horizon. Crafting results.
8: Beleggen in vastgoed betekent aankopen, financieren, onderhouden, box 3, box 2, belastingen, huurders, lekkages, verduurzamen of Annexum. Annexum beheert al 25 jaar Nederlands vastgoed. Wel het rendement, niet het gedoe. Voor beleggen in steen met rust. Annexum.nl.
9: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: Laat je niet inhalen door AI. Leer innoveren. Start in september bij Unknown. MBO, HBO, Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
9: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
11: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
12: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. Een vliegtuig dat van Parijs onderweg was naar Kopenhagen heeft op Schiphol een voorzorgslanding gemaakt. In de cabine was rook ontstaan. Op Schiphol stonden hulpdiensten paraat, maar het toestel kon veilig landen en de passagiers hebben niks. Hoe ze nu naar Kopenhagen gaan is nog niet duidelijk. Burenruzies gaan steeds minder vaak over een simpel conflict. Dat komt doordat er vaker verwarde mensen bij betrokken zijn, melden bemiddelingsorganisaties aan de NOS. Van de 20.000 meldingen die vorig jaar over burenruzies binnenkwamen, ging bijna een derde over complexe ruzies. De Amerikaanse minister Rubio houdt vol dat een akkoord tussen de VS en Iran eraan komt. Maar Iran is er een stuk minder stellig over. Volgens Teheran is er op veel punten overeenstemming, maar is er nog lang geen definitief akkoord. Er zou met name nog geen deal zijn over de afbouw van Irans nucleaire programma. In Mekka, Saoedi-Arabië, is de jaarlijkse islamitische pelgrimstocht Hajj begonnen. Moslims die meedoen bivakeren in tenten vlakbij Mekka. En dan maken ze dan een tocht rond de Kaaba, de grote kubus op de binnenplaats van de grote moskee. Vanwege de oorlog in het Midden-Oosten zijn de veiligheidsmaatregelen streng. En bijna 15.000 mensen zijn in Friesland bezig met de fiets-Elfstedentocht. Ondanks de hitte zijn er maar weinig afhakers, zegt de organisatie. Die roept alle deelnemers op zich goed in te smeren. In Rotterdam finisht vanmiddag het fiets- en hardloop-evenement Ropa Run. En ook die heeft weinig last van het zomerweer. Het weer dan, van weer online. Het is vandaag weer zonnig en warm. Het kwik loopt vanmiddag op naar 25 tot 29 graden. Aan de strand is het wat koeler door wind van zee. Morgen wordt het nog warmer, op veel plaatsen 30 graden. En dat was het ANP-nieuws.
13: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
14: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Vergrijzing, digitalisering, personeelstekort, veranderende zorgbehoeften. Genoeg uitdagingen voor het Nederlandse zorglandschap. Gelukkig heb ik een gesprekspartner die als hoofd van de grootste zorgverzekeraar van Nederland al 8,5 jaar met dat beltje hakt. Ze zag talloze zorgakkoorden en ambitieuze Haagse plannen voorbij komen. En over een paar weken dan zwaait ze af als directievoorzitter van verzekeraar Zilveren Kruis. Josette Fijneman, nu nog directievoorzitter. Welkom.
15: Dankjewel.
14: Heb je al een wat legere agenda?
15: Nee, nog niet echt. Nee, mijn opvolger wordt volgende week bekendgemaakt en ik hoop dat ik dan flink wat over kan dragen.
14: Waarom stop je ermee?
15: Enerzijds omdat ik gezien mijn leeftijd leuk vind om gewoon nog één mooie baan te doen. En anderzijds geloof ik ook wel heel erg in corporate governance. Dat je gewoon een aantal jaren, dan is het ook goed voor jezelf, maar ook voor je bedrijf, dat er iemand weer komt met frisse blik, frisse ideeën.
14: Waar merkte je dat aan? Ook bij jezelf?
15: Ja, aan de ene kant helemaal niet. Hè, want in de zorg is altijd wat te doen. En er zijn ook zoveel dingen waarvan je denkt, oh, ik zou daar wel wat mee willen. Maar aan de andere kant ook wel dat je zegt, ja, het is ook, sommige dingen zie je dan voor de zoveelste keer voorbij komen. Ja, ben je dan nog in staat om met frisse blik naar te kijken?
14: Noem eens iets waarvan je denkt, ja, dat ken ik nu wel.
15: Nou, wat ik soms in de zorg heb, is dingen duren allemaal heel lang. Er wordt veel gepraat in de zorg en ik ben af en toe wat ongeduldig. Dus dat ik ook denk van, joh, we moeten wat doen. Ja, dat handelingsperspectief, wat gaan we doen? Ja, als we met bestuurders met z'n allen veel zitten te overleggen, wat hebben de patiënten of de verzekerden of de cliënten, wat hebben ze eraan?
14: Nou, wanneer zien ze er iets van? In de pensioenwereld, waar jij zo meteen
15: in belandt. Ja, vertel mij wat.
14: Is dat dan wel zo'n gelukkige overstap?
15: Ja, ik hoop het wel. Weet je, we gaan natuurlijk daar. We zijn over naar een nieuw pensioensysteem. We hopen daar ook weer wat beweging te krijgen.
14: Maar je hebt zoals gezegd meer dan 8,5 jaar de grootste zorgverzekeraar van Nederland mogen leiden. Jouw conclusie nu is, en het eerste antwoord, het duurt allemaal zo lang, laten we eens wat gaan doen. Wat is er in die afgelopen 8,5 jaar ten goede gekeerd? Laten we zo beginnen.
15: Nou, er zijn heel veel dingen ten goede gekeerd. Hè. Wat ik zelf heel erg mooi vind, want dan kan je natuurlijk ook terugkijken, dan weet je waar je vandaan komt, is dat er veel meer gemeenschappelijkheid is. In de zin van, we weten met elkaar wat onze ambitie voor de toekomst is. En dat zijn die akkoorden waar jij ook naar verwees. Hè. Daar staat gewoon echt in wat alle partijen in de zorg belangrijk vinden dat er moet gebeuren. En dat is een hele grote winst. Want hoe kan je bewegen als je niet weet waar je naartoe...
14: Er is een integraal zorgakkoord, er is nog weer een aanvulling opgekomen. Wordt ook overigens keurig gemonitord wat dat dan oplevert. Ja. En dan is tot nu toe de conclusie, er is beweging, er is een eerste stap gezet. Ja. Maar of dat al meetbaar is, of je ook echt al de effecten ziet, tja, dan moet je van goede wil zijn.
15: Dat klopt ook, ja. Maar veel dingen zijn, het zijn ook lange systemen, hè, zeg ik daar dan tegenover. Veel partijen, mensen vinden het zelf ook spannend om te veranderen. Hè, dat hoort daar dan ook weer een beetje bij. Maar je ziet de beweging wel, je ziet de digitalisering. Je ziet meer het oog van zorg naar gewoon leven. Hè, dus dat niet alles in de zorg opgelost hoeft te worden. Passende zorg, dat was een term die je 8 jaar geleden echt niet hoorde. Ja. Nu is het in iedere zin ongeveer compassende zorg. Ja. En dat we veel meer met elkaar bespreken, is het doelmatig, ja, levert het iets op.
14: Dat bespreken we met elkaar. Passende zorg, ja, dat ligt in ieders mond vooraan.
15: Ja.
14: Daar wordt ook veel over gesproken. Is dat dan al zo? Want de uitgangspunten zijn nog altijd dat de zorg toegankelijk moet zijn, dat de kwaliteit er moet zijn, dat het ook nog betaalbaar moet zijn. Dat zijn eigenlijk, denk ik, grosso modo de zaken die je ook voor de toekomst moet kunnen bestendigen.
15: Ja.
14: Durf jij te zeggen dat dat dan nu geborgd is, dat dat kan?
15: Nou, wat de belangrijkste stap is die nu gemaakt moet worden, want alles wat we ambiëren is al geprobeerd. In de zin van, er zijn goede pilots van, er zijn goede voorbeelden van. En waar we nu van af moeten is dat iedereen zegt, oh, ik zal het zelf ook eens even gaan proberen. Opschalen, opschalen, opschalen. Geen excuses. Rotterdam is hetzelfde als Amsterdam als het over de zorg gaat. En, ja, dus weet je, we hebben heel erg de neiging om te kijken, nou, eens even kijken of dat bij mijn ziekenhuis past. Het is niks ervan. Opschalen, implementeren. We weten altijd dat het werkt.
14: Maar, en dat doe je dan op basis van een pilot die succesvol is gebleken.
15: Precies. En dan dus dat je laat zien dat het werkt. Hè, want als je gaat wachten totdat je de laatste overtuigd hebt, nou, dan heb ik helemaal grijze haren. Maar juist laten zien dat het werkt en dan vervolgens ook zorgen. En dat is natuurlijk een rol die wij als verzekeraars kunnen pakken. Zorgen dat je het dan ook bij anderen groot gaat
14: Hoe
15: maken.
14: Komt het dat alle zaken die ik net noemde, namelijk de kwaliteit, de toegankelijkheid en de betaalbaarheid van de zorg, dat dat allemaal onder druk staat?
15: Ik denk zelf dat de betaalbaarheid dat meevalt. Hè. Er is nu gelukkig ook in het regeerakkoord is er gewoon gezegd van we geven er gewoon ook niet meer voor uit. Hè. We hebben meer geld ook voor andere dingen nodig. Daar moeten we ook aan vasthouden. Dus iedereen die nu in de zorg nog durft te vragen om extra geld, dat slaat nergens.
14: Sterker nog, jij zegt we gaan er niet meer geld aan uitgeven. Het is altijd de vraag volgens mij in de zorg van minder meer.
15: Precies.
14: Maar als je kijkt naar dat coalitieakkoord, dat leest wel als een soort bezuinigingsoperatie zelfs op de zorg.
15: Ja, op onderdelen wel. Het meeste is inderdaad minder meer. Hè, want we gaan met elkaar steeds meer zorg gebruiken. We worden allemaal ouder. We hebben steeds meer techniek. Hè, dus je kan ook veel meer dingen kan je toepassen.
14: Maar we gaan ook kijken wat er wel of niet in een pakket zou moeten zitten. We gaan dus anders nadenken over medicijnen die je op recept kunt halen. We hebben heel andere afslagen gemaakt als het gaat over het eigen risico. Ja. Dat is natuurlijk de facto ook een vorm van bezuinigen.
15: Ja.
14: Of niet? En dat is prima.
15: En dat is prima. Ja, oh ja. Volgens mij kan dat prima. Ik heb wel eens gezegd, haal er maar een stuk meer vanaf. Ik denk dat we dan veel sneller tot verandering zouden komen.
14: En waar moet je wat vanaf halen? Van het pakket? Of van het budget?
15: Nou, bijvoorbeeld, hè, jij benoemde net in de intro het woord preventie. Kijk, we zitten nu allemaal elkaar aan te kijken, omdat er niemand is die echt van preventie is. En als ik nu, ik zal maar zeggen, een groot deel van het budget van ziekenhuizen af zou nemen, ja, dan hebben ze een probleem. Maar als ik tegen de ziekenhuizen zeg, jij mag een deel van jouw budget gebruiken om te zorgen dat sommige patiënten nooit meer in het ziekenhuis komen, dan weet ik zeker dat er hele goede dingen gebeuren.
14: Maar wat gaan ze dan doen? Want overgewicht, dat weten we al lang. Roken weten we al lang. Het RIVM schrijft dat ook allemaal keurig op in rapporten. En je ziet nog niet echt een dalende
15: lijn. Als je nu met flink overgewicht naar het ziekenhuis gaat omdat je knieën kapot zijn, dan krijg je nieuwe knieën. Maar er is niemand die tegen jou zegt van goh, maar zullen ze over de oorzaak hebben? En dat begint nu gelukkig ook te komen. Hè, dat heet dan verbinding met het sociaal domein. Zorgen dat er aansluiting is tussen zorg en gewoon wat meer het gewone leven. Van zorg dat je iemand verbindt aan iemand die ook op dat punt wat kan doen. Veel mensen maken gebruik van de zorg voor klachten die eigenlijk helemaal geen zorg zijn.
14: Wel leuk dat je die nieuwe knieën even aan had, want dat is iets wat je kunt plannen. Dat is repeteerbare zorg. Ja. En dan kunnen we gelukkig heel veel keuzes maken. Want klinieken genoeg.
15: Meer dan.
14: Meer dan genoeg?
15: Ja.
14: Moet ik dat ook letterlijk nemen? Er zijn meer dan genoeg klinieken? Dat zouden er minder moeten zijn?
15: Nou, wat ik zelf... ik denk misschien wel. Kijk, waar het om gaat, is dat we met elkaar de verantwoordelijkheid hebben om te kijken hoeveel aanbod wij nodig hebben. Want hoe meer aanbod er komt, zeker als er aanbod bij zit wat we al hebben, hè, en wat je dan dus niet nodig hebt, betekent dus ook dat je eigenlijk je personeel, wat de grootste schaarste is eigenlijk in de zorg, is het personeel. Dat je dat in moet zetten daar waar je het hardste nodig hebt.
14: Ja, die klinieken zeggen natuurlijk bij hoog en bij laag, ook in deze radiostudio, dat ze niet concurreren op personeel. Dat ze niet proberen om ziekenhuispersoneel linksom of rechtsom te verleiden bij een kliniek te gaan werken. Zie je dat wel gebeuren?
15: Nou, kijk, er wordt altijd de klinieken worden over één kam geschoren. En dat is totaal onterecht. Er zijn heel veel klinieken in Nederland waar ook wij als Zilverkruis super blij mee zijn, waar we contracten mee hebben, niks aan de hand. Maar wat van belang is, is dat op het moment dat jij een nieuwe kliniek start, dat jij je vergewist, wat is hier nodig in deze regio? Hebben wij dat überhaupt wel nodig? He, als je in Rotterdam in een infrastructuur zit waar 5 ziekenhuizen zijn en er wordt een hele grote nieuwe kliniek weer geopend, hebben we helemaal niet nodig. Nee,
14: maar dan sluit je daar toch ook geen contract mee af, of wel?
15: Ja, maar alleen in Nederland hebben we afgesproken dat mensen keuzevrijheid moeten hebben. En dat betekent dat als jij naar een ongecontracteerde kliniek gaat, dat wij 70% van het bedrag moeten betalen. Een beetje technisch, maar zij kiezen voor het simpele werk. Ik betaal er 70% voor, omdat het simpele werk is, kunnen ze daar makkelijk mee uit.
14: Vinden we in Nederland overigens ook wel een groot goed, hè? Dat je zelf kunt kiezen waar je behandeld wil worden, dat je toegang hebt tot de hele markt.
15: Ja, maar het is een beetje heel erg gek, want wij vinden dat voor sommige dingen wel. Bijvoorbeeld in de GGZ wordt dat altijd heel hoog opgespeeld. Terwijl voor bijna alle andere zorg, hè, als je het aan je hart hebt, ga je dan zeggen, nou, ik wil wel eens even alle cardiologen op een rijtje kijken wie ik ga nemen. Als je naar de fysiotherapeut gaat, dan pak je de fysiotherapeut die bij jou op de hoek zit. Ga je ook niet zeggen van, nou, ik vind het wel belangrijk dat ik hem zelf kan kiezen.
14: Dus je vindt het vrij selectief, dit alles?
15: Nou, kijk, wat ik lastig vind, is dat wij zeggen van, wij zijn bereid om iedereen keuzevrijheid te geven, omdat een paar groepen dat heel belangrijk vinden. Dat zie je bij heel veel dingen. He, er komt iemand met een heel bijzondere ziekte, die krijgt aandacht van de politiek of van social media. En daardoor kunnen we voor heel Nederland bepaald beleid niet maken. Mm-hmm. Je moet het andersom doen. Je moet beginnen met die 80% en zeggen van hoe zorgen we dat het voor grootste groepen van Nederland goed is. En laten we wel kijken, dat is wel belangrijk, voor die uitzonderingen wat we daarvoor moeten regelen.
14: Maar zou je dan toch kunnen zeggen, want zo wordt het uitgelegd, hè, als die ongecontracteerde zorg, en volgens mij wordt daar in het coalitieakkoord wel op voorgesorteerd, toch anders wordt behandeld, dat daarmee ook de macht van de zorgverzekeraar toeneemt?
15: Ja, dat weet ik niet, want het is natuurlijk altijd, kijk, er zijn meerdere zorgverzekeraars.
16: Vaart houden in je onderneming is essentieel, maar soms krijg

0: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei gaat. Hoe je van het gas af kan en minder afhankelijk van het net kan zijn. Of hoe je van digitaal kwetsbaar naar digitaal wendbaar gaat. Ga naar Equens.nl. Energietransitie heeft een naam. Equens.
1: Dan kom je er dus niet uit.
2: Nee, maar dat is wel. Kijk, maar dat is premiegeld. Hè, dat is waar wij allemaal geld voor betalen. Om ervoor te zorgen dat we met elkaar genoeg zorg hebben tegen een betaalbare prijs. Als ik iedereen die met aanbod op de markt komt een contract ga sluiten, ja, dan wordt die premie helemaal onhoudbaar. En vooral, wat dan het erg is dat we dat allemaal niet nodig hebben. Dus waarom zou ik voor iets betalen wat ik niet nodig heb?
1: Het gaat inderdaad over hoe houdbaar het op deze manier is. Dan is er ook tijdens de campagne overigens en daarna veel gesproken over wat er in een basispakket zou moeten. En nog weer meer is er gesproken over hoe het toch verder zou moeten met het eigen risico.
2: Ja.
1: Gehalveerd. Dat was in ieder geval het plan van het kabinet Schoof. Inmiddels is duidelijk geworden, nee, het wordt geïndexeerd. We gaan een inhaalslag maken wat dat betreft. De Raad van State heeft gezegd, dat begrijpen we allemaal, redelijk recent, een paar weken geleden. Maar we maken ons wel zorgen over de groep chronisch zieken. Is dit een verantwoorde maatregel?
2: Ik kan me daar wat bij voorstellen. Hè, omdat je weet dat als je altijd aan de beurt bent, dan is het eigenlijk niet meer eerlijk. Ik vind dat zelf meer een inkomenspolitiek-achtig iets. Hè, van hoe zorg ervoor dat iedereen evenveel betaalt. Dat is waar het eigenlijk om gaat. Dat was ook waarom kabinet Schoof zei, we willen eigenlijk wat van het eigen risico afhalen. Om te zorgen dat ook even iedereen dezelfde toegang heeft tot zorg. Hè. Dus dat als mensen die een kleine beurs hebben, dat die niet zeggen, ik ga maar niet naar de huisarts, want ik kan het niet betalen. Terwijl huisarts gratis is.
1: Ja, die van niet goed, gratis. Nu wordt er dan gezegd, nee, het wordt niet, het is niet gratis, maar je kunt erheen zonder af te rekenen.
2: Ja.
1: Nu wordt er gezegd, dan moet het maar vanuit de gemeente komen. Die moeten dan dat kunnen compenseren. Daar heeft de Raad van State, ik begrijp dat dit misschien een beetje ver buiten jouw scope valt, maar wel wat zorgen over, want ja, de vorige decentralisatie is ook niet alleen maar succesvol geweest. Dus moet er wel wat extra aandacht naar die groep chronisch zieken, de mensen die toch echt in de knel zouden kunnen komen?
2: Ik kan me daar wat bij voorstellen, maar ik denk dat daar ook simpelere maatregelen voor zijn. Er wordt dan gelijk in ingewikkelde constructies gedacht. Daar zijn we heel goed in Nederland. Terwijl als we weten om wie het betreft, dan zou je ook eigenlijk een simpele verrekening kunnen maken.
1: Ja, dat zou dan op die manier moeten. Je zei overigens, het moet allemaal wel betaald worden. Het gaat voor een belangrijk deel in jullie geval om premiegeld.
2: Ja.
1: Maar Achmea heeft vorig jaar wel meer dan 1 miljard winst geboekt.
2: Klopt. Maar dat heeft helemaal niks met het zorgbedrijf te maken.
1: Dat heeft helemaal niets met het zorgbedrijf te maken. Want dat wilde ik wel eventjes goed uitgelegd hebben. Want volgens mij is het niet de bedoeling van een zorgverzekeraar om winst te maken.
2: Nee. Het is goed dat je dat vraagt. Wij maken wel winst als Zilveren Kruis, maar dat gaat altijd weer terug in de premie. Wij zijn onderdeel van Achmea, maar wat geld betreft zijn wij een gesloten systeem. Hè, dus er gaat geen geld van Achmea in en er gaat geen geld naar Achmea uit. Ik heb een gemaximeerd salaris, ik heb geen variabele beloning. Ik val netjes onder de WNT, dus als wij winst maken, gaat dat gewoon weer terug in de premie.
1: Ja, jij zwaait af, zometeen over een paar weken al.
2: Ja.
1: Wat had jij nu graag toch een etappe verder gekregen dan nu het geval is?
2: Ik had heel graag gezien dat wij eigenlijk dat is misschien ook weer een technisch bericht, maar dat heet dan de basisinfrastructuur, dat wij in iedere gemeente in Nederland voor elkaar hadden dat de huisarts wist waar die terecht kon als het ging over mensen die eigenlijk geen zorg nodig hadden, maar die gewoon moeten gaan bewegen, die eenzaam zijn, die financiële zorgen hebben, dat die hele infrastructuur, dat we dat echt hadden kunnen neerzetten en dat het beschikbaar was. Ik denk dat dat heel veel gaat brengen.
1: Maar dat is nog wel dat je echt in de haarvaten van de samenleving terecht moet kunnen komen. Is dat niet ook veel gevraagd?
2: Eigenlijk niet. Hè, want ook hier geldt alle oplossingen zijn er. Maar het is ingewikkeld, omdat iedere gemeente dat natuurlijk toch een beetje op zijn eigen manier oplost. Maar het geld is ervoor. We weten welke interventies er zijn. Dit is nou ook echt iets van, laten we het gewoon gaan doen.
1: Ja. Dus het is niet gebeurd omdat er niet voldoende urgentie werd gevoeld?
2: Nee, het is in gang gezet, maar je vraagt mij, wat had je leuk gevonden als het klaar was geweest? Hè? Dus het is geen beklag hè, van verdorie, waarom is het niet af? Het is, dat is iets moois wat ik had gehoopt dat was gebeurd.
1: En waar vind je zelf dat je wat hebt laten liggen?
2: Waar heb ik ze? Ja, misschien dat ik toch ook zelf nog meer mijn resultaatgerichtheid in had kunnen zetten. En dat heb ik wel vaak gepoogd. Maar dat is soms dat ik denk, nou, ik had me ook echt in iets nog meer in dingen beet moeten pakken. Kijk, waar ik met heel veel plezier op terugkijk, is dat ik samen met veel mensen in de zorg, als we iets zeiden van, hoe is het mogelijk

0: de beste manier om het op te lossen was bij elkaar. Waar zit het probleem? Wat moet jij doen? Wat moet jij doen? Wat moet jij doen? En dan gingen we aan de slag en dan deden we het ook. En dat zouden we eigenlijk in de zorg veel meer gedaan moeten hebben.
1: We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Het zorglandschap, dat is vermoedelijk toch de mooiste sector om in te werken. Of de wereld van pensioenen is op dit moment veel interessanter.
0: Jeetje, dat is heel gemeen.
1: Hoe kom je dan meteen binnen bij PGGM?
0: Kijk, wat ik het mooie...
1: Nee, we gaan eerst even kiezen. Daarna gaan we nuanceren.
0: Oké. Okay.
1: Dus zeg jij, die pensioenwereld is interessanter of het zorglandschap mooier dan dat wordt het niet?
0: Mooier dan dat wordt het niet.
1: Verzette Fijneman gaat wel degelijk aan de slag in de wereld van die pensioenen bij PGGM. Dat heet nu nog pensioenbeheer, maar dat wordt services, begrijp ik?
0: Klopt.
1: Jawel.
0: Ja.
1: Wat ga je doen?
0: Ja, ik word verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat ieders pensioen goed geadministreerd wordt, goed uitgekeerd en dat mensen het ook een beetje gaan begrijpen. Dus de hele communicatie daaromheen.
1: Is dat leuk?
0: Dat is heel erg leuk. Want wat ik als mijn grote uitdaging zie, los van allerlei systemen die nog afgemaakt moeten worden. En,
1: los van allerlei systemen die nog moeten worden afgemaakt. Dat is nogal wat in een bijzin.
0: Ja, maar PGGM staat er heel goed voor. Dus dat is heel erg fijn. Dus, maar goed, daar moet natuurlijk toch altijd nog veel gebeuren. Maar wat ik echt als mijn uitdaging zie, is hoe kan ik ervoor zorgen dat mensen snappen hoe hun pensioen in elkaar zit. En dat ze er ook in hun werkende leven nog verantwoordelijkheid voor kunnen nemen.
1: Want dat is op dit moment helemaal marginaal, dat begrip, dat pensioenbegrip?
0: Dat is, ja, je ziet dat mensen dat heel moeilijk vinden en zoiets hebben. Ik kijk er maar niet naar, want wat ik niet weet, daar heb ik ook geen last van. En dat is natuurlijk jammer, want als er nog keuzes zijn die je had kunnen maken, dan is dat goed om te doen. En zeker met die nieuwe pensioenwet, waarin het dus eigenlijk een variabel pensioen is. Het is niet meer zoals vroeger, je weet wat je krijgt. Ja, zul je dus ook wel jezelf een beetje tegenaan moeten bemoeien. Dus dat is, vind ik dan ook, de verantwoordelijkheid van ons om te zorgen dat jij in staat bent om dat te doen of daarbij geholpen te worden.
1: Wat verwacht jij daarvan? Want het wordt een persoonlijk pensioenpotje dat gaat meebewegen met de financiële markten. Er is hier in deze studio door meerdere experts al gezegd dat ze hopen dat niet iedereen voortdurend het scherm aan het verversen is om te kijken of er wat bij komt of wat afgaat. Dat mensen niet snel in paniek raken of niet te snel euforisch raken. Maar ja, je hebt er wel meer inzicht in en dat is ook een pre, toch?
0: Dat is zeker ook een...
1: Dus hoe ga je dat mitigeren?
0: Nou, dat is dus ook inderdaad gewoon ook een beetje uitleggen hoe beleggen werkt. Hè. Dus dat het hartstikke leuk is als je zelf een potje hebt om mee te spelen. Maar dit gaat over je pensioen. Hè. Dus dan moet je toch ook echt andere keuzes in maken. Ja, en je kunt zeggen, je moet niet willen dat ze iedere dag zitten te kijken. Nou, dus dat zou fantastisch zijn als mensen er iedere dag met hun pensioen bezig zouden zijn. Dat
1: maar
0: zal ik weer
1: niet
0: keer
1: iedere
0: zeggen.
1: Dag zullen kijken en dan denken...
0: Nee, maar
1: oh,
0: niet handelen. Niet handelen. Nee, maar, zeker niet handelen.
1: Maar het handelen is toch niet iets wat mensen zelf kunnen gaan doen?
0: Nee, maar het is natuurlijk wel in de zin van, hè, dus dat je denkt, oh, paniek, of oh, het gaat goed. En dat is wat je dus moet realiseren, dat er dus gewoon variatie in zit. Maar dat als het goed is, er nog tijd genoeg is om te zorgen dat het stabiel blijft, dat je straks genoeg hebt.
1: En het moment waarop jij binnenkomt, is het moment dat de meeste fondsen al wel over zijn. Dus je komt na een belangrijke stap.
0: Ja.
1: Is dat bewust?
0: Dat is wel bewust, ja. Nou ja, bewust, het is natuurlijk, hè, dat moet natuurlijk ook gewoon de baan moet beschikbaar zijn, zeg ik dan maar heel plat. Maar dat is ook wel, hè, als we nu nog het hele systeemmigratie hadden moeten doen, dat zou niet mijn uitdaging geweest zijn.
1: Nee.
0: En ik kan het wel, ik heb het in het verleden genoeg gedaan, maar dat was het niet. Dat zou
1: er komt overigens bij PGGM nog een baan beschikbaar, want ik begreep dat de CEO ook vertrekt.
0: Dat klopt.
1: En dat heeft hij in ieder geval publiekelijk kenbaar gemaakt nu een weekje geleden, maar... Ik neem aan dat jij eerder op de hoogte was, of niet?
0: Ik was eerder op de hoogte, ja.
1: Is dat niet ook een beetje jammer dan, dat die samenwerking niet doorgaat? Of?
0: Zeker. Want ik ken Edwin Velsel goed en is een zeer fijne collega. Maar hij is er nog tot 1 januari.
1: Hij is er nog tot 1 januari. Hij heeft een groot interview gegeven, ook zeer recent in het FD. Waarin hij zei dat ook al stoppen andere partijen met pensioenbeheer, hij niet per se zit te wachten op nieuwe klanten. Want het is al druk genoeg en de klanten die je hebt moet je goed bedienen. Maar... ja, is dat niet ook een beetje jammer? Is dat niet ook een bepaald gebrek aan ambitie? Jij begint nu. Het zou toch mooi zijn als dan ook nog de opdracht is... nou, bedien zoveel mogelijk klanten, we kunnen groeien.
0: Nou, je moet pas zoveel mogelijk klanten bedienen als je ervoor kunt zorgen dat iedere klant die erbij komt, dat dat zowel aantrekkelijk is voor de zittende pensioenfondsen als ook voor het pensioenfonds wat erbij komt. En als dat alleen maar tot heel veel meer extra werk en dus kosten leidt, dan moet je dat niet doen.
1: Maar je zou ook kunnen zeggen maar schaal kan ook tot kostenbesparing leiden.
0: Ja, maar die fase, daar moet PGG nog naartoe groeien. Dus ik denk, voor nu stap ik dat helemaal. En in de toekomst, hoe kan het anders zijn?
1: Maar PGGM is toch al een vrij grote pensioenuitvoerder?
0: Zeker.
1: Waar moet PGGM dan nog naartoe groeien?
0: Er zijn nog genoeg grote pensioenfondsen in Nederland die misschien op termijn nog een goede partner zoeken. Maar dat is dus echt voor over een paar jaar.
1: En waar zitten dan die grote kostenbesparingen? Want Edwin Velzel zei in het FD, er gaat heel veel veranderen hier binnen onze muren. Wij worden een soort Tesla-fabriek. Ja, we hebben het nog steeds over een pensioenuitvoerder.
0: Ja.
1: Maar waar stap je in dan?
0: Nou ja, dat is natuurlijk, heeft natuurlijk expliciet AI genoemd. En dat herken ik wel. Dat zie ik zelf nu ook binnen Zilveren Kruis. Wij hebben al een hele efficiënte organisatie. Wij doen 98% van alles is gewoon geautomatiseerd. Maar alles wat nog niet geautomatiseerd is, als je nu ook weer ziet wat je dus met AI iedere keer weer voor nieuwe mogelijkheden komen om dingen slim te doen. En niet alleen maar om kosten te besparen, maar ook om klanten beter te bedienen. Ja, dat geldt natuurlijk ook voor die enorme administratie van PGGM.
1: We zijn wat dat betreft de testfase al voorbij.
0: Nou, we zitten er nog middenin. Met je hele wereld zit er nog middenin. Er zijn nog zoveel dingen, juist nu ook met de AI doen we natuurlijk al heel lang, maar juist nu met die large language models hebben we nog wel heel veel te leren.
1: Ja, maar jij zit natuurlijk wel in branches, of het nu gaat over de zorg of het pensioen. Je kunt je geen fout veroorloven. Mensen rekenen erop dat het altijd van een bepaalde standaard is.
0: Zeker.
1: Dus moeten dan alle remmen los, of moet je dit toch terughoudend implementeren?
0: Nee, als je guardrails maar goed zijn, als je maar weet wat er gebeurt. Je moet je niet overleven. Dat kan niet. En dat zal de toezichthouder ook niet toestaan. Dus die guardrails zijn heel erg van belang. Maar nu, dat klinkt al gek, maar we doen altijd net alsof mensen nooit fouten maken. Mensen maken ook fouten. Dus dat het 100% foutloos is, dat is natuurlijk een illusie.
1: Voorzitter Feyneman was hier, directievoorzitter, nu nog van Zilveren Kruis. Wanneer is je laatste werkdag?
0: 8 juni.
1: 8 juni. Nou, nog veel plezier dan de komende weken. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik gisteren had met Iwan te Winkel. Hij is van PreZero over circulaire afvalstromen. Want afval bestaat niet. Het is altijd de grondstof voor iets nieuws. Maar er komt ook nog eens een heffing aan van 500 miljoen op plastic. Als je er meer over wil weten, luister dan onze podcast De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de bekende podcastkanalen.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: Je kent ons van het nieuws. Van duiding. Feiten en context. En soms is er naast het nieuws ruimte voor goede muziek. Zoals deze. Zo klinkt werken beter. BNR Business Beat. Muziek die werkt terwijl jij werkt. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb. En via DAB+.
1: Duizenden beleggers gingen u voor. Investeer online in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Crowdrealestate.com.
2: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
3: kozijnen. Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
4: Klaar voor de toekomst? De studenten van Recruit a Student staan in de startblokken om voor u aan de slag te gaan. Flexibel inzetbaar, digitaal bedreven en snel ingewerkt. Recruitastudent.nl. Het talent van morgen, vandaag nog in huis.
5: Via Dennis XL is er nu ook voor ondernemers. Kantoren, scholen en ziekenhuizen. Laptoponderdelen, opladers, accu's. Alle topmerken, altijd op voorraad. Via Dennis XL. Nu ook voor de computergrootgebruikers.
4: Recruit the Student. Het talent van morgen. Vandaag in huis.
6: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
7: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
6: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
7: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
8: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
9: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
10: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan.
11: Morgen om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
12: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
13: AI. Bij Capgemini laten we het voor u werken door iets unieks. De transformatiekracht van onze experts. Zij maken AI schaalbaar, meetbaar, waardevol en vooral menselijker. Want AI helpt je pas echt transformeren als je het combineert met menselijke chemie. Capgemini. Make it real.
14: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
15: Klopt, minstens 2 dagen per week.
14: En jij?
15: Ik meestal maar 1 keer per maand.
14: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
15: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
14: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
16: BNR Verkeer.
17: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het wordt drukker onderweg, dat kun je goed merken. In totaal 80 kilometer nu. Onder andere op de A29 file Rotterdam-Bergen-op-Zoom voor knooppunt Hellegasplein. 3 kilometer en 10 minuten door een kapotte auto. 1 rijstrook is dicht. Dan file op de A1, de A12 en de A76. Allemaal voor de Duitse grenscontrole. Gemiddeld zo'n 20 minuten wachten. En tot slot drukte op de A7, de afsluitdijk richting Noord-Holland. Voor Den Oever, 5 kilometer en 15 minuten.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
18: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. In Ter Apelkanaal zijn gisteravond 2 mannen opgepakt. Ze reden rond op crossmotoren en negeerden een stopteken. Toen agenten ze wilden aanhouden bij een huis, pakte er een binnen een bijl waarmee die op ze afkwam. De ander dreigde met een bierfles te gooien. 2 zitten vast voor poging tot doodslag en zware mishandeling. De oorzaak van de rook in het vliegtuig dat een voorzorgslanding heeft gemaakt in Amsterdam is nog onduidelijk. Het toestel was van Parijs op weg naar Kopenhagen toen de cabine zich vulde met rook. Daarop besloten de piloot te landen op Schiphol. Daar stond de hulpdienst paraat, maar die hoefde niet in actie te komen. De Roparun, het hardloop- en fietsevenement om geld in te zamelen voor mensen met kanker, heeft geen last van de hitte. Er zijn geen medische noodsituaties, zegt de organisatie. De teams komen vanmiddag aan op de Rotterdamse Coolsingel. De zomerse Friese fiets-Elfstedentocht verloopt ook vrijwel probleemloos. De Amerikaanse minister Rubio houdt vol dat een akkoord tussen de VS en Iran eraan komt. Maar Iran is er een stuk minder stellig over. Volgens Teheran is er op veel punten overeenstemming, maar is er nog lang geen definitief akkoord. Er zou met name nog geen deal zijn over de afbouw van Irans nucleaire programma. En de kans is groot dat Memphis Depay voor Nederland meedoet aan het WK voetbal. Na een blessure van 2 maanden heeft hij zijn rentree gemaakt bij het Braziliaanse Corinthians. Depay is topscorer van Oranje. Bondscoach Ronald Koeman maakt woensdag de WK-selectie bekend. Vorige week zei hij al te hopen dat Memphis op tijd fit is. Het weer dan, van weer online. Ook vandaag weer zonnig en warm. Het kwik loopt vanmiddag op naar 25 tot 29 graden. Aan de stranden is het wat koeler door wind van zee. Morgen wordt het nog warmer, op veel plaatsen tropisch, 30 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Het grote plaatje. Rens de Jong.
19: Gilbert, realiseren we ons dat het code rood is voor de Nederlandse economie?
20: Zeker.
21: In Utrecht zien we nu dat het ook de woningbouw begint te raken.
20: Als je achterom kijkt in de afgelopen 10 jaar... zijn ze een beetje alle energievraagstukken. De oplossing is elektrificatie. En dus we hebben daar ook wel gewoon de markt, de mensen in de markt, de consumenten heel lui gemaakt. En de bedrijven die nu die diensten leveren, hebben er belang bij te laten zoals het is.
19: Ja.
20: Stel je nou voor dat we gewoon in de markt leggen. Je bent zelf verantwoordelijk voor niet alleen de productie en de verkoop, maar ook verantwoordelijk voor het transport.
22: Meer concurrentie is winst voor iedereen, denk ik. Ja. We gaan in huizen Mujagic ons steentje bijdragen. Wij gaan snel over naar dynamisch contract.
19: Als je in de regio Utrecht een aansluiting op het stroomnet wil, dan heb je binnenkort echt pech. Of je nou als bedrijf wil uitbreiden of een laadpaal aan de voordeur wilt, het net zit simpelweg ramvol. En eigenlijk is dat bijna overal in Nederland zo. Over netcongestie horen we al jaren, maar een volledige aansluitstop zoals nu in Utrecht, dat is nieuw. Het kost de Nederlandse economie voor schattingen tussen de 10 en 40 miljard euro per jaar. De grote oplossing? Het net verzwaren. Meer kabels, meer transformatorhuisjes. Maar dat is kostbaar, vergt vergunningen en kan tot 2040 gaan duren. Kan dat niet anders? Nou, het antwoord ligt misschien wel in het simpelste economische principe dat er is, namelijk de wet van vraag en aanbod. Als de vraag omhoog gaat, dan moet je je prijs ook laten stijgen. Gaat de vraag naar beneden, dan kan de prijs ook omlaag. Want het is niet zo dat alle kabels constant rood aan het gloeien zijn. Alleen op bepaalde momenten missen we capaciteit. Als we met z'n allen tegelijkertijd wasjes draaien, elektrisch koken of de auto opladen. En als we de vraag op die momenten nou kunnen sturen met een forse prijsprikkel, wat gebeurt er dan? Als je bijvoorbeeld een tientje vraagt voor een kilowattuur rondom etenstijd, nou dan denk je wel 2 keer na voordat je gaat laden. En inderdaad, een tientje is heel erg overdreven. Maar energie-experts geloven wel dat prijsprikkels een groot gedeelte van het congestieprobleem kunnen aanpakken. De vraag is, hoe dan? Want stroom onbetaalbaar maken, dat is geen oplossing. Dus de vraag is, welke prijsprikkels werken wel en hoe zetten we die slim in? Je luistert naar het grote plaatje waarin we een stap terug doen om te kijken hoe de wereld in elkaar zit. En ja, dan kom je altijd wel weer ergens op geld uit. En daarom in de studio macro-economen. Macro-econoom en belegger bij Hofbos, Edin Mujagic. Edin, van harte welkom. Leuk je te zien.
23: Dank je.
19: En voor de verandering hebben wij sector-econoom Albert-Jan Zwart van ABN AMRO bij ons in de studio. Want onze vaste macro-econoom Han de Jong heeft een dagje vrij. Albert-Jan, welkom. Leuk je te zien.
24: Dank
19: je
24: wel, Rens.
19: Mijn naam is Rens de Jong. Grote schoenen om te vullen. Albert-Jan, heb je er met je zin in of niet?
24: Heel veel zin in. En ook een prachtig onderwerp om een keer voor Han in te vallen.
19: Ja, ja.
24: Een oud-collega.
19: Oh, is een oud-collega van jou?
24: Ja.
19: Ja. Oh, heb je al contact gehad met hem?
24: Nee, want ik dacht dat hij op vakantie was. Ik wilde hem niet storen.
19: Goed. Edin, welkom jij. Even leuk. Ik begreep dat jij een bericht hebt gekregen van jouw oud-economieleraar.
23: Ja, indirect.
19: Indirect. Vertel even.
23: Ik ging zo, zaterdagochtend, ik drink mijn kopje koffie. En dan komt er een bericht binnen via LinkedIn. Van een dame die zegt, nou, ik heb toch nu wel iets leuks. Ze heeft een boek gekocht, Keerpunt 1971, wat ik heb geschreven. Heeft ze gekocht als cadeau voor haar vader.
19: Ja.
23: Maar haar vader bleek mijn oud-economieleraar te zijn.
1: Ach.
23: Dus die kreeg dat en die zei dan veel lovende woorden... waar ik nog steeds trots op ben.
1: Hij schept op in de familie... ik heb Edi Mujagic nog economie.
23: Blijkbaar wel.
1: Ja, zei die nog iets over jou of niet? Weet je
23: ja,
1: wat?
23: Maar dat is niet aan mij om dat te halen. Want het was gewoon lof, ja, lof, lof. En je begrijpt me, mijn weekend komt gewoon niet meer stuk.
1: Hoe heet deze economieleraar?
23: Meneer Harmsen.
1: Meneer Harmsen. Nou, ja. Ik hoop dat meneer Harmsen luistert. Zeg, jongens, we hebben het over het congestieprobleem. Edin, jij bent econoom, Albert-Jan, jij ook. Ja. Moeten we dit met prijsprikkels proberen aan te pakken wat jullie betreft?
23: Nou, ik denk dat het altijd een goede regel is om, als je wat misstanden tegenkomt, om de markt zijn werking te laten doen. Zo is het ook ooit begonnen. De overheden grepen in als de marktoplossing onrechtvaardig was, of wij vonden het onrechtvaardig. Maar het doet mij wel pijn om te constateren dat we in de afgelopen 40, 50 jaar naar een systeem zijn gegaan waarin de overheid zegt, nou, we gaan niet alleen een beetje aansturen en ingrijpen, wij gaan voor oplossingen zorgen. Terwijl ik toch heel vaak het idee heb dat de overheid eerder voor problemen zorgt. Dus zullen we nou een keer over een andere boeg gaan gooien en de markt af en toe de werk laten doen. Misschien levert dat wel iets op, weet maar nooit.
1: Oké. Albert-Jan, jij hebt als sector-econoom veel geschreven, ook over netcongestie. Hoe groot zijn de problemen eigenlijk?
24: Heel groot. De laatste jaren hebben wij inderdaad ook voorbeelden gezien van bedrijven die niet konden uitbreiden. Bijvoorbeeld in Brabant, Thermo Fisher maakte medische technologie, apparatuur, onder andere voor labs, en kon in Nederland onvoldoende uitbreiden. Mm-hmm. En is daarom ook elders, in Frankrijk, gaan uitbreiden. En er zijn ook berichten natuurlijk over energieintensieve fabrieken. Bijvoorbeeld afgelopen tijd een papierfabriek die eigenlijk had willen elektrificeren enkele jaren geleden, maar daar een gigantische hoeveelheid elektriciteit voor nodig had en de benodigde aansluiting niet kon krijgen. En deze fabriek is helaas failliet gegaan. Ja. Waarschijnlijk mede door de hoge gasprijzen. Dus het is een groot probleem. Het is een groeiend probleem. En we kunnen niet afwachten tot er heel veel extra kabels in de grond zijn gelegd, of tot er voldoende hoogspanningsstations, middenspanningsstations zijn.
1: Daar hebben we gewoon geen tijd voor, want dan is de economie al om zeep geholpen, begrijp ik.
24: Nou, in het ergste geval wel, bij wijze van spreken. Ja. Dus we moeten ook naar andere manieren zoeken.
1: Ja.
24: En ik denk zeker dat die prijsprikkels een deel van de nood zouden kunnen ledigen.
1: Ja. Edin, wat zouden we willen weten in deze uitzending met de gast die we nog niet hebben geïntroduceerd, maar staat wel te popelen om...
23: Wat wij zouden willen weten, dat weet ik niet. Ik kan alleen namens mezelf spreken. Ik heb in ieder geval twee dingen. Eén is heel concreet. Wat voor gevolgen kunnen huishoudens gaan verwachten als wij de netcongestie dus niet op tijd oplossen? Dus waar hebben we het in feite over?
1: Ja.
23: Het blijft een beetje abstract. En het tweede wat ik me afvraag is, ik krijg hier een beetje een soort vergrijzing déjà vu van Rens. In de zin van, vergrijzing was iets wat je echt kon zien aankomen. En velen waren verrast. Oh, vergrijzing, arbeidstekorten, dat soort dingen. En dat gevoel krijg ik hier ook bij, want al 10 jaar geleden hadden wij het nog over, waren er mensen die met modellen zijn gaan waarschuwen van, let op, als je niet op tijd ingrijpt, loop je tegen problemen. Dus hoe kon het zo ver komen dat we nu verrast zijn door iets waarvan je zou kunnen zeggen, daar had je niet door verrast mogen worden?
1: Nou, onze gast deze aflevering is Gilbert de Graaf. Hij is directeur marktdiensten bij netbeheerder Liander. Gilbert, van harte welkom.
20: Dank je wel.
1: Even voor duidelijkheid, als je directeur marktdiensten bent, waar hou je dan mee bezig?
20: Ja, dan hou je bezig met eigenlijk alle klant- en marktprocessen van de netbeheerder. Dus het is niet alleen dat wij klanten aansluiten met een kabel en een meterkast, maar het gebruiken van, zorgen dat als je energie opwekt, dat je geld krijgt. Als je energie afneemt, dat je weet wat je moet betalen. En alle markten die nodig zijn om de energiemarkt te laten werken.
1: Ja, nou is het zo, dat zegt Edin al, van we konden dit eigenlijk best goed zien aankomen. Ik heb mij ook wel laten vertellen, het feit dat we nu last hebben van netcongestie, dat komt omdat we onder andere ons toekomst de stroomgebruik in het verleden verkeerd hebben ingeschat. Klopt dat of niet?
20: Dat denk ik ten dele waar. Dus het heeft twee voorname redenen. Eén, we zagen dat aankomen, er is voor gewaarschuwd. Maar je moet ook goed zien, dus de netbeheerders zitten in een gereguleerde kader van de overheid en daar werd keihard gestuurd op kosten. Dus ja, hoe ga je nou als je moet concurreren tussen netbeheerders, dat je dan vol gaat investeren voor het probleem van de toekomst? Dat is eigenlijk door de regulering is dat heel moeilijk.
23: Hoor ik jou tussen de regels door zeggen dat als we toen wat meer marktwerking hadden, waren we niet in deze situatie aanbeland?
20: Ik weet niet of dit marktwerking is, maar in ieder geval binnen de regulatorische kaders van de overheid. Dus een netbeheerder heeft geen marktwerking. Wij faciliteren dat er marktwerking is en dat er de transportkabels er zijn. Dat hebben we het zo efficiënt mogelijk te doen. Want anders gaan we geld uitgeven van de maatschappij. Wat we liever niet willen. Hè. Dus daar werd op gedrukt. En ten tweede, ik denk dat daar wel de grootste problematiek in zit. Is dat in alle voorspelmodellen. Van waar gaat toekomstige energieinfrastructuur met een duurzame energiedragers. Waar gaat het landen? Is alle oplossing kan elektriciteit zijn. Maar zou ook hele andere soorten energiedragers kunnen zijn. Dat zou ook met moleculen of met warmte kunnen oplossen. En als je achterom kijkt in de afgelopen 10 jaar... zijn ze een beetje alle energievraagstukken. De oplossing is elektrificatie. Dus je ziet dat in de voorspelmodellen de hoeveelheid elektriciteit die we nodig gaan hebben en ook nog elektriciteit op piekmomenten, dat is eigenlijk wel over onze voeten gelopen ten opzichte van de modellen van 10 jaar geleden. Elk jaar is dat nog groter geworden in die voorspelmodellen.
1: Maar hadden we dan bedacht, we gaan het meer oplossen met gas? Want er was een tijd dat we gas als heel duurzaam zagen.
20: In ieder geval met duurzame gas. Ja. Hè? Dus de groen, wat we noemen groen gas. Hè? Dus dat was een belangrijke energiedrager in de toekomst. Waterstof. Ik kan me nog herinneren dat het nog een vraag was. Auto's en vrachtwagens, wordt het nou waterstofauto's of wordt het elektriciteit? Is elektriciteit geworden.
1: Ja.
20: Verwarming van huizen en nieuwbouwwijken is heel erg ingezet op warmte. Het is dus warm water door de huizen laten lopen. Nou, die komen ook maar niet van de grond. En wat gebeurt er wel nieuwbouwwijken, maar dan wordt het full electric.
1: Ja.
20: Dus dat is wel de problematiek die we om ons heen zien.
1: Ja, ja. Nou hebben we deze aflevering vooral over prijsprikkels. Het is het grote plaatje, gaat over economie. Het meest simpele economische principe, de wet van vraag en aanbod. Waar zouden we allemaal prijsprikkels, Gilbert, kunnen invoeren?
20: Ja, laat ik beginnen misschien even goed uit te leggen. Dus als je uitzoomt in de vrije markt, dus 20 jaar geleden, 25 jaar geleden, is de Nederlandse energiemarkt vrijgekomen en onderscheid gemaakt tussen het transport van elektriciteit en de productie, handel en retail van elektriciteit. Dus er zit heel veel prijsprikkel voor de consument om te kiezen voor de goedkoopste kilowatturen, noem ik het even. Dus de hoeveelheid energie om dat zo goedkoop mogelijk te laten zijn. Waarbij de wet voorschrijft, het maakt niet uit waar dat geproduceerd wordt. De netbeheerder is verplicht om te zorgen dat waar dat geproduceerd wordt kan landen bij het bedrijf of de consument. Dus windmolens op de Noordzee, dat daar kabels van de Noordzee helemaal tot en met jouw huis komen, dat is een taak van de landelijke netbeheerder Tennet en de regionale netbeheerders. Ja. Die andere onder andere. Dus er zit geen economisch principe anders dan wettelijk regulatorisch kader om elektriciteit productie en afname om dat bij elkaar te brengen.
1: Ja, en even voor mij, die netbeheerders zijn niet commerciële bedrijven. Nee. En de elektriciteitsproducenten zijn wel commerciële bedrijven.
20: Zeker, ja. Ja, okay. Ja, dus de productie en de retail zijn commerciële bedrijven. En dan even uitzoomen op de markt. Hè. Dus je hebt marktwerking, marktdiensten, zei ik al. Hè. Een van de markt is bijvoorbeeld de handel voor de hele lange termijn. Maar er is ook handel op de dag ervoor.
1: Mm-hmm.
20: En er is handel, en dat doet met name tot nu toe Tennet dat heel erg op landelijk niveau. We zien dat een grote energieleverancier de productie heeft staan in het noorden van het land. Maar het moet naar klanten die in Zuid-Limburg wonen. En we zien dat is niet te transporteren. Dan is de taak van de netbeheer te zeggen, nou, we kopen het af dat het geproduceerd wordt in het noorden van het land. En wil je tegen een vergoeding de productie in het zuiden van het land aanzetten, want dan gaat het wel lukken.
1: Ja, ja.
20: He, dus omdat we zien, er is filevorming, betaalt de netbeheerder eigenlijk de prijs om te zorgen dat de handel van productie en afname, dat dat weer in balans komt en dat het ook te transporteren is.
1: Hoor ik jou eigenlijk zeggen, er zijn al heel veel prijsprikkels. Alleen merken wij dat nog niet.
20: In de kilowatturenmarkt zijn heel veel markten, om maar zo te zeggen, met heel veel prijsprikkels om dit mogelijk te maken en heeft de netbeheerder alle middelen om dat te kunnen doen.
1: Ja.
20: Wat heel erg op landelijk niveau gericht is. Dus dat we zien dat daar de markt op geënt is. En we zien tegelijkertijd dat de filevormen niet alleen maar op het landelijk hoogspanningsnet is, maar ook op middenspanning en laagspanningsniveau ook dit soort dingen misgaan. En daar hebben ook markten voor te ontwikkelen.
23: Maar het betekent toch ook dat er een van de negatieve kanten hiervan, althans zo komt het bij mij over, is dat die eindgebruiker, met name de huishoudens, die hebben hier natuurlijk geen weet van.
20: Zeker niet.
23: Dus die weten niet wat zich allemaal achter zet. En die weten dus ook niet wat de werkelijke prijs van hun stroom zou moeten zijn.
20: Precies. Nou, ik denk dat dat misschien ook een van de grootste doorbraken zijn waar we iets aan te doen hebben, is bewustzijn van een gemiddelde consument dat energieprijs, waar vanuit historie gemiddeld genomen, noem het de boomers zeggen van, joh, ik betaal gewoon elke maand hetzelfde en in het jaar krijg ik een afrekening. hoezo moet ik bijbetalen? Ja. Ja, weet je, het gaat om de prijs die betaald is, wordt per uur vastgesteld. Dus en je ziet de prijsdifferentiatie. Vroeger was het dag en nacht of in de weekend versus een werkdag. Tegenwoordig zie je de prijzen enorm verschillen, met name hoeveelheid zon en hoeveelheid wind. Dan is de energie gratis en krijg je soms zelfs geld voor. En als er weinig zon of wind is, dan betaal je de hoofdprijs. En dat gaat echt op uurniveau. En dat mechanisme, dat hebben we echt te introduceren. Ja. Zeker in het bewustzijn van een consument.
1: Want die consument die voelt dat nog niet. Tenminste, als je bepaalde contracten hebt, dan voel je er echt helemaal geen bal van. Even over die netcongestie. Want Albert-Jan, jij had het er al over. Dit geeft enorme problemen in Nederland vanwege filevorming. Dus stroom moet van het noorden naar het zuiden van het land. Ja, sorry, dat gaat gewoon niet over die kabels op dat moment. Ik had niet eens door dat jullie dan anderen weer aan het werk zetten om de file te omzeilen, zeg maar. Ik zat te denken, waar kun je nou prijsprikkels voor ons als consumenten introduceren of als bedrijven introduceren? Dat is natuurlijk gewoon de stroomprijs zelf. Daar kun je, denk ik, een vergoeding voor dat je gebruik maakt van in de spits van de snelweg, de elektrische snelweg. Ja. Zijn er nog andere prijsprikkels te introduceren? Even brainstormend.
20: Ja, dus even terug naar je oorspronkelijke vraag. Hè. Dus in de handel van überhaupt de energie, daar zitten allerlei prijsprikkels in, maar dat is echt de commerciële markt. Welke prijsprikkels kun je introduceren om te zorgen dat het net ook nog enigszins optimaal wordt benut door middel van economische marktwerking? Eigenlijk hebben dat drie ingrepen. Eén is gewoon het tarief. Dus voor een consument die heeft een elektriciteitskast 3x25 aansluiting, die betaalt gewoon een vaste prijs en betaalt net zoveel als iemand die een 1x25 aansluiting heeft, onafhankelijk hoeveel je ermee doet. Dus we hebben in het tarief, dan noemen we het time of use op zijn Engels, dus dat je tijdsafhankelijk dat kunt gaan beprijzen als onderdeel van de netbeheerderstarief. Dat is ook een van de zaken waar we met het ministerie en de ASM over hebben en wat ook binnenkort wordt geïmplementeerd. Dus dan heb je het echt voor heel Nederland, voor iedereen, prijs of tijdsafhankelijk maken. Twee waar we ook al best ver mee zijn, maar dat is met name in de grootverbruik. Met bedrijven, dat zijn echt contracten, 1-op-1 contracten voor een specifieke aansluiting, dat je daar specifieke prijsafspraken maakt. Die op bepaalde tijdstippen een vergoeding krijgt op het moment dat je zegt, ik doe mijn bedrijf even uit, of met een zonnepark, ik zorg dat mijn zonnepark op dat moment niet te veel teruglevert. Dus dat is echt de contractvormen tussen de netbeheerder en de, zoals het wettelijk heet, de aangeslotene. Maar dat is de klant. En een derde, en ik denk dat dat is heel interessant om te zien, is hoe kunnen we nou de markt meer zijn werk laten doen? En de markt is eigenlijk de combinatie van de commerciële bedrijven en de klanten in de markt. Hoe kunnen we dat nou activeren? En als voorbeeld heel concreet waar we mee bezig zijn, bijvoorbeeld in het FGU-gebied in Utrecht, is dat wij eigenlijk grote jongens, de grote energieleveranciers, maar ook de kleinere die al heel veel batterijen bijvoorbeeld bij huishoudens hebben. Hoe kunnen we contracten daarmee afsluiten? Hoeveel geld zou het kosten om morgen tussen 5 en 9 te zorgen dat we minder energie afnemen door middel van bijvoorbeeld een batterij energie te laten ontladen in plaats van op te laten nemen? Wat voor vergoeding staat er tegenover? En dan dat je dat doet met een bekende energieleverancier die daar 1000 of misschien wel meer huishoudens heeft waar een batterij staat. De marktpartij die krijgt de vergoeding. En hoe die dat regelt met welke van die 1000 klanten en onder welke prijsomstandigheden, dat is dan aan die markt. En dan kan de markt dat zelf regelen. En idealiter dat we niet één partij hebben die heel veel batterij heeft, maar meerdere marktpartijen die onderling mogen gaan concurreren.
22: Dat is het magische woord.
1: Waarom is dat het magische woord? Nou,
22: wij macro-economen, ik ben ook een macro-econoom, weten heel weinig dingen zeker. Maar een van die weinige dingen die we zeker weten is, concurrentie bevordert innovatie. Als jij denkt, als ik vandaag als bedrijf niet mijn best doe om nog beter te worden, maar mijn concurrent doet het wel, ja, dan loopt het heel vaak slecht met je af. Dus meer concurrentie is winst voor iedereen, denk ik.
1: Ja, ja. Even, we gaan het allemaal even afpellen, al die prijsprikkels. Toch heel even terug naar Albert-Jan, waar jij mee begon. We hebben hier echt een enorm probleem. Hè. Het kost ons tussen de 10 en 40 miljard per jaar. Zijn dat alle kosten die we dan hebben? Of ik zie Edin al een beetje meewarig heen en weer. Is dat inderdaad een goede inschatting of niet?
24: Ja, je hoort al aan de range van 10 tot 40 dat het moeilijk te schatten is. Er zijn zoveel soorten kosten waar je aan kunt denken. Je kunt denken aan bedrijven die niet kunnen groeien en zich elders vestigen, bijvoorbeeld in het buitenland. Maar in Utrecht zien we nu dat het ook de woningbouw begint te raken. Dus het raakt dan ook meteen de consument die een nieuw huis wil. Maar ook alle bedrijvigheid daaromheen, de bouwsector, de vastgoedsector, et cetera. Dus ik denk dat het ja, toch heel moeilijk te berekenen.
1: En ik begrijp dat het ook wel zo is dat we bedrijven gaan hun investeringen uitstellen. En daardoor ga je eigenlijk...
23: Ik vraag mij af in hoeverre je rekening kunt houden bij dit soort berekeningen met de zeer indirecte kosten. Want we hebben niet zo lang geleden een mooi rapport van de Nederlandse Bank gehad. Die zegt, voor onze toekomstige economische groei zullen we het steeds meer moeten hebben van de toename van de arbeidsproductiviteit. Ja. Nou, wat weten we over arbeidsproductiviteit? Je kunt die aanjagen, maar dan moet je eerst veel gaan investeren. Dus ik vraag me af, in die schatting van die kosten tussen 10 en 40 miljard... in hoeverre hou je daar rekening mee met als bedrijven nu niet aangesloten kunnen worden... of niet helemaal aangesloten kunnen worden? Dat betekent dat je wat investeringen uitstelt en dat die winst... op het terrein van arbeidsproductiviteit, die ga je dus niet maken.
1: Nooit meer krijgen.
23: Daarom.
1: Ja, eigenlijk wat Albert-Jan ook zegt, die bedrijven die wegtrekken naar Frankrijk... die zullen we nooit meer in de GDP terugzien.
23: En dat zijn wel, denk ik, grotere kosten dan SEC... nu wat je niet of wel zou hebben geïnvesteerd.
1: Gilbert, realiseren we ons dat het code rood is voor de Nederlandse economie?
20: Zeker, ja, nee. Dus als dit gezegd wordt, dan voel ik dat, hè, in alle eerlijkheid ook. Omdat we ook echt wel met bedrijven praten die er al heel lang op de wachtlijst staan. Hè, soms gewoon jaren op de wachtlijst staan. En het enige vooruitzicht wat ze hebben is wachten tot over meerdere jaren dat er de meer kabels zijn. En soms is dat afhankelijk van een Tennet-station waar jaren op gewacht moet worden. En een station van Liander wat gebouwd moet worden. Dus die voel ik. Ik heb contact met die bedrijven. Dus we voelen heel goed dat dit gewoon direct de economie raakt. Dus ik gebruik ook in de voorbeeld, misschien even in het grotere plaatje, dat dit gaat over honderden miljarden tot 2040 over de Nederlandse economie. Het gaat over 200 miljard euro aan kabels in de grond leggen, dan wel investeren in kabels en leiding om dit voor elkaar te krijgen. En door middel van investeringen van orde groot een paar miljard kunnen we zorgen dat we de bestaande kabels wel optimaal kunnen benutten en de Nederlandse economie weer kunnen laten groeien. Dus dat is wel het denkmodel waarin wij handelen.
1: En ik hoor jou ook zeggen, kijk, die kabels die gaan we sowieso leggen. Dat geld is daar volgens mij ook wel voor een groot gedeelte gereserveerd. Alleen dat duurt heel erg lang. Ja. En we kunnen niet zo lang wachten, want dan ligt die economie gewoon op zijn gat.
23: Ja. Ja. Hoeveel winst is er te halen als we het over het aanleggen van deze infrastructuur hebben? We hebben natuurlijk ook over gebouwen en kabels en dat moet gegraven worden. En meestal is het, niet al te mooie infrastructuur. Dus mensen willen er niet tegenaan kijken. Precies. Hoeveel winst is er te halen in dat hele vergunningentraject waar je ook afhankelijk van bent? Duurt het nu veel te lang? Of
20: ja, dat is,
23: kan het veel korter? Dus
20: we zijn gelukkig daar ook over in gesprek met de overheid. En die voelt ook wel dat ze hier wat te doen hebben. Maar als je denkt aan stations voor Tennet, de grote stations, dat is doorlooptijd van nu 20 jaar. Het moet je echt daaraan denken van het eerste idee, design en al vergunningen, trajecten. Nou, vergunningen.
23: 20 jaar?
20: Ja.
1: Ja, dat kan het niet korter dan? We hebben code rood in onze economie.
20: Het portal, en hetzelfde geldt ook voor wat iets kleinere stations die dan Liander gebruikt. Maar kijk ook naar het inpassen van stations in de straat. Hè, dus die verzwaard moeten worden. Ja. Niemand zit te wachten dat daar... iedereen vindt dat het verzwaard moet worden, maar niet in mijn backyard. Dus op het moment dat het bij jou in de buurt komt, of bij jou in de gemeente, of bij jou in de provincie, dan wordt het een heel groot probleem.
1: Nou, dit grote plaatje is nog lang niet af, dat hoor je wel. Maar onze tijd op de radio is helaas alweer voorbij. In de podcastversie gaan we praten over waar we de prijsprikkels al wel gebruiken en wat we nog meer kunnen inzetten om die netcongestieproblematiek in Nederland op te lossen. De hele aflevering vind je in de BNR-app of in andere podcast-apps. Voor nu dank aan Gilbert de Graaf, directeur marktdiensten bij Liander, ook namens Albert-Jan en Edin. Dag.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de deal van je leven. Wil jij een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven. Rechtstreeks bij jou de beslisser. We stellen korte gerichte vragen over wat er speelt en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie. Ben jij die beslisser? Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
4: Grote hotelexploitanten kampen met miljoenen verliezen en betalen als gevolg daarvan hun huren niet meer. Beleggers zien hun verliezen daardoor oplopen en slepen de exploitanten nu voor de rechter. Wat is er toch aan de hand in de markt voor hotelvastgoed? Dat hoor je natuurlijk in Vastgoed Gezocht. Vanmiddag om 2 uur op BNR.
5: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
7: Belgische intermediairs zitten midden in een financiële evolutie en zoeken nu de juiste balans tussen stabiliteit, flexibiliteit en lef. Steeds meer ondernemers kiezen daarom voor een non-bankaire financiering. Want bedrijfsfinanciering wordt in België steeds meer een strategische oefening. Dat hoor je in de podcast Het Geld en de Stenen. Nu op bnr.nl en in je favoriete podcast-app.
8: Keuzes, kansen en consequenties op het AI Kennisfestival. Met sprekers van onder andere Monks, Brush AI en Google. Het AI Kennisfestival op 8 juni in beeld en geluid Hilversum. Kaarten via bnr.nl/AI.
25: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
26: Hybrid menswear laat zich definiëren als kleding voor mannen waarbij één outfit moeiteloos functioneert in uiteenlopende situaties. Van de tennisbaan tot de business class en de boardroom. Watts Hybrid menswear. Eén outfit, altijd gepast. Te vinden op watts.com.
27: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
28: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt, je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
29: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij,
28: Nigayo Wijnen
29: en Arjen Elbels, duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
28: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
30: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
31: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
8: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
18: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. In Ter Apelkanaal zijn gisteravond 2 mannen opgepakt. Ze reden rond op crossmotoren en negeerden een stopteken. Toen agenten ze wilden aanhouden bij een huis, pakte er een binnen een bijl waarmee die op ze afkwam. De ander dreigde met een bierfles te gooien. De 2 zitten vast voor poging tot doodslag en zware mishandeling. De oorzaak van de rook in het vliegtuig dat een voorzorgslanding heeft gemaakt in Amsterdam is nog onduidelijk. Het toestel was van Parijs op weg naar Kopenhagen toen de cabine zich vulde met rook. Daarop besloot de piloot te landen op Schiphol. Daar stond de hulpdiensten paraat, maar die hoefde niet in actie te komen. De Europa-run, het hardloop- en fietsevenement om geld in te zamelen voor mensen met kanker, heeft geen last van de hitte. Er zijn geen medische noodsituaties, zegt de organisatie. De teams komen vanmiddag aan op de Rotterdamse Coolsingel. De zomerse Friese fiets-elfstedentocht verloopt ook vrijwel probleemloos. De Amerikaanse minister Rubio houdt vol dat een akkoord tussen de VS en Iran eraan komt. Maar Iran is er een stuk minder stellig over. Volgens Teheran is er op veel punten overeenstemming, maar is er nog lang geen definitief akkoord. Er zou met name nog geen deal zijn over de afbouw van Irans nucleaire programma. En de kans is groot dat Memphis Depay voor Nederland meedoet aan het WK voetbal. Na een blessure van 2 maanden heeft hij zijn rentree gemaakt bij het Braziliaanse Corinthians. Depay is topscorer van Oranje. Bondscoach Ronald Koeman maakt woensdag de WK-selectie bekend. Vorige week zei hij al te hopen dat Memphis op tijd fit is. Het weer dan van weer online. Ook vandaag weer zonnig en warm. Het Kwik loopt vanmiddag op naar 25 tot 29 graden. Aan de stranden is het wat koeler door wind van zee. Morgen wordt het nog warmer, op veel plaatsen tropisch, 30 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
2: BNR Nieuwsradio. De deal van je leven. John van Schagen en David Sluis.
9: De deuren hebben wel geklapperd, zeg maar. Dat is wel tussen mij en mijn vader op dat moment even geëscaleerd.
10: Eigenlijk na een traject van een jaar of acht heel intensief daar werken, gewoon in loondienst bij het familiebedrijf, is hij uitgestapt.
9: Dan voelen de kinderen ook van, nou, laten we het daar maar niet over hebben, want we willen dat ook vader of moeder niet aandoen, dat we hun plek gaan innemen of zo, want dat is dan ook uit respect.
11: Wat als je je bedrijf verkoopt aan een familielid? Een zoon, dochter, neef of nicht? Achter zo'n deal gaan maar al te vaak botsende verwachtingen schuil. Over vaders die niet loslaten, kinderen die wachten op een kans en spanningen die soms hoog oplopen. Dit is de deal van je leven. Ik ben John van Schagen. Mijn co-host is M&A-adviseur David Sluis. En onze gast is Esther Reinders, opvolgerscoach voor de nieuwe generatie.
9: De term opvolgerscoach is allereerst iets wat ik zelf ooit zo bedacht heb. Ik heb er nog nooit eentje meer mogen ontmoeten. Ik noem mij zo, ik begeleid familiebedrijven bij de opvolging, maar ik kies het perspectief van de opvolger. Ik begeleid de opvolger, maar ik begeleid ook de hele familie. Dus soms heb ik individuele gesprekken, maar daar komen soms ook gesprekken achteraan met het gezin. Of alleen met de vader of moeder.
11: Dat en de opvolger is in deze de zoon, de dochter, een neef kind. Of een nicht, het
9: ja,
11: kind?
9: Nou ja, ja, het kan ook een neef of een nicht zijn. Ja,
11: waarom juist die positie gekozen?
9: Nou, dat komt voort uit eigen ervaring. Mijn man en ik hebben een periode bij mijn vader in het bedrijf meegewerkt. Mijn vader bouwt biomassa verbrandingsinstallaties. Het bedrijf bestaat sinds 1910. Wij zouden de vierde generatie zijn. En hebben toen een periode meegewerkt met het idee van misschien gaan wij opvolgen. En in die periode heb ik eigenlijk gemerkt dat advies, en dat is ruim 10 jaar geleden, vooral gericht is op de overdrager. En de overdrager die neemt iemand in de armen, dat is vaak zijn vertrouwenspersoon, al jarenlang. Maar wie staat er dan naast de opvolger? Vanuit ja, die ervaring heb ik bedacht, daar is echt iets in te doen.
10: Treed je ook wel eens op namens beide partijen?
9: Nee, ik kies altijd het perspectief van de opvolger. Dat zeg ik er wel bij.
10: Ja.
9: Dus, want ja, in welk belang ben je aan het werk? Hè? Want wil je het financieel goed doen, zeg maar, voor de overdrager? Het gaat mij om de familieharmonie.
10: Ja.
9: En eigenlijk is er altijd een vraag. Dus het kan wel ingehuurd worden door ouders. Dat is heel vaak zo eigenlijk. Maar het kan ook benaderd worden door ouders. Van, goh, mijn kinderen hebben echt hulp nodig.
10: Maar dan stap je over in het bootje van de kinderen.
9: Ja, want ik begin altijd met individuele gesprekken met kinderen. Waarna vaak de ouders aanhaken. Omdat ik echt op zoek ga naar verwachtingen en talenten, passie.
11: Ja, dat soort zaken. Ja. Nog even terug op wat jij net zei. Jij zei wij zouden het familiebedrijf overnemen.
9: Scherp, ja.
11: Ja, dat duidt erop dat er niet van gekomen is.
9: Nee, wij hebben het.
11: Waar lag dat aan? Want de bedoeling was er wel.
9: De bedoeling was er wel om te kijken of wij de opvolger zouden kunnen zijn. Mijn broertje was eigenlijk een beetje de gedoodverfde opvolger, maar die vertrok voor de liefde naar Zuid-Afrika.
11: Oei,
9: om
11: ja.
9: Vervolgens niet meer terug te komen. Hij is nu overigens wel weer terug, maar goed. En mijn vader had een opvolgingsvraagstuk. En gaandeweg werd een beetje terloops kwam het idee van, goh, misschien zou mijn man een goede opvolger kunnen zijn. En daarmee kwam ik natuurlijk ook in beeld. Na lang beraad hebben we besloten dat echt met z'n tweeën te willen doen. Het bedrijf opereert internationaal. Dus we hadden toen nog jonge kinderen. En dan zoiets van, nou ja, misschien kunnen we dat dan makkelijker samen oplossen. Ik kwam uit de communicatie en de marketing. En daar was ook echt iets te doen in het bedrijf. Dus dat was het besluit om dat met z'n tweeën te gaan doen. Maar daarmee werd het misschien ook wel wat complexer. Want met je vader communiceer je toch anders op de werkvloer dan thuis. En nou ja, ik heb het ook in mijn boek staan. Een voorbeeld van een man die zegt, ik ben daarmee gestopt met het familiebedrijf. Daarna heb ik zelf een ander bedrijf overgenomen. Want communiceren met familie op de werkvloer, dat is gewoon anders dan met niet-familie communiceren.
11: Maar leg nog even uit dan, hoe ging dat? Want jullie hadden de bedoeling was om in te stappen. Jullie zijn daar ook mee aan de slag gegaan. Maar er kwam een moment moment waarop jij... Nou, jullie zaten s'avonds thuis aan de keukentafel en je dacht, schat, gaat het misschien toch niet worden.
9: Het bleef eigenlijk onduidelijk. Wat precies de bedoeling was en wanneer wij zouden instappen. Wij waren allebei al rond de 40, eind 30. Hadden al een carrière achter de rug. We zagen dit echt als een andere stap in ons leven. En we wilden ook eigenlijk volle bak ervoor gaan. Maar we hadden heel erg het gevoel dat we nog moesten wachten totdat mijn vader wist wat hij nou eigenlijk wilde. Daar kwamen dan de gesprekken ook over. En die onduidelijkheid die bleef heel erg in de lucht hangen. Op een bepaald moment kwam er een deal met een buitenlandse partner waar wij het niet mee eens waren. Dat heeft voor ons wel doen besluiten van, volgens mij gaat dit nog zo lang duren. Die deal had verregaande gevolgen, ook jarenlang, tot ver in de periode dat wij de boel zouden overnemen. En
10: wat was de impact op de relatie binnen de familie?
9: Nou, de deuren hebben wel geklapperd, zeg maar.
11: Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen.
9: Dus het is wel tussen mij en mijn vader op dat moment even geëscaleerd. Maar ja, bij ons kan het knallen, maar daarna maken we het altijd weer goed. Het heeft even geduurd, maar dat is wel allemaal weer goed gekomen. En sterker nog, ik denk dat de relaties daarna beter zijn geworden dan ooit daarvoor. Ja.
10: Hoe vaak zie je dat bij jouw eigen praktijk, dat de relatie echt onder spanning komt en het misschien ook niet meer goed komt?
9: Dat zie ik helaas wel gebeuren. Ik ga voor harmonie en duidelijkheid. Dat is wat ik lever. En ik wilde ook absoluut geen mediator zijn, want dan ben ik te laat. Hè. Dan is er een conflict. Maar ik heb 2 jaar geleden toch een deeltje conflictbemiddeling gedaan van de opleiding tot mediator. Omdat ik daar tegenkom. Hè, dat er al een conflict is tussen vader en zoon. Is het vaak wat ik ben tegengekomen.
10: Want in welke fase kom je meestal aan boord?
9: Dat kan dus heel erg verschillen. Ik heb nu een klant van 16. Oh. Ja, dat is een van de neven en nichten. Maar ik heb ook een man van 60 aan tafel gehad.
11: Wie het bedrijf van zijn...
9: Nee, dat was allemaal wel al... Dat is een ander verhaal.
11: Oh, okay.
9: Dat was allemaal al gepasseerd station. Maar had nog heel veel trauma, zeg maar, daarop zitten. Maar ook 40, wel 40ers ook.
10: Ja, maar dat is de leeftijd. En ik bedoel ook, zeg maar, in welke fase van het traject?
9: Dat kan ook verschillen. Soms weten ze nog helemaal niet hoe ze het willen aanvliegen. Soms komt een opvolger bij mij, terwijl het nog nooit besproken is, maar die weet niet hoe het gesprek met ouders aan moet gaan. Soms zijn er al certificaten of aandelen verdeeld, maar weten ze nog niet goed welke rol straks echt in het bedrijf gaat nemen. Dus de thema's kunnen heel erg verschillen. En eigenlijk kan het in elke fase zijn dat ik aanhaak. Toen ik begon, had ik het ideaalbeeld van, je hebt de ik-fase, zoals ik dat dan noem. Dus wil ik het, kan ik het. Dan heb je de familiefase, dan ga je met de familie in gesprek. En de acceptatiefase, want dan zit je in het bedrijf en dan gaat jouw leiderschap, moet dan geaccepteerd worden.
10: Ja.
9: Maar de praktijk is heel anders. Sommige opvolgers werken al 15 jaar mee, weten nog steeds niet waar ze aan toe zijn. Zijn er eigenlijk al lang geaccepteerd. De medewerkers zitten dan ook wel een beetje van, wat gaat er nou gebeuren?
11: Ik hoor een beetje in jouw verhaal dat onduidelijkheid hier de grote stoorfactor is.
9: Absoluut.
11: Ja?
9: Ja, want we hebben het vaak over de exit, hè, van een van de ouders, Wanneer gaan ze weg? Dat is dan dat een vader vaak te lang aanblijft. Maar eigenlijk is dat het probleem niet. Want sommige vaders blijven tot hun dood in het bedrijf lopen. Maar het probleem is de duidelijkheid. Wie is waarvoor verantwoordelijk? Is er vertrouwen?
11: Wat wordt de rol van de vader
9: nadat de
11: zoon
9: de
11: of dochter instapt?
10: Ja. Heeft dat ook te maken met de omvang van de bedrijven? En ik stel die vraag omdat ik van een aantal wat grotere familiebedrijven weet dat eigenlijk vanaf de jeugd van het kind het onderwerp van gesprek is, hoe ziet de toekomst eruit? Over de rol, maar het gaat natuurlijk ook over fiscaliteit en dat soort zaken. Dus daar wordt vaak met adviseurs een heel draaiboek gemaakt over hoe ziet de toekomst. En dat wordt afgelopen.
9: Ja, maar dan heb je het over zakelijke afspraken, denk ik.
10: Ja.
9: Of misschien een familiestatuut.
10: Ja, maar ook wie gaat de directie voeren? Welke rol krijgt een broer of een zus?
9: Ja.
10: Hoe ziet de overdracht eruit? Wanneer gaan we dat doen? Tegen welke voorwaarden is dat?
9: Nou, het is niet de praktijk die ik tegenkom.
11: Jij zegt veel bedrijven hebben dat niet zo vastgelegd op die manier.
9: Nou ja, ik kan me voorstellen dat jij vanuit jouw professie dan op moment misschien instapt dat er al wel is.
10: Ja, ik denk met name, dat is ook de vraag, bij wat voor type bedrijven, families stap je in. Maar ik denk met name bij de wat grotere familiebedrijven dat dit vaak echt wel al...
11: Ja.
12: Heb jij overigens iets met familiebedrijven, David? Ik weet dit pas sinds een minuut of 10 overigens. Want jij liet mij voor de aflevering, deelde jij een geheim met mij.
13: Ja, nou ja, een geheim. Mijn achternaam is Sluis. Ja. En je hebt Sluis Vogelvoer.
12: Sluis Vogelvoer, dames en heren.
13: Nou, dat was best een serieus bedrijf. Ik denk dat mensen van boven de 50, in ieder geval boven de 60, zullen het eigenlijk allemaal wel kennen. Daar werkten echt honderden mensen en leverden over de hele wereld.
12: Ik dacht aan een of ander klein winkeltje in het centrum van Castricum. Maar niets is minder waar.
13: Het is begonnen als een klein winkeltje op de ouderzijds Voorburgwal of de nieuwerzijds Voorburgwal in Amsterdam. Waarbij de opa van mijn opa, die had een idee bedacht. Als ik verschillende zaadjes met elkaar meng op een bepaalde manier, dan gaan die vogels ongelooflijk mooi fluiten.
12: Dit meen je niet. Ja, nee. Wat is dit voor marketingterm?
13: Nou ja, dat heeft een aardige vlucht genomen, maar wat ik weet is dat mijn vader het niet zo zag zitten om daar onderdeel van uit te maken. En dat had met name te maken met de familiedynamiek. Dat bedrijf was in eigendom van een groot deel van de familie die deels in het buitenland woonde, eigenlijk soms ook het geld nodig had uit dat bedrijf om van rond te komen met alle gesprekken en gedoe van dien. En ik geloof dat mijn moeder, die zegt nog steeds wel eens, ik ben heel blij dat Peter dat nooit heeft gedaan, want dat had tot een hoop gedoe kunnen leiden.
12: En hoe gaat het inmiddels met het bedrijf?
13: Ja, het is al heel lang geleden overgenomen, dus ik heb eigenlijk geen idee.
12: Sluis Vogelvoer. We gaan hem nog eens googlen, zo is dat. Hoe vaak gaat het eigenlijk mis, bedrijfsopvolging?
9: Er is inmiddels wel wat gedateerd onderzoek. Maar 70% van de overnames van de eerste op de
12: niet
9: tweede...
12: Niet waar, 70%?
9: Ja.
12: Hoe komt dat?
9: Door communicatie. Dat is 60% van de gevallen die niet goed gaan, komt door slechte communicatie. Of slechte voorbereiding van de opvolger is de volgende reden. En slechte voorbereiding van de financiële kant.
12: Ja, en ook wederzijdse verwachtingen. Daar kan ik me namelijk ook iets bij voorstellen.
9: Ja, dat zit hem natuurlijk in de communicatie stuk, zeg maar. Ja, dat is een hele grote opgebouwde verwachtingen, niet uitgesproken verwachtingen.
12: En als je dat dan heel concreet maakt, dat betekent dat een zoon denkt, goh, als ik straks 30 jaar ben, dan krijg ik de rol van directeur en dan doet mijn vader een stapje terug en dan is hij niet meer elke dag op het bedrijf te vinden. Ga ik hier de beslissingen nemen? Maar een vader denkt daar stiekem dan toch heel anders over.
9: Ja, dat gebeurt. Als daar nooit over gesproken wordt, en met name als het bedrijf, dus ook heb ik een voorbeeld in mijn hoofd, de derde generatie ingaat. Dus de zoon heeft gezien van, mijn vader was ook de oudste en die ging op zijn 30ste ongeveer het bedrijf in. Dan schept dat vanzelf.
14: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzaam.

0: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei gaat. Hoe je van het gas af kan en minder afhankelijk van het net kan zijn. Of hoe je van digitaal kwetsbaar naar digitaal wendbaar gaat. Ga naar Equens.nl. Energietransitie heeft een naam. Equens.
1: Om ook daar wel heel veel respect voor te hebben. Want ik zie dat echt dagelijks, dat de overdrager net zo worstelt eigenlijk als de opvolger. Alleen
2: dat is
1: vanuit...
2: logisch, hè? Want dan Tuurlijk. Heb je hele leven keihard gewerkt in dat bedrijf. Dat is je gezicht. Je hebt misschien een bepaalde positiestatus. In ieder geval, het voelt goed. Ja, en dan thuis zitten, terwijl die zaak een kilometer verderop staat, waar je nog wat reuring hebt, de mensen kent.
3: Ja, dat is eigenlijk niet te doen.
2: Dat is niet te doen. Een vriend van mij heeft dit meegemaakt. En die vader kon niet loslaten. Hebben uiteindelijk ook geen stappen gezet in het overnemen. En hij is eigenlijk na een traject van een jaar of 8 heel intensief daar werken, gewoon in loondienst bij het familiebedrijf, is hij uitgestapt. Er gewoon geen toekomst in zat. Het werd niet concreter, wat jij al zei. En is gesneuveld.
3: En aan de andere kant kun je zeggen, communicatie en verwachtingen, de dingen die Esther noemt, dat zijn ook vaak dealbrekers bij de trajecten waar jij bij betrokken bent, toch?
2: Ja, die verwachtingen meer vind ik dan communicatie. Communicatie is een groot begrip. Dat is ongelooflijk belangrijk. Maar net in een andere context vind ik, als je het hebt over het begeleiden van een verkoop, daar gaat communicatie met name over, vind ik, tussen de founders. Waarom doen we dit? Waarom wil ik, dat is ook het gesprek met de koper vaak, het eerste gesprek, de rationale van zo'n deal. Maar ook, wat wordt mijn rol dan na een deal? Dat je daar heel duidelijk over communiceert, dat is heel erg belangrijk. En die verwachtingen, dat gaat toch vaak ook over cijfers. Wanneer gaat het mis? Als je in je informatiememorandum of in gesprekken prachtige forecast laat zien van de cijfers, en gaande het proces, valt dat tegen. Dat is misschien wel dealbreaker nummer 1.

0: Om het gedonder voor te zijn, treedt Esther bij voorkeur dus niet op als mediator. Want dan is het eigenlijk al te laat. Nee, liever nog in de fase daarvoor. En dat is dan vooral om het gesprek over die opvolging op gang te brengen. Want de verwachtingen van de oude generatie komen dus lang niet altijd overeen met de ambities, wensen en ideeën van de jonkies.
1: Bijvoorbeeld drie broers. En er zit steeds een aantal jaren tussen die kinderen. En die kinderen die hebben van huis uit meegekregen, je moet eerst 5 jaar ergens anders werken voordat je in een bedrijf mag.
2: Ja, kan ik niet meer voorstellen.
1: Ja, dat is op zich best een hele goeie, denk ik ook. Je hebt alleen wel dat de oudste op een gegeven moment al een tijdje meewerkt. En die wil al stappen gaan zetten. Terwijl de jongste denkt, ja hallo, ik kom net van school.
3: Wat bedoel je met stappen zetten?
1: Ik ga de boot missen.
3: Echt al inkopen? Of?
1: Die weet dan misschien niet zo goed wat zijn positie is in het bedrijf. En dat er al gesprekken gaan plaatsvinden over taken overnemen. Soms gebeuren dat soort...
0: En hoe los jij dat dan op? Van dit lijkt me iets wat... je kunt je inbeelden dat zowel de jongste als die oudste...
1: Ja.
0: Zit wat
1: dat
0: in?
1: Ja, ja. Zeker. Eerst erkennen dat het is zoals het is. Want soms mogen dingen ook niet gezegd worden. Hè? Dus dat is het eerste wat ik altijd doe. Ik benoem altijd de olifant in de kamer. Ik laat echt even zien van, nou, dit is dus de situatie wat nu voor jullie ligt. Hoe pijnlijk dat misschien ook kan zijn. En dan laat ik ook de jongste erkennen van, ja, ik ben inderdaad de jongste. Ik heb gewoon wat meer geduld nodig. Tegelijkertijd zijn ze op de werkvloer uiteraard gelijkwaardig. Maar het verschil tussen de oudste en de jongste ga je nooit opheffen. Ook niet op de werkvloer. Je bent broer en zus, je bent vader en moeder. Ik ben ervoor om dat even zichtbaar te maken. Dat is gewoon het verschil tussen een niet-familiebedrijf en een familiebedrijf. En ik ga dan op zoek naar handvatten van hoe gaan jullie daar mee om. En dat verschilt denk ik per
0: En is het dan situatie. De noodzaak dat jij, leg jij kant-en-klare oplossing op tafel? Nee. Of probeer jij juist...
1: Nee, ik ben geen adviseur. Dat is een groot verschil met een coach.
0: Jij legt met name de onderwerpen op tafel en zij moeten dan vervolgens dat bespreekbaar maken en dan zelf de knoop doorhakken.
1: Inmiddels kan ik soms wel een beetje stiekem wat adviseren. Soms is dat even handig, helpt dat.
0: Ja.
1: Maar over het algemeen probeer ik op te halen wat er is. En een gesprek, de onderwerpen naar boven te halen die inderdaad besproken moeten worden. En dat geef ik ze dan ook mee. Van, ga dit uitzoeken. Ga dat gesprek eens aan met je vader. Ga eens onderzoeken of je deze taak of deze functie interessant vindt. Ga eens op zoek naar welke opleiding je misschien nog meer nodig zou hebben.

0: hebben. Nou ja, dus ik geef zo even wat dingen mee die ze zouden kunnen doen.
1: Want je gaf ook aan, je hebt hier een boek over geschreven. Familiezaken zonder ruzie. Ja. Hij ligt ook voor je. Ik heb daar eens doorheen zitten bladeren. En ik las ook een voorbeeld van iemand die er uiteindelijk uitstapte. Dirk heet hij.
0: Ja.
1: Wat gebeurde daar? Kun je dat voorbeeld eens schetsen?
0: Hij zat samen met zijn broer in het bedrijf. Een bedrijf in de kunstsector. En de vader had het bedrijf samen met een partner. En hij dacht dat hij met zijn broer dan wel het bedrijf mocht overnemen. Maar zijn vader die nam eigenlijk geen stappen erin. Ze hebben heel lang samengewerkt. Totdat die vader met die partner er niet helemaal uitkwam. Toen hebben ze een adviseur in de arm genomen. Die kwam na een aantal assessments met het advies. Om vooral de zoon van de partner in het bedrijf te laten. Dus toen zaten ze er ineens met z'n drieën.
1: Ja, dat is pijnlijk.
0: En dat is dus niet goed gegaan.
1: Nee.
0: Na een hele lange periode is uiteindelijk die jongen eruit gegaan. En de twee broers die zijn blijven zitten. Maar het bleef nog steeds heel erg onduidelijk. Waarop een van Dirk in dit geval heeft gezegd nou tegen zijn vader, ik wil nu duidelijkheid.
1: Hij eruit of ik eruit?
0: Hij eruit of ik eruit, ja. Nou ja, de vader gaf geen duidelijkheid. Die zei zand erover, we praten er niet meer over. Dat was voor hem geen duidelijkheid.
1: Nee, dus een reden om de deur achter zich dicht te doen.
2: Trekt dan vaak de jongere generatie aan het kortste eind?
0: Als zij heel veel hebben gegeven om het bedrijf in te gaan en het gaat uiteindelijk niet lukken, dan trekken ze aan het kortste eind.
2: Ja.
1: Dat onderlinge vertrouwen is heel belangrijk, hè? Vooral tussen veelal vader en zoon. Je hebt nog een voorbeeld van iemand van de jonge generatie die dat vertrouwen miste. Roderick heet hij. 15 jaar werkte hij al mee in het bedrijf. En ook bij hem kwam er geen duidelijkheid.
0: Dat is dus een vader die heel moeilijk vindt om afscheid te nemen. Nog heel veel plezier uithaalt, identiteit aan ontleent. En tegelijkertijd ook heel erg met gezondheidsproblemen kampt. Dus eigenlijk wel moet stoppen, maar dat nog steeds niet echt wil. En Roderick, die was zo gefrustreerd. Ik heb ze met z'n tweeën ook aan tafel gehad. En het leek allemaal heel goed te gaan. Maar uiteindelijk heeft die vader nog even wat besluiten genomen waar hij het niet mee eens was. En hij ging nog nadenken of hij nu nog het door wil zetten. Dus
2: en wat doe jij concreet dan in zo'n situatie?
0: Dit was trouwens het gesprek waarna ik dacht, ik moet een stukje conflictbemiddeling van een mediation gaan volgen. Ja. Want dit was echt al een conflict. En dan ben ik eigenlijk al te laat aan tafel. Dat is wel heel erg jammer. Ja, ik probeer echt te benoemen wat er is. Op dat punt. En de pijn op tafel te leggen. Alleen in dit geval was het al zo ver heen dat ze daar met z'n tweeën volgens nog niet echt zo'n
1: uitgekomen. Heel pijnlijk.
0: Echt heel pijnlijk, ja.
1: Ja. Ik denk overigens, David, dat jij dit ook zou kunnen. Zo'n rol als mediator. Ik bedoel, jij hebt ook bij veel deals gezeten.
2: Nou, je ziet, het doet me een beetje denken aan de dynamiek tussen compagnons, waar we laatst een uitzending over hadden.
1: Met Nadia.
2: Precies. Dat je niet meer helemaal op hetzelfde spoor zit en dan uit elkaar moet. Dit is zomaar nog wat ingewikkelder, omdat er staat veel op het spel natuurlijk met die familieband.
1: Ja, het diner met kerst en de verjaardagen.
2: Maar ik zit er. Nee, dit is niet iets voor mij.
1: Nee?
2: Mijn hart gaat echt heel snel kloppen van het begeleiden van ondernemers die een bedrijf willen verkopen en dat hele traject te begeleiden. Want dit is echt ander werk. Hey,
1: wat is jouw allerbelangrijkste advies als het gaat over bedrijfsopvolging binnen de familie?
0: Dat is heel clichématig, hè. Ga het gesprek met elkaar aan en op tijd ook. En maken geen.
1: En jij zegt op tijd, zie je dat het in de praktijk vaak te laat is?
0: Je stelt het makkelijk uit, denk ik. Want het is een moeilijk gesprek. Dat komt nog wel.
2: We
0: komen er wel uit. En als het dan een onbesproken onderwerp blijft, dan voelen de kinderen ook van, nou, laten we het daar maar niet over hebben. Want we willen dat ook vader of moeder niet aandoen. Dat we hun plek gaan innemen of zo. Want dat is dan ook uit respect. Dus dan uiteindelijk gaat het een eigen leven leiden.
1: Maar je gaf net aan dat je ook een klant hebt, iemand van 16. Is dat dan de juiste leeftijd om dan te beginnen? Of verschilt dat ook weer per familie?
0: Dat is toevallig, omdat de oudste is al ergens in de 30 van het geheel. Ze hebben wel gewacht dat hij dan 16 is. Ik vind dat wel heel erg vroeg. Ik merk het ook in de communicatie. Dat gaat vooral via WhatsApp en zo.
1: Ja, dat is weer de eerste generatie. Ja, die durven niet te bellen. Dat
0: is heel formeel, via mailtjes en zo.
1: Dat herken ik heel erg,
0: Maar ik vind het ook wel lekker, hoor. Dus
1: als je nog sneller antwoord wil, weet ik van die generatie, moet je Snapchat op je telefoon zetten. Dan reageren ze altijd pijlsnel. Ja. Ja. Maar goed, dat even volledig terzijde.
0: Dat geloof ik wel ergens.
2: En niet bellen, dat is cringe.
1: Ja, en ook cringe.
0: Oh ja.
2: Ja, dan ben je een boomer.
0: Ja, nou ja. Ja.
1: Dus begin er op tijd aan, maar dat verschilt wel per situatie, per gezin, per familie.
0: Absoluut. Ja, ja, op tijd, dat is eigenlijk altijd bij iedereen. Je moet gewoon op tijd beginnen. Daarmee heb je het gesprek geopend en voorkom je problemen.
1: En
0: maar elke situatie is overal weer anders.
1: Ja, en als het dan even gaat om de rol van de generatie die gaat overdragen, wees duidelijk over wat je wil en hoe jij de toekomst ziet.
0: Ja, die duidelijkheid is heel belangrijk. En je kan zelfs ook duidelijk zijn over dat je het nog niet duidelijk hebt. He, dan heb je, oh ja, dat klinkt dan weer heel gek, maar dan heb je
2: ook een soort agree to disagree.
0: Ja, ja. Ja, nou, ik weet het gewoon nog niet. Voorlopig loop ik nog wel even mee, want ik vind het nog veel te leuk. Dus de komende 5 jaar gaan we het er niet over hebben. Nou ja, prima, dat is ook een antwoord, hè?
1: En dat zei Esther Reinders over de familiedeal. En of je nu droomt van een exit of gewoon nog midden in alle hussel zit, abonneer je even op deze podcast. Dan hoor je hoe anderen dit hebben aangepakt. Tot de volgende deal.
3: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR at Work.

0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
2: De hete zomer, Crayon rolluiken.
3: Geluidsoverlast.
2: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
4: Ik ben Joost Luiter, ambassadeur van KLM Open. Van 4 tot en met 7 juni wordt het grootste internationale golftoernooi van Nederland gespeeld. Op de International bij Amsterdam neem ik het op tegen titelverdediger Connor Seim, mediawinnaar Danny Willett, Darius van Driel en vele andere topgolfers. Koop nu je ticket op klmopen.nl of in de KLM Open app.
5: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen, vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
4: KLM, TCS en de Deep World Tour heten je van harte welkom op het KLM Open 2026.
6: De opleiding die jij zelf als ondernemer had willen volgen. Unknown University of Applied Sciences. MBO, HBO, Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
7: BNR Duurzaam wordt de Green Quest. Met dezelfde presentator.
8: Mijn naam is Harm Edens.
7: Hetzelfde format.
8: Wij gaan afsluiten met een impactplan, dat doen we hier elke week.
7: En ook weer net zo inspirerend.
8: Het is een mijlpaal waar ik zelf best een beetje warm van word.
7: De Green Quest. Elke maandag om 3 uur op BNR. En altijd online als podcast. Gewoon weer net zo leuk.
9: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
10: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
11: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een magazijnmedewerker.
12: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
13: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
12: Voor pallets van 100 kilo?
13: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
14: Tijd voor gesponsorde vacatures.
11: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
15: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
16: Klopt, minstens 2 dagen per week.
15: En jij?
16: Ik meestal maar 1 keer per maand.
15: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
16: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
15: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
17: AI. Bij Capgemini laten we het voor u werken door iets unieks. De transformatiekracht van onze experts. Zij maken AI schaalbaar, meetbaar, waardevol en vooral menselijker. Want AI helpt je pas echt transformeren als je het combineert met menselijke chemie. Capgemini, make it real.
18: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
19: BNR Verkeer.
20: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Het wordt drukker onderweg. Er staat bijna 100 kilometer file in totaal. Veel recreatieverkeer. Dat merk je bijvoorbeeld aan de file bij Zandvoort op de N201 vanuit Hoofddorp. Ongeveer 3 kilometer en 10 minuten. Verder ook file voor de Duitse grenscontrole. Dan met name op de A76 vanuit Geleen. Ongeveer een half uur voor de Duitse grens. En bergingswerkzaamheden na een pechgeval bij knooppunt Grijshoort. De A12 richting Utrecht. Vanaf knooppunt Velperbroek een file van 8 kilometer en 20 minuten.
21: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
22: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. In Parijs is een groot kindermisbruiksschandaal aan het licht gekomen. Het gaat om meer dan 100 meldingen op kleuterscholen, basisscholen en kinderdagverblijven, melden 2 kranten. Het misbruik zou zijn gebeurd tijdens lunchpauzes en naschoolse opvang door begeleiders die Parijs inhuurt. Sommige slachtoffers waren nog maar 3. Het Rode Kruis vindt het nog altijd onbegrijpelijk dat niet alle asielzoekers kunnen worden opgevangen. Al dagen zit het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol en moeten ze 's nachts ergens anders slapen. Volgens het Rode Kruis zijn de vluchtelingen moe en toe aan rust en moet de overheid zorgen voor een plek waar ze weken of zelfs maanden kunnen blijven. In het Gelderse Babberich, vlakbij de Duitse grens, heeft de politie een inval gedaan in een drugslab. Dat zat verstopt in een schuur en was volop in bedrijf. Er zijn 3 mensen opgepakt. Direct na de ontdekking van het lab is met de ontmanteling begonnen en de drugs die er lagen zijn vernietigd. In Ter Apelkanaal zijn gisteravond 2 mannen opgepakt. Ze reden rond op crossmotoren en negeerden een stopteken. Toen agenten ze wilden aanhouden bij een huis, pakte er 1 binnen een bijl waarmee hij op ze afkwam. De ander dreigde met een bierfles te gooien. De 2 zitten vast voor poging tot doodslag en zware mishandeling. En paus Leo noemt het idee van een gerechtvaardigde oorlog achterhaald. Dat zegt hij in zijn eerste encycliek, een belangrijke pauselijke brief. Volgens hem wordt de term vaak misbruikt om elke willekeurige oorlog goed te praten. Daarmee doelt hij op de oorlog tussen Amerika en Iran. Leo deed daar eerder uitspraken over, tot ongenoegen van president Trump. Het weer dan, van Weer Online. Het is vanmiddag zon overgoten en bij weinig wind wordt het 25 tot 29 graden. Vanavond is het nog lang warm buiten. Ook morgen veel zon en dan wordt het op veel plaatsen tropisch warm. 30 tot 32 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
1: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
19: In de BNR-app.
1: Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app.
19: En blijf scherp.
1: BNR Nieuwsradio. BNR at Work. Nigaio Wijnen en Arjan Elbers.
23: Er is tegenwoordig geen bedrijf meer dat niet ergens in het HR- of recruitmentproces AI inzet. Of ze zijn het aan het overwegen. Daarnaast hebben we ook de AVG, we hebben straks de AI-act... en HR is inmiddels officieel bestempeld als een hoog risico AI-domein. Hoe moet je dit als werkgever nu aanpakken... en hoe zorg je voor een groen vinkje achter je privacybox? Check. Ik ben Nigaio Wijnen en naast mij staat zoals iedere week weer... recruitment- en arbeidsmarktcommunicatie-expert Arjan Elbers. En bij ons vandaag Mark Drees, recruitment tech blogger die waakt over jou en onze persoonsdata... en inmiddels vaste gast Quincy James, AI-strateeg van AI Opener. Mark, hoe voelt dat nu onder die gigantische, briesende datastofzuiger... waar wij met z'n allen onder hangen?
24: Zwaar. Je moet maar proberen de grond vast te blijven houden... terwijl je uit alle macht aan je haren getrokken wordt om erin te gaan.
23: Ja, je verdwijnt er bijna in, zeg je.
24: Zeker, zeker.
23: Nou, daar gaan we straks verder over praten. Eerst gaan we naar het belangrijkste nieuws over werk. Arjan, iets met salaris en wetgeving.
25: Ja, salaris en wetgeving. Salariswetgeving zegt dat we transparanter moeten worden. Maar wat blijkt is dat Nederlanders eigenlijk nog helemaal niet staan te springen... om hun salarisgegevens te delen. De wet loontransparantie die gaat binnenkort in. En voor werkgevers houdt dat in dat ze open moeten zijn over hun salarissen. Dus ze moeten communiceren welke salaris en salarisrange... er worden gehanteerd en zich ook actief inzetten... om loonverschillen tegen te gaan. Dus wat je als werkgever ook niet meer mag doen... is vragen naar salarissen aan sollicitanten. Dus vragen, joh, wat heb je nou verdiend in je vorige baan? Dan moet je gewoon mee stoppen. En heb je 100 mensen of meer in dienst? Dan moet je zelfs gaan rapporteren over wat je doet... om salarisongelijkheid tegen te gaan en wat de feitelijke verschillen zijn. Uit recent gepubliceerd onderzoek van platform Deel... blijkt dat de helft van de Nederlanders... eigenlijk helemaal niet staat te wachten om te praten over salaris.
23: Ja, maar daar snap ik dus geen pepernoot van. Ja. Want ik heb dat gezien. En als je salaris dus eerlijk deelt... dan is dat alleen maar goed voor de werknemers. Want dan komen ze beter uit de onderhandeling. Het zorgt voor gelijkheid, et cetera. Dus dan wil je dat toch juist. Dat is toch geen reden waarom je dat niet zou willen.
25: Ja, wat heel typisch is, is mensen willen natuurlijk allemaal weten... wat de salarissen zijn van iedereen, maar willen het zelf niet zo graag delen. Dus het is een beetje eenrichtingsverkeer. En wat bleek uit het onderzoek kwam ook naar voren... dat mensen die aan de hoge kant van de salarissen zitten... klein beetje bang zijn voor jaloerse blikken op de vloer. En mensen die wat lager salaris hebben, een stukje schaamte hebben... van ja, maar dit hoef ik eigenlijk niet te bespreken.
23: Maar als we dat nou allemaal loslaten, dan wordt het er alleen maar beter op, toch?
25: Beetje Amerikaanser.
23: Ja. Hey, dan gaan we naar de flex Top 100.
25: Yes. Elk jaar wordt de Flex Top 100 uitgegeven door Flex News. Het is een overzicht van de Nederlandse Top 100 Staffing Bureaus, dus uitzenders en detacheerders, gebaseerd op omzet. En vanmiddag wordt de Flex Top 100 besproken en verder toegelicht. En dat gebeurt op het hoofdkantoor van ABN AMRO in Amsterdam. En Nigayo en ik waren eerder vandaag al op bezoek. We gingen daar in gesprek met arbeidsmarkteconoom en tevens de hoofdredacteur van Flex News, Wim Davidsen.
23: Ja, Wim, superleuk om hier te zijn op het Flex News event. En het is ook behoorlijk druk. Ik zag net al honderden mensen al met een drankje in hun hand. Dus die komen dadelijk allemaal de zaal binnen. Maar waar gaat dit event over?
2: Dit event gaat over... Ja, het begint met de Flex News Top 100. Die maken we elk voorjaar opnieuw.
23: Ja.
2: Dus dat is de absolute aanleiding. Maar vervolgens zetten we daar ook altijd een lezersonderzoek bij. En vragen we aan onze partners, wat speelt er nou bij jullie? Wat speelt er in de IT? Wat speelt er in de back-office dienstverlening? Wat speelt er in wet en regelgeving, in legal? Kun je daar een verhaal over vertellen? Dus we houden de zaal bezig met de Top 100... en de interessante ontwikkelingen in die Top 100. Maar ook... de omgeving, de directe context die super relevant is.
23: Ja, de staffingsbranche, de flexwereld. Hoe staat het met de flexwereld?
2: Nou, dat is een hele spannende wereld op dit moment. Als je alleen naar de oppervlakte kijkt, dan zie je eigenlijk niet zo heel veel gebeuren. Afgelopen jaar is de omzet ongeveer gestabiliseerd ten opzichte van het jaar daarvoor. Er was min 0,1% krimp, verwaarloosbaar.
23: Ja. En stabilisatie goed of slecht?
2: Nou, dat is eigenlijk heel bijzonder. Want of het groeit heel hard of het krimpt. En nu hebben we twee hele bijzondere omstandigheden. De eerste is superkrappe arbeidsmarkt. En de tweede is een stilliggende arbeidsmarkt. En dat zijn twee dingen die absoluut niet handig zijn voor de flexbranche. Dus eigenlijk vind ik stabilisatie nog best een goede ontwikkeling. En als je dan gaat inzoomen, dan zie je dat er heel veel harde groeiers zijn. En ook best wel wat krimpers.
23: Wie groeien er en wie krimpen er? En waarom?
2: Ja, dat
23: je
2: is
23: mag
2: altijd
23: gewoon namen
2: hele
23: noemen,
2: grote
23: dat, is
2: vraag.
23: Maar, dat het maar duidelijk is.
2: Ja. Nou, ik ga geen krimpers noemen, daar hou ik gewoon niet van.
23: Nee.
2: Ze staan in ons geweldige jaarrapport, maar een aantal groeiers...
23: Maar we willen natuurlijk wel de markt in kaart brengen, hè? Dus het is goed om te weten wie staat waar en waarom. Ik bedoel, we kunnen daarvan leren.
2: Absoluut, iedereen en de ondernemers zelf ook. Onze top 100, even om het zo af te pellen, onze top 100 is wel gegroeid. Die zijn bijna 2% gegroeid in omzet. Dus dat betekent dat iedereen die niet in die top 100 zit, is bij elkaar opgeteld gekrompen. Maar die top 100, dat zijn dus 100 bureaus. Maar in de totale sector lopen er ongeveer 20.000 rond. Dus dat is 0,5% ongeveer. 0,5% hebben wij in beeld. En die doen wel de helft van de flexbranche. Dus dat is echt heel bijzonder. We hebben echt de bijzondere partij te pakken. En daar zitten bijvoorbeeld heel harde groeiers. Ik heb straks op het podium de CEO van Carrière Uitzendbureau. Die zijn 10% gegroeid. Gewoon een groot generiek uitzendbureau. Die zijn 10% gegroeid. Ik heb straks ook de CEO van House of Talents op de planken staan. Die zijn ongeveer 60% gegroeid. Maar die nemen,
23: 60.
2: Ja, maar die nemen links en rechts ook wel een specialist dan over. Dat is hun groeiformule. Ja. En er zit ook veel meer achter dat groeirecept. Maar we hebben bijvoorbeeld ook, en die staat ook in ons jaarrapport, Levelworks. Dat is een veel kleinere speler.
23: Ja,
2: die zit echt maar op een 30 miljoen euro omzet ongeveer. Die zijn meer dan 40% gegroeid, volledig autonoom. En het is gewoon omdat die een slimme formule hebben bedacht en een goede cultuur erop hebben gezet.
23: Ja.
2: En dat gaat dus als de brandweer.
23: En waarom groeien zij? Wat kun je specifiek aanwijzen als de redenen waarom deze partijen groeien? Wat doen zij anders, beter? Ja, je zegt net cultuur, maar wat nog meer?
2: Ja, nou, House of Talents kijkt dus, doet buy and build. Die koopt goede specialisten. Die nemen ze op in de portfolio. En die geven ze alle ruimte en steun om te floreren op hun sterke punten. Dat vind ik echt een super slimme zet. House of HR doet dat ook heel goed. House of HR is overigens ook 8-9% gegroeid. Dus echt die multispecialisten, die doen het goed. Want die kiezen voor specialisten kopen. En die hun ding laten doen, maar wel faciliteren vanaf de achterkant. Dus dat is één.
23: Ja.
2: Carrière Uitzendbureau is echt leiderschap en cultuur. Het is ongelooflijk hoe die met elkaar omgaan. Daar loopt het vuur echt over de vloer. De strategie is helemaal niet bijzonder. Ze doen aan generiek uitzenden. Dat doet Randstad ook. En dat is gekrompen vorig jaar. Dus dat is niet het ding. Strategie, het is echt leiderschap en cultuur.
23: Maar dus eigenlijk zeg je, je moet of heel erg gespecialiseerd zijn in iets en de niche omarmen. En als je dat niet doet, dan moet je heel erg op je cultuur gaan zitten en daar volledig in opbranden. Ja. Totdat de vloer in brand staat.
2: En wat we nu zien in deze top 100 van het afgelopen jaar, die we dan nu hebben gepubliceerd, is dat je het allebei moet hebben.
23: Aha.
2: Want alleen specialiseren is duidelijk niet genoeg. Als je cultuur niet op orde is, als je interne organisatie, je digitalisering niet op orde zijn, dan heb je er ook niks te zoeken in die specialisatie. Want dan zijn er altijd nog 2, 3, 20 andere specialisten die ongeveer hetzelfde doen, maar dan goed geautomatiseerd, met een goede cultuur, een fantastische sfeer, snelle sales, goed met de kandidaten omgaan. En die winnen dan van jou. Ja, dus specialiseren is het niet genoeg.
23: Wim, dankjewel voor deze update. We gaan jou zo zien op het podium. Ik heb er zin in.
2: Ik ook.
21: Nicaio Wijnen en Arjan Elbers.
23: Steeds meer in het werk en recruitment gaat met AI. En dat betekent dat we ook steeds meer data delen met AI. Wat zijn de consequenties daarvan en met welke regelgeving moet je rekening houden? Daar gaan we over praten met Quincy James, inmiddels vaste AI-expert en AI-strateeg bij AI Opener en recruitment tech blogger Mark Drees. Mark, jij maakt er nogal een punt van. En een hele hoop HR-afdelingen en recruitmentafdelingen die omarmen AI. En jij zegt vaak van ja, maar let op de wetgeving, privacy. Kun je eens schetsen wat er aan de hand is? Kun je het even duiden, zodat we weten wat er speelt?
24: Ik zou dan een tweedeling willen maken. Enerzijds naar de leveranciers van AI-toepassingen zelf, die op allerlei manieren wet en regelgeving overtreden bij het opzuigen van al die data van het publieke net, zoals ze dat zeggen. Dus daar mag het allemaal blijkbaar. Dat is één. Het tweede is dat de bedrijven die gebruik maken van AI op allerlei manieren ook daar zelf in de fout gaan. Het is meestal onbekendheid en daarmee onkunde. Soms is het bewust, maar dan ben je in oprechte overtreding. Maar dat betekent ook dat als er een overtreding zou worden gemaakt, dat daar een actie op zou plaatsvinden vanuit de overheid.
23: Ja. En dan maar gaan we heel even naar die bedrijven die gebruik maken van de tweede categorie waar jij het over hebt. Dat zijn dan HR-afdelingen, recruitmentafdelingen, die zetten allemaal...
24: Het hele bedrijf.
23: Ja. Die zetten slimme, kekke tools in en die willen mensen werven, et cetera. Wat doen zij dan wat niet kan of niet mag?
24: Zij maken gebruik van toepassingen die gebouwd zijn met behulp van AI. Dus met behulp van die large language models. Die al die data allemaal hebben opgezogen op een onverantwoorde manier. Maar door die toepassingen te gebruiken, overtreden ze ook de wet zonder het te weten. Omdat de leverancier van die technologie zal zeggen dat het allemaal conform AVG en AI Act is. Ja. Maar het is niet zo.
23: En over wat voor toepassingen heb je dan concreet?
24: Allerhande toepassingen, waarbij bijvoorbeeld een heel mooi voorbeeld is, hoe noem je dat? Interviews via AI.
23: Ja.
24: Dus het houden van interviews, of het nou met een avatar is via een chat, maar interviews houden met AI. En die AI die beoordeelt die kandidaten.
23: Ja.
24: En dat mag niet. Ja, het mag wel, maar je moet als mens, als menselijke recruiter, moet je dat altijd nog zelf beoordelen. Een wezenlijke menselijke tussenkomst, zo noemt de autoriteit persoonsgegevens dat, om ervoor te zorgen dat je niet automatisch wordt afgewezen door AI. Want dat mag niet.
23: En dat gebeurt nu wel?
24: Ja. Ja.
23: Dus de bedrijven hebben het dusdanig niet ingericht dat in die systemen en die toepassingen die ze gebruiken, dat daar niet een menselijke check of balance zit?
24: Nou, zij zullen zeggen dat ze het hebben. Maar als je 20.000 interviews voorbij ziet komen, in een korte tijd, zeker bij wat is het, massa of met volume. Ja, dan heb je absoluut niet de tijd om ook een wezenlijke menselijke tussenkomst te kunnen hebben en te zeggen van ja, deze kandidaat is terecht afgewezen en nee, deze kandidaat is ten onrechte afgewezen. Het is eenvoudigweg te veel.
23: Ja, HR is officieel nu een hoog risico AI-domein. Ja. Arjan, jij kent de markt goed. Hoeveel partijen in Nederland, en misschien ook wel grote aansprekende partijen, overtreden dan de wet? Inschatting?
25: De echte overtreders durf ik niet te zeggen. We kregen, wat wel interessant is, deze week data-inzicht aangereikt van Bas van der Hatert, eigenaar van Digitaal Werven. Die heeft gekeken naar meer dan 500 grootste werkgevers van Nederland. Van hoe zit het eigenlijk met hun privacy-statements überhaupt? Dus wat communiceren ze? En dan zie je dat 93% van die bedrijven heeft een privacy-statement. Maar van diezelfde groep voldoet ongeveer 2/3 aan de richtlijnen van bewaartermijnen en correspondentieadressen om data te kunnen verwijderen. veranderen voor de sollicitant. En slechts 53% heeft echt alleen maar de meest basale AVG-eisen. En ook echt helemaal niets meer. Dus er is eigenlijk niemand die zegt, wauw, dit is echt een showcase. Hier gebeurt het.
3: Oh. Mark, stel dat we nu dan naar al die bedrijven zouden kijken en we zouden zeggen, we gaan de wet strikt handhaven. Hoe groot is dan het probleem voor die bedrijven? Want die maken gebruik van allerlei tools en dat gaat sneller dan de vaart der volkeren. En dan in één keer komt Mark Drees en die zegt stop. En dan?
24: Een brave new world, hoor ik zomaar.
3: Het lonkt in de verte. Ja. Sla je slag, Mark.
24: Het is een... voor de meeste bedrijven is een privacy agreement en een terms and conditions bepaling is een stukje papier. Voor werkzoekenden is het een bescherming. En dat is het grote probleem. Want die bescherming wordt niet geboden met een stukje papier natuurlijk. En wie bepaalt dat die privacy agreement correct is? Niet de autoriteit persoonsgegevens. Die heeft daar de capaciteit helemaal niet voor. En dat is eigenlijk wat ze ook met zoveel woorden toegeven.
3: Quincy, hoe kijk jij daarnaar? Loopt de wetgeving nog wel in pas met big tech? Of moeten we gewoon simpelweg accepteren dat de technologie sneller gaat en dat we het gewoon op hoop van zegen moeten omarmen? Want het brengt ook een hele hoop mooie dingen, toch?
4: Ja, ik denk het laatste. Ik denk dat we altijd een beetje achter de feiten aan zullen lopen. Simpelweg omdat de ontwikkelingen zo razendsnel gaan. Policies lopen daar altijd achteraan. Reden dat het ook lastig is voor organisaties om dit op een goede manier in te richten is omdat ze... Het vergt tijd en die tijd is er niet. Want AI is voor heel veel medewerkers het ultieme hazenpaadje. Dus als het niet op een goede gecontroleerde manier wordt aangeboden vanuit de organisatie, dan gaat er schaduw AI plaatsvinden. En dan weet je helemaal niet met welke taalmodellen en op basis van welke overeenkomst ten aanzien van data enzovoorts met AI wordt gebruikt. Dus het is een lastige situatie waarbij... heel veel organisaties weten dat ze er iets mee moeten, maar vaak niet zo goed weten hoe ze ermee moeten beginnen en hoe ze het inderdaad goed moeten gaan inrichten.
3: Ja, Arjan, jij had een poll uitgezet om even de pijlstok in de Nederlandse recruitmentwereld te stoppen. Vertel.
25: Dat hebben we gedaan. Eerder vroegen we op onze LinkedIn-pagina, hoe volwassen is volgens jou de privacy en security aanpak van organisaties die AI gebruiken binnen HR en recruitment? Let op, 0% zei goed geregeld, erg professioneel. Niemand zei dat. 54% zei we denken redelijk, / met enige risico's. En 46% van alle respondenten gaf aan, het is zeker niet in orde.
3: Ja, dat is wel bizar, hè?
25: Heftig, hè?
3: Ja.
25: Dat is heel heftig.
3: Quincy, jij helpt bedrijven met het inrichten van hun AI-omgeving. Dat doe je ook op het gebied van recruitment en HR. Hoe ga jij te werk? Stel, een bedrijf meldt zich en dan weten we allemaal de visie van Mark, waar hij gelijk in heeft ten aanzien van wetgeving privacy. Maar hoe ga je dan te werk? Hoe zorg je dat bedrijven dan wel het juiste doen?
4: Allereerst in kaart brengen, wat zijn nou de risico's? Welke use cases willen ze mee aan de slag? Wat ook belangrijk is om je te realiseren dat die AI... Het gaat niet zozeer om of die AI... Hoe slim die AI is. Het gaat ook waar geef je die AI allemaal toegang toe. Hè? Vandaag de dag is het natuurlijk heel makkelijk om AI met allerlei verschillende systemen te laten praten. Ja, dan is het erg belangrijk om er zeker van te zijn dat er bijvoorbeeld niet op die data getraind mag worden. Voor sommige organisaties is het heel erg belangrijk dat die data in Europa blijft. De chathistorie moet ergens worden opgeslagen. Wil je dat bij je taalmodel doen wat heel veel gevolgen kan hebben als er gevoelige informatie in staat? En OpenAI of welke andere gigant een datalek heeft, dan ligt jouw data of de data van je klanten ook op straat. Dus die risico's die brengen we in kaart. En verder is het gewoon, wij richten private AI-omgevingen in. En we zorgen heel erg dat alle governance en alle policies afgestemd zijn op de privacy-eisen van onze specifieke klant. En dat betekent in sommige gevallen ook dat bepaalde taalmodellen wel gekoppeld worden, andere taalmodellen niet. Dat bepaalde use cases op voorhand afvallen omdat er te veel privacygevoelige informatie gedeeld wordt. Dat is case by case bekijken we dat. Maar het zijn in elk geval private omgevingen waarbinnen allerlei guardrails zijn ingericht die ervoor zorgen dat er bepaalde zaken wel, maar bepaalde zaken ook absoluut niet kunnen gebeuren. Dus de medewerkers die krijgen wel AI, maar met alle guardrails om ervoor te zorgen dat er verantwoord mee gewerkt wordt.
3: Ja, En die AI-act die komt er nu aan. En dat is ook een hoog risico domein ten aanzien van HR en recruitment. Hoe, want ik snap dat jullie al een dagtaak hebben om technologisch up-to-date te blijven. Maar dan moet je steeds die nieuwe technologie ook weer toetsen aan de wetgeving en alle regels die er zijn. Hoe doen jullie dat?
4: Ja, proberen vinger aan de pols te houden en het bij te houden. Maar wat ik net al zei, is toch case by case bekijken. Dus op het moment dat er een nieuwe klant is of een nieuwe use case is, op basis, grappig genoeg, ook weer gebruikmakend van AI, inzichtelijk proberen te krijgen welke risico's lopen we tegenaan. Hoe verhoudt zich dat tot de AI-act nu? En welke zaken zitten er nog aan te komen waar we mogelijk op moeten voorsorteren?
3: Ja, dus jullie hebben een batterij en juridische agent, bij wijze van spreken. Mark, ik zie jou lachen. Jij hoort het en jij schiet in de lach.
24: Ja, want een hele begrijpelijke reactie. Ik zat zelf, terwijl Quinty aan het praten was, zat ik al te denken van ja, het bijhouden kan je eigenlijk alleen maar doen door met AI, als je weet dat er iets aan de hand is, te beoordelen wat er precies de consequenties zijn en hoe daarmee om te gaan. Het is een tweesnijdend zwaard in dit opzicht. Vandaar mijn lach.
4: Ja, maar tegelijkertijd is het natuurlijk ook zo dat elke technologie voor goed en voor slecht ingezet kan worden. Dus AI is evengoed de oplossing als dat het ook het probleem is.
3: Het is net een pistool. Arjan.
25: Ja, de belangrijkste take-out, daar ga ik aan op wat Mark net zei. Dat is dat werkgevers niet na gaan denken over AI-act in vorm van boetes en bescherming. Een vriend van mij is CISO, Chief Information Security Officer, en die zei, ik vertel tegen werkgevers dat ze het moeten doen om de medewerker te willen beschermen. En vanuit die gedachte moeten ze handelen. En niet om tegen juridisch gedoe op te werpen. Met dat gedachtegoed moet je hier naar kijken.
3: Mark, jij geeft aan de autoriteiten persoonsgegevens, die doen niets. Die zitten daar maar wat te koekeloeren, want zij zijn onderbezet. Dan de partijen die deze software leveren, of deze AI-oplossingen hebben. Juridische teams van heb ik jou daar? Daar valt niet tegen op te concurreren. Maar stel dat dat wel zo zou zijn. Welke concrete toepassingen die in HR, AI-toepassingen die in HR of in recruitment vandaag de dag worden gebruikt, kunnen we dan morgen niet meer gebruiken? Dus waar hebben we het over?
24: Daar gaan HR-afdelingen last van krijgen. Maar ik zou, als ik autoriteit persoonsgegevens was, zou ik LinkedIn als eerste aanpakken. LinkedIn is zo'n stofzuiger die op het moment dat jij via LinkedIn een vacature hebt uitstaan en via LinkedIn een kandidaat laat solliciteren, dan lopen alle kandidaten die in jouw ATS zitten, lopen op dat moment LinkedIn in. Of ze nou bij LinkedIn hebben gesolliciteerd of überhaupt niet aan het solliciteren zijn. LinkedIn krijgt al die informatie, inclusief informatie over de voortgang in het sollicitatieproces, wat jaren geleden kan zijn. Plus allerlei menselijke informatie van recruiters. Die kan zeggen, joh, een enorme eikel was dat eigenlijk. Ja. Dat gaat allemaal mee LinkedIn in en het ATS uit.
3: Dus in de Brave New World, waar jij het net over had, zijn we allemaal, of thans, daar zijn de bedrijven LinkedIn-loos.
24: Ja.
3: Oké. Okay. Ja. Quinty, als jij als bedrijven nu naar jou toestappen en die zeggen, ja, we moeten hier wel iets mee, ondanks dat het misschien nog niet in lijn is met privacy, et cetera. Wat zijn dan 2 of 3 tips die je concreet wil meegeven aan deze bedrijven?
4: Ik heb er wel meer, maar de belangrijkste denk ik is een inventaris maken. Maak een inventaris van alle AI-tools binnen het bedrijf. En verbied publieke AI voor HR en kandidaatsgegevens. Ik denk dat dat de 2 belangrijkste zaken zijn. Op basis daarvan kun je een beetje de risico's inschatten en maar vooral ook beperken.
3: Dank jullie wel. Mark Drees, techblogger, en Quinty James, AI-strateeg van AI Opener. Dit was BNR at Work. Dank voor het luisteren. Wederom kun je er net zoals Arjan en ik geen genoeg van krijgen. Ga dan naar onze LinkedIn-pagina. LinkedIn, daar voel ik een probleempje opkomen. En praat mee over deze onderwerpen. Je kunt alle afleveringen ook terugvinden in je favoriete podcast-app. En daar kun je deze week ook luisteren naar het meest beslissende carrière-moment van collega en icoon Bernard Hammelburg. Hij vertelt onder andere over zijn tijd als verslaggever in Vietnam.
5: En ik heb ook een paar keer situaties meegemaakt waarbij ik er zelf echt bijna was geweest. Een keer op een grensplaatsje, dat heet Thai Ninh, grens met Cambodja. Daar kwam ik terecht in een aanval met raketten. Ik was met een collega en we stonden bij iemand binnen, een oude man met een baby in zijn hand. En die baby was dood. En toen kwam die aanval en toen sprongen die collega en ik en die man met die dode baby in een sloot, in een greppel. En we waren de enige die die aanval heeft overleefd. Alle anderen, het hele dorp was weg, dood, alles. Nou, daar schrik je van.
6: Dat
5: was echt heel ingrijpend.
6: Dat is er echt middenin.
5: Ja, en dat soort situaties heb ik nog een paar keer meegemaakt. Echt heel vreselijk. En het front ook, waar je met de verminkingen van al die mensen. En toen ik terugkwam, had ik ook, maar dat heb ik achteraf vast begrepen, echt wel PTSS.
23: Ja, je hoort het, we hebben ademloos, toch Arjan? Naar
25: zeker.
23: Bernard zitten luisteren, hij is gewoon wandelende geschiedenis. Het hele gesprek vind je in je podcast-app. En volgende week is BNR at Work er weer. Tot dan.
7: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Boekenstein en de Wijk.
9: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
10: Yes!
12: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
9: Werkzoeken.nl, voor recruitmentmarketing die wel werkt.
10: Yes!
26: Voor een paar honderd euro in één uur tijd 10 medische testen doen om te weten of je gezondheid op peil is. Is dat een goed idee? Of zaaien commerciële gezondheidschecks juist onrust en jagen ze de zorgkosten op? Dat hoor je vanmiddag om 3:30 in BNR Beter of zoek ons op als podcast.
27: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
28: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
29: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
30: Chris?
31: Ja?
30: Hoef jij niet te werken vandaag?
31: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
30: Dus, heb je nu
31: een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
30: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
29: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
32: Zie het voor je? Een kale lege vlakte waar mensen volop leven. Wij wel. Bij AM realiseren we de plekken waar je wilt wonen, werken en ontspannen. Want als je dwars door barrières heen kijkt, kan er veel meer met gebiedsontwikkeling dan je denkt. Ontwikkel met ons mee. AM. Ontwikkelaars van impact.
33: Eindexamen gedaan? Start je eigen bedrijf. Start in september bij Unknown. MBO, HBO, Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
34: BNR Duurzaam wordt de Green Quest. Met dezelfde presentator.
35: Mijn naam is Harm Edens.
34: Hetzelfde format.
35: Wij gaan afsluiten met een impactplan, dat doen we hier elke week.
34: En ook weer net zo inspirerend.
35: Het is een mijlpaal waar ik zelf best een beetje warm van word.
34: De Green Quest. Elke maandag om 3:00 op BNR. En altijd online als podcast. Gewoon weer net zo leuk.
36: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
37: BNR Verkeer.
38: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is onder meer druk richting stranden door recreatieverkeer en rond Duitse grenzen door controles. Dat merk je op de A1 vanuit Hengelo en op de A12 vanuit Arnhem. Daar heb je voor de Duitse grens inmiddels 20 minuten oponthoud. Op de A12 vanuit Duitsland is het ook druk bij Arnhem. Ook daar sta je 20 minuten in de file. Op de A16 van Breda naar Rotterdam. In het westen heb je ruim een half uur tijdverlies. Dat is tussen de knooppunten Ridderkerk en Terbrechtseplein. Dat heeft te maken met een spoedreparatie. En het is druk op de A76 vanuit Geleen voor de Duitse grens. Ook door controles. De vertraging is daar 10 minuten.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland.
0: Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
1: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. In Parijs is een groot kindermisbruiksschandaal aan het licht gekomen. Het gaat om meer dan 100 meldingen op kleuterscholen, basisscholen en kinderdagverblijven, melden twee kranten. Het misbruik zou zijn gebeurd tijdens lunchpauzes en naschoolse opvang door begeleiders die Parijs inhuurt. Sommige slachtoffers waren nog maar 3. Het Rode Kruis vindt het nog altijd onbegrijpelijk dat niet alle asielzoekers kunnen worden opgevangen. Al dagen zit het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol en moeten ze 's nachts ergens anders slapen. Volgens het Rode Kruis zijn de vluchtelingen moe en toe aan rust en moet de overheid zorgen voor een plek waar ze weken of zelfs maanden kunnen blijven. In het Gelderse Babberich, vlakbij de Duitse grens, heeft de politie een inval gedaan in een drugslab. Dat zat verstopt in een schuur en was volop in bedrijf. Er zijn 3 mensen opgepakt. Direct na de ontdekking van het lab is met de ontmanteling begonnen en de drugs die er lagen zijn vernietigd. In Ter Apelkanaal zijn gisteravond 2 mannen opgepakt. Ze reden rond op crossmotoren en negeerden een stopteken. Toen agenten ze wilden aanhouden bij een huis, pakte er 1 binnen een bijl waarmee die op ze afkwam. De ander dreigde met een bierfles te gooien. De 2 zitten vast voor poging tot doodslag en zware mishandeling. En paus Leo noemt het idee van een gerechtvaardigde oorlog achterhaald. Dat zegt hij in zijn eerste encycliek, een belangrijke pauselijke brief. Volgens hem wordt de term vaak misbruikt om elke willekeurige oorlog goed te praten. Daarmee doelt hij op de oorlog tussen Amerika en Iran. Leo deed daar eerder uitspraken over, tot ongenoegen van president Trump. Het weer dan, van weer online. Het is vanmiddag zon overgoten en bij weinig wind wordt het 25 tot 29 graden. Vanavond is het nog lang warm buiten. Ook morgen veel zon en dan wordt het op veel plaatsen tropisch warm. 30 tot 32 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
2: We're doing it. And I'm sure you're enjoying this as much as I am.
3: Misschien wel de krachtigste technologie ooit door mensen gemaakt. Wordt voor onze ogen uitgerold en heeft geweldige beloftes.
4: Every Palantirian, we are crushing it.
3: Van ziektes uitbannen tot nieuwe materialen ontwerpen.
4: We have dedicated our company to the service of the West and the United States of America.
3: En van een turbo zetten op de wetenschap zelf tot efficiënter dan ooit. Mensen doden.
4: When it's necessary to scare enemies and on occasion kill them.
6: Oekraïne wordt sinds eind 2020 bijgestaan door databedrijf Palantir. Koers destijds $5,5. Vandaag staat het aandeel op $137. Een waardestijging van ruim 2000%. Wat de uitgelaten toon van de directeur Alex Karp hier zou kunnen verklaren. Maar daarvoor hebben ze dan ook heel veel Russen helpen doden. Als ook een vrij groot deel van Gaza. Welkom in de nieuwe wereldorde. Bij Boekestein aan de Wijk met de gast Marietje Schaken, voormalig Europarlementariër en fellow aan het Institute for Human-Centered Artificial Intelligence aan Stanford University in Californië. Leuk dat je er bent.
10: Ja, dankjewel.
6: Marietje, misschien voordat Rob en Arjan het woord nemen en al het leuke alweer verdwijnt uit deze uitzending. Zijn er ook dingen aan AI waarvan je recent hebt gedacht, dit is echt heel leuk, heel vet dat dit nu kan?
10: Oh, ik vind heel veel dingen heel vet aan AI. Ik vind het fantastisch dat journalisten bijvoorbeeld stapels aan materiaal kunnen doorspitten en heel goed kunnen kijken of er corruptie is of dingen niet kloppen. Dat soort toezicht is natuurlijk heel goed. Ik vind het heel interessant hoe we veel sneller gegevens kunnen verwerken in brede zin. Dat we eigenlijk geen taalbarrières meer kennen tussen mensen. Dus dat je gewoon, ook als je elkaars taal niet spreekt. Ik was laatst in Japan, daar spreken echt weinig mensen Engels. Mm-hmm. Dat je dan met behulp van AI toch goed kan communiceren. Dat is natuurlijk fantastisch. Dus het neemt ook heel veel barrières weg tussen mensen. Maar als je alleen naar de voorkant van AI kijkt, dan mis je denk ik de belangen en de machtsspelen die er ook gespeeld worden. En het een sluit het ander niet uit. Dus je kan een fantastische gadget hebben en toch bedrijven worden net in de aankondiging Palantir. Nou, daar kunnen we een hele show over vullen aan wat voor gedachtegoed en sinistere doelen daar worden uitgerold. Ik denk dat het goed is om met open ogen en ook strategisch met AI om te gaan. En niet alleen maar naar de toepassingen of die leuk, handig, grappig of hallucinant werken.
6: Ja, jij hebt net een boek uit, een nieuw boek, de Machtscode, hoe de onzichtbare belangenstrijd achter AI onze democratie bedreigt. Dat klinkt dan alweer meteen op de Boekestein en die Wijkiaans, die bedreigingen. Maar misschien eventjes in het spectrum van de economische impact. Van dit gaat gigantische chaos veroorzaken tot, nou ja, technologie heeft ons altijd eigenlijk wel verder vooruitgebracht. Waar sta jij daarin?
10: We zijn in Europa heel erg afhankelijk van buitenlandse technologiebedrijven. Dus als je ervan uitgaat dat zij een deel van het nieuwe verdienvermogen voor hun rekening zullen nemen, dus door efficiëntie mogelijk te maken of door nieuwe producten en diensten aan te bieden of juist andere te vervangen, dan gaat het er niet zozeer om of het economische impact heeft en hoeveel, maar ook waar de winst wordt gemaakt. En ik denk dat niemand precies weet hoe AI impact op de economie zal hebben. Dat loopt echt heel erg uiteen. Ook van de beste economen zegt de een, nou ja, tientallen procenten aan banen zullen niet meer nodig zijn. Anderen zeggen minder dan 1% van de banen zal vervangen worden. Dus het ligt echt wijd uiteen. Maar ik denk dat we rekening moeten houden met soort levendige scenario's vanuit een maatschappijbreed perspectief. Dus dat je niet alleen kijkt naar bijvoorbeeld de macro-economische plussen of minnen, wat vaak gebeurt. Hè. De CEO's van AI-bedrijven zeggen, nou, zoveel miljard plus op de macro-economische overzicht. En dan denk ik, ja, het hangt er vanaf waar die terechtkomen. Het hangt er vanaf wat er in de tussentijd gebeurt. En zelfs als je een aantal procenten werkloosheid tegemoet moet zien, moet je rekening houden met grote sociale onrust en politieke gevolgen. En daarom verbaast het me ook zo dat er weinig aandacht is in de Nederlandse politiek voor wat AI betekent. We hebben het over nationale veiligheid, we hebben het over de economie, over burgerrechten, over de democratie. Ja. Dat zijn gewoon hele belangrijke pilaren van onze kwaliteit van leven. En ja, de aandacht die we daarvoor hebben, politiek gezien in Nederland, staat niet in verhouding met de belangen die spelen. En bijvoorbeeld ook de aandacht die de Chinezen, de Amerikanen eraan geven. Die zijn echt met volle vaart aan het investeren. En nou ja, het pleidooi in de machtscode is, besteed de aandacht aan AI die het verdient, maar vanuit ons eigen belang geredeneerd.
5: Ja. Rob, ik ga even naar jou. Jij zit in Praag bij de jaarlijkse Globsec-conferentie met een keurige stropdas om, zie ik. Is daar bij jou dit thema wel voldoende in de picture? Anders dan in Den Haag?
7: Absoluut. Nee, dat kun je wel zeggen. Ik heb hordes politici, ministers voorbij zien komen, generaals, CEO's van bedrijven. Dit is echt een punt wat heel belangrijk is. Natuurlijk toepassing voor voor Defensie. Maar wat ik ook zie, en dat is denk ik ook een aardige vraag in de richting van Marietje, dat is wet en regelgeving. Dus die regelgeving die is zo dat het heel erg lastig is om bijvoorbeeld in Europa AI goed te ontwikkelen. Dat soort bedrijven. Fouquet, dat is de baas van ASML, die zag ik vanochtend nog voorbij komen in, volgens mij was het Politico. Die zei van, met deze wet en regelgeving van de Europese Unie worden al die bedrijven gewoon Europa uitgejaagd. En dat is eigenlijk ook iets wat ik hier continu hoor. Er wordt er gekeken naar de AI-act van de Europese Unie. Er wordt gekeken naar allerlei andere wetgeving. En men zegt van, op deze manier zijn we gewoon nooit in staat om een behoorlijk bedrijfsleven te ontwikkelen. Dat AI als zijn kern heeft. Hoe sta jij er eigenlijk in, Marietje, in die hele discussie?
10: Ik hoor dat heel vaak. Hè. Bedrijven klagen eigenlijk, zolang ik me kan herinneren, al over regelgeving. Of nou over AI gaat of over iets anders. Maar de trend in Europa is, in Brussel bedoel ik dan, dus op het EU-niveau, is totaal omgekeerd. Dus wat daar nu de boventoon voert, is deregulering, versimpeling, het wegsnijden van regels. Dus ik denk ook dat het wel handig is als die bedrijven hun lobbystrategie een beetje gaan aanpassen. Want ik hoor gewoon al heel lang hetzelfde, terwijl er al heel veel is veranderd in Brussel. En tegelijkertijd zie je dat in China, waar de innovatie heel hard gaat, dat in Amerika, waar de grootste AI-platformen vandaan komen, de regelgeving juist toeneemt. En in Amerika is het soms wat minder makkelijk te herkennen, omdat het zich niet voltrekt volgens de geëigende paden. Dus het gaat niet via het congres en dan dat de president nog een handtekening onder een nieuwe wet zet. Maar hij interveneert gewoon zelf en heel direct in bedrijven. Hij zou gisteren een decreet hebben ondertekend waarin de regering toegang tot de laatste AI-modellen zou eisen voordat die op de markt komen. Dat is nu uitgesteld, ook weer onder druk van bedrijven. Maar er wordt wel degelijk gereguleerd in Amerika en in China. Dus het helemaal afschrijven van regulering lijkt me niet slim. Bovendien is het zo dat bedrijven in Europa heel graag meer toegang tot kapitaal willen. Dat is echt een lang gehoorde en terechte eis. Want veel start-ups en scale-ups gaan naar Amerika omdat ze daar makkelijker durfkapitaal kunnen aantrekken. Maar als je in Europa dat kapitaal makkelijker toegankelijk wil maken over grenzen heen, heb je weer wetgeving nodig. Dus het is gewoon niet zo, ja, niet zo nuttig, vind ik, om er in zwart-witte termen naar te kijken. Er beweegt al heel veel, er beweegt overal heel veel. En wetgeving wordt natuurlijk ontwikkeld vanuit het beschermen van een publiek belang, van bepaalde grondrechten, vanuit nationale veiligheid, vanuit een eerlijkheid in de economie. Dat is legitiem. En ik ken geen enkele industrie die alleen kan bestaan als er geen regels zijn. En ik denk dat dat bij AI ook onzin zal blijken.
5: Ja. Arjan, het is wel altijd een beetje hetzelfde liedje met Europa. Hè? Wij zijn natuurlijk het leukste en het liefste continent van de hele wereld, maar alles gaat zo langzaam.
9: Nou, weet je, laat ik eens proberen om voor mezelf helderheid te krijgen voor deze verwarde oude man. Hè. We hebben geen wereldregering. Dat AI regels nodig heeft lijkt me evident. Er zijn hele goede morele argumenten voor te bedenken. Maar we hebben geen wereldregering. We hebben ook een veranderende krachtsverhoudingen door die AI-ontwikkeling. Waarbij mij steeds opvalt dat China zo ongelooflijk hard innoveert. En ik denk niet dat China nou zelf heel erg reguleert. Hè.
10: Tuurlijk wel.
9: Jawel, maar ze doen het.
11: Het gaat om Tibet of antwoorden over de Dalai Lama.
10: Alles. Nationale veiligheid. Zeker.
9: Maar wij concurreren dus met een mogendheid die natuurlijk helemaal geen behoefte heeft aan internationale regulering. Snap je het dilemma waar ik naartoe wil? Mm-hmm. Veiligheid versus regulering die eigenlijk noodzakelijk is. Maar dat gaat niet lukken om die reden, denk ik.
10: Nee, maar ook op het gebied van klimaatverandering of op het gebied van handelsregels zijn er bijna nooit helemaal wereldwijd dekkende regels. Maar zie je altijd dat een kopgroep aan landen zegt, ja, we willen een ondergrens inbouwen, want anders gaat onze zeespiegel te hoog of wordt de uitstoot te erg. Dus ik denk dat we hier met AI ook een kopgroep zullen zien. En dat Europa daar al een kleine stap in heeft genomen. Want de AI-wet is nog niet eens van kracht voor een groot deel. Hè, dus daar alleen maar op afgeven is ook een beetje gek. Maar het is wel zo, en ik denk dat dat ook het punt van Rob is, dat we in Europa keihard moeten werken aan het bouwen van Europese alternatieven. Dus wat dat betreft, als ik nu zou moeten kiezen tussen wetgeving en bouwen, dan zeg ik bouwen. We moeten echt zorgen dat er hier grotere en meer bedrijven zijn, waardoor Europeanen in het volle spectrum van de technologieën die we gebruiken meer keuze hebben dat binnen ons rechtsgebied valt. Daar gaat het om. Omdat Amerikaanse wetten, maar ook Chinese praktijken via de technologie invloed hebben op ons. Dus bijvoorbeeld de Cloud Act in Amerika staat het toe aan politie en justitie in Amerika om toegang tot data te vorderen. Ook al staat die in Nederland of Oostenrijk of Italië, maar op een Amerikaanse server. Dus wij zijn onderdeel van het Amerikaanse regelgevingssysteem, ook al hebben we daar geen invloed op. En dat is niet fijn.
5: Ja. Rob, jij wilde nog iets zeggen? Is een beetje vertraging op de lijn.
7: Het gaat er inderdaad om van hoe kom je aan geld. He, dus ook hier in Praag is dat een van de grote discussiepunten. Met name die kleinere bedrijven die uitermate innovatief zijn, die krijgen het geld niet. Dat gaat allemaal naar de grote bedrijven toe. Die eigenlijk aan het investeren zijn in systemen waarvan je denkt, ja, moet dat nou? Want zo innovatief is dat nou ook weer niet. Daar zit werkelijk een geweldig probleem in. Het heeft ook weer te maken met de hele discussie. Nou ja, dat is ook net gezegd over de Savings and Investment Union. Die zou moeten komen in Europa. Maar het gaat allemaal zo verschrikkelijk traag. En ik denk dat dat het hele punt is. Hoeveel mensen ik nu de afgelopen twee dagen hier wel niet heb horen zeggen dat snelheid gewoon een strategische issue begint te worden. Ook gezien de snelheid.
12: Vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met complexe

0: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei gaat. Hoe je van het gas af kan en minder afhankelijk van het net kan zijn. Of hoe je van digitaal kwetsbaar naar digitaal wendbaar gaat. Ga naar Equens.nl. Energietransitie heeft een naam. Equens.
1: Heel veel rijkdom. Dus het gaat om het ontsluiten van dat geld. Ook om het stoppen van het subsidiëren van het succes van Wall Street. Want dat is wat we nu eigenlijk aan het doen zijn. En die kleinere bedrijven die gaan vaak naar Amerika om daar kapitaal op te halen. Dus dan raak je ze eigenlijk kwijt en dan groeien ze daar. Of ze worden overgenomen als ze nog heel klein zijn, omdat er een aantal hele grote spelers is, wat met gemak die bedrijven opkoopt. Ja. Ja, en dan verlies je ze op die manier. Dus het is denk ik heel belangrijk om het als een systemische uitdaging te zien en er dus veel meer vaart achter te zetten. Ik bedoel, die besparings- en investeringsunie, ja, dat is gewoon ook al eindeloos een wens. Laten we dan proberen dat met een soort einddatum voor elkaar te krijgen. Want inderdaad, het moet veel sneller. Europa moet de krachten bundelen om ook een supermacht te zijn en zich niet uit elkaar te laten spelen. Dus ik ben het helemaal eens dat we echt geen seconde te verliezen hebben.
2: Mede om te voorkomen dat Arend-Jan nu weer over het Draghi-rapport begint, gaan we snel naar het jingeltje.
3: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
2: Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma. We praten met Marietje Schaken, AI-onderzoeker aan de Universiteit van Stanford in Silicon Valley. Over AI en de nieuwe wereldorde en de positie van Europa. Waarvan we dus zeggen van ja, het is steeds weer hetzelfde. Het gaat zo langzaam. En daardoor komen we ook weer in een afhankelijke positie. Nu afhankelijk van Amerikaanse systemen, waar een gekke president zit. En gekke bedrijven zoals Palantir, die ook weer door andere gekken worden geleid. Dat zit ook in dat machtsprobleem waar je over schrijft, hè?
1: Ja, die afhankelijkheid maakt ons kwetsbaar. Zo zie ik het. Economisch kwetsbaar, maar ook qua bestuursmacht en beslissingsmacht. En dat was al een probleem qua economische afhankelijkheid. De groei is al lange tijd in Amerika sneller aan het gaan en daar zijn techbedrijven voor een groot deel verantwoordelijk voor. Maar omdat Donald Trump het Westen kapot heeft gemaakt, eigenlijk de transatlantische relatie verbroken heeft en Europa zelfs tot vijand bestempeld, is die afhankelijkheid nu ook gevaarlijk geworden voor ons. Want hij zegt in beleid, dus niet alleen in speeches, dat Amerika absoluut de dominantie van AI en Amerikaanse AI-modellen en bedrijven wil. En hij zet daar ook kracht achter. Bovendien zijn de relaties tussen het Witte Huis en Silicon Valley nog nooit zo goed geweest. Mm-hmm. Zo nauw en hecht geweest. Dus we moeten ons ook zorgen maken, bijvoorbeeld wat het betekent om hier een publiek debat te voeren op sociale media, waarvan de algoritmes in handen zijn van CEO's die ook een anti-Europese agenda voeren. Wat er zou gebeuren op het moment dat we onze communicatie niet meer in eigen hand hebben, of als daar inderdaad politieke agenda's mee worden uitgerold.
2: Ja, is eigenlijk het bredere verhaal van de digitale afhankelijkheid. Geldt ook voor de cloud bijvoorbeeld.
1: Zeker.
2: Waarin we allemaal in
4: Marietje, denk je dat de dreiging nu zo groot is dat we eindelijk met die Europese kapitaalmarkt stappen gaan zetten, zodat dus die start-ups daar gewoon
2: niet alsnog over Draghi beginnen.
4: Nee, maar wel over de Europese kapitaal, maar daar zijn we 30 jaar al mee bezig.
1: Ja, het is ongelooflijk. Ik hoop het, maar wat ik mis is een erkenning van wat het betekent dat die transatlantische relatie niet meer is wat die is. Want als ik naar leiders luister, in Nederland of op EU-niveau, dan hoor ik ze altijd maar weer vleiende woorden inzetten. Hè? Weer een brief van de koning, weer een staatsbezoek. Ja. En allemaal achter gesloten deuren schijnt er van alles anders te gebeuren. Maar de bevolking moet ook begrijpen dat dit een maatschappijbrede opdracht is die ook wat energie van ons zal vragen. Dat het niet allemaal makkelijk gaat zijn, dat het ook geld gaat kosten. Nou, met defensie hebben we gelukkig stappen genomen. Hè? Er wordt meer geïnvesteerd in defensie. We snappen dat we niet zo afhankelijk kunnen zijn van Amerika als het niet meer wil. Het geen veiligheidsparaplu meer wil bieden, onbetrouwbaar is als het gaat om Oekraïne en andere plekken in de wereld. Maar dan komt er een hele tijd niks. En dan gaat het opeens over digitale soevereiniteit. Terwijl ik dat als integraal beschouw. Dus ik denk dat defensie, digitaal en democratie veel meer vervlochten zijn en dat we het ook zo moeten behandelen. Namelijk, onze weerbaarheid gaat over alle drie.
4: We hebben ook een Europese chipsfabriek nodig. Hè?
1: Bijvoorbeeld.
4: We hebben kritieke grondstoffen uit andere plekken dan China nodig. We hebben een Europese cloud nodig. Ik geloof dat daar bij dat laatste gebeuren ook wel dingen.
1: Kijk, er gebeurt heel veel. Maar de overheid moet zich ook anders gaan opstellen om ervoor te zorgen dat die Europese alternatieven meer kansen krijgen bij bijvoorbeeld aanbestedingen. Want wat we heel lang gedaan hebben is prijs, dus gewoon wat kost het, heel zwaar laten wegen. Dan kom je altijd bij de grote bedrijven uit, want die hebben kleinere marges en bovendien hebben

0: die hele slimme lock-in contracten, dat als ze eenmaal een voet tussen de deur hebben, dan komen de kosten later. Nou, in relatie tot Chinese technologie hebben we bedacht, goedkoper is niet altijd beter, want we betalen de prijs op een andere manier, namelijk met nationale veiligheid, verlies van data, dat willen we niet. Die redenering moeten we nu ook toepassen op Amerika. Ik zeg dat met pijn in mijn hart. Ik vind dat vreselijk, maar zo is het.
1: En geldt dat, Rob, ook voor de samenwerking met Oekraïne bijvoorbeeld, als je het hebt over wapens? Je hebt verteld soms mooi over dat Delta-systeem dat ze daar hebben, wat een vervanging zou kunnen zijn voor de command and control die we nu bij de Amerikanen betrekken. Maar dat Delta-systeem, de datakant daarvan, wordt weer gedaan door Palantir. Zit je toch weer daar?
2: Ja. Nee, maar daar is ook behoorlijk over gesproken. Ik zat gisteren in een sessie, nou, kan ik niet al te veel over zeggen, helaas. Dat ging hier onder andere ook over, maar het komt er feitelijk op neer dat inderdaad het Palantir-systeem, dat wordt gebruikt in Oekraïne. Het wordt ook trouwens gebruikt bij de NAVO. Maar de Oekraïners, die mogen zelf in dat systeem sleutelen, om het maar heel erg simpel te zeggen. Dus ze hebben de basis van Palantir, maar daar kunnen ze zelfstandig de modificaties op plegen. En zij bepalen hoe het systeem precies wordt gebruikt en ingericht. Dat is echt wat anders. En het is een beetje vergelijkbaar met de F-35. Wij hebben geen flikken te vertellen, om het maar even heel hard te zeggen, over de software die erin zit, maar de Israëli's doen dat wel. Dus het is maar net welke afspraken je maakt. Dus ja, ik ben het er volstrekt mee eens dat je zo onafhankelijk moet worden van Amerika. Ik ben het volstrekt eens wat Marietje net zei over dat we Amerika op dezelfde manier moeten gaan benaderen als China. Ik ben het er ook mee eens dat de politiek nog een hele weg te gaan heeft hier. Ik heb ook het gevoel dat veel politici gewoon geen idee hebben van hoe dit allemaal functioneert. En hoe überhaupt, dit zijn hele complexe problemen, hoe je daarmee moet verstaan. En welke maatregelen dan je moet nemen en wat de rol dan is van de overheid. Maar wat wij hier ook weer opvalt, echt gewoon bij iedereen. Ik kom net bij Pevkur weg, dat is de minister van Defensie van Estland. Een geweldig verhaal van we moeten Europa veel meer alles laten doen. En tegelijkertijd, het slot is, ja, maar we hebben Amerika nodig en daar moeten we lief voor zijn. Ja, jongens, op die manier los je het nooit op. En ben je ook niet in staat om naar de burger uit te leggen waarom het belangrijk is dat wij in Europa de dingen gezamenlijk doen. Ik denk overigens dat de burger dat heel goed begrijpt, maar dat de politiek die stap niet durft te zetten.
1: Ik zie je knikken, Marietje. Ja, in de hardere opstelling, dat is ook wat jij bepleit in deze.
0: Een helderdere opstelling in ons eigen belang. Want ik ben het helemaal eens met Rob. De burger en ook bedrijven willen denk ik harder dan de politiek. Ik zie heel veel energie en ik denk ook dat het echt een kans is voor ons om dit veel meer zelf te gaan doen. We hebben fantastische bedrijven. Er zijn ook bedrijven die kunnen concurreren met Palantir. Maar er is een soort onzekerheid omdat we zo lang hebben gedacht dat alles uit Amerika goed was. En ook dat we daar zo blind op hebben vertrouwd dat men het voorstellingsvermogen en de kennis is verloren om te kijken hoe het anders kan. Dus ik denk dat we die kennis bij de overheid moeten organiseren. Staat overigens gelukkig ook in het regeerakkoord. Maar dat je veel meer moet uitgaan van je eigen kracht en je eigen belang. Maar tuurlijk hoort daar een politiek verhaal bij. En ook stimulans om dat mogelijk te maken. Ambitie om dat mogelijk te maken. En ja, die uitruilen die daarvoor nodig zijn. Dus ik noem maar wat. Datacenters is nu best een lastig onderwerp, ook in Nederland. Als je soevereiner wil zijn, heb je ook voor jezelf meer datacenters nodig. Voor Nederlandse, Europese bedrijven. En vooralsnog gaan die voor het overgrote deel naar hyperscalers uit Amerika. Nou, mensen willen dat ook niet meer. Maar hoe ga je nou uitleggen dat het ene datacenter het andere datacenter niet is? Hoe kan je die prikkels organiseren? Dat soort van beleid is allemaal hoogst noodzakelijk om handen en voeten te geven aan zo'n visie van soevereiniteit die denk ik breed gedeeld wordt, hoor. Maar je moet het wel gaan uitvoeren en niet alleen opschrijven in een Europees plan voor een digital decade.
3: En de markt gaat het niet oplossen.
0: De markt gaat helpen, maar je moet wel signalen aan de markt geven. Dus exact. Bijvoorbeeld als de overheid anders gaat inkopen, dan geeft dat een gigantisch signaal aan de markt. Ja. Je ziet nu al dat Amerikaanse investeerders kansen ruiken in Europa. Je ziet voor het eerst meer technologietalent uit Amerika naar Europa komen dan andersom. Ja. Een enorm talentenprogramma is zoiets anders wat de EU zo zou kunnen doen met helemaal niet zoveel investeringen. Want heel veel Amerikanen voelen zich niet fijn, of buitenlanders die in Amerika werken bij techbedrijven,
3: absoluut waar,
0: voelen zich niet fijn. met wat daar gebeurt met de politiek. Daar hebben ze last van. Als je queer bent, zit je klem. Als je immigrant bent, heb je het veel moeilijker. Ik ken mensen die in Amerika werken met gewoon geldige visa. Maar die durven niet meer te reizen. Want die denken, straks word ik tegengehouden aan de grens. Ja, dus er ligt een enorme ruimte ook om in te nemen. Ik wil echt niet dat mensen die luisteren denken, dit is allemaal ingewikkeld en moeilijk en bedreigend. Ja, er is grote urgentie, maar er is ook een onwaarschijnlijke kans voor ons allemaal. En daarom denk ik ook dat de politicus die hier op inspringt en die binnen Europa gaat zeggen, wij zijn het land wat een alternatief AI-model, een ecosysteem gaan bouwen, wat veel meer respect heeft voor die democratische waarden, wat een keus biedt tussen die grootmachten uit Amerika en uit China, dat daar enorme aantrekking van uit zal gaan.
3: En veel mensen in Amerika die in de AI-industrie werken, of een deel daarvan, die zijn zo geschrokken van wat er allemaal mogelijk is, die praten over de regulering zelf. Hè? En zouden ook om die reden misschien naar Europa kunnen gaan.
0: Dat zou zeker kunnen. Wat ik wel zie is dat er toch nog veel, ja, dat noem ik dan techno-optimisme is. Dus dat er ook mensen zijn die zeggen, ja, de technologie creëert risico, maar de technologie kan het ook oplossen en wij gaan het gewoon allemaal bouwen.
1: Ja.
0: Dat is een beetje hoe de Silicon Valley vaak gaat.
1: Dat is de Silicon Valley mentaliteit.
0: Ja. Ja.
1: Daarmee moeten we afronden. Althans op de radio, op de podcast gaan we langer door met luisteraarsvragen. Luister je op de radio, dan verwijs ik naar boekesteinandewijk.nl of uw favoriete podcast app. Dit was weer Boekestein aan de Wijk. Namens Arend-Jan Boekestein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Marietje Schaken. En fijn weekend.
3: Nou, dank je wel.
0: Jij ook bedankt, Hugo.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen vastgoed gezocht.

0: Via Dennis XL is er nu ook voor ondernemers. Kantoren, scholen en ziekenhuizen. Laptoponderdelen, opladers, accu's. Alle topmerken, altijd op voorraad. Via Dennis XL. Nu ook voor de computergrootgebruikers.
1: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen. Samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je honderdduizenden kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
2: Klaar voor de toekomst? De studenten van Recruit a Student staan in de startblokken om voor u aan de slag te gaan. Flexibel inzetbaar, digitaal bedreven en snel ingewerkt. Recruitastudent.nl. Het talent van morgen, vandaag nog in huis.
3: Je zoekt een kantoor, maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
2: Recruit a Student. Het talent van morgen, vandaag in huis.
4: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
5: Klopt, minstens 2 dagen per week.
4: En jij?
6: Ik meestal maar 1 keer per maand.
4: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
6: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
4: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
7: Hoi, Fleur hier van Schok en Pomp. Ik geef BHV-trainingen bij jullie op kantoor. Met uitleg over jullie gebouw en de eigen vluchtroutes. Dat is beter en leuker. Boek de meest relevante BHV op schokenpomp.nl.
8: Hybrid menswear laat zich definiëren als kleding voor mannen waarbij één outfit moeiteloos functioneert in uiteenlopende situaties. Van de tennisbaan tot de business class en de boardroom. What's hybrid menswear? In outfit, altijd gepast. Te vinden op watch.com.
9: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
10: In de Friday Move gaat het over tv.
11: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
10: Politiek.
12: Alle politici zijn natuurlijk een beetje WC eens.
10: En ik ben er ook.
11: Dat is toch heerlijk.
10: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
13: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
14: BNR Verkeer.
15: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is met name druk richting de kust door recreatieverkeer en door Duitse politiecontroles bij de grenzen. Op de A12 vanuit Arnhem heb je voor de grens 25 minuten oponthoud. Verder staat er file op de A28 van Zwolle naar Amersfoort. Tussen Wezep en Epe sta je 20 minuten vast door een ongeluk. En door een spoedreparatie rijdt het langzaam op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen de knooppunten Ridderkerk en Terbrechtseplein. En daar is de vertraging bijna 25 minuten.
16: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
17: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. De Franse politie onderzoekt een groot kindermisbruiksschandaal in Parijs. Het zou hebben plaatsgevonden op kleuterscholen, basisscholen en crèches, melden 2 kranten. Er zijn meer dan 100 meldingen van misbruik tijdens pauzes door ingehuurde schoolbegeleiders. Ook zouden kinderen zijn mishandeld. Paus Leo is vandaag met zijn eerste encycliek gekomen. In zo'n pauselijke brief gaat de kerkleider in op bepaalde thema's. Een ervan is AI. De paus is daar kritisch over en roept op tot de ontwapening ervan. Dat betekent niet dat we AI afwijzen, maar wel dat we willen voorkomen dat het de mensheid gaat domineren, zegt hij. Op een aantal plekken langs de kust beginnen de parkeerplaatsen bij de stranden vol te lopen. Zo waarschuwt Zandvoort al dat daar zo goed als geen parkeerplekken meer zijn. Op het strand is natuurlijk altijd plaats, maar wil je komen, pak dan het OV, de fiets of een deelscooter, zegt de gemeente. Het Rode Kruis vindt het nog altijd onbegrijpelijk dat niet alle asielzoekers kunnen worden opgevangen. Al dagen zit het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol en moeten ze 's nachts ergens anders slapen. Volgens het Rode Kruis zijn de vluchtelingen moe en toe aan rust. En moet de overheid zorgen voor een plek waar ze weken of zelfs maanden kunnen blijven. En op de Coolsingel in Rotterdam zijn de eerste deelnemende teams van de Europa Run gefinished. De estafette, hardloop en fietstocht begon zaterdag in Enschede en Frankrijk en haalt geld op voor mensen met kanker. Het was vanwege de warmte een zware editie, maar de organisatie zegt dat het niet tot medische noodgeval is gekomen. Het weer dan van weer online. Het is vanmiddag zonovergoten en bij weinig wind stijgt het kwik naar 25 tot 29 graden. Vanavond is het nog lang warm buiten. Ook morgen veel zon en dan wordt het op veel plaatsen tropisch warm. 30 tot 32 graden. En dat was het ANP-nieuws.
18: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
19: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Vastgoed gezocht. Maarten Bouwhuis en Maarten de Gruiter.
20: Achter de blinkende gevels van onze hotels volstrekt zich een stille ramp. Exploitanten stellen de miljoenen huren niet meer te kunnen opbrengen en beleggers houden ondertussen hun hart vast. De vraag van deze week: wat is er toch aan de hand in de Nederlandse hotelmarkt? Dit is Vastgoed Gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. We zijn er natuurlijk elke maandagmiddag om 2 uur, 's avonds om 19:30, gewoon als radio-uitzending op BNR. En natuurlijk altijd online als podcast. Maarten de Gruiter staat zoals elke week naast mij. Het is maandag, tweede Pinksterdag. Heel Nederland heeft vrij, gaat naar de Meubelboulevard. Weten mensen eigenlijk nog wel waarom ze vrij hebben, Maarten?
21: Dat vraag ik mij af. Als ik zie hoeveel mensen er naast mij in de kerkbankjes zitten, dan weet ik
20: op tweede Pinksterdag sowieso heel weinig. Eerste Pinksterdag nog een paar.
21: Ja, toch wel. Het was redelijk druk bezocht. Gisteren.
20: En Pinksteren uiteraard. Ik ben protestants opgevoed. De uitstorting van de Heilige Geest.
21: Zeker, ja.
20: Dat is waar het over gaat.
21: Precies, het is 50 dagen na Pasen. Ja. Precies 50 dagen na Pasen. Dat is ook het woord Pinksteren komt daar dan ook vandaan. Het Griekse woord is voor 50. En de Heilige Geest wordt uitgestort over de apostelen die daardoor de kracht krijgen om het geloof te gaan verspreiden. Het is ook eigenlijk, Pinksteren is belangrijk in de christelijke traditie, omdat het de start is van eigenlijk het christelijke geloof.
20: Juist, het brengen van het geloof verder over de wereld te beginnen, precies, in Europa. Ja. De weg naar Rome werd vanaf daar ingezet.
21: Exact. En de Heilige Geest is natuurlijk de drie-eenheid met God en God onze Vader en Jezus zijn Zoon en God die in de hemel zit. Jezus zijn Zoon die naar de aarde is gekomen en de Heilige Geest is eigenlijk God op aarde. En ja, als je nou op een gegeven moment een enorme ingeving krijgt. Stel nou, Zita Pels denkt ineens, we gaan toch minder sociale woningen. Dan zou dat wel eens de Heilige Geest kunnen zijn.
20: Precies. En elke katholiek die een kruisje slaat, dat is ook wat ze zeggen. Hè?
21: Zeker.
20: Vader, Zoon en de Heilige Geest.
22: Sommige hotel-expertanten hebben dat kruisje ook nodig.
20: Dirk Bakker die bij ons staat. We praten straks verder door over de rol van het geloof in vastgoedontwikkeling. Maar we beginnen met het nieuws. PropertyNL, onze vrienden van PropertyNL, onderdeel van de FD Media Groep, komt met belangrijke berichten. Namelijk Amvest, Vorm en Vastgoedbelang zijn in gesprek gegaan met het gemeentebestuur van Amsterdam. Wat hebben ze gezegd?
21: Ja, even voor de goede orde. Die hebben met de Zita Pels onder andere gezeten en met andere mensen vanuit de gemeente. En dat hebben ze ergens op een andere locatie gedaan, bij Plaza Padel volgens mij. En dat is dan een uurtje. Hè? Dan moet je even toch, laat dat even tot je doordrinken. Ja. Dringen. Dat is dan een uurtje, krijgen die mensen de tijd. Hè? Toen ik het las, dacht je eigenlijk eerst van, nou, die gaan een hele middag zitten brainstormen.
20: Een uurtje met de gemeente?
21: Een uurtje met de gemeente. Nou, waar het eigenlijk over ging, is dat wat ze hebben gepresenteerd, is dat met de 40-40-20 die de gemeente, die pro wil doorzetten, dat je dan maar naar maximaal 4000 woningen zal gaan. En tegenovergestelde wil eigenlijk D66, die wil 30-40-30, dus 30 sociaal, 40 midden, 30 vrij sector. En dan ga je ineens naar ongeveer 9000 of zoiets woningen.
20: En zij hebben die boodschap willen geven aan de formerende partijen. Want in Amsterdam wordt er nog een college geformeerd.
21: Precies.
20: En ze hebben gezegd, let op, als je 40-40-20 doet, kom je aan niet meer dan 4000 woningen per jaar.
21: En dan laten ze dus zien, als je dus 4000 woningen doet of 9000, hoe groot het verschil ook is in uiteindelijk hoeveel extra sociale woningen je natuurlijk krijgt. Want dat is natuurlijk in absolute bedragen veel meer. Nou, hartstikke mooi, maar kijk, ik denk dat het helemaal de verkeerde discussie is. Want die discussie voeren met de gemeente Amsterdam over wat de segmentering is, ja, is helemaal niet interessant.
20: Waarom niet?
21: Nou, omdat de gemeente Amsterdam uiteindelijk alles afroomt in de erfpacht. Dus je kunt ook zeggen, ja, we hebben nu een project. Ja, het beste loopt daar eigenlijk 100% middensegment. Dat is dan ook net haalbaar. Dus waar het over gaat, de kern is, je moet met de gemeente Amsterdam eerst tot een agreement komen, tot overeenstemming komen, mag een ontwikkelaar überhaupt geld verdienen?
0: Ja.
21: He, mag je, als je risico neemt, een 7 jaar wachten totdat je mag gaan bouwen, wat staat er tegenover? Nou, en eerst moet je er met elkaar van overtuigd zijn. Nou, ja, oké. Die marktpartij mag daar geld aan verdienen. Nou, dan kun je nog zeggen, nou, hoeveel mag die dan aan verdienen? Wat mag de marge zijn? Zal het weer moeilijker zijn om daaruit te komen. Ja. Maar dat is waar het over gaat. En op het moment dat je daar overeenstemming over hebt, dan kun je als gemeente beslissen. Maakt niet uit
0: wat
21: je wil bouwen.
0: Je kunt eigenlijk met open boek ontwikkelen wat je wil.
21: Dat willen marktpartijen ook.
0: Als je afspreekt dat die marktpartijen 4% rendement, winst mogen halen, dan kun je best ontwikkelen. En is het verder aan de gemeente om te kiezen wat ze dan willen ontwikkelen.
21: Precies. En dan is het dan zeg ik tegen de gemeente van, joh, luister, zolang ik mijn marge haal, want dat hebben we afgesproken, ja, bepalen jullie maar wat jullie willen ontwikkelen. Dat is dan een politiek besluit. Ja, en dat heeft alleen maar zin. Want wat er nu wordt besproken, is natuurlijk helemaal in het mandje van Pro. Want die zeggen, ja, zie je, dan wordt het toch een soort van dogmatische discussie. Wij willen meer
0: strijd tussen de percentages.
21: Precies. Ja. Terwijl ik zeg, joh, het maakt mij, dat meen ik ook oprecht, het maakt mij echt niet uit wat ik moet ontwikkelen. Wat voor segmentering. Dat is overigens, ik heb er wel een maatschappelijk idee bij, maar vanuit het ondernemerschap niet. Ja, dus het gaat erover dat uiteindelijk einde van de rit moet je wat kunnen verdienen. Ja.
0: Maar dat is interessant. We gaan zien, voor de zomer zal er een coalitieakkoord in Amsterdam komen, wat daar dan in staat. Nog heel kort, tweede bericht uit het Noord-Hollandse Schagen.
21: Ja, maar toch even. Dit ga ik wel de komende jaar wel continu herhalen. Want er is het in Amsterdam wordt de verkeerde discussie gevoerd. Ja. Want het erfpachtsysteem werkt zo dat het residueel is. En uiteindelijk wordt het afgeramd.
0: Ja, waarvan akte nogmaals, Noord-Hollandse Schagen. De gemeente krijgt toestemming van de Raad van State voor de bouw van 24 seniorenwoningen. Nou, fantastisch. De buurt had geklaagd over minder uitzicht en minder rendement op de zonnepanelen. En dat heeft de Raad van State nu van tafel geveegd. Lijkt klein bier, 24 woningjes in een klein dorp. Waarom wil je dit behandelen?
21: Nou kijk, enerzijds is het natuurlijk, we weten natuurlijk niet hoe de participatie is gelopen. Als het ineens iedereen het op zijn bordje krijgt, dat weten we hier even niet. Maar laten we ervan uitgaan dat goed tot redelijk goed is doorlopen. Ja, het is toch wel heel diep triest dat er, ik heb even gekeken naar wat de bouwhoogtes zijn. Het stelt
0: 6,5 meter tot 8,5 meter.
21: Dus je hebt hier mensen die dus letterlijk naar de Raad van State gaan. Nou ja, weet je, wat is het maar?
0: Een traject van jaren.
21: Jaren, dus dat is zo 2,5, 3 jaar misschien wel dat het heeft vertraagd.
0: Omdat ze daar in een boomervilla aan de rand van het weiland wonen en boos zijn dat er seniorenwoningen
21: uitzicht,
0: komen.
21: Uitzicht. Dus ze vinden dat ze recht hebben op uitzicht en ze vinden dat ze recht hebben op de zon. Ja, de zon is, want dat is natuurlijk heel belangrijk, want dat is, hun zonnepanelen zouden misschien wel eens minder. Nou, ik begrijp helemaal niet hoe dat kan. Dus, maar wat natuurlijk bizar wel is, is dit, waarom haalt dit de Raad van State überhaupt?
0: Omdat dat nou eenmaal de procedure is die gevolgd kan worden. En dan mag je naar de Raad van State in hoger beroep. En dat is wat ze gedaan hebben. Daarmee hebben ze 3 jaar vertraging gegeven. Gelukkig heeft hij het van tafel geveegd en gaan de woningen nu gebouwd worden.
21: Maar dit is toch het voorbeeld wat de huidige coalitie van wil dat niet meer kan.
1: Vastgoed gezocht.
0: De hotelsector leek na de pandemie weer helemaal op te bloeien. Maar schijnbedriegt, achter de schermen woedt een miljoenenstrijd tussen exploitanten enerzijds en de beleggers aan de andere kant. Tijd voor een goed gesprek hierover. En dat doen we met Dirk Bakker, CEO van Necrom Hospitality Group. Dirk, van harte welkom.
3: Ja, leuk om hier te zijn.
0: Fijn dat je er bent. Jij werkt eerst bij Colliers, dan hebben we elkaar ook vaker gesproken. Ja. En je zit eigenlijk al je hele carrière in deze hotel. Ondernemingen, zullen we zeggen.
3: Ja, nou, Colliers was wel breder dan hotels natuurlijk.
0: Uiteraard, maar daar was je ook weer verantwoordelijk voor hotels.
3: Ja.
0: Maarten, jij sprak eerder over de ontstaande situatie in ons programma. Het Duitse DK heeft een conflict met de uitbater van 2 Mövenpick hotels. Een huurachterstand, die is opgelopen tot 4 miljoen euro. En ook de Zweedse vastgoedreus Pandox eist miljoenen van noodlijdende uitbaters. Hoe heeft het nou zo ver kunnen komen in deze markt, Dirk? Waarin ik het gevoel heb, hotelkamers, nou, zeker in Amsterdam, maar ze worden steeds duurder, dus volgens mij wordt er wel geld verdiend.
3: Ja, dat is ook zo. Kijk, je moet eigenlijk even een knip maken in de periode dat de hotelstop ingevoerd werd, wat eigenlijk in 2017 geloof ik was. In die tijd tot aan de pandemie was Amsterdam was eigenlijk een stad die in Europa in de top 5 stond van de meest gewilde steden om in te investeren. Het klimaat was goed, er stonden geweldige hotels. Met een hotelstop worden die hotels worden schaarser. Dan wil je er allemaal zijn. Toeristen, grachtengordel, je kunt het allemaal uitleggen.
22: Maar huurcontracten werden derhalve ook duurder. Nou, en daarna kwam die pandemie, toen lag alles in één keer stil. De wereld kwam gewoon tot stilstand. Dan loop je een huurachterstand op, want niemand kan geld verdienen. Nou, er zijn een aantal hoteleigenaren geweest die zeiden, laten we aan tafel gaan zitten, laten we het oplossen. En daar hebben wij ook bij geholpen met Colliers. Gewoon bij wijze van spreken die 6 maanden aan het huurcontract plakken aan het eind. En dan heb je een oplossing, want niemand kan hier wat aan doen. Ja. Dat is niet overal gebeurd. Vervolgens krijg je dus een situatie waar de rente omhoog gaat. Waar de kosten omhoog gaan stijgen. Er is echt wel wat veranderd na de pandemie. Dus de operationele resultaten gingen naar beneden. Overdrachtsbelasting voor de beleggers een issue. De toeristenbelasting die naar 12,5% ging, de BTW die erop kwam, 33% wat uit een overnachting in één keer naar de staat ging.
20: En dit zijn eigenlijk de ontwikkelingen vanaf 2024 ongeveer?
22: Ja, 23, 24. Ja,
21: als je kijkt naar de voorbeelden die even genoemd werden, bijvoorbeeld die DK en de W en Park, Central Park of zo. Ja. Heeft DK, want dat kan ik me best wel voorstellen, was een grote institutionele partij. Die zal tijdens de pandemie best wel zijn huurders tegemoet zijn gekomen, of niet?
22: Dat weet ik niet. Ik ben er niet bij geweest bij die onderhandeling. Ik neem het aan. Maar uiteindelijk is het probleem daar niet. Het probleem ligt veel eerder. Dat hotel is verkocht voor 260 miljoen. Ja. En dat had te maken met een huurprijs van 10 miljoen wat er betaald werd. 42.000 euro per kamer. Dat is natuurlijk sky high.
20: En wat is jouw. Want zo moet je rekenen. Je moet bij die hotelcijfers altijd terugrekenen naar kamerbezetting en naar per kamer. En daar hebben jullie natuurlijk tabellen voor, van wat haalbaar is.
22: Ja, er zijn natuurlijk wat KPI's waar je naar kijkt. Dat is niet overal hetzelfde. Amsterdam betaal je wat meer per kamer, omdat de bezettingsgraden gewoon gemiddeld hoger liggen.
21: Ja. Maar als je gaat kijken naar de specifieke gewoonte, dat is hier natuurlijk iedere keer teruggekomen naar dat W-verhaal. Wat voor een godsvermogen verkocht is door de exploitanten in Seligsbeek. Ja. Maar jij zegt 42.000 euro per kamer huur. Ja. Wat, om even dit in perspectief te plaatsen, wat zou daar een, volgens jou, kom niet op een euro, een beetje een normale prijs zijn geweest. Om ons een gevoel te geven, hoe ver overpriced was het dan?
22: Nou, ik denk dat je daar op die plek, als je het heel gezond wil hebben en geen risico's, of tenminste geen overstress risico's wil hebben, moet je, zeg maar, eventjes als vingerwijzing, geldt niet helemaal, maar 28% van de huursom moet je uit kunnen betalen.
21: Dus dat is eigenlijk 25-30% te duur.
22: Ja.
20: Dan naar de probleemanalyse die je al eventjes begon, maar ja, er is dus sinds 24 belastingen erbij en wat er ook gebeurde is inflatie. En de huurcontracten zijn gekoppeld aan de inflatie.
22: Ja.
20: Dat lijkt me logisch. Dat betekent dat de belegger per jaar meer huurpenningen zou moeten ontvangen.
22: Ja.
20: En tegelijkertijd zijn de lasten van de exploitanten ook enorm gestegen.
22: Ja.
20: Want daar zit diezelfde inflatie in.
21: Ja, maar de inkomsten zit ook de inflatie
20: in. En de inkomsten. Maar loopt dat in verhouding of zit daar ook een pijnpunt voor de exploitant?
22: Nou, de kosten van exploitatie die zijn disproportioneel gegroeid na de pandemie. Het was moeilijker om personeel te krijgen. Personeelkosten die zijn beduidend duurder geworden. Dus het is echt wel duurder geworden om hotels te opereren. Dat is zeker een feit. Ook de inkoopprijzen van allerlei, whatever je inkoopt in een hotel, ook die zijn duurder geworden. Ja, en nogmaals, het is een double whammy eigenlijk. Je hebt die toeristenbelasting en die BTW, die heeft het hartstikke
20: ingekomen. En dan hebben we het nu, en Maarten heeft ze er ook uitgepikt.
21: Dat is toch pas recent?
20: Ja,
21: terwijl die huurachterstand van de W die is al 4 jaar aan het oplopen.
22: Nee, dat loopt al veel langer. Die Circle Group die is gewoon in de problemen. Dat is helder. Die hebben eigenlijk een veel te hoge last op hun nek gehaald.
21: Okay.
22: Eigenlijk anticiperend en gebruikmakend van een grote investor appetite.
20: Snap ik, Maarten. Daarom wilde ik vragen, die situaties rond DK en Pandax, zijn dat nou incidenten? Of kijken we toch naar het topje van de ijsberg en is het dus bredere problemen in de hotelbusiness?
22: Nee, ik denk dat niet zo is. Ik denk dat de hotelwereld, en zeker ook Amsterdam, maar ook Nederland, er zijn ook andere voorbeelden in Nederland. Rotterdam bijvoorbeeld, de afgelopen 5 jaar... heeft een compounded annual growth rate, gemiddelde groei gezien, van 4,8%. Dat is best veel. Dat is de best presterende markt eigenlijk in Nederland op dit moment. Maar Amsterdam blijft altijd in trek. Die grachten haal je niet weg. De meeste contracten overigens die gemaakt worden tegenwoordig zijn managementcontracten, dus waar je een aligned interest hebt eigenlijk tussen eigenaar en exploitant. Wat veel beter is, want dan heb je gewoon inzage in de prestaties.
20: Ja, dan moeten we dat even uit elkaar halen. We hebben een exploitant, ja. We hebben een eigenaar, vaak eigenaar-belegger, zoals Deka
22: ja.
20: en Pandax. En we hebben een merk wat erin zit.
22: Ja.
20: Dat noem je dan bijvoorbeeld Mövenpick.
22: Ja.
20: Maar dat zijn drie verschillende partijen eigenlijk.
22: Ja, dat is het grote verschil met hotelvastgoed en ander vastgoed. Er zijn eigenlijk bijna altijd drie partijen betrokken bij een hotel. Inderdaad, een exploitant die een franchise zou kunnen hebben. Hè. Want meestal de brand zelf huren nooit. Hè. Die hebben altijd een operator erbij die dat dan voor ze wel huurt en die dat brand gebruikt. Maar een management agreement kan het zijn. Mövenpick kan zelf managen en kan iemand laten managen met een franchise. Zo moet ik je het eigenlijk zien.
20: Ja, precies. Het Mövenpick-verhaal, die groep, Reve Hospitality, die heeft in januari bij de rechtbank in Berlijn uitstel van betaling gevraagd.
22: Ja.
20: Voor heel veel hotels.
22: 170 hotels.
20: 170 hotels.
22: Ja.
20: Dus er is veel meer aan de hand dan deze paar hotels in Amsterdam.
22: Ja, dit zijn echt totaal losstaande situaties. Die Revo-groep, daar zit een ondernemer achter, die ik goed ken overigens, dat een geweldige ondernemer is. Maar je kunt je daar natuurlijk wel iets bij afvragen. Hij heeft zo snel is hij gegroeid, heeft grote portefeuilles overgenomen. Eigenlijk ook van de Accor-groep bijvoorbeeld ging afscheid nemen van heel veel hotels. Hij heeft die leases overgenomen, heeft daar zwaar voor betaald. Maar je moet altijd in een hotel, wat heb je een rent cover die je moet hebben. Hè? Vanuit je netto resultaat moet je je huur kunnen betalen. Als die rent cover onder de 1,5 gaat, dan wordt het risicovol. Deze rent covers die zaten richting de 1,2. En als dan die markt moeilijker gaat worden, zwaarder gaat worden, dan kun je eigenlijk je huur niet meer betalen. Dat is wat hier gebeurd is. Ik vind dat een zeer kwalijke zaak. Hè? Uiteindelijk, ik sprak toevallig afgelopen week een van die verkopende partijen aan die Revo-groep. Die zei van ja, die groep kwam prima door de KYC en betaalde gewoon het meeste geld.
20: Nou, customer, yes. Ja. Maar die groep die belegt geld, laten we zeggen institutioneel, van bijvoorbeeld pensioenfondsen.
22: Ja.
20: Dus er zit pensioengeld achter van gewone mensen. Hebben ze dan daar toch te veel risico's meegenomen?
22: Ja, dat gaat me te ver om daar antwoord op te geven. Ik onthoud me maar even van hoe die structuren op de achtergrond in elkaar zitten. Dat weet ik niet, die verhalen ken ik ook. Maar als dat zo is, ja, dan moet daar toch een betere controle op komen. Ja. Vanuit die pensioenfonds.
21: Want ik vind het ook wel mooi, gewone
20: mensen. Gewone mensen, ja, ik dacht gewoon aan de, ja, nou ja, aan wie dan ook. Aan de,
21: zoals wij.
20: Zoals wij. ZZP'ers onder pensioen, maar ga verder.
21: Maar nee, zo'n Deka, die moeten toch, die hebben toch een enorm blieder op die hotels dan nu in. Er moet toch daar iemand, de verantwoordelijke hoteldirecteurtje DK Duitsland, die moet daar toch niet helemaal lekker zitten, lijkt mij.
22: Nee, ik ken hem goed. Het is een ontzettend aardige vent. Maar hij, daar komt zoveel geld in die potten bij DK terecht. Het is hun eigen geld niet. Hè. Er wordt anders naar gekeken. Dat geld moet gewoon belegd worden en moet renderen. En ook daar wordt natuurlijk toch niet echt ondernemend gekeken, maar gewoon beleggingstechnisch. If it ticks the box, it's okay.
20: Het heeft dus te maken met die huurcontracten. Zouden die flexibeler moeten worden om meer de volatiliteit van de markt te kunnen volgen?
22: Ja, ik ben een totale tegenstander van huurcontracten zoals we die ooit gekend hebben. Banken zijn dat overigens inmiddels ook. Er wordt bijna geen huurcontract meer gefinancierd. Dat is gewoon heel moeilijk. Een huurcontract, je tekent er voor 20 jaar, meestal zelfs nog langer dan voor 30 jaar. Als je de trends ziet tegenwoordig, die groeien, die volgen elkaar zo snel op. Je hebt gewoon geen inzage of dat hotel nog wel werkt. Je moet altijd een aligned interest hebben. Het moet minimaal een variabele huur zijn, zodat je inzage krijgt in de exploitatiecijfers.
21: Nou, voor de uitzending hadden we het er ook even over. Toen zei jij tegen mij, een beetje met een glimlach, ben je nog steeds zo voor huurcontracten? Want wij gaan ook al een tijdje terug. En, maar het is natuurlijk bijvoorbeeld vanuit een ontwikkelaar. Ja, eigenlijk maakt het mij natuurlijk niet uit. Het gaat erover wat vinden banken en wat vinden eindbeleggers.
22: Ja.
21: En eindbeleggers en banken, die waren enorm op. Die wilden echt huurcontracten. Gewoon, die wilden niet die. Dus daar zie jij ook echt wel een verandering ontstaan.
22: Totale verandering. Er is eigenlijk sinds de financiële crisis in 2012, toen we eruit kwamen, is daar een verandering gekomen. Dus dat weet jij ook. Dus veel meer private equity is de markt binnengekomen. Hotels bij uitstek zijn de best renderende vastgoedklassen. Er wordt gewoon meer geld verdiend dan iedere andere klasse. Er zit ook wat meer risico's aan, dus je moet het goed snappen.
20: Ja, dan moet je ook accepteren dat het af en toe misgaat, zou ik zeggen.
22: Nou, dat moet je ook. Maar het punt is, als je aan de bal zit, kun je ook ingrijpen wanneer het dreigt mis te gaan.
20: Ja, en zo'n DK zit niet voldoende aan de bal.
22: Is het niet aan de bal, noem.
21: Nee. Stel dat DK wel een zo'n contract had, hè, een omzetachtige contract had met voor de W.
22: Ja.
21: En nogmaals, W is daar niet de huurder, maar het merk dat erop geplakt is.
22: Ja.
21: Zou dit dan niet gebeurd zijn?
22: Dan zou het niet gebeurd zijn. Want dan zou DK zeker een team met mensen, met asset managers hebben zitten. Die hadden een rode vlag omhoog gestoken. En zeiden, wacht eens even, wat gebeurt hier allemaal? Dan had je dat had voorkomen kunnen worden.
21: Want het, wat ik ook bizar vind, wat eigenlijk iedereen in onze branche bizar vond, en zeker als je niet in die hotels actief bent, is hoe kun je als Deka zo lang, nou eigenlijk hoef je niet, wij zeiden het ook tegen elkaar, hoe kun je zo lang die huur op laten lopen? Want als ik mijn huur niet betaal, dan word je gewoon eruit gezet.
22: Ja, maar dat, kijk, daar ligt natuurlijk, dat heeft met geldontwaarding te maken. Ik bedoel, dat ding op basis van die 10 miljoen was destijds 260 miljoen waard. Als daar een andere exploitant in gaat komen voor een veel lagere, meer sensible huur, zul je moeten afschrijven. Dus de kosten van afschrijven versus een nieuwe huur.
20: Dus het kan uit. Het kan uit om het, laten we zeggen, de huurpenningen inning een tijdje los te laten.
21: Nou, het is gewoon struis. Voor mij is het gewoon struisvogelpolitiek. Nou,
22: natuurlijk is het struisvogelpolitiek.
20: Ja. Nou, dat dan weer wel. Hotel vastgoed, daarover gaat het in deze aflevering van Vastgoed Gezocht. Nou, feit is dat er de laatste jaren in Nederland steeds meer hotels zijn bijgekomen, zo vertelt collega John van Schagen.
2: Het aantal hotels in Nederland blijft dus groeien. Volgens verschillende marktanalyses telt ons land er inmiddels bijna 4000. Vooral in de Randstad is de hoteldichtheid enorm hoog. Noord-Holland steekt er met kop en schouders bovenuit, met Amsterdam als absolute hotelhoofdstad. Alleen daar al staan bijna 500 hotels.
5: Amsterdam has too many tourists. There were around 22 million overnight stays in 2023. So, how does the city plan to combat overtourism?
2: Opvallend is wel dat nieuwe hotels niet alleen meer in de grote steden verschijnen, maar ook steeds vaker in toeristische regio's, zoals Zeeland, Limburg en de Veluwe. Daar zie je met name veel nieuwe leisure hotels en boutique concepten ontstaan.
6: It's fitting that the slogan of this province is I struggle and I emerge. Because this is sea land. Zeeland.
2: Qua segment zie je eigenlijk twee duidelijke trends. Aan de ene kant groeit het luxe segment stevig door, met meer 4- en 5-sterren hotels. En tegelijkertijd groeit ook het betaalbare lifestyle segment hard. Denk hierbij aan compacte design hotels, cityhubs en concepten die zich richten op jonge stedelijke reizigers. En die extra hotelkamers lijken voorlopig nog hard nodig. Want afgelopen jaar verbleven meer dan 33 miljoen gasten in Nederlandse hotels. En dat was opnieuw een record.
23: Toeristen gaven vorig jaar een stuk meer geld uit in Nederland in 2023.
20: Dankjewel, John van Schagen. We praten verder over de dynamiek op de hotelmarkt en kijken natuurlijk naar de toekomst van het segment met Dirk Bakker. Ja, Dirk, je staat te popelen, want die managementcontract is ook iets mee aan de hand.
22: Ja, het punt is, de vastgoedwereld is erg veranderd. Hotels was van al het geld dat er in de wereld beschikbaar is voor vastgoed, de capital flows noemen we dat in de wereld, waar het geld vandaan komt en waar het naartoe gaat en weer geïnvesteerd wordt. Daar, het percentage wat naar hotels ging 3 jaar geleden was 5%. En vandaag de dag is dat bijna 15%.
21: Zo.
22: Dus dat is enorm gegroeid in de afgelopen 3 jaar. Dat betekent dat er veel meer appetite is en veel meer partijen ook investeren in hotels. En dat gaat allemaal om exploitatiecontracten.
21: Heb je ook een idee waar dat ten koste van welke andere asset class dat gaat?
22: Nou, retail is wat gedaald. Nummer 1 is multifamily wonen. Nummer 2 is logistiek. En daarna kantoren zijn erg gedaald. Ja. Daar is veel minder appetite voor. En retail is iets gedaald en hotels is gewoon daarin erg opgekomen.
20: Dat blijft dus groeien. En toch is de vraag, groeit het door, zoals John van Schagen het ook zei, of gaat het iets afvlakken in Nederland?
22: Ik denk dat het doorgroeit. Het tempo zal gestaag doorgaan eigenlijk, omdat je gewoon constant ziet, dat zie je de afgelopen 50 jaar al. En als je iedere rolling 5 jaar bekijkt, ook terugkijkt, dan zul je altijd een groei van een paar procent zien. Het gaat nooit naar beneden. Het kan als een jaar of twee eventjes stagneren, maar het blijft doorgroeien, omdat er gewoon meer gereisd wordt in de wereld.
20: Dirk Bakker van Necron Hospitality Groep, dankjewel voor nu. Ja, we praten natuurlijk nog even verder in de podcast, maar voor de radio ronden we af. Maar niet voordat ik zeg dat wij onze zomerafleveringen weer gaan maken. En dat gaan we dit keer samen met jullie doen, met de luisteraars. We nodigen jullie uit vrijdagochtend 26 juni in Hotel de Ruwenberg in Sint-Michielsgestel, Brabant dus. 2 afleveringen bijwonen met ons. Meld je even aan. bnr.nl/vastgoedbijwonen. Dan zien we je daar. Vastgoed Gezocht is er gewoon volgende week weer. Bedankt voor het luisteren. Dag.
24: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
25: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Make Europe Great Again.
26: Er zijn zaken die je nooit meer loslaten.
27: Want hij maakte ook schilderijen van zijn slachtoffers. En een van zijn schilderijen, dat zou best een slachtoffer kunnen zijn.
28: En niet zozeer door het vonnis, maar door wat erachter zat.
29: Ook in die zittingszaal hebben we, denk ik, van mens tot mens contact gehad.
26: In Napleiten blikken advocaten en officieren terug op zaken die hen altijd
4: zijn bijgebleven.
7: En zonder sensatie, maar met aandacht voor wat er echt speelde.
4: Napleiten, het verhaal achter de uitspraak.
7: Luister in de BNR-app of je podcast-app.
8: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
9: Klaar voor de toekomst? De studenten van Recruit a Student staan in de startblokken om voor u aan de slag te gaan. Flexibel inzetbaar, digitaal bedreven en snel ingewerkt. Recruitastudent.nl. Het talent van morgen, vandaag nog in huis.
10: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
9: Recruit a Student. Het talent van morgen. Vandaag in huis.
11: Keuzes, kansen en consequenties op het AI Kennisfestival. Met sprekers van onder andere Monks, Brush AI en Google. Het AI Kennisfestival op 8 juni in beeld en geluid Hilversum. Kaarten via bnr.nl/AI.
12: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
13: Wist je dat 64% van de managers overweegt hun baan op te zeggen voor een beter mentaal welzijn? Op het OpenUp-platform vinden jouw managers op elk moment de juiste ondersteuning voor het mentale, emotionele en fysieke welzijn van zichzelf en hun team. 70% van onze gebruikers zegt dat de kans groter is dat ze bij hun werkgever blijven dankzij OpenUp. Benieuwd hoe wij jouw managers kunnen ondersteunen? Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up!
14: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
15: Klopt, minstens 2 dagen per week.
14: En jij?
15: Ik meestal maar 1 keer per maand.
14: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
15: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
14: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
30: Het AI Delta plan, het rapport Wedding Joe. Ik word er gek van alleen maar plannen.
31: Ja, wat wil je dan, Ben? Move faster, break stuff, zoals in de VS?
30: Nee, ik wil gewoon actie. Hoe gaan we het doen met soevereine cloud en ons AI-ecosysteem?
31: Luister daarom naar de Grote Tech Show. Elke woensdag in gesprek met een innovatieleider.
30: En elke donderdag nemen we samen de week in tech door.
31: Op BNR en ons podcast.
32: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
33: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
34: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. De Franse politie onderzoekt een groot kindermisbruiksschandaal in Parijs. Het zou hebben plaatsgevonden op kleuterscholen, basisscholen en crèches, melden 2 kranten. Er zijn meer dan 100 meldingen van misbruik tijdens pauzes door ingehuurde schoolbegeleiders. Ook zouden kinderen zijn mishandeld. Paus Leo is vandaag met zijn eerste encycliek gekomen. In zo'n pauselijke brief gaat de kerkleider in op bepaalde thema's. Een ervan is AI. De paus is daar kritisch over en roept op tot de ontwapening ervan. Dat betekent niet dat we AI afwijzen, maar wel dat we willen voorkomen dat het de mensheid gaat domineren, zegt hij. Op een aantal plekken langs de kust beginnen de parkeerplaatsen bij de stranden vol te lopen. Zo waarschuwt Zandvoort al dat daar zo goed als geen parkeerplekken meer zijn. Op het strand is natuurlijk altijd plaats, maar wil je komen, pak dan het OV, de fiets of een deelscooter, zegt de gemeente. Het Rode Kruis vindt het nog altijd onbegrijpelijk dat niet alle asielzoekers kunnen worden opgevangen. Al dagen zit het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol en moeten ze 's nachts ergens anders slapen. Volgens het Rode Kruis zijn de vluchtelingen moe en toe aan rust. En moet de overheid zorgen voor een plek waar ze weken of zelfs maanden kunnen blijven. En op de Coolsingel in Rotterdam zijn de eerste deelnemende teams van de Europa-run gefinished. De estafette, hardloop en fietstocht begon zaterdag in Enschede en Frankrijk en haalt geld op voor mensen met kanker. Het was vanwege de warmte een zware editie, maar de organisatie zegt dat het niet tot medische noodgeval is gekomen. Het weer dan, van weer online. Het is vanmiddag zon overgoten en bij weinig wind stijgt het kwik naar 25 tot 29 graden. Vanavond is het nog lang warm buiten. Ook morgen veel zon en dan wordt het op veel plaatsen tropisch warm. 30 tot 32 graden. En dat was het ANP-nieuws.
33: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Make Europe great again. Michal van der Toorn.
0: Welkom bij de wekelijkse XL-versie van Make Europe Great Again. De podcast van Nederland waarin we iedere dag praten over Europese autonomie en soevereiniteit. De oorlog in Oekraïne vormt al meer dan 4 jaar een bedreiging voor de veiligheid van Europa. En de NAVO-top in Ankara komt eraan. Europa gaat volgende week bepalen op wat voor manier we zouden kunnen praten met Poetin. Hoogste tijd dus om te kijken hoe staat Europa eigenlijk in de wedstrijd. In hoeverre staan we achter Oekraïne? Mijn naam is Micha van der Toorn, maar ik ben niet alleen, want bij mij zijn ook Stefan de Vries.
1: Bonjour.
0: En Luc de Clercq.
1: Hallo.
0: Welkom allebei. Aan het einde van deze uitzending bespreken we ook nog een cultureel pareltje, maar eerst.
33: The Gradometer.
0: In Make Europe Great Again volgen we de worstelingen van Europa op de voet. Maar lukt het Europa nou echt om een beetje greater te worden? Welke ontwikkeling gaat snel? Wat gaat er tergend langzaam? Luc, jij was in Straatsburg deze week en daar kwam de EU eindelijk tot een akkoord over de implementatie van de handelsdeal met de Verenigde Staten. De onderhandelaar van het Europees Parlement was na een nacht onderhandelen nog best opgewekt en deelde ook nog even een sneer uit naar Donald Trump.
2: And this is, I guess, a big difference to the United States. We are doing this in a democratic way with the European Parliament and the member states. In Europe, there is no decision by only one man, which is totally unpredictable.
0: Nou, dat is echt een Europese sneer. Wat is er nou precies op een democratische wijze afgesproken, Luc?
1: Ja, er zijn dus een aantal waarborgen dat tussen de lidstaten en het parlement overeengekomen. Een zogenoemde sunset-clausule, daar ging het de hele tijd om. Dus dat het akkoord dan afloopt eind 2029. Eerder werd er gesproken over misschien in 28, maar er lijkt dus wel een soort concessie in zijn gedaan van het parlement naar de lidstaten. En dan zit de termijn van Trump er ook op. Dus dan kun je hopelijk met een nieuwe Amerikaanse president, wie dat dan ook is, weer nieuwe afspraken maken. En als het goed is, zit er dan ook een nieuwe Europese Commissie al. Dus ja, nieuwe mensen die dan opnieuw de balans op moeten kunnen maken. En ook als Amerika zich niet aan afspraken houdt, dan kan de commissie die voorkeursbehandeling die er eigenlijk dus voor de VS nu is, dus 15% heffingen tegen nul, weer terugdraaien. En ja, want de wettelijke basis van de Amerikaanse heffingen, die staan namelijk ook onder druk en ja, lopen ook af. Dus dan is het op zich goed dat je iets hebt om in te kunnen grijpen, mochten de Amerikanen zich dus eigenlijk er toch niet aan kunnen houden. En er kunnen ook onderzoeken worden ingesteld door de lidstaten, de commissie of het parlement zelf, als ze het idee hebben dat deze afspraken een bepaalde sector in Europa ernstig schaadt. Nou, dan kunnen ze dus kijken hoe ernstig is dat en moeten we dan dus ook weer de boel opschorten.
0: Een beetje uitzoomend, waar we deze week naar hebben zitten kijken is eigenlijk het Europese huiswerk voor de wetgeving hierover is gedaan. Dus ja, daar zijn we mee klaar en nu kunnen we door naar
1: ja,
0: de echte.
1: Nu kan het verder geratificeerd worden en moet dat in Europa en moet het natuurlijk ook weer naar de Amerikanen gecommuniceerd worden, wat wij dus hier nu intern nog weer hebben afgesproken. Ja. En moet nu in het parlement nog wel weer over gestemd worden.
0: Iemand die hier een grote rol in heeft gespeeld is de Duitse sociaaldemocraat Bernd Lange. Die is voorzitter van de handelscommissie binnen het Europees Parlement. Waarom was hij zo blij? Want hij was heel tevreden, hij had een glimlach op zijn gezicht.
1: Ja, ik zat bij die persconferentie in Straatsburg en we hoorden dus net daar al even een stukje van. Hij was inderdaad erg blij. Hij heeft die onderhandelingen namens het parlement dus geleid. En hij was ook sterk pleitbezorger voor die waarborgen. En daarvoor heeft hij eigenlijk eerst in het parlement zelf een strijd moeten voeren, omdat daar ook niet iedereen dat meteen wilde. Dus bijvoorbeeld de Christendemocraten, de EVP, die zeiden eigenlijk, nou laten we gewoon zo snel mogelijk deze deal doorbrengen. Dat is makkelijk voor iedereen. Dan kunnen we gewoon meteen door. Maar voor hem was het dus wel een persoonlijk succesje dat in eerste instantie natuurlijk al gelukt was, dat die positie van het parlement zo was geworden. En ja, lidstaten zaten er uiteindelijk ook niet allemaal op te wachten op allerlei waarborgen. Die wilden ook snel door. En ja, dus hij heeft het toch voor elkaar gekregen om wel een aantal waarborgen in te bouwen. En, ja,
0: en daarom
1: is hij toch zo in zijn sas. Ja.
0: Was in zijn sas. Stefan, ben jij een beetje in je sas hiermee?
1: Nee, niet echt. Het is een capitulatie aan Donald Trump. Totaal onvoorspelbare, ja, voormalig bondgenoot. In het akkoord staat dat Amerika, als Amerika zich niet houdt aan de afspraken, dan kunnen we op een bepaalde manier onderuit. Nou ja, ik zou zeggen dat moment is ongetwijfeld volgende week alweer aangebroken. Amerika houdt zich niet meer aan de afspraken. De deal is niet in het belang van het Europees bedrijfsleven. Het is slecht voor de Europese strategische autonomie die we zo graag willen. En laten we het ook niet vergeten, het is niet in het belang van de Amerikaanse consumenten. Want die zijn uiteindelijk degene die deze heffingen zullen betalen. Ja. Dus ja, het kent alleen maar verliezers. En wederom, Amerika moet in het knuisje lachen, of althans Donald Trump. Want Europa is er weer niet in geslaagd om te zeggen, wij zijn Europa. Als je met ons zaken wilt doen, graag. En zo niet, dan is daar de deur.
0: Luc, meestal kijken we in deze rubriek naar of Europa great is of niet. Maar dit keer kijken we even naar een persoon, namelijk Bernd Lange. Ja. Great or not so great?
3: Nou, dan toch niet helemaal zo great. Want ik wil Bernd Lange dus best credits geven dat hij dan binnen de EU dit voor elkaar heeft gekregen. Dat hij er iets uit heeft gesleept, die waarborgen. Maar ja, het feit blijft toch, en dat wat Stefan eigenlijk ook een beetje zegt, dat het is niet great, dat akkoord dit met de Amerikanen. En daar veranderen die waarborgen dan uiteindelijk ook nog te weinig aan.
33: Make Europe great again.
0: Poetin die wil best met Europa praten over Oekraïne. Moeten we dat al willen en op welke manier dan? En heeft de NAVO nog wel tijd om naar Oekraïne te kijken? Of zijn we vooral druk met onszelf? Deze week nemen we de Europese steun voor Oekraïne eens onder de loep. Stefan, jij was deze week in Brussel bij een briefing voor de NAVO-bijeenkomst in Zweden. En Luc, jij hebt de hele week rondgelopen in het Europees Parlement in Straatsburg en je oor te luisteren gelegd bij de Europarlementariërs. Dus dat is hartstikke goed. Vandaag halen we het net op. Om te beginnen bij jou, Stefan. De NAVO-top komt eraan begin juli in Ankara, in Turkije.
1: Daar ga jij naartoe.
0: Ga ik naartoe, ja, klopt, als het goed is. Ter voorbereiding daarop komen nu de buitenlandministers bij elkaar in Zweden dan weer. En ter voorbereiding daarop, om het even compleet te maken, was jij in Brussel bij de briefing.
1: Ja.
0: Kreeg jij op het hoofdkwartier in Brussel het idee dat Oekraïne speelt bij de NAVO op dit moment?
1: Ja, zeker. Oekraïne blijft absoluut natuurlijk een van de hoofdthema's, ook op deze NAVO-top. De toon is wel veranderd. Hè. 2 jaar geleden ging het vooral over militaire steun en de vraag hoe snel Oekraïne dichter bij de NAVO kon komen. Of zelfs misschien wel in de NAVO. En nu draait het veel meer om uithoudingsvermogen. Wat ik ook interessant vind, is dat het afgelopen jaar is gebleken dat Oekraïne eigenlijk het meest geavanceerde leger ter wereld op dit moment heeft. En dat we heel erg afhankelijk zijn gaan worden van de Oekraïnse technologie. Met name op drone-gebied en AI-gebied. Super interessant. En ja, ik zat zelfs met de gedachte te spelen, mocht de Verenigde Staten uiteindelijk

0: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
1: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
2: Ik denk dat het een realistische optie is om Oekraïne in ieder geval op zeer korte termijn zicht te bieden op een soort van lidmaatschap light, maar wel als voorbereiding op het totale lidmaatschap. En Oekraïne is al heel ver met de implementatie van alle regels die wij in Europa graag willen zien bij lidstaten. Je moet af en toe niet alleen die stok met die wortel voorhouden, maar ook af en toe een stukje van de wortel geven. Want wat Oekraïne doet is heel lastig. In oorlogstijd zich voorbereiden op lidmaatschap van de Europese Unie. Daar moeten ze zoveel mogelijk hulp bij krijgen. En ja, zo'n kandidaatlidmaatschap of lidmaatschap light of een soort, ja, ik weet niet, bij de sportschool heb je ook dat je dan niet volledig
3: basic lidmaatschap of plus.
2: Ja, ja. Ik vind het een heel pragmatisch idee om uiteindelijk het doel te bereiken. En dat is Oekraïne als volwaardig lid van.
3: Wat vind jij ervan, Luc, van dat sportschoolmodel van
4: sportschoolmodel. Nou, ik vraag me wel af in hoeverre het dan dus, Stefan zegt, als er dus heel veel water door de Rijn is gestroomd, dat het dan misschien wel lukt, maar hoe het dan dus allemaal technisch dan uitgewerkt zou moeten worden, want binnen de verdragen lijkt me dit voor nu nog best ingewikkeld om dat voor elkaar te krijgen, toch? En dan moet er misschien politieke wil zijn.
2: Ja, maar ja. Het kan wel, hè, want je hebt bijvoorbeeld landen in Schengen die niet in de EU zitten, zoals Noorwegen en Zwitserland. Er zijn landen die de euro gebruiken die ook niet in de EU zitten, dus je kan wel een soort van
4: Extra clubje of rand eromheen weer.
3: EU-lidmaatschap op maat.
2: Ja, à la carte. Ja.
4: Maar dan is het, dan vraag ik me ook wel af, want ik vraag of Oekraïne dat dan zelf ook wil. Zeg maar, zij zeggen natuurlijk zelf, wij kunnen dit ook heel snel doen. Ja. Dus waarom zouden we niet gewoon gaan voor het premium lidmaatschap en niet de basic variant? Ja. Want dan loop je ook weer risico dat je misschien te lang in die basic variant blijft hangen en maar niet naar die premium versie, laat maar zeggen.
3: Even terug naar de vredesbesprekingen, want nou, even terug naar die persoon die dat dan moet gaan doen vanuit Europa, de gezant. Poetin zelf heeft Schröder genoemd. Daarvan wordt nu gezegd, dat lijkt ons niet zo'n goed idee. Nee. Angela Merkel is genoemd. Mario Draghi is genoemd. Mm-hmm. Onder andere, we moeten het toch even vermelden, door Geert-Jan Haan in een van de eerste afleveringen van deze podcast. Ja. Hoe werd daar in Straatsburg naar gekeken, Luc?
4: Ja, Schröder, dat is iedereen het wel duidelijk over eens dat onverstandig is. En over Kaya Kallas vond ik eigenlijk ook dat ik wel veel kritische geluiden heb gehoord. Dat zij misschien toch ook niet de beste persoon is om dit dan te doen. Niet per se dat zij nou niet functioneert of zo als buitenlandsvertegenwoordiger, maar dat zij dan toch gezien wordt als iemand die dan te hard zich zou opstellen ten opzichte van Rusland en dat dan toch minder verstandig is. Ook over Merkel. Zij was natuurlijk ook in Straatsburg deze week voor die Europese Orde van Verdiensten. Ja. Nou, er was ook heel wat kritiek op dat zij überhaupt die prijs kreeg. Zij liet zich in de speech verder ook niet over uit, maar ja, ze heeft al eerder wel gezegd dat zij eigenlijk dacht dat iemand anders dat maar beter kon doen. En ik denk ook dat veel parlementariërs ook niet per se meteen op haar zitten te wachten. Draghi ligt misschien wat makkelijker. Maar eigenlijk voor hem en misschien voor alle mensen wel. Als je nu al genoemd wordt, is het misschien juist ook niet dat je het uiteindelijk wordt.
3: Nee, het wordt waarschijnlijk iemand anders. Ja, laten we even een kleine conclusie verbinden aan deze aflevering. Stefan, jij mag beginnen. Als je naar de NAVO kijkt deze week, als je kijkt naar de Europese Commissie, hoe goed doen we op dit moment ons best voor Oekraïne?
2: Nou, we doen ons best. Maar ons best doen is niet genoeg. Dat is wel duidelijk. Anders was die oorlog natuurlijk al afgelopen. Maar we zijn het vijfde jaar van deze oorlog ingegaan. Er is bij een aantal lidstaten echt heel veel inzet om deze oorlog tot een einde te komen, om Oekraïne te helpen op heel veel gebieden. In sommige landen leeft het nog steeds niet. Ook het Russische gevaar is heel abstract voor best wel wat lidstaten. Dus we doen ons best. Maar ja, ons best doen, je hoort het ook vaak in Den Haag van politici, we doen ons stinkende best. Ja, het is niet genoeg.
3: Luc?
4: Nou ja, qua gesprekken met Rusland en zo, ik denk dat er sowieso een moment komt dat je gaat praten. Ik bedoel, een oorlog eindigt toch uiteindelijk aan de onderhandelingstafel. En Europa zal er toch alles op alles zetten om daar dan ook aan tafel te zitten. En dan is vooral de vraag vanuit welke positie het uiteindelijk is, waar Oekraïne dan in zit, waar Rusland dan in zit, waar Europa dan in zit. En in welke hoedanigheid dan ook. Of dat nou vanuit de EU over wordt gesproken, of vanuit de NAVO, of misschien een coalition of the willing format, de E3, wat dan ook. Wie dat dan ook precies gaat zijn, wie die envoy moet zijn. Ja, Europa moet in ieder geval erop voorbereid

0: zijn. En ja, dat, daar zullen ze hopelijk dan volgende week wat meer antwoorden op hebben.
1: BNR's megahit.
2: Aan het einde van deze uitzending hebben we ook oog voor Europese culturele pareltjes. Dat kan van alles zijn. Muziek, film, cultuur, als het maar een hit is of kan worden. Deze week was het de beurt aan Stefan de Vries. Stefan, wat heb jij meegenomen?
3: Ja, ik kon er natuurlijk niet omheen als liefhebber van het Europese politieke liedjesfestival.

0: Eurovisie Songfestival vorige week. Ik denk dat dat Europa heeft behoed voor een heel lastig diplomatiek schaakspel volgend jaar, als Israël had gewonnen. Ik vind het leuk, het Songfestival.
1: De redding van het Songfestival is dit nummer.
0: En het is maar te bezien hoe het dan volgend jaar verder gaat met deze soapopera, want dat is natuurlijk een beetje aan het worden. Maar in ieder geval Bangaranga, ik denk op alle stranden deze zomer luid en duidelijk te horen.
1: Te beginnen met dit weekend in Nederland,
0: ja,
1: toch?
0: Ja, absoluut.
1: We weten waar we Stefan kunnen vinden dit weekend. Op een handdoek.
0: In mijn tanga danst op Bangaranga.
1: Nee, maar vond je verder het Songfestival een hit dit jaar?
0: Ja, ik vind het altijd leuk, want het is natuurlijk enorme kitsch. En het reflecteert toch ook een beetje de staat van Europa op dit moment. Het is een van de weinige momenten waarop alle Europeanen, althans een heel groot deel van de Europeanen, samen voor de buis zitten. Een soort saamhorigheidsgevoel. Je kan er van alles van vinden. En het is natuurlijk ook bagger. Ik zag een hele grappige fokken en sukken deze week. Dat je vooral het Eurovisie Songfestival en muziek niet met elkaar moet vermengen. Dat is het natuurlijk ook een beetje.
1: We zijn aan het einde gekomen van Mega XL. Dank jullie wel, Stefan de Vries en Luc de Klerk. Jij bedankt voor het luisteren. De redactie is gedaan door Michaël Roelen. Ik ben Micha van der Toorn. Maandag zijn we er niet vanwege Tweede Pinksterdag. Dus dinsdag rond de klok van 4 hoor je ons weer met de dagelijkse update van Make Europe Great Again. Heel graag. Tot dan.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen The Green Quest.
3: Ik ben Joost Luiten, ambassadeur van KLM Open. Van 4 tot en met 7 juni wordt het grootste internationale golftoernooi van Nederland gespeeld. Op de International bij Amsterdam neem ik het op tegen titelverdediger Connor Seim, mediawinnaar Danny Willett, Darius van Driel en vele andere topgolfers. Koop nu je ticket op klmopen.nl of in de KLM Open app.
4: Je zoekt een kantoor, maar wat je echt toekomst biedt is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
3: KLM, TCS en de Deep World Tour heten je van harte welkom op het KLM Open 2026.
5: Beleggen in vastgoed betekent aankopen, financieren, onderhouden, box 3, box 2, belastingen, huurders, lekkages, verduurzamen of Annexum. Annexum beheert al 25 jaar Nederlands vastgoed. Wel het rendement, niet het gedoe. Voor beleggen in steen met rust. Annexum.nl.
6: Van Greenchoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie. De positieve energie van Greenchoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
7: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
6: De positieve energie van Greenchoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
8: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
9: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
10: AI. Bij Capgemini laten we het voor u werken door iets unieks. De transformatiekracht van onze experts. Zij maken AI schaalbaar, meetbaar, waardevol en vooral menselijker. Want AI helpt je pas echt transformeren als je het combineert met menselijke chemie. Capgemini, make it real. BNR Verkeer.
11: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn een paar problemen onderweg. De A7, de afsluitdijk, richting Friesland is dicht na een ongeluk ter hoogte van de Lorentsluizen. Verkeer vanuit Noord-Holland kan omrijden via Amsterdam en Emmeloord. Over de A10, de A1 en de A6. Andere kant op heb je daar ook zo'n kwartier tijdverlies, dus richting Noord-Holland. Op de A16 van Breda naar Rotterdam sta je ruim een half uur in de file tussen de knooppunten Ridderkerk en Terbrechtseplein door een reparatie aan de weg. Verder is het druk door Duitse grenscontroles. Vooral op de A12 vanuit Arnhem. Voor de grens heb je een kwartier oponthoud. Op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek sta je bij het Gelredome 10 minuten in de file, mede door een ongeluk. En het is druk naar Zandvoort. Bijvoorbeeld op de N201 vanuit Hoofddorp. Tussen de aansluiting met de N206 en Zandvoort is de vertraging 20 minuten.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
12: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. In Breda zijn bij een ongeluk met een barbecue twee kinderen en twee volwassenen zwaar gewond geraakt. Het ging mis toen iemand spiritus gebruikte om de barbecue aan te steken. De kinderen raakten gewond aan hun gezicht en armen, de volwassenen aan hun handen en armen. Ze zijn naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. De A7 over de afsluitdijk richting Leeuwarden is dicht nadat een auto en een caravan op elkaar waren gebotst. De weg ligt volgens Rijkswaterstaat vol met brokstukken. Daarom wordt het verkeer richting Friesland omgeleid via Lelystad. Vorige week was er ook al een zwaar ongeluk op de afsluitdijk. Daarbij raakten twee mensen gewond. Rusland zegt dat het Kiev de komende tijd blijft aanvallen, net als de afgelopen dagen. Ze noemen het een vergelding voor een dodelijke aanval op een studentencomplex vrijdag. Volgens Rusland zat Oekraïne erachter, maar dat land zegt dat het geen burgerdoelen aanvalt. Paus Leo is vandaag met zijn eerste encycliek gekomen. In zo'n pauselijke brief gaat de kerkleider in op bepaalde thema's. Eén ervan is AI. De paus is daar kritisch op en roept op tot de ontwapening ervan. Dat betekent niet dat we AI afwijzen, maar wel dat we willen voorkomen dat het de mensheid gaat domineren, zegt hij. En in Tilburg is het zover. De huldiging van de spelers van Willem II staat op het punt te beginnen. De club won zaterdag na strafschoppen van Volendam en heeft zich daarmee teruggevochten naar de Eredivisie. Vanwege het warme weer werd er opgeroepen niet te vroeg naar het centrum te komen. Toch moest de eerste supporter al naar de EHBO omdat hij bevangen was door de hitte, meldt Omroep Brabant. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vanmiddag zonovergoten met temperaturen tussen de 25 tot 29 graden. Vanavond is het nog lang warm buiten. Ook morgen veel zon en dan wordt het op veel plaatsen tropisch warm met 30 tot 32 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance. Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Duurzaam. Harm Edens.
13: Op de groene weg naar 2030 zijn dit een paar dingen uit het nieuws die mij zijn opgevallen. Een machine die water uit de lucht haalt. Klinkt als een science-fiction ding, maar Nobelprijswinnaar Omar Yari brengt het nu echt op de markt. Zijn start-up Atoco ontwikkelde een apparaat dat watermoleculen uit de atmosfeer haalt en daarmee tot 4000 liter water per dag kan produceren. Vooral voor droge en afgelegen gebieden kan dat een doorbraak zijn. Tegelijkertijd roept deze technologie ook vragen op. Want wat gebeurt er als we op grote schaal water uit de atmosfeer gaan halen op plekken die al kurkdroog zijn? Je gaat weer ingrijpen in natuurlijke systemen en de geschiedenis leert dat klooien met de natuur gevolgen kan hebben die pas veel later duidelijk worden. Ik ben benieuwd naar een degelijk antwoord. Dan is er ook nog nieuws over de ijskap van Groenland. Die blijkt veel kwetsbaarder voor klimaatverandering dan wetenschappers dachten. Nieuw onderzoek laat zien dat er onder het ijs oud methaan vrijkomt zodra gletsjers smelten. En dat is zorgelijk, want methaan is een veel sterker broeikasgas dan CO2. Het risico is dus dat we in een soort vicieuze cirkel terechtkomen. Meer opwarming zorgt voor meer smeltend ijs en daardoor komt er weer extra methaan vrij wat de aarde nog verder opwarmt. Zie het als een extra waarschuwing dat klimaatverandering sneller kan verlopen dan veel modellen nu voorspellen en dat we beide polen snel moeten gaan koelen als Europa daar nou eens in voorop gaat lopen. Dit is de Green Quest. Mijn naam is Harm Edens en ons groene geweten is deze keer Yvette Watson van Fire Factory. Jij wil het hebben over nieuws dat eigenlijk naadloos aansluit bij wat we straks gaan bespreken.
14: Ja, dat klopt. Want Milieu Centraal publiceerde deze week nieuwe cijfers uit de monitor Duurzaam Leven. En die zijn ontnuchterend en hoopgevend tegelijkertijd. 51% van de Nederlanders staat open voor duurzame keuzes. Dat is heel mooi. Maar slechts 29% zet dat ook daadwerkelijk om in actie.
13: Ja.
14: Het gat tussen willen en doen is dus enorm. En dat weten we misschien wel. Maar het is ook belangrijk om te beseffen dat de transitie dus niet strandt door onwil, maar door eigenlijk ook wel het systeem waarin die duurzame keuzes nog steeds te ingewikkeld en te onzeker en te duur zijn.
13: Ja.
14: Ja, met andere woorden, de klusser die straks bij de gamma staat is niet de vijand. Misschien is het systeem wel het probleem. En ben ik heel erg natuurlijk benieuwd wat onze gast daarover te vertellen heeft vandaag.
13: Ja, want wat gaan ze doen bij Intergamma om dat systeem te veranderen?
14: Ja.
13: Kleine stapjes, dat is altijd zo. Het hele systeem moet uiteindelijk op de schop. Laten we het daar dus maar eens even heel degelijk over gaan hebben.
2: The Green Quest.
13: En omdat jij die brug al slaat, die vet even een kijkje in jouw privéleven. Ben jij iemand die de bouwmarkt plat loopt?
14: Nou ja, ik heb net 8 maanden lang verbouwd in een klushuis. Een oude portiekwoning, een Haagse portiekappartement. Helemaal naar 0 op de meter en ook met biobased materialen. Dus ja, ik heb de gamma plat gelopen, gisteren nog. Maar ja, dit weet ik ook wat de uitdaging is om echt naar de duurzame materialen te komen. Dus,
13: ja. Ja, want ik heb niet 2 linkerhanden, maar ik kom er ongeveer nooit. Maar als je er komt, verbaas je wel wat er allemaal in die schappen ligt. Van alles en nog wat. En iedereen komt er ongeveer wel. Dus echt duurzaam is het meestal nog niet wat ik zie. Mijn gast wil daar verandering in brengen. Daarom ben ik heel blij dat je er bent. Ik kijk nu toch maar ondertussen even naar jou. Margreet Papen, Director Sustainability bij Intergamma. Welkom.
15: Dank je wel.
13: Om te beginnen, jullie hebben de CO2-uitstoot in de fase 1 van je eigen winkels met ruim 70% verlaagd ten opzichte van 2021. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
15: Ja, dat is al een enorme stap die we hebben genomen. Daar hebben we ook een plan voor liggen. Ook in lijn met de SBTI-doelstellingen.
13: Mm-hmm.
15: En een aantal dingen die we hebben gedaan is enerzijds de inzet van hernieuwbare energie. Nou, dat is een hele makkelijke en laaghangend fruit. Hè. Je koopt groene energie in van Nederlandse bodem en je hebt een enorm deel gereduceerd.
13: Ja, dat heb je te pakken.
15: Een tweede is energie-elektrificatie. Dus dat we gekeken hebben naar de inzet van gas loze bouwmarkt. Hè. Dus waar kunnen we gas reduceren in onze bouwmarkten? En dat is door de inzet van onder andere warmtepompen.
13: Mm-hmm.
15: En de derde is, hoe kunnen we nou die energie die je gebruikt, het efficiënter gebruiken? En dan kun je denken bijvoorbeeld aan het isoleren van gevels, isoleren van daken, maar ook bijvoorbeeld door het toevoegen van LED-verlichting in plaats van reguliere verlichting.
13: Al die dingen eigenlijk bij elkaar opgeteld, ja, levert 70% op. Ik dacht die laatste 30% helemaal niet meer verwarmen en hele duurzame circulaire jassen verkopen bij de ingang.
15: Ja, dat klinkt als een mooi idee, maar ik denk dat de klant het iets minder leuk vindt.
13: Hoeveel CO2 hebben jullie bespaard? En veel belangrijker nog, zie je dat meteen ook al financieel terug?
15: Zeker. Dat is het mooie met scope 1 en 2. Dat gaat over energie- en gasverbruik. En dat hangt direct samen met kostenreductie.
13: Mm-hmm. Dus en zeker met deze prijzen, dan denk je, sta je elke dag verlekkerd naar de meter te kijken, denk ik.
15: Zeker.
13: Hoe snel verdien je terug, denk je?
15: Ja, dat is lastig. Dat hangt aan de investeringen. Warmtepompen die zijn enorm duur. Dus dat duurt wel een aantal jaren. Maar LED-verlichting verdient zich al in een paar jaar terug.
13: Dat is echt wel, dat is heel snel,
15: ja,
13: hè?
15: Ja, zeker.
13: Mooi is dat. Jullie hebben in 2025 ook niet onbelangrijk een nieuw distributiecentrum in Tiel geopend. En daar heb je geloof 5 vestigingen bij elkaar in een hypermodern pand geduwd.
15: Zeker.
13: Wat levert dat op?
15: Heel veel. We besparen 28.000 kilometer per jaar. En even ter illustratie, een rondje om de wereld is 40.000 kilometer. Dus dat is flink wat kilometers.
13: Ja, dat is een end, ja. Ja.
15: En daarnaast is het pand ook veel beter. We zaten in een aantal oude panden. Dit pand is BREEAM Excellent. Dus dat levert enorme besparingen op voor gas en elektra.
13: Mm-hmm.
15: En daarnaast heeft het pand ook plaats voor 14.000 zonnepanelen. Nou, dat is veel meer energie dan we gebruiken. 4 keer zoveel dan we gebruiken. En die energie kunnen we binnenkort ook gaan opslaan. Dus dat zal 4 batterijen zijn.
13: Ja, of ergens weer hergebruiken
15: exact
13: in de buurt.
15: Ja. Delen.
13: Mooi, ja. Ja. En zijn die 5 oude locaties die je nu verlaten hebt, zijn die afgebroken en teruggegeven aan de natuur?
15: Nee, dat is niet het geval.
13: Je begrijpt wat ik bedoel, hè? Ja, dus wat doe je daarmee?
15: Dat zou heel mooi zijn om dat te doen, inderdaad. Mm-hmm.
13: Ja. Maar daar ga je nog een duurzame bestemming voor verzinnen?
15: Nou, die locaties zijn niet in ons eigendom. Aha. Dus daar zit het probleem.
13: Daar zit weer wat nieuws in. Ja. Maar nu begint het echte werk pas, hè? Want dit was echt, zoals je zelf al zei, het laaghangende fruit. Nu moet er echt iets gaan gebeuren.
15: Ja, de grote uitdaging is scope 3. En wat al in de aankondiging gezegd wordt, dat zijn onze producten die we verkopen. En als je kijkt naar de opbouw van scope 3, dan zit ongeveer 60% in alle producten die we inkopen. Dus mm-hmm. Denk aan de materialen, de logistiek, de fabrieken waar het gemaakt wordt. Er zit 25% in de gebruiksfase. Dus als jij een boormachine gebruikt, de elektra of de accu, de kost energie. En een groot deel zit in de end-of-life fase, dus de afvalfase.
13: Als het uiteindelijk klaar is, wat gebeurt er dan?
15: Inderdaad.
13: Als je het bij elkaar haalt, dan is 97% van jullie voetafdruk zit in die scope 3.
15: Ja.
13: En dan willen jullie serieus gaan verduurzamen. Nou, die zonnepanelen op je dak, die kan je zelf beslissen. Maar dit is buiten je directe macht. Hoe begin je dan? Waar start je?
15: Ja, dat is een hele uitdaging. En de eerste stap, eigenlijk zijn het twee elementen cruciaal. Dat is data, dus weten hoeveel uitstoot je hebt. Mm-hmm. En welke productgroepen en waar zit dan die uitstoot precies. En een tweede is samenwerken. Want wij staan aan het einde van de keten, wij zijn retailer en de meeste kennis over de producten zit bij de producenten van die producten.
13: Die niet per se altijd transparant of eerlijk of net zo groen van gedachten zijn als jullie.
15: Nee, zeker niet. Dat wisselt heel erg bij producent. En sommigen zijn wat groter, die zijn in staat om wat meer te doen dan anderen. Sommigen zitten in Europa, anderen zitten wat verder weg. Dus er zijn best wel, dat is best wel gevarieerd. Ja. Maar toch vinden we het heel belangrijk om ook met elkaar die samenwerking op te zoeken en daarin te partneren. En dat is ook de enige manier, wat mij betreft, om die reductie met elkaar voor elkaar te krijgen.
13: Ja, dus binnen de keten pak je met elkaar de verantwoordelijkheid. Dan is een zekere transparantie en eerlijkheid, denk ik, heel wezenlijk. Hoe ver wil je gaan verduurzamen en hoe snel? Want je kan ook zeggen, nou, 10% groener, leuk. En dan, dat is het dan, maar dat lijkt me niet genoeg.
15: Ja, wij hebben als Integramma een hele stevige ambitie. En dat is dat we 50% CO2-uitstoot in scope 3 willen reduceren ten opzichte van 2021 in 2030.
13: Aha.
15: En dat is een mega grote ambitie.
13: Ja, want dan begin je wel hoog al in 2021. Ja, dus dan, ja, nou, me dunkt. Yvette zit te wapperen.
16: Dat is nog 43 maanden.
15: Ja, daar word ik al zenuwachtig van als je dat zegt.
13: Heel goed.
15: Dat is het zeker. Ja.
13: Kan er niet genoeg stress op zitten.
15: Maar we hebben ook wel hele mooie stappen al gezet inmiddels.
13: Noem eens een voorbeeld.
15: Nou, we hebben bijvoorbeeld gekeken naar al onze assortimenten. Wij hebben een heel breed assortiment. En dat is best wel uitdagend. Hè, want dan heb je met heel verschillende producten te maken.
13: Maar echt enorm bij jullie. Dat je denkt, hè?
15: Ja. Van vloeren, bouwmaterialen, raamdecoratie, verf.
13: Lelijke vogelhuisjes, alles hebben
15: jullie. Dat ook. Maar daarbij hebben we dus gekeken van per assortimentgroep, wat is nou de manier om te verduurzamen? Want het zit niet altijd per se in de verduurzaming van de materialen. In sommige gevallen is het ook goed om te kijken van, kunnen we de levensduur verlengen? Moet het gebruik anders zijn? Denk bijvoorbeeld aan een boormachine. Een boormachine wordt in zijn hele levensduur 7 uur gebruikt.
16: Ja,
15: in totaal.
16: Het is helemaal niks.
13: En
16: dat moeten we toch ook niet meer willen kopen?
13: Bij mijn buurman, die heeft 2 boormachines, dan is het gewoon 3,5 uur. Maar dat is, zo werkt het natuurlijk niet. Maar bedoel, heel weinig is dat.
15: Ja, dus de vraag is, moet iedereen wel een boormachine hebben?
13: Ja.
15: Of moeten we met elkaar zeggen, nee, we gaan die boormachine op een makkelijke manier verhuren, zodat iedereen hem kan gebruiken en die efficiëntie van die boormachine veel hoger wordt.
13: Ja, en doe dan even het gamma verdienmodel erbij. Want die producent van die boormachines wordt dan niet blij van je. Terwijl ik doe op dit moment een theatercollege over klimaat en ik vraag altijd wie heeft er hier een boormachine. Elk weekend begint met een flink stukje boren. Nou, en dan kijkt iedereen jou glazig aan van nee natuurlijk. Dus voor jullie is dat uitlegbaar, maar hoe ga je dat met die boormachineproducent doen?
15: Ja, dat is een uitdaging. Want dan willen we met elkaar kijken van hoe gaan we dat oplossen en hoe ziet dat verdienmodel er precies uit?
13: Ja. Ja. En heb je al een tipje van de sluier? Van waar zou dat mogelijkerwijs een oplossing kunnen geven?
15: Nou, voor die boormachine dus zullen we moeten kijken, de kwaliteit moet omhoog. Hè? Dus dat betekent ook dat zo'n product duurder ingekocht kan worden, zodat die ook vaker gebruikt kan worden. Daarnaast zijn we aan het kijken, kunnen we met accu's iets doen dat je 1 accu op meerdere apparaten kan gebruiken. Dus niet elke boormachine een aparte accu. Nou, dan kun je een reeks van apparaten waar je het kan toepassen.
13: Ja.
15: Dus daar worden wel oplossingen voor gezocht.
13: En ook dat je misschien het recyclen ook weer via de producent laat verlopen. Want als je het daar niet weggooien, maar als je echt circulair wordt, ik kijk even naar je vet ook, dan zit daar toch ook weer een deel van het verdienmodel.
16: Ja, dat klopt. Maar dan moet je wel zorgen dat iedereen daar hoe zeg je dat?
13: Mee profiteert.
16: Mee profiteert.
13: Ja. Ik voelde hem aankomen. Ja.
16: Benefit.
13: Benefit of all. Ja.
15: Heb je ook in Nederland steeds meer. Hè? Die uniforme producentenverantwoordelijkheid. Dat je steeds meer, wij verzamelen ook veel boormachines in trouwens, in de bouwmarkten. Ja, juist voor recyclen.
13: Ja. Leuk. Mooi. Nou, verwachten jullie dat leveranciers uiterlijk in 2028 een volledige emissies in kaart hebben gebracht? Volgens je noemde het al de SBTI-standaard, Science Based Target Initiative. Maar we zitten in een klimaatcrisis en de tijd begint te dringen. Ik verwijs even naar mijn inleiding van zojuist. Waarom krijgen die leveranciers nog 3 jaar de tijd om dat alleen maar te gaan berekenen? Dat kan toch in een half jaar, in een opschieten maar?
15: Ja, dat is een goede vraag. Ik zou het liever morgen, vandaag dan morgen geregeld willen hebben. Maar de grootste uitdaging zit in data. En betrouwbare data. Want op het moment dat je data niet betrouwbaar is, dan kun je wel van leveranciers vragen om te gaan reduceren. Maar eigenlijk weet je dan niet waar je moet beginnen. Dus om daadwerkelijk te weten waar je moet starten met reduceren, heb je die data nodig.
13: En pas nu jullie zeggen, wij vinden dat belangrijk, wij gaan erop inzetten. En Integramma is een groot club. Gaan die ketenbedrijven zeggen, oké, dan gaan we meten. eten, wat ze al lang hadden kunnen doen natuurlijk.
15: Nou ja, sterker nog, wij maken deel uit van een internationaal initiatief, Make It Zero. En Make It Zero, er zitten wereldwijd de grootste do-it-yourself bedrijven op nationaal niveau zijn daar aangesloten. Om met elkaar te kijken, hoe kunnen we gaan standaardiseren? Hoe gaan we die data door die keten halen? Hoe gaan we er ook voor zorgen dat niet alle retailer, elke retailer zijn eigen dataformulier gaat uitvragen bij leveranciers? Ja, krijg je dat?
13: Ja, ja.
15: En waar kunnen we gaan reduceren met elkaar? En waar gaan we afspraken maken daarover?
13: En welk wereldbeeld komen we straks wel op, gaat daarbij passen.
14: Maar betekent het dan ook dat overal over de hele wereld nu dit soort bouw-doe-het-zelf-zaken dit allemaal aan doorvraag zijn?
15: Zeker.
14: Dus is dit overal op grote schaal aan het gebeuren?
15: Nou, sterker nog, elke twee weken zitten we samen om met elkaar te kijken welke stappen gaan we nemen.
13: Maar ook
15: gaan we
13: Brazilië, ook India, ook China, ook...
15: Ja, nou, India is misschien een lastige.
13: Is net geweest. En Jet heeft gezegd, foei. En dan, nou... Misschien helpt het.
15: Dus India die is nog van harte welkom om aan te sluiten. Maar wel de meer ontwikkelde landen zijn daarop aangesloten.
13: Ja. Heb je gezegd 2028, dan moet het bekend zijn. Anders hebben we een probleem, vind ik ook goed. Want anders kan je nog niks beginnen. Hoe ver ga je erin? Hoe hard is die eis?
15: Die is vrij hard. En dat betekent niet dat wij nu al... Twee jaar geleden hebben we een leveranciers... voorstel gemaakt waarbij we hebben gezegd, we willen dat jullie alles meten volgens SBTI. Scope 1, 2 en 3. We hebben toen ook onderzoek gedaan van hoeveel leveranciers hebben dat al gedaan. Als we kijken naar onze top 50 leveranciers, was dat toen 30%. Nou, nog niet heel erg veel.
13: Maar ja, ook niet 3%.
15: Ook niet
13: 3%. Dus het is wel een flink begin.
15: Exact, dat is een mooie start.
13: Ja.
15: En inmiddels zijn we dit jaar gestart met leveranciersgesprekken om te kijken wat is nu de voortgang. We hebben het cijfer nog niet, want er komt nog een nieuwe meting aan. Maar ik weet zeker dat die een hele stuk hoger gaat zijn.
13: Maar gaan we over de helft?
15: Dat denk ik wel.
13: Dus 67,5% gok ik op. Ja. En hoe ver gaat het dan? 2028 is aangebroken, de deadline is daar. Ga je dan zeggen, jullie hebben niks gedaan, je komt het schap niet meer in?
15: Zo hard willen we het nu nog niet zeggen. Wat we wel aan doen zijn...
13: Maar even vooruitdenken, je hoeft het nu niet te zeggen.
15: Op termijn zul je dat zeker moeten zeggen.
13: Anders is het toch een papieren tijger.
15: En dat is niet alleen Integamma die dat zegt, maar dat geldt voor de... heel Europa, als je kijkt naar de Europese doelstellingen, dan zullen we met elkaar die transformatie moeten maken, ook maar naar een meer circulaire economie.
13: Ja, je komt niet eens uit, hè, want de grondstoffen worden nog een heel groot probleem.
15: Ja, helemaal. Ja.
2: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
13: Margreet Papen is hier van Integamma. We praten met haar over de verduurzaming van de bouwmarkt. En dat vind ik een heel mooi onderwerp. En die keten moet om, de klant moet mee. En ons groene geweten Yvette Watson kijkt kritisch mee of het wel snel genoeg gaat. Je kijkt vandaag ook echt wel kritisch. Margreet, we hebben het over spullen, maar daar zit natuurlijk gedrag onder. Hè? Je zei net al, heeft iedereen wel zijn eigen boormachine nodig? Gaan we dat op een gegeven moment ook echt als gedrag incorporeren? Dat we of bij de Gamma, of bij Karwei, of bij andere bouwmarkten die dingen gaan huren? Of komt er door jullie gevulde huurunits in iedere wijk dat het wat laagdrempeliger wordt? Hoe zie jij de toekomst wat dat betreft?
15: Ja, wat mij betreft is dat gedrag is uiteindelijk de key factor die nodig is om die verandering teweeg te brengen. Op het moment dat alle consumenten helemaal duurzaam zouden leven en duurzaam zouden kopen, dan had ik geen job meer, dus dan zou het vanzelf gaan. Dat is niet het geval. We hebben ook onderzoek gedaan van in hoeverre is een consument bereid om tot duurzame aankoop over te gaan. Nou, daar werd net al iets uit genoemd, vanuit het onderzoek van Milieu Centraal. Maar op het moment dat je dan vraagt, ben je er ook meer bereid om er meer voor te betalen? Ja, dan houdt het vaak voor de meeste consumenten wel op. Ja,
14: of meer voor te doen. Of,
13: ja.
14: Weet je, dat het meer energie
13: kost. Dat is ook weer een ding, het is weer ingewikkelder. Dat zeiden we net ook al ergens. Maar ik kijk ook even naar jou, Yvette. Want die recht op reparatiewet, die is er nu.
15: Ja.
13: Dus producten mogen niet meer dichtgesield worden. Boormachines kon je vroeger niet eens open
14: krijgen. Het zou mooi zijn als het 0% belasting zou zijn.
13: Nou, daar kunnen we nog aan werken.
14: Ja, daar kunnen we nog aan werken,
13: Maar dat hele idee dat we ons gedrag gaan veranderen ook naar wat we doen en wat we kopen en wat we niet kopen. Ik zeg heel vaak, dingen met een stekker eraan komen er bij mij niet meer in. En dat kun je niet helemaal volhouden, maar het helpt wel.
14: Ja, het helpt wel, door jezelf die grenzen te stellen.
13: Ja.
14: En ik denk ook gewoon dat het belangrijk is dat die bouwmarkten dat ook echt faciliteren. Dus dat het ook makkelijker wordt om de duurzame spullen en materialen te kopen. En daar ben ik ook nog wel benieuwd naar, want je geeft zelf al aan hoe belangrijk het is dat we levensduur verlengen. Maar jullie verdienmodel is nu nog wel gebaseerd op verkoop van nieuwe producten. Hoe ga je die reparatiediensten en huurdiensten, wat het dan ook mag zijn, hoe ga je dat echt prioriteit geven? En dat het wel of niet ten koste gaat van de omzet.
15: Ja, hele goede vraag. Een hele interessante vraag. Want wij inderdaad ons verdienen met de verkoop van producten. Tegelijkertijd zitten wij ook in een enorm interessante sector. Want onze sector gaat eigenlijk over levensduur verlengen. Wij zijn de do-it-yourself sector.
16: Ja, dat is jullie primaire proces.
15: Precies.
16: Ja.
15: Dus op het moment dat je bij wijze van spreken een tafel bij ons koopt, misschien moeten wij wel veel beter aan die klant vertellen hoe je die tafel moet onderhouden, zodat die jarenlanger meegaat. Op het moment dat iemand de schutting kapot is, moeten wij misschien wel vertellen hoe je moet repareren in plaats van een nieuwe schutting te verkopen.
13: Ja.
15: En daar zit wel die change in die we moeten gaan maken met elkaar, en die andere manier van denken die nodig is om echt tot die verduurzaming te komen. Dus dat zit niet alleen maar in het verduurzamen van het bestaande assortiment. Ja, daar zit een deel.
13: Mm-hmm.
15: Maar dat zit ook in het verlengen van de producten die de klant al heeft.
13: Levensduurverlenging. Je ziet het bij IKEA, om het wat te noemen. Die hebben dan Bring Back Friday. Kun je gewoon oude dingen in een hoek zetten. Kan iemand anders weer meenemen.
15: Exact.
13: Je kan in plaats van een heel nieuw ding een boekenplankje bestellen. Of een poot in plaats van een hele nieuwe kruk. Dus dat zie je bij jullie ook binnen sijpelen nu. Wat ik echt heel erg interessant vind. Want ik vind het soms ook gewoon zonde om iets wat van mij is weg te moeten gooien, omdat er een minuscuul dingetje stuk aan is. Dus de waarde die je daarmee aan spullen toekent wordt hoger. Zit daar ook een oplossing?
15: Ja, uiteindelijk het hoogwaardig inzetten van bestaande grondstoffen. Dat is de oplossing waar we met elkaar naartoe moeten.
13: Maar ook dat kleding waarde heeft en voedsel en tafels.
15: Ja, zeker.
13: Ik heb een bank, dus mijn bank.
16: Maar jij hebt een prachtige krachtige visie, hè? Ik haak hier helemaal op aan. Maar denkt jouw directie daar ook zo over? Is het heel Intergamma die deze route heeft ingezet?
15: Nou, we hebben deze route met elkaar ingezet. Onze ambitie is om de meest duurzame do-it-yourself speler te worden in Nederland en België. En ik denk ook dat dat echt kan. Juist omdat wij in staat zijn om dingen te repareren. En dat is ook hoe onze directie het ziet.
16: Wow.
15: Het is natuurlijk niet zo dat we in één keer die hele kanteling maken. Want het is eigenlijk een soort cultuurverandering. Wij ook.
16: Ja.
15: En dat heeft een paar jaar nodig, maar daar zitten we wel echt middenin. Dus dat is heel gaaf.
13: Het aandeel duurzame dingen is nu 10% van de omzet. Dus dat moet naar 100. Dan is het best wel een lang weggetje. Dan heb je het over 1300 artikelen bij jullie. Yvette, ik kijk even naar jou, want jij kijkt altijd op een andere manier naar die wereld. Zijn er branches waar Intergamma de kunst mede zou kunnen afkijken?
16: Ja, wauw. Mooie vraag, Harm. Even denken. Daar ga ik even over nadenken. Nou,
13: je hebt natuurlijk de tapijttegels van Interface, die het helemaal omgegooid hebben. Dus ook Green Dream Teams binnenhalen. Is dat iets wat jullie ook doen? Dat je de kennis ook.
15: Zeker. Wij hebben een aantal jaar geleden een commercieel sustainability team opgericht. Juist binnen onze commerciële tak, hè, waar ook het denken echt anders moet worden. Met de juiste kennis over onze materialen, om ook die transitie binnen het commercieel team te maken.
13: Ja, dat is heel interessant. En in de winkel staan nu 384 duurzaamheidsadviseurs. Even, waar heb je die gevonden?
15: Nou, dat zijn bestaande medewerkers die we opgeleid hebben.
13: Maar dat kan niet anders, want die zijn er helemaal niet.
15: Nee, dat is heel lastig. Die zijn er niet. En die helpen ook echt klanten om hun huis te verduurzamen. En daarmee dus bij de klant thuis weer energie te besparen.
13: Ja, en noem eens een voorbeeld. Dan komt er iemand binnen en die zegt dan, ik wil radiatorfolie. En dan zegt zo'n duurzaamheidsadviseur, denk eens mee.
15: Dan wordt er gekeken van wat voor huis woont de persoon. Wat voor isolatie heb je al gedaan? Welke kansen liggen er nog?
13: Echt gesprek aangaan en het probleem echt in het midden leggen.
15: Precies.
13: Mooi is dat, ja.
16: Ja, nou, nog heel even hierop doorgaand. Want hoe bouwen jullie dat kennisniveau op van die medewerkers? Is het echt een soort van sales medewerker plus? Of is het echt, hebben jullie op duurzaamheidsmaatregelen getraind?
15: Ja, we hebben echt die medewerkers erop getraind. Dus ze hebben echt een opleidingsprogramma gedaan bij ons. En worden ook steeds weer verder opgeleid op basis van nieuwe ontwikkelingen. En
13: precies,
15: nieuwe ook spullen die weer in de winkel komen.
13: Mm-hmm.
15: En dat hebben we specifiek gedaan op het verduurzamen van het huis. En dan gaat het om water en energie besparen bij de klanten thuis. Omdat daar echt nog wel een slag te maken is.
16: En biobased materialen, want daar loopt de markt echt nog achterop op kennis. Maar het is zo belangrijk als we de doelstelling van Parijs willen halen.
15: Ja, helemaal mee eens. En ook ons aanbod biobased materialen wordt steeds groter. Met name op isolatiemateriaal. We hebben al jarenlang isolatiemateriaal van hergebruikt katoen in de schappen liggen.
13: Kijk.
15: Maar we kijken ook naar andere alternatieven.
13: Ze moeten nodig ook een keer een locatieuitzending bij jullie doen. En dan gaan we in het biobased hoek zitten.
16: En ik wil graag nog terugkomen op jouw vraag, Harm.
13: Oh ja.
16: Want de Decathlon, die doet aan inzamelpunten en ook reparatiepunten in al hun winkels. Dus ja, dan kun je ook ter plekke plaatsen laten repareren. Dus dat is misschien nog wel een markt waar jullie van kunnen afkijken of van kunnen leren hoe zij
13: en
16: dan, dat doen.
13: En Suit Supply, waar je je broek meteen kan laten in. Ja. Dus ja, als je nou hele goede vakmensen in de gamma en de karwei hebt, zeg je, ja, mijn tafel is stuk, nou, dat maken we toch even voor je.
15: Nou, we hebben al winkels die dat doen.
13: Oh, kijk, nou hier. Ik word
15: de reparatiestudio bij het aantal karweis hebben we neergezet.
16: Oh, wat gaaf. Ja.
13: Maar Margreet, dan hebben we op tv al die bouwprogramma's. Je koopt zonder kijken en een vriend van je huis en weer verliefd en niet verhuizen, noem maar op. En die gaan allemaal sponsoring zoeken bij de bouwmarkten, in de brede zin. En die slopen goede keukens en badkamers. Die bouwen allemaal verbouwingen met van die metalen glazen deuren. Die hebben 10 keer hogere voetafdruk dan een houten glazen deur. Dus moet je daar niet eens afscheid van nemen of dat ook heropvoeden?
15: Ja, wij zijn natuurlijk niet direct betrokken bij die programma's. Maar helemaal mee eens, daar moet echt wat gebeuren.
13: Ja,
15: want dat is echt een mentaliteit.
13: Gaat niet meer sponsoren als dat niet gewoon.
15: Helemaal eens. Ja.
13: Dat is belangrijk. Ja, nou, en dan vers voor de pers. Tadadada. Jullie willen nog een pilot gaan uitrollen over circulair hout. Hoe zit dat?
15: Ja, want als we het hebben over die oplossing, hè, hoe gaan we nou naar de duurzame materialen toe? Dan is circulariteit is wel een richting waar we naartoe moeten. En wat je ziet, is dat bij bouwbedrijven enorm veel spullen beschikbaar komen uit huizen die gesloopt worden, kozijnen, deuren die eruit worden gehaald. Mm-hmm. En hoe gaaf zou het zijn op het moment dat we die weer in de markt in kunnen zetten? En dat is wat wij willen gaan onderzoeken. We willen kijken of we kunnen producten kunnen afromen van bouwbedrijven, van milieuafvalstortplaatsen, die kunnen reviseren, zodat ze weer geschikt zijn om in onze winkel te liggen en aan de klanten verkocht kunnen worden.
13: En dan zowel als kant-en-klare deur of kozijn een beetje gestript of misschien weer teruggezaagd naar de basiscomponenten.
15: Exact.
13: Alle mogelijkheden.
15: In de eerste instantie gaan we voor de basiscomponenten, zodat mensen zelf die keuze kunnen maken. Mm-hmm. En wie weet wordt dat verder uitgebreid in de toekomst.
13: Ik kan niet wachten. We gaan je heel erg goed in de gaten houden. Ontzettend fijn dat je hier was. Margreet Papen van Intergamma. En natuurlijk, ik kijk even naar jou, Yvette, want elke week delen we in dit programma ook een impactpluim uit aan iemand die echt het verschil maakt. Wie gaat hem krijgen?
16: Ja, tromgeroffel. Deze week gaat hij naar Eline Kik. Zij is de directeur van Green Business Club Nederland, die overigens 10 jaar bestaat op dit moment. En dit is een vrouw met echt serieuze impact. 15 jaar geleden stond ze aan de wieg van de Green Business Club Zuidas. Daar is dat ooit begonnen. Een initiatief dat simpel gezegd bedrijven laat samenwerken in een gebied om te verduurzamen. Dus dat, weet je, samen naar oplossingen kijken.
13: Slim.
16: Ja, heel slim. En dat werkte zo goed dat andere regio's ook zo'n club wilden. Dus Eline is betrokken geweest bij de oprichting van bijna alle 20 lokale clubs die er nu zijn. Van wow. Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven, Twente. Nou, het kan niet op. Met ruim 450 aangesloten bedrijven. Dus ja, dit is echt een fantastisch voorbeeld van klein beginnen, maar groot denken. En van elektrische deelauto's naar het verduurzamen van de gebouwen, naar zero waste, naar de voedseltransitie. Ze werken dus echt samen met al die bedrijven om die stappen verder te zetten. Echt naar de praktijk.
13: Eline, yes. Gefeliciteerd met je pluim. Dit was de Green Quest, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
2: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door MasterSustainability.today. De software voor uw impact en compliance. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beter. Wil jij een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven. Rechtstreeks van jou de beslisser. We stellen korte, gerichte vragen. Over wat er speelt. En hoe dat doorwerkt in jouw organisatie. Ben jij die beslisser? Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
17: Van rijksmonumenten tot duurzame transformaties. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. crowdrealestate.com.
18: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je honderdduizenden kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
19: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen.

0: voor mij vrijheid. Het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
1: Politiek.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
1: En ik ben er ook.
0: Dat is toch heerlijk.
1: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Wil je meer vat op de snelle ontwikkelingen in het energienieuws? In de podcast De Week van Energeia krijg je in 25 minuten inzicht in de Nederlandse energiesector. Geen ruis, alleen overzicht en de context die je nodig hebt om voorop te blijven lopen. Luister elke vrijdag via energeia.nl of je favoriete podcast-app. De Week van Energeia. Weet waar het heen gaat.
6: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
7: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
8: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
7: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
8: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
9: Tijd voor gesponsorde vacatures.
10: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
11: Wil je je vermogen zorgeloos laten groeien? En heb je geen zin in de grillen van de beurs of het gedoe van vastgoed?
12: Ontdek Obli en krijg toegang tot de kwaliteit van institutioneel beleggen met een vast rendement van 7%.
11: Obli. Meer rust, meer rendement.
13: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
14: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
13: En naar wat er oh zo fout is gegaan.
15: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
13: Bloed, zweet en zaken, iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
16: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
11: Meer rust, meer rendement? Obli.nl met AU en EY.
17: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
18: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
19: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. In Breda zijn bij een ongeluk met een barbecue twee kinderen en twee volwassenen zwaar gewond geraakt. Het ging mis toen iemand spiritus gebruikte om de barbecue aan te steken. De kinderen raakten gewond aan hun gezicht en armen, de volwassenen aan hun handen en armen. Ze zijn naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. De A7 over de afsluitdijk richting Leeuwarden is dicht nadat een auto en een caravan op elkaar waren gebotst. De weg ligt volgens Rijkswaterstaat vol met brokstukken. Daarom wordt het verkeer richting Friesland omgeleid via Lelystad. Vorige week was er ook al een zwaar ongeluk op de afsluitdijk. Daarbij raakten twee mensen gewond. Rusland zegt dat het Kiev de komende tijd blijft aanvallen, net als de afgelopen dagen. Ze noemen het een vergelding voor een dodelijke aanval op een studentencomplex vrijdag. Volgens Rusland zat Oekraïne erachter, maar dat land zegt dat het geen burgerdoelen aanvalt. Paus Leo is vandaag met zijn eerste encycliek gekomen. In zo'n pauselijke brief gaat de kerkleider in op bepaalde thema's. Eén ervan is AI. De paus is daar kritisch op en roept op tot de ontwapening ervan. Dat betekent niet dat we AI afwijzen, maar wel dat we willen voorkomen dat het de mensheid gaat domineren, zegt hij. En in Tilburg is het zover. De huldiging van de spelers van Willem II staat op het punt te beginnen. De club won zaterdag na strafschoppen van Volendam en heeft zich daarmee teruggevochten naar de Eredivisie. Vanwege het warme weer werd er opgeroepen niet te vroeg naar het centrum te komen. Toch moest de eerste supporter al naar de EHBO omdat hij bevangen was door de hitte, meldt Omroep Brabant. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vanmiddag zonovergoten met temperaturen tussen de 25 tot 29 graden. Vanavond is het nog lang warm buiten. Ook morgen veel zon en dan wordt het op veel plaatsen tropisch warm met 30 tot 32 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
20: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
18: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beter.
2: Nina van den Dungen.
21: Er is nogal wat te doen over preventieve gezondheidschecks. Ze zijn duur, alleen voor de elite, en hebben eigenlijk geen nut, zo zeggen experts. Toch durft een nieuw bedrijf het aan om zich op die markt van de preventieve gezondheidszorg te wagen. Maar dan veel goedkoper en met een andere werkwijze. Ze heten Blue Health Intelligence. En ze zijn ervan overtuigd dat de preventieve zorgcheck die zij doen over een tijdje de standaard is. We gaan het uitgebreid, maar ook kritisch bespreken met Onno Huygen, medeoprichter en co-CEO van Blue Health Intelligence. Welkom, Onno.
22: Dankjewel.
21: En op afstand, maar wel op beeld, dus we kunnen je zien, is Marco Blanker, hoogleraar huisartsgeneeskunde aan het UMCG in Groningen dus. En ook huisarts in Zwolle. Marco, fijn dat je er bent.
23: Ja, goedemorgen.
21: Oké, we gaan eerst even, Onno, bij jou beginnen als oprichter van deze nieuwe speler op de preventieve healthcheck markt. Wat is het precies wat jullie aanbieden met Blue Health?
22: Dus wij bieden een test voor €299, waarbij je in een uur tijd 10 verschillende testen doet. En vervolgens krijg je een consult met een arts en dan bespreek je direct de resultaten. Ja. En vervolgens krijg je je actieplan plus de adviezen van de arts in een app.
21: En daar kan ik dus me voor aanmelden en dan krijg ik een afspraak. Ook als ik geen klachten heb, dan kan ik dus gewoon bij jullie terecht.
22: Ja, dan ga je naar bluehealth.co en dan meld je je aan en dan uiteindelijk kom je dan bij ons terecht.
21: En het doel is?
22: Het doel is om mensen inzicht te geven in hun gezondheid, zodat ze uiteindelijk zo lang mogelijk gezond kunnen blijven.
21: Ja, en inzicht in je gezondheid, dan zeg je dat doen wij eigenlijk met 10 checks in een uur. Waar moet ik aan denken? Wat voor checks?
22: Ja, dus we gebruiken eigenlijk de laatste medische technologie en dat hebben we met software aan de achterkant aan elkaar gekoppeld, zodat we heel veel testen in 1 uur kunnen doen. Ja? We doen onder andere bloedonderzoek, we maken een 3D avatar, een bodycompositie.
21: Een
22: 3D beeld van jouw hele lichaam. Dus we meten je hele lichaam op en vervolgens zie je jezelf dan ook op het scherm.
21: Oh ja?
22: Ja.
21: Maar gewoon niet met een echo of zo, niet met een MRI?
22: Niet met een MRI. Nee, ik denk dat dat ons ook wel onderscheidt ten opzichte van andere spelers. In die zin dat de traditionele preventieve markt, denk ik, heel erg MRI gedomineerd is.
21: Ja.
22: En wij doen andere testen die eigenlijk vroegtijdig inzicht geven in dingen waar je aan zou moeten kunnen werken. Je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan een verhoogd cholesterol of een verhoogde bloeddruk.
21: Dat meet jij allemaal?
22: Ja, maar dus ook bodycompositie en een 3D avatar.
21: Oké, dit klinken als vrij simpele testjes, hè, die je inderdaad niet zomaar thuis kan doen. Hoewel, je hebt ook weer apparaatjes waarbij je zelf ook je saturatie kan meten of even bloed prikken. Toch?
22: Ja, nee, het is een combinatie van 10 verschillende testen die op zich los van elkaar wel bestaan. Maar die je niet voor deze prijs zo snel. En het geeft uiteindelijk een totaalbeeld die je vervolgens bespreekt met een arts. Mm. Dus de combinatie is denk ik innovatief.
21: Oké, je zegt voor deze prijs. Dan ben ik toch wel meteen benieuwd wat dat kost.
22: €299.
21: €299, inclusief de BTW?
22: Inclusief de BTW.
21: Oké. Jullie hebben net je eerste vestiging geopend. Dat is aan de Prinsengracht in Amsterdam. Ja, dan denk ik meteen de grachtengordel Amsterdam. Die locatie kies je niet voor niks. Is dat wel de doelgroep?
22: Nou, de voornaamste overweging was eigenlijk dat het heel centraal is in Amsterdam.
21: Maar je kan er niet parkeren.
22: Ja, we hebben ook een parkeergarage ernaast. Okay. Waar je op onze kosten kan parkeren. Maar we hebben dat met name gekozen omdat het heel centraal ligt in Amsterdam. En met een prijspunt van €299 hopen we wel dat het heel erg bereikbaar is voor heel veel mensen uit verschillende delen van Amsterdam.
21: Dus je mikt niet alleen op die grachtengordel de rijke mensen die daar wonen?
22: Nee, absoluut niet.
21: Nee, maar het is wel handig, want het zijn buren, dus die kunnen wel makkelijk binnenlopen.
22: Het zijn hele aardige mensen, onze buren.
21: Oké. Marco, jij bent best wel kritisch op dit soort bedrijven die preventieve gezondheidschecks aanbieden. We kennen natuurlijk verschillende partijen. Ik noem even een pre-scan die inderdaad wel werkt met zo'n MRI. Daar is het ook duurder. Hoe beluister jij dit idee van Blue Health?
23: Nou, de uitgangspunten die ondersteun ik. Hè. Dus dat we met elkaar veel meer moeten gaan voor preventie dan het paard achter de wagen spannen en mensen met ziekte behandelen. Dat juich ik natuurlijk toe. Ik heb wel mijn vraagtekens achter wat er dan wordt aangeboden. He, zo'n 3D-scan, nou, ik moest het even opzoeken. Het blijkt vooral in de modewereld gebruikt te worden om kleding aan te passen.
21: Ja.
23: Wat is daar de wetenschappelijk aangetoonde meerwaarde van? En hetzelfde geldt voor het doen van een hartfilmpje bij iemand zonder klachten in een preventieve setting is aangetoond niet effectief. En een halsecho die ook gemaakt wordt, is ook wetenschappelijk aangetoond, heeft geen meerwaarde boven de normale risicofactoren kennen. Zoals roken, gewicht, hoge bloeddruk, hoog cholesterol. Dus ik denk, het klinkt heel mooi. En nogmaals, de uitgangspunten van we moeten aan preventie werken, we moeten aan gezond leven werken, dat steun ik. Wat er gebeurt Nou, daar is wetenschappelijk veel twijfel over. Mm-hmm. En of het werkelijk gaat doen wat het beoogt, namelijk mensen hun gedrag veranderen, dus hun leefstijl veranderen. Mm-hmm. Ja, ik denk dat daar ook geen bewijs voor is.
21: Je kan inderdaad je vraagtekens zetten van wat voor beeld geeft het nou? Hoe nuttig is het nou om bepaalde testjes te doen? Aan de andere kant denk ik, ja, wat is erop tegen? Iemand kiest ervoor om zelf dat bedrag te betalen, om daar zelf een beeld te krijgen.
23: Nee, dat mag ook hoor. Mm-hmm. Ja. Nee, dus zelf betalen mag, alleen als je de doelstelling is, het moet het nieuwe normaal worden. Dus dan zouden we gaan zeggen met elkaar, dan moet iedereen dus dit soort testen gaan doen. En eigenlijk willen we dan het liefst ook dat op termijn zorgverzekeraars het gaan vergoeden.
21: Ja.
23: Terwijl de doelgroep die je bereikt, is maar de vraag of dat de zieke doelgroep is. Of dat een doelgroep is waar je daadwerkelijk een verandering kan bewerkstelligen. Of dat het weer de gezonden zijn die dit soort testen gaan doen.
21: Ja, jij zegt de hoger opgeleide, mensen met meer geld, mensen dus over het algemeen met een betere gezondheid, die gaan dit waarschijnlijk doen. En de mensen juist lager opgeleid, minder geld te besteden, die hebben niet 300 piek liggen voor zo'n preventieve scan. Terwijl het voor hen een leefstijladvies juist heel goed zou zijn.
23: Ja, klopt. En dan 300 is natuurlijk vele malen goedkoper dan een total body scan bij andere bedrijven. Dat is natuurlijk ook zo. Maar er wordt andere diagnostiek gedaan en ze heeft eigenlijk een ander doel. Maar ik denk dat inderdaad €300 voor heel veel mensen heel veel geld is. En zij dat niet kunnen betalen. En ik denk, en trouwens, het is niet zo dat de hoogopgeleide per se een goede leefstijl hebben. Hè? Dus het percentage rokers is daar ook hoog. Hè?
21: Alcohol.
23: Maar de vraag is of je dan dus zo'n test nodig hebt om te weten dat je eigenlijk niet moet roken.
21: Ja, ja.
23: Of dat je zo'n test nodig hebt om te weten, ik vond het wel een aardig voorbeeld, dat je kan parkeren daarbij bij jullie voor de deur of in het pand ernaast. Terwijl eigenlijk, je moet natuurlijk gewoon op de fiets komen. Daar begint het mee. Dus als je,
21: moet je
23: met
21: de
23: auto
21: wonen
23: naar een preventieve test gaat.
21: Ja, ja.
23: Ja, welke gedragsverandering beoog je dan?
21: Nou, oké. Okay, ja, dat
22: goed, is een goed punt. Gelukkig goed punt, komen 8 op de 10 mensen op de fiets. Dat scheelt ons ook weer kosten. Ik denk dat alles wat je zegt enorm waardevol is.
21: Ja, laten we met die doelgroep beginnen.
22: Ja,
21: kan je die doelgroep, die lager opgeleide, die misschien dit eerder nodig heeft, kan je die bereiken?
22: Ja, nou, dat kan dus alleen als we bewezen effectief zijn. Dus we doen vanaf het begin onderzoek met een professor uit Cambridge naar de effectiviteit van de testen en vervolgens de gedragsverandering en dan de jaar 2 cijfers.
21: Maar jullie zijn net begonnen?
22: We zijn nu net begonnen.
21: Echt een maand
22: dus nu
21: bezig.
22: Hebben we nog maar 250 mensen, dus we hebben nog weinig conclusies.
21: Ja.
22: Maar zodra we die hebben en we gaan ervan uit uiteraard dat we daar een positief effect zien. We zien al bij een soort van concurrenten in het buitenland dat het heel effectief is voor mensen die echt een slecht resultaat krijgen. Dus die laten in jaar 2 veel betere cijfers zien, specifiek op die dingen waarop ze slecht scoorden. Bijvoorbeeld prediabetische patiënten die dan uiteindelijk niet volgend jaar beter scoren en niet diabetisch worden.
21: Hmm.
22: Dat moeten wij ook bewijzen. En vervolgens kunnen we daarmee naar de zorgverzekeraar en kunnen we zeggen, zullen we dit niet ook testen in een doelgroep die het uiteindelijk harder nodig heeft dan degene die het nu kan?
21: Ja, oké, want nu is het inderdaad gewoon, je moet gewoon betalen. Als je gaat, dan betaal je. Maar jouw doel is dus wel om het op een gegeven moment ook te laten vergoeden.
22: Ja, ik zou het heel erg mooi vinden als mijn visie zou zijn dat je over 40, 50 jaar bij de huisarts gewoon een preventieve check met een effectieve vervolgbegeleiding, zodat mensen uiteindelijk minder lang chronisch ziek zijn.
21: Nu bij de mensen huisarts, dus jij heft je eigen bedrijf meteen maar op.
22: Ik zou dat heel mooi vinden, ja. Als dat uiteindelijk zou lukken, dan zou ik dat mooi vinden, ja. Want dan is het doel bereikt namelijk om met z'n allen veel meer preventief bezig te zijn en zorgen dat mensen niet op een 43ste gemiddeld chronisch ziek worden, maar bijvoorbeeld op een 50ste of 55ste.
21: Ja, oké. Okay. En dan probeer ik het even voor me te zien. Ik kom binnen bij jou in de praktijk. Ik krijg dus in een uur allerlei testjes en een gesprek met een arts. Wat als er nou bij mij iets uitkomt wat zorgelijk is? Wat gebeurt er dan?
22: Ja, we hebben eigenlijk voor alle mogelijke uitkomsten uit die check hebben we vervolgtrajecten gedefinieerd. En dat kan zo simpel zijn als we vinden dat je meer moet sporten of dat je vetpercentage te hoog is. En dan kunnen we ook verbinden aan lifestyle coaches of trainers.
21: Die bied je dan ook particulier aan? Moet ik gewoon zelf betalen?
22: Daar kunnen we naartoe doorverwijzen.
21: Ja.
22: Deze zouden wij goed vinden. Maar het kan ook zijn dat we zeggen, je moet direct naar het ziekenhuis. Hè, want er is iets heel ernstigs. Of we denken dat het wellicht heel ernstig is.
21: Hmm.
22: En het kan ook zijn dat we doorverwijzen naar de huisarts. En het hangt dus allemaal af van het totaalbeeld wat we zien bij de klant.
21: Ja, en Marco, jij bent zelf ook huisarts in Zwolle. Je ziet al een hele tijd, want ik heb er ook al eerder met BNR Beter wel uitzendingen over gemaakt, die preventieve gezondheidschecks. Dat is een ding aan het worden. En het is ook bedrijven die het aanbieden voor hun personeel. Van, nou, wil je laten checken? Dat kan op onze kosten. Je kan het dus zelf doen. Mensen die zich toch een beetje zorgen maken en denken, ja, ik wil eigenlijk wel gewoon weten hoe mijn lichaam eruit ziet. Ik ga even onder een MRI liggen. liggen en ik belast daar niet het zorgsysteem mee, maar ik betaal het zelf. Hoe kijk jij daarnaar als huisarts? Krijg jij die mensen uiteindelijk ook op jouw spreekuur? Want ik zou denken, nou, handig. Zij regelen het zelf, ze betalen het zelf. Jij als huisarts hebt het al druk genoeg. Jij ziet ze hopelijk niet.
23: Nee, nou, een deel zie ik ook niet, dat klopt. Hè. En als alles normaal is, dan hoor je niks terug. Maar het probleem ontstaat natuurlijk wanneer er wel iets afwijkends lijkt te zijn. Mm-hmm. En dan wordt de huisarts ingezet. Hè. Want Onno zegt net, ja, dan verwijzen we direct naar het ziekenhuis. Ja, dan moet je toch echt een verwijsbrief van een huisarts hebben.
21: Ja, ja.
23: En ik weet niet of je aan de huisarts in jullie verbonden is, maar dat wordt denk ik een vraag die gewoon via de eigen huisarts gaat. Waarbij de huisarts niet heel veel anders kan doen dan maar die brief maken. En we zien in heel veel preventieve scans, en dat is niet per se wat Blue Health doet nu hoor, maar dat daar dingetjes worden gevonden waar allerlei alarmbellen afgaan. Er wordt een plekje op de longen gevonden bijvoorbeeld. Mm-hmm. En heel vaak betekent dat niets. Het betekent alleen maar onrust. En dat is een kwalijke kant, want dan heeft de patiënt aanvankelijk wel het zelf betaald, maar wordt dan eigenlijk het medisch traject ingezogen en bezet eigenlijk een plek voor patiënten die meer urgentie hebben.
21: Ja.
23: En dat vind ik een complex onderdeel van deze preventieve wereld. Met radioreclames en al. Dat je dat daarmee heel veel dingen kan voorkomen. Terwijl ja, de voorspellende waarde is, ik denk dat je ook bij Blue Health een garantie krijgt tot aan de deur. Mensen willen graag horen dat ze gezond zijn.
21: Ja.
23: En zelfs denk ik, en dat is een ander aspect, dat je als je een slechtere leefstijl hebt en eigenlijk al weet dat je actiever moet zijn, maar ja, het komt er niet van, het sporten en je hebt een heel stressvolle baan, maakt heel veel uren, allemaal niet heel erg gezonde dingen. En dan doe je zo'n test, of dat nou bij Blue Health is of een hele total body scan is, en het is allemaal normaal. Nou, dan kan je dus blijkbaar doorgaan met je slechte leefstijl. Dus dat aspect blijft altijd buiten schot. Er wordt altijd gezegd, nou, als er iets slecht is, dan kunnen we het gaan veranderen. Maar de mensen zijn helemaal niet zo geneigd om te veranderen. Dat is gewoon het lastige, want er zitten heel veel verslavende aspecten aan slechte leefstijl. Eten is gewoon lekker. Veel eten is lekker.
21: Ja, maar dus ja, dat blijven mensen gewoon doen. Als je dan de stap neemt om naar zo'n preventief scan te gaan, bijvoorbeeld van Blue Health, kan ik me voorstellen dat je dus ook open staat voor advies van wat gaat er goed, wat gaat er minder goed, waar kan ik iets aan doen. Jullie hebben pas 250 patiënten, dus het is natuurlijk niet N is 1, zou ik maar zeggen. Maar wat zie jij tot nu toe?
22: Nou, ik denk, en dat raakt ook wel aan een van de dingen die Marco net zegt. Je moet echt een onderscheid maken tussen total body scans die volledige MRI's doen. Ik ben daar zelf ook niet zo'n voorstander van.
21: Jullie hebben dat ook niet. Jullie bieden het niet aan.
22: Nee, dat bieden wij niet aan.
21: Nee.
22: En bij ons zie je toch mensen die hebben een te hoog cholesterol, een te hoge bloeddruk. Ik zelf had een te hoge bloeddruk. Dat meten we dan nog een keer na 2-3 weken om te bevestigen dat dat daadwerkelijk echt iets is om je zorgen over te maken. Dat bleek dus bij mij niet het geval. Dus mensen komen daar eigenlijk met vrij simpele dingen uit. En dan, vervolgens bespreken ze dat met een arts. Dat vinden ze heel waardevol. En vervolgens gaan ze met adviezen weg waar ze echt iets mee kunnen. En wat Marco zegt, dat gedragsverandering heel moeilijk is, is in principe een platitude, is waar, denk ik ook. Maar je moet dus, denk ik, meten in hoeverre dat wat wij doen bewezen effectief is. En dan op basis van die cijfers nog een keer zeggen, werkt dat of werkt dat niet? In plaats van dat we vervallen in ik denk dit of ik denk dit. Weet je, waarom gaan we het niet proberen met z'n allen? Werken we aan een effectief preventief systeem waarin we niet te veel meten, maar wel dat wat nodig is om de mensen echt te helpen hun gezondheid te verbeteren.
18: BNR Beter.
21: Je luistert naar BNR Beter over de kansen en de zorgen rondom preventieve medische onderzoeken. Te gast bij mij zijn Onno Huigen van Blue Health Intelligence. Dat is een start-up die in een uur tijd 10 medische testjes bij je afneemt. En bij ons ook hoogleraar huisartsgeneeskunde Marco Blanker, zelf ook huisarts. Over de zin en de onzin van dit soort commerciële checks, wat heb je eraan? Onno, je zei al, het kost €299. Daarmee ben je een stuk goedkoper dan een full body scan met MRI's. Die wordt aangeboden vaak voor tegen de €2000, even uit mijn hoofd. Hoe kan jij het zoveel goedkoper aanbieden? Ja, je biedt geen MRI aan.
22: Ja, we bieden geen MRI aan.
21: Maar je doet wel die test.
22: We maken gebruik van de laatste medische technologie. En vervolgens hebben we dat met software aan de achterkant allemaal aan elkaar verbonden, zodat we directe resultaten krijgen.
21: Mm-hmm.
22: En daardoor kunnen we wat normaal gesproken misschien 3, 4, 5 uur zou kosten, nu in een uur tijd doen. En zelfs gecombineerd met een half uur gesprek met een arts. Dus dat is vrij uitgebreid.
21: Oké, dus je hebt dan een half uur die testjes.
22: Half uur de
21: meteen
22: testen.
21: De uitslagen en dan een half uur gesprek.
22: Ja,
21: ja.
22: En doordat dat in een uur in en uit is, kan dat veel goedkoper dan dat voorheen zou kunnen.
21: Ja, €299, is dat dan een prijs waarvoor je zegt van, nou, dan spelen we net kiet? Of nee, daar verdienen we gewoon goed op.
22: Mooie marge. Op schaal kunnen we daar prima op verdienen.
21: Oké, dus het is niet dat er dan inderdaad nog vervolgdingen nodig zijn zodat jij uitkomt. Dit is een bestendig businessmodel, die 299 in de basis.
22: Het is ook het enige wat we doen. Dus.
21: Nou ja, je zei al, als je terug moet komen, bijvoorbeeld voor zo'n bloeddruktest, 3 weken later, is dat dan gratis?
22: Ja, dat is gratis. Ja.
21: Ja, nou ja, dat moet wel uit kunnen. Als iedereen zo meteen terug moet komen, dan kom jij niet meer uit.
22: Hopen dat we goed gerekend hebben, maar we denken dat gewoon uit kan.
21: Ja, Marco, hoe kijk jij naar de prijs? Is dit iets goeds? Hè? Want je zou zeggen, het is wel toegankelijker voor een grotere groep mensen.
23: Ja, weet je, van de prijs heb ik niet zo heel veel verstand. Ik blijf denken dat de onderdelen van wat er aangeboden wordt geen meerwaarde hebben. Dus eigenlijk alle voorbeelden die je ondernet noemt van wat eruit kan komen, een hoge bloeddruk, die kan je gewoon een bloeddrukmeter meten. En een hoog cholesterol, dat is de eenvoudige labwaarde. Dus de juiste aanvullende dingen waar ook op de website, ik noem het even, sier mee wordt gemaakt, hè, de 360 graden scan en de echo van de hals en het ECG, dat zijn de dingen waar de kosten meer in zitten. Naast de tijd in het gebouw natuurlijk. En die hebben voor een deel echt aantoonbaar geen meerwaarde. Dus waarom doe je die testen dan? Heel eenvoudig, de bloeddruk. We zijn gestopt met het meten van bloeddruk in spreekkamers.
0: De gezondheidszorg kan wel een boost gebruiken.
1: En dat is wel een zorg voor de toekomst.
0: Is AI

0: De gezondheidszorg kan wel een boost gebruiken.
1: En dat is wel een zorg voor de toekomst.
0: Is AI de oplossing voor het personeelstekort?
2: Toen wist ik wel van, we zijn hier echt een volgende stap in deze operaties aan het bewerkstelligen.
0: De zorg van de toekomst. Met nieuwe behandelingen, medicijnen en techoplossingen in BNR Beter.
3: Dat betekent innoveren, innoveren, innoveren.
4: Luister naar BNR Beter in je podcast-app of de BNR-app.
5: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
6: De dood gestorven, dat heeft echt bestaan.
7: Ja.
6: Wat bedoeld was om ouderen te gaan helpen met leefstijl. Nou, wie kwamen daar? De gezonde ouderen. Die hartstikke fit waren. Die kwamen op een fietsje daarheen. En die wisten al alles van zichzelf. Maar die gingen daar wel heen. Dus de werkelijke doelgroep, je noemde het zelf ook al. Hè, de meer kwetsbare bevolkingsgroepen.
7: Mm.
6: Die bereiken we met z'n allen niet. Die gaat Blue Health niet bereiken. Die bereik ik als huisarts zelf ook voor een deel niet. En daar zit het echte probleem. Hè. Dus
7: ja.
6: We moeten ook een shift maken. Naar wat er ook in de maatschappij moet gebeuren om gezond leven echt te ondersteunen.
7: En waarom bereik jij die als huisarts niet? Want ja, dat is gratis. Die mensen kunnen zo bij jou terecht.
6: Ik bereik ze niet in de preventieve fase.
7: Ja.
6: Dus ik bereik ze wanneer ze bij me binnenkomen met pijn op de borst.
7: Ja.
6: En dan zijn ze echt patiënt. Dus het is juist in die preventieve fase, dat is eigenlijk de fase waar Blue Health heel erg terecht op stuurt.
7: Mm-hmm.
6: Daar, de grootste kwetsbare groep, die vangen we gewoon niet.
7: Nee. Onno?
8: Ja, dat is op zich denk ik waar. Hè? Dus je gaat altijd in eerste instantie de voorlopers bereiken. Dat zijn de mensen die al met hun gezondheid bezig zijn. Daar is ook gezondheidswinst te behalen, maar wel minder dan in de kwetsbare groepen. Dus het is denk ik een hele terechte vraag. En een waar het heel leuk is om daarmee bezig te zijn. Om te kijken hoe je ook die kwetsbare groepen uiteindelijk zou kunnen bereiken.
7: Ja.
8: Mijn persoonlijke overtuiging is dat wat wij doen de grootste kans heeft om mensen uiteindelijk een gedragsverandering. Omdat we meten wat echt essentieel is. Vervolgens helpen we mensen dat te duiden met een arts. En vervolgens helpen we met een app daadwerkelijk ook die gezondheidsverbetering te implementeren.
7: Mm-hmm.
8: Ik denk dat een van de beste ideeën is die we kunnen doen om te proberen om preventief bezig te zijn.
7: Ja.
8: We zijn als samenleving heel erg bezig om überhaupt meer aan preventie te doen. Maar we vinden het lastig om dan daadwerkelijk voorbeelden. Mijn vraag terug zou wel zijn aan Marco. Van het hele zorgakkoord van het kabinet staat vol met we moeten meer aan preventie doen. Wat is dan volgens Marco de oplossing om die leefstijlverandering waar we allemaal zo graag naartoe willen, wel te bewerkstelligen?
6: Ja, dat is een terechte vraag waar ik niet het perfecte antwoord op heb. Maar er zijn allerlei prikkels in onze maatschappij die heel erg leiden tot ik noem het even, slecht gedrag. En er wordt natuurlijk niet voor niks ook gesproken over een suikertax, over het verbieden van roken op jonge leeftijd.
7: Goedkope groenten, goedkope fruit.
6: Goedkope groenten. Dus al dat soort maatregelen die staan ook in dit soort akkoorden. Maar daar gaat het ook nog niet komen.
7: Nee.
6: Vanwege allerlei andere soorten marktwerking van supermarkten en bedrijven die daar ook niet in mee willen bewegen.
7: Nee.
6: En dan hebben we een soort kerst die we niet toe te pakken eigenlijk met elkaar.
7: Oké, Marco, wat zou jouw slotadvies zijn? Denken we misschien even gewoon breed aan mensen die toch overwegen om wel zo'n preventieve check en een gesprek te hebben, gewoon op eigen kosten, zonder het zorgsysteem daar direct mee te belasten.
6: Nou ja, dat mensen die daar geïnteresseerd in zijn, moeten dat eigenlijk vooral doen. Maar wees je bewust dat je informatie krijgt die je misschien ook op een andere manier kan krijgen. Zoals een bloeddrukmeting en de labwaarden. Die eigenlijk volgens een richtlijn ook al gedaan worden in heel veel doelgroepen.
7: Ja, maar het voelt dan toch een beetje alsof ik jou belast als huisarts. Ja, want dan voelt het toch een beetje, want ik heb geen klachten. Maar ik ben toch wel benieuwd hoe het met me gaat. Goh, Marco, maak even tijd voor me om dat even voor mij op te zetten. En dat ik even met jou kan overleggen.
6: Ja, maar daar worden we met elkaar ook steeds slimmer in. Hè? Dat we dat ook als huisarts wat efficiënter inrichten. Ik zeg niet alle mensen komen naar de huisarts voor een preventieve scan. Want ik denk dat je zelf ook. Nee, maar ik denk dat, weet je, wat het echt ook goed is, is dat de goede informatie begint natuurlijk met wat is goede leefstijl. Als je al weet, ik heb een goede leefstijl. Dus je bent voldoende in beweging, je bent slank. Je rookt niet en je drinkt niet. Ja, dan hoef je ook niet naar zo'n scan. Om daar te horen dat het inderdaad goed is.
7: Nee.
6: Dus die groep zou ik, laat maar zeggen, niet zeggen, gaan 299 euro uitgeven.
7: Dat zijn er niet zoveel, denk ik.
8: We zien heel veel mensen die
7: opleven als jij nu schrijft.
8: Nee, dus we zien heel veel mensen die denken dat ze gezond zijn en uiteindelijk toch aandachtspunten hebben die uiteindelijk met name inderdaad kunnen leiden tot verhoogd cardiovasculaire risico of risico voor de lever. Ja.
7: Precies. Hey, hartstikke bedankt jullie allebei voor jullie openheid, jullie open discussie. Dat is ook altijd fijn. En jullie eerlijkheid. Onno Huygen, medeoprichter en co-CEO van Blue Health Intelligence. En Marco Blanker, hoogleraar huisartsgeneeskunde aan het UMC.

0: MCG en huisarts in Zwolle. Hier op de radio zit onze tijd erop. In de podcast praten we verder over de toekomst van dit soort gezondheidschecks. Ja, gaat dit over een tijdje gewoon de standaard worden? Misschien wel bij je huisartsenbezoekje. Luister lekker verder via bnr.nl/beter of in je favoriete podcast-app. Dit was BNR Beter, dankjewel voor het luisteren. Ik ben Nina van den Dungen, heel graag tot volgende week.
1: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de grote techshow.
3: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
4: Yes!
5: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
6: Klopt, minstens 2 dagen per week.
5: En jij?
6: Ik meestal maar 1 keer per maand.
5: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
6: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
5: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
3: Werkzoeken.nl. Voor campagnes met een lage kost per hire.
4: Yes!
7: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
8: Thomas van Zijl.
9: Dinsdag in BNR Zaken doen, onder andere het beleggerspanel over de AI-beursgangen en een gesprek met Marlou Jenniskens, CEO van beleggingsplatform Bux. Razendsnel handelen op je telefoon, het is niet zonder risico. Hoe beschermt Bux jonge klanten? Je hoort het dinsdag om 11 uur in BNR Zaken doen.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
7: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
10: Openstaande facturen? Atradius, de kredietverzekeraar, staat al 100 jaar voor je klaar. Wij zorgen niet alleen dat je betaald krijgt, maar helpen ook bij verdere uitbreiding van je onderneming. Ontdek onze volledige ondersteuning op atradius.nl. Atradius, verzekerd van betaling.
11: Hi, ik ben Fleur van Schok en Pomp. Ik geef maatwerk BHV-trainingen op jouw kantoor, met aangepaste scenario's voor jouw locatie en situatie. Dat is leuker en beter. Dus boek de leukste BHV op schokenpomp.nl.
12: Je zoekt een kantoor, maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
13: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
2: Keuzes, kansen en consequenties op het AI Kennisfestival. Met sprekers van onder andere Monks, Brush AI en Google. Het AI Kennisfestival op 8 juni in beeld en geluid Hilversum. Kaarten via bnr.nl/AI.
14: AI. Bij Capgemini laten we het voor u werken door iets unieks. De transformatiekracht van onze experts. Zij maken AI schaalbaar, meetbaar, waardevol en vooral menselijker. Want AI helpt je pas echt transformeren als je het combineert met menselijke chemie. Capgemini. Make it real.
2: BNR Verkeer.
15: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan vooral veel files die een paar minuten vertraging opleveren, maar een uitschieter is de A2 in het zuiden. Van België naar Eindhoven sta je tussen Oost-Maarland en Meersen een half uur vast na een ongeluk. Er is 1 rijstrook dicht. Op de afsluitdijk zijn alle rijstroken richting Friesland weer open na een ongeluk op de A7 daar. Toch staat er nog 15 kilometer file. De weg is net weer vrijgegeven. Andere kant op heb je daar richting Noord-Holland ook nog een kwartier tijdverlies. Op de A12 naar Duitsland sta je voor de grens ook een kwartier in de file door controles. En het is druk op de N307 van Horen naar Kampen bij Lelystad-Bataviastad. De vertraging is daar 20 minuten.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
16: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs.
15: Het mooie weer lokt veel mensen naar het strand en dus lopen de parkeerplaatsen vol. De gemeente Zandvoort roept bijvoorbeeld op om niet meer met de auto te komen. Ook bij recreatieterreinen is het druk. Zo staat de parkeerplaats bij het Henschotermeer in de provincie Utrecht vol. Pak het OV is het advies. Een kind dat afgelopen vrijdag in het Overijsselse Hasselt werd aangereden door een vrachtwagen is in het ziekenhuis overleden. Het jongetje kwam uit Oekraïne. De politie is nog bezig met onderzoek, maar de chauffeur was in ieder geval niet onder invloed. De politie zoekt getuigen, waaronder een man die eerste hulp heeft verleend. In Tilburg is het feest rond de huldiging van Willem II aan de gang. Er zijn verschillende optredens die de supporters warm maken voor de ploeg die om 16:45 op het podium verschijnt, schrijft Omroep Brabant. Vanwege de hitte wordt er gratis water uitgedeeld en het advies is goed insmeren. Rusland zegt dat het Kiev de komende tijd blijft aanvallen, net zoals de afgelopen dagen. Ze noemen het een vergelding voor een dodelijke aanval op een studentencomplex vrijdag. Volgens Rusland zat Oekraïne erachter, maar dat land zegt dat het geen burgerdoelen aanvalt. En we blijven nog even bij sport, want de hockeysters van Amsterdam zijn landskampioen geworden. Ze speelden tegen Den Bosch met 2-2 gelijk. In de eerste wedstrijd was dat ook de eindstand en daarom waren er shootouts nodig. Die nam Amsterdam het beste. Het is hun 22e landstitel. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig en bij weinig wind ligt de temperatuur tussen de 25 tot 29 graden. Vanavond is het nog lang warm. Ook morgen veel zon en dan wordt het op veel plaatsen tropisch met 30 tot 32 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
14: De Grote Techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Grote Techshow. Joe van Buurik en Ben van der Burg.
4: Goed dat je luistert naar de Grote Tech Show. Tech verandert onze wereld, hier hoor je hoe. Vandaag in gesprek met een waar icoon van het internet. Tenminste, de plek die hij heeft opgericht. Wikipedia, de site waar iedereen nog steeds regelmatig komt of kwam. Nu steeds meer mensen vragen stellen aan ChatGPT of Gemini of Claude. En dat zijn net modellen die getraind zijn met de data van Wikipedia. Dus hoe gaan ze daar zelf mee om bij Wikimedia Foundation? Daar willen wij alles over weten. Wij zijn in mijn geval Joe van Buurik.
8: En Ben van den Burg.
4: Ja, Ben. En hier in de Grote Tech Show spreken we vanaf elke donderdag ook over wat er verder speelt in de wereld van tech. Dan analyseren we de ontwikkelingen, nemen we de week in tech door. Dus volg de Grote Tech Show in je favoriete podcastfeed. Dan hoef je niks te missen. In een wereld vol misinformatie, versterkt op algoritmisch gedreven platforms en de factor AI, lijkt Wikipedia belangrijker dan ooit. Dat is toch de plek die er altijd naar heeft gestreefd en dat nog steeds doet dat alle informatie er is, gecheckt is en gratis toegankelijk is. Wikipedia's co-founder Jimmy Wales gelooft nog steeds in die missie en is niet bang dat AI zijn encyclopedie snel overbodig zal maken. Of toch wel op een of andere manier. We'll be talking about all of this and more in English, because he's here with us. Welcome, Jimmy Wales.
16: Great, thanks for having me.
4: Thanks for being here. You wrote a book recently, it's now available in Dutch, called Zeven Regels voor Vertrouwen. We'll definitely get to the topic of trust in our conversation.
16: Great.
4: First, I'd like to start reading out two headlines from The Verge website. May 1st, 2025, Wikipedia is now using some generative AI. March 26, 2026, Wikipedia bans AI-generated articles. Mm. That escalated fairly quickly.
16: Yeah, I actually don't know what the first one is talking about.
4: I thought it was some AI assistance that was allowed for content contributors to a certain extent.
16: Yeah, I don't. It might have been about translation.
4: Right.
16: Which is still allowed, so they aren't contradictory.
4: Mm-hmm.
16: So,
4: right.
16: It's something that we are looking at in every possible way. The problem with large language models for creating content for Wikipedia is pretty obvious. Hallucinations.
4: Right.
16: And stylistically, it's a bit annoying and all of that. But the opportunity is also very interesting in terms of, can we use AI, can we use large language models in the community to help us find errors, to help us to make suggestions, to check sources, those kinds of things. And if we're talking about a tool for editors, for community members to use, it doesn't have to be perfect. It has to be good enough that it doesn't waste people's time.
4: So what's your threshold, you would say? Well, how do you determine such a thing?
16: That's a judgment call, and I think different people will have different views, right? If the question is it useful without wasting too much time, that's going to vary depending on the subject matter. It's going to vary depending on the individual. Who some may say, well, actually, half the suggestions I have to ignore. But that's okay. I'm finding enough good in it. And other people will say, actually, half the suggestions I have to ignore. It's a complete waste of my time. So right. That's really a judgment call for the individual. But also, I think it's important to think about that, you know, every community member who, you know, can edit Wikipedia can use AI without it being from the Wikimedia Foundation or from the website, right? They will be using it either writing scripts to help with various chores or just asking ChatGPT to review a passage. Actually, this is one of the good uses of AI that we try to be pretty clear is okay.
4: Yeah.
16: A lot of people who are writing Wikipedia may be writing in a language that is not their mother tongue.
4: Yes.
16: And they may be a little uncomfortable, and we want them to feel more comfortable. So if an AI helps review their grammar, that can be okay, although you have to watch out because obviously the way it likes to talk is kind of annoying sometimes.
4: Yeah,
16: so
4: yeah.
16: You want to be careful about that.
4: So it can definitely be of proper use for your mission.
16: Course. Yeah, like any tool, it could be useful.
4: Right.
16: But it can be misused as
4: yes.
16: well. So.
4: Now, we should mention the other side of the coin as well, the fact that Wikipedia is probably the most important text content source for training LLMs,
16: for sure.
4: alongside Reddit as mm-hmm. a conversational platform.
16: Yeah.
4: Is that an uncomfortable position, or would you consider it sort of a responsibility given Wikipedia's mission?
16: Definitely more the latter, more responsibility. I mean, what I always say is, you know, Reddit and Wikipedia are the largest sources. Reddit to learn how people talk, and Wikipedia for some information, you know?
4: Yeah.
16: And, you know, the Wikipedia has always been freely licensed, so it's like open source software, which means we've always, so people can take it and reuse it, do what they like with it, as long as they give attribution, which large language models aren't very good at.
4: Mm.
16: You know, we think it's great in a way. You know, it's like we are part of the infrastructure of the world, the knowledge infrastructure. Certainly, I think we'd be in a really bad place if AI were only trained on Twitter, for example.
4: Mm.
16: Or bad.
8: It's different, yeah.
4: Yeah.
16: And, you know, that we are part of that information ecosystem is good and fine. Obviously, we have certain concerns and complaints and things like that. But mm-hmm. yeah, broadly it's okay.
8: So what are the concerns and complaints?
16: Well, we've had a problem with the AI companies really hammering our servers, crawling Wikipedia aggressively,
4: yeah.
16: which cost us a lot of money. I actually didn't understand initially this, but then as soon as it was explained to me, it made perfect sense, which is when humans read Wikipedia, we tend to go to in a very spiky way to very popular articles, either on a day-to-day basis, but also when news happens. So
4: yeah, we jump around.
16: Yeah, when the Queen died, millions of people came to read. I mean, the Queen of the UK, not Maxima.
4: Yeah,
16: but when the Queen died, you know, we got a huge spike of traffic. But it's millions of people all reading the exact same thing. They're not logged in, so it's not an identical page. So it's cache and RAM. You just send it out. It doesn't cost much. An AI bot will crawl the entirety of Wikipedia and every nook and cranny, so you need database servers and all that.
4: Like multiple times an hour.
16: And so we've started cracking down on that. That's been important. We, you know, there's an enterprise product they should be using to get a feed from us. It's just better for everybody.
4: Mm-hmm.
16: So that's a concern, a complaint. Obviously, you know, the lack of attribution is important, although that's a tricky sort of concept because you know, it's like there's two levels of that. So one level is, you know, complying with our license, which does require attribution, but that's for modified version of Wikipedia contents. But that that doesn't apply if you just learn something from Wikipedia and write it in your own words, because copyright doesn't cover facts.
17: Right.
16: It only covers a particular expression. So there's some nuance in that. You know, it's like if they're just using Wikipedia, that's fine. If they're regurgitating, which is actually, you know, there's the New York Times lawsuit. I don't know how it's proceeding, but a big part of that was about they managed to persuade ChatGPT to cough up full text articles, which is clearly not okay.
17: And you've not had this with Wikipedia then?
16: We haven't seen it. Not that I've seen anyway. So not so much. But, you know, we're not obsessive about stuff like that. We never have been. You know, it's freely licensed. We just do the right thing and that's great.
17: Yeah. On the subject of cost and well, the other side of that, donations. Some people I spoke to before we are having this interview is the periodically returning donate banner on Wikipedia.
16: Mm, yeah.
17: How effective is that, especially given this current day and age with Donald Trump, Elon Musk, well, you mentioned Twitter, we should say X, and everything that goes around on algorithmic-driven content platforms. Are you seeing a huge uptick?
16: Well, so I would say, generally speaking, the donations from small donors are pretty steady, pretty stable. I mean, they are up. There are a few amusing moments, like the day that Elon tweeted defund Wikipedia, and I think we made about $5 million that day. Sure.
17: You'd like him to send out some more of them.
16: Let's go, Elon, you know. But so broadly that works, and I think a big part of it is people they do love Wikipedia. Like, they think it's important. They think it's worth supporting.
17: Are you financially healthy as Wikipedia?
16: Yeah, we're okay. We're okay. We always have to take fundraising seriously, but people do donate, and we're okay. We try to run things in a very cautious way, so we don't blow our money. We try to build our reserves and things like that, because we don't know what the future holds.
17: Right.
18: Yeah. Do you see an increase or a decline in the contributors since ChatGPT launched in November 22, for example?
16: So it's hard to say for sure, but the cold numbers are we've seen a year-on-year decline in the number of people editing Wikipedia.
18: Yeah.
16: How big is that? How critical a problem is yet to be seen? It's not a disaster yet. I like to make a comparison. So if you look at Wikipedia, like human visitors, down about 8% year on year. But we don't know exactly what that means. And also measuring human versus not human visitors is a bit vague and so forth. If you look at, there's a programming website, Stack Overflow.
17: Yes, we know it well.
16: You know very well.
18: It's really down.
16: Really
18: unbelievable.
16: Down. Like
18: 90%.
16: Down.
18: 90%.
16: Yeah.
18: It's gone.
16: Like, that's a disaster.
18: Yes.
16: Right? And obviously contributions down as well there. And so we're not seeing that kind of disaster just yet. But I think a big part of the reason is very, very simple. As a programmer myself, but not a very good programmer, hobbyist, and I enjoy programming. I've been actually coding more than I have in years because I can actually get some help from AI models. You know, my traditional way of programming is I would get motivated and excited. Oh, I'm going to make a thing, you know. And then I start working and I'm like, error messages everywhere. So then I Google the error message and I end up on Stack Overflow. And that was a good workflow.
17: Yes. And now you just ask Claude Code to do it for you.
16: And it's a better, you know, it works better. Like, I can say, you know, here's the error message I got. How do I fix it? Also explain to me what I did wrong. And it's exactly very similar to what I would have had to spend half an hour teasing out. So because it's just a better product for that, obviously it's destroyed.
18: Yeah. But how do you compare this with Wikipedia?
16: So with Wikipedia, I think the use cases that we see where, you know, AI, and probably here, it's not Claude Code, it's probably the AI summaries at the top of Google, are the quick answers. So if you asked... So if you went back, 20 years ago and you went to Google and you said, how old is Taylor Swift? 25 years ago,
18: she was a baby.
17: That's how old Britney Spears.
16: How old is Tom Cruise? Yeah, how old is Britney Spears? Yeah. Then Google had no idea, but they would just link to Wikipedia. Then there was the era when Google knew, and they linked to Wikipedia.
17: Yes.
16: Now you get a whole AI summary and so forth for more than just a simple question like how old is someone.
17: Yeah.
16: You can ask all kinds of things, and I think people's search habits are changing as well.
17: Yeah.
16: You used to not ask Google a question like, tell me the difference between this and that, because there's no point in typing all those words. You just maybe type the this and the that.
17: It will be half a question, but ever since the release of ChatGPT, people are starting to use full questions.
16: Yeah. And those full questions, you get an answer. And so I suspect there's a lot of sites that are getting less traffic because they just get the answer directly from Google. That is definitely happening to us. But we also see the kind of long read audience, the people who come and they dig in and they read for hours and they're going here and going there and learning about a whole subject area.
17: Yeah.
16: That AI is not really a replacement for.
17: No, yet. But the method you just described is causes a lot of friction for people. And because of ChatGPT, we're growing used to a world with less friction.
16: Mm.
17: And now Ben and I love friction. We love digging about a Wikipedia page and learning stuff, as do many other people. But given that this is a shift in the world, does the user experience in Wikipedia need to grow alongside asking a question to ChatGPT?
16: It's a good question. I think aspects of it will and should, but not in the way that people might fear or
17: hope. Not going to do an AI chatbot.
16: We're
17: or
16: not
17: going
16: to do an AI chatbot, no.
17: No.
16: And that's been misreported because when I was talking once to a journalist about AI, I got they sort of quoted me saying, oh, and we might have a chatbot. Yeah. I'm like, not quite.
17: Well,
16: no, but
17: let's move beyond that then.
16: Like one example that I just playing around and then somebody had asked me a question in the community. I'm like, oh, well, here's an example. And I did live sort of check. I asked our search engine, why do ducks fly south for winter?
17: Right.
16: And our search engine is just really old-fashioned, keyword-based, you know. And it was good enough for long, you know. But, like, what are the links? If you type that, you get, I mean, bizarrely, the first link was to the article about geese. I asked about ducks. The second was a children's book. I mean, it was completely useless. And then I said to probably Gemini's, the one I would have picked, because I assume it's probably, because it's from Google, probably it's better at searching the web or whatever. But I just said, please tell me 5 Wikipedia articles that might answer this question.
17: Ooh.
16: And it came back with really good, like the correct answer, really.
17: Mm.
16: And you can imagine going from that to, you know, a deeper process that also then goes into the each article and finds the quote that might answer the question. So that suddenly, without presenting text to end users that's generated by the large language model, but the large language model can understand what they're asking for and find the thing and give it to them.
17: Right.
16: That's a simple example that I think is low-hanging fruit. I mean, it'll be expensive.
17: Right.
16: We probably would, because of we're
18: extra
16: very,
18: donations.
16: Because we're, yes, we're very independent in our thinking. We would probably do it with local AI, with an open source model, rather than sort of use an API at a cloud service like Google.
17: We want it
16: or whatever.
17: To be proprietary to the right extent.
16: Yeah, exactly. So we would probably do it that way. But, you know, I think that kind of thing is quite easy. And then the other thing would be, you know, are there ways that we can use AI to support the community? So tools that they might use. So one example I have is like comparing articles across multiple languages.
17: Right.
16: It seems incredibly useful. Some people in Wikipedia do that, but you pretty much have to be able to speak 2 languages.
17: You have to be a polyglot to do
16: maybe
17: it.
16: Maybe 3, yeah. So, I mean, basically, it's only Dutch people who speak.
17: Well, we try. Speaking of publishing article, we should talk about Fandom as well, which you're also the founder of. Actually, a friend of mine named Juan, he managed a section there about Nihon Falcom, a specific Japanese gaming company.
16: Oh, yeah.
17: But he recently moved it because of the increasingly heavily advertising situation.
16: Yeah.
17: And actually, this resonates strongly with online publications elsewhere, especially niche. You know, they have to increase the advertisements to keep the revenue. Where do you see this is headed? Because niche information is so important.
16: Yeah. So niche information is super important. And of course, at Fandom, we always have had this need for balance between too many ads, not enough ads. It would be a mistake to put so many ads that we lose contributors. So I don't like hearing that kind of story. But obviously, these things, you know, we have to work on.
17: Yeah.
16: And, you know, when I look at you know, a lot of niche information that I'm reading and looking at online and so forth. Some of the more obscure tech sites have way too many ads, and it's getting to be quite annoying.
17: Yeah.
16: And then, of course, like one problem that Fandom has, which because a lot of our audience is gamers.
17: Yep.
16: And I'm sure a lot of these niche tech sites have as well, which is it's very easy to block the ads.
17: Yeah.
16: right? And so that means if you put too many ads, people just block them anyway. So then you have to double down and put even more. No, that doesn't work either. So that it's a problem.
17: But given you've always, at Wikipedia at least, relied on donations. Now, we also see the development with Substacks and other newsletters and more subscription models, including donations, is gaining momentum. Could you see that in some way driving a change that also reflects at fandom or Wikipedia in that sense?
16: Yeah,
17: I mean, a premium model?
16: Yeah, we are unlikely to pursue a freemium model for either, at least certainly not for Wikipedia. It's just not on our radar at all. Fandom, I've not heard anybody mention or talk about it, but I don't think we would be ideologically opposed in the same way. Like if we found a way that would support, you know, our communities, that would also, you know, if it works, why not? Like, it seems like an interesting model. Like, I think Substack is super interesting. Mm. You know, actually, there's one of these tech websites I actually registered for. So I thought, well, at least they can get my data, you know.
17: That's something.
16: Because I want to give them something, you know. But it's hard because a lot of times, you know, the content that people want is, you know, particularly if it's niche content, people don't really want to pay for it. It's not that important to their lives that they would pay for it, even though they would like to look at it. And so it's hard to convince them. I think a lot of the Substack is fans of a particular, you know, opinion former, that sort of thing, influencer, and that's fine and all that. But, you know, I don't know of any, well, except for The Guardian, you know, any news media, that has that kind of patronage approach.
18: Yeah.
16: You know, but I say that, but I think of some of them. Like, I subscribe to the Washington Post, and I always think, oh, I should cancel it because I hardly ever go there. But I'm like, yeah, I'm happy giving the Post a little bit of money. You know, it's fine.
18: Yeah, Jeff Bezos is so.
16: Yeah. I mean,
18: so he needs more money.
16: Yeah. Like, well, no, that probably has reduced some of the patronage.
17: Yeah. Exactly. Now we should talk about trust and the fact that Wikipedia has always relied on the power of community-driven and managed article generation and moderation, you know, to ensure free information online. You wrote a book called The 7 Rules of Trust. Ben read it.
18: Yeah, I've read it. It was a smooth Dutch read. Really? Smooth. Yeah, it was nice because I have to read a lot and it's nice sometimes to have a smooth read.
16: It's because it's quite famously, Dutch is a very smooth language.
18: Oh, yes, it is. But it was also, for me, really idealistic. So I thought, well, that's so idealistic. I mean, nowadays it's only about power, and this is about trust. The trust is gone. How we are going to deal with that?
16: Yeah.
18: Yeah.
16: Well,
18: it's in your book.
16: I'm an optimist, and I think, you know, part of the point of the book is we definitely need to put trust on the agenda, and we need to put, you know, getting back to a culture of trust. I think a lot of the book is, not all of the book, but a lot of the book is aimed at sort of businesses thinking about the importance of trust and so forth. So, you know, tell stories of Airbnb and Uber. Mm. But I was actually just talking to someone about, I used to buy Tumi luggage all the time. Tumi is a pretty expensive brand, but they had a lifetime guarantee. I once had a suitcase that broke, took it to the shop. They just handed me a new one right there, no questions asked. It was brilliant. Then, as is the story of Inshitification, as Cory Doctorow calls it.
17: Yeah, we know all about it.
16: You know, there was some ownership change, and they got rid of the lifetime guarantee, and they've become more of a fashion brand. And according to people on Reddit, the quality's gone way down, and they've lost my trust.
17: Yeah.
16: And so I'm looking for a new suitcase brand. So,
17: yeah.
16: And I think that's important. I think it's really crucial. Like, they built a business where people actually loved the brand. They loved the quality. They thought, this is good. This is trust. And now they've lost it. And they need to think about how they're going to regain it if hopefully their sales fall.
17: Thank you for your time. Co-founder of Wikipedia, Jimmy Wills.
16: Lovely. Thanks.
17: Tot zover voor nu. Luister de Grote Tech Show juist ook als podcast via de app die jij gebruikt om podcasts te luisteren. Zoals bij uitstek de app van BNR. En vanaf elke donderdag hoor je dan dus wat er verder speelt in de wereld van tech. Als we in de Grote Tech Show ook die ontwikkelingen doornemen. Tot dan. Tot de volgende Grote Tech Show. Dag.
19: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen vastgoed gezocht.
20: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je honderdduizenden kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
21: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
22: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
23: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Morgen om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
24: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
25: Klaar voor de toekomst? De studenten van Recruit a Student staan in de startblokken om voor u aan de slag te gaan. Flexibel inzetbaar, digitaal bedreven en snel ingewerkt. Recruitastudent.nl. Het talent van morgen, vandaag nog in huis.
26: Via Dennis XL is er nu ook voor ondernemers. Kantoren, scholen en ziekenhuizen. Laptoponderdelen, opladers, accu's. Alle topmerken, altijd op voorraad. Via Dennis XL. Nu ook voor de computergrootgebruikers.
25: Recruit a Student. Het talent van morgen. Vandaag in huis.
27: Je zoekt een kantoor. Maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam. Hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
28: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten in Westelijke Middellandse Zee vanaf slechts €779. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
29: Wil je je vermogen zorgeloos laten groeien? En heb je geen zin in de grillen van de beurs of het gedoe van vastgoed?
30: Ontdek Obli en krijg toegang tot de kwaliteit van institutioneel beleggen met een vast rendement van 7%.
29: Obli. Meer rust, meer rendement.
31: De Nationale Autoshow.
32: Gaat echt door een rivier, hè? Sorry, harder. Blijft toch kleine kinderen, hè?
31: Meindert en Wouter.
33: Ik geloof er heilig in dat die trend naar EV is niet te stoppen. We kunnen lang met elkaar discussiëren. Ja, dat is gewoon zo.
31: De Nationale Autoshow.
34: De auto als melkkoe gaat hier ook weer op, hè. Wat is het, 17, 18 miljard in Nederland. Die moet gewoon binnengehaald worden.
31: Elke vrijdag om 3:00.
35: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
29: Meer rust, meer rendement. Obli.nl. Met AU en EY.
2: BNR Verkeer.
15: Dit is Bianca Daming van de ANWB. De meeste files die er staan leveren een paar minuten vertraging op. Duitse grenscontroles veroorzaken wat meer tijdverlies, bijvoorbeeld op de A12 vanuit Arnhem. Voor de Duitse grens heb je een kwartier oponthoud. In het zuiden is de vertraging op de A76 vanuit Geleen 10 minuten voor de Duitse grens. Het is druk op de N57 van Middelburg naar Rotterdam tussen Port Zeelanden en Goederede. Vertraging is een kwartier. Op de N307 van Horen naar Kampen sta je tussen Enkhuizen en Lelystad-Batavia-stad ruim een half uur in de file. En ook in het zuiden van het land sta je 10 minuten vast op de A2 vanuit België naar Eindhoven bij Maastricht. Daar doe je er 10 minuten langer over.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
36: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Het mooie weer lokt veel mensen naar het strand en dus lopen de parkeerplaatsen vol. De gemeente Zandvoort roept bijvoorbeeld op om niet meer met de auto te komen. Ook bij recreatieterreinen is het druk. Zo staat de parkeerplaats bij het Henschotermeer in de provincie Utrecht vol. Pak het OV is het advies. Een kind dat afgelopen vrijdag in het Overijsselse Hasselt werd aangereden door een vrachtwagen is in het ziekenhuis overleden. Het jongetje kwam uit Oekraïne. De politie is nog bezig met onderzoek, maar de chauffeur was in ieder geval niet onder invloed. De politie zoekt getuigen, waaronder een man die eerste hulp heeft verleend. In Tilburg is het feest rond de huldiging van Willem II aan de gang. Er zijn verschillende optredens die de supporters warm maken voor de ploeg die om 4:15 op het podium verschijnt, schrijft Omroep Brabant. Vanwege de hitte wordt er gratis water uitgedeeld en het advies is goed insmeren. Rusland zegt dat het Kiev de komende tijd blijft aanvallen, net zoals de afgelopen dagen. Ze noemen het een vergelding voor een dodelijke aanval op een studentencomplex vrijdag. Volgens Rusland zat Oekraïne erachter, maar dat land zegt dat het geen burgerdoelen aanvalt. En we blijven nog even bij sport, want de hockeysters van Amsterdam zijn landskampioen geworden. Ze speelden tegen Den Bosch met 2-2 gelijk. In de eerste wedstrijd was dat ook de eindstand en daarom waren er shootouts nodig. Die nam Amsterdam het beste. Het is hun 22e landstitel. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig en bij weinig wind ligt de temperatuur tussen de 25 tot 29 graden. Vanavond is het nog lang warm. Ook morgen veel zon en dan wordt het op veel plaatsen tropisch met 30 tot 32 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
1: Blijf scherp.
0: BNR Nieuwsradio. Vastgoed gezocht. Maarten Bouwhuis en Maarten de Gruiter.
3: Je hebt een vastgoedbedrijf en je zoon of dochter die ziet het wel zitten om de boel straks over te nemen. Maar ja, dan moet je wel eerst even langs de Belastingdienst. En die pitstop blijkt onbetaalbaar geworden. De vraag van deze week: is de fiscus de nekslag voor het Nederlandse familievastgoedbedrijf? Dit is Vastgoed Gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. We zijn er natuurlijk elke maandagmiddag om 2:00, 's avonds om 19:30 als radio-uitzending, gewoon op BNR. En natuurlijk altijd online als podcast, abonneer je even. En vandaag, ontzettend leuk, doen we dat met publiek. Want onze partner Mogelijk heeft een aantal klanten uitgenodigd. Fanatieke klanten die vandaag bij BNR op bezoek zijn. En het is ontzettend leuk om altijd ons programma Maarten de Gruiter samen met het publiek te kunnen opnemen. Onze luisteraars.
4: Superleuk.
3: Ja. Belangrijk nieuws. Afgelopen week spraken we over de wereld van hotelbeleggers, Maarten. En die staat onder druk. Het FD meldt nu een nieuwe zaak van de Zweedse hotelbelegger Pandox.
4: Ja, nou, ik weet niet of die hele markt onder druk staat. Maar het gaat natuurlijk met name over die Amsterdamse groep, de Circle Groep. Die het W Hotel exporteerde.
3: Ja.
4: Die dat eerst voor een godsvermogen in een Selys Blik hebben verkocht.
3: Aan Deka, ja.
4: Aan Deka. Die hebben 3 jaar lang de huur laten oplopen tot 23 miljoen euro. Ja, ik vind het altijd wel spectaculair. Ja.
3: En, wat is er dan in deze zaak aan
4: de
3: hand?
4: Nou ja, de Zweedse hotelbelegger Pandox, beursgenoteerd, die krijgt 4,5 miljoen van dezelfde exploitant. En het gaat over het Park Centraal Amsterdam Hotel.
3: Mm-hmm.
4: Misschien ken jij wel het hippe Momo wat daar zit. Dat vind ik wel iets voor jou om daar naartoe te gaan. En dus die hebben hetzelfde gedaan, blijkt nou. Die hebben dus ook een sale leaseback ooit gedaan. En die hebben daar ook natuurlijk heel veel geld mee verdiend. Waar dat allemaal naartoe gegaan is, dat geld, dat weet ook niemand. Maar, en die betalen ook een huur niet.
3: Voelt het toch als een soort trend.
4: Ja, ik vind het heel bijzonder. En er was een rechtszaak en die Pandox-directeur Albert Schaaphok, die zei frauduleuze wijze. Dus dat wordt vervolgd. Dus ik weet niet of er veel mensen hier naar luisteren die verhuren aan deze hotelexploitant. Maar dan zou ik toch maar even gaan opletten.
3: Of sowieso als je in de hotel zit, even naar de financieringsconstructies aan de achterkant gaan kijken. Want blijkbaar is iets aan de hand. Het IMF waarschuwt dat de bouw van middenhuurwoningen vastloopt als ontwikkelaars en beleggers onvoldoende rendement kunnen maken. Goh. Volgens het fonds moet de winstgevendheid omhoog om de woningbouw weer op gang te krijgen. Het IMF zegt eigenlijk, als we meer middenhuurwoningen willen bouwen, moeten ontwikkelaars en beleggers gewoon geld kunnen verdienen.
4: Ja, nou, dit is überhaupt een heel interessant IMF-rapport. Dat is afgelopen week uitgekomen. En er is 2 keer per jaar wordt er een IMF-rapport gemaakt over Nederland. Dat doen ze blijkbaar over alle landen. Dus daar zijn ook aardig wat mensen denk ik mee bezig. En in dit IMF-rapport, wat overigens meerdere dingen natuurlijk behandelt, gaat het ook heel expliciet over woningbouw. En het aanbod. Ze zeggen heel duidelijk, nou, er moet wat gebeuren in Nederland aan de aanbodkant. Nou hebben ze 3 specifieke dingen die ze benoemen. Het beperken van bezwaarprocedures tegen bouwprojecten. Nou, daar is iedereen voor natuurlijk. Behalve als het in je eigen straat ineens gebouwd wordt. Het verminderen van versnippering in lokale bouwregels. Dat is natuurlijk ook, waar wordt al lang over gesproken, dat je overal weer nieuwe regels. Iedere lokale wethouder die wil weer zijn eigen sausje eroverheen gooien. En het vereenvoudigen en versoepelen van ruimtelijk beleid. Nou, als je die 3 dingen, die het IMF dus zegt, ja, dat staat eigenlijk natuurlijk ook in het coalitieakkoord.
3: Ja.
4: Als je naar de verkiezingsprogramma's kijkt, dan staat dat bij een heleboel, behalve hele extreme partijen.
3: Dus daar sluit wat het nieuwe kabinet is gaan doen, of wil gaan doen, beter gezegd,
4: ja,
3: aan op het IMF-rapport. Maar dan het rendement kunnen maken van beleggers.
4: Ja, waar ik natuurlijk echt op aanging, is zijn er 2 dingen. Dus ze zeggen, uiteindelijk zeggen ze letterlijk, ook zijn een hervorming van de huurmarktregulering noodzakelijk. Nou, dat is dus gewoon de wet middenhuur. En sterkere financiële prikkels en hogere winstgevendheid voor private ontwikkelaars en beleggers. Nou, dat is dus noodzakelijk om die machine weer aan de gang te krijgen. En dat is natuurlijk heel belangrijk dat het IMF het zegt. Nou ja, in het verleden hebben natuurlijk ook Nederlandse Bank en Raad van State hebben dingen gezegd. Nou, daar wordt ook niet naar geluisterd, maar toch is het goed dat het gezegd wordt. Want het is natuurlijk een beetje een contradictie met wat veel, met name linkse politici zeggen. Die zeggen, er wordt te weinig gebouwd, want ontwikkelaars willen meer geld verdienen. Terwijl ik zelf natuurlijk, maar wij ook gasten hier hebben gehad de afgelopen 4 jaar, die natuurlijk zeggen, het valt gewoon stil, want er is geen geld te verdienen.
5: Gewoon nul.
4: En dat is natuurlijk heel bizar, want je neemt een heel groot risico. Er gaat veel kapitaal in zitten. Het duurt ontzettend lang. En dan vinden ze het gek dat op een gegeven moment mensen zeggen, maar hier gaan wij niet meer instappen, want er wordt geen geld meer mee.
5: Het is op basis van het narratief dat wonen een recht is en niet iets om geld mee te verdienen is. Maar dan moet dus dat narratief politiek breder van tafel. Want anders gaat er nooit wetgeving komen om een ontwikkelaar weer een beetje geld te laten verdienen.
4: Nee, dat narratief moet zeker veranderd worden. Maar het gaat er gewoon om van wat vinden wij normaal als maatschappij of als politiek. Dat je wat je voor winst mag maken als je zoveel risico neemt en het zo lang duurt. Nou, en nu is het eigenlijk zo, er mag helemaal geen winst worden gemaakt. Nee. Zita Pels, ik mag haar naam eigenlijk niet meer noemen, want ik heb het wekelijks over haar. Maar Zita Pels, wethouder Amsterdam, zei gewoon een half jaar geleden, toen ze in de gemeenteraad moet uitleggen waarom ze er woonambities niet gehaald had. Dat komt omdat de ontwikkelaars te veel geld willen verdienen. Ja, dat is gewoon eigenlijk schandalig. En in die raad ook, dan heb je een paar rechtse partijen, die heb je niet zoveel in Amsterdam, die stellen daar dan vragen over. Maar niemand van de andere partijen, en ik vind ook een linkse partij hoort gewoon te durven zeggen van, nou, mevrouw Pels, is dat nou al helemaal de schuld alleen van de ontwikkelaar?
5: Ja. Barbara Baarsma is bij ons de gast, maar stak direct de vinger op.
6: Ja, ik was onlangs in de Tweede Kamer voor een expertsessie over de vastgelopen huurmarkt in Nederland. En de wet betaalbare huur, box 3, maar ook een wet die nog bij de Eerste Kamer nu ligt. Dat is de wet versterking volkshuisvesting. Ja. Die verplicht dat je een derde, hè, dus een derde mag vrije sector zijn, een derde middenhuur en een derde sociaal. Ja, dan maak je dus een verdienmodel heel erg moeilijk voor die private investeerders. Daarboven ongeveer in normale jaren een 25-30% van alle euro's die naar nieuw te bouwen huurwoningen gaat, komt uit het buitenland. En dat is steeds onaantrekkelijker gemaakt in 2018.
5: Dat is toch langzaam maar zeker nu opgedroogd?
6: Ja, dat is nu nog maar 1%, begreep ik. Omdat namelijk in 2018 buitenlandse pensioenfondsen alleen maar onder zeer strikte voorwaarden hun belasting op nul mochten zetten. En de FBI, de financiële beleggingsinstelling, ook om zeep is geholpen. En dat maakt dat er helemaal geen geld meer vanuit het buitenland eigenlijk die huurmarkt instroomt. Nee. En dus hebben we al die Nederlandse investeerders keihard nodig.
5: Dus dat sluit ook aan op de analyse van het IMF.
7: Vastgoed gezocht.
5: Het is een stille kracht in onze binnensteden. Het familiebedrijf dat niet alleen verhuurt, maar ook transformeert, verduurzaamt, ontwikkelt. Maar een nieuwe fiscale werkelijkheid zet deze sector onder hoogspanning. Bij ons de gast, je hoorde haar al, Barbara Baarsma, hoofdeconoom van PwC en hoogleraar economie aan de UvA. En Edwin Sarkinovic, hij is director tax bij PwC. Beide van harte welkom.
6: Dank je.
5: Fijn dat jullie zijn. Het gaat om een verandering die sinds 2024 geldt voor verhuurd vastgoed. Wat is er aan de hand?
8: Nou, wat we denk ik de afgelopen jaren hebben gezien, en dat is dat er eigenlijk een opstapeling is gekomen van belastingmaatregelen, waardoor de overdracht naar de volgende generatie van het vastgoedfamiliebedrijf veel zwaarder wordt belast.
5: Ja, jullie hebben daar een rapport over geschreven. Dat gaat dus over de BOR en de DSR, dat moet je allemaal uitleggen. Het rapport schetst eigenlijk een somber beeld. De belastingdruk bij overdracht kan oplopen tot 70% van de waarde. Dat is praktisch onteigening.
8: Ja, dat klopt. Het kern van ons rapport is dat de belastingdruk bij de overdracht naar de volgende generatie zo hoog is geworden dat het ook de continuïteit van die onderneming in gevaar kan brengen. Maar ook wel breder, dat het ook gewoon echt impact heeft op de woningmarkt.
5: Ja, nu is dit vanaf 24, het is nu 25. Was het mogelijk niet eerder om aan de noodbel te trekken?
8: Nou, we zien als ik naar mijn eigen praktijk kijk, zien we dat best wel wat familie vastgoedbedrijven daar de afgelopen jaren, of eigenlijk na de wetswijziging, erop hebben geanticipeerd. Maar je ziet dat door die opstapeling en ook latere wijzigingen, verhogingen van bijvoorbeeld belastingtarieven, dat het probleem echt urgenter is geworden.
5: Ja. Jullie werden ook gebeld door klanten. Zeiden, wat is hier aan de hand?
8: Ja, we werden gebeld. We werden gebeld door klanten. Kijk, voor ons is het natuurlijk een onderwerp wat veel bij klanten op de agenda staat. Onze klanten zijn ermee bekend. Wat wij wel merkten is dat er wel een informatiekloof bestaat tussen sommige familievastgoedbedrijven waren er zelfs nog niet mee bekend. Ja. Maar we merken het ook bijvoorbeeld in gesprekken met beleidsmakers, met politici. En dat is ook de aanleiding geweest voor het onderzoek.
5: Dan ontkomen we er niet aan om toch even technisch te worden. Voorheen kon je veel vastgoed als ondernemersvermogen kwalificeren. En het rapport staat dat dat eigenlijk tot nul is teruggebracht. Betekent dat dat een verschuiving geeft aan belastingdruk?
8: Ja, wat wij zien is dat per 1 januari 2024... er een beleggingsfictie is geïntroduceerd in de wet. En dat betekent dat verhuurd vastgoed per definitie als beleggingsvermogen wordt gezien en daarmee ook niet meer kwalificeert voor de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten.
5: Dus daar gaat het om, in die oude BOR had je tot 1 miljoen vrijstelling?
8: Onder de oude BOR bestond er nog geen beleggingsfictie en daar was het mogelijk om bepaald type verhuurd vastgoed wel onder de faciliteiten over te dragen.
5: Ja. Maar het is toch belegd vermogen? Ik bedoel, het is toch een belegging voor vastgoed familiebedrijven?
6: Nee, kijk, als je familie vastgoedbedrijven opdeelt, heb je eigenlijk 4, misschien 5 soorten. De eerste zijn inderdaad family offices, beleggers. En die zitten er meer in voor het rendement. En die zijn eigenlijk niet bezig met ondernemen. Die laten hun geld gewoon het werk doen. Dan heb je als tweede passieve beheerders. Dat zijn bijvoorbeeld institutionele partijen, pensioenfondsen en dergelijke. Die hebben flink wat panden en dat is in de verhuur, maar ze bemoeien zich er eigenlijk niet zoveel mee. Als er een pand of een woning vrijkomt, dan wordt die soms ook uitgepond. En dan heb je als derde categorie de actieve beheerders van verhuurd vastgoed. En die zijn echt wel bezig met actief het renoveren. Bijvoorbeeld als er in de binnenstad iets bijgebouwd kan worden, dan zullen ze dat doen. Ze zullen het verduurzamen. Ze zullen de leefomgeving rond die panden ook echt actief daarmee aan de slag gaan. En als vierde categorie heb je de ontwikkelaars, die ook echt ontwikkelen en daarna voor verhuurd. En als vijfde zou je nog kunnen zeggen, zijn er bouwers. Nou, die laten we even buiten beschouwing. Ja. Nou, wat de fiscus altijd zei is, pand voor pand gingen ze dat na. Dit is ontwikkeld. Dit is echt ontwikkeling van vastgoed. En dat is ondernemingsvermogen. Daar mag de BOR en de DSR, de doorschuivenregeling, voor worden gebruikt. En wat nu is gezegd per 2024, we hebben geen zin meer om per pandje te kijken. We vinden dat te veel gedoe voor de Belastingdienst. Dus weet je wat? Per fictie, per definitie zeggen we, alles is belegd vastgoed. Ja, en daarmee ga je dus juist die familie vastgoedbedrijven, die heel veel wel aan ontwikkeling, die heel veel wel aan onderneming zin doen. Hè, dus de actieve beheerders ook. Die zeg je eigenlijk van, u heeft geen toegang meer tot die bedrijfsopvolgingsregelingen.
5: Maar wat gebeurt er dan feitelijk als ze daar geen toegang meer toe hebben? Dan moeten ze dus belasting betalen over het vermogen bij overdracht.
6: Ja, dan moeten ze bij overdracht naar inderdaad dochter of zoon of neef of nicht, hè, gewoon binnen de familie, moeten ze in 1 keer, dat is ook heel belangrijk, in 1 keer afrekenen. Een veel hoger bedrag. En dat in 1 keer afrekenen, dat maakt dat het ontzettend grote impact heeft. Want wat een familievastgoedbedrijf doet, die zit er voor lange termijn in. Die is niet gericht op waardestijgingen van vastgoed, maar op een stabiele huurstroom, waarbij ze die huurstroom weer kunnen gebruiken om panden te renoveren, om te verduurzamen, om te ontwikkelen. Dat hele kringloopmodel wordt eigenlijk om zeep geholpen als je zegt, bij overdracht naar een volgende generatie moet je in 1 keer aftikken. Dat kan je alleen maar doen als je onder stoom en kokend water vastgoed gaat verkopen. Ja, en onder stoom en kokend water krijg je nooit een goede prijs.
4: Dat is een heel logisch verhaal. Maar als je dus gaat zeggen van, ja, we moeten een onderscheid maken tussen passieve en actieve beleggers, is dat niet ontzettend moeilijk? Want ik bedoel, er is toch bijna ook geen passieve belegger die niet investeert in verduurzaming of panden opknapt. Dus wordt die grens niet heel moeilijk te stellen?
6: Die grens is inderdaad moeilijk te stellen. En dat was voor de Belastingdienst ook de reden om dit te bespreken met de wetgever en te zeggen, joh, maak het voor ons het leven wat makkelijker. Maar daarmee help je dus wel, waar we deze uitzending al eerder over spraken, die markt voor verhuurd vastgoed wel heel moeilijk, ook voor binnenlandse partijen, niet alleen die buitenlandse partijen waar we het over
4: hebben. Die familiebedrijven die dit ondervinden, jij zei net al van, niet iedereen wist het zelfs eigenlijk. Je hoort ze eigenlijk niet. Ze spreken zich niet echt uit naar buiten toe, in de media. Hoe komt dat? Waarom zijn die mensen allemaal zo stil?
6: Nou, jij bent de enige die niet stil is, Maarten. Ja. Dat is heel mooi. Nee. Er is wel een aantal dat zich uitspreekt. Alleen de meeste familievastgoedbedrijven, dat zijn families. En die houden dat liever wat onder de radar. Die willen niet in de quote 500 terechtkomen.
4: Ja, daar staan ze allemaal al.
6: Ja, maar die willen, want dat heeft een hele negatieve connotatie. Terwijl eigenlijk, ik denk dat het wel goed is dat ze zich zouden uitspreken. Want dan kunnen ze ook steeds veel beter het verhaal vertellen van wat ze allemaal doen voor de samenleving. En dat is veel meer dan alleen rendement halen uit vastgoed. Dat is met dat rendement een maatschappelijke bijdrage leveren. Bijvoorbeeld omdat ze relatief veel doen aan middenhuur. Omdat ze relatief veel doen aan heel moeilijk rendabel te maken objecten. Zoals
4: zitten in de natuurlijk binnenstad. Al op hele lage rendementen, normaal gesproken. Direct rendementen. Want ik heb in jullie rapport is het verschil tussen een gewoon bedrijf en de vastgoedbedrijven is echt enorm, hè, de belastingdruk.
9: Ja, dat klopt.
5: Edwin, ga je gang.
8: Ja, nee, dat klopt, klopt, Maarten. Kijk, dat hebben we ook in het rapport terug willen laten komen. Hè. Op het moment dat er een familievastgoedonderneming aan de volgende generatie op overgaat, dat kan door middel van schenking of vererving, dan zien we dat de belastingdruk oploopt. Tussen de 40-70%, ongeacht wat precies het percentage is. Ja, op het moment dat er een ander type onderneming overgaat, dan zijn alle faciliteiten wel van toepassing. En dan uit ons rekenvoorbeeld blijkt dan een effectieve belastingdruk tussen de 6-8%. En wat Barbara denk terecht aangeeft, ja, in dat geval krijg je ook nog eens een keer een betalingsregeling. En is het mogelijk om die belastinglast over de termijn heen te betalen? En dat maakt denk ik het voor familievastgoedondernemingen zo lastig. Er is een hele hoge effectieve belastingdruk, maar die moet ook ineens worden betaald.
6: En die belastingdruk was dus de afgelopen 5 jaar is die enorm gestegen. Niet alleen doordat er geen toegang meer was tot die bedrijfsopvolgingsregelingen, maar ook door de verhoging van de overdrachtsbelasting, door de verhoging van het tarief in box 2, door het afschaffen van een beleggingsmarge. Allemaal andere regels, laat dat maar even voor wat het is. Maar het was al hoog. Het was namelijk bij overlijden was het al 25%. Bij schenken was het 40%. En dat is nu dus verhoogd door die cumulatie van al die aanpassingen naar, laten we zeggen, 45, 44 procent.
5: Hebben we enig inzicht over hoeveel bedrijven dit gaat?
6: We hebben het, omdat, wat andere Maarten net al zei, dat die familievastgoedbedrijven wat onder de radar blijven, is het moeilijk om dat allemaal transparant te maken.
5: Gaat het over honderden of duizenden?
6: Het gaat over honderden bedrijven. Familievastgoedbedrijven, maximaal 1000. En daar zitten hele grote tussen, met wel portefeuilles van een paar miljard. Maar er zitten ook bij van tientallen miljoenen.
5: Ja, het geldt ook voor die van Prins Bernhard, denk ik, hè?
6: Misschien is dat meer een passief beheerder.
5: Barbara, is er bij de politiek in Den Haag wel enig besef dat die fiscale maatregelen die woningopgave dus zo frustreren? Je zei aan het begin van de uitzending al even, ik was in Den Haag. Begint dat besef in te dalen dat het een fiscaal probleem is?
6: Men zag al dat fiscaliteit gedrag enorm stuurt door de uitpontgolf na met name die box 3 aanpassing. Wat men zich nu ook realiseert, dat ook de professionele investeerders fiscaal gedreven kunnen worden. Dat ziet men doordat de instroom vanuit het buitenland bijna nihil is geworden. En men ziet dus, heeft wel door, althans een deel van de mensen die ik sprak, dat je dus echt wel de fiscaliteit moet verbeteren en stabiel moet houden. Dus niet de hele tijd veranderen. Want dit zijn business cases die voor 10, 20, 30 jaar gelden.
5: Dus zie je ook al bij jullie klanten dat ze dus daadwerkelijk minder aan het investeren zijn?
6: Ja.
5: Niet in verduurzaming of niet in nieuwe woningen?
6: Dat zien we zeker. We hebben gezien voorbeelden waarbij onder stoom en kokend water het vastgoed moest worden verkocht tegen een onaantrekkelijke prijs.
5: Ja, want er zat een huurder in, dus ja.
6: Ja. Nou, dat niet alleen, maar ook omdat de markt weet dat je dat je het moet verkopen. Het gaat niet alleen om woningen, maar ook over commercieel vastgoed, kantoren. Nou, en dat zijn vaak hele specifieke panden die niet zo makkelijk te verkopen zijn.
5: De overdracht van familievastgoedbedrijven, daarover gaat het in deze aflevering van Vastgoed Gezocht. Barbara Baarsma en Edwin Sarkinovic zijn bij ons de gast van PwC. En straks praat ik nog even met hen over dit heikele thema.
10: De hypotheekrenteaftrek gaan we het nu over hebben. Gaan we het zo houden of gaan we het toch afschaffen? Ik zou zeggen, daar gaan we weer. Sinds 2001 is de aftrek beperkt tot 30 jaar. Dus over 5 jaar, in 2031, verloopt die termijn voor het eerst voor een aantal mensen in Nederland. Alleen geen idee wie dat allemaal zijn, want niemand houdt dat bij. En dus dreigt chaos.
5: Het H-woord spookt dus weer rond in Den Haag. Daarover straks meer. Eerst praten we even verder over die fiscale wurggreep voor familievastgoedbedrijven, zoals gezegd. Barbara, jij zei al even, maar laten we er nog even iets dieper op inzoomen. In het rapport pleiten jullie dus echt voor een onderscheid tussen passief beleggen en actief ondernemerschap. Maar de fiscus heeft gezegd, ja, het moet vereenvoudigd worden voor ons, want het lukt ons niet meer. Is er een methode om toch dat onderscheid te maken en het toch iets te vereenvoudigen?
8: Nou, in het rapport werken wij meerdere beleidsopties uit. En een van die beleidsopties is bijvoorbeeld alleen al een algemene betalingsregeling of een uitstelregeling. Dus het hoeft niet eens per se het openstellen van de faciliteiten voor verhuurd vastgoed te zijn. Dat zijn wel opties die we ook uitwerken, waarbij we ook nog eens aanvullende voorwaarden eraan verbinden. Maar wij denken dat alleen al een betalingsregeling, waarbij de mogelijkheid bestaat om die belastingdruk over meerdere jaren heen te betalen, dat dat al een oplossing biedt om in ieder geval het continuïteitsrisico te voorkomen.
5: Maar dan hou je dus die hele hoge belastingdruk, die ga je dan dus accepteren?
8: Ja.
5: Maar dan zeg je van, kan ik het in 5 jaar betalen?
8: Of 10 jaar, dat klopt.
5: Ja. En moet zo'n nieuwe generatie sowieso leningen afsluiten om zoiets overgedragen te kunnen krijgen?
8: Nou, kijken we naar het wetgevingsproces, en dan heeft de wetgever aangegeven bij de introductie van die beleggingsfictie, ja, dat er is een mogelijkheid om leningen aan te trekken om dan die belastingclaim te kunnen voldoen. Als ik naar mijn eigen praktijk kijk, zie je dat vastgoed vaak al gefinancierd is en dat het eigenlijk helemaal niet zo makkelijk is om nog een aanvullende lening aan te trekken om dan die claim te kunnen voldoen. Dus daar strookt de uitkomst van ons onderzoek niet met wat wij in het wetgevingsproces hebben gezien.
5: Ja.
6: En dus is er een dividenduitkering nodig vanuit de vastgoedonderneming naar het kind dat het overgedragen
8: hebben gezien.
5: Ja.
6: En dus is er een dividenduitkering nodig vanuit

0: overdrachtsbelasting weghaalt?
1: Dan dat scheelt 10,4%.
0: Ja, dat begrijp ik, maar... Ja.
2: Dat is ook het verschil wat we aangaven tussen de volgens mij 44 en de, rond de 50%. Ja, ja. Daarin zit daarin dat verschil wordt veroorzaakt door de overdrachtsbelasting.
0: Oké, okay. Ja. Ja, als je, overigens, wat ik toch wel interessant... ik vind politiek ook altijd wel een beetje interessant... maar wie is de kwade genius van dit alles?
1: Ik denk dat is dus het... toen ik in de Tweede Kamer was, dat zei men ook... letterlijk, dit is een clusterfuck. Men heeft gewoon per regel besluiten genomen... en heeft zich niet gerealiseerd wat het gestapelde effect hiervan is. Dus zowel bij parlementariërs als bij de Belastingdienst... als bij banken, als ook bij accountants... en de vastgoedondernemingen zelf, was dit helemaal niet in beeld. Tot klanten die bij Edwin aanklopten, zeiden van... hé, wij willen overdragen, maar... bereken jij eens wat dit ons kost? Mijn hemel. En toen
0: dus
1: is het
0: al die klanten die allemaal wel of niet net in de quote 500 staan... die hebben allemaal netjes 10 jaar VVD gestemd. En die worden hiermee dan beloond?
1: Ik weet niet wat ze gestemd hebben, maar...
0: Nou, ja,
1: misschien moeten we voor stemadvies naar jou.
3: De belangrijkste tip aan familiebedrijven die nu met de opvolging worstelen... moeten ze nog even afwachten, nieuw beleid afwachten... hopen dat jullie rapport indruk maakt of wat gaan ze doen?
1: Nou, ik denk dat het heel verstandig is om hier vroeg mee te beginnen. Dus ook al speelt het pas over 10, 15 jaar... om vast heel goed na te denken... hoe ga ik, als die belastingclaim komt, dat kunnen betalen... zonder dat ik op stel en sprong panden moet verkopen. Dus dat je je hier heel goed op voorbereidt, je laat adviseren. En ja, in de hoop dat er inderdaad wel gespreid betalen mogelijk wordt... dat er iets met die overdrachtsbelasting wordt gedaan.
3: Maarten, ik zag vandaag op Instagram dat een van jouw dochters jarig is. Gefeliciteerd. Ja, ja, Floris is 16 geworden,
0: ja, ja.
3: Dus die neemt nog niet over... Maar denk jij hier al over na, eigenlijk?
0: Nou, wat ik wel veel doe, is eigenlijk ook al vastgoed verwerven... waar zij al eigenaar van zijn. Dus, maar ja, dan hebben zij het natuurlijk nog niet opgelost voor... maar dat mogen ze dan daarna zelf lekker
3: uitvoeren. Is dat een oplossing, Edwin?
2: Het is deels zeker een oplossing.
3: Ja. Ja. Barbara Baarsma en Edwin Sarkinovic van PwC, dank voor nu. Wij praten nog even verder in de podcast. Onder andere over de hypotheekrenteaftrek. Ga daarvoor naar je podcast-app. Zoek ons even op Vastgoed Gezocht. Wij zijn er gewoon op de radio ook volgende week weer. Voor nu, bedankt voor het luisteren. Dag.
4: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de wereld.

0: jij onderneemt, wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
1: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
2: Van onmiskenbare fouten tot briljante inzichten. In CMO Talk vraag ik, Klaas Wijma, aan topmarketeers wat ze echt geleerd hebben van hun missers en doorbraken. Luister om de week op zaterdag om 11:30 op BNR of op elk moment dat je maar wil in je vertrouwde podcast-app.
3: CMO Talk wordt mede mogelijk gemaakt door Happy Horizon. Crafting results.
1: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
4: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
6: Thomas van Zijl.
7: Dinsdag in BNR Zaken doen, onder andere het beleggerspanel over de AI-beursgangen en een gesprek met Marlou Jenniskens, CEO van beleggingsplatform Bux. Razendsnel handelen op je telefoon, het is niet zonder risico. Hoe beschermt Bux jonge klanten? Je hoort het dinsdag om 11 uur in BNR Zaken doen.
8: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner, van cijfers naar inzicht.
9: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
10: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
9: Ai, de man met de hamer.
10: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
11: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
12: BNR Verkeer. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat in totaal zo'n 90 kilometer file. De meeste leveren een paar minuten vertraging op. Her en der is het druk door recreatieverkeer, bijvoorbeeld in Zeeland op de N57. Van Middelburg naar Rotterdam sta je een kwartier in de file tussen Port Zeelanden en Goederede. De N307 van Horen naar Kampen heb je 40 minuten oponthoud. Staat daar vast tussen Enkhuizen en Lelystad-Bataviastad. Op de A76 in het zuiden vanuit Geleen heb je bijna een half uur vertraging voor de Duitse grens door controles. Op de A12 vanuit Arnhem staat het verkeer ook 20 minuten in de file voor de Duitse grens. En bij de Haringvlietbrug is een ongeluk gebeurd. Op de A29 van Bergen op Zoom naar Rotterdam en de vertraging is 20 minuten. De linkerrijstrook is dicht.
13: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
14: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. De Brabantse PVV heeft een rechtbanktekening met AI bewerkt en op Instagram gezet, meldt de NOS. Het gaat om twee Syrische broers die zijn veroordeeld voor het vermoorden van hun zusje Rian. Op de AI-tekening kijken ze boos, maar op het origineel niet. De maker van de tekening zegt dat de betrouwbaarheid is aangetast. De PVV heeft hem offline gehaald. De politie heeft in Rotterdam een man aangehouden na de vondst van een dode vrouw. Zij lag in een woning in de wijk Feyenoord, waar ook de man was. Volgens de politie is ze

0: neergeschoten, maar of de man daarbij een rol heeft gespeeld is nog niet duidelijk. Ook is niets bekend over de identiteit van de twee. Rusland roept buitenlanders op snel te vertrekken uit Kiev. Sinds vrijdag vallen de Russen de stad massaal aan als vergelding voor de aanval op een studentenflat. Er vielen 21 doden en Rusland geeft Oekraïne de schuld. Dat land ontkent. Rusland zegt Kiev te blijven aanvallen. Het mooie weer lokt veel mensen naar het strand en dus lopen de parkeerplaatsen vol. De gemeente Zandvoort roept bijvoorbeeld op om niet meer met de auto te komen. Ook bij recreatieterreinen is het druk. Zo staat de parkeerplaats bij het Henschotermeer in de provincie Utrecht vol. Pak het OV is het advies. En Ronald Koeman moet het op het WK doen zonder aanvaller Emmanuel Emega. Hij raakte begin deze maand geblesseerd en is niet op tijd fit. 6 andere spelers hebben vandaag in Zeist getraind en mogen hopen op een plekje in de WK-selectie. Guus Teel, Luciano Valente, Kees Smit, Mark Vlekken, Quinten Timber en Noah Lang. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig en bij weinig wind stijgt de temperatuur naar 25 tot 29 graden. Vanavond is het nog lang warm. Ook morgen veel zon en dan wordt het op veel plaatsen tropisch warm met 30 tot 32 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
2: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, sinds het Brexit-referendum is Downing Street No. 10 veranderd in een doorgangshuis met draaideur. Hoe komt het dat ook premier Starmer het maar niet lukt om rust in het land te krijgen? Dat bespreek ik met Rem Korteweg, Europa-expert bij Instituut Klingendaal. Maar nu eerst, ondanks afspraken over 5% aan defensieuitgaven en een NAVO-missie rond Groenland, blijft president Trump nog regelmatig afgeven op de NAVO.
3: And trillions of dollars on NATO, and when we need them, which we never do, we didn't need them here either. To be honest, I was really asking because I wanted to see what they do. We didn't need them. We blasted the hell out of them, out of Iran. And the last thing I needed was NATO stepping in our way, because they're a paper tiger.
2: En laat de volgende NAVO-top in het Turkse Ankara nou juist deze zomer op het programma staan. Ik praat erover met Tom Berendsen, onze minister van Buitenlandse Zaken. Welkom.
4: Dank u.
2: Eerst in de studio hier ook Geert-Jan Haan, ons Europa-verslaggever. Eerst even de actualiteit. U hebt de Israëlische ambassadeur ontboden vanwege de behandeling van een groep opvarenden die demonstratieve hulp aan Gaza wilde brengen. Die zijn opgepakt door Israël en vervolgens heel ruw behandeld. Er is een filmpje van gemaakt door de minister van Veiligheid, Ben-Gvir. Enfin, dat is een grote affaire geworden. U bent verontwaardigd met een heleboel anderen. U hebt die Israëlische ambassadeur ontboden. Wat hebt u gezegd en wat heeft zoiets voor zin?
4: Nou, de beelden die we gezien hebben, die zijn volstrekt ontoelaatbaar. Niet alleen de behandeling van de mensen, maar ook de wijze waarop de Israëlische minister daarmee omgaat, met een grote lach en het uitdagende gedrag. Ontoelaatbaar. En dat betekent dat je op dat moment een aantal mogelijkheden hebt om actie te ondernemen. En een zwaar middel is ontbieding van de Israëlische ambassadeur. Dus alleen het ontbieden aan zich is natuurlijk al een signaal. Dat is een zwaar middel. Maar ook de boodschap overbrengen dat wij de garanties willen voor de veiligheid en fatsoenlijke behandeling van onze mensen, van de Nederlanders. In het bijzonder ook de journalisten die daar onderdeel van zijn. Vrijheid van pers is een groot goed. En we hebben daarbij ook om excuses gevraagd voor deze situatie.
2: Ja, en hoe reageerde die? Of zegt hij dan, ik zal het overbrengen?
4: Dat is sowieso de taak van de Israëlische ambassadeur om dat over te brengen. Maar even afgezien van wat er in dat gesprek besproken is, zien we natuurlijk dat zowel premier Netanyahu als mijn collega minister van Buitenlandse Zaken van Israël ook publiekelijk echt afstand hebben genomen van deze beelden en het gedrag van deze minister. En dat lijkt me volledig terecht.
2: Ja, en zelfs de Amerikaanse ambassadeur Mike Huckabee in Israël was woest en die is zeer pro-Netanyahu. Dus ook dat is een teken aan de wand. Nog een vraagje daarover. Denkt u dat Netanyahu boos is over wat er is gebeurd? Of over het feit dat het filmpje is uitgelekt?
4: Nou, ik kan niet in het hoofd van de heer Netanyahu kijken, maar het lijkt me volstrekt terecht dat hier publieke afstand van is genomen.
2: Ja.
5: Coördineert u dit met uw 26 EU-collega's om de Israëlische ambassadeur te ontbieden?
4: Soms gebeurt dat. Maar in dit geval is het niet gecoördineerd. Het is iets wat wij op eigen initiatief gedaan hebben. En wat meerdere landen overigens ook gedaan hebben. Maar wij doen dit op eigen initiatief op basis van de beelden die wij gezien hebben. En de acties die wij denken dat noodzakelijk zijn om daaraan te verbinden.
5: Ja, maar het helpt pas echt als je het met z'n allen zou doen, toch?
4: Nou, ik denk dat in dit geval het signaal volstrekt helder is. We zien dat meerdere Europese landen dat doen.
2: Ja. Meneer Berendsen, u vliegt na dit gesprek meteen door naar Zweden voor een bijeenkomst met de minister van Buitenlandse Zaken van de NAVO-landen. Dat dient als voorbereiding op de top in Ankara. Hoe staat de NAVO er wat u betreft voor?
4: Ja, dat is een goede vraag. Kijk, de NAVO is de hoeksteen van onze veiligheid. Binnen die NAVO en ook binnen de verantwoordelijkheid voor onze veiligheid hebben we gezien dat we al heel lang veel te afhankelijk zijn geweest van de Verenigde Staten. Dat is niet alleen een duidelijke zorg van de Verenigde Staten geweest en een opdracht vanuit de Verenigde Staten om dat te veranderen. Maar ook in het kader van onze eigen verantwoordelijkheid, het verantwoordelijkheid dragen over je eigen veiligheid, is het ook voor ons een opdracht om daar meer in te doen. Binnen de NAVO worden die gesprekken nu gevoerd over op welke manier we de Europese bijdrage aan de NAVO kunnen vergroten. Dat gebeurt natuurlijk al volop met de investeringen die we doen. Maar tegelijkertijd moet dat ook op een verantwoorde manier. Omdat uiteindelijk de NAVO is er voor onze veiligheid. En dat betekent dat je daar geen gaten mag laten vallen. Dat volstrekt helder is dat op het moment als defensieve organisatie dat als je aangevallen zou worden, dat we meteen actie kunnen ondernemen. Dus dat moet in goede gesprekken. Maar dat wij als Europese partners meer verantwoordelijkheid gaan dragen over onze veiligheid binnen de NAVO is volstrekt helder. Ja, en daar gaan die gesprekken over.
2: Maar er is enorme twijfel, laat maar gewoon noemen wat het is over de solidariteit van de Amerikanen in afval van Donald Trump. Die zwabbert een beetje, maar die zegt toch vaak hele onaangename dingen. De NAVO is nutteloos. Wij willen Amerika niet helpen als ze er een keer om vragen. Vorige maand zei hij dat hij overweegt uit de NAVO te stappen. Wat denkt u op zulke momenten en hoe moeten we daarmee omgaan?
4: Nou, dit soort woorden helpen natuurlijk niet. Zeker niet in een bondgenootschap. En van een bondgenoot wil je natuurlijk dat je naast elkaar staat. Ik heb geen twijfel over de samenwerking met de VS in de NAVO als het gaat om onze veiligheid en onze afschrikking. De VS is onderdeel van de NAVO, maar daarbinnen hebben ze grote zorgen over de wijze waarop Europese landen verantwoordelijkheid nemen. Daar geven we nu versneld uitvoering aan.
2: Ja, dat begrijp ik. Maar goed, die twijfel, er zijn discussies van dat Trump wel eens heeft gezegd, nou ja, als er een klein aanvalletje zou komen op een Baltische staat, moeten we daar dan meteen artikel 5 over inroepen, van dat soort dingen. En dat geeft enorme onrust onder politici, maar zeker ook gewoon onder burgers. Die denken, ja, bestaat die veiligheidsparaplu die in 1949 is bedacht, bestaat die nog?
4: Ja, nou, die veiligheidsparaplu die bestaat. De VS is onderdeel van de NAVO. Neemt niet weg dat wij zelf een afhankelijkheid hebben als het gaat om onze eigen veiligheid. En dat je uiteindelijk en dat hadden we al veel eerder moeten doen, maar dat doen we nu met vergrote snelheid. Ervoor moeten zorgen dat wij zelf veel meer capaciteit en mogelijkheid hebben om onze eigen veiligheid te garanderen. Dus ik zie dit ook heel erg als een huiswerkopdracht voor Europese landen, waar Nederland ook echt het voortouw inneemt, zowel qua investeringen als de wijze waarop we aan de samenwerking vormgeven, om echt meer verantwoordelijkheid te nemen over onze eigen veiligheid.
5: Ja. Want u zegt, als wij aangevallen worden, het NAVO-bondgenootschap, dan willen wij er klaar voor zijn om ons te verdedigen. Maar wat als Amerika Groenland aanvalt?
4: Op de eerste vraag, NAVO is klaar om ons te verdedigen als dat nodig is. Dus de commandostructuren, de capaciteiten, de NAVO is hier klaar voor. Hier is de NAVO voor, om ons te verdedigen. De situatie rond Groenland, daar is denk ik Nederland ook altijd duidelijk over geweest. De soevereiniteit van landen mag niet bedreigd worden. En zeker niet door bondgenoten als de VS. De zorgen die de VS heeft rond Groenland, die kunnen besproken worden. Dat gebeurt ook volop, die onderhandelingen lopen ook. En laten we hopen dat daar gewoon een goed resultaat uitkomt.
5: En heeft u dan in Zweden ook een ontmoeting met Marco Rubio op de planning staan?
4: Nou, wij hebben ontmoetingen met alle ministers. We zitten met alle ministers aan tafel. Vanavond ook met Oekraïne daarbij. En morgen met alle NAVO-ministers. Iedereen zit daarbij aan tafel, dus die gesprekken die voeren.
5: Ja, ik bedoel meer het onderwerp Groenland wordt niet vermeden als u één op één met Rubio zou zitten.
4: Nee, nou, ik heb een aantal weken geleden durf ik even niet te zeggen. De tijd vliegt in deze rol, zeker de eerste maanden. Maar in mijn gesprek met Rubio, wat ik ook in de VS gehad heb, daar hebben we het natuurlijk over de gezamenlijke uitdagingen, gezamenlijke kansen en ook eventuele zorgen die er over en weer zijn.
2: Ja. In aanloop naar een Kamerdebat over de Amerikaanse veiligheidsstrategie zegt het CDA, bij monden van het Kamerlid van Landschot, uw partij dus, dat we veel meer moeten samenwerken met landen als Canada, India en Australië. Op de Amerikanen hoeven we namelijk niet meer te rekenen, quote unquote. En dus moeten de zogenaamde middenmachten samen optrekken. Bent u het eens met uw partij?
4: Ja, ik ben het daarmee eens, maar dat is wel breder dan veiligheid. En waar dit verhaal over gaat, is dat we zien dat de wereld verandert en dat de taal van de macht in de wereld door de grootmachten steeds luider klinkt. En dat eigenlijk de wereld zoals wij die voor ons zien, namelijk gebaseerd op internationaal recht, op gezamenlijke afspraken, dat die leidend zijn, dat dat onder druk staat. En willen we die wereldorde enigszins overeind houden, dus dat afspraken die onderling gemaakt worden internationaal, dat die gelden, ja, dan zullen wij moeten optrekken met landen als bijvoorbeeld India, die natuurlijk afgelopen weekend hier op bezoek waren, wat een belangrijk signaal ook is. Maar landen als India, als Australië, Canada en vele anderen in de wereld, die erbij gebaat zijn dat niet de taal en de macht van de sterkste geldt, maar de macht van de afspraak.
2: Ja, toch waard door al die discussies voortdurend het woord Trump, dat is toch zo?
4: Ik denk dat de rode draad door deze discussies vooral is dat wij als Europa en ook als Nederland daarbinnen op allerlei gebieden afhankelijk zijn van anderen. Ja. En dat geldt voor onze veiligheid, dat geldt op het gebied van energie, dat geldt op grondstoffen, dat geldt op digitale technologie. En daarom is de opdracht van dit kabinet, en dat doen we met volle ambitie, proberen die uit te voeren, is om die afhankelijkheden te verminderen. Dat doen we natuurlijk niet alleen, dat doen we in samenwerking ook met onze Europese partners en op sommige gebieden met ook andere partners in de wereld. Ik denk dat dat echt de rode draad is. Want uiteindelijk komt het er altijd op neer op hoe afhankelijk ben je en kunnen die afhankelijkheden tegen je gebruikt worden.
2: Ja.
4: En dat is, ja, dat moeten we veranderen.
2: Trump was woedend dat de NAVO hem niet steunde in Iran. Wij zeiden meteen, nou, dit is niet onze oorlog. Maar wel dat Iraanse nucleaire programma moet stoppen. Daar waren we het dan als NAVO wel weer mee eens. Waar staan we nou precies?
4: Dan ligt eraan, waar doelt u op met uw vraag? Kijk, waar we in het conflict staan is dat, en dat heeft Nederland vanaf het begin gezegd, dat we zien dat alleen een diplomatieke oplossing hier tot resultaat kan leiden. Dus dat betekent dat de partijen tot een oplossing moeten komen door middel van gesprekken. Nou, die gesprekken lopen en tegelijkertijd zien we die op dit moment niet tot een resultaat leiden. De zorgen die de Verenigde Staten en ook Israël hebben over het nucleaire programma van Iran, die delen we. Ook wij als kabinet zien niet alleen het nucleaire programma, maar ook het bereik van hun raketprogramma. De steun aan allerlei proxies in de regio. De lange arm van Teheran tot in Nederland aan toe. De steun aan Rusland bij de inval van de Oekraïne. Zijn allerlei dreigingen die uitgaan van Iran. Daarom hebben wij ook gezegd, wij kunnen begrip opbrengen voor het feit dat de VS en Israël zich genoodzaakt voelden aan te vallen. Maar een resultaat van dit conflict kan alleen met een diplomatieke oplossing. Plus dat de blokkade van de straat van Hormuz.
2: Ja.
4: Vrijheid van navigatie, vrije doorvaart is voor ons essentieel. Dat is niet onderhandelbaar. En we zien de enorme impact die dat heeft op onze economie. Prijzen stijgen. En tegelijkertijd op andere plekken in de wereld schaarste aan brandstoffen en schaarste aan voedsel in de toekomst.
2: Ja, en dus heeft Nederland zich aangesloten bij een initiatief van onder andere het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk om Hormuz te openen zodra er een staakt het vuren is. Komt dat moment nou dichterbij? En ik vraag het omdat duidelijk er ook discussie nu is tussen Netanyahu en Trump. Een soort ruzie. En Trump zet duidelijk in op, nee, ik wil toch kijken of ik naar die diplomatieke oplossing kan en dus de straat van Hormuz kan openen. Nou ja, en dan liggen wij dan klaar met onze schepen, zo gezegd?
4: Nou, in de eerste plaats zien wij dat alleen een diplomatieke oplossing hier tot resultaat gaat leiden. Dus dat is één. En tweede, Nederland is inderdaad onderdeel van die brede coalitie van landen die zeggen, dit is zo fundamenteel voor ons, die vrije doorvaart en die straat van Hormuz, dat we allemaal bereid zijn om een stukje van de verantwoordelijkheid te dragen op het moment dat de situatie dat ook toelaat. Dus dat betekent na het staken van de vijandelijkheden, om dan die doorvaart weer zo snel mogelijk, mogelijk te maken op een veilige manier. Die militaire planning die loopt. Wij staan gereed om daar iets te doen. Uiteindelijk is het natuurlijk ook heel veel afhankelijk van de context waarin de eventuele actie dan voorst gaat plaatsvinden. Dus daar zitten allerlei variabelen in waar dan een keuze op
2: komt. Ja, één variabele, een praktische lijkt mij, als u zegt we zijn aan het denken, het ligt op de tekentafel, we zijn al een eind, gesteld dat het allemaal goed gaat en het lukt en we kunnen uitrukken, zo gezegd, dan duurt het nog weer een hele tijd voordat dat ter plaatse is. Of zegt u nee, er liggen al schepen van ons of van onze bondgenoten in de regio, dus dat kan dan ook snel?
4: Nou, met 31 landen, er zijn zelfs meer volgens mij in de coalitie, maar in ieder geval met de landen die nu aan het plannen zijn, is natuurlijk inzicht in op welke manier linken ook al die capaciteiten aan elkaar. Dus het is niet één land dat alles hoeft te doen. Dus iedereen heeft bepaalde capaciteiten en die kun je op elkaar laten inhaken. Waarbij ook schepen in beweging zijn. En als het volgende week zou zijn, doen we het op deze manier. En als het over 4 weken is, doen we het op een andere manier, bij wijze van spreken. Ja. Dus daar is lastig iets over te zeggen. Maar dat is wel onderdeel van die planning. En voor ieder moment dat dit mogelijk is, iedereen ziet de noodzaak van dit zo snel mogelijk voor elkaar krijgen. Dus zodra die gelegenheid zich voordoet, staat die internationale coalitie gereed om actie te ondernemen.
2: Dit is BNR de Wereld. Mijn gast is Tom Berendsen, minister van Buitenlandse Zaken. En Europa-verslaggever Geert-Jan Haan is er ook.
6: Als je kijkt naar waar de steun voor Oekraïne vandaan komt, is het eigenlijk maar 6-7 landen in Europa die 90% van de steun verlenen. Het is Nederland, we heel trots op zijn dat Nederland zo erop staat. Maar het zijn de Britten in eerste instantie, in de eerste periode, nu niet meer. Het zijn de Nooren, de Duitsers, een paar Scandinaviërs. Die houden eigenlijk Oekraïne staande.
2: Ja, dat was Jeffrey van Leeuwen, chefstaf van het kabinet van NAVO-secretaris generaal Mark Rutte. Die zult u ongetwijfeld de komende dagen zien in Zweden op die NAVO-top. Daar wordt ook gesproken over Oekraïne en de hulp aan dat land. De NAVO coördineert die hulp, maar het is aan landen zelf hoeveel ze eraan bijdragen. Als u Jeffrey van Leeuwen zo hoort, doet het bondgenootschap op dit moment dan wel genoeg voor de Oekraïners?
4: We doen heel veel, maar het is ook duidelijk dat er een aantal landen veel meer doen dan anderen. En dat is steeds onderwerp van gesprek wat ik de komende dagen zal voeren, maar ook altijd bilateraal als ik met andere landen spreek. Dus wij zijn Rusland is onze grootste veiligheidsdreiging en de strijd die Oekraïne voert is voor ons van fundamenteel belang. Dus wij steunen Oekraïne en blijven Oekraïne steunen. Tegelijkertijd verwachten we ook dat anderen daaraan meedoen. Die Europese lening die los is gekomen nadat Hongarije de blokkade heeft opgeheven, is daar een hele belangrijke.
2: Ja, maar
4: 90 miljard.
2: Ja.
4: Maar dat zal op de middellange en lange termijn niet voldoende zijn. Dus dat ontslaat andere landen niet van de verantwoordelijkheid om ook bilateraal die steun te leveren. Plus ook het element, en dat merken we ook in de debatten hier, en dat snap ik ook. Kijk, wij hebben brede publieke steun in Nederland onder de steun die wij leveren aan Oekraïne. En op inhoud. Maar het kost ook heel veel geld. En de terechte vraag is, als wij zoveel doen, moeten andere landen ook zoveel doen. Dus dat betekent dat ook steeds onderdeel is van mijn gesprek.
2: Een dingetje. Poetin heeft gezegd, een goede bemiddelaar tussen Europa en Rusland zou Gerhard Schröder zijn. Nou, daar is toen een beetje met hoongelach op gereageerd. Dat leek Kallas bijvoorbeeld, de buitenland commissaris, niet zo verschrikkelijk goed idee. Maar Trump die zei, misschien is dat zo'n slecht idee nog niet. Wat vindt u eigenlijk? Wat is het Nederlandse standpunt?
4: Het Nederlandse standpunt is dat, aangezien er in eventuele onderhandelingen tussen Rusland, Oekraïne en de VS gesproken wordt over dingen die ons aangaan, namelijk de veiligheid op ons continent en de toekomst van ons continent, dat wij daar mee willen praten. Dat wij daarmee aan tafel willen zitten. Nou, nu gebeurt dat zijdelings met drie grote Europese landen. Als er een moment komt dat wij als Europa iemand naar voren kunnen schuiven om dat te doen, dan moeten we dat doen. Maar het belangrijkste is dan met welk mandaat en gesteund door alle landen. En dat is voor een onderhandelaar heel belangrijk. Dat zijn de eerste stappen. En eventuele namen ga ik geen uitspraak over doen. Wat ik wel kan zeggen is dat de kans dat wij iemand naar voren zouden schuiven die door Poetin voorgesteld wordt, dat die kans wel klein is.
2: Ja.
5: We horen wel, dan zal ik de namen noemen. We horen Mario Draghi, Angela Merkel, Alexander Stoep, Wat u zei over mandaat, dat is misschien wel interessant en voor u van toepassing. Want volgende week gaat u met onder andere de hoge buitenlandvertegenwoordiger Kaya Kallas en uw Europese collega's op Cyprus hierover praten. Dus niet alleen wie, maar ook hoe. Kunt u ons daar een klein beetje in meenemen? Zitten we daar aan die onderhandelingstafel uiteindelijk namens onszelf? Zitten we daar namens Oekraïne? Welk mandaat denkt u dat we moeten hebben?
4: Nou, dit zijn verkennende gesprekken. Dus ik kan daar niet veel over zeggen. Plus dat ik ook dus tijdens die gesprekken ook weer ga horen hoe anderen daar tegenaan kijken. En als het een gedragen mandaat moet zijn, dan moeten alle posities daarin meegewogen worden. Wat natuurlijk voor ons fundamenteel is, ook in dat mandaat, is dat er niets over Oekraïne besloten wordt zonder dat Oekraïne daar zelf bij betrokken is. Dat is voor Europa fundamenteel, zal ook fundamenteel zijn in het mandaat. En de belangen die wij hebben op ons continent en ook als Europese Unie zullen daarin meegewogen worden. Maar hoe dat precies eruit gaat zien, kan ik nu nog niet zeggen. Die gesprekken bevinden zich in een verkennende fase.
5: Maar bent u het met me eens dat je nooit een bemiddelaar kan zijn tussen Rusland en Oekraïne als je al ruim 4 jaar Oekraïne steunt? Dan ben je toch een partij?
4: Nou, ik vind het te vroeg om zeggen over wie dat dan zou moeten zijn om daar nu publiekelijk
5: uitspraak over te doen. Het gaat niet om de naam, maar het initiatief van zich.
4: Ja, maar kijk, uiteindelijk is het het belangrijkste dat het iemand is die door de Europese landen gezien wordt als een vertegenwoordiger met mandaat. Zowel in inhoud als in persoon. Dat is heel belangrijk, want dit zijn echt fundamentele stappen voor de toekomst van ons continent. Ik denk dat de basisvoorwaarden zijn.
5: Kan ik dan tot slot wel stellen dat Nederland en u dat u voorstander bent van een gezant namens Europa, als we hem zo zouden noemen?
4: Ja, kijk, we hebben grote belangen in dit proces. En als je grote belangen hebt in het proces, kan je beter zo nauw mogelijk betrokken zijn. En dat, tot op heden was dat vanaf de zijlijn. En ik denk dat het altijd goed is dat Europa mee verantwoordelijkheid neemt voor de toekomst van haar eigen continent.
2: Ja. Ik heb nog één vraagje over het verloop van de oorlog, omdat we het allemaal natuurlijk steeds proberen te begrijpen. En als ik het goed begrijp, begint zo langzamerhand de situatie te kantelen. En gaat het met Rusland niet zo goed en eigenlijk met Oekraïne best goed. Dus die hebben wel een hoop nodig, maar bijvoorbeeld wapens, ja, dat kunnen ze voor een groot deel al zelf. Wat hebben ze nou op de korte en langere termijn van ons nodig?
4: Ja, nou, ik zou willen beginnen met zeggen dat het voor niemand goed gaat aan het front, gezien de enorme schade, de grote verliezen en de menselijke ellende die je daar ziet. Wat we wel gezien hebben is dat de Oekraïne in staat is om Rusland tegen te houden. He, na al die jaren nog steeds, wat een enorme prestatie is. En we zien her en der ook positieve signalen van het front. Maar zeker ook voor wat betreft de druk die Rusland ervaart intern en op hun economie. Ik denk dat het allerbelangrijkste is om naast de steun die Oekraïne van ons moet blijven krijgen en die we onverminderd blijven geven. Dat met name ook de druk op Rusland niet mag verminderen, sterker nog. Die moeten we verder opvoeren. Daar spreken we ook in Europees verband natuurlijk over. Maar we zien dat het effect heeft. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is.
2: Oké, dank Tom Berendsen, minister van Buitenlandse Zaken. En ook dank aan Europa-verslaggever Geert-Jan Haan.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met De Wereld.

0: Rusland en Oekraïne, Midden-Oosten, Trump, China, aliens, Armageddon. Vergeet ik nog iets?
1: De afscheiding van Friesland.
2: Behalve dat de conclusie is dat het lijkt alsof er gekken aan de macht zijn die de wereld aan het verbouwen zijn.
1: Ik krijg zo'n hoofdpijn van deze podcast. Hè. Verschrikkelijk.
0: Boekenstein en de Wijk. U weet wel. Het dagelijkse geopolitieke nieuws en wat dat betekent voor ons. Elke maandag tot en met zaterdag op BNR of in uw favoriete podcast-app.
3: Van Nederlands zorgvastgoed tot Duitse hotels. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. crowdrealestate.com.
4: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
5: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
6: Ja, we hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Van Manen in Barneveld. Door het vuur. Kijk op vanmanenkachels.nl.
5: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
7: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
8: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
9: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch dat het vuurwerk.
7: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
10: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
8: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
7: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
11: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
12: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
13: Klopt, minstens 2 dagen per week.
12: En jij?
13: Ik meestal maar 1 keer per maand.
12: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
13: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
12: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
14: De juiste specialisten vinden voor jouw projecten? Dat is een fulltime baan. Maar zoeken naar de beste freelancers hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken, start met vinden. Freelance.nl.
15: AI. Bij Capgemini laten we het voor u werken door iets unieks. De transformatiekracht van onze experts. Zij maken AI schaalbaar, meetbaar, waardevol en vooral menselijker. Want AI helpt je pas echt transformeren als je het combineert met menselijke chemie. Capgemini. Make it real.
16: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
17: Hybrid menswear laat zich definiëren als kleding voor mannen waarbij één outfit moeiteloos functioneert in uiteenlopende situaties. Van de tennisbaan tot de business class en de boardroom. Watts Hybrid Menswear. Eén outfit, altijd gepast. Te vinden op watts.com.
16: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
18: Je zoekt een kantoor, maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
19: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
20: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met 1 oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
21: BNR Verkeer.
22: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar opvallende files, onder meer door Duitse grenscontroles en recreatieverkeer. Op de A12 vanuit Arnhem sta je tussen knooppunt Oud-Dijk en de Duitse grens een kwartier in de file. Op de A76 in het zuiden vanuit Geleen is de vertraging voor de grens 20 minuten. Verder heb je in Zeeland een kwartier tijdverlies op de N57 van Middelburg naar Rotterdam, tussen Poort Zeelanden en Goede Reden. Het is druk op de N359 van Leeuwarden naar Lemmer. Voor de aansluiting met de A6 sta je 20 minuten vast. En op de N307, de Houtripdijk, is het druk van Horen naar Kampen bij Lelystad-Batavia-stad. Daar is de vertraging bijna een kwartier.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
1: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. De Brabantse PVV heeft een rechtbanktekening met AI bewerkt en op Instagram gezet, meldt de NOS. Het gaat om twee Syrische broers die zijn veroordeeld voor het vermoorden van hun zusje Rian. Op de AI-tekening kijken ze boos, maar op het origineel niet. De maker van de tekening zegt dat de betrouwbaarheid is aangetast. De PVV heeft hem offline gehaald. De politie heeft in Rotterdam een man aangehouden na de vondst van een dode vrouw. Zij lag in een woning in de wijk Feyenoord, waar ook de man was. Volgens de politie is ze neergeschoten, maar of de man daarbij een rol heeft gespeeld is nog niet duidelijk. Ook is niets bekend over de identiteit van de twee. Rusland roept buitenlanders op snel te vertrekken uit Kiev. Sinds vrijdag vallen de Russen de stad massaal aan als vergelding voor de aanval op een studentenflat. Er vielen 21 doden en Rusland geeft Oekraïne de schuld. Dat land ontkent. Rusland zegt Kiev te blijven aanvallen. Het mooie weer lokt veel mensen naar het strand en dus lopen de parkeerplaatsen vol. De gemeente Zandvoort roept bijvoorbeeld op om niet meer met de auto te komen. Ook bij recreatieterreinen is het druk. Zo staat de parkeerplaats bij het Henschotermeer in de provincie Utrecht vol. Pak het OV is het advies. En Ronald Koeman moet het op het WK doen zonder aanvaller Emmanuel Emega. Hij raakte begin deze maand geblesseerd en is niet op tijd fit. 6 andere spelers hebben vandaag in Zeist getraind en mogen hopen op een plekje in de WK-selectie. Guus Teel, Luciano Valente, Kees Smit, Mark Vlekken, Quinten Timber en Noah Lang. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig en bij weinig wind stijgt de temperatuur naar 25 tot 29 graden. Vanavond is het nog lang warm. Ook morgen veel zon en dan wordt het op veel plaatsen tropisch warm met 30 tot 32 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
2: Nu er twee tegenkandidaten zijn, wordt er steeds nadrukkelijker aan de stoelpoten van de Britse premier Starmer gezaagd. Maar hij is vastbesloten om te blijven.
23: I've said I don't know how many times that I'm not going to walk away. I feel very strongly that I must serve the people who voted me into office.
2: U praat erover met Rem Korteweg, Europa-expert bij Instituut Klingendaal en schrijver van het nieuwe boek Take Back Control, 10 jaar Brexit tussen globalisering en soevereiniteit. Dag Rem.
24: Dag Bernard.
2: Starmer kwam aan de macht nadat hij bij de verkiezingen van 2024 een ongekende landslide haalde. Hij won 411 van de 650 zetels in het Lagerhuis. Nu heeft Starmer nog maar een approval rating, een goedkeuringspercentage van 23. Hoe heeft het zo mis kunnen gaan, Rem?
24: Nou ja, het is inderdaad vrij verbijsterend als je die cijfers noemt dat op papier Starmer misschien wel de Europese leider zou moeten zijn die het stevigst in zijn schoenen staat. En daar blijkt eigenlijk nu 1,5 jaar later heel weinig van over. En een deel heeft te maken met Starmer's keuzes de afgelopen 1,5 jaar. Hij heeft belastingverhogingen doorgevoerd terwijl hij een linkse signatuur heeft. Dat wordt hem niet in dank afgenomen. Maar belangrijker is misschien nog wel zijn karakter. Hij is redelijk flats. Hij is niet charismatisch. Het wordt hem kwalijk genomen dat hij geen visie heeft over waar het land naartoe moet. En dat in een situatie waarin het Verenigd Koninkrijk sinds de Brexit nog steeds heel erg worstelt met zijn nieuwe positie in Europa, maar ook in op het wereldtoneel. Ja. Dat komt allemaal dus halfslachtig over en dat wordt hem aangerekend.
2: Ja. Een heleboel dingen kan hij helpen en andere niet. Maar is het een kwestie van toon? Want er zijn natuurlijk veranderingen, hervormingen nodig, dat weet hij zelf ook. Maar wat hij ook probeert, heb ik de indruk, het valt slecht ook bij zijn eigen achterban.
24: Ja, het grootste probleem waar hij mee worstelt is hij moet de Britse economie aanjagen. En het structurele, de structurele zwakte van de Britse economie is het feit dat sinds de Brexit dat de handel met de belangrijkste afzetmarkt voor Britse producten, de Europese Unie, dat die ontzettend moeilijker geworden is. Weet dat bijna de helft van de Britse export naar de Europese Unie gaat. En dat is nu allemaal omgeven met douaneprocedures, administratieve lasten, vertragingen, et cetera. En dat zie je dus terug in dat groeicijfer. Nou, wat is het probleem waar Starmer mee te maken heeft? Het lukt hem niet om vat te krijgen op het onderwerp van, ja, hoe moeten we nou met de Europese Unie omgaan? En dat komt omdat de Labour-partij, die Starmer aanvoert, die bestaat deels uit mensen die heel graag de Brexit terug zouden draaien. En voor een heel belangrijk deel ook mensen die voor Brexit gestemd hebben. Dus hij balanceert een beetje tussen twee posities binnen zijn eigen achterban. Aan de ene kant mensen die echt de Brexit het liefst gedag zouden zeggen. En aan de andere kant wil hij ook niet potentiële kiezers schofferen door te zeggen, ja, de keuze die jullie 10 jaar geleden gemaakt hebben, die was fout. Ja. Dus wat krijg je? Een soort halfzachte poging om de relatie met de EU hier en daar te verbeteren, maar echt een grote structurele hervorming die ook de groei aan zou jagen, namelijk het echt verbeteren van de handel met de EU, daar kan hij niet aan.
2: Nee, er is in de politiek een regeltje. Als je probeert met iedereen bevriend te blijven, hou je alleen vijanden over. Is dat een beetje wat hem overkomt?
24: Zo is het.
2: Ja.
24: Zo is het. En dat is interessant, dat die twee tegenstrevers, die zeggen nu dus ook van, ja, we moeten die relatie met de EU, die moeten we hoog weer op de agenda zetten. En dat zorgt ervoor dat 10 jaar na Brexit, en daar schrijf ik over in mijn boek, dat gewoon dat verhaal over Brexit nog niet voorbij is.
2: Nee. Ik kom er direct nog even op terug. Eerst nog even een vraagje over Peter Mandelson, die door Starmer werd benoemd tot ambassadeur in Washington. En die bleek, laat maar zeggen, Jeffrey Epstein verleden te hebben. En dat was ook wel bekend, maar dat hadden ze weggehouden, onder de tafel gehouden, onder het tafelkleed verstopt, weet ik wat allemaal. Hoe kan zoiets gebeuren? Dat is toch bij ongelooflijk.
24: Het is een enorme soap, of misschien wel een soort thriller. Hoe kan het nou dat Peter Mandelson, die toch een van de Labour-coryfeeën is, en zichzelf ook graag omschreven als de Prince of Darkness, dat hij zo'n invloed heeft kunnen uitoefenen over Keir Starmer. Dat heeft een deel te maken met de adviseurs waar Starmer zich mee omringd heeft. Onder andere Morgan McSweeney, dat was de belangrijkste campagnestratege van Starmer. Die stond heel dicht tegen Peter Mandelson aan. En de suggestie is eigenlijk dat Peter Mandelson een beetje de macht achter de macht was. Dat hij degene is geweest die ook toch behoorlijk aan de touwtjes trok achter de schermen, zonder dat Starmer het precies doorhad en zichzelf op een positie heeft weten te manoeuvreren, waardoor hij, ondanks alle kritiek, toch de ambassadeur in de meest gevoelige diplomatieke post, namelijk die in Washington, heeft gekregen.
2: Ja.
24: Dit is dus ook een geval van politieke karakters, politieke het momentum wat Peter Mandelson dan uit handen glipt. En dat gaat nu als een boemerang tegen Starmer keren. Dus Starmer, degene die juist echt recht door zee, rustig, pragmatisch, weinig kleurrijk, die loopt nu het risico dat hij het slachtoffer wordt van de Epstein-affaire. En die had ik zelf ook niet zien aankomen.
2: Nee, niet helemaal aan. En niemand. In je boek Take Back Control zeg je terecht, er zijn in de laatste 10 jaar sinds het Brexit-besluit 6 premiers geweest. En als het even misgaat, komt er nu een 7e. Dat is nooit eerder vertoond, bij mijn weten. Dat noemden wij vroeger Italiaanse toestanden, maar in Italië kunnen ze nu spreken over Britse toestanden.
24: Ja, in Italië ziet er onder Meloni
2: Een stuk stabieler uit.
24: En dit is denk ik wel een van de punten waarom ik ook gefascineerd raakte door Brexit. Dat traditioneel, in ieder geval ik, zag het Verenigd Koninkrijk als politiek stabiel, economisch sterk en juridisch voorspelbaar. En door dat referendum, door de krachten die een beetje ontketend zijn door dat EU-referendum, zie je dat het Verenigd Koninkrijk ontzettend worstelt met zichzelf, met zijn eigen identiteit, hoe ze zich willen verhouden ten opzichte van Europa, ten opzichte van de Verenigde Staten. Dat ze economisch onzeker zijn geworden. Ze weten niet goed hoe ze, waar ze de groei vandaan moeten halen. Of dat nu het inruilen van de relatie met de EU is door allerlei handelsakkoorden met landen rond de Stille Oceaan af te sluiten, wat maar marginale effecten gaat hebben. En ook juridisch. Dus het land van de Gentleman's Agreement heeft de afgelopen jaren ook enige tekenen vertoond van het niet zo nauw willen nemen met internationale juridische afspraken. Helemaal als het gaat over de relatie met Noord-Ierland. Daar heb ik een behoorlijk deel van het boek aan gewijd. Van hoe kon het ook zo misgaan in de relatie tussen Engeland en Noord-Ierland? En voor een belangrijk deel is Brexit ook echt de strijd binnen binnen het Verenigd Koninkrijk.
2: Die eindeloze discussie over de backstop en wat we allemaal, dat hield maar niet op.
24: Ja.
2: Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Rem Korteweg, Europa-expert bij Instituut Klingendaal en schrijver van het boek Take Back Control.
3: The British people have made a very clear decision to take a different path. I will do everything I can as Prime Minister to steady the ship over the coming weeks and months. But I do not think it would be right for me to try to be the captain that steers our country to its next destination.
2: Ja, dat was toenmalig premier David Cameron die zijn ontslag aanbood nadat de Britten voor Brexit hadden gekozen in 2016. Cameron dacht met een referendum dat hij Brexit zou kunnen vermijden. Daar kwam het op neer. En hij dacht ook, ik krijg een goede stevige onderhandelingspositie met Brussel. Dat liep volkomen uit de hand. Kun je zeggen dat iedereen die daarna kwam dezelfde fout heeft gemaakt?
24: Ja, er zijn wel een aantal fouten die successievelijke Britse premiers hebben gemaakt. Onder andere dat ze de positie van de Europese Unie onderschat hebben. Zowel David Cameron, maar zeker daarna Theresa May en Boris Johnson, die dachten allemaal dat er wel deeltjes te sluiten waren met grote Europese landen, met name met Duitsland. Dus er is op een gegeven moment 2017, 2018... Brexit-ministers die zeiden van, nou, een handelsakkoord met de Europese Unie is het makkelijkste wat we ooit kunnen bereiken. Want wij consumeren meer Italiaanse Prosecco en wij kopen meer Duitse auto's. En dus de Duitse auto-industrie die zal ervoor zorgen dat wij wel eventjes een mooi akkoordje krijgen. En niets bleek minder waar, want de Europese Unie, de 27 landen, die zagen in Brexit een existentiële dreiging voor het functioneren van de Europese interne markt. En ze zeiden van, ja, maar als wij een uitzondering aan de Britten geven, als wij hen een positie geven die waarin ze niet in de Europese Unie zitten, maar wel alle lusten kunnen krijgen van toegang tot de Europese interne markt, ja, dan is de EU als zodanig voorbij.
2: Ja.
24: Want dan gaat iedereen gaat daar om een soortgelijke deal vragen. En de Britten hebben zich daar echt op verkeerd.
2: Ja, en er gebeurt ook iets heel opmerkelijks, want dat is de enige keer bij mijn weten dat de EU echt met 27 landen één lijn trok en ook een voortreffelijke onderhandelaar had in die Barnier. Want wat de Britten ook probeerden, die hield gewoon vast. En won dus het gevecht. En de Britten verloren, dat kun je gewoon zo zeggen. Hè?
24: Ja, ik denk als je de optelsom maakt na 10 jaar Brexit, hoe die onderhandelingen gegaan zijn, dat de Britten eigenlijk op alle punten verloren hebben. En dat is heel wrang om te zeggen, want ik denk dat heel duidelijk was vanuit het begin dat Brexit een win-lose dynamiek zou hebben. Het was niet win-win, ook al zeiden premiers dat wel. Die zeiden van, nou, Brexit kan een succes worden en wij gaan de Europese Unie ook steunen. Terwijl het voor de commissie, maar ook voor Europese lidstaten, en Mark Rutte, die zei dat destijds als premier ook, van dit proces kent alleen maar verliezers. Waar zeker de Britten aan het kortste eind trekken. Denk bijvoorbeeld aan onder andere die toegang die ze dus niet meer kregen tot de Europese interne markt. Er is een prachtig verhaal over de rol van Britse vis. Zoals we weten, vis was een van de belangrijkste blikvangers tijdens de referendumcampagne. Er zou vrije, soevereine Britse vis.
2: Ja.
24: Daar zouden de Britten controle over krijgen. Ja, het probleem is dat de afzetmarkt voor die Britse vis, die is de Europese Unie. Ja. Die Britse vis die lag te rotten op de kades van Dover. En waarover Jacob Rees-Mogg, een van de kleurrijkste figuren van de Brexit-flank van de Conservatieve Partij, nog zei van ja, dat is misschien wel zo, maar het is wel onafhankelijke vrije vis.
4: Ja, ja.
24: Dat schetst een beetje de spanning tussen identiteit en ratio die ik heel
2: erg zie. En nu je het zo zegt, herinner ik me ook dat er heel veel economen zijn gaan narekenen hoe groot de betekenis van die visserij was in de totale economie. En dat was echt een fractie. Dus het was een soort symbool, maar het had weinig te maken met de echte grote economie. Oké, Rem, daar komt een naam. Nigel Farage. Eigenlijk de kwade genius achter die hele Brexit-beweging, of misschien de verpersoonlijking daarvan, die mag noemen hoe je wil. Op het ogenblik heel succesvol in plaatselijke verkiezingen. Vertel, wat is de macht van die man en hoe is zijn positie?
24: Ja, kat met negen levens. Ondanks alle vertrekken van Britse ministers, het einde als het ware van de Conservatieve Partij, is hij de stabiele factor. Hij is degene die nog steeds de frustraties van het Britse volk vertegenwoordigt. Onder andere heeft hij geleid tot Brexit, een van de belangrijkste aanjagers. En nu ook de belangrijkste kopzorg van Labour. Of van de Conservatieve Partij. Hij vertolkt eigenlijk het andere geluid van het Verenigd Koninkrijk. Het geluid van vrijheid op zoek naar de relatie met Trump. Hij ziet Trump echt als zijn fellow traveler. En een enorm belangrijke factor. Op dit moment hoogste in de peilingen.
2: Ja.
24: Ik weet niet of dat gaat betekenen of hij ook de nieuwe premier zal gaan worden. Ik denk het niet. Maar hij is niet weg te slaan uit het politieke systeem.
2: Het is ook een beetje een ingewikkeld kiesstelsel, hè, met het winner takes all, net als bij de Amerikanen. Dus je moet het inderdaad maar afwachten. Maar toch, het is echt een fenomeen. Belangrijkste vraag, je had het er al over. Je kunt zeggen, Brexit was gewoon een fout. Dat zullen de meeste Britten toegeven. Ook als ze zeggen, het was toch juist. Dan zullen ze nog beseffen dat het niet ideaal is. Denk je dat misschien ook door de militaire samenwerking die er nu wel is, als aanjager, dat er toch wel een vorm van herstel komt in die verhouding met de EU?
24: Er zijn twee manieren naar te kijken. Allereerst, de Britten hebben altijd volgehouden, we vertrekken uit de Europese Unie, niet uit de NAVO. Dus die militaire samenwerking, die werd misschien zelfs wel belangrijker toen de Britten uit de EU waren vertrokken. Maar wat we nu zien met de zorgen om de strijd in Oekraïne, ook de zorgen om de collectieve Europese veiligheid, dat de Europese defensieindustrie, dat die opgeschaald moet worden. Daar willen de Britten onderdeel van zijn. En dat is iets wat heel nadrukkelijk door de Europese Commissie, door de Europese Unie, wordt vormgegeven. Dus er is vanuit dat defensie- en veiligheidsbelang een grote push om de Britten nauwer te betrekken. Want daar hebben ze op defensieindustrievlak heel veel te leveren. Ik denk ook dat op handelsvlak zijn de Britten er inmiddels achter gekomen dat met Trumps tariefoorlog of de zorgen om Chinese overcapaciteit en het wegduwen van de Europese maakindustrie, dat het belangrijk is om op economisch veiligheidsonderwerpen die relatie tussen de EU en het VK te versterken. Dus ja, die bredere geopolitiek die zorgt ervoor dat er wel een momentum is naar verdergaande samenwerking.
2: Ja.
24: Daar staat tegenover dat het Verenigd Koninkrijk op het gebied van identiteit altijd nog worstelt met: zijn wij Europees of zijn wij Angelsaksisch / een beetje Amerikaans-Brits?
2: Ja. Ja, dus wat dat betreft zitten we in een lastige tijd met Trump. Dankjewel, Rem Korteweg, Europa-expert bij Instituut Klingendaal en schrijver van het boek Take Back Control. Dat boek ligt nu in de winkel.
5: Postma in Amerika.
2: Tijd voor het laatste Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, het was de week van voorverkiezingen in de Verenigde Staten. Dat draait om zetels voor het congres. Maar het ging op veel plekken vooral over Trump.
4: Ja, natuurlijk. Ik dacht, laten we even met campaign ads, die tv-spotjes, kijken naar die races. En de belangrijkste was die van Thomas Massey, een Republikeins congreslid in Kentucky. En hij ging op een paar grote onderwerpen tegen Trump in de laatste jaren, over Epstein bijvoorbeeld. Trump was daar heel boos over, steunde daarom Massey's tegenstander, voerde zelfs actief campagne tegen deze Massey, die dus ook een Republikein is. En die Massey die dacht van, ja, heel boos over, steunde daarom Massey's tegenstander, voerde zelfs actief campagne tegen deze Massey, die dus

0: welfare, fighting the woke agenda, defending the Second Amendment, protecting the life of the unborn, securing the border. I'm Thomas Massey, and I approve this message because President Trump and I have a whole lot more to get done together.
1: En aan het eind loopt die olifant samen met Thomas Massey hier weg. Een goede poging, met hulp van AI dus. Maar zoals we inmiddels weten, niet goed genoeg, want Massey die verloor. En dat kwam onder meer door een barrage aan negatieve campagnefilmpjes tegen hem. Zoals deze, waarin we AI-beelden weer zien van Massey, die het heel gezellig heeft met Ilhan Omar en Alexandria Ocasio-Cortez. Democratische congresleden van de linkse squad. Daar zijn republikeinen, die hebben daar helemaal niks mee. En de video eindigt met die drie in een hotelkamer.
2: Thomas Massey caught in a throuple in Washington. He's cheating with the squad on the America First movement. Massey voted with the squad against Trump's tax cuts. Massey voted with the squad against finishing Trump's wall. He voted with them against hiring new border agents. Well, this is worse than adultery. It's a complete and total betrayal of President Trump and Kentucky conservatives. On May 19th, fire Thomas Massey.
1: Ja, ook compleet AI. Het lijkt als een soort paparazzo hun op de hielen zit. En je hoort het, dit is erger dan vreemd gaan. Een soort driehoeksverhouding met twee democratische vrouwen. Ja, Massey die heeft verraad gepleegd. En ja, dus verloren.
3: Geweldig. Ja, in Georgia deed zich een andere bekende van Trump voor, die meedeed aan de verkiezingen voor gouverneur, Brad Raffensperger. Dat is die man die een telefoontje kreeg van Trump bij de verkiezingen van 2000 met de vraag: van doe mijn lol en vind even 11.780 stemmen, want die kom ik tekort en die zijn eigenlijk voor mij, want eigenlijk heb ik Georgia gewonnen. Noemde hij dit voorval nog in zijn campagne?
1: Ja, hier kon hij niet omheen. 2020 inderdaad was dat. Toen voorkwam hij eigenlijk een ramp door die dwingende vraag van Trump niet uit te voeren. Daardoor verloor Trump, zoals de cijfers dat ook zeiden, die staat. Maar dat wordt hem nu nog steeds door Trump nagedragen. En dus ook door zijn supporters. Dus maakte die Raffensperger er in zijn spotjes maar even wat anders van.
4: Brad Raffensperger is a Christian, conservative, businessman. He created hundreds of great jobs and stopped Biden and Abrams from rigging Georgia's elections.
1: Ja, dus niks over Trump, maar hier gaat het over Biden en Stacey Abrams die de elections wilden riggen. Beide democraten, een democrat ook die gouverneur wilde worden, die Abrams, die verloor. Dus Raffensperger heeft er niet voor gezorgd dat Trump niet kon frauderen. Hij heeft ervoor gezorgd dat de democraten niet konden frauderen. Omgekeerde wereld hielp hem ook niet.
3: Ja, dus de conclusie, Jan, het maakt eigenlijk niet uit hoe mooi je spotjes maakt tegen Trump. Kan geen republikein op.
1: Nee, op dit moment is het echt zo. Als je Trump tegen je hebt, dan kun je gewoon wel inpakken. Je ziet dat ze er op allerlei manieren dus mee om proberen te gaan. Die Massey probeert het uit te leggen. Dat werkt niet. Zelfs een vleugje humor erin met die elephant in the room. Uiteindelijk heeft hij het trouwens juist helemaal dus niet over de dingen waarin hij tegen Trump inging. Maar dat terzijde. Die Raffensperger die probeert het dus te verdraaien. Dat werkt ook niet. En ik zag ook nog een spotje in Louisiana. Meerdere zelfs. Bill Cassidy, ook een republikein, die heeft verloren. Die noemde heel slim steeds de wetsvoorstellen van hem die Trump steunde. Dus dan zag je steeds Trump die iets tekende, waardoor het net leek alsof Trump hem toch een endorsement had gegeven. Maar dat was niet zo. Trump was eigenlijk voor de tegenstander. Hielp hem dus ook niet. Hij deed steeds alsof zijn tegenstander eigenlijk veel te links was. DEI, dat soort dingen. Inclusiviteit. Maar ja, dat was juist de MAGA-kandidaat. En dus ook verloren. Dus dit zijn voorverkiezingen. Kiezingen, hè? Al die fanatieke MAGA.
5: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
6: Yes!
7: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
5: Werkzoeken.nl, voor een groepenmarketing die wel werkt.
6: Yes!
8: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS, School for Business and Society. Expand your perspective.
9: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens het verschil uit tussen wat kan en wat juist is.

0: Heel eerlijk zijn. AI vond deze commercial trouwens helemaal geweldig. Forfis Mazaar.
1: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Ik ben Erik Smit. En ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
2: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: Frank, pensioenalert.
5: 68% van de werkgevers is nog niet klaar voor het nieuwe pensioenstelsel. Maar het is gelukkig nog niet te laat. BeFrank helpt je om op tijd aan alle verplichtingen te voldoen. Dus ga vandaag nog naar BeFrank.nl.
6: Is AI een tool of uw nieuwe collega? Ontdek het tijdens OutSystems One op 2 en 3 juni in de RAI Amsterdam. Leer van topbedrijven als Normal en DHL hoe u bedrijfskritische AI-systemen bouwt en schaalt. Claim nu gratis toegang op outsystems.com/bnr. OutSystems One. De toekomst is agentic.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas, een Europese financiële speler van formaat. En bouwen we samen aan duurzame mobiliteit. Van e-bike tot elektrisch wagenpark, tot laadinfrastructuur. BNP Paribas. Juist nu.
9: Wist je dat 35% van het totale verzuim op het werk komt door uitdagingen rondom mentaal welzijn? Met de psychologen en lifestyle-experts van OpenUp werken jouw werknemers online via 1-op-1 sessies, groepsgesprekken of cursussen aan hun weerbaarheid. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven, thuis en op het werk. Verhoog net als Decathlon, KPN en HelloFresh de weerbaarheid van je werknemers. Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up.
10: BNR Verkeer.
11: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste vertraging is er momenteel voor het verkeer op de A12 vanuit Arnhem voor de Duitse grens. Door controles is het oponthoud 20 minuten. Het is druk op de N57 in Zeeland. Van Middelburg naar Rotterdam sta je een kwartier in de file tussen Port Zeelanden en Goedereede. Het is heel druk op de N513 van Castricum-aan-Zee naar Limmen voor de aansluiting met de N512. De vertraging is een half uur. En op de A28 staat het vast van Zwolle naar Amersfoort tussen Harderwijk en Amersfoort-Vathorst. Daar heb je 10 minuten op onthoud.
12: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
13: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. In Tilburg worden de spelers van Willem II gehuldigd omdat ze zijn gepromoveerd naar de Eredivisie. De burgemeester heeft het promotieschild overhandigd aan de aanvoerders. Ze zei op het podium trots te zijn en spreekt van een enorme opsteker voor de stad en de club. Ondertussen kleuren de straten rood door de vele fakkels, meldt Omroep Brabant. In Utrecht is iemand neergestoken. Om wie het gaat is niet bekend, alleen dat hij of zij naar het ziekenhuis is gebracht. De verdachte is een man en is gevlucht. Veel mensen hebben de steekpartij gezien en de politie heeft een signalement, maar er is nog niemand opgepakt. 7 mannen zitten al bijna een week vast in een grot in Laos. Ze zochten goud, maar werden verrast door zware regen. En bevrijden is lastig, omdat de grot vol staat met water en het blijft regenen. Reddingswerkers zijn ervaren, want sommigen hielpen bij het bevrijden van een jeugdvoetbalteam uit een grot in Thailand in 2018. De Brabantse PVV heeft een rechtbanktekening met AI bewerkt en op Instagram gezet, meldt de NOS. Het gaat om 2 Syrische broers die zijn veroordeeld voor het vermoorden van hun zusje Rian. Op de AI-tekening kijken ze boos, maar op het origineel niet. De maker van de tekening zegt dat de betrouwbaarheid is aangetast. De PVV heeft hem offline gehaald. En de hockeyers van Rotterdam zijn landskampioen geworden. Ze waren over twee wedstrijden beter dan Amsterdam. Vandaag werd het 2-2, maar de Rotterdammers hadden de eerste wedstrijd gewonnen. Toch is er in Amsterdam nog wel iets te vieren, want eerder vandaag werden de vrouwen wel kampioen. Ze versloegen Den Bosch na shootouts. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig en 25 tot 29 graden. Vanavond is het nog lang warm. Ook morgen veel zon en dan is het op veel plaatsen tropisch warm met 30 tot 32 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
14: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Doorgelicht. Nina van den Dungen en Jim T. Hoepoering.
15: Het verhaal vandaag is denk ik Arcadis, bedrijven de midcap, ingenieursbureau, wat is er aan de hand?
16: Arcadis gaat samenwerken met het Noorse energieadviesbedrijf DNV en kernenergiespecialist Nuclear 21.
17: Is er stront aan de knikker bij Arcadis in Brazilië?
18: Nee, niet in Brazilië.
19: I know that Arcadis can accomplish great things when we have the right people, the right minds and the right passion to support the challenges that we see today.
20: Genoeg te doen omtrent klimaatverandering en de energietransitie. Dus je zou zeggen dat het gouden tijden zijn voor ingenieursbureau Arcadis. Toch heeft het bedrijf het de laatste tijd moeilijk. Hoe komt dat? En gaat de nieuwe CEO van Arcadis het helemaal anders doen? In deze aflevering van Doorgelicht richten wij de schijnwerper op het ingenieursbedrijf, zodat jij als belegger kan bepalen wat een Arcadis-aandeel nou echt waard is. We vertellen je het verhaal achter het bedrijf en we geven je een fundamentele analyse. Ik ben Nina van den Dungen, naast mij natuurlijk analist en vermogensbeheerder Jim Theo Poering van 1 Vermogensbeheer.
21: Hoi Nina.
20: We gaan het dus vandaag hebben over Arcadis. Trouwens was weer een tip van een luisteraar. Sean, dankjewel voor je suggestie. Een van de redenen dat hij het interessant vindt, mailde hij, is dat het aandeel het afgelopen jaar eigenlijk best wel hard gedaald is, hè?
21: Ja, dat is iets van de afgelopen anderhalf jaar. En heeft de koers een behoorlijke opdoffer gehad. Het stond zo'n €65 in 2024. En ja, nog niet zo heel lang geleden, begin van het jaar, toen stond het bijna 25. Dus er is echt veel van die koers af.
20: Dan gaan we zo meteen horen waarom dat is gebeurd. Altijd eerst natuurlijk even de disclaimer die we altijd geven. We geven geen beleggingsadvies. Beleggen is risicovol, je kunt je inleg verliezen en in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
21: Nee, maar wat we wel gaan geven, dat is veel informatie over bedrijf Arcadis, cijfers. Ja, het is een ontwerp, ingenieurs en adviesbureau.
20: Ja, dan misschien moeten we dat even uitleggen. Wat doet een ingenieur nou eigenlijk?
21: Nou, in dit geval Arcadis, het helpt eigenlijk overheden, bedrijven, gemeentes bij het oplossen van complexe vraagstukken. En dan op het gebied van water, energie, klimaat, infrastructuur, vastgoed. Maar ik denk dat iedereen heel veel grote projecten wel kent waar Arcadis bij betrokken was. Bijvoorbeeld de Noord-Zuidlijn, project van wat Arcadis begeleidde. Maar ook de Shell-toren en de ombouw naar de Amsterdam-toren.
20: Maar in Noord-Zuidlijn weet je hoe lang die vertraging heeft opgelopen en hoeveel dat uit de klauwen is gelopen qua financiën.
21: Ja, en dat is wel vaker gebeurd dat dat gebeurde. Ook een ander project wat ze in Engeland deden, hoge snelheidslijn.
20: Oh ja.
21: Wat ook uit de klauwen liep. Nou ja, heel actief op veel fronten, maar vooral in bouw, projecten, infrastructuur, water en
20: watermanagement,
21: alles. Ja, en wel met een hele, nou ja, ik zeg maar even ecologische afdruk. Ze zeggen zelf ook, we willen de way of life, de quality of life willen we verbeteren.
20: Ja, oké, dat is hun basis. Of het bedrijf Arcadis net zo stabiel is, dat ga je horen in de geschiedenis van het bedrijf. Ja, en we moeten echt ver terug voor de start van Arcadis, namelijk naar het jaar 1888. Het jaar waarin Jack the Ripper de straten van Londen onveilig maakt en het jaar waarin Vincent van Gogh zijn oor afsnijdt. En het is ook de tijd van een grote Europese landbouwcrisis. Door de import van goedkoop graan vanuit de VS en Canada dalen de prijzen hier flink en komen dus ook boeren in de problemen. Werknemers trekken naar de industrieën in de stad en daardoor dreigt het platteland leeg te lopen. En daarom wordt op 5 januari 1888 in Arnhem de Nederlandse Heidemaatschappij opgericht. Dat is de voorloper van Arcadis. Nu kennen we het dus als een gerenommeerd ingenieursbureau, maar het begint gewoon als een vereniging. En die vereniging die moet de Nederlandse landbouw gaan redden door innovatie en efficiëntie en ook zorgen voor werk op het platteland. En vooral de rijke notabelen zijn lid van die vereniging. Zelfs koning Willem III. is lid van de Nederlandse Heidemaatschappij. En het is het doel om de Nederlandse bodem productiever te maken. De vele heidevelden die Nederland op dat moment nog heeft, die moeten plaatsmaken voor nieuwe, strak ingerichte agrarische bedrijven.
0: Het transport in de landbouw wordt op het platteland ten zeerste bemoeilijkt door de vaak slechte, onverharde landwegen. Sinds enige tijd is de Nederlandse Heidemaatschappij echter bezig om dergelijke wegen volgens een geheel nieuwe methode te verharden. Belangrijk bij dit systeem is het feit dat het tekort aan funderingsmateriaal voor de wegverharding geen rol meer speelt, omdat men gebruik kan maken van materiaal uit de omgeving, zoals zand. Dankzij deze nieuwe methode is men in staat om 75 meter weghelft per uur te verharden. De nieuwe verharde wegen die goedkoper dan voorheen kunnen worden aangelegd, zullen een economische bedrijfsvoering van de landbouwbedrijven mogelijk maken, doordat het vervoer thans beter en sneller kan geschieden.
20: Ja, er komt herbebossing om zandverstuivingen tegen te gaan. Moerassen en venen worden gedempt en afgegraven. En later wordt ook ruilverkaveling een belangrijk instrument om de boerenbedrijven te laten groeien. Oftewel het herverdelen van grond, zodat boeren grotere aaneengesloten kavels kunnen creëren. Kortom, de Nederlandse Heidemaatschappij die heeft echt een enorme invloed gehad op hoe Nederland er vandaag de dag uitziet. Maar dan, de jaren 30, een grote wereldwijde crisis, weten we, die komt dan. Dan wordt de Heidemaatschappij een belangrijk onderdeel van de Nederlandse werkverschaffing. Nou, er worden allerlei projecten opgetuigd om mensen maar aan het werk te zetten. Uiteindelijk werken er zo'n 40.000 arbeiders aan 2000 projecten. Denk aan het Twentekanaal, het Goffertpark in Nijmegen, het Amsterdamse Bos. En die arbeiders worden allemaal ondergebracht in werkkampen. Nou, de werkverschaffing die is al niet zo populair. Maar die kampen die krijgen al helemaal een negatieve bijklank als Nederland wordt bezet.
18: Mei 1940. Zeiss Inquart, de juist benoemde Rijkscommissaris voor de bezette Nederlandse gebieden, aanvaardt zijn taak in de Haagse Ridderzaal met een verheerlijking van Adolf Hitler. Hoezeer Nederland feitelijk een Duits wingebied werd, bleek uit de geregelde bezoeken van hoge Duitse leiders, zoals de schurkachtige SS-commandant Himmler, die als een vorst ontvangen werd in het NSB-hoofdkwartier in Utrecht. Hij was na Hitler de hoogst verantwoordelijke voor de vervolging van de Joden.
20: Ja, de Duitsers gaan die werkkampen dus gebruiken voor de opsluiting en de deportatie van Joodse dwangarbeiders. De Heidemaatschappij wordt ingeschakeld als de uitvoerder. Ja, dat is natuurlijk een enorme smet op het blazoen van het bedrijf, waarvoor Arcadis trouwens later in de jaren 90 een schadevergoeding betaalt van, hou je vast, 150.000 gulden. Er was toen ook geen excuses. Die excuses die zijn ook nog gekomen, maar wel pas in 2023, kun je nagaan. Direct na de oorlog is er nog helemaal geen oog voor wat er allemaal is gebeurd in de afgelopen jaren. De blik gaat vooral vooruit. De vereniging Heidemaatschappij die groeit. Steeds meer gemeenten, waterschappen en andere instellingen worden lid. En in 1960 telt de vereniging 10.000 leden, 2500 medewerkers. En in 1963 krijgen ze dan het predicaat Koninklijk. Dan wordt het dus de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij, afgekort tot de KNHM. En dan in 1972 is het moment dat het echte bedrijf ontstaat. Want er komen steeds meer commerciële klussen binnen. Daarom wordt de vereniging gesplitst. De commerciële activiteiten die worden ondergebracht in de NV Heidemaatschappij Beheer. En dan ga je dan een naam horen, afgekort Heidemij. Nou, dat zal veel luisteraars, oudere luisteraars misschien wel wat zeggen. En daarnaast blijft de ideële vereniging, de KNHM, ook bestaan als enige aandeelhouder van die NV. Maar daarna gaat het toch al snel mis. Want door een combinatie van mislukte overnames en investeringen is Heidemij helemaal niet bestand tegen de economische crisis van de jaren 80.
22: De recessie had Nederland in haar greep. Er vielen massa-ontslagen. En de verhouding tussen werknemers en werkgevers stond op scherp.
23: Willen we naar de Dam? Willen we naar de Dam? Dan gaan we naar de Dam! Dan gaan we naar de Dam!
20: Het zijn turbulente tijden en zeker ook voor Heidemij. Het bedrijf gaat langs de rand van de afgrond, maar wordt gered via een zogeheten sterfhuisconstructie. Dus de ongezonde onderdelen worden dan afgestoten of failliet verklaard. En de kernactiviteiten worden ondergebracht in een nieuwe holding. En die kan dan verder. Het personeel krijgt daarbij een deel van de aandelen in handen. Die brengen ze onder in de zogeheten Stichting Lovinklaan. Met bijna 20% van de aandelen is Stichting Lovinklaan nog steeds een grote aandeelhouder van Arcadis. En ook een belangrijk wapen tegen eventuele vijandelijke overnames. En als je denkt, Stichting Lovinklaan, wat een rare naam. Nou, het toenmalige hoofdkantoor van Heidemij, die zat aan de Lovinklaan. En wie is Lovink dan? Dat was de allereerste directeur van Heidemij. Nou, had ik ook een feitje voor jou, Jim.
21: Ja, en die wist ik zeker niet.
20: Nou, bij deze. Heidemij vindt de weg weer omhoog. Fuseert in 1993 met het Amerikaanse Garrity & Miller. En dat zorgt voor een flinke uitbreiding in de Verenigde Staten. En dan ook, Jim, een plekje op de beurs.
21: Ja, door die fusie met Garrity & Miller. En Garrity & Miller, dat was al genoteerd sinds 1988 op de Amerikaanse beurs. Het was overigens wel een gewaagde en gedurfde stap om op deze manier te fuseren. Maar Arcadis zei van, ze ineens opgingen in een veel groter bedrijf of andersom. En Arcadis heeft al vaker dit soort wat risicovollere stappen genomen. Maar in dit geval zeiden ze, daarmee krijgen we in één keer voet aan de grond op Amerikaanse bodem. We hebben ook in één keer een beursnotering in, want het bedrijf was al beursgenoteerd. Nou, dat was dan in 1993. 2 jaar later dan volgt er ook een notering op de Amsterdamse beurs. Dus dat zou je kunnen zeggen, dat is een soort IPO geweest. Want dat deden ze toen ook om geld op te halen voor meer overnames. Ze hebben toen 65 miljoen opgehaald en de aandelen die waren 25 gulden per stuk op dat moment.
20: Ja.
21: En dus vanaf dat moment de notering op de Amsterdamse beurs. Overigens, die notering aan de Nasdaq, die hebben ze niet meer sinds 2007. Omdat Arcadis zei, we willen ons presenteren als een Nederlands bedrijf, maar wel internationaal actief.
20: Oké, dus nog steeds genoteerd in Amsterdam. Vanaf die beursgang in 1995 spreidt Heidemij de vleugels dus flink uit. En dat leidt al snel tot een naamsverandering. Dit zegt de toenmalige CFO Harry Nooy daarover.
1: Al die uitbreidingen, niet alleen in de Verenigde Staten, maar ook in Spanje, Duitsland, België en in Nederland, deden de behoefte groeien om meer synergie te genereren door meer samenwerking tussen al die verschillende bedrijfsonderdelen. Daarvoor werd het One Firm concept ingevoerd, wat inhield dat alles en iedereen onder één naam zou moeten gaan opereren. De naam Heidemij was daarvoor niet geschikt.
20: Ja, maar probeer Heidemij maar eens internationaal uit te spreken. Heidemij is toch een beetje bijzonder. Dus het wordt in 97 Arcadis, afgeleid van Arcadia, volgens de Griekse mythologie de prettigste plaats op aarde om te leven. Maar dan, Jim, dan komen eigenlijk de problemen voor Arcadis.
21: Ja, Arcadis heeft zich misschien een beetje verteeld op dat moment aan de expansiedrift. Ze hebben heel veel overnames gedaan. Grote bedrijven die heel gezond leken en misschien ook wel waren. Maar Arcadis deed dat overnemen vooral met vreemd vermogen. Dus de schuldpositie van Arcadis die liep op. Dus daar moesten ze best wel rigoureus ingrijpen. Nou, dat werd gedaan door de nieuwe CEO. Die werd aangesteld in 2017, toen was dat. En dat was Peter Oosterveer. Mm-hmm. Die heeft behoorlijk moeten ingrijpen, gewoon afschrijving gedaan, belangen ook volledig afgestoten en het bedrijf weer gezond te maken. En onder hem wist het bedrijf de marge weer op peil te brengen, omzet te laten groeien. En dat deed de koers ook goed. Want ja, op een gegeven moment stond het aandeel zo'n 15 euro. Dat was in 2020, een paar jaar later 40, 50 en dus zelfs 60 euro.
20: Nou, dat ging dus de goede kant op. En dan zou je ook zeggen, klimaatadaptatie, energietransitie, waterveiligheid. Het zijn natuurlijk de afgelopen jaren zeer belangrijke thema's geworden die Arcadis op het lijf geschreven staan. Maar toch begint het wel weer te wringen. De marges die blijven achter, marktaandeel glipt weg. En als dan ook nog eens een keertje de vrije kaststroom flink daalt, dan gaat het aandeel van Arcadis toch weer hard onderuit. Afgelopen jaar is de waarde met bijna 40% gedaald. Oorzaak van die dalende vrije kaststroom is toch knullig en typisch tegelijk. Simpelweg nog niet alle rekeningen naar klanten zijn verstuurd. De medewerkers die moeten namelijk wennen aan het nieuwe procesbeheersingssysteem van Oracle. Tekent allemaal toch hoe Arcadis de laatste jaren een beetje worstelt. Vorig jaar werden er bijvoorbeeld ook 1100 banen geschrapt. Ook voor dit jaar verwacht Arcadis te snijden in het personeelsbestand. En er is weer een nieuwe CEO, Heather Polinsky, zij is eerder dit jaar benoemd. Die moet nu eigenlijk opnieuw, net als Peter Oosterveer, het tij gaan keren.
19: In order to meet the challenge that lays ahead of us, we need to make bold moves, bringing the engineers, scientists, planning and permit, our biologists together to make sure that we can really make this happen and be successful. This is something that's never been done before and it's going to take all of us to make it happen.
20: Nou, dit zei Polinsky 2 jaar geleden. Toen zat ze nog op een andere hoge positie binnen Arcadis. Want ze werkt al decennia lang voor het bedrijf. Dan zou je zeggen dat is een pluspunt, want ze kent het bedrijf van haver tot gort. Aan de andere kant, het zorgt juist ook voor wat twijfel. Zij is namelijk niet eerder CEO geweest van een bedrijf. En de vraag is nu, heeft Arcadis niet een misschien wat meer ervaren crisismanager nodig? Toch gaat zij het doen, ze zal het moeten doen. Ze vindt dat de degelijke ingenieurs van Arcadis meer commerciële verkopers moeten worden. En ze verwacht dat het in de tweede helft van 2026 al financieel beter zal gaan. Is die belofte genoeg voor de aandeelhouders? Dat gaan we bespreken in de fundamentele analyse. En dan maken we uiteraard een SWOT-analyse van Arcadis. De sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen. Sterke punten van Arcadis, Jim.
21: Nou, beleggers die zijn in elk geval wel weer enthousiast. Want we hebben het de hele tijd over dat het zo slecht gaat met de koers. Maar vrij kort nadat we dit opnemen, of vrij kort voordat we dit opnamen, kwamen de kwartaalcijfers uit en ook de guidance. En ja, dat is maar hele korte termijn. Maar die waren wel heel goed, waardoor het aandeel ineens weer opveerde van 28 naar 38 euro op het moment dat we het opnemen.
20: Ja, dus, dat is begin mei 2026.
21: Ja. Beleggers die hebben wel weer het. Nou ja, die zien echt wel weer
20: potentie
21: in het aandeel Arcadis. En daar is ook wel heel veel voor te zeggen. Als je kijkt naar wat het bedrijf doet, waar het actief is. En ook ja, de wijze waarop zij nu inzetten op verduurzaming en digitalisering. En daar dus ook gemeentes in adviseren, overheden, bedrijven. Dus ze hebben echt wat dat er gaat wel de juiste weg gekozen door digitalisering en de verduurzaming als kernfactoren te nemen.
20: Mm-hmm.
21: Dat zijn markten die consequent groeien. Places, vastgoed, altijd. Mobility, infrastructuur. Er is altijd vraag naar en dat doen ze in meer dan 70 landen. Dus mm-hmm. Al de voordeel is ook wel dat ze veel terugkerende inkomsten hebben, omdat het heel vaak langlopende
20: contracten
21: zijn.
20: Ja, precies. Zwaktes, die zijn er ook.
21: Ja, ik zou willen beginnen met het verleden. Jij noemde al even Oracle. Nou ja, als je vergeet om 40 miljoen te factureren, tik toch aan.
20: Mm.
21: Ik noemde al even Heider, waar ze grote problemen en grote afschrijvingen ook hebben gehad. Nou, dan kwam ook nog kort aan bod die fase in de Tweede Wereldoorlog. Waarbij dus eigenlijk
20: uitvoerder van de werkverschaffing.
21: Ja, dus het verleden van Arcadis is wel een aantal keren ook negatief geweest. Nou, wat net ook eventjes naar voren kwam, is dat de nieuwe CEO ook aangaf van, ja, we moeten meer een commercieel bedrijf zijn. Leuk dat je engineer bent, maar je moet ook denken aan omzet. Dus op dit moment moet er een cultuuromslag plaatsvinden. Nou, wat we ook echt moeten noemen, als je het hebt over marges, we gaan straks over de cijfers praten, is het eigenlijk zo dat de marge structureel achterloopt op de doelstelling. En dat is natuurlijk iets waar op een gegeven moment beleggers wel een beetje klaar mee zijn. En
20: nou, hoe komt dat dan?
21: Nou ja, de kosten zijn relatief hoog en er wordt te weinig verkocht. Zo simpel is het. Als je het WSP, dat is een Amerikaans bedrijf, die heeft een marge van bijna 20%. Dat is twee keer zo hoog.
20: Ja, dat is wel echt een heel groot verschil.
21: Ja, dus aan de andere kant kun je het zeggen, ja, als ze dat weer goed op orde weten te krijgen, is er ook veel potentie.
20: Ja, dus dat is ook werk aan de winkel voor mevrouw Polinski. Het is misschien ook een kans dus. Maar waar liggen die kansen?
21: Nou, en weet je wat grappig is? Wij noemen vaak bedreiging als bedreiging regelgeving.
20: Ja.
21: Maar in geval van Arcadis is regelgeving denk
20: heel
21: ik de ultieme kans. Als je het hebt over milieusanering, maar
20: energietransitie.
21: Ook exact, energietransitie. Misschien op een gegeven moment ook wel een switch naar kernenergie. Zou natuurlijk ook, of nog een switch, steeds meer investeringen in kernenergie.
20: Ja, dat is voor Arcadis ook heel goede business.
21: Ja.
20: Eerst nog even naar de bedreigingen. Nou, die regelgeving en kansen, die kan je hier niet noemen. Concurrentie, WSP.
21: Ja, en Stantec ook nog. Die pakken best wel wat marktaandeel af van Arcadis. Zij groeien, terwijl Arcadis marktaandeel verliest.
20: Mm-hmm.
21: Ja, en Arcadis heeft een omzet komen zo op die eigenlijk al jarenlang stabiel is of zelfs een beetje krimpt, terwijl de markt groeit. En dat is natuurlijk niet fijn.
20: Oké, nou, dat zijn duidelijke dreigingen. Gaan we toch die boeken even openen?
21: Ja, dat zal zeker moeten.
20: Wat zien we?
21: Nou, laten we beginnen met omzet. En dan zien we eigenlijk iets heel bijzonders toch wel. Dat de omzet, nou, die was een tijdje dalende natuurlijk. En ik heb het ook genoemd, hè, dat 2015 tot 2020, ja, dat er weinig gebeurde. Zelfs een tijdje omzetkrimp. Maar de omzet die leek weer in de lift te zitten. 2023 was goed. 3,8 miljard.
20: Mm-hmm.
21: 2024... 3,9 miljard, 2025 3,8 miljard. Dus je zou eigenlijk kunnen zeggen, de omzet
20: stabiel
21: op dit moment is gewoon 3,8 miljard. 2026 wordt die verwacht op 3,7 miljard. Nou,
20: tikkie lager.
21: Ja. En dan 2000, het jaar erop 3,8 miljard. Dus het is gewoon 3,8 miljard.
20: Er zit dus weinig groei in.
21: Ja, en dat is dus ook wel het probleem. Ik noem het, hè. Arcadis verliest marktaandeel, groeit niet. Concurrenten groeien wel. Als de omzet van Arcadis vlak blijft en de winst of de marge die verbetert niet, ja, dan is het niet interessant. Dan is het terecht dat het een stuk goedkoper is dan WSP.
20: Mm-hmm.
21: Gelijktijdig, als de nieuwe CEO
20: het
21: wel dat commerciële weer weet terug te brengen in het bedrijf, het is een Amerikaanse, daar ben ik wel positief over.
20: Oh, hoezo?
21: Nou, kijk,
20: positiever dan over Nederlandse CEO's?
21: Nou, ik wil dat niet in zijn algemeenheid zeggen, maar de Amerikaanse inborst en ook de hele Amerikaanse cultuur is veel meer winstgedreven dan wat we in Nederland zien.
20: Zijn we iets behoudender.
21: Ja, ja. Alle innovatie komt vooral uit Amerika. We denken wel, we hebben ASML. Maar als je puur kijkt naar de productiviteit en de economische groei over de 20 jaar die achter ons ligt, ja, dan staat Nederland stil. Europa staat stil, maar Amerika niet. Daar is de innovatie en de echte groei. En dat zie je ook terug op beurskoersen. Dus ja. En ook als je kijkt naar de regelgeving in Nederland, ja, die ontmoedigt het eigenlijk om te ondernemen en dus te innoveren. En ja, een Amerikaanse, die heeft wat dat er gaat wel de juiste cultuur. Die kan flink op de, aan het bedrijf rammelen door inderdaad te saneren, door te focussen op omzet en marges te verbeteren. En dat is wat het bedrijf nodig heeft. En dan nu een heel lang antwoord om terug te komen op jouw vraag. Als dat lukt, ja, dan heb je hiermee wel een turnaround kandidaat. En Arcadis heeft in het verleden ook laten zien dat ze dat kunnen.
20: Laten we naar een conclusie gaan. Hoewel jij die misschien al een klein beetje hebt gegeven, toch voor wie, voor welke belegger zou een aandeel Arcadis interessant kunnen zijn?
21: Nou, voor iemand die wil beleggen in een bedrijf met veel historie, maar wel helemaal van nu is en bovendien een zware ESG-footprint heeft. Als je wil beleggen in een bedrijf dat duurzaamheid ademt, intern en ook in haar dienstverlening, en ook op zoek bent naar iets wat goedkoop lijkt en bij correcte uitvoer van de strategie. In september komt er Investor Day. Ja, als
20: je dan kan gaan vliegen.
21: Ja, dan is het wel iets wat goedkoop lijkt en in de toekomst wel potentie heeft. Waarbij het ook zo is dat Arcadis vaker in zwaar weer heeft gezeten en daar prachtig uitkwam.
20: Dit was Arcadis Doorgelicht. Mocht je deze aflevering hebben gehoord op BNR op de radio, weet dan dat als je hem als podcast luistert in je favoriete podcast-app, dat hij een stuk langer is. In de volgende aflevering, oh, deze is ook leuk, we gaan het hebben over Rolls-Royce.
21: Ja.
20: Jij bent een autoliefhebber.
21: Ja,
20: het gaat niet over de auto's.
21: Nee, het gaat ook over
20: de auto's.
21: Ja, we gaan het hebben vooral over vliegtuigmotoren. Want dat is eigenlijk wat Rolls-Royce doet.
20: Nou, precies. Althans, het automerk nog steeds. Maar vliegtuigen, daar verdienen ze geld mee. We gaan het er uitgebreid over hebben volgende week. Dankjewel voor het luisteren. Alle afleveringen van Doorgelicht vind je natuurlijk terug in je favoriete podcast-app of de BNR-app. We zijn ook te mailen, doorgelicht@bnr.nl. Ik ben Nina van den Dungen.
21: En ik ben Jim Terpoer.
20: Doei, doei.
2: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
1: kozijnen. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Klaar voor de toekomst? De studenten van Recruit a Student staan in de startblokken om voor u aan de slag te gaan. Flexibel inzetbaar, digitaal bedreven en snel ingewerkt. Recruitastudent.nl. Het talent van morgen, vandaag nog in huis.
3: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens het verschil uit tussen wat kan en wat juist is. En als we heel eerlijk zijn, AI vond deze commercial trouwens helemaal geweldig. Forvis Mazar.
2: Recruit a Student. Het talent van morgen, vandaag in huis.
4: Zie het voor je? Een kale lege vlakte waar mensen volop leven. Wij wel. Bij AM realiseren we de plekken waar je wilt wonen, werken en ontspannen. Want als je dwars door barrières heen kijkt, kan er veel meer met gebiedsontwikkeling dan je denkt. Ontwikkel met ons mee. AM. Ontwikkelaars van impact.
5: Is AI een tool of uw nieuwe collega? Ontdek het tijdens OutSystems One op 2 en 3 juni in de RAI Amsterdam. Leer van topbedrijven als Normal en DHL hoe u bedrijfskritische AI-systemen bouwt en schaalt. Claim nu gratis toegang op outsystems.com/bnr. OutSystems One. De toekomst is agentic.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
8: Wil je je vermogen zorgeloos laten groeien? En heb je geen zin in de grillen van de beurs of het gedoe van vastgoed?
9: Ontdek Obli en krijg toegang tot de kwaliteit van institutioneel beleggen met een vast rendement van 7%.
8: Obli. Meer rust, meer rendement.
10: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouw de zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
8: Meer rust, meer rendement? Obli.nl met AU en EY.
11: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
12: Niet tevreden met je huidige studie? Start je eigen bedrijf bij Unknown. MBO, HBO, Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
11: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi ID's. Plan een proefrit op Audi.nl.
13: BNR Verkeer.
14: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan niet bijzonder veel files, maar op de A12 is het wel druk vanuit Arnhem voor de Duitse grens. Daar heb je 20 minuten oponthoud vanaf Zevenaar door grenscontroles. Op de A58 van Vlissingen naar Bergen op Zoom sta je bij Rilland 10 minuten in de file. Op de N57 van Middelburg naar Rotterdam heb je ook 10 minuten oponthoud nog. En op de N50 van Emmeloord naar Zwolle sta je tussen Ens en Kampen-Zuid ook 10 minuten vast.
15: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
16: Goedenavond, ik ben Afnan van der Meijs. In Tilburg worden de spelers van Willem II gehuldigd omdat ze zijn gepromoveerd naar de Eredivisie. De burgemeester heeft het promotieschild overhandigd aan de aanvoerders. Ze zei op het podium trots te zijn en spreekt van een enorme opsteker voor de stad en de club. Ondertussen kleuren de straten rood door de vele fakkels, meldt Omroep Brabant. In Utrecht is iemand neergestoken. Om wie het gaat is niet bekend, alleen dat hij of zij naar het ziekenhuis is gebracht. De verdachte is een man en is gevlucht. Veel mensen hebben de steekpartij gezien en de politie heeft een signalement, maar er is nog niemand opgepakt. 7 mannen zitten al bijna een week vast in een grot in Laos. Ze zochten goud, maar werden verrast door zware regen. En bevrijden is lastig, omdat de grot vol staat met water en het blijft regenen. Reddingswerkers zijn ervaren, want sommigen hielpen bij het bevrijden van een jeugdvoetbalteam uit een grot in Thailand in 2018. De Brabantse PVV heeft een rechtbanktekening met AI bewerkt en op Instagram gezet, meldt de NOS. Het gaat om 2 Syrische broers die zijn veroordeeld voor het vermoorden van hun zusje Rian. Op de AI-tekening kijken ze boos, maar op het origineel niet. De maker van de tekening zegt dat de betrouwbaarheid is aangetast. De PVV heeft hem offline gehaald. En de hockeyers van Rotterdam zijn landskampioen geworden. Ze waren over 2 wedstrijden beter dan Amsterdam. Vandaag werd het 2-2, maar de Rotterdammers hadden de eerste wedstrijd gewonnen. Toch is er in Amsterdam nog wel iets te vieren, want eerder vandaag werden de vrouwen wel kampioen. Ze versloegen Den Bosch na shootouts. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig en 25 tot 29 graden. Vanavond is het nog lang warm. Ook morgen veel zon en dan is het op veel plaatsen tropisch warm met 30 tot 32 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
17: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
15: Blijf scherp.
18: BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach en Jorik Simonides.
19: Hartelijk vrijdag, vrijdag 22 mei, de dag dat het zonnetje schijnt, maar wij verpesten toch, sorry, je stemming. In deze aflevering bereiden we je namelijk voor op minder leuke beslissing.
20: Brussel maakt zich zorgen om de hoge inflatie in Europa. En daarom roept een eurocommissaris nu de ECB-leden op om in te grijpen. De rente, die moet omhoog, vindt hij.
19: Ja, en dat kan dan weer slecht uitpakken voor je aandelen. We hebben het er zo meteen over.
21: Hoor je ook waarom de klokjes van Cartier weer beter verkopen?
22: If you look at Richemont numbers this morning, they are the upper part, the very upper part of the K. Yeah. But looking ahead, uncertainty is likely to persist. So the uncertainty that has been caused around the world is impacting even luxury jewelers like Richemont.
21: We gaan de beursdag en ook de beursweek doornemen. En dat doen we met Errol Keijner van de VEB. Goed dat je er bent.
23: Dank je.
19: Nou, goed dat je er bent. En we beginnen met de nieuwe baas van de Federal Reserve, de Amerikaanse Centrale Bank. Kevin Warsh is dat natuurlijk. Die is vandaag beëdigd als nieuwe Fed-baas, waarmee die Jerome Powell opvolgt. Nou, hij bleek het lievelingetje van Trump. Hij werd gekozen omdat hij zei, ik ga de rente verlagen en ik ga de balans van de Fed aanpakken. Terwijl de meerderheid van zijn nieuwe collega's juist denkt aan een renteverhoging. Er wacht hem daarom een lastige klus, zegt huiseconoom Han de Jong.
24: Er is een oorlog gaande, de inflatie is opgelopen, de Fed is verdeeld. En als klap op de vuurpijl blijft zijn voorganger, Paul, die verdwijnt niet, maar die wordt gewoon lid van het bestuur. Vergeet ook niet, hè, dat is toch wel een rare verhouding. Het zijn voor Warsh ook best wel gecompliceerde omstandigheden.
19: Ja, Errol, gaat Warsh doen wat hij beloofd heeft, de rente verlagen, of kan hij dat simpelweg niet?
25: Dat laatste, hij kan het niet en er zal eerder een druk zijn om het te gaan verhogen.
21: Wil ik het over de Novo hebben? Ik associeerde dat zelf met een degelijk saai computerbedrijf, maar ook daar is AI naar binnen geslopen. Ze bouwen de servers waar AI op draait en dat legt ook Lenovo geen windeieren.
26: When you look at Lenovo, look at that, 7% gains there. AI-related revenue has reached 38% of the group total. That's growing 84% year on year. So AI is becoming a bigger structural driver behind the outperformance there for the company. NetEase.
21: Het aandeel reageert. En hoe? Lenovo staat bijna 20% hoger vandaag. Dankzij die AI-divisie dus. Maar ook gewoon door die saaie laptops die ze ook gewoon nog maken. Want alles bij elkaar leverde dat 20% meer omzet op vorig jaar en 38% meer winst. En een meevaller voor Lenovo is dat het maar beperkt last heeft van het tekort aan geheugenchips. Daardoor hoeft het bedrijf zich niet op extreme kosten te jagen. En blijft die marge onveranderd.
19: Ik had een beetje hetzelfde. Ik dacht dat het een surfbedrijf was, maar dat is best wel...
21: Alles wordt AI.
19: Mooi bedrijf. Door naar Marco Rubio, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. Die heeft geruststellende berichten over de oorlog in Iran. Hij ziet namelijk goede tekenen in de onderhandelingen.
27: I think we've made some progress, but obviously we're dealing with a system that itself is a little fractured, the Iranian system. That said, there'll be a couple visits. I understand, I believe the Pakistanis will be traveling to Tehran today, so hopefully that'll advance this further. The president's preference is to do a good deal. That's his preference. It's always been his preference. If we can get a good deal done, that would be great.
19: En als je nu denkt, wat een KUT-geluid. Nou, ik heb AI gebruikt om de helikopter op de achtergrond weg te krijgen. Normaal gaat Trump altijd naar zo'n chopper staan. Die denkt, dat is heel handig als ik geperst word moet staan. En Rubio deed het nu ook weer. Geen idee waarom, maar goed. De vraag is, terug naar dat akkoord, of het er wel gaat komen. Iran wil namelijk tol gaan heffen op schepen die door de straat van Hormuz waren. Een plan dat voor de Amerikanen, ja, logisch een absolute no-go is. En ook wil Iran het uranium dat ze hebben, waarmee ze kernwapens kunnen gaan maken, niet afstaan. Dus nou, toch nog wel wat gevoelige puntjes die een akkoord lastig maken.
21: Ik zit lekker in de glitters vandaag. Zometeen ga ik je vertellen hoe de juwelen van Richemont weer geld in het laadje brengen. Maar eerst naar make-up. Cosmetica-merk Estée Lauder gaat toch niet fuseren met de Spaanse branchegenoot Puig. De twee waren daarover in gesprek. Samen zouden ze de strijd aankunnen met concurrent L'Oréal. Maar die gesprekken zijn op niks uitgelopen, delen ze vandaag in een verklaring. Nou, bij beleggers van Puig heerst teleurstelling. Dat aandeel staat echt fors lager, voorbij de 14%. Bij Estée Lauder is juist opluchting. Dat krijgt er ruim 12% bij vandaag.
0: The move will be seen as a major positive though from investors, given that they really believe that this merger was potentially going to slow down Estée Lauder's ability to have a turnaround.
21: Waar het misging, dat wordt niet helemaal duidelijk, maar volgens Bloomberg waren er bezwaren bij Charlotte Tilbury, dat is sinds 2020 eigendom van Puig, maar dat zou niet het enige zijn geweest wat in de weg zat voor die fusie.
19: Ja, met een beetje een soort RTL Boulevardeskundige van BNR Beurs, zo lekker met horloges, de juwelen en de make-up.
21: Lekkere glimmers.
19: We gaan door naar een raketlancering in de Verenigde Staten.
1: And turning now to what was going to be the debut of the biggest, most powerful rocket ever built by humans. But just an hour ago, we saw SpaceX scrub the launch of its Starship V3 rocket. This was a super anticipated launch. The rocket is the newest version with a whole lot of upgrades from the inside to the outside to the launch pads. So much tweaked and redesigned. The booster, the engines, the flame trench.
19: Ja, ik kan het mooi vertellen. De lancering van het paradepaardje van SpaceX ging niet door vannacht. Vandaag een nieuwe poging. En over bizarre dingen gesproken. Analisten die zijn al bezig met het volgende spektakel. Een deel van hen fantaseert namelijk nu al, nog voor SpaceX naar de beurs gaat, over een fusie. Een deel denkt namelijk serieus na over een fusie tussen, jawel, SpaceX en Tesla, schrijft CNBC. Er werd eerder al over gesproken, maar nu denken sommigen dus dat het echt gaat gebeuren. En dan is aan jou de vraag, ik zie al kijken, zou het een goede zet zijn om SpaceX en Tesla samen te brengen?
25: Ja, volgens mij is die vraag een paar maanden geleden ook al aan mij gesteld, of heb ik het zelf gesuggereerd. Ja, laten we gewoon alles bij elkaar gooien. Te meer omdat degene die daar de lakens uitdeelt, Elon Musk, de baas is. Dezelfde persoon. Dus ga maar bij elkaar gooien en kijk maar hoe dat op de een of andere manier ooit gaat renderen.
19: Oh, dus je staat er nog op.
25: Maar ik sta er zeer positief over. Dan heb je in ieder geval alles in één mandje. Net als dat je rommel allemaal in één hoek gaat schuiven. Gooi het maar bij elkaar.
21: Het was altijd een zorgenkindje, maar luxe merk Richemont doet het weer veel beter. Het bedrijf verkoopt meer juwelen, meer horloges, vooral aan een groeiende markt in het Midden-Oosten. En dat is ook gelijk een risico, want het is daar natuurlijk niet bepaald stabiel op dit moment. Wat dat voor het bedrijf betekent, gaan we zo bespreken.
19: Maar eerst gaan we naar Brussel. Dat maakt zich zorgen over de hoge inflatie. Die ligt nu in Europa boven de 3%. En dat wordt een probleem, vinden ze daar. Er is nu een eurocommissaris, Dombrovskis, die daarom een oproep doet aan de ECB. Hij wil dat de centrale bankiers de stijgende inflatie aanpakken en ingrijpen. Oftewel dat de ECB de rente gaat verhogen. Nou, opmerkelijk dat de politicus dat zegt. Maar heeft hij ook gelijk?
25: Ja, als de inflatie hoger gaat worden, moet je het onder controle krijgen. En de meest voor de hand liggende manier om dat te doen is de rente te verhogen.
19: Wat als die rente omhoog gaat? Wat heeft dat dan voor?
25: Ja, wordt het lastiger om investeringen te doen. Dan wordt het dan druk je in feite de geldontwaarding. Dan heb je ook, als alles duurder wordt, gaan ook werknemers zeggen, ja, ik heb meer geld nodig om een dagelijkse boodschappen te kunnen gaan doen. Dus een hoge rente remt in feite de uitbundigheid van consumenten, van investeerders en van allerlei andere partijen. Dus het brengt de economie een klein beetje tot rust.
19: Terwijl die economie ook weer niet heel erg lekker aan het draaien is, toch?
25: Nee, dat is echt een van de grote uitdagingen. Het is voorstelbaar dat je flinke inflatie hebt als de economie groeit als een tierenlier. En dan is het heel belangrijk de rente te verhogen om een klein beetje de zaak tot rust te brengen. Een dodelijke combinatie, een funeste combinatie is als de economie helemaal niet lekker draait, maar wel een hoge inflatie tegelijkertijd er is. Dat hebben we verleden wel meegemaakt, ook de jaren 70, energiecrisis. Dus het lijkt een klein beetje waar we nu mee te maken hebben. Dat is echt een funeste situatie waar je zegt, de economie, het laatste wat die kan gebruiken, is nog met tegengas en toch is het soms nodig als inflatie dreigt te stijgen.
21: Ik dacht wel, is het aan deze eurocommissaris en dus aan de politiek om zich met het rentebeleid te bemoeien?
25: Niet aan eurocommissaris, nee, dat is aan centrale banken. Maar goed, iedereen mag een mening hebben. En dan mag een politicus ook. Het wordt vaak gescholden op Trump. Trump
21: mag ook weer lekker denken.
25: Omlaag moet, dat mag allemaal. Alleen je mag daar niet je eigen ministeries of openbaar ministerie gaan gebruiken om dan mensen die daar werkelijk over gaan, de centrale bankpresident bijvoorbeeld, onder druk te zetten door procedures. Dus je mag allerlei dingen vinden, maar laat diegenen die ervoor zijn aangenomen, laat hen het besluit nemen op basis van kennis.
19: Ik moest ook denken aan Trump. Alleen die wil natuurlijk een renteverlaging. En deze man wil dan wel weer een renteverhoging. Dat moeten we misschien wel nageven. Aan de andere kant, die renteverlagingen hebben wel voor een lekkere rally gezorgd op de beurzen. Wat gaat het doen met aandelen als die rente omhoog gaat?
25: Ja, als beleggers ergens een hekel aan hebben, is het wel aan hoge rentes. Ja. Dus met inflatie kunnen beleggers meestal wel redelijk omgaan als die inflatie enigszins beheersbaar is en de economie een beetje aanzwengelt. Maar op lange termijn is ook dat niet goed. Niet alleen voor de beleggers, ook zeker niet voor de maatschappij. Maar wat gebeurt er? Dan gaat er juist nog meer geld naar aandelen. Dan worden aandelen op een gegeven moment zo duur. En dan als een keertje een beetje tegenslag komt, is de klap des te harder. Dus een gestage groei met een lage inflatie is het eigenlijk het beste voor iedereen.
19: Welke aandelen gaan dit merken? Want er zijn aandelen die dit wel gaan merken als die rente gaat.
25: Ja, er zijn twee type aandelen, twee type bedrijven die last gaan hebben van hoge rente. Eerste is natuurlijk voor de hand liggend bedrijven die veel schuld hebben. Die zullen dan op termijn meer aan rente moeten gaan betalen of meer problemen gaan krijgen bestaande schuld te gaan herfinancieren. Dat zijn zaken die liggen voor de hand, dat weet iedereen. Maar typisch zijn het juist de groeibedrijven die nog meer last ervan gaan krijgen. Want de groeibedrijven, die dus de omzet extreem sterk zien groeien van jaar tot jaar, die zijn gewaardeerd erop dat ook die rente laag is. En als de rente hoger gaat worden, wordt de toekomstige winst, die veel meer is bij een groeibedrijf, wordt minder waard per nu. Dus een hoge rente helpt niet in de waardering van groeibedrijven op de beurs.
19: Dat zijn ook wel bedrijven die volgens mij nu in binnen- en buitenland naar de beurs willen juist.
25: Juist, dat klopt.
19: Christine Lagarde, de ECB-baas, die reageerde vandaag ook nog op het hele gebeuren. Ze zegt, de inflatieverwachtingen blijven op de lange termijn grotendeels stabiel. Wat maak jij van dat antwoord?
25: Het is altijd heel lastig om echt te wegen wat iemand echt vindt en wat iemand graag zou willen. De woorden van zo'n persoon, die zijn natuurlijk wel belangrijk, maar ik ga er niet te veel waarde nu aan hechten. Laat kijken wat voor besluit ze gaan nemen over de rentes. Blijven ze stabiel of gaan ze toch een klein beetje omhoog? Laten we afwachten wat ze vinden. Maar reken maar dat het mandaat, zeker in Europa, is primair inflatiebestrijding.
19: Dat het besluit waar je het over hebt komt op 11 juni. Denk jij dat ze dan al met een verhoging durven te komen?
25: Dit is echt gokken, speculatie. Ik zou zeggen, van als er niet heel slecht nieuws in de tussentijd komt, kan ik me voorstellen dat ze dan even pas op de plaats gaan doen. Een verlaging lijkt me uit den boze. Dat lijkt me echt niet voor de hand liggen.
2: BNR Beurs.
21: Door naar de juwelen en de klokjes van Cartier en Montblanc. Want het gaat weer stukken beter met het Zwitserse moederbedrijf. Richemont heet dat. Er kwam over vorig jaar 11% meer omzet binnen bij dat bedrijf. Meer dan verwacht en ook leuk, het dividend gaat er omhoog met 10%. Nou, bij Bloomberg zat een analist die vertelde waarom het weer wat beter gaat met luxe merken. En ik hoop vooral dat haar partner heeft meegekeken naar die uitzending. Want volgens mij had deze analist vooral wat cadeau-ideeën voor zichzelf in gedachten.
3: Buying a Cartier bracelet or a Cartier watch is, you know, cheaper or better value for money than buying a bag. And now we're moving into a different stage of the luxury market where jewellery, we've moved on from a knit bag to a knit necklace.
4: What's a knit necklace?
3: It's either the Van Cleef & Arpels.
4: You say a knit necklace?
3: It's.
4: Oh.
3: So the big one has been the Van Cleef & Arpels clover necklace. You have these clover motifs.
4: I've seen a few of those.
3: Long necklace.
5: You can't move for those, though.
19: Yeah. Wat goed dit.
21: Ja. Dank je, ik hoop dat het niet uithaalt.
19: Dat was wel een subtiele
21: idee. Dat is een belanglijstje.
19: Thuis vond.
21: Ja, nou goed. Ze heeft op zich ook niet ongelijk. Want Richemont verkoopt vooral meer sieraden. En dat stuwt dus die omzet. Terwijl het ook een tijd lastig ging. Vooral de vraag in China sloeg een tijd niet aan. Waarom gaat het nu weer beter met het bedrijf?
25: Ja, het bedrijf zit voornamelijk in de jewelry, in de juwelen. Het wordt vaak vergeleken met de tasjes van LVMH, Louis Vuitton. Of de kleding, dure kleding van Gucci. Dat de laatste jaren echt niet meer lekker draait. Maar op de een of andere manier Richemont in hetzelfde groepje geplaatst, maar die Richemont is in veel mindere mate of nauwelijks echt afhankelijk van mode, van kleding. En het gaat dus blijkbaar heel goed met de top-end. Dat zijn dus niet zilverkettingjes, maar weet ik veel, de meest gouden met briljantjes versierde dingen die ik foei lelijk vind. Maar sommige dames blijkbaar erg aantrekkelijk. En waarvoor bizarre prijzen kunnen worden gevraagd, zeker als ze van Cartier komen. Dus op de een of andere manier, in de absoluut topniveau van de allerrijkste klanten, blijft dat gewoon lekker lopen. En daar is het natuurlijk jammer dat China even wat minder gaat, maar blijkbaar de andere continenten draaien geweldig.
21: Ja, kunnen ze dat vasthouden?
25: Ja, zolang die miljardairs of de mensen die minimaal meer dan een paar honderd miljoen dollar op een bankrekening hebben staan zo vrijgevig blijven, kan het voorlopig nog doorgaan. Mij heeft het wel verbaasd, dat moet ik heel eerlijk zeggen. Maar ik zit ook niet echt in de juwelenbusiness. En als ik denk aan dat soort bedrijven, denk je inderdaad eerder aan de tasjes van LVMH of misschien de kleding van Gucci. Maar op de een of andere manier hebben ze blijkbaar een niche gevonden die zeer rendabel is.
21: Ja, er zijn ook nog wel zorgen. Dat is nu niet meer China, maar het Midden-Oosten. Want dat is juist de plek waar de laatste tijd meer geld vandaan komt. Maar goed, er zijn nu ook spanningen in die regio. Dus de vraag is hoe lang dat door kan gaan. Nog even los van alle onzekerheden die oorlog sowieso voor je bedrijf betekent. Kan dat een probleem worden voor het bedrijf?
25: Ja, ik kan me voorstellen, kijk, ik hou zelf niet van goud. En zeker niet van bling-bling goud. Ik hou wel van dure dingen. Maar niet van bling-bling goud.
5: En gouden horloge,
25: Nee, dat is brons. Okay. Dat is brons. Dat ga ik hier niet dragen. Zeker niet in de buurt van Amsterdam. Als je kijkt welke landen is men echt heel erg gebrand op goud en edelmetalen. Dat is met name het Midden-Oosten en in India. Die plekken is het extreem belangrijk. Ook status, maar men vindt het ook echt mooi. Dus ik kan me voorstellen, als het slecht gaat en zou blijven gaan in het Midden-Oosten, voorlopig is dat volgens mij niet, want de olieinkomsten zijn steeds geweldig voor de prinsjes en de prinsesjes in Saudi-Arabië. Maar mocht dat ooit echt tegen gaan vallen, dan gaat het daar ook pijn doen.
5: Ik weet ook niet of mevrouw Keijnen naar BNR Beurs luistert, maar die kan een cadeautje ook wel op een buik schrijven, denk ik.
25: Dat weet ze al.
5: Okay. Hey, hoe gaat het in het algemeen eigenlijk met die luxe markt? Je haalde net al LVMH aan, daar hebben we het ook vaak in BNR Beurs over gehad. Dat gaat, moi. Ja.
25: De gouden jaren lijken enigszins achter de rug. LVMH is redelijk stabiel. Het is geen slecht bedrijf, het draait nog steeds goed, het rendeert. Maar de groei is er voorlopig uit. Het is ook niet zo dat ze 10-20% per jaar dalen. Het is blijft ongeveer 0%, misschien klein. Een paar procentjes daarbij, misschien een procentje keertje weer eraf. Daarentegen het moederbedrijf van Gucci, Kering, dat heeft wel echt problemen. Is erg afhankelijk van dat ene merk Gucci. Ze hebben nog een paar andere merken, maar die zijn minder relevant. En Gucci is blijkbaar uit de mode. En dat is het probleem met mode. Als die mode uit de mode is, dan heb je echt een issue. En dat heb je niet zomaar hersteld. Ook met de vervanger van de topdesigner, die is volgens mij inmiddels weer de deur uit. Ja, daarmee is het probleem blijkbaar nog niet opgelost. En als je eenmaal in een neerwaartse spiraal zit, in de gedachten van mensen, van dat is gewoon niet meer zo hip. Om dat weer in te halen, ben je een tijd verder.
5: We hebben het wel eens met jou over biotech gehad. Want daar investeer je ook in. En vaak zeggen beleggers dat er zo'n enorm risico is. Maar als je het zo zegt, dan is die luxe markt, of in ieder geval die modemarkt, is toch veel gevaarlijker. Want als je een hoofdontwerper hebt die heeft de plank mislaten, gaat de hele collectie naar de Filistijnen en dan gaat je omzet weer naar beneden.
25: Je hebt gelijk, zeker de vluchtige modemarkt is kwetsbaar. Maar als je een merk hebt dat zo sterk is als de tasjes van LVMH, van Louis Vuitton, waar je ook schaarste hebt gecreëerd. Hè, en de prijs alleen maar hoger zet en de schaarste wordt alleen maar nog groter. Mensen staan in de rij om alsjeblieft ooit op de wachtlijst te mogen komen te staan om ooit zo'n tasje voor 20.000 euro te mogen gaan kopen. Mm-hmm. Ja, dan heb je inderdaad een redelijk sterk merk. En ja, zolang die schaarste er is, blijf je dus ook die vraag aan naar voeden. Het niveau daaronder, hè, de subcategorie, die heeft het veel moeilijker. Daar is het veel grilliger. En daar heb je nog veel meer het issue wat je zegt van, ja, als je daarin belegt, loop je gewoon meer risico.
21: Ja, en je zegt zelf over die hele sector, de gouden tijden zijn wel een beetje geweest. Waar zit er nog groei voor dit soort bedrijven? Of is dat gewoon klaar?
25: Ja, je zult iets moeten gaan vinden waarmee mensen zich kunnen gaan onderscheiden van het plebs, van het gewone volk. Waardoor je kunt laten zien, kijk eens hoe rijk ik ben, hoe goed ik ben, hoe geweldig ik ben en dergelijke. Ja, en dat is afhankelijk van de tijdsgevricht. Soms heb je gewoon dat iedereen, doe maar allemaal lekker normaal en low-key. En soms heb je gewoon tijden, dan wil je met diamantjes gaan stralen op straat. Ja, dat zijn zaken, zijn maatschappelijke ontwikkelingen. Daar heb ik zelf geen kijk op.
21: Ja, en ook dus leuk, het dividend gaat fors omhoog met 10%. Is dat iets waar je blij mee moet zijn als belegger?
25: Ik denk sowieso, als je dan toch belegger bent en je hebt gekozen, in dit geval voor Richemont, ben je een blijere belegger dan als je in een Kering hebt gezeten of zelf een LVMA.
21: Als het dan toch moet, dan maar met die 10% erbij.
25: Zo is het.
5: Tijd om nog even terug te blikken op een week die werd gedomineerd door technieuws. Zo begon de week met oneenigheid binnen Samsung.
6: Kwaad zijn ze zeker bij de ruim 45.000 medewerkers van Zuid-Korea, want die vinden dat ze veel te weinig betaald krijgen door Samsung. Maar ja, dat kan nog wel eens een heel gevaarlijke situatie worden. Er wordt immers gedreigd met een staking en dan weet ook de Koreaanse overheid wat er op het spel staat. Samsung zorgt namelijk voor een kwart van de export.
5: Samsung en de vakbond hebben een week overlegd en hebben een voorlopig loonakkoord gesloten. Daar wordt binnenkort over gestemd en tot dan zijn de stakingen
19: dus van de baan.
21: Ja, onze techredactie moest flink werken voor zijn geld deze week, want er was ook nog nieuws over Google. Het ouderwetse Google gaat zijn zoekmachine helemaal omgooien.
7: En daarom hebben ze ervoor gekozen om de klassieke zoekbalk, ja, gewoon de prullenbak, in te mieteren. En in plaats daarvan een soort, ja, zoekdoos in te stellen in Google Search. Je hebt eigenlijk in principe gewoon meer ruimte waar je meer tekst in kwijt kan voor langere vragen. En als je geen zin hebt om te typen, kan je voortaan ook met foto's en video's als zoekopdracht aan de gang.
19: Een zoekdoos. Ook leerden we meer over de aanstaande beursgangen van OpenAI en SpaceX.
8: Eerst zijlingsnieuws van de Wall Street Journal. OpenAI gaat de documenten inleveren om een beursgang aan te vragen. Dat betekent mogelijk in september al een beursgang. By the way, SpaceX heeft al gefiled. Hè. Die hebben hun documenten voor beursgang al ingediend. Mogelijk hebben we binnen een week al die prospectus. En boom, wat valt daar op de mat? De prospectus van SpaceX.
21: Ja, zou die klapper van de week bijna vergeten? De kwartaalcijfers van Nvidia natuurlijk. Die rapporteerden opnieuw een recordomzet.
9: Nvidia heeft gisteravond zijn kwartaalcijfers gepresenteerd. De chipreus die zag de omzet enorm stijgen naar ruim $81 miljard. Hou je vast, dat is een stijging van 85% vergeleken met een jaar geleden.
19: Dun. En het houdt niet op, er was nog meer tech, want het was ook de week van ASML. Aan het begin van de week konden beleggers reageren op een deal die de chipmachinemaker sloot in India. Maar het bedrijf bleef beleggers bezighouden. Zo werd ook bekend dat hun high-NA EUV-machines de komende maanden aan de slag gaan. Dat is toch wel een grote mijlpaal, hè? Want die machines die werden nog niet gebruikt om echte chips te gaan maken. Nou, binnenkort dus wel. En de topman kwam ook met slecht nieuws, want in gesprek met persbureau Reuters zei hij dat de vraag naar chips nu te groot is. De mondiale halfgeleidermarkt, zegt hij, zal nog wel een periode krap zijn. Met slecht nieuws, want in gesprek met persbureau Reuters zei hij dat de vraag naar chips nu te groot is.

0: Liefst heeft de onderneming natuurlijk dat ze ook sneller kunnen gaan leveren als die vraag er is. Waar beleggers naar kijken is dit nou iets voor de komende 1 of 2 jaar? Of is het een proces dat de komende 5 of misschien wel 10 jaar doorgaat? Als het 5 of 10 jaar doorgaat, dan zou je kunnen zeggen dan is ASML spotgoedkoop geprijsd op de markt. Als het alleen maar iets is voor de komende 1 of 2 jaar... Nou, dan is ASML wellicht stevig aan de prijs. Dus beleggers zoeken eigenlijk, hou vast van, oké, die vraag in hoeverre, die is nu extreem. Mm-hmm. Hoeverre gaat zich dat echt realiseren? De partijen die zeggen, ik wil die machines hebben, gaan ze ook later echt die machines willen gaan kopen of kunnen gaan kopen? Want op een gegeven moment, de chipindustrie in het verder verleden, denk tot 5 of 10 jaar geleden, was zeer, zeer cyclisch. Dus beleggers zijn echt benieuwd van, in hoeverre kunnen we echt vertrouwen dat dit iets is dat nog 5 of 10 jaar gaat voortduren en daarna een rustige groeitempo.
1: Kun je bijna aan je extra lange Pinksterweekend. De beursweek begint daarmee ook een dag later dan normaal. Laten we nog even kijken wat er de rest van de week te gebeuren staat. Na een lekker lang weekend kunnen we ons deze week opmaken voor flink wat jaarvergaderingen. In Nederland komen de aandeelhouders van Triodos Bank bij elkaar, net als die van biotechbedrijf Pharming. En in het buitenland die van de oliereuzen Total Energies en ExxonMobil. En ook nog Deutsche Bank en het Belgische Dieterrain steken de koppen bij elkaar. En je zou het niet direct verwachten, maar die laatste kan misschien wel het meest interessant worden. En ook gelijk behoorlijk ingewikkeld. Want Dieterrain heeft ook iets meer dan de helft van de aandelen van Belron in handen. En Belron is dan weer de moeder van wat we in Nederland Garglas noemen. Nou, ze zitten met vergelijkbare bedrijven over de hele wereld. En nu komt het, het bedrijf werkt aan een beursgang hier in Amsterdam. En met een waarde van 30 miljard, vergelijkbaar met een bedrijf als Adyen, ligt de notering aan de AEX ook meteen in het verschiet. Nou, wie weet of we daar bij de jaarvergadering van die Belgische aandeelhouder al wat over gaan horen.
2: Dit was BNR Beurs, Beursdag en Beursweek doorgenomen met the one and only Errol Keijner van de VEB. En we laten jou nu lekker naar huis gaan, dan kan je gaan barbecuen.
0: Ik heb geen tuin en ik hou ook niet van barbecuen, maar dankjewel.
1: Ook niet van horloges?
0: Daar wel.
1: Oh, wat vind je wel leuk?
0: IWC, trouwens deel van Richemont.
2: Dat is een mooi merk, ja. Ja. Dat is een van mijn lievelingshorloges. Maar goed, tot zover onze horloge. Ja.
1: Was hem weer. Jij bedankt voor het luisteren. Doe dat zondag vooral ook. Dan zijn we er weer namelijk. Tenminste als je ons volgt op Spotify of de Apple Podcast of in de BNR-app natuurlijk. Want als je je daar abonneert, krijg je van ons een extra aflevering op zondag.
2: Tot dan.
3: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen...

0: Je zoekt een kantoor. Maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
1: Frank, pensioenalert.
2: 68% van de werkgevers is nog niet klaar voor het nieuwe pensioenstelsel. Maar het is gelukkig nog niet te laat. BeFrank helpt je om op tijd aan alle verplichtingen te voldoen. Dus ga vandaag nog naar BeFrank.nl.
3: Dit is een praatje over Watts Hybrid Menswear. Op de radio, vrij onhandig. Ja, je ziet niets van de kleding. U zult het zich dus moeten voorstellen. Een tennisbaan, azuurblauw. Midden op de baan, een man. Haar goed. Alles goed. Hij draagt Watts. Donkerblauw, luchtig, tech fabric. Zonde om in te zweten. Maar hij tennist niet. Hij zit op een designstoel. Vrij onlogisch. Maar stijl gaat boven etiketten. Hij denkt na over zijn volgende set. Kalm. Haast is voor amateurs. En zonder zich om te kleden zit hij ineens voor het gordijn. Dezelfde Watts outfit. Past ook in de business class. Après-midi, op het terras bij een sterrenchef. Rousseau, langoustine, leuke juffrouw.

0: Hij reserveert nooit. De maître die regelt wel iets. Watts Hybrid Menswear. Eén outfit, altijd gepast.
1: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas. Een Europese bank van formaat met een breed palet aan oplossingen. Zo combineer je Nederlandse expertise met wereldwijde slagkracht. BNP Paribas. Juist nu.
0: Watts Hybrid Menswear. Eén outfit, altijd gepast. Te vinden op watts.com. Dat is WAHTS.com.
2: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens het verschil uit tussen wat kan en wat juist is. En als we heel eerlijk zijn, AI vond deze commercial trouwens helemaal geweldig. Forvis Mazar.
3: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
4: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
5: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
4: Voor pallets van 100 kilo?
5: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
6: Tijd voor gesponsorde vacatures.
3: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
7: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
8: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
9: Klopt, minstens 2 dagen per week.
8: En jij?
10: Ik meestal maar 1 keer per maand.
8: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
10: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
8: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
11: BNR Verkeer. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Heel veel files staan er niet en in de meeste gevallen heb je in de files die er wel staan een paar minuten vertraging. In Zeeland is het vooral druk. Er staan veel korte files door terugkerend vakantieverkeer. Op de N57 bijvoorbeeld van Middelburg naar Rotterdam heb je tussen Port Zeelanden en Goede Reden 5 minuten oponthoud. Op de N57 Brouwersdam richting Middelburg, daar sta je bij Middelburg nog 10 minuten in de file. Op de N59 is het druk. Van Seroskerke naar knooppunt Hellegatsplein voor de aansluiting met de N256. Daar heb je 10 minuten oponthoud. Op de N256 van Zierikzee naar Goes sta je voor de afrit Wolfaartsdijk ook 10 minuten in de file. Verder rijdt het langzaam op de A58 naar Berg op Zoom bij Rilland. Ook daar is het oponthoud 10 minuten. Verder staat er file op de A12. Van Arnhem naar de Duitse grens. Voor de grens heb je door controles 20 minuten tijdverlies. En op de A7, de afsluitdijk naar Noord-Holland, staat file. Daar is de vertraging bijna een kwartier.
12: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
13: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. In Tilburg zijn de spelers van Willem II gehuldigd voor de promotie naar de Eredivisie. Duizenden supporters zongen hen toe en liepen rond met rode fakkels. Verschillende spelers zeiden wat op het podium. Eentje noemde de liefde die hij kreeg van de fans ongekend. Hij verloor begin deze maand zijn dochtertje. De politie is dringend op zoek naar een 90-jarige vrouw die al ruim een week vermist is in Amsterdam, meldt AT5. De vrouw doet iedere maandag op dezelfde plek boodschappen, maar de laatste keer was 2 weken geleden. Haar buren zagen haar voor het laatst. De politie vraagt mensen die weten waar de vrouw is zich te melden. De brandweer van Los Angeles zegt dat een tank met chemicaliën niet meer gevaarlijk is. Tienduizenden mensen zijn een paar dagen geleden geëvacueerd omdat de tank op ontploffen stond. Toen er een scheur in de tank ontstond, nam de druk op de chemicaliën af. Nu is zeker dat er niks meer mis kan gaan. 7 mannen zitten al bijna een week vast in een grot in Laos. Ze zochten goud, maar werden verrast door zware regen. En bevrijden is lastig, omdat de grot vol staat met water en het blijft regenen. Reddingswerkers zijn ervaren, want sommigen hielpen bij het bevrijden van een jeugdvoetbalteam uit een grot in Thailand in 2018. En de politie in Utrecht is op zoek naar de verdachte van een steekpartij. Vanmiddag werd in het centrum iemand aangevallen. Hij of zij is naar het ziekenhuis gebracht, maar de dader kon niet worden opgepakt, meldt RTV Utrecht. Veel mensen hebben de steekpartij gezien en de politie heeft een signalement. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is het nog lang warm met temperaturen ruim boven de 20 graden. Vannacht blijft het helder en koelt het uiteindelijk af naar 12 tot 15 graden. Morgen verloopt droog en wederom zonnig. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
14: Maandag 25 mei. Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is in de nacht van zaterdag op zondag bestookt met ballistische raketten, waaronder de nieuwe Oreshnik, die ook een nucleaire lading kan dragen. Volgens de autoriteiten vielen daarbij 4 doden en zeker 60 gewonden. In totaal ging het om 90 raketten, 36 daarvan ballistisch en 600 drones. De grootste aanval daarmee tot nu toe dit jaar. Moskou had vergelding aangekondigd na een Oekraïnse aanval op door Rusland bezet Luhansk. Daarbij werd een studentencomplex met slaapzalen getroffen, waarbij volgens de plaatselijke autoriteiten 21 doden en 42 gewonden vielen. Kiev zegt, we schieten niet op burgers. En het doel was een drone-eenheid of een commandopost van een drone-eenheid. Geen van die beide claims is onafhankelijk te bevestigen. Het Russisch ministerie van Buitenlandse Zaken heeft vanmiddag buitenlandse burgers en diplomaten opgeroepen Kiev zo snel mogelijk te verlaten. Volgens het ministerie is Rusland van plan om meer aanvallen uit te voeren op de Oekraïnse hoofdstad, waaronder een reeks systematische aanvallen, zeggen ze, op defensie-industrie-faciliteiten. Vanochtend hebben Oekraïnse raketten in Belgorod energieinfrastructuur beschadigd. Zaterdag troffen Oekraïnse drones een oliedepot in Novorossiysk, belangrijke Russische exporthaven aan de Zwarte Zee. Van het front had ik vanochtend niks concreets, maar jij wel, Rob.
15: Ja, er is een discussietje ontstaan hoe het mogelijk is dat de Oekraïners in het noorden, bij Belrova, 5 kilometer zijn doorgedrongen op Russisch bezet grondgebied. Dat is echt heel erg bijzonder. Ze hebben een gemechaniseerde aanval uitgevoerd. Dat is op zich ook heel erg bijzonder. Omdat gemechaniseerd betekent dus eigenlijk dat je dus met panzervoertuigen, misschien wel met tanks zelfs, het gebied ingaat. Maar we weten inmiddels dat als je dat gaat doen, eigenlijk gewoon elke tank feilloos wordt vernietigd. En toch is het gelukt. Dus daar zit dus een gat in de verdediging van Rusland. Of ze hebben even zitten slapen. Ik weet niet wat daar precies aan de hand is geweest. Maar het is wel heel erg opmerkelijk dat dit gebeurde. En ook de mailbloggers, dus de Russen die verslag doen van wat er aan de hand is, die waren ook heel erg verbaasd. En die zeiden van ja, dit is gewoon echt heel erg slecht voor Rusland dat dit dat dit is gebeurd.
14: Misschien kan het ook te maken hebben met wat ik de laatste tijd overal steeds meer voorbij zie komen. Dat de Oekraïners met middellange afstandsdrones de logistiek van Rusland zo zwaar weten te treffen. Hè, dus in de Krim en in de andere bezette delen van Oekraïne. Dat ze gewoon ontzettend problemen hebben met de brandstofaanvoer. Met, nou ja, de aanvoer van alles eigenlijk. En misschien dat ook dat
15: het zou
14: tegenaanvallen
15: denken
14: mogelijk maakt.
15: Ja, dat is op zich plausibel, maar je moet er ook van uitgaan dat die kulzone, die werkt van beide kanten. Hè? Die is 20 kilometer breed. Dus wat de Oekraïners doen, dat doen de Russen ook. Dus ik vind het verbazingwekkend dat ze daar zo doorheen zijn gekomen. Maar wat jij noemde, inderdaad die aanvallen wat verder in de diepte, dat is Battlefield Air Interdiction. Dat betekent dus dat je met langere afstandswapens eigenlijk over die kulzone heen schiet, om ervoor te zorgen dat de logistiek kapot wordt gemaakt van de tegenstander, zodat inderdaad troepen, versterkingen, brandstof, munitie, wapens niet kunnen worden aangevoerd. En daar zit echt een geweldig probleem in. Dat verklaart ook inderdaad waarom die Russen op dat gebied zo ver worden, ja, eigenlijk in de klem komen te zitten, omdat de Oekraïners het veel beter doen dan de Russen op dit ogenblik. Ik moet wel ervoor waarschuwen dat dit dus niet iets is wat eeuwig hoeft te duren. Want die oorlogen die ontwikkelen zich in golven. Dus nu heeft het bovenop het golfje zit nu Oekraïne, maar het kan best zijn dat over een maand Rusland bovenop het golfje zit. Omdat dat te maken heeft met de technologische innovaties die op dit ogenblik worden bedacht.
14: Ja. Dan die Oreshnik, daarvan lees ik steeds erbij gezegd hypersonische raket. Ik zag ook wel bozige commentaren van mensen met verstand van raketten. Die zeggen ja, alle ballistische raketten gaan sneller dan het geluid. Maar ik geloof dat deze wel heel veel sneller dan het geluid gaat.
15: 10 keer wordt gezegd.
14: En daarom zegt Poetin, is hij niet tegen te houden?
15: Nou dat klopt ook wel.
14: Hij is inderdaad neergekomen. Ja, maar dat wordt scherp veroordeeld in Europese hoofdsteden als een grote escalatie. Is het dat?
15: Nee, ik vind het niet. Dit is een oorlog waar lange afstandswapens, want daar praten we over. Eigenlijk zijn dit middellange afstandswapens. Dus een bereik van, laten we zeggen, 500 tot 5000 kilometer. Die waren verboden tijdens de Koude Oorlog onder het INF-akkoord. Trump heeft het akkoord opgezegd omdat hij vond dat Rusland de boel aan het verlinken was. Dat was trouwens ook zo. En die Oresnik is daar een voorbeeld van. Ik denk niet dat dit een escalatie is die ongeoorloofd is. Ik bedoel, in een conflict is elke escalatie, vind ik, geoorloofd. Maar ik denk dat het veel meer een reactie is op de enorme aanvallen in de diepte van Oekraïne. Hugo, je hebt keer op keer elke podcast zit je op te lepelen wat die Oekraïners allemaal slopen.
16: Het lijstje. Ja.
15: En dat is gewoon echt onvoorstelbaar. Dus die hele energievoorziening, die is ze leven niet zeker in Rusland. We hebben al gezien dat door dat soort aanvallen iets van 30% van de olieraffinage kapot is gemaakt. Dus dat er een keer zo'n raket op je af wordt gestuurd en dan ook nog een keer op Kiev. Dat vind ik op zich niet raar dat dat gebeurt. Kalasik die zegt dan, ze kunnen niks op het slagveld voor elkaar krijgen. Dus dit is een soort wanhoopspoging. Ik denk dat het complexer ligt. Ik denk dat er een veel meer relatie is met de grote verwoestingen die Oekraïne eigenlijk weet aan te brengen in Rusland. En dat is ook echt heel knap hoor, wat die Oekraïners doen.
17: Ja. Het is nu de derde keer dat die hypersonische Oresnik-raket is ingezet. En sommige experts zeggen ook van, kijk, dit is een raket dat kan ook nucleaire warheads dragen. Hè?
16: Ja.
17: En daarmee projecteren ze ook een beetje dus invloed naar Europa, toen hij daarvan schrikt natuurlijk.
16: Ja. Mm-hmm. Volgens mij de Iskander ballistische raketten die veel vaker worden gebruikt tegen Oekraïne, die kunnen ook een kernkop dragen, toch?
17: Ja, zeker.
15: Dus maar dit was echt, jongens, dit was gewoon tijdens de Koude Oorlog ondenkbaar. Ja. Daar werd er een heel sterk onderscheid gemaakt tussen dual-capable raketten, dus die zowel conventionele als nucleaire ladingen konden dragen. En je moest het niet in je kop halen om dit soort raketten af te schieten, op wat voor manier dan ook. Want dit zou betekenen, volgens de oude theorieën met betrekking tot kernwapenoorlogvoering, dat de tegenpartij, in dit geval de NAVO dan, en of Oekraïne in dit geval, nooit zeker kan zijn of die toch een nucleaire lading op zit. En hoe moet je daarmee omgaan? Dus dit werd als uitermate destabiliserend gezien. En daar ben ik het mee eens. Als de experts zeggen van, dit is uitermate destabiliserend, omdat je gewoon nooit weet wat erop zit, want de volgende keer zit er misschien wel een kernlading op. Ja, dat is absoluut een punt. En daarom moet je verschrikkelijk uitkijken met dit soort raketten. Maar die grens zijn we al lang voorbij in de ogen van Russen.
16: Ja.
17: En daarom zegt Macron ook tegen Lukashenko in Wit-Rusland, weet je wel, die oefeningen doet met Rusland op Wit-Rusland, ook met die Oresniks.
16: Ja, ja.
17: Van hou daarmee op. Hè? Want je moet niet meedoen met Moskou's oorlog in Oekraïne. Dat is wat.
16: Macron en Lukashenko die hebben gebeld.
15: Ja.
17: Ja.
15: Ja. Ja. Het verbaast me niet echt dat dat gebeurd is. Macron die zit al een tijdje op het vinkentouw om een rol te gaan spelen. Dat was ook een van de mensen die zei van, ja, al in heel vroeg stadium staan, je moet er toch op een of andere manier proberen te praten met Poetin. En ik heb het gevoel dat dit ook is ingegeven door de scenario's die de Oekraïners hebben gemaakt. Daar hebben we het, denk ik, een aantal afleveringen geleden over gehad. Dat de Oekraïners die hebben scenario's gemaakt over een mogelijke aanval vanuit het noorden. Kan je het nog herinneren?
16: Ja. Ja.
15: Dat was dus zeg maar tegen Kiev. En dat kan dus alleen maar plaatsvinden vanuit het grondgebied van Belarus. Dus Belarus is eigenlijk gewoon een vazalstaat van Rusland. Lukashenko, de baas van Belarus, heeft eigenlijk geen fluit te vertellen over zijn eigen land. Dus ik denk dat Macron kan bellen tot hij in ons weegt. Maar uiteindelijk is het Poetin die daarover gaat.
16: Ja. Ja. Nou, Macron die kan willen bellen. Alexander Stubb wil misschien ook wel bellen. Die heeft gezegd ergens in een of ander Fins medium bereid te zijn Europa te vertegenwoordigen in potentiële gesprekken met Rusland om tot een eind van de Oekraïneoorlog te komen. Oekraïne heeft al aangegeven dat ze het wel goed zouden vinden als er zo'n Europese gesprekspartner is. En het bijzondere is ook dat het Kremlin na eerder altijd te hebben gezegd wij gaan niet met die stomme Europeanen praten, wij praten alleen met het echt belangrijke Amerika, dat die nu ook zeggen open te staan voor een gesprek met Europa.
15: Ja, maar de grote vraag is waarover. De president, dus Poetin, die heeft al eerder aangegeven, ik wil best met Europa praten, maar dan moet het gaan over de Europese veiligheidsorde. En waarschijnlijk ook over sancties. Maar ik heb nog steeds het gevoel dat Poetin de hele situatie in de Donbass en de gevechten die daar plaatsvinden loskoppelt van gesprekken met Europa over de veiligheidsorde. Dus Donbass, dat hoopt hij voor elkaar te krijgen door Trump voor zijn karretje te spannen, die dan druk moet uitoefenen op Zelensky om eindelijk eens een keer toe te geven en op te houden en gebied in ruil voor vrede te accepteren. Nou, dat doet Zelensky dus nooit. Dus ik weet ook niet precies wat daar nou over besproken moet worden, maar volgens mij was Stubb wel onze favoriete kandidaat, toch? In deze podcast.
17: Ja. En Merkel wilde dus niet, hè? En Stubb is natuurlijk een hele handige diplomaat. Ik moet zeggen dat ik ook echt van hem onder de indruk ben, hoor. Ja. Elke optreden dat hij doet. Wie was ook alweer de derde kandidaat? Oh ja, Draghi. Dat is natuurlijk een econoom, hè? Dus Stubb was wel de beste kandidaat.
15: Die namen zijn genoemd, Aartje. Stubb, kijk, Merkel die heeft gezegd die was daadwerkelijk gevraagd. Maar die kreeg toen zo'n hoge onderscheiding van de Europese Unie. Ja. Een soort kruis van verdiensten of iets dergelijks. En die heeft gezegd, nee, ik ben daar niet voor in. Omdat ik namelijk vind dat iemand met echte macht, dus die ook nog een echte officiële positie bekleedt, dat zou moeten doen. En toen zeiden wij, nou, dan zou inderdaad Stubb zou een fantastische kandidaat zijn. Draghi valt dan ook weg, want die heeft ook geen positie meer.
17: En Stubb heeft natuurlijk een relatie met Trump, hoe gek het ook klinkt. Hè?
16: Ja, ja. Nee, dat hij kan goed golven, was het ding, toch?
17: Ja.
15: En het is een Fin. Niet onbelangrijk, want de Finnen hebben natuurlijk buitengewoon moeizame betrekkingen altijd gehad met Rusland. Ze hebben die winteroorlog gevoerd voor de Tweede Wereldoorlog. Dus die weten alles van het bezetten van gebied door Rusland.
16: Ja, een Rusland-expert die kan golfen. Dat is gewoon dé man voor dit moment.
15: Ja.
17: En de Finnen hebben een stevige krijgsmacht ook.
16: Ja, ja zeker. Hey, maar dus Poetin kan misschien wel willen die Donbass nog even pakken, maar echt hard gaat het niet. En er komen toch ook steeds meer geluiden. En dat is natuurlijk wel interessant met die geluiden van misschien willen we toch wel praten met de Europeanen. Ook geluiden dat het piept en kraakt en dat bijvoorbeeld de elite in Moskou ook zich achter de oren begint te krabben.
15: Absoluut, absoluut. Er komen steeds meer berichten naar voren. Ik hoor het van verschillende kanten. Er stond een fantastische analyse. Volgens mij was het in The Guardian. Echt heel mooi. Gewoon die zetten op een rijtje van wat voor shit hij allemaal over zich heen krijgt intern. Het beeld wat eruit naar voren komt. En dat hoor ik ook gewoon in de contacten die ik bijvoorbeeld bij al die besprekingen heb opgedaan de afgelopen weken. Is dat die druk wordt opgevoerd. De elite die begint te mokken. Die zien namelijk dat die economie eigenlijk gewoon heel huiselijk gezegd naar de kloten gaat, want daar komt het op neer. Ze vinden dat hij geen spat verder komt in Oekraïne. Het is, ze zien het als een vorm van zelfdestructie, wat hij op dit ogenblik aan het doen is, zowel voor zijn eigen land als voor zijn economie. Het gekke is dat Poetin gewoon blijft volhouden. Ik moet die Donbass in handen krijgen. Pas daarna kan ik een stap naar voren maken. Ik kan me dat voorstellen. Maar hoe lang dit nog gaat duren is gewoon niet duidelijk. En zoals het nu gaat, gaat dat nog heel lang duren voordat het laatste restje Donbass in Russisch bezit is. Dus het is een uitputtingsstrijd geworden. En het is inmiddels ook duidelijk geworden dat die hele discussie over wat hij op 9 mei heeft gezegd, dat was die roemruchte parade op het Rode Plein. Daarna heeft hij gezegd, ja, deze oorlog die komt toch tot een einde. Ja. Maar hij bedoelde aan mij eigenlijk, blijkt nu, Ik ben ervan overtuigd dat wij gaan winnen in de Donbass.
16: Oh.
15: Ja, zo kan ik het ook. Hè. Dus, ja. Maar het gaat gewoon niet goed. De druk wordt groter. De economie verkeert echt in grote problemen. Dat wordt iedere keer natuurlijk gezegd, die sancties. Oh, door die sancties wordt de economie inderdaad hard getroffen. Maar de klachten die zijn er ook dat die defensieindustrie zo wordt bevoordeeld dat eigenlijk de hele civiele industrie ook gewoon qua werknemers wordt leeggetrokken. En dat ook al het geld daar naartoe gaat. En de kosten van de oorlog lopen op. En dat betekent ook zeg maar dat sociale voorzieningen worden uitgekleed. Dus er is echt wat aan de hand op dit ogenblik. Maar dat wil nog niet zeggen op dit, dat Poetin op dit ogenblik op het punt staat om er een punt achter te zetten.
16: Ja, het kan natuurlijk lang blijven piepen en kraken voordat we eventueel...
15: Nou, ook hier, Hugo, zie je weer het hele probleem van wanneer hou je ermee op? Ja. Dus hij gokte denk ik op Poetin dat hij dit nog een tijdje kan volhouden. Ondanks dat hij moet weten dat het piept en kraakt. En de grote vraag is wie het eerste overstag gaat. Is dat Oekraïne? Is dat het Westen? Amerika? Is dat Europa? Zeg het maar. Hij denkt dat hij de langste adem heeft. En hij kan het natuurlijk ook nog een hele tijd volhouden. Dat is een ding dat zeker is.
17: En wat natuurlijk ook niet helpt, is dat Poetin niet erg benaderbaar is. Hè? Hij zit is nog steeds in Krasnodar, heb ik begrepen, in die bunker.
15: Nee, dat is niet meer zo. Dat is dus heel erg opmerkelijk. Wij hebben dat gemeld, dat hij dus in die bunker zat. Maar wat hij heeft gedaan, is eigenlijk vlak na 9 mei... is hij in de auto gestapt. Is hij een beetje in zo'n SUV, een beetje informeel gekleed. Ik ging toen een oude schoolmeester van hem ophalen. En dat is allemaal gefilmd. Allemaal dikke mik. En hij deed net voorkomen alsof er helemaal niks aan de hand was. En dat was een reactie op die bunker. Op dat hele bunkerverhaal.
17: Oh, oké. Okay. Ja. Waar zit hij nou? Weten we dat?
15: Nee, dat weet ik niet. Nee, ik heb eigenlijk geen idee. Maar voor mij weet bijna niemand dat. Nee, dat is ook maar goed ook, want dan wordt hij misschien nog overhoop geschoten. Want hij is natuurlijk ontzettend bang dat hij overhoop wordt geschoten. Ja. Of dat iemand een staatsgreep pleegt. En Shoigu was dan nummer 1 die dat zou kunnen doen. Maar daarvan weten we dat hij geen positie meer heeft binnen de krijgsmacht. En zijn naaste medewerkers zijn inmiddels eigenlijk gewoon allemaal gearresteerd.
16: Ja, maar Poetin die komt af en toe, heel af en toe uit zijn bunker, weten we, om dan weer een PR-bezoekje af te leggen. Er was een tijdje geleden was er ook eentje en toen ging hij zelfs kinderen kusjes geven. Wat hij normaal alleen in verkiezingstijd doet. Toen werd al geconcludeerd door Kremlin Watchers. Oh, hij maakt zich echt zorgen als hij nu weer kinderen gaat kussen. Ja, dan is er wat aan de hand.
15: Ja. Zo werd dit ook beoordeeld.
16: Geïnterpreteerd.
15: Ja. Geïnterpreteerd, moeilijk woord, ja.
16: Gaan we naar Iran. De olieprijs is afgelopen nacht fors gedaald. Zit weer onder de $100 na optimistische uitspraken alweer van Trump over een deal met Iran. Volgens Axios zou dat akkoord, er stond wat meer, maar in het kort gaan om een verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen. Het opheffen van de Iraanse blokkade van de Straat van Hormuz en de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens. En dan daarna nog weer verder over Iraans nucleaire programma. Er gaan ook wel weer wisselende geluiden in. Sommige delen zijn wel weer door de revolutionaire garde ontkend. Nou ja, gebruikelijke vaagheid. De Amerikaanse minister Rubio van Buitenlandse Zaken sprak van een vrij solide voorstel. En had het ook over de mogelijkheid dat er snel nieuws over te melden zou kunnen zijn.
17: Nou, ik zie er niet goed uit voor Trump, jongens. Zoals we al weken zeggen. Want ja, Iran ontkent zelf weer dat ze dan Hormuz snel zullen openen. Ze hebben dus nu een soort bondgenootschap met Oman. Je weet, Oman heeft diepe contacten met Iran. En dan zeggen ze, ja, we praten niet over tolheffing, hoor. Nee, we hebben het over navigatiegelden. Prachtig. Dus dan moet je dus verplicht Oman en ook Iran betalen, omdat je heel netjes met je tanker door die Straat van Hormuz moet gaan. Ja, dat is natuurlijk rampzalig dit. Hè? En kijk wat er ook aan de hand is, jongens.
15: Weet je wat het is? Dit is alsof ik oude vrouwtjes ga helpen bij oversteken. En zegt dat kost je €1000. En zo niet, dan bekijk je het maar en dan gooi ik voor een auto. Dat is eigenlijk gewoon wat hier gebeurt.
17: Dus het is helemaal niet zeker dat Hormuz vrijkomt. Hè? Nee. En tegelijkertijd moeten wel die bevroren buitenlandse tegoeden van Iran moeten worden vrijgegeven. En de sancties moeten weg. Ja. En ook, er is geen enkele afspraak over de Iraans nucleaire activiteiten. En daar ging het allemaal voor over. Wat Trump betreft, het ziet er heel slecht uit. En we zullen het straks ook hebben dat de haviken in Amerika, die worden bozer en bozer.
15: Ja, als je gewoon kijkt naar de punten waar het over gaat. Dat is nucleair, dat is de controle over de straat van Hormuz. Dat is de steun van Iran aan de proxies. Oftewel de strijdgroepen, zoals Hezbollah, ja. De Houthis, Hamas en de raketten. En de bevoorrechte goederen. Dan zie ik dat de visies van de Amerikanen, de Israëli's, compleet uit elkaar lopen.
17: Zeker.
15: Dus ik denk dat dat heel belangrijk is. Dus Trump die stuurt nu heel hard aan op het openen van de straat van Hormuz.
17: Ja.
15: En die stuurt ook aan op een deal over nucleair. Maar daarvan zegt Iran, ja, wij zijn niet van plan om dat hoofdverrijkt uranium 440 kilo af te geven aan bijvoorbeeld Amerika. Zelfs niet aan Rusland. Dat willen ze niet. Dus daar zit Trump op te hameren. Israël, logischerwijs, die wil ook een einde aan nucleair hebben. Maar die wil het zo hebben dat ook de Iraniërs nooit meer een atoombom kunnen maken.
17: Ja,
15: en dat redt Trump niet. Want zij blijven dan gewoon toch gerechtigd om nucleaire activiteiten te ontplooien. Die proxies die zijn voor Israël buitengewoon belangrijk, maar daar wil Trump niet over praten. De raketten, zowel het bereik als de zwaarte, als het aantal, daar heeft Trump het ook niet over. Maar dat is voor Israël buitengewoon belangrijk. En die bevoorrechte goederen, daar zit nu een geweldig probleem in. Er is voor 40 miljard of iets ergens bevoorrechte goederen. 6 miljard zit in Qatar. En die 6 miljard die moet worden vrijgegeven om überhaupt tot een deal te kunnen komen, vindt Iran.
17: Exact.
15: Nou ja, weet je, Rubio die zei van er komt snel een akkoord. Dat zou vandaag kunnen zijn. Ik heb nog niks gezien.
17: Nee, het ziet er heel slecht uit. En Trump heeft ook nog een nieuwe eis erin gebracht, namelijk de Abraham-akkoorden. Hè? En er moeten dus landen als Saoedi-Arabië en noem maar op, die moeten er ook allemaal nog Israël gaan lopen erkennen. Maar die willen natuurlijk eerst een Palestijnse staat. Dus dat maakt het alleen maar moeilijker, die eis die er bovenop komt. Het ziet er echt heel slecht uit.
18: En hoe zat het met die havik, Arjan, wat je daarover zei?
17: Lindsey Graham en ook Ted Cruz, die hebben gewoon keiharde commentaren. En die zeggen gewoon heel nuchter van, ja, maar wat, het punt was toch gewoon dat we dat kernwapenproject konden stoppen.
18: Ja.
17: En ik zie daar helemaal geen afspraken voor. Ik zie alleen maar dat Amerika concessies doet en daar eigenlijk niks voor terugkrijgt.
18: Ja.
17: Ted Cruz is het meest uitgesproken daarin. En daar staat dus Trump vreselijk van onder druk. Ik denk overigens wel dat Trump zo onder druk staat dat hij misschien toch ook maar nu moet gaan denken van, nou jongens, dan ga ik een beetje weglopen. Dan ga ik gewoon zeggen dat Europa moet de shit opruimen. Hè? En ik ga even Cuba doen als afleiding.
18: Ja.
17: Want hij zit nu zo vast aan alle kanten.
15: En er komt een deal uit, Jan, die gewoon slechter is dan met Obama.
17: Exact.
15: En bovendien, hij bereikt niks. Want ik denk dat Iran gewoon zijn zin krijgt. Hè? Dus de eis ligt nu op tafel. Wij willen nu enige tegemoetkoming krijgen in de sancties.
17: Ja.
15: Wij willen een deel van die bevoorrechte goederen terugkrijgen. En dan gaan we, als dat allemaal het geval is, dan gaat die straat open. En dan wordt er binnen 60 dagen, dus 2 maanden, wordt er onderhandeld over nucleair.
17: Ja.
15: Dus dan heb je een oorlog gevoerd. En pas over, in verband met nucleair. En daar kan pas over 2 maanden over worden onderhandeld. Ik bedoel, ik hoef niet eens een havik te zijn hoor in Amerika om te denken van die man heeft niks voor elkaar gekregen. En waarom ben je in godsnaam deze oorlog begonnen?
17: Exact. En als je nog even teruggaat naar die Obama-deal van 2015, geïmplementeerd in 2016. Hè, dan zouden ze dus het uraniumvoorraad bij 98% verminderen, weet je nog. De enrichment, de verrijking ook tot hele lage niveaus. Dat is allemaal nu niet. Ja. Hè? Dat is allemaal
18: en dat
17: niks.
18: Was volgens Trump de slechtste deal ooit. Dus die heeft hij overtroffen in slechtheid straks. Ja. Dat zou toch wel knap zijn.
17: Exact.
18: Van de master deal.
15: Ja, daar werd hem naar gevraagd. En op Truth Social schreef hij dat het allemaal onzin was. Deze deal is echt veel en veel beter dan die van Obama. Maar niemand weet precies waarom.
18: Nou, dat is wel fijn voor hem.
15: Ja.
18: Hey, genoeg voor vandaag. Tot morgen.
19: Tot morgen. Tot morgen.
12: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen vastgoed gezocht. Wil jij een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven. Rechtstreeks bij jou de beslisser. We stellen korte gerichte vragen. Over wat er speelt. En hoe dat doorwerkt in jouw organisatie. Ben jij die beslisser? Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
20: Alles wordt duurder. Uw keuzes worden belangrijker. Kies daarom voor value beleggen bij Ambassador Vermogensbeheer. Al jarenlang aantrekkelijke rendementen, een duidelijke mening, kritisch op waarderingen en persoonlijk. Vraag gratis het kennismakingspakket aan op onze website. Ambassador Vermogensbeheer, de value belegger. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden.
21: Ik ben Joost Luiter, ambassadeur van KLM Open. Van 4 tot en met 7 juni wordt het grootste internationale golftoernooi van Nederland gespeeld. Op de International bij Amsterdam neem ik het op tegen titelverdediger Connor Seim, mediawinnaar Danny Willett, Darius van Driel en vele andere topgolfers. Koop nu je ticket op klmopen.nl of in de KLM Open app.
22: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
21: KLM, TCS en de DP World Tour heten je van harte welkom op het KLM Open 2026.
23: Je zoekt een kantoor, maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
24: Thomas van Zijl.
25: Dinsdag in BNR Zaken doen, onder andere het beleggerspanel over de AI-beursgangen. En een gesprek met Marlou Jenniskens, CEO van beleggingsplatform Bux. Razendsnel handelen op je telefoon, het is niet zonder risico. Hoe beschermt Bux jonge klanten? Je hoort het dinsdag om 11 uur in BNR Zaken doen.
26: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner, van cijfers naar inzicht.
27: Start in september bij Unknown. 70% studeert af met een eigen bedrijf. MBO, HBO, Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
28: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
12: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
13: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. In Tilburg zijn de spelers van Willem II gehuldigd voor de promotie naar de Eredivisie. Duizenden supporters zongen hen toe en liepen rond met rode fakkels. Verschillende spelers zeiden wat op het podium. Eentje noemde de liefde die hij kreeg van de fans ongekend. Hij verloor begin deze maand zijn dochtertje. De politie is dringend op zoek naar een 90-jarige vrouw die al ruim een week vermist is in Amsterdam, meldt AT5. De vrouw doet iedere maandag op dezelfde plek boodschappen, maar de laatste keer was 2 weken geleden. Haar buren zagen haar voor het laatst. De politie vraagt mensen die weten waar de vrouw is zich te melden. De brandweer van Los Angeles zegt dat een tank met chemicaliën niet meer gevaarlijk is. Tienduizenden mensen zijn een paar dagen geleden geëvacueerd omdat de tank op ontploffen stond. Toen er een scheur in de tank ontstond, nam de druk op de chemicaliën af. Nu is zeker dat er niks meer mis kan gaan. 7 mannen zitten al bijna een week vast in een grot in Laos. Ze zochten goud, maar werden verrast door zware regen. En bevrijden is lastig, omdat de grot vol staat met water en het blijft regenen. Reddingswerkers zijn ervaren, want sommigen hielpen bij het bevrijden van een jeugdvoetbalteam uit een grot in Thailand in 2018. En de politie in Utrecht is op zoek naar de verdachte van een steekpartij. Vanmiddag werd in het centrum iemand aangevallen. Hij of zij is naar het ziekenhuis gebracht, maar de dader kon niet worden opgepakt, meldt RTV Utrecht. Veel mensen hebben de steekpartij gezien en de politie heeft een signalement. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is het nog lang warm met temperaturen ruim boven de 20 graden. Vannacht blijft het helder en koelt het uiteindelijk af naar 12 tot 15 graden. Morgen verloopt droog en wederom zonnig. En tot zover het ANP-nieuws.
29: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
12: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Vastgoed gezocht. Maarten Bouwhuis en Maarten de Gruiter.
0: Je hebt een vastgoedbedrijf en je zoon of dochter die ziet het wel zitten om de boel straks over te nemen. Maar ja, dan moet je wel eerst even langs de Belastingdienst. En die pitstop blijkt onbetaalbaar geworden. De vraag van deze week: is de fiscus de nekslag voor het Nederlandse familievastgoedbedrijf? Dit is Vastgoed Gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. We zijn er natuurlijk elke maandagmiddag om 2:00, 's avonds om 19:30... als radio-uitzending, gewoon op BNR. En natuurlijk altijd online als podcast, abonneer je even. En vandaag, ontzettend leuk, doen we dat met publiek. Want onze partner Mogelijk heeft een aantal klanten uitgenodigd. Fanatieke klanten die vandaag bij BNR op bezoek zijn. En het is ontzettend leuk om altijd ons programma Maarten de Gruiter samen met het publiek te kunnen opnemen. Onze luisteraars.
1: Superleuk.
0: Ja. Belangrijk nieuws. Afgelopen week spraken we over de wereld van hotelbeleggers, Maarten. En die staat onder druk. Het FD meldt nu een nieuwe zaak van de Zweedse hotelbelegger Pandox.
1: Ja, nou, ik weet niet of die hele markt onder druk staat. Maar het gaat natuurlijk met name over die Amsterdamse groep, de Circle Groep. Die het W Hotel exporteerde.
0: Ja.
1: Die dat eerst voor een godsvermogen in een Seelisbeek hebben verkocht.
0: Aan Deka, ja.
1: Aan Deka. Die hebben 3 jaar lang de huur laten oplopen tot 23 miljoen euro. Ja, ik vind het altijd wel spectaculair. Ja,
0: en wat is er dan in deze zaak aan
1: de
0: hand?
1: Nou ja, de Zweedse hotelbelegger Pandox, beursgenoteerd, die krijgt 4,5 miljoen van dezelfde exploitant. En het gaat over het Park Centraal Amsterdam Hotel.
0: Mm-hmm.
1: Misschien ken jij wel het hippe Momo wat daar zit. Dat vind ik wel iets voor jou om daar naartoe te gaan. En nou ja, dus die hebben hetzelfde gedaan, blijkt nou. Die hebben dus ook een sale leaseback ooit gedaan. En die hebben daar ook natuurlijk heel veel geld mee verdiend. Waar dat allemaal naartoe gegaan is, dat geld, dat weet ik niemand. Maar, en die betalen ook een huur niet.
0: Voelt het toch als een soort trend?
1: Ja, ik vind het heel bijzonder. En er was een rechtszaak en die Pandox-directeur Albert Schaaphok, die zei frauduleuze wijze. Dus nou ja, dat wordt vervolgd. Dus ik weet niet of er veel mensen hier naar luisteren die verhuren aan deze hotelexploitant. Maar dan zou ik toch maar even gaan opletten.
0: Of sowieso, als je in de hotel zit, even naar de financieringsconstructies aan de achterkant gaan kijken. Want blijkbaar is iets aan de hand. Het IMF waarschuwt dat de bouw van middenhuurwoningen vastloopt als ontwikkelaars en beleggers onvoldoende rendement kunnen maken. Goh. Volgens het fonds moet de winstgevendheid omhoog om de woningbouw weer op gang te krijgen. Ja, het IMF zegt eigenlijk, als we meer middenhuurwoningen willen bouwen, moeten ontwikkelaars en beleggers gewoon geld kunnen verdienen.
1: Ja, nou, dit is überhaupt een heel interessant IMF-rapport. Dat is afgelopen week uitgekomen. En er is 2 keer per jaar wordt er een IMF-rapport gemaakt over Nederland. Dat doen ze blijkbaar over alle landen. Dus het is, daar zijn ook aardig wat mensen denk ik mee bezig. En in dit IMF-rapport, wat overigens meerdere dingen natuurlijk behandelt, gaat het ook heel expliciet over woningbouw. En het aanbod, ze zeggen heel duidelijk, nou, er moet wat gebeuren in Nederland aan de aanbodkant. Nou hebben ze 3 specifieke dingen die ze benoemen. Het beperken van bezwaarprocedures tegen bouwprojecten. Nou, daar is iedereen voor natuurlijk, behalve als het in je eigen straat ineens gebouwd wordt. Het verminderen van versnippering in lokale bouwregels. Maar dat is natuurlijk ook, waar wordt al lang over gesproken, dat je overal weer nieuwe regels. Iedere lokale wethouder die wil weer zijn eigen sausje eroverheen gooien. En het vereenvoudigen en versoepelen van ruimtelijk beleid. Nou, als je die 3 dingen, die het IMF dus zegt, ja, dat staat eigenlijk natuurlijk ook in het coalitieakkoord.
0: Ja.
1: Als je naar de verkiezingsprogramma's kijkt, dan staat dat bij een heleboel, behalve hele extreme partijen.
0: Dus daar sluit wat het nieuwe kabinet is gaan doen, of wil gaan doen, beter gezegd,
1: ja,
0: aan op het IMF-rapport. Maar dan het rendement kunnen maken van beleggers.
1: Ja, waar ik natuurlijk echt op aanging, is zijn er 2 dingen. Dus ze zeggen, uiteindelijk zeggen ze letterlijk, ook zijn een hervorming van de huurmarktregulering noodzakelijk. Nou, dat is dus gewoon de wet middenhuur. En sterkere financiële prikkels en hogere winstgevendheid voor private ontwikkelaars en beleggers. Nou, dat is dus noodzakelijk om die machine weer aan de gang te krijgen. En dat is natuurlijk heel belangrijk dat het IMF het zegt. Nou ja, in het verleden hebben natuurlijk ook Nederlandse Bank en Raad van State hebben dingen gezegd. Nou, daar wordt ook niet naar geluisterd. Maar toch is het goed dat het gezegd wordt. Want het is natuurlijk een beetje, ja, een contradictie met wat veel, met name linkse politici zeggen. Die zeggen, ja, nee, er wordt te weinig gebouwd, want ontwikkelaars willen meer geld verdienen. Terwijl, ja, ik zelf natuurlijk, maar wij ook gasten hier hebben gehad de afgelopen 4 jaar, die natuurlijk zeggen, ja, het valt gewoon stil. stil, want er is geen geld te verdienen.
0: Gewoon nul.
1: En gewoon nul. En dat is natuurlijk heel bizar, want je neemt een heel groot risico. Er gaat veel kapitaal in zitten. Het duurt ontzettend lang. En dan vinden ze het gek dat op een gegeven moment mensen zeggen, ja, maar hier gaan wij niet meer instappen. Want er wordt geen geld meer mee.
2: Het is op basis van het narratief dat wonen een recht is en niet iets om geld mee te verdienen is. Maar dan moet dus dat narratief politiek breder van tafel. Want anders gaat er nooit wetgeving komen om een ontwikkelaar weer een beetje geld te laten verdienen.
1: Nee, dat narratief moet zeker veranderd worden. Maar het gaat er gewoon om van wat vinden wij normaal als maatschappij of als politiek. Dat je wat je voor winst mag maken als je zoveel risico neemt en het zo lang duurt. Nou, en nu is het eigenlijk zo, er mag helemaal geen winst worden gemaakt. Nee. Zita Pels, ja, ik mag haar naam eigenlijk niet meer noemen, want ik heb het wekelijks over haar. Maar Zita Pels, wethouder Amsterdam, zei gewoon een half jaar geleden, toen ze in de gemeenteraad moet uitleggen waarom ze er woonambities niet gehaald had. Dat komt omdat de ontwikkelaars te veel geld willen verdienen. Ja, dat is gewoon eigenlijk schandalig. En in die raad ook, dan heb je een paar rechtse partijen, die heb je niet zoveel in Amsterdam, die stellen daar dan vragen over. Maar niemand van de andere partijen, en ik vind ook een linkse partij hoort gewoon te durven zeggen van, nou, mevrouw Pels, is dat nou al helemaal de schuld alleen van de ontwikkelaar?
2: Ja, Barbara Baarsma is bij ons de gast, maar stak direct de vinger op.
3: Ja, ik was onlangs in de Tweede Kamer voor een expertsessie over de vastgelopen huurmarkt in Nederland. En ja, de wet betaalbare huur, ja, box 3, maar ook een wet die nog bij de Eerste Kamer nu ligt. Dat is de wet versterking volkshuisvesting. Ja. Die verplicht dat je een derde, hè, dus een derde mag vrije sector zijn, een derde middenhuur en een derde sociaal. Ja, dan maak je dus een verdienmodel heel erg moeilijk voor die private investeerders. Daarboven ongeveer in normale jaren een 25-30% van alle euro's die naar nieuw te bouwen huurwoningen gaat, komt uit het buitenland. En dat is steeds onaantrekkelijker gemaakt in 2018.
2: Dat is toch langzaam maar zeker nu opgedroogd?
3: Ja, dat is nu nog maar 1%, begreep ik. Omdat namelijk in 2018 buitenlandse pensioenfondsen alleen maar onder zeer strikte voorwaarden hun belasting op nul mochten zetten. En de FBI, de financiële beleggingsinstelling, ook om zeep is geholpen. En dat maakt dat er helemaal geen geld meer vanuit het buitenland eigenlijk die huurmarkt instroomt. Nee. En dus hebben we al die Nederlandse investeerders keihard nodig.
2: Dus dat sluit ook aan op de analyse van het IMF.
4: Vastgoed gezocht.
2: Het is een stille kracht in onze binnensteden. Het familiebedrijf dat niet alleen verhuurt, maar ook transformeert, verduurzaamt, ontwikkelt. Maar een nieuwe fiscale werkelijkheid zet deze sector onder hoogspanning. Bij ons de gast, je hoorde haar al, Barbara Baarsma, hoofdeconoom van PwC en hoogleraar economie aan de UvA. En Edwin Sarkinovic, hij is director tax bij PwC. Beide van harte welkom.
3: Dank je.
2: Fijn dat jullie zijn. Het gaat om een verandering die sinds 2024 geldt voor verhuurd vastgoed. Wat is er aan de hand?
5: Nou, wat we denk ik de afgelopen jaren hebben gezien, en dat is dat er eigenlijk een opstapeling is gekomen van belastingmaatregelen, waardoor de overdracht naar de volgende generatie van het vastgoedfamiliebedrijf veel zwaarder wordt belast.
2: Ja, jullie hebben daar een rapport over geschreven. Dat gaat dus over de BOR en de DSR, dat moet je allemaal uitleggen. Het rapport schetst eigenlijk een somber beeld. De belastingdruk bij overdracht kan oplopen tot 70% van de waarde. Dat is praktisch onteigening.
5: Ja, dat klopt. Het kern van ons rapport is dat de belastingdruk bij de overdracht naar de volgende generatie zo hoog is geworden dat het ook de continuïteit van die onderneming in gevaar kan brengen. Maar ja, ook wel breder, dat het ook gewoon echt impact heeft op de woningmarkt.
2: Ja, nu is dit vanaf 24, het is nu half 26. Was het mogelijk niet eerder om aan de noodbel te trekken?
5: Nou, we zien als ik naar mijn eigen praktijk kijk, zien we dat best wel wat familie vastgoedbedrijven daar de afgelopen jaren, of eigenlijk na de wetswijziging, erop hebben geanticipeerd. Maar je ziet dat door die opstapeling en ook latere wijzigingen, verhogingen van bijvoorbeeld belastingtarieven, dat het probleem echt urgenter is geworden.
2: Ja. Jullie werden ook gebeld door klanten. Zijn er wat hier aan de hand?
5: Ja, we werden gebeld door klanten. Kijk, voor ons is het natuurlijk een onderwerp wat veel bij klanten op de agenda staat. Onze klanten zijn ermee bekend. Wat wij wel merkten is dat er wel een informatiekloof bestaat tussen sommige familievastgoedbedrijven waren er zelfs nog niet mee bekend. Ja. Maar we merken het ook bijvoorbeeld in gesprekken met beleidsmakers, met politici. En dat is ook de aanleiding geweest voor het onderzoek.
2: Dan ontkomen we er niet aan om toch even technisch te worden. Voorheen kon je veel vastgoed als ondernemersvermogen kwalificeren. En het rapport staat dat dat eigenlijk tot nul is teruggebracht. Betekent dat een verschuiving geeft aan belastingdruk?
5: Ja, wat wij zien is dat per 1 januari 2024... er een beleggingsfictie is geïntroduceerd in de wet. En dat betekent dat verhuurd vastgoed per definitie als beleggingsvermogen wordt gezien en daarmee ook niet meer kwalificeert voor de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten.
2: Dus daar gaat het om, in die oude BOR had je tot 1 miljoen vrijstelling.
5: Onder de oude BOR bestond er nog geen beleggingsfictie. En daar was het mogelijk om bepaald type verhuurd vastgoed wel onder de faciliteiten over te dragen.
2: Ja. Maar het is toch belegd vermogen? Ik bedoel, het is toch een belegging voor vastgoedfamiliebedrijven?
3: Nee, kijk, je hebt, als je familie vastgoedbedrijven opdeelt, heb je eigenlijk 4, misschien 5 soorten. De eerste zijn inderdaad familie, family offices, beleggers. En die zitten er meer in voor het rendement. En die zijn eigenlijk niet bezig met ondernemen. Die laten hun geld gewoon het werk doen. Dan heb je als tweede passieve beheerders. Dat zijn bijvoorbeeld institutionele partijen, pensioenfondsen en dergelijke. Die hebben flink wat panden en dat is in de verhuur. Maar ze bemoeien zich er eigenlijk niet zoveel mee. Als er een pand of een woning vrijkomt, dan wordt die soms ook uitgepond. En dan heb je als derde categorie de actieve beheerders van verhuurd vastgoed. En die zijn echt wel bezig met actief het renoveren. Bijvoorbeeld als er in de binnenstad iets bijgebouwd kan worden, dan zullen ze dat doen. Ze zullen het verduurzamen. Ze zullen de leefomgeving rond die panden ook echt actief daarmee aan de slag gaan. En als vierde categorie heb je de ontwikkelaars, die ook echt ontwikkelen en daarna voor verhuurd. En als vijfde zou je nog kunnen zeggen, zijn er bouwers. Nou, die laten we even buiten beschouwing. Ja. Nou, wat de fiscus altijd zei is, pand voor pand gingen ze dat na. Dit is ontwikkeld. Dit is echt ontwikkeling van vastgoed. En dat is ondernemingsvermogen. Daar mag de BOR en de DSR, de doorschuivenregeling, voor worden gebruikt. En wat nu is gezegd per 2024, we hebben geen zin meer om per pandje te kijken. We vinden dat te veel gedoe voor de Belastingdienst. Dus weet je wat? Per fictie, per definitie zeggen we, alles is belegd vastgoed. Ja, en daarmee ga je dus juist die familie vastgoedbedrijven, die heel veel wel aan ontwikkeling, die heel veel wel aan onderneming, zin doen. Hè, dus de actieve beheerders ook. Die zeg je eigenlijk van, u heeft geen toegang meer tot die bedrijfsopvolgingsregelingen.
2: Maar wat gebeurt er dan feitelijk als ze daar geen toegang meer toe hebben? Dan moeten ze dus belasting betalen over het vermogen bij overdracht.
3: Ja, dan moeten ze bij overdracht naar inderdaad dochter of zoon of neef of nicht, hè, gewoon binnen de familie, moeten ze in 1 keer, dat is ook heel belangrijk, in 1 keer afrekenen. Een veel hoger bedrag. En dat in 1 keer afrekenen, dat maakt dat het ontzettend grote impact heeft. Want wat een familie vastgoedbedrijf doet, die zit er voor lange termijn in. Die is niet gericht op waardestijgingen van vastgoed, maar op een stabiele huurstroom, waarbij ze die huurstroom weer kunnen gebruiken om panden te renoveren, om te verduurzamen, om te ontwikkelen. Dat hele kringloopmodel wordt eigenlijk om zeep geholpen als je zegt, bij overdracht naar een volgende generatie moet je in 1 keer aftikken. Dat kan je alleen maar doen als je onder stoom en kokend water vastgoed gaat verkopen. Ja, en onder stoom en kokend water krijg je nooit een goede prijs.
1: Dat is een heel logisch verhaal, maar het, als je dus gaat zeggen van, ja, we moeten een onderscheid maken tussen passieve en actieve beleggers, is dat niet ontzettend moeilijk? Want ik bedoel, er is toch bijna ook geen passieve belegger die niet investeert in verduurzaming of panden opknapt. Dus wordt die grens niet heel moeilijk te stellen?
3: Die grens is inderdaad moeilijk te stellen. En dat was voor de Belastingdienst ook de reden om dit te bespreken met de wetgever en te zeggen, joh, maak het voor ons het leven wat makkelijker. Maar daarmee help je dus wel, waar we deze uitzending al eerder over spraken, die markt voor verhuurd vastgoed wel heel moeilijk, ook voor binnenlandse partijen, niet alleen die buitenlandse partijen waar we het over
1: hadden. Die familiebedrijven die dit ondervinden, jij zei net al van, niet iedereen wist het zelfs eigenlijk. Je hoort ze eigenlijk niet. Ze spreken ze niet echt uit naar buiten toe, in de media. Hoe komt dat? Waarom zijn die mensen allemaal zo stil?
3: Nou, jij bent de enige die niet stil is, Mark. Ja. Dat is heel mooi. Nee. Dus is wel een aantal dat zich uitspreekt. Alleen, de meeste familievastgoedbedrijven, dat zijn families. En die houden dat liever wat onder de radar. Die willen niet in de quote 500 terechtkomen.
1: Ja, daar staan ze allemaal al.
3: Ja, maar die willen, want dat heeft een hele negatieve connotatie. Terwijl eigenlijk, ik denk dat het wel goed is dat ze zich zouden uitspreken, want dan kunnen ze ook steeds veel beter het verhaal vertellen van wat ze allemaal doen voor de samenleving. En dat is veel meer dan alleen rendement halen uit vastgoed. Dat is met dat rendement een maatschappelijke bijdrage leveren. Bijvoorbeeld omdat ze relatief veel doen aan middenhuur. Omdat ze relatief veel doen aan heel moeilijk rendabel te maken objecten. Zoals
1: zitten in de natuurlijk binnenstad. Al op hele lage rendementen, normaal gesproken. Direct rendementen. Want ik heb in jullie rapport is het verschil tussen een gewoon bedrijf en de vastgoedbedrijf is echt enorm, hè, de belastingdruk.
5: Ja, dat klopt.
2: Edwin, ga je gang.
5: Ja, nee, dat klopt, klopt Maarten. Kijk, dat hebben we ook in het rapport terug willen laten komen. Hè. Op het moment dat er een familievastgoedonderneming aan de volgende generatie overgaat, dat kan door middel van schenking of vererving, dan zien we dat de belastingdruk oploopt. Tussen de 40-70%, ongeacht wat precies het percentage is. Ja, op het moment dat er een ander type onderneming overgaat, dan zijn alle faciliteiten wel van toepassing. En dan uit ons rekenvoorbeeld blijkt dan een effectieve belastingdruk tussen de 6-8%. En wat Barbara denk ik terecht aangeeft, ja, in dat geval krijg je ook nog eens een keer een betalingsregeling. En is het mogelijk om die belastinglast over de termijn heen te betalen? En dat maakt denk ik het voor familievastgoedondernemingen zo lastig. Er is een hele hoge effectieve belastingdruk, maar die moet ook ineens worden betaald.
3: En die belastingdruk was dus de afgelopen 5 jaar is die enorm gestegen. Niet alleen doordat er geen toegang meer was tot die bedrijfsopvolgingsregelingen, maar ook door de verhoging van de overdrachtsbelasting, door de verhoging van het tarief in box 2, door het afschaffen van een beleggingsmarge. Allemaal andere regels, laat dat maar even voor wat het is. Maar het was al hoog. Het was namelijk bij overlijden was het al 25%. Bij schenken was het 40%. En dat is nu dus verhoogd door die cumulatie van al die aanpassingen naar, laten we zeggen, 45, 44
2: procent tot 70%. Hebben we enig inzicht over hoeveel bedrijven dit gaat?
3: We hebben het, omdat, wat andere Maarten net al zei, dat die familievastgoedbedrijven wat onder de radar blijven, is het moeilijk om dat allemaal transparant te maken.
2: Gaat het over honderden of duizenden?
3: Het gaat over honderden bedrijven. Familievastgoedbedrijven, maximaal 1000. En daar zitten hele grote tussen, met wel portefeuilles van een paar miljard. Maar er zitten ook bij van tientallen miljoenen.
2: Ja, het geldt ook voor die van Prins Bernhard, denk ik, hè?
3: Ja, misschien is dat meer een passief beheerder.
2: Barbara, is er bij de politiek in Den Haag wel enig besef dat die fiscale maatregelen die woningopgave dus zo frustreren? Je zei aan het begin van de uitzending al even, ik was in Den Haag. Begint dat besef in te dalen dat het een fiscaal probleem is?
3: Men zag al dat fiscaliteitsgedrag enorm stuurt door de uitpontgolf na met name die box 3 aanpassing. Wat men zich nu ook realiseert, dat ook de professionele investeerders fiscaal gedreven kunnen worden. Dat ziet men doordat de instroom vanuit het buitenland bijna nihil is geworden. En men ziet dus, heeft wel door, althans een deel van de mensen die ik sprak, dat je dus echt wel de fiscaliteit moet verbeteren en stabiel moet houden. Dus niet de hele tijd veranderen. Want dit zijn business cases die voor 10, 20, 30 jaar gelden.
2: Dus zie je ook al bij jullie klanten dat ze dus daadwerkelijk minder aan het investeren zijn?
3: Ja.
2: Niet in verduurzaming of niet in nieuwe woningen?
3: Dat zien we zeker. We hebben gezien voorbeelden waarbij onder stoom en kokend water het vastgoed moest worden verkocht tegen een onaantrekkelijke prijs.
2: Ja, want er zat een huurder in, dus ja.
3: Ja. Nou, dat niet alleen, maar ook omdat de markt weet dat je dat je het moet verkopen. Het gaat niet alleen om woningen, maar ook over commercieel vastgoed, kantoren. Nou, en dat zijn vaak hele specifieke panden die niet zo makkelijk te verkopen zijn.
2: De overdracht van familievastgoedbedrijven, daarover gaat het in deze aflevering van Vastgoed Gezocht. Barbara Baarsma en Edwin Sarkinovic zijn bij ons de gast van PwC. En straks praat ik nog even met hen over dit heikele thema.
6: De hypotheekrenteaftrek gaan we het nu over hebben. Gaan we het zo houden of gaan we het toch afschaffen? Ik zou zeggen, daar gaan we weer. Sinds 2001 is de aftrek beperkt tot 30 jaar. Dus over 5 jaar, in 2031, verloopt die termijn voor het eerst voor een aantal mensen in Nederland. Alleen geen idee wie dat allemaal zijn, want niemand houdt dat bij. En dus dreigt chaos.
2: Het H-woord spookt dus weer rond in Den Haag, daarover straks meer. Eerst praten we even verder over die fiscale wurggreep voor familievastgoedbedrijven, zoals gezegd. Barbara, jij zei al even, maar laten we er nog even iets dieper op inzoomen. In het rapport pleiten jullie dus echt voor een onderscheid tussen passief beleggen en actief ondernemerschap. Maar de fiscus heeft gezegd, het moet vereenvoudigd worden voor ons, want het lukt ons niet meer. Is er een methode om toch dat onderscheid te maken en het toch iets te vereenvoudigen?
5: Nou, in het rapport werken wij meerdere beleidsopties uit. En een van die beleidsopties is bijvoorbeeld alleen al een algemene betalingsregeling of een uitstelregeling. Dus het hoeft niet eens per se het openstellen van de faciliteiten voor verhuurd vastgoed te zijn. Dat zijn wel opties die we ook uitwerken, waarbij we ook nog eens aanvullende voorwaarden eraan verbinden. Maar wij denken dat alleen al een betalingsregeling, waarbij de mogelijkheid bestaat om die belastingdruk over meerdere jaren heen te betalen, dat al een oplossing biedt om in ieder geval het continuïteitsrisico te voorkomen.
2: Maar dan hou je dus die hele hoge belastingdruk, die ga je dan dus accepteren?
5: Ja.
2: Maar dan zeg je van, kan ik het in 5 jaar betalen?
5: Of 10 jaar, dat klopt.
2: Ja. En moet zo'n nieuwe generatie sowieso leningen afsluiten om zoiets overgedragen te kunnen krijgen?
5: Nou, kijken we naar het wetgevingsproces. En dan heeft de wetgever aangegeven bij de introductie van die beleggingsfictie, ja, dat er is een mogelijkheid om, om leningen aan te trekken om dan die belastingclaim te kunnen voldoen. Als ik naar mijn eigen praktijk kijk, zie je dat vastgoed vaak al gefinancierd is. En dat het eigenlijk helemaal niet zo makkelijk is om nog een aanvullende lening aan te trekken om dan die claim te kunnen voldoen. Dus daar strookt, denk ik, de uitkomst van ons onderzoek niet met wat wij in het wetgevingsproces hebben gezien.
3: Ja. En dus is er een dividenduitkering nodig vanuit de vastgoedonderneming naar het kind dat het overgedragen krijgt. En daar moet ook weer belasting over betaald worden. Een andere oplossing, behalve het openstellen. Of het openstellen van die uitstel van betalingregeling of het gespreid betalen, zou kunnen zijn dat je de overdrachtsbelasting die je nu bij overlijden niet hoeft te betalen, maar bij schenken wel, dat je die ook kwijtscheldt bij schenken. Want dan kan je veel meer gepland al vooruit een portefeuille in stukjes overdragen.
1: Maar wat betaal je dan? Wat is dan je belastingdruk? Even als je dus die overdrachtsbelasting weghaalt?
3: Dan dat scheelt 10,4%.
1: Dus ja, dat begrijp ik, maar... Ja.
5: Dat is ook het verschil wat we aangaven tussen de volgens mij 44 en de rond de 50%. Ja, ja. Daarin zit daarin dat verschil wordt veroorzaakt door de overdrachtsbelasting.
1: Oké, okay. Ja. Ja, als je, overigens, wat ik toch wel interessant, ik vind politiek ook altijd wel een beetje interessant, maar wie is de kwade genius van dit alles?
3: Ik denk dat is dus het, toen ik in de Tweede Kamer was, dat zei men ook letterlijk.
1: Kwade genius van dit alles?
3: Ik denk dat is dus het, toen ik in de Tweede Kamer was,

0: al die klanten die allemaal wel of niet net in de quote 500 staan, die hebben allemaal netjes 10 jaar VVD gestemd. En die worden hiermee dan beloond.
1: Ik weet niet wat ze gestemd hebben, maar
0: nou, ja,
1: misschien moeten ze voor stemadvies naar jou.
2: De belangrijkste tip aan familiebedrijven die nu met de opvolging worstelen. Moeten ze nog even afwachten, nieuw beleid afwachten. Hopen dat jullie rapport indruk maakt of wat gaan ze doen?
1: Nou, ik denk dat het heel verstandig is om hier vroeg mee te beginnen. Dus ook al speelt het pas over 10, 15 jaar. Om vast heel goed na te denken. Hoe ga ik, als die belastingclaim komt, dat kunnen betalen. Zonder dat ik op stel en sprong panden moet verkopen. Dus dat je je hier heel goed op voorbereidt. Je laat adviseren. En ja, in de hoop dat er inderdaad wel gespreid betalen mogelijk wordt. Dat er iets met die overdrachtbelasting wordt gedaan.
2: Maarten, ik zag vandaag op Instagram dat een van jouw dochters jarig is. Gefeliciteerd. Ja, ja. Floris is 16 geworden.
0: Ja, ja.
2: Dus die neemt nog niet over. Maar denk jij hier al over na, eigenlijk?
0: Nou, wat ik wel veel doe, is eigenlijk ook al vastgoed verwerven waar zij al eigenaar van zijn. Dus, maar ja, dan hebben zij het natuurlijk nog niet opgelost voor. Maar dat mogen ze dan daarna zelf lekker
2: uitvoeren. Is dat een oplossing, Edwin?
3: Het is deels zeker een oplossing.
2: Ja. Barbara Baarsma en Edwin Sarkinovic van PwC, dank voor nu. Wij praten nog even verder in de podcast, onder andere over de hypotheekrenteaftrek. Ga daarvoor naar je podcast-app, zoek ons even op Vastgoedgezocht. Wij zijn er gewoon op de radio, ook volgende week weer. Voor nu, bedankt voor het luisteren. Dag.
4: Vastgoedgezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Zaken doen.

0: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
1: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
2: Keuzes, kansen en consequenties op het AI Kennisfestival. Met sprekers van onder andere Monks, Brush AI en Google. Het AI Kennisfestival op 8 juni in beeld en geluid Hilversum. Kaarten via bnr.nl/AI.
1: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel 6.000.

0: euro. Kijk op volvocars.nl.
1: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
2: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
1: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
2: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
5: Ik ben Erik Smit. En ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt. En daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
6: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
7: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon $90 miljard.
6: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
7: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
6: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
7: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
8: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you.
9: BNR Verkeer.
10: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is voornamelijk heel druk op de wegen vanuit Zeeland. Veel terugkerend recreatie- en vakantieverkeer daar. Bijvoorbeeld op de A58 van Vlissingen naar Bergen op Zoom. Het oponthoud is een half uur tussen knooppunt Stellenplas en Rilland. En op de N57 heb je ook bijna een half uur tijdverlies van Middelburg naar Rotterdam. Tussen Port Zeelanden en Stellendam. Op de N59 is de vertraging een kwartier van Zierikzee naar knooppunt Hellegatsplein. Tussen Oude Tongen en Hellegatsplein sta je vast. Op de A12 staat een lange file door de Duitse grenscontroles. Vanuit Arnhem tussen Zevenaar en de grens. Ook daar is het oponthoud bijna een half uur. En op de A7, de afsluitdijk van Friesland naar Noord-Holland, is het oponthoud een kwartier.
11: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
12: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. De 5000 deelnemers aan de Europa-run zijn gefinished op de Coolsingel in Rotterdam. Het laatste team kwam rond 1:07 over de streep. Een emotionele en zonnige editie, zegt de organisatie. De deelnemers zamelden geld in voor mensen met kanker. Ze starten in Frankrijk of in Nederland. De politie heeft een auto langs de kant van de weg gezet die meer dan 100 kilometer te hard reed. Het gebeurde op een provinciale weg bij Apeldoorn. Daar mag je 80. De man reed meer dan 180 en is zijn rijbewijs voorlopig kwijt, meldt Omroep Gelderland. Gisteren reesde er ook al iemand met 180 over dezelfde weg. Het is in het Verenigd Koninkrijk in mei nog nooit zo warm geweest. In de buurt van Londen was het 33,5 graad. Het oude record was 32,8 graden. Niet alleen daar en in Nederland is het warm. In Italië is een hitteplan afgegeven omdat het 35 graden kan worden. In Spanje 38. De Turkse president Erdogan heeft de sluiting van een belangrijke universiteit teruggedraaid. Hij is gezwicht voor protesten van studenten en medewerkers. Het hele weekend was het onrustig bij de universiteit. De politie greep hard in, gebruikte traangas en pakte mensen op. Het nationale elftal van Curaçao heeft op weg naar het WK voetbal niet te klagen over belangstelling. Bij de eerste training op het veld van een club in Katwijk waren 1500 toeschouwers. De tribune zat bomvol en de rest van de fans stond langs het veld. Een van de voetballers zei dat Curaçao zich aan de wereld gaat laten zien. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is het nog lang warm met temperaturen ver boven de 20 graden. Vannacht blijft het helder en koelt het af naar 15 graden. Morgen verloopt droog en wederom zonnig. En tot zover het ANP-nieuws.
11: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
13: Wil je weten wat er speelt en ook waarom?
14: In de BNR-app.
13: Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app.
14: En blijf scherp.
13: BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
11: Thomas van Zijl.
15: Economenpanel.
16: Staatsbezoek van Donald Trump aan China moest de diplomatieke en handelsrelaties tussen de Verenigde Staten en China verbeteren. Is dat gelukt? En Kevin Warsh is begonnen aan zijn termijn als voorzitter van de Federal Reserve. Dat en meer bespreek ik met de leden van het Economenpanel. Hans Tegenman is hier hoofdeconoom van Triodos Bank. En Steven Brakman, hoogleraar internationale economie verbonden aan de Rijksuniversiteit. En die staat in Groningen. Goedemorgen.
17: Goedemorgen.
16: Met natuurlijk ook ruimte voor jullie eigen nieuws. Steven, waar wil jij mee aftrappen?
17: Dat stond een stuk in de Financial Times over de opkomst van China. Als je kijkt naar vorige week de uitspraken van Xi, die waren een beetje parmantig over de opkomst van China. Hij verwees naar de antieke geschiedenis, de oorlog tussen Sparta en Athene. Als je nu kijkt naar de feitelijke positie van China, valt het erg mee. Er zijn de nodige kanttekeningen te plaatsen. En dat werd in het Financial Times gedaan. Als je kijkt bijvoorbeeld, en daar ging het een stuk over, het aandeel wat China heeft in de mondiale reserves. Dus China maakt 17% uit van de wereldeconomie, maar slechts 2% van de mondiale reserves. Nou, als je teruggaat in de geschiedenis, kijk naar het Verenigd Koninkrijk, op het toppunt van de macht, of Nederland in de 16e eeuw, dan waren die verhoudingen omgedraaid. Dus een kleiner aandeel in de wereldeconomie, maar een zeer groot aandeel in de financiële transacties. Dus wat dat betreft, en dat was het punt van dat artikel, hing China nog 30 tot 40 jaar achter op de Verenigde Staten.
16: Dus we hoeven daar ook niet al te veel zorgen over te hebben, die opmars van China die niet meer te stuiten is, of ga ik dan te snel?
17: Nou ja, de opmars van landen, het zijn geen Olympische Spelen. Hè? Dus wie nummer 1 of 2 is, dat maakt eigenlijk niet uit. Het gaat niet om de gouden medaille. Maar de onderlinge relaties, dat is wel iets om je zorgen over te maken. Dus hoe gedragen die landen zich? En hoe gaat iemand als Trump om met het feit dat China opkomt? Het hoeft helemaal niet erg te zijn. Kijk, China vertegenwoordigt ook een hele grote afzetmarkt. Dus daar zou Amerika ook blij mee kunnen zijn.
16: Nou, daarover gaan wij zo meteen spreken. Financial Times, hoofdleverancier van dit panel. Want ook Hans Tegenman heeft het naast haar hand genomen en kwam tegen.
18: Ja, en ik dacht, ga ik dit nou vertellen over handel met Steven erbij?
16: Durf ik dat wel,
18: maar ja, toch maar. En misschien is dit ook wel weer een... dat haakt heel erg aan bij wat Steven net zei. De Europese Commissie is uitgelekt of wordt volgende week gepresenteerd waarschijnlijk een nieuw pakket om het handelstekort van Europa tegen te gaan. 1 miljard per dag. Maar dat gaat natuurlijk om hetzelfde. Hoe ga je om met internationale handel? Is het comparatief voordeel of is het een machtsstrijd? Hier kom je natuurlijk ook wel weer terug op de machtsstrijd. Dus aan de ene kant toch wat heffingen om je eigen industrie te beschermen. Met name machinebouw, chemische industrie. En ook een plafond in welke mate je van 1 leverancier afhankelijk mag zijn. 30-40%. Ja, ik kan me er wel iets bij voorstellen in de tijd waarin we zitten. Maar het is natuurlijk wel langzaam maar zeker, stukje bij beetje, gaat ook Europa mee in hoe wij tegenwoordig internationale handel zien.
16: Maar als je dus bijvoorbeeld zou moeten diversificeren in je leveranciers en niet meer volledig afhankelijk mag zijn van 1 leverancier, dan betekent dat ook dat je je eigen Europese economie daarmee kunt stimuleren, dat je verplicht bent om in Europa te winkelen?
18: Dat is het idee. En dat is de vraag of dat altijd gaat lukken. Het is ook zeer de vraag of dat efficiënt is, maar dat is hier ook niet de bedoeling van natuurlijk. Dit gaat over weerbaarheid en dat soort dingen. Kijk, dit komt wel voort uit... Steven zei net van China is nog niet zo machtig, maar voor een aantal ketens en zeker voor een aantal materialen hebben ze natuurlijk wel een hele duidelijke sterke positie die ze ook zeker gebruikt hebben de afgelopen tijd. En daar is dit wel een reactie op.
16: Zullen we dan ook maar een reactie van Steven vragen?
18: Dat lijkt me goed, hij is er toch?
16: Steven, je bent er nu toch?
17: Ja, het beleid van Europa, dat is eigenlijk wat een langere tijd gaande is, dat er een afweging is tussen efficiëntie en risico. Dus we hebben ervaren dat het risico groter is geworden als je afhankelijk bent van één toelevering. Nou, dat wordt verminderd en dat gaat ten koste van de efficiëntie. Maar op zichzelf is dat verstandig beleid. Wat wel zo is, dat Europa nu die heffingen gaat instellen, dat is op zichzelf is dat jammer. Want we hadden eigenlijk voordat Trump aan de macht kwam, hadden we een heel mooi, of heel mooi, het werkte redelijk, de Wereldhandelsorganisatie, dat we dit soort zaken eigenlijk via een nette weg met elkaar aan het regelen waren. Dus het probleem.
16: Ja, die Wereldhandelsorganisatie die toch al een jaar of 10 inmiddels tamelijk vleugellam is?
17: Ja, dat is jammer. Kijk, het is ook een inzicht, hè, dat je ondergeschikt maakt aan zo'n instelling, omdat je realiseert dat die spelregels belangrijk zijn voor iedereen, zonder dat je daartoe gedwongen kan worden. Ja. Het is een inzicht dat je eraan houdt. Maar het punt hier is, en dat is op zich heel terecht, dat Europa daartegen protesteert, is dat China die dumpt producten op de wereldmarkt. Nou, daar moet je iets aan doen. Amerika heeft ook last van. Dus wat was nou de goede oplossing geweest? Amerika en Europa hadden samen moeten optreden tegen China, maar dan via de Wereldhandelsorganisatie.
15: Ja, en waarin datzelfde artikel stond, dat duurt allemaal veel te lang bij de WTO, want er zijn veel te weinig mensen en we hebben nu een probleem, dus we gaan het nu zelf doen.
16: Over een machtsstrijd gesproken en ondergeschikt zijn gesproken. Hoe ondergeschikt is Kevin Warsh aan Donald Trump? Want hij is begonnen als voorzitter van de Fed. Ja, ik kijk naar jou, Steven. Nieuwe voorzitter van de Fed, die natuurlijk in naam onafhankelijk is, maar misschien toch ook wel zeer sterk rekening heeft gehouden met wat er vanuit het Witte Huis van hem verwacht wordt. Zeker. Of niet?
17: De grote vraag is, hoe onafhankelijk is die? Hij heeft gek genoeg last van het feit dat hij gesteund wordt door Trump. Iedereen zit nu met argusogen te kijken, wat gaat hij doen? En dat gaat blijken. In november zijn er tussentijdse verkiezingen. Wat gaat hij doen met de rente? Nou, Trump wil dat de rente verlaagd wordt. Is daar een reden voor? Dus hij moet zijn mede-bestuursleden overtuigen, als hij dat wil.
16: Ja, Trump heeft bij wijze van grap al eens gezegd, als hij de rente niet verlaagt, dan ontslaak hem.
17: Ja, maar dat is lastig.
16: Ik zie jullie ook lachen.
17: Ja, dat gaat niet gebeuren. Maar kijk, het punt is, Trump heeft dit onhandig gespeeld, zoals hij dat vaker doet, dat hij de positie van Warsh bij voorbaat heel moeilijk gemaakt heeft door hem te steunen. Hij had hem eigenlijk zijn gang moeten laten gaan en misschien in de achterkamer wat afspraken maken. Maar nu zit Warsh voor het grote probleem dat de inflatie oploopt.
16: 3,8% inmiddels.
17: Ja, de economie doet het helemaal niet zo gek. Dus er is eigenlijk een mogelijkheid om de rente te verhogen. Nou, iets wat Trump woedend zal maken.
15: Nou ja, kijk, en het is dubbel wat Trump heeft gedaan, want hij heeft er en voor gezorgd dat die inflatie omhoog gaat door de oorlog met Iran, en hij zorgt ervoor dat hij bepaalde verwachtingen neer heeft gelegd van wat Warsh gaat doen. Er stonden tot nog niet zo heel lang geleden, verwachten de markten nog steeds renteverlagingen in de VS, omdat de economie, dus ook de werkloosheid is vrij laag, omdat het best redelijk deed. En er was natuurlijk al enorme verdeeldheid in de Fed, ook bij het laatste rentebesluit. Ja. Dus was de verwachting tot, denk ik, een week of twee, drie geleden van, hey, je kan er wel doorheen kijken, en als het een gedoe in de Hormuz ophoudt, dan is het een hiccup, zeker in de VS. Maar ja, dat wordt wel heel erg onwaarschijnlijk. Dus ik denk dat, nobody knows, hè, moeten wij ingaan gaan schatten wat een gek in het Witte Huis gaat doen, en dan zijn aangestelde nieuwe man bij de Fed, hoe die daarop gaat reageren. Ik denk dat niemand dat weet. De markten zitten steeds neutraler, dus geen renteverlaging, ook geen renteverhoging.
16: Hoe machtig is dan de positie van de voorzitter? Want jij noemde al de verdeeldheid die er heerst binnen dat comité. Ik geloof dat het 12 mensen zijn en de laatste stemverhouding was 8-4. En dat is voor Fed-begrippen tamelijk uitzonderlijk. Hoe belangrijk is dan wat Kevin Warsh ergens van vindt?
15: Nou ja, het wordt natuurlijk nog interessanter, omdat Powell ook blijft zitten. Dus je krijgt een, en dat is eigenlijk niet gebruikelijk, maar hij heeft gezegd, ik blijf voorlopig zitten. En waarschijnlijk blijft hij voorlopig zitten, zodat Trump niet iemand anders kan benoemen. Ook dat weten we niet precies. Normaal is een voorzitter wel belangrijk. Maar we gaan zien hoe belangrijk die op dit moment gaat zijn. Ik denk dat het er echt anders bij ligt. En er zijn dus twee dingen. Van, de ene vraag is, hoe belangrijk is de voorzitter? Maar ook, wat wil Warsh uiteindelijk zelf? Wat durft hij? Ook gezien de moeizame aanstelling. Hij heeft toch moeten beloven dat hij toch onafhankelijk is. Dus hoe gaat hij zelf opereren? Dat vind ik ook nog wel een
16: vraag. Maar dat hij moet beloven dat hij onafhankelijk is, ja, dat hoort toch bij de baan, Steven? Een Fed-voorzitter is toch onafhankelijk?
17: Hij is per definitie onafhankelijk. En hij zit nu in een hele lastige positie. Hij heeft dus een baas op afstand, Donald Trump. Die wil dat de rente verlaagd wordt. En de omstandigheden geven eigenlijk aan dat die rente verhoogd moet worden, omdat de inflatie toeneemt. Dus die positie van hem is ontzettend ingewikkeld. En de financiële markten die zitten nu echt te loeren wat hij gaat doen. Want normaal gesproken zou je in deze omstandigheden, nou ja, op zijn minst de rente laten zoals die is. Maar eigenlijk is er een goede reden, de werkloosheid is helemaal niet zo hoog in de Verenigde Staten, dat je de rente verhoogt. Nou, de vraag is of hij dat aandurft. En hij heeft één stem in het hele comité. Ja. Dus de vraag is of hij zijn medebestuursleden kan overtuigen van zijn beleid.
16: Nou, want wat is het profiel van Warsh? Is dat meer een duif of is dat een havik? Hoe strak zit hij in de wedstrijd?
15: Ja, dat is een interessante, hè? Want hij was altijd een havik totdat hij een duif werd. Om er te komen. Hè? Dus dat maakt het natuurlijk wel lastig.
18: En is het gewoon politiek? Ik denk dat als hij zijn eigen analyse van 10 jaar geleden zou volgen, dat hij dan zou verhogen. Maar dat gaat hij niet doen.
17: Nou ja, ik zit ook te denken aan de uitspraak van Keynes. Hè. Als de feiten veranderen, verander ik mijn mening. Dus je moet een beetje, je moet hem ook wat krediet geven. Hij zit tussen deskundigen, mensen die echt precies weten hoe het met de economie ervoor staat. En daar vinden discussies plaats. Dus ik denk dat het verleden misschien een minder goede voorspeller is dan wat hij straks gaat doen. Hij moet naar de economie kijken, dat is belangrijk. En hij moet zijn medebestuursleden overtuigen.
18: Ja, maar als we naar de economie kijken, dan is het niet zo moeilijk. Dat is net wat jij zei. Dan ligt het voor de hand dat je zeker in de tweede helft van het jaar toch wel gaat verhogen. Maar dit is gewoon inmiddels al geruime tijd heel erg politiek.
16: Ja, maar het is ook al geruime tijd zo dat die grens van 2% inflatie wordt overschreden. Al een jaar of 5 inmiddels.
18: Ja.
16: Dus dan zou je toch als Fed-voorzitter, als je het eendimensionaal bekijkt, gewoon moeten ingrijpen.
18: Nou ja, je zou zelfs kunnen. Ja, maar goed, dan zou je ook nog kunnen zeggen van hey, misschien zijn ze wel te snel gaan verlagen. En dat was ook al voor een deel politiek. Dus ik bedoel, dan ben je te snel wellicht gaan verlagen. Met het idee van hey, de inflatie komt af. En dat is ook gebeurd. En dan ben je nu alweer te laat met verhogen. Dus dat is politiek.
17: Wat was nou het goede van Paul? Is eigenlijk dat hij, in tegenstelling tot iedereen verwachtte toen hij aantrad, dat hij behoorlijk standvastig is gebleken.
18: Ja.
17: Nou, die reputatie heeft hij opgebouwd. Daarom is Trump ook zo boos op hem geworden, zo nu en dan. Ik denk dat Worst die reputatie ook moet opbouwen. Kijk, hij zit er niet om Trump plezier te doen. Hij zit er om de economie in goede banen te leiden. Nou, en in dit geval is de inflatie het grootste probleem.
16: We gaan naar de problemen die het Internationaal Monetair Fonds op een rijtje heeft gezet voor de Nederlandse economie met het Economenpanel.
19: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
16: Hans Tegenman en Steven Brakman zijn de leden van dat panel. Het IMF kwam afgelopen week met de jaarlijkse recensie, zo mag je het wel noemen, van de Nederlandse economie. Het IMF verwachtte oplopende prijzen. Dat gaat ook zorgen voor meer inflatie, zo rond de 2,5%. En de economische groei, die werd naar beneden bijgesteld. En alle bekende thema's kwamen voorbij. Vergrijzing, netcongestie, stikstof, hypotheekrenteaftrek. Wat problemen op de arbeidsmarkt zou er ook allemaal wat soepeler moeten verlopen. Want zoals dat dan werkt, het IMF doet hier een tijdje onderzoek, spreekt met wat ambtenaren en ja, concludeert dan eigenlijk weinig anders dan wat wij hier natuurlijk als Nederlanders elke dag meemaken.
18: Eigenlijk al weten, hè. Kijk, waarom de IMF dit doet, doet het bij alle landen, bij alle leden. Maar het is vooral interessant bij de landen die geld lenen van de IMF. En dan kunnen ze maatregelen en dan kunnen ze iets doen. Ik moest heel eerlijk zeggen, ik las het weer van de weekend en ik denk van ja, 20 jaar geleden was het ook al zo. Hè? Ik weet nog, in 2008 was het de eerste keer dat de IMF riep dat er iets moest gebeuren aan de hypotheekrenteaftrek, 18 jaar geleden. Dus het is heel nuttig dat ze dat doen. Maar ze doen natuurlijk, wat jij net zei, niks anders dan een rondje maken met DNB, met CPB praten, met ambtenaren praten en dan schrijven ze dat allemaal op. En that's it.
16: Hoeveel woorden moeten we er dan nog een vuil maken, Steven?
17: Nou, eigenlijk heel veel. Dus ik ben het eens met Hans dat het een beetje, volgens de verwachting worden allerlei problemen genoemd. Maar de problemen die genoemd worden, die zijn wel degelijk van groot belang. Dus het IMF, die noemt dingen die we eigenlijk zelf ook wel weten. Hè, de hypotheekrenteaftrek, de stikstofcrisis, de vergrijzing die ons te wachten staat. Nou, dat zijn allemaal grote problemen waar we wat aan moeten doen. En dat gebeurt niet. En met dit kabinet, een minderheidskabinet, ziet het er ook niet naar uit dat het snel gaat gebeuren. Ja,
16: heeft de Nederlandse bank al een keer op een andere manier gezegd. Dat heeft Peter Wennink al op een andere manier gezegd. Dat zegt het CPB met enige regelmaat. Als zij vooruit moeten kijken naar hoe de economie zich ontwikkelt. Dus waarom zouden we het IMF dan serieuzer moeten nemen? Of misschien wel mogen verwachten dat er dan wel iets gebeurt?
17: Nou ja, ze hebben de hypotheekrente aftrek, of tenminste zo werd het geïnterpreteerd in de pers, hebben ze naar voren gehaald. En dat is een groot discussiepunt in Nederland. En er zijn er meer.
16: Maar dat komt ook omdat ambtenaren zich toch ook al moesten buigen over die hypotheekrenteaftrek en hoe dat moet na 30 jaar. Want dat is de maximumtermijn dat je van de hypotheekrenteaftrek mag genieten. Dus dat komt dan samen.
18: Nou, wat ik wel interessant vind is het soort van clusterfuck die we hebben nu eigenlijk over de hypotheekrenteaftrek. Hè? Van, en dat schrijft het IMF schrijft van het is niet handig om de last op arbeid te verhogen voor die veiligheidsbijdrage. Wat met vooral lage inkomens zit. Dus tot met de tweede schijf. Dat is precies de reden waarom er nu een discussie is over de hypotheekrenteaftrek. Omdat die Die belasting verhoogd wordt. Dus het voordeel dat je hebt voor die hypotheekrente wordt daardoor groter. En tegelijkertijd kwam vorige week naar buiten dat die 30-jaar periode die er was voor de afschaffing van de hypotheekrente, dat niemand weet hoe dat eigenlijk zit. Ik vind dat echt zo mooi.
17: Ja, eigenlijk, wat is nu de oplossing? Hè? Tom Poes verzint een list. Hoe komen we hier nou uit? Die hypotheekrente-aftrekdiscussie die speelt al jaren en er komen we niet uit. Deels door de VVD, die daar een ideologie van heeft gemaakt. En je zou kunnen zeggen, nou, los het nu op door er een marktordeningsprobleem van te maken. We hebben een markt, de huizenmarkt, hè, de woningmarkt, die is verstoord. Door allerlei belastingmaatregelen, die hypotheekrente-aftrek, waar de prijs door gestegen is. Nou kijk, wat wil je met die huizenmarkt? En welke verstoringen wil je weg hebben? Nou, op die manier kun je dat probleem in ieder geval bespreekbaar maken. Terwijl het nu niet besproken wordt. En dat is heel slecht.
16: Maar het is besproken tijdens de formatie van dit kabinet. En dat heeft geresulteerd in één zinnetje. Om het eigen huis betaalbaar te houden en rust op de woningmarkt te bewaren, blijft de fiscale behandeling van de eigen woning ongewijzigd. En dat horen we dus ook Heijnen zeggen. Dat horen we de verantwoordelijke staatssecretaris zeggen.
17: Maar dat is
16: zeggen.
17: Precies het probleem. Je moet eigenlijk zeggen van wat willen we nu? We willen dat mensen een eigen huis kunnen betalen. Nou, die prijzen die zijn ontzettend hoog. Dus veel starters kunnen zich geen huis permitteren. Deels is die prijs hoog door de hypotheekrenteaftrek. En wat opvallend is in de Nederlandse op de Nederlandse huizenmarkt, is dat prijsstijgingen niet leiden tot meer aanbod. Dus kijk je naar de Verenigde Staten, om daar maar eens naar te kijken, dan zie je dat er echt een mooie lijn is. Meer hogere prijzen op de huizenmarkt, wordt er meer bijgebouwd. En dat gebeurt niet. Dus we hebben eigenlijk een systeem waarbij het aanbod gefixeerd is. Ik overdrijf een beetje, maar dat is gefixeerd. Dus alles wat de vraag stimuleert, verhoogt de prijs. En daar hebben met name starters last van. Dus daar moet je iets aan doen.
18: Ja, en kijk, wat je dan hoopt. Hè, en, kijk, nee, eerst nog, op zich heeft Heijnen, ik zeg het niet graag, hè, maar op zich heeft Heijnen gelijk dat de fiscale behandeling van de hypotheekrenteaftrek, dat die hetzelfde blijft, alleen je tarief gaat omhoog. Hè, dus dat je meer fiscaal voordeel hebt, dat zegt niks over het instrumentarium.
16: De systematiek blijft hetzelfde.
18: Dus op zich, als je zegt als je dat hebt afgesproken, maar dan is het wel zo, en dat was die motie van GroenLinks Partij van de Arbeid, dat dan het nadeel voor de stadskist, dus de derving, wordt wel 300 miljoen groter. Doordat je tarief gaat verhoog. Ja, maar ja, dat is een uitwerking van de systematiek. Dus als je de systematiek hetzelfde laat, dan. Maar dat lost natuurlijk niks op. Hè? Dus als je het hebt in termen van oplossen, en dat waren ook die varianten die samengaan met, hè, we kennen die 30-jaarsperiode niet meer. Van hoe kan je dat nou oplossen? En ik vond, er waren drie scenario's. En één scenario is denk ik het meest het beste. En dat geldt eigenlijk voor de hele hypotheekrenteaftrek. En dat is ook wel waar we jarenlang mee bezig zijn. Gaat gewoon stapje bij stapje verder afbouwen in de komende 10 jaar. Of in ieder geval voor 2043. En dan zijn we er allemaal vanaf. Ja. En dat kan best wel op een geleidelijke, niet verstorende manier. Daar moet je gewoon een keer mee beginnen.
17: Ja, nou, daar ben ik het heel erg met je eens. Bouw je het snel af, dan is het goed voor de schatkist en slecht voor de mensen en omgekeerd. Dus daar moet je iets aan doen. Maar neem het principebesluit. Dus er wordt een beetje aan gemorreld. Hè. Dus in het verleden is die aftrek wat verminderd. Maar zeg nu dat we in 2040 of zo van die hypotheekrenteaftrek af zijn. Maar neem dat besluit. En wat er nu door de VVD afgedwongen, dat we dat weer voor ons uit gaan schuiven. Dus het volgende kabinet, dat willen ze. Die moet zich over dit probleem buigen. Maar het is een grote verstoring op de woningmarkt. En daar wil je van af. En de implementatie, hoe je het precies doet, ja, daar moet je goed naar kijken.
16: Overigens zegt Heijnen ook dat het geen probleem is. Hè? Want als iedereen zich gewoon aan de regels houdt en na 30 jaar geen aftrek meer claimt, dan is er geen probleem.
17: Maar goed, de administratie daarvan, die deugt niet. Dus dat gaat niet. Je moet dus nu zeggen, je hebt nog, weet ik veel, tot 2040. En dan is het voor iedereen afgelopen. En dan weet je hoe ervoor.
18: En dit is natuurlijk het antwoord op het VVD-punt. We moeten rust hebben. Dus als je gewoon duidelijkheid geeft, dan moet ik wel zeggen, dit kabinet heeft er niet echt een goed track record mee. Want zoiets hebben we ook met de AOW-leeftijd gedaan. Daar hadden we ook een lange termijn.
16: Pensioenakkoord over gesloten.
18: Daar kan je altijd op terugkomen. Maar dat je zoiets moet doen, en dan kan je ook nog nadenken van, hey, misschien moeten dan starters deels tijdelijk nog weer gecompenseerd worden om onevenwichtigheden weg te halen. Daar kan je allemaal over, maar dat is allemaal uitvoering. Maar je moet gewoon een eindpunt stellen.
17: Ja, daar heeft het IMF trouwens ook bezwaar tegen. Dat Nederland ontzettend veel fiscale regeltjes heeft. Ja. En daar, hun advies is ook om daarvan af te
16: stappen. Dit is één voorbeeld daarvan.
17: Dit is daar één voorbeeld van.
16: Nog eventjes naar het staatsbezoek van Trump aan China, aan zijn collega Xi. Daar werd van alles van verwacht. Althans, dat heeft Trump voorafgaand laten weten. Daar had hij hoge verwachtingen van. Zijn die een beetje uitgekomen, Steven?
17: Nee. Het is eigenlijk een... Trump denkt anders over, maar het is eigenlijk een sof. Er is niks gebeurd. Er is niks afgesproken. Er is niks gelukt.
16: Nee, geen Boeings besteld of minder dan verwacht?
17: Er zijn wat extra.
16: Beef, Boeings en beans is het kort samengevat.
17: China belooft dat meer landbouwproducten te kopen. En ze hebben een bestelling gedaan voor Boeing-vliegtuigen. Nou ja, mooi. Maar die wilden ze toch al kopen. Dus dat is geen bijzondere...
16: Het aandeel Boeing ging zelfs naar beneden.
17: Nee, maar wat wel slecht is in kielzog, is dat Trump nu de wapenexport naar Taiwan heeft of in ieder geval gepauzeerd. En dat is wel iets nieuws, dat het beleid ten aanzien van Taiwan nu ambivalent wordt. Dus wat wil Amerika met Taiwan? En hoe ziet China dat zich dat ontwikkelen? Het is geen economisch fenomeen, maar dit is wel een groot risico.
18: Ja. Nou, wat... Feitelijk is er vrij weinig gebeurd. Maar wat ik wel opmerkelijk vind is dat Xi zich... je kan het een beetje overschrijven, maar hij presenteert zich wel als van... wij zijn ongeveer gelijk aan de VS. En Trump gaat daar voor een deel wel in mee. Want die probeert aan de ene kant China zo gek te krijgen... om met Iran meer druk uit te oefenen. Wat natuurlijk een zwakte bot is gezien vanuit de VS. En hij geeft inderdaad toe... dat Taiwan toch iets minder heilig is dan wat hij eerder had gezegd. Dus het is... Ik denk dat China hier niet ontevreden mee is.
17: Nee, ten aanzien van Taiwan hebben ze in feite een punt gescoord. Ja. Maar ik denk ook wel dat China een iets te grote broek aantrekt. Dus waar ik mee begon, met het nieuwtje... dat de positie van China, die is goed, is groeihard... maar er zijn wel degelijk grote problemen. Ze hebben een enorme overcapaciteit. Ze hebben met subsidies bedrijven gesteund. Nou, die produceren producten waar we nu last van hebben. Die worden gedumpt op de wereldmarkt. Maar binnen China zijn dus grote sectoren... die met overcapaciteit kampen. Denk aan de bouwsector, die ook half failliet is. Denk aan de jeugdwerkeloosheid. Die ook, dat is ook een zorg voor China. En het grote probleem op langere termijn voor China is de vergrijzing. Dus zij zien tussen 2030 en 2040 een enorm probleem ontstaan, de vergrijzing.
18: Ja, maar ik zou zelf, als Trump bij mij op bezoek zou komen... dan zou ik ook zo'n verhaal vertellen. Want er is maar één ding waar die... Ja, ik weet niet welk verhaal ik dan zou vertellen, maar in ieder geval...
16: Maar je doet het wel open.
18: Ik denk het wel. En dan, nee, maar je hebt twee keuzes volgens mij bij Trump. Dus de ene is de Mark Rutte-strategie, die ik weet niet of die echt werkt. En de andere, en daar heeft hij respect voor sterke leiders... die gewoon vertellen...
16: Maar ze hebben bijvoorbeeld niet gesproken... leek me toch een voornaam gespreksonderwerp over tarieven.
18: Nee, dat is een soort status quo eigenlijk, hè?
17: Dat is een status quo, maar de tarieven die door het Hoge Gerechtshof in de VS... als onrechtmatig zijn gedefinieerd... Ja, Trump heeft zich daar... Ja, ten dele is aangetrokken, maar deels bestaan die tarieven nog... maar in de zomer loopt dat af. Ja. En dan moeten we kijken wat er gebeurt. En ik denk dat
16: komt een Board of Trade... Tenminste, China, wordt aan gewerkt.
17: Ja, China die wacht nu rustig af wat er dan gaat gebeuren. Ja. En wat ze tot nu toe hebben gedaan, eigenlijk gedurende het hele presidentschap van Trump, de eerste en de tweede, is dat ze rustig afwachten wat Amerika doet en dan slaan ze terug. Dus het is tit voor tat.
16: Hans Tegenman was hier. Gaat zich vanaf nu voorbereiden op het bezoek van Trump. Hou hem op de hoogte.
18: Ja, ja.
16: En Steven Brakman was er ook. Kwam vandaag goed van pas als vragenpak voor ons beide. Hoogleraar Internationale Economie aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Dank jullie wel. Dit panel is te beluisteren als podcast. Je kunt je abonneren via je favoriete kanaal.
20: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken doen.

0: Er zijn zaken die je nooit meer loslaten.
1: Want hij maakt ook schilderijen van zijn slachtoffers. En een van zijn schilderijen, dat zou best een slachtoffer kunnen zijn.
2: En niet zozeer door het vonnis, maar door wat erachter zat.
1: Ook in die zittingszaal hebben we, denk ik, van mens tot mens contact gehad.
0: In Napleiten blikken advocaten en officieren terug op zaken die hen altijd zijn bijgebleven.
2: En zonder sensatie, maar met aandacht voor wat er echt speelde.
0: Napleiten, het verhaal achter de uitspraak.
2: Luister in de BNR-app of je podcast-app.
3: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
4: kozijnen. Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
5: In de Friday Move gaat het over tv.
6: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
5: Politiek.
7: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
5: En ik ben er ook.
6: Dat is toch heerlijk.
5: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
8: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
9: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
10: BNR Verkeer.
11: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is voornamelijk behoorlijk druk op de wegen vanuit Zeeland door terugkerend vakantie- en recreatieverkeer. Er staan onder meer files op de A58 van Vlissingen naar Bergen op Zoom tussen Heinkensand en Rilland. Daar heb je een half uur tijdverlies. Op de N57 is het oponthoud 20 minuten. Van Middelburg naar Rotterdam tussen Port Zeelanden en Goederede. En op de N59 vanuit Zierikzee staat file tussen Oude Tongen en knooppunt Hellegatsplein. Ook daar heb je 20 minuten oponthoud. Verder is het druk door de Duitse grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem. Tussen knooppunt Oud-Dijk en de grens sta je 20 minuten in de file.
12: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
13: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. De 5000 deelnemers aan de Europa Run zijn gefinished op de Coolsingel in Rotterdam. Het laatste team kwam rond een uur of 7 over de streep. Een emotionele en zonnige editie, zegt de organisatie. De deelnemers zamelden geld in voor mensen met kanker. Ze starten in Frankrijk of in Nederland. De politie heeft een auto langs de kant van de weg gezet die meer dan 100 kilometer te hard reed. Het gebeurde op een provinciale weg bij Apeldoorn. Daar mag je 80. De man reed meer dan 180 en is zijn rijbewijs voorlopig kwijt, meldt Omroep Gelderland. Gisteren reesde er ook al iemand met 180 over dezelfde weg. Het is in het Verenigd Koninkrijk in mei nog nooit zo warm geweest. In de buurt van Londen was het 33,5 graad. Het oude record was 32,8 graden. Niet alleen daar en in Nederland is het warm. In Italië is een hitteplan afgegeven omdat het 35 graden kan worden. In Spanje 38. De Turkse president Erdogan heeft de sluiting van een belangrijke universiteit teruggedraaid. Hij is gezwicht voor protesten van studenten en medewerkers. Het hele weekend was het onrustig bij de universiteit. De politie greep hard in, gebruikte traangas en pakte mensen op. Het nationale elftal van Curaçao heeft op weg naar het WK voetbal niet te klagen over belangstelling. Bij de eerste training op het veld van een club in Katwijk waren 1500 toeschouwers. De tribune zat bomvol en de rest van de fans stond langs het veld. Een van de voetballers zei dat Curaçao zich aan de wereld gaat laten zien. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is het nog lang warm met temperaturen ver boven de 20 graden. Vannacht blijft het helder en koelt het af naar 15 graden. Morgen verloopt droog en wederom zonnig. En tot zover het ANP-nieuws.
14: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
15: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. In 2023, een paar jaar terug nog maar, opende het Australische QBE een vestiging in Nederland. Sindsdien heeft de verzekeraar om moeten gaan met alsmaar oplopende inflatie, meerdere geopolitieke conflicten, een handelsoorlog. Wat zijn de gevolgen daarvan op die Nederlandse tak van een van 's werelds grootste verzekeraars? Iemand die het zeker weet is Sebastian Lambok. Hij is General Manager Nederland bij QBE. Welkom.
16: Ja, dank.
15: Bedrijf met een lange geschiedenis, met een wereldwijde representatie en dan pas sinds 2023 in Nederland. What took you so long?
16: Goede vraag. Ja, we waren eigenlijk wel actief in de Nederlandse markt, maar eigenlijk vanuit het buitenland. Dus dan schreef je risico's voor Nederlandse klanten eigenlijk vanuit Engeland of vanuit Duitsland of vanuit Frankrijk. Maar je merkte toch dat er echt ook wel de vraag was om lokaal een stukje de klant te kunnen bedienen en de makelaar ook van dienst te kunnen zijn. En dat eigenlijk gecombineerd met het idee dat we zelf ook wilden groeien in Europa, heeft er eigenlijk toe geleid dat dacht oké, let's go, laten we een business case opstellen en ook in Nederland een eigen kantoor.
15: Waarom is Nederland dan toch, als je hier al klant had, zo lang een witte vlek gebleven?
16: Nou ja, de focus lag eerst eigenlijk op andere markten, om daar te groeien. Ik denk, we zijn marktleider inderdaad in de Australische markt. We hebben in Amerika een grote franchise. We zijn in Engeland redelijk dominant. Vervolgens hebben we ook in Europese landen dat verder opgepakt. Vaak door acquisities. En zo is dat eigenlijk gelopen. En hier hebben we voor het eerst eigenlijk gedacht van we gaan echt een eigen greenfield lanceren. Helemaal vanaf ground-up gewoon iets opbouwen hier lokaal.
15: En ground-up, maar nog even voor de goede orde. Het is een miljardenbedrijf met een miljarden omzet. Het kost me enige moeite om jullie te zien als een naïeve start-up.
16: Nee, dat zijn we ook zeker niet. Het is een beetje een, hoe noem je dat tegenwoordig, intrapreneurship.
15: Ik weet wat je bedoelt. Dus vanuit een groter geheel toch nog proberen om van de grond af je eigen winkeltje te beginnen. Ja.
16: Nee, het is ook een hele leuke dynamiek. Want enerzijds is het dus inderdaad lokaal pionier. Maar aan de andere kant heb je een heel groot bedrijf achter je staan. Inderdaad, we doen iets van 24 miljard premie omzet. Dus dat is een gigantisch bedrag. Maar lokaal is dat nog klein. Dus het geeft eigenlijk een beetje de best of both worlds. We kunnen snel acteren hier lokaal. Maar je hebt ook de backing van eigenlijk een grote partij die achter je staat.
15: Maar als het gebruikelijk recept is ergens beginnen door een overname te doen, waarom is dat hier dan niet aan de orde? Waren die kandidaten er niet?
16: Nee, we hebben zeker gekeken naar de Nederlandse markt. Ook qua overnames, daar zat niet iets tussen waarvan we dachten dat werkt eigenlijk voor ons. Wij profileren ons heel erg sterk richting het zakelijk segment. Dus alleen maar zakenklanten bedienen we. Nederlandse verzekeraars doen dat eigenlijk niet op dat niveau. En eigenlijk alle buitenlandse partijen die er al zitten en een bestaande portfolio hebben, die doen daar geen afstand van. Dus nee, in zekere zin was eigenlijk voor onszelf begin eigenlijk de enige optie. Dus
15: jullie zijn een paar keer voor een dichte deur komen te staan.
16: Ja, we hebben gekeken naar een aantal zaken, maar dit is echt de beste.
15: Als je zegt, portefeuilles werden niet zomaar afgestaan.
16: Nee, dan heb je het echt over de grote concurrenten eigenlijk ook. Van Amerikaanse verzekeraars, Duitse verzekeraars, Japanse verzekeraars. Die zitten hier ook in de markt voor een lange termijn. Nee, die zullen geen afscheid nemen.
15: Maar dan was die Nederlandse klant toch eigenlijk al relatief goed bediend. Als je zegt, er waren Amerikaanse alternatieven, Japanse alternatieven, Duitse alternatieven. Wat zocht je hier dan nog?
16: Nou, wij dachten dat er zeker ruimte is. En dat is ook gebleken. We hebben een best succesvolle start gemaakt. En het is een beetje tweeledig. Het is een beetje push, een beetje pull. Dus aan de ene kant de push. Wij wilden groeien. Absoluut richting deze markt. Aan de andere kant pull. Wat ik net al zei. Ook best wat klanten die we al bedienden. Wilden graag ook gewoon lokaal dat met ons doen. Dus daar is het een logische stap voor. Dan kan je nadenken over. Bijvoorbeeld als er schades zijn. Dan wil men toch dat vaak lokaal met mensen kunnen afhandelen. In de plaats van dat internationaal.
15: Maar dat is dan niet de schadeverzekeraar die de particulieren kennen. Dan gaat het hier over schade op een heel andere schaal. Neem ik aan.
16: Ja, je moet nadenken. Of denken aan de beursgenoteerde bedrijven die zich verzekeren. Of middelgrote bedrijven die zich verzekeren. Dat zijn eigenlijk klanten voor ons. Het kunnen ook overheidsinstanties zijn of andere organisaties.
15: En er zijn ook middelgrote bedrijven. Dus je bent niet alleen maar op zoek naar multinationals, naar beursgenoteerde bedrijven. Het mag ook wel net een etage lager.
16: Ja, er zitten daar ook bedrijven in die heel mooie groei meemaken. En ook soms complexe situaties hebben qua verzekeringsconcepten voor wat ze nodig hebben. En ook terugkomend op je eerdere vraag, wat zoek je dan hier? Sommige partijen kunnen dat niet goed hier lokaal bedienen. Neem cyberverzekeringen, waar we net ook heel kort even over hadden. Dat is eigenlijk ook een onderwerp wat eigenlijk geen enkele Nederlandse verzekeraar zelf aanbiedt. Dus dat is eigenlijk bij nature al iets waar je dan iets extra's biedt in opzichte van wat er al in de markt.
15: Als jullie het hier dan gaan wagen vanaf 2023, is dat het geval? Dan neem ik aan dat je voor ogen hebt dat je ook binnen een paar jaar tot de serieuzere spelers gaat boren. Want go big or go home. Zeker als je uit zo'n bedrijf komt en dan hier vanaf de grond weliswaar begint. Maar dan moet je toch snel stappen kunnen laten zien. Dus waar sta je nu dan?
16: Ja, we staan waar we willen staan. We hebben een mooi team opgebouwd. En dat zullen we zeker verder uitbouwen.
15: Maar hoeveel serieuze spelers zijn er al in Nederland? Hè? Dus als je gewoon het hele concurrentieveld in ogenschouw neemt, dan zijn dat?
16: Nee, je hebt er een aantal. Wij willen bij in ieder geval de top 10 horen voor de zakelijke markt overal. En in sommige segmenten willen we leidend zijn. Dus dat betekent dat we daar eigenlijk een van de top 3 spelers
15: zijn. Maar er zijn er ook meer dan 10.
16: Er zijn meer dan 10 verzekeraars in Nederland.
15: Nee, maar ook verzekeraars die doen wat jullie doen. Want je geeft aan dat jullie toch wel een aparte tak van sport beoefenen.
16: Ja, het hangt een beetje vanaf hoe je er naar kijkt. Er zijn sommige niche-spelers die echt alleen maar één product doen. Ja, daar zijn er dan bijvoorbeeld wat, weer wat minder van. Denk als je het hebt over de volle breedte aan producten die we aanbieden. Ja, dan zijn er een beetje rond de 20 partijen.
15: En je wil zeker top 10 zijn of worden. Waar sta je nu dan?
16: Afhankelijk van hoe je het meet. Want er zijn inderdaad moeilijke cijfers voor te achterhalen. Maar ik denk dat wij daar over een jaar of 4-5 staan.
15: En maakt het in Australië eigenlijk veel uit hoe jij het doet? Want 24 miljard aan premieomzet. Nou, dan doe jij hier in Nederland een beetje je best. Ja. En dan draag je misschien iets bij. Maar dan zul je er toch bijna de loep bij moeten pakken om dat ook echt in de cijfers terug te zien.
16: Ja. Nee, zeker. En daar begint mee. Kijk, verzekering is iets van een lange termijn business. Hè. We bestaan zelf ook 140 jaar. In sommige landen, zoals in Engeland, zijn we ook al minder 100 jaar actief. Ja, dan heb je een heel ander marktaandeel. Dat is hier nog klein. Het is wel het idee om dat uit te bouwen. Want wat je zelf zei, go big or go home. Dus we willen daar zeker ook die stappen zetten. Alleen dat kost tijd. Als je te snel groeit als verzekeraar, loop je het risico dat je ook weer moet terugtrekken. Want omzetgroei is niet moeilijk. Dat is die premie verlaag. Maar je moet natuurlijk ook gewoon heel erg nadenken van bouw ik een robuuste portefeuille op. Neem ik niet te gekke risico's binnen mijn balans. Dus ja, het is een langer termijn proces. Wij zijn ermee bezig om dat verder op een mooie manier uit te bouwen.
15: Hoe worden jullie gepercipieerd als dat bedrijf met die rijke traditie en die wereldwijde representatie? Of ben je toch nog relatief nieuw? En dat vraag ik natuurlijk omdat verzekeren, denk ik, op de eerste plaats een kwestie van vertrouwen is.
16: Ja, het is een beetje van beide. Je hebt zeker baat bij het feit dat er een sterke naam achter staat met een heel goede rating en dergelijke. Dus daar ziet men, het is een solide partij. Heel veel partijen stappen dan alleen maar met jou in zee. Dit is een andere kwestie wel. En snelheid is ook belangrijk. En dat je geen legacy hebt is ook belangrijk. Dus eigenlijk denk ik dat we nu een beetje best of both worlds hebben, waar je dus wel snel kan acteren lokaal. Ik ben nog relatief wendbaar. Ook richting klantbehoeftes. Dat je kan nadenken over hoe je dat maatwerk voor ze inricht. En aan de andere kant heb je wel een stevige partij achter je. Dus voor nu zit het eigenlijk dat goed.
15: En voor jullie is het wellicht ook interessant als het gaat om complexe verzekeringsvraagstukken. Als je dat misschien wel samen kunt of moet doen met andere verzekeraars. Want sommige opgaven zijn zo groot dat iedereen één stukje van de taart voor zijn rekening wil nemen, maar de hele taart voor één verzekeraar, dat is misschien toch wat machtig. Ja. Hoe gaat dat in zijn werk?
16: Ja, dat is eigenlijk best leuk dat je daar naar vraagt. Want het is een best specifiek model en niet iedereen weet dat. Maar eigenlijk doen we al 500 jaar, meer dan 500 jaar, op dezelfde manier eigenlijk zaken in de verzekeringswereld. Dus dat is eigenlijk 16e eeuw eigenlijk gestart, waarbij de basis eigenlijk risicodeling is. Dus geen enkele verzekeraar neemt echt grote risico's voor 100% voor zijn rekening. Vaak zit daar een gelaagde structuur in. Dus het kan zijn bijvoorbeeld dat van een bepaald risico de eerste 100 miljoen dekt partij X als leidende verzekeraar, maar daar zitten dan ook weer een aantal verzekeraars verder achter. Dus je werkt eigenlijk samen in die zin.
15: Maar dan is er één leidende verzekeraar, want misschien is die schade inderdaad wel beperkt tot 100 miljoen en dan wordt die verzekeraar daarvoor aangerekend, of niet?
16: Nou, die neemt dan het initiatief in het proces, maar die neemt bijvoorbeeld de eerste 20% daarvan. En dan zijn er nog een aantal partijen die 5% nemen, nog een keer 5%, en noem maar op. Dus zo bouw je eigenlijk een propositie op wat werkt voor de klant. En dit proces bestaat eigenlijk al zo lang. En vroeger werd dat op fysieke beurzen eigenlijk gedaan. Je had in Amsterdam en in Rotterdam had je een fysieke verzekeringsbeurs met een beursvloer. En dat is eigenlijk pas 20 jaar geleden opgehouden te bestaan en is dat eigenlijk elektronisch geworden. Maar het principe is nog steeds hetzelfde.
15: En als je hier in Nederland als QBI nog een relatief nieuwe speler bent, betekent dan ook dat je niet zo vaak de leidende verzekeraar bent in dit soort constructies? Dus dat je wat verderop in de rij te vinden bent?
16: Ja, dat is wel ook hoe je vaak begint als partij. Dus het is een kwestie van ook vertrouwen van lange termijn gedachten. Bij sommige lange lopende risico's, ook aan de aansprakelijkheidskant, kan het zo 10 jaar duren voordat er eigenlijk een claim zich manifesteert. Ja, dan wil je wel zeker zijn dat die partij er over 10 jaar nog staat, uiteraard. Dus je ziet dat dan moet je dit vertrouwen winnen. We zijn dat zeker aan het doen. Je merkt dat we absoluut de eerste leidende posities al op ons pakken. Maar dat is een proces waar je verder aan werkt met elkaar.
15: Jij noemde net dat complexe spel van verzekeren en dat je dat soms ook samen moet doen. Hoe vaak komt daar, en je haalde dat in je eerste antwoord, meen ik al aan, een makelaar aan te pas?
16: Ja, eigenlijk altijd. En dat is ook een internationale wereld. Je hebt een aantal lokale makelaars in Nederland. Maar eigenlijk de grote bedrijven die laten zich bijstaan door adviseurs die ook eigenlijk van internationale origine zijn. Veelal uit Amerika. Je hebt de drie grote en eentje uit Engeland. En eigenlijk beheersen die dat spel heel erg goed. Dus die zijn eigenlijk in staat om samen met de klant na te denken van oké, dit is jouw risicoprofiel. Wat kan je zelf eigenlijk op je balans nemen? Wat zijn nou de beste structuren? En dat doen ze eigenlijk voor alle vormen van verzekeringen. Voor beroepsaansprakelijkheid, voor bestuurdersaansprakelijkheid. Nou ja,
15: maar dat is een makelaar die onafhankelijk opereert. Die dus geen belang heeft om jullie aan te wijzen of bijvoorbeeld een concurrent.
16: Nee, daar zit eigenlijk een heel duidelijke set aan regels zit daar rondom. Dus je kan je voorstellen dat dit soort dingen natuurlijk goed moeten worden gecoördineerd. Dus er zijn regels over beloningstransparantie, over commissietransparantie en dergelijke. En
15: nou ja, in de verzekeringswereld en over verzekeringsagenten gesproken en provisieverboden gesproken, dat is natuurlijk wel aan de orde geweest. Misschien niet in jullie specifieke domein, maar
16: het is zeker in het verleden aan de orde geweest. Het is ook aangekaart. Ik denk voor kleinere klanten zien we wel dat er met commissie wordt gewerkt. Voor grote klanten werken ze op een fee-basis. Want die denken ook van ja, mijn premie is zo hoog. Die loopt in de miljoenen naar verzekeringspremie voor een klant. Ja, dan is dat vaak een fee in de plaats van een percentage. Maar desondanks is er een heel duidelijke onafhankelijkheid in dat systeem.
15: Maar als je hier de spotten wil gaan breken, en dat ben je vast van plan, dan moet je dus vooral in een goed daglicht komen te staan bij klanten, maar toch zeker op plek 2 of misschien zelfs wel vooraan, die makelaar.
16: Ja, dus daar werken we heel erg veel mee samen. En het fijne is, en dan leunen we wel weer een beetje ook op de relaties die we hebben vanuit de wereldwijde organisatie. Dus het zijn wereldwijde makelaars, wij zijn wereldwijd. Dus je hebt eigenlijk al heel veel verbindingen lopen. Soms ook Europese afspraken. En daar maken we zeker gebruik van, ook om onszelf hier een zetje te geven.
15: Maar zo moeilijk is het dan dus niet in Nederland. Dan is het de kwestie van een team bouwen.
16: Dat is eigenlijk de grootste uitdaging, het bouwen van een team. Ik kan niet zeggen dat het enige is. Maar dat is wel hoe het werkt. En ik denk verder, en dat is ook wel Nederlands specifiek, we hebben een heel mooie infrastructuur voor de verzekeringsmarkt, wat ik net al aanhaalde. We hebben een elektronische verzekeringsmarkt, waar eigenlijk op ook van de VNB, zoals het heet, de Verenigde Assurantiebeurs is dat. En dat werkt redelijk goed. Het is vooral belangrijk wat je zegt om een juist team te formeren met het netwerk. En op die manier kan je eigenlijk een resultaat bereiken inderdaad.
15: Nou. We gaan naar de stand van het land, specifieker zelfs de stand van de wereld, in de vorm van een dilemma. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. De blokkade van de Straat van Hormuz zorgt voor een stormloop bij onze maritieme tak. Of nee hoor, dat is voor ons business as usual.
16: Dan kies ik voor het tweede, business as usual.
15: Sebastian Lambalk is hier van QBE. De straat van Hormuz, de blokkade van die straat van Hormuz, waar het al maanden over gaat, wat economieën en ketens ontwricht, dat is voor jullie als verzekeraar business as usual. Of past er toch enige nuance?
16: Is altijd de enige nuance. Ik denk wat belangrijk is wel hier in oogschouw te nemen is dat zeker, je ziet wat impact. Dat zag je meteen eigenlijk in het begin. Natuurlijk zijn er klanten die moeten uitwijken en die bijvoorbeeld extra kosten maken omdat zij hun transport niet kwijt kunnen in haven X en dat moet naar haven Y. Ja, dat zijn dingen die gedekt zijn, dus er zijn wel degelijk wat schades uitgevallen. Maar goed, dat is redelijk business as usual. Als je dan in feite kijkt naar de situatie die er nu is, dat er eigenlijk gewoon geen doorvaart mogelijk is, dan is dat eerlijk gezegd niet zozeer een verzekeringskwestie. Want daar zijn eigenlijk dekkingen voor, eventueel. Het is dus een war-dekking die je kan uitnemen als klant.
15: Welke dekking is dat, sorry?
16: Voor oorlogrisico.
15: Oh, okay.
16: Ja, en dat dekt eigenlijk in feite de lading, maar ook het schip. Alleen wat je daar ziet, en dat is best interessant, wij hebben daar absoluut appetite ook al voor. Zelfs ook in Amerika is door Trump toen aangekondigd bij presidentieel kandidaat van er komt een 40 miljard groot fonds, daar gaan verzekeraars in staan.
15: Dat lukt nog niet zo hard, toch?
16: Er is geen polis uitgenomen. En daar zie je eigenlijk aan dat het dus niet zozeer een verzekeringskwestie is, maar dat eigenlijk reders ervoor kiezen van we gaan het helemaal niet aan, ook al is het verzekerd, want het is gewoon te veel risico voor mijn bemanning en voor ons als bedrijf. Dus je merkt dat eigenlijk een
15: Het is stil komen te vallen, het is niet eens business as usual, er gebeurt niks.
16: Er gebeurt niks, nee.
15: Want misschien ben ik dan in de war met die eerste weken vooral, dat ik dacht van ja, we moeten allemaal naar Londen, ik geloof dat daar een soort hub is.
16: Ja.
15: En die verzekeraars die moeten daar dan toch nog weer kijken wat ze wel of wat ze niet kunnen doen, wat er tegen welke premie gedekt kan worden, of bepaalde contracten moesten worden herzien.
16: Ja.
15: Dat is toch ook allemaal gebeurd?
16: Dat is allemaal gebeurd, maar goed, dat hebben we toen ook inderdaad voor Kieren gezien. Daar zijn mechanismen voor, dat gebeurt. Dus contracten worden opgezegd, worden herzien, wordt opnieuw gekeken naar wat is de juiste pricing hiervoor. En die pricing is absoluut omhoog gegaan, 100%. Hè. Dus dat is zo. Alleen wat je ziet is dat ondanks dat de prijs wel omhoog is gegaan, maar de vraag is er eigenlijk niet echt. Dus, maar dat heeft eigenlijk te maken met dat het inherente risico gewoon voor de reederschant.
15: Maar doordat die keten wel anders is georganiseerd, of doordat er moet worden omgevaren, of bepaalde andere modaliteiten worden gebruikt, zie je toch wel dat er vertraging op kan treden.
16: Ja.
15: En daar ben je ook tegen verzekerd, denk ik.
16: Hangt er vanaf. Niet onder
15: een. Gaan even de polisvoorwaarden door.
16: Niet onder de transportpolis, daar zit het niet in. Maar zeker, er kunnen situaties zijn dat leidt tot impact op bedrijf. Vaak is dat eigenlijk gewoon ondernemersrisico. Het kan ook wel zijn dat je specifiek een business interruptie ergens anders, of supply chain risico's ergens anders dekt. Maar ook daar, ja, dat is iets wat meer business.
15: Dus geopolitieke onrust, ik denk dat vatten we even bij de horens via die straat van Hormuz. Dat hoort erbij. Of is het de afgelopen jaren wel heel erg turbulent en heb je daar als verzekeraar toch ook echt wel last van?
16: Ja, het is een beetje een nieuwe normaal meer geworden. En dat zie je vooral dus terug ook in dat de premiestelling daarmee dus ook echt wel hoger is geworden. Dus het wordt duurder. En uiteindelijk wordt het ook doorbelast richting de klant. Want ergens moet dat door worden gedekt. Dus het heeft eerder een kost op drijvend effect dan dat het eigenlijk echt iets doet met ons als
15: Kun je dat altijd goed uitleggen, dat die premie omhoog gaat? Of leidt dat nog tot ingewikkelde gesprekken met klanten?
16: Nou ja, het is vooral het inzichtelijk maken van waardoor dat het geval is. Je ziet dat ook met bijvoorbeeld zaken doen in Amerika. Dat is eigenlijk voor sommige ondernemers bijna niet meer lucratief, omdat het ook een claimsklimaat heeft wat gewoon heel erg uit de klauwen kan lopen, om het zo te zeggen. Dus juridische kosten daar kunnen heel hoog zijn, maar ook massaclaims kunnen daar een punitief karakter hebben. Hè, dus waar je echt gewoon wordt afgestraft. Een paar procent van je omzet gaat er als boete naar een bedrijf als er iets misgaat. Ja, dan merk je eigenlijk dat een verzekeringspremie daarvoor door die effecten zo hoog wordt dat soms een afweging is van ja, moet ik hier wel actief zijn? Dus het gaat er denk ik meer om van, kan je het uitleggen aan de ondernemer? Is ook de makelaar daartoe equipped om dat goed uit te leggen?
15: Spreken jullie bijvoorbeeld langjarige contracten af? Je ziet bijvoorbeeld soms dat zaken plotseling veel duurder worden of dat we weer in een inflatiegolf terechtkomen.
16: Ja.
15: Als dat gebeurt en zaken worden ook voor jullie duurder, maar je hebt wel een langjarig contract lopen met een klant, wat gebeurt er dan?
16: Ja, daar ligt weer voor een deel risico bij de verzekeraar in die zin. Maar goed, daar zijn we verzekeraar voor. Je wel merkt, het merendeel van de contracten loopt 1 jaar. Maar je hebt ook een aantal meerdere jaar contracten soms. Maar goed, als een voorbeeld als een claim zich eigenlijk pas uitbetaalt over zoveel jaar. En bijvoorbeeld sprake is van letsel. En je moet iemand blijven onderzien of onderhouden in levensonderhoud. Ja, dan is inflatie een heel belangrijke factor om mee te nemen. Want je krijgt premie nu. En je moet uitkeren over zoveel jaar tegen de kosten van dan. En ja, dat zijn dus dingen waar we nu rekening mee moeten houden in de premiestelling, van doen we dat genoeg? En je ziet wel dat inflatie echt een belangrijk onderwerp aan het worden is.
15: We gaan nog even naar het kopje cyber, want dat is een voornaam risico. Je sloeg al de krant open vandaag en wat bleek, je bent binnen een mum van tijd binnen, ook bij overheidsinstanties. Valt daar nog tegen op te verzekeren?
16: Ja, wat ons betreft wel. We doen dit nu 20 jaar wereldwijd. En er zijn verschillende golven geweest. En onder de streep zien we dat wij daartoe in staat zijn. Ik denk wel dat je moet het echt heel erg goed begrijpen. En het is echt op wereldschaal. Dus vandaar dat je ook geen.
15: Dat treft jullie begrijpen het helemaal.
16: Goed genoeg. Goed genoeg om onder de streep iets in hoofd te houden. Maar denk ook goed genoeg om klanten echt te helpen. Want eigenlijk is cyber een niet zo traditioneel verzekeringsproduct. Vaak is het gewoon een uitkering van geld als iets misgaat. Cyber is echt ook een service propositie, waarbij de klant veel meer helpt, ook met allerlei diensten.
15: Maar heb je als verzekeraar ook die positie, of heb je als klant dan toch ook nog weer een gespecialiseerde IT-specialist nodig om de risico's goed af te kunnen dekken en voor een volgende keer te zorgen dat de poort wat minder open staat?
16: Ja, beide. Dat is een samenspraak. Het ene bedrijf is wat meer mature op het vlak van preventie ook en cybersecurity. Daar voegen wij eigenlijk als verzekeraar gewoon het laatste sluitstukje toe. We dekken. Aan de andere kant zijn er ook bedrijven waar we echt diensten leveren. En het gaat dan bijvoorbeeld over die kant rondom preventie. Meedenken over verdere cybersecurity verbeterpunten. We bieden zelfs soms een digital vaults aan, waarbij ook klanten een backup kunnen hebben van hun cruciale systemen bij ons. Dus ja, er zijn best wel wat mogelijkheden.
15: Zijn er ook toch veel situaties waarin je denkt, ja luister eens, als jij er zelf zo'n gatenkaas van maakt, dan stappen wij niet in. Of dan ga je dat heel duidelijk terugzien in de premie.
16: Ja, zeker. Dat is soms het geval. Dus het kan zijn dat het dus echt niet op orde is en dat het voor ons gewoon buiten de appetite valt. Omdat we denken, hier kunnen we echt niet iets mee. Soms kan het ook zo zijn dat het een effect heeft direct op de premie. Het kan soms ook zijn dat je denkt, oké, als je dit oplost, dan kunnen we hier wel in stappen.
15: Het klinkt alsof je toch af en toe ook versteld staat van dat het nog zo'n zootje is. Want je bent toch als bedrijf nu een paar keer gewaarschuwd.
16: Ja, nou ja, zeker. En ik denk dat daar echt nog een wereld te winnen is. Je ziet wel nu ook met alles wat er gebeurt en wat meer dat het in de media komt, dat bedrijven zich veel meer bewust aan het worden zijn. Alleen ook de penetratiegraad, zelfs van een cyberverzekeringstuk, is echt nog laag. Ik denk dat als je dat vergelijkt met andere vormen van verzekeren, dus een brandverzekering of een bestuurders- en spaarlijkheidsverzekering, ja, daar is de penetratiegraad echt hoog. En bij cyber is echt nog een wereld te winnen.
15: Dus het is nog niet het basispakket?
16: Absoluut niet. Nee.
15: Waar verdienen jullie nu? Want ik merk dat we de
16: penetratie gaat echt hoog. En bij cyber is echt nog een wereld te winnen.
15: Dus het is nog niet het basispakket?

0: gebieden blijven waar ook gewoon überhaupt een sterke vraag is. En dat zie je eigenlijk ook in ESG-gerelateerde projecten.
1: Of toch nog wel?
0: Ja, zeker. Ook voor nieuwe battery-systemen. Dat soort dingen zijn toch wel complexe, verzekerbare objecten. Maar daar gaat zeker verdere groei ook in ontstaan.
1: Ja. Sebastiaan Lambalk was hier, General Manager Nederland van verzekeraar QBE. Dank voor je komst. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik afgelopen vrijdag had met Jeroen Pietringa. Dan ging het over batterijen. Intercell. In Haarlem worden heel veel batterijen gemaakt voor heel Europa. Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de bekende podcastkanalen.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen The Green Quest.

0: de markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen. Vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
3: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
4: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch, dat het vuurwerk.
2: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
5: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
3: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
2: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
6: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
7: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
8: BNR Verkeer.
9: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan behoorlijk wat files vanuit Zeeland door terugkerend vakantie- en recreatieverkeer. Zoals op de A58 van Vlissingen naar Bergen op Zoom tussen knooppunten Poel en Rilland. Daar heb je ruim een half uur tijdverlies. De N57 van Middelburg naar Rotterdam sta je ook een kwartier in de file tussen Port Zeelanden en Stellendam. En op de N59 vanuit Zierikzee rijdt het langzaam tussen Oude Tongen en knooppunt Hellegatsplein. Vertraging is 25 minuten. Verder is er een ongeluk gebeurd bij Strand Nulde op de A28 van Zwolle naar Amersfoort. Kost je ook een half uur extra, de linkerrijstrook is dicht. En op de A12 van Arnhem naar de Duitse grens sta je voor de grens 20 minuten in de file door controles.
10: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
11: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Ruim 100 kinderen in Den Haag die nu thuisonderwijs krijgen vanwege hun religie moeten na de zomervakantie weer naar school. Dat heeft de gemeente bepaald, meldt nu.nl. Met de vrijstelling voor een gewone school moeten ouders zelf onderwijs regelen, maar daar is geen toezicht op. Den Haag zegt dat er altijd wel een school is te vinden die past bij een kind. Bij een treinstation in Utrecht in de wijk Leidse Rijn zou bij een ruzie gestoken zijn, meldt de regionale omroep. Of daarbij iemand gewond raakt is niet bekend. Eerder vandaag werd er iemand neergestoken in Utrecht. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Naar die verdachte wordt nog gezocht. Israël gaat de strijd tegen Hezbollah in Libanon opvoeren. In een video op Telegram zegt de Israëlische premier Netanyahu dat hij de terreurgroep met een nieuwe aanval wil vernietigen. Hij zegt dat zijn leger is aangevallen door drones van Hezbollah. Een Spaanse opvarende van het cruiseschip Hondius is positief getest op het hantavirus. De Spanjaard ligt in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid. Eerder werd op het schip de gevaarlijke Andes-variant van het virus vastgesteld. Daaraan zijn 3 mensen overleden. In Rotterdam zitten ruim 20 opvarenden in quarantaine. De voetballers van Iran hebben een plek gevonden om hun kamp op te slaan tijdens het WK voetbal. Ze kunnen in Mexico terecht. Het toernooi is in Mexico, Canada en de Verenigde Staten. Maar Amerika wilde ze niet hebben vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Mexico zegt dat ze Iran niet kunnen weigeren. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vanavond nog lang warm met temperaturen ver boven de 20 graden. Vannacht blijft het helder en koelt het af naar 15 graden. Morgen verloopt droog en wederom zonnig. En tot zover het ANP-nieuws.
6: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
10: Wil je weten wat er speelt en ook waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
12: Op de groene weg naar 2030 zijn dit een paar dingen uit het nieuws die mij zijn opgevallen. Nederlandse ondernemers stoten minder CO2 uit dankzij investeringen in verduurzaming. Bedrijven die gebruik maken van de energie-investeringsaftrek mogen een groot deel van hun duurzame investeringen aftrekken van de winst. Denk aan elektrische bedrijfswagens, batterijopslag en energiezuinige machines. Nu.nl sprak met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en die gaf aan dat er op deze manier vorig jaar een CO2-besparing van ruim 1500 kiloton werd gerealiseerd. En dat is veel. Laat zien dat fiscale voordelen bedrijven echt kunnen helpen om groener te gaan ondernemen. Misschien helpt die aanpak ook voor de luchtvaart. Volgens Natuur en Milieu kan die sector in Nederland veel schoner worden zonder dat de economie daar echt onder leidt. Dat staat in de toekomstvisie 2040 die de organisatie vandaag presenteert. Minder korte vluchten, meer treinverkeer en Schiphol terug van bijna 480.000 naar 350.000 vluchten per jaar. Toch blijven er dan ongeveer evenveel passagiers meevliegen doordat er grotere vliegtuigen worden ingezet. Of we op die manier uitkomen bij vliegverkeer binnen planetaire grenzen, weet ik niet. Maar het is een begin. Want laten we eerlijk zijn, de luchtvaart praat al jarenlang over verduurzaming. Het wordt tijd dat we ophouden met lucht verplaatsen en vaart gaan maken. Dit is de Green Quest. Mijn naam is Harm Edens en ons groene geweten is deze keer Aniek Monen van Future Design Institute. Aniek, klimaatverandering wordt volgens experts een groot gevaar voor onze gezondheid.
13: Ja, dat klopt inderdaad. Dat wordt namelijk gesteld door een speciale commissie opgezet door de Wereldgezondheidsorganisatie, ofwel de WHO. Mm-hmm. Onder andere Ernst Kuipers, onze oud-minister van Volksgezondheid, die neemt deel aan die speciale commissie. En zij zeggen dat klimaatverandering een catastrofale bedreiging is voor de volksgezondheid, veiligheid en sociale stabiliteit.
12: Dat is nogal wat, hè?
13: Dat is nogal wat, ja. Want door extreme hitte en door luchtvervuiling komen steeds meer mensen in het ziekenhuis terecht. En het warmere weer maakt het ook steeds makkelijker voor infectieziekten om zich te verspreiden. En artsen en ziekenhuizen die krijgen hier nu al steeds vaker mee te maken, maar die zijn daarbij lange na niet goed genoeg op voorbereid. Mm. Nou, is het goede nieuws wel, als het ons lukt om tijdig op te treden, is het niet alleen zo dat we die risico's bestrijden, maar krijgen we ook schonere luchten, gezonder eten, veiligere infrastructuur en gezondere zorg.
12: Nou, ik vind het logisch dat die experts zich nu zorgen beginnen te maken. Je moet aan de bel trekken over klimaatverandering, want als we dat niet doen, worden de problemen alleen maar groter en nog duurder om op te lossen.
14: The Green Quest.
12: We willen wel, maar we doen het vaak nog niet echt groen leven. Waarom is ons gedrag op dit gebied zo onnavolgbaar? Het antwoord op die vraag vind je in het nieuwe boek Alleen als jij het ook doet. De auteurs zijn Helge van Leur en gedragswetenschapper Rijntje Arrenes. En ze zijn hier. En ze kijken alle twee heel vrolijk. Dat vind ik, ja, er is geen enkele aanleiding voor Helge van Leur.
15: Nou, ofwel. Want ja, jij weet ook, net als ik, dat er eigenlijk heel veel gebeurt. Een beetje onder de horizon.
12: Soms wel, hè?
15: Maar er gebeurt eigenlijk heel veel. En als je dat vaker ziet en met elkaar er vaker over hebt, dan denk ik, ah, het kan toch eigenlijk.
12: Het helpt en de dingen ook inzinken. Laten we bij het begin beginnen. Jij zag jarenlang de cijfers, de weercijfers heb ik het dan over, kantelen als weervrouw. Maar wanneer kwam het punt dat jij besefte, alleen de feiten de hele tijd maar noemen, gaat de wereld niet redden?
15: Nou, al vrij vroeg. Ik ben in 1995 afgestudeerd. Toen was klimaat nog een beetje zijdelings.
12: Heel klein beetje.
15: Ja. Maar goed, binnen de studie werd er al veel over gesproken. Dat scheelt. Mm-hmm. Dan schuif je ook meer naar wat kunnen we er dan aan doen. Hè? Naar de oplossingen. Maar dan ben je er gewoon nog niet. Nee. Dus nou, ik denk inmiddels een jaar of 15 geleden. Ik dacht, ja, maar het zit hem toch echt in het gedrag. En toen ben ik me gaan verdiepen in psychologie. En een van de docenten in de psychologie zit dus nu naast mij. En dat is Rijntje Arrenes.
12: Oh, je doet het gewoon met je leraar. Goed. Nee, maar het is belangrijk dat die kruisbestuiving heel organisch tot stand gekomen is. Ik kijk meteen even naar de leraar, Jan. Want we hebben het vaak over de kloof tussen willen en doen. Ja. Hoe zou jij die als wetenschapper willen omschrijven? Is dat een menselijke fout? Zijn we gewoon stom bezig? Of is dat hoe ons brein bedraad is, om het maar zo te noemen?
16: Ja, het is zeker geen menselijke fout. Het is echt van. Het zijn eigenlijk twee dingen. Het is dat wij gewoon niet zo goed in staat zijn om datgene wat we ergens wel begrijpen en beseffen daadwerkelijk ook om te zetten in gedrag waarvan we misschien per direct niet meteen voelen dat het ons iets op gaat leveren. Dat vinden we best lastig.
12: Misschien zelfs alleen maar gaat kosten, want het is moeilijk en duurder.
16: In de beleving gaat het ons wat kosten. Dat is in veel gevallen eigenlijk natuurlijk helemaal niet het geval. Op het moment dat je het gaat doen, blijkt het eigenlijk je ook heel veel op te gaan leveren. Maar in ieder geval beleven we dat zo. En laten we ook heel duidelijk zijn, heel veel van die gedragingen en de omgeving waarin dat moet gebeuren, die omgeving helpt ook niet altijd. Dus je hebt best wel veel factoren in die omgeving, die buitenwereld, die nogal wat van je vragen. En op wilskracht kunnen we het gewoon niet redden.
12: Nee, laten we daar maar eens induiken. Het is dus eigenlijk een directe verklaring waarom we het veranderen van ons gedrag, zelfs als de aarde snel opwarmt, zo verrekt ingewikkeld vinden. Mensen zijn niet lui of gek, maar ons brein is geprogrammeerd op de korte termijn en we botsen constant op de ingesleten gewoontes en de verleidingen.
13: Nou, hoor je wel vaak zeggen, natuurlijk, dat het ook komt omdat het klimaatprobleem zo ver weg en zo abstract is. En als die rampen dan eenmaal hier in Nederland aanwezig zijn, voelbaar zijn, dan komen we vanzelf wel in actie. Maar je ziet natuurlijk ook de overstromingen in Limburg. Toen werden niet opeens alle Limburgers klimaatactivisten. Dus hoe concreet, hoe dichtbij en hoe zichtbaar moeten we het precies hebben?
16: Ja. Wat ik heel erg leuk vind, dat je het voorbeeld echt noemt van Limburg. Wat we eigenlijk zien is dat, ja, op het moment dat er zo'n heel concrete reden is om met z'n allen even zorgen te maken, dat is belangrijk. Maar op het moment dat we dan ook niet heel concreet het koppelen aan de handelingsperspectieven die ervoor nodig zijn, dat is niet alleen dat wij dat zelf moeten doen, juist een overheid, de media, dat heel concreet maken, dan zie je dat dat heel snel weer verdwijnt. Dus dan is even die zorg, maar dan heeft het helemaal geen tijd gekregen om het ook geborgd te worden. En dan zie je ook dat je, nou ja, wat we bij COVID ook zagen, heb je het ook echt wel nodig dat er regelgeving bijkomt, wetgeving bijkomt, nieuwe technologieën ons gaan helpen. Als dat allemaal niet gebeurt, dan verliezen we het heel snel weer.
14: En sterker nog, Helge, ik heb ook het gevoel dat, je had ook die documentaire Valkenburg in de geul. Dat vond ik al heel briljant gevonden. Maar we gaan het ook bezweren. Nee, dat was één keer. En dat valt wel mee. En dat gaat niet nog een keer gebeuren. Herken je dat ook als weervrouw van vroeger? En mensen denken, nou, het is een uitzonderingetje.
15: Ja, het gebeurt mij niet. Het gebeurt sowieso een ander. Dat denken we bij alles.
14: Ja.
15: Behalve als we de staatsloterij lotten kopen.
14: Nee, dat denk
15: dan
14: ik
15: denken
14: ook,
15: we
14: hoor.
15: Dat het ons namelijk wel overkomt.
14: Dat denk ik zo erg dat ik nooit meedoe zelfs.
15: Nee. Dus wat ik heel vaak doe, is eigenlijk klimaat veel breder trekken. We denken aan weerextremen, maar het gaat natuurlijk om de impact. Hoe is je voedsel opgebouwd? Wanneer kun je wat krijgen? Wat kost het? Hoe zit het met je energievoorziening? Hoe zit het met je veiligheid, met je grondstof? Dus eigenlijk is het gewoon je leefomgeving. Als je daarop gaat richten, ja, vergeet dat woordje klimaat dan maar even. Maar probeer je leefomgeving stabieler, betaalbaar te krijgen.
14: Ja.
15: Zeker.
14: Jullie hebben het over, dat vind ik heel interessant, we gaan naar dat gedrag toe. Jullie hebben het over monsters in ons hoofd. Waarom kozen jullie voor zo'n, mag wel zeggen, beeldende term, voor serieuze psychologische processen?
16: Ja, we hebben een klein beetje, nou, laten we eerst even heel lang over gedupt. Moeten we dit echt gaan doen? Want we wilden wel, die krachten zitten in ons hoofd.
14: En je kijkt nu een beetje richting Helga, dus Helga, we noemen het monsters.
16: Noemen het ook monsters. Ik heb het helemaal omarmd en het is helemaal van mij nu ook.
14: Ja.
16: Maar het was natuurlijk wel zoeken naar, nou, hoe kun je een vorm vinden waarbij al die verschillende psychologische mechanismen een beetje tastbaar gaan worden. Nou, dat hebben we gedaan. En we hebben ook wel een beetje geleend van een van de belangrijkste artikelen in de klimaatwetenschap. Dat is van Gifford, die heeft over de Dragons of Inaction.
14: Ja, maar dat dacht ik een beetje aan.
16: Ja,
14: mooi.
16: Jij kent het al.
14: Ja, maar het zijn ook wel een beetje dat soort dingen, toch?
16: Ja.
14: Want jullie hebben de 5 monsters breinmechanismen hebben jullie onderscheiden. Snelle Jelle, Comfort Charlie, Jan en Alleman, Montere Mo en Van Goede Wil.
15: Ja, harige harm is afgevallen.
14: Dat vind ik jammer. Ja? Dat was de hele positieve, veranderingsgezinde buurman.
15: Ja, eentje met haar op zijn tanden. En nu gaan we het gewoon doen, de rasactivist.
14: Nou, die doen we in deel 2.
15: Ja.
14: Maar hele duidelijke types.
15: Ja.
14: Kijk toch maar even naar de wetenschap hier. Waarom is dit relevant in het licht van het maatschappelijk debat over klimaatverandering? We moeten dat op een gegeven moment dat debat breder trekken.
16: Ja.
14: Waarom gaat dit helpen?
16: Ja, dat was wel echt wel de bedoeling. Dat we dachten, we kunnen een boek schrijven weer voor de happy few of voor de wetenschappers die er heel graag in willen duiken. We hebben van begin af aan gezegd, laten we nou kijken of we een boek kunnen maken wat net toen destijds met die opruimboek, wat een soort Sparks of Joy werd. Dacht, ja, als jij gewoon opruimen sexy kan maken, dan moet het ons toch lukken om dit klimaatgedrag op zo'n manier op te schrijven dat heel veel mensen denken, ja, verhip, ik ga het gewoon doen.
14: Of dat herken ik ook meteen. En dat monster kan ik nou wel aan of zo.
16: Precies.
14: Zullen we eens even bij langs lopen? Ik vind het ook voor Aniek leuk. Snelle Jelle. Helga, wat monster is dat?
15: Nou, Snelle Jelle is eigenlijk ons reptiele brein. Dus we acteren heel snel zonder eigenlijk na te denken. Ja, en dat belemmert je natuurlijk de goede dingen te doen. Want dan moet je vaak wel even over nadenken.
14: Ja, ja dus echt voedsel nu, maakt niet uit wat het is. Proppen het erin en we zijn weer blij.
15: Nou, of een aanbieding. Oh, het is nu een aanbieding. Maar niet denken, maar wat is de footprint hierachter? Ja. En kan ik niet beter iets kopen wat eerlijk biologisch en lokaal is?
14: En heb ik het eigenlijk wel nodig? Dan hebben we Comfort Charlie.
16: Ja. Ja, dat is degene die wat achterover in de bank gaat hangen en denkt, ja, ik snap het allemaal ook wel, maar ik vind het ook wel heel lekker. Lekker vertrouwd, wat ik altijd al doe. En nou, mijn tijd komt nog wel. En weet je, morgen ga ik het ook echt wel doen, maar nu nog even niet.
14: En ga eens door, want op een gegeven moment zou je die dan wakker moeten kunnen schudden en zeggen, dat is een opman, sukkel.
16: Nou ja,
14: en dat probeer ik nu al jaren, maar no.
16: Ja, nou, ik denk dat iedereen wel een beetje, wat we noemen dan de procrastinatielus. Hè. Je bent allemaal wel een beetje van het uitstellen en je vindt het sowieso niet fijn. Maar dus eigenlijk is het dan de zoektocht. Hoe kun je eigenlijk datgene wat nodig is, misschien ook echt voor Comfort Charlie wat comfortabeler maken, wat eenvoudiger maken. We hebben ook echt daadwerkelijk voor Comfort Charlie de wereld ook wel heel complex gemaakt. We vragen een soort wilskracht die Comfort Charlie helemaal niet in zich heeft.
14: Ja.
16: Dus voor haar zou het fijn zijn als we de default even gaan omdraaien. Het alles wat niet duurzaam is. Ja, daar heeft Comfort Charlie helemaal geen zin in.
14: Is het een haar bij jou? Bij mij is het ook echt een hem, hoor.
16: Nee, we hebben heel bewust 2 vrouwen en 3 mannen genomen.
17: Een hele genderneutrale naam.
14: Ja, een genderneutrale naam. Daar kan alle kanten op. Ja, maar dat is ook wel voor mijn gevoel zo, Rijntjan, dat als je dat benoemt, dat Charlie een beetje lui aan het wezen is en gemakzucht wegzakt, dat alles wat je dan op haar, in dit geval, afvuurt, ze het meteen gaat gebruiken als, ja zeg, nou overdrijf je het wel, of zullen we het wel gezellig houden? Of,
16: precies.
14: Het alles...
16: Nee, maar je moet dus ook, als je je echt gaat richten op Comfort Charlie, niet dit soort dingen gaan doen. Dat heeft helemaal geen zin. Ja. Dus het fijne is, we hebben ze allemaal in ons hoofd. Hè. We hebben nu even heel erg de focus op Comfort Charlie, maar in de geval van Comfort Charlie, als je echt denkt, die wil ik meekrijgen, dan zul je er echt over na moeten gaan denken, hoe kan ik het laten aansluiten bij haar routines, bij haar gewoontes? Wat heeft ze daarvoor nodig om vanuit daar toch met ons een beetje mee te gaan?
14: En het is moeilijk in een wereld die vrij onbegrensd aan het worden is, met tamelijk zeer verwende mensen, die alles vinden dat hun afgepakt wordt. Dus dat is een
16: hele cynische kijk die nu denk ik. Ja.
14: Nee, dat is gewoon, dat is wetenschap.
16: Nee, want dat is het fijne. Dit is inderdaad heel lang in de gedragswetenschappen ook gedacht dat dit is wie de mens is. Dat noemen we cognitive misers, heel schaars met onze cognitie, willen vooral lekker niks doen. Mm-hmm. We weten inmiddels dat de mens iets complex in elkaar is, hebben ook diepere waardes en we willen heel graag ook wel moeite doen. Alleen voor het klimaat op een of andere manier nog iets.
14: Nog niet, hè? En pijnvermijding was ik nog een beetje vergeten, want die zitten ook heel diep in ons allemaal. We zitten zo comfortabel te wezen. Pijn, dat doen we niet meer anders.
16: Nee, we vinden het lastig als het schuurt en als de frictie is. Dat zou je kunnen zeggen, is misschien wel een teken van deze tijd. Mm-hmm. Dat we het wel we inmiddels alles ook wel heel erg gemakkelijk op een soort booking.com-achtig niveau tot ons willen krijgen.
13: En is dat dan ook nog Trump Comfort Charlie, of is dat dan weer een ander monster?
16: Over welke heb je het nu als je zegt...
13: Dat we pijn vermijden en het allemaal zo makkelijk...
16: Ja, je hebt heel veel niveaus van pijn. We hebben bijvoorbeeld ook over sociale pijn bij Jan en alle man. We hebben ook letterlijk fysieke pijn op het moment dat we buiten de groep gezet worden. Dus er zijn heel veel verschillende vormen van pijn.
14: Ja, zeker. Die zit er ook in. Ja. En Helga, die Jan en alle man, kan je daar een heel concreet voorbeeld van geven? Wanneer herkennen we die?
15: Nou, wat doet je sociale omgeving? Als je een vriendengroep hebt waarbij de één of twee vegetarisch zijn, dan ben je misschien eerder geneigd om te denken, nou, ik probeer het ook een keer. Of ik doe zelfs moeite de vegetarisch voor te koken als ze op bezoek komen.
14: Oh ja.
15: Als die groep niet zo is, dan wordt het toch een lastige strijd om jezelf daartussen te wurmen. En dan hou je soms misschien maar liever je mond.
14: Ja, we hadden net een familielunch met een piepkleine familie. En twee zijn vegan en de andere niet. En toen was er een paardenbloemsalade die volledig overleden over een schaal heen hing. En toen zat de andere helft van de tafel heel zuur te kijken. Oké. Mooi. Geniet ervan, jongens.
15: Nou, maar wat ik bij klimaat dan ook interessant vind, als het over topsport gaat, dan kijken we er tegenop. Oh, fantastisch, leuk, en dan wil ik er ook iets mee. Maar als het over klimaat gaat, kijken we naar beneden. Ja. Dan
14: dat is een framing, hè? Ja. Daar moeten we vanaf. Misschien helpt dit boek. Anik, welk monster is voor jou het meest bedreigend?
13: Ik herken ze allemaal wel een beetje, maar misschien Jan en Alleman toch wel? Ja, ik merk in ieder geval wel, mijn omgeving kent mij dan als de duurzame, zeg maar, de klimaatactivist.
14: Ja.
13: En ik heb toch het idee dat als ik dan begin over dat ik met de trein op vakantie ben gegaan, dat het dan ook meteen weer wordt gezien als een soort aanval. Dat, wij gaan helaas wel op vakantie, maar ja, we hebben er wel echt heel lang over nagedacht en we gaan wel een week langer. En dan denk ik, maar ik vroeg daar helemaal niet naar.
14: Wij kunnen niks meer neutraal zeggen.
13: Het heeft toch wel een grote sociale implicatie. Dat je dat soort dingen deelt. Dus nee, ik ben daar ook wel gevoelig voor. En ik voel dan soms af en toe wel aan van, misschien kan ik het beter maar niet delen dit keer.
14: Helga, je was het boek aan het maken samen met Rijntjan. Wat was jouw grootste eye-opener over klimaatgedrag die je van jouw leraar geleerd hebt?
15: Nou, er zijn natuurlijk heel veel. En met die monsters kun je het wel een beetje goed onderscheid maken. Bijvoorbeeld Montremo, monster nummer 4, dat rasoptimist. Hoe vaak wij niet geconfronteerd worden met mensen die het klimaat ontkennen en erachteraan roepen, ja, maar kerncentrales gaat ons redden en thorium, dat wordt het allemaal. Wat we nu doen is allemaal niks. Dan denk ik, ja, dat Montremo is, het helpt mij om ook niet meteen te oordelen, maar te denken, wacht even, hier zit een automatisme achter. En door gaan vragen te stellen, wat ik echt van Rijntjan geleerd heb. Want die stelt gewoon vragen en die heeft de verwondering en die oordeelt niet. En dan voel je ook minder snel aangevallen. Dus die nieuwsgierigheid opent een gesprek.
14: Ja, ik moet ook een cursus bij jou gaan doen.
16: Ja, nee, maar inmiddels word ik me heel ongemakkelijk als leraar en ook nog eens een keer iemand die alleen maar vraagt. Ik oordeel ook. Dus dat laten we dat. Misschien in relatie tot Helga viel het mee. Dat zal misschien ook een soort
14: houd het gewoon beter voor jezelf.
13: Ligt eraan wie er voor je zit.
17: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
14: We praten verder over de psychologie van de groene transitie. Hoe krijgen we de massa mee zonder dat het een opgeheven vingertje wordt? Te gast zijn Helga van Leur en Rijntjan Renes. Zij schreven het boek Alleen als jij het ook doet. En ons groene geweten is Aniek Monen. In het boek hebben jullie, vind ik wel belangrijk, het Dunning-Kruger effect. Niet het Freddy Krueger, maar Dunning-Kruger. Wat is het Dunning-Kruger effect?
15: Nou ja, het is het effect dat je meent van iets heel veel te weten, een hele sterke mening hebt op basis van eigenlijk heel weinig informatie, en je beseft niet dat je eigenlijk heel weinig weet.
14: En hoe komt dat? Want het is bij klimaat heel vaak zo.
15: Ja, dus ik noem het een beetje koffiezetpraat. Je hebt wat op het nieuws of gisteravond bij een talkshow gehoord, en belachelijk al die asielzoekers, en dan roep jij de volgende dag dat het allemaal belachelijk is, maar je hebt je totaal niet in verdiept.
14: Het zijn die nieuwsframes die nu eigenlijk helemaal autonoom door de samenleving zwerven.
15: En die heel erg op je emoties aanhaken. Ja. En hoe meer je van iets weet, hoe genuanceerder je zal zijn, en hoe minder snel je dus allerlei one-line quotes zult geven.
16: Ja, ja, en dus omgekeerd is ook heel erg. Op het moment dat je vrij weinig weet van iets, dan is jouw mening gewoon veel sterker.
15: Ja,
16: dus dat is
15: precies.
16: Eigenlijk heel want dan weten heel veel mensen heel weinig van heel veel dingen.
14: Ja.
16: Maar die hebben allemaal hele sterke meningen. En het fijn is ook dat onderzoek ook laat zien, op het moment dat je er meer van weet, word je steeds genuanceerder. Dus
14: en dan ben je minder interessant en je zorgt voor minder ophef, dus zak je weg in de algoritmes.
16: Ja, precies.
14: Ja. Nou hebben wij jarenlang al publiekscampagnes om allerlei dingen aan te jakken. Met klimaat en klimaatgedragsverandering werken die nooit. Wat doen we verkeerd?
16: Nou, we doen iets verkeerd. Kijk, we hebben misschien iets te heilig geloof dat op het moment dat wij mensen gaan vertellen hoe het zit en als ze een beetje meenemen, dat mensen dan wel spontaan gaan veranderen. Ja, dat lukt misschien nog wel als je van merk wil veranderen van de ene code naar de ander. Maar dit is zo'n ongelooflijk taai en een complex vraagstuk voor heel veel mensen om daadwerkelijk van gedrag te veranderen. Dan is communicatie op zichzelf gewoon niet voldoende.
14: Nee, je moet een ander vaatje gaan tappen.
18: Ja, nou ja, en is de uitdaging niet ook gewoon dat die monsters die we net met elkaar hebben besproken, dat die dus niet alleen maar actief zijn, ook bij de consument wiens gedrag we willen veranderen, of bij de burger wiens gedrag we willen veranderen, maar ook bij degene die verantwoordelijk zijn voor het maken van dat klimaatbeleid.
14: En daarop aanvullend worden die monsters ook niet actief aangezet en vergroot door de marketingbedrijven.
15: Ja, dat is die buitenwereld, hè, waar we 4V's hebben gedaan. Je hebt de voorsortering, dus nou, waar word je het eerst in verleid? En dan heb je de verwarring die geschapen wordt, met name natuurlijk voor de desinformatie. Het valt allemaal mee en het werkt allemaal niet zoals het moet.
14: Ja.
15: Dan hebben we ook nog
16: verleiden.
15: Verleiden.
16: Ja, voorsorteren, verleiden en verdeling. Het is natuurlijk ook ongelijk verdeeld in de wereld. Dus ook in de samenleving, ja, de een die kan gewoon wat meer dan de ander. Dus de een heeft wat meer ondersteuning nodig dan de ander. Dus we moeten ook een beetje oppassen dat we niet iedereen in zo'n campagne op dezelfde manier benaderen. Sommige mensen hebben daadwerkelijk de mogelijkheden en de capaciteiten om op basis van zo'n campagne wat doen, anderen helemaal niet.
15: Nee. Het hoeft ook vaak niet, hè, want we vergeten als mensen heel weinig inkomen hebben dat hun footprint sowieso
14: is
15: heel klein
14: is. Kleiner al. Ja, precies.
18: Nee, maar mijn punt was voornamelijk ook van de mensen die deze campagnes maken hebben natuurlijk ook last van deze monsters. Dus hoe maak je dan een goede campagne terwijl je dan rekening houdt met al dit soort dingen?
14: Nou, en het monster wat erbij hoort is van goede wil. Die hadden we nog niet gedaan.
16: Zeker.
14: Dus neem die even gezamenlijk mee in het antwoord, Jan-Rijn.
16: Jan? Hartstikke fijn. Nee, kijk, even nog over van goede wil. Dat gaat er een beetje vanuit dat we allemaal op zich dit wel belangrijk vinden.
18: Ja.
16: Moeten niet doen alsof mensen dit niet belangrijk vinden, maar precies wat jij nu schetst. Heel veel van de mensen die met van goede wil er een leuke campagne van maken, die hebben zich vaak onvoldoende echt verdiept. Maar waar gaat dit vraagstuk over? Wat is er nou daadwerkelijk aan de hand waarom dit tegenhoudt? En wat je ziet is vaak dat de communicatie en de campagne ook als excuus wordt gebruikt om het echte beleid niet te gaan maken. We hebben toch al een campagne, komt hartstikke goed.
14: Ja.
16: En die communicatieprofessional is hartstikke blij met zijn filmpje. Iedereen vindt hem leuk.
14: Als voorbeeld, iedereen doet wat. Daar staat ook bij, zeg maar even, Helga heeft de banden op de juiste spanning. Toen dacht ik, oh mijn hemel, hoe laag kan je de lat leggen, zeg. Dus dat is een beetje...
16: Ja, absoluut.
14: Ja.
16: En dan heb je het excuus aan de minister of wie dan ook gegeven van, goh, wij doen al wat, we hebben een hele leuke campagne en wij maken ons hier best wel zorgen over.
14: Ja. Nou heb je het boek. Ik kijk even naar jullie alle twee. We lezen het. Wat kan de argeloze luisteraar die dat boek gaat lezen vanaf dag 1 dan echt doen om vrede te sluiten met de monsters en aan de slag te gaan?
15: Nou, door al te beseffen van, oh, wacht even, dit is het monstertje wat een beetje hard aan hem trekken is. Ik ga gewoon wat anders doen. Ik word gewoon nieuwsgierig. Ik ga niet in mijn automatische piloot. Het maakt me eigenlijk niet even wat de buurman ervan vindt. Ik vind het gewoon leuk om eens een keer een vegetarisch gerecht te proberen. Op vakantie doen we allemaal rare dingen. Waarom kan dat dan thuis niet?
14: Ik vond het begin het interessantst. Ik ben eens een keer nieuwsgierig.
15: Ja, wees gewoon nieuwsgierig.
14: Waar die wereld heen zweeft. En dat er misschien wel iets anders moet. Wat zou het kunnen zijn? Ja, mooi.
15: Nou ja, maar sowieso aan alle dingen die je doet. Als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg.
14: Ja.
15: En we leven, hebben het gevoel dat we leven als we gewoon iets verrassends, iets nieuws doen. Onszelf uitdagen buiten die comfortzone. En eigenlijk is dat dus heel makkelijk. Lopen ze een andere route. Kopen in de supermarkt is iets anders waar toevallig op staat lokaal.
18: Wordt het leven ook gewoon leuker van?
15: Het leven wordt echt leuker van.
14: Dat is met heel veel dingen zo, hoor.
15: Ja.
14: Als je dingen verandert en je bent blij met je eigen keuzes, wordt het leuker. Ja. Wat kunnen mensen doen?
16: Nou, wat we wel heel erg hebben geprobeerd is om dit boek zo op te schrijven dat het ook voor mensen een soort gespreksopener is. Dat je zegt, goh, ik heb dat boek gelezen, dat is toch iets grappigs in. Of dit. En dat we, want dat is wel echt heel belangrijk aan dit vraagstuk. Dit is collectief vraagstuk. Dus je moet ook niet die last helemaal in je eentje gaan leggen en dat jij helemaal probeert om alles goed te doen. Nee. Nee, als we met z'n allen een beetje beter worden, dan gaan we als samenleving al zo'n gigantische stap vooruit. Dus ga het gesprek meteen met iemand hierover aan.
14: Ik denk dat de eerste stap het moeilijkste is, of de eerste 2, 3. En dan ineens denk je, hey, er komt een tempootje in en dan gaan we met z'n allen.
15: En als je gewoon iemand vraagt, waar word je blij van? Dan krijg je vaak een goede antwoorden.
14: Kijk, alleen als jij het ook doet, het boek is nu verkrijgbaar. Dank Helga van Leur en Rijntjan Renes. Elke week delen we in dit programma ook een impactpluim uit. Iemand die echt het verschil maakt. Maar het is geen persoon geworden, Aniek, maar een pretpark.
18: Ja, dat klopt, Harm. Het is de Efteling geworden. Nou. Ik zat namelijk afgelopen week nog in de Python.
14: Je ziet het en, nog een beetje, ja.
18: En terwijl ik op dat hoogtepunt uitkeek over die Brabantse boomtoppen, wist ik meteen wie mijn impactpluim eigenlijk verdiende.
14: Wow.
18: De Efteling heeft namelijk niet alleen maar hele gave achtbanen. Het is ook gewoon een mega inspirerend duurzaam bedrijf. En dat weten misschien niet, niet alle mensen.
14: Wist ik ook niet.
18: Ze hebben namelijk alleen een eigen stichting als aandeelhouder. En daarmee kunnen ze kiezen voor impact boven winst. Mm-hmm. En zo hebben ze een aantal dingen die ze doen. Ze mogen voor altijd maar maximaal 11% van het park bebouwen.
14: Zo.
18: En de rest van het park moet dus altijd beschikbaar zijn voor natuur en biodiversiteit.
14: Mm-hmm.
18: Ze zijn op weg om in 2032 niet klimaatneutraal, maar klimaatpositief te worden. En dat is echt heel erg bijzonder.
14: Ja.
18: En ze vervangen in hun restaurants al jarenlang gerechten door plantaardige opties, zonder daar heel actief de nadruk op te leggen. En volgens de Efteling werkt verandering dus beter als mensen het nauwelijks merken tijdens hun bezoek.
14: Ja.
18: Sluit mooi aan, denk ik, bij het pleidooi van vandaag.
14: Gaaf, toch? Ja, en papier hier is ook gewoon het begin van circulair natuurlijk. De Efteling, de impactpluim is voor jullie. Dit was de Green Quest, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
19: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Make Europe Great Again.

0: Wil jij een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven. Rechtstreeks van jou de beslisser. We stellen korte, gerichte vragen over wat er speelt en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie. Ben jij die beslisser? Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
1: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: In de podcastserie Voetnoten bespreek ik, Sabine Sluiters, met energie-expert Letitia Oeije, elke maand een rapport dat gaat over energie en klimaat.
4: Wil je naadje van de kous weten over de energietransitie, maar heb je weinig tijd? Luister dan Voetnoten. Taaie rapporten in 3 kwartier uitgelegd.
5: Voetnoten is een podcast van Energeia.
6: In de Friday Move gaat het over tv.
7: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
6: Politiek.
8: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc eens.
6: En ik ben er ook.
7: Dat is toch heerlijk.
6: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
9: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
10: Goedenavond, ik ben Afnan van der Meijs. Ruim 100 kinderen in Den Haag die nu thuisonderwijs krijgen vanwege hun religie moeten na de zomervakantie weer naar school. Dat heeft de gemeente bepaald, meldt nu.nl. Met de vrijstelling voor een gewone school moeten ouders zelf onderwijs regelen, maar daar is geen toezicht op. Den Haag zegt dat er altijd wel een school is te vinden die past bij een kind. Bij een treinstation in Utrecht in de wijk Leidse Rijn zou bij een ruzie gestoken zijn, meldt de regionale omroep. Of daarbij iemand gewond raakt is niet bekend. Eerder vandaag werd er iemand neergestoken in Utrecht. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Naar die verdachte wordt nog gezocht. Israël gaat de strijd tegen Hezbollah in Libanon opvoeren. In een video op Telegram zegt de Israëlische premier Netanyahu dat hij de terreurgroep met een nieuwe aanval wil vernietigen. Hij zegt dat zijn leger is aangevallen door drones van Hezbollah. Een Spaanse opvarende van het cruiseschip Hondius is positief getest op het hantavirus. De Spanjaard ligt in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid. Eerder werd op het schip de gevaarlijke Andes-variant van het virus vastgesteld. Daaraan zijn 3 mensen overleden. In Rotterdam zitten ruim 20 opvarenden in quarantaine. De voetballers van Iran hebben een plek gevonden om hun kamp op te slaan tijdens het WK voetbal. Ze kunnen in Mexico terecht. Het toernooi is in Mexico, Canada en de Verenigde Staten. Maar Amerika wilde ze niet hebben vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Mexico zegt dat ze Iran niet kunnen weigeren. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vanavond nog lang warm met temperaturen ver boven de 20 graden. Vannacht blijft het helder en koelt het af naar 15 graden. Morgen verloopt droog en wederom zonnig. En tot zover het ANP-nieuws.
0: BNR Nieuwsradio. Make Europe great again. Michal van der Toorn.
11: Welkom bij de wekelijkse XL-versie van Make Europe Great Again. De podcast van Nederland waarin we iedere dag praten over Europese autonomie en soevereiniteit. De oorlog in Oekraïne vormt al meer dan 4 jaar een bedreiging voor de veiligheid van Europa. En de NAVO-top in Ankara komt eraan. Europa gaat volgende week bepalen op wat voor manier we zouden kunnen praten met Poetin. Hoogste tijd dus om te kijken hoe staat Europa eigenlijk in de wedstrijd. In hoeverre staan we achter Oekraïne? Mijn naam is Micha van der Toorn, maar ik ben niet alleen, want bij mij zijn ook Stefan de Vries.
12: Bonjour.
11: En Luc de Clercq.
13: Hallo.
11: Welkom allebei. Aan het einde van deze uitzending bespreken we ook nog een cultureel pareltje, maar eerst.
0: The Gradometer.
11: In Make Europe Great Again volgen we de worstelingen van Europa op de voet. Maar lukt het Europa nou echt om een beetje greater te worden? Welke ontwikkeling gaat snel? Wat gaat er tergend langzaam? Luc, jij was in Straatsburg deze week en daar kwam de EU eindelijk tot een akkoord over de implementatie van de handelsdeal met de Verenigde Staten. De onderhandelaar van het Europees Parlement was na een nacht onderhandelen nog best opgewekt en deelde ook nog even een sneer uit naar Donald Trump.
14: And this is, I guess, a big difference to the United States. We are doing this in a democratic way with the European Parliament and the member states. In Europe,
12: there's no decision by only one man, which is totally unpredictable.
11: Nou, dat is echt een Europese sneer. Wat is er nou precies op een democratische wijze afgesproken, Luc?
13: Ja, er zijn dus een aantal waarborgen dat tussen de lidstaten en het parlement overeengekomen. Een zogenoemde sunset-clausule, daar ging het de hele tijd om. Dus dat het akkoord dan afloopt eind 2029. Eerder werd er gesproken over misschien in 2028. Maar er lijkt dus wel een soort concessie in zijn gedaan van het parlement naar de lidstaten. En dan zit de termijn van Trump er ook op. Dus dan kun je hopelijk met een nieuwe Amerikaanse president, wie dat dan ook is, weer nieuwe afspraken maken. En als het goed is zit er dan ook een nieuwe Europese commissie al. Dus ja, nieuwe mensen die dan opnieuw de balans op moeten kunnen maken. En ook als Amerika zich niet aan afspraken houdt, dan kan de commissie die voorkeursbehandeling die er eigenlijk dus voor de VS nu is, dus 15% heffingen tegen nul, weer terugdraaien. En ja, want de wettelijke basis van de Amerikaanse heffingen, die staan namelijk ook onder druk en ja, lopen ook af. Dus dan is het op zich goed dat je iets hebt om in te kunnen grijpen, mochten de Amerikanen zich dus eigenlijk toch niet aan kunnen houden. En er kunnen ook onderzoeken worden ingesteld door de lidstaten, de commissie of het parlement zelf, als ze het idee hebben dat deze afspraken een bepaalde sector in Europa ernstig schaadt. Nou, dan kunnen ze dus kijken hoe ernstig is dat en moeten we dan dus ook weer de boel opschorten.
11: Een beetje uitzoomend, waar we deze week naar hebben zitten kijken is eigenlijk het Europese huiswerk voor de wetgeving hierover is gedaan. Dus ja, daar zijn we mee klaar en nu kunnen we door naar de echte.
13: Nu kan het verder geratificeerd worden en moet dat in Europa en moet het natuurlijk ook weer naar de Amerikanen gecommuniceerd worden, wat wij dus hier nu intern nog weer hebben afgesproken. Ja. En moet nu in het parlement nog wel weer over gestemd worden.
11: Iemand die hier een grote rol in heeft gespeeld is de Duitse sociaaldemocraat Bernd Lange. Die is voorzitter van de Handelscommissie binnen het Europees Parlement. Waarom was hij zo blij? Want hij was heel tevreden, hij had een glimlach op zijn gezicht.
13: Ja, ik zat bij die persconferentie in Straatsburg en we hoorden dus net daar al even een stukje van. Hij was inderdaad erg blij. Hij heeft die onderhandelingen namens het parlement dus geleid. En hij was ook sterk pleitbezorger voor die waarborgen. En daarvoor heeft hij eigenlijk eerst in het parlement zelf een strijd moeten voeren, omdat daar ook niet iedereen dat meteen wilde. Dus bijvoorbeeld de Christendemocraten, de EVP, die zeiden eigenlijk, nou laten we gewoon zo snel mogelijk deze deal doorbrengen. Dat is makkelijk voor iedereen. Dan kunnen we gewoon meteen door. Maar voor hem was het dus wel een persoonlijk succesje dat in eerste instantie natuurlijk al gelukt was, dat die positie van het parlement zo was geworden. En ja, lidstaten zaten er uiteindelijk ook niet allemaal op te wachten op allerlei waarborgen. Die wilden ook snel door. En ja, dus hij heeft het toch voor elkaar gekregen om wel een aantal waarborgen in te bouwen. En, ja,
11: en
13: daarom
11: was
13: hij toch zo in zijn sas. Ja.
11: Was in zijn sas. Stefan, ben jij een beetje in je sas hiermee?
15: Nee, niet echt. Het is een capitulatie aan Donald Trump. Totaal onvoorspelbare, voormalig bondgenoot. In het akkoord staat dat als Amerika zich niet houdt aan de afspraken, dan kunnen we er op een bepaalde manier onderuit. Nou ja, ik zou zeggen dat moment is ongetwijfeld volgende week alweer aangebroken. Amerika houdt zich niet meer aan de afspraken. De deal is niet in het belang van het Europees bedrijfsleven. Het is slecht voor de Europese strategische autonomie die we zo graag willen. En laten we het ook niet vergeten, het is niet in het belang van de Amerikaanse consumenten. Want die zijn uiteindelijk degene die deze heffingen zullen betalen. Ja. Het kent alleen maar verliezers. En wederom, Amerika moet in het knuisje lachen, of althans Donald Trump. Want Europa is er weer niet in geslaagd om te zeggen, wij zijn Europa. Als je met ons zaken wilt doen, graag. En zo niet, dan is daar de deur.
11: Luc, meestal kijken we in deze rubriek naar of Europa great is of niet. Maar dit keer kijken we even naar een persoon, namelijk Bernd Lange. Ja. Great or not so great?
13: Nou, dan toch niet helemaal zo great. Want ik wil Bernd Lange dus best credits geven dat hij dan binnen de EU dit voor elkaar heeft gekregen. Dat hij er iets uit heeft gesleept, die waarborgen. Maar ja, het feit blijft toch, en dat wat Stefan eigenlijk ook een beetje zegt, dat het is niet great dat akkoord dit met de Amerikanen. En daar veranderen die waarborgen dan uiteindelijk ook nog te weinig aan.
16: Make Europe great again.
11: Poetin die wil best met Europa praten over Oekraïne. Moeten we dat wel willen? En op welke manier dan? En heeft de NAVO nog wel tijd om naar Oekraïne te kijken? Of zijn we vooral druk met onszelf? Deze week nemen we de Europese steun voor Oekraïne eens onder de loep. Stefan, jij was deze week in Brussel bij een briefing voor de NAVO-bijeenkomst in Zweden. En Luc, jij hebt de hele week rondgelopen in het Europees Parlement in Straatsburg en je oor te luister gelegd bij de Europarlementariërs. Dus dat is hartstikke goed. Vandaag halen we het net op. Om te beginnen bij jou, Stefan. De NAVO-top komt eraan. Begin juli in Ankara, in Turkije.
15: Daar ga jij naartoe.
11: Daar ga ik naartoe, ja, klopt. Als het goed is. Ter voorbereiding daarop komen nu de buitenlandministers bij elkaar in Zweden dan weer. En ter voorbereiding daarop, om het even compleet te maken, was jij in Brussel bij de briefing.
15: Ja.
11: Kreeg jij op het hoofdkwartier in Brussel het idee dat Oekraïne speelt bij de NAVO op dit moment?
15: Ja, zeker. Oekraïne blijft absoluut natuurlijk een van de hoofdthema's, ook op deze NAVO-top. De toon is wel veranderd. Hè. 2 jaar geleden ging het vooral over militaire steun en de vraag hoe snel Oekraïne dichter bij de NAVO kon komen. Of zelfs misschien wel in de NAVO. En nu draait het veel meer om uithoudingsvermogen. Wat ik ook interessant vind, is dat het afgelopen jaar is gebleken dat Oekraïne eigenlijk het meest geavanceerde leger ter wereld op dit moment heeft. En dat we heel erg afhankelijk zijn gaan worden van de Oekraïnse technologie. Met name op drone-gebied en AI-gebied. Super interessant. En ja, ik zat zelfs met de gedachte te spelen, mocht de Verenigde Staten uiteindelijk toch min of meer uit de NAVO stappen, misschien is dan Oekraïne wel het land dat ons kan beschermen. Maar goed, dat is een heel
11: militaire hypothese. Daar komen we misschien zo op, dat gedachtespinsel. Ja.
15: Maar je merkt natuurlijk dat de Oekraïne heel duidelijk de agenda bepaalt in Brussel, bij de NAVO, bij de lidstaten van de NAVO. Tegelijkertijd probeert de NAVO te vermijden dat de komende top helemaal over Oekraïne gaat. Want de alliantie, het is nog steeds een alliantie, wil ook uitstralen. We zijn meer dan alleen die oorlog. Een topdiplomaat in Brussel van de week zei, we moeten in Ankara aantonen dat onze lastige periode, dus daarmee bedoelde hij of zij, de verhouding die eigenlijk heel erg verslechterd is sinds de top in Den Haag, dat we die achter ons laten en dat we nu eigenlijk met hetzelfde optimisme als in Den Haag deze top gaan afsluiten. Ook in Ankara zal het veel gaan over defensieuitgaven, de Europese wapenindustrie, cyberveiligheid en natuurlijk ook de veiligheidsagenda op de langere termijn. Maar ja, achter elk onderwerp staat toch echt wel Oekraïne.
11: Heb jij het idee, die lastige periode afsluiten, dat wijst dus ook op de relatie die we met de Amerikanen hebben. Hoe wil de NAVO dat gaan doen?
15: Ja, daar heb ik deze week geen antwoord op gehoord. Ik zag vooral mensen die zichzelf maar inpraten dat het best goed gaat met die relatie en dat die relatie cruciaal is. Natuurlijk aangevoerd door de secretaris-generaal, die daar nog steeds in gelooft. Ik heb de indruk dat de lidstaten hopen dat ze nog kunnen rekenen op de Verenigde Staten, maar eigenlijk van binnen wel weten dat het voorbij is. Dat zie je ook aan hoe deze NAVO-top zal gaan. Het vindt plaats volgens het Haagse model, kun je het inmiddels noemen. Dus dat betekent een korte top.
11: Ja.
15: Heel concreet, niet eindeloze paneldiscussies waarbij je kans hebt op publieke ruzies of uitglijers van bepaalde lidstaten. Er komt veel nadruk op de gezamenlijke verklaring. Wat ook meespeelt is natuurlijk Turkije als gastland. Want dat land onderhoudt zowel contact met Rusland nog steeds als Oekraïne. Zit niet in de Europese Unie, dus die hoeft zich ook niet aan de sancties te houden. En met Washington en Europa. En ja, misschien is die locatie dan wel een illustratie voor het bruggenbouwen dat de NAVO ook wil doen.
11: Luc, hoe zit het in Straatsburg? Was daar Oekraïne een onderwerp?
13: Nou, het stond niet zo concreet op de agenda deze weken in bijvoorbeeld stemmingen of in debatten in het parlement. Maar het speelt natuurlijk altijd wel. Parlementariërs die hebben natuurlijk ook altijd wel actief contact met Oekraïne. En er wordt nog steeds wel gesproken over hoe kunnen we ze het beste blijven helpen. Maar niet zoiets concreets waar ze deze week dan over besloten hebben met betrekking tot
11: Oekraïne. Wat wel op de agenda stond, was het SAFE-programma.
13: Ja.
11: Onderdeel van het programma dat we eerst Rearm Europe noemden, maar inmiddels Readiness 2030. Canada doet daar aan mee. Wat heb je daarover gehoord in Straatsburg?
13: Ja, dus daar is over gestemd om Canada toe te laten. En daarmee is Canada het eerste niet-Europese land dat toegang krijgt dus tot SAFE. En dat betekent dat Canadese bedrijven mee mogen dingen naar aanbestedingen die gefinancierd worden vanuit SAFE. En dat is dus de pot van 150 miljard euro die bedoeld is om landen te helpen bij defensie aankopen. Dus eigenlijk Europese landen. En 19 landen hebben dat al aangevraagd. Aan verzoek ingediend voor om dat geld te krijgen. Nou, het gaat dus allemaal om leningen. Hele discussie toen nog geweest of je dat nou eurobonds moet noemen, ja of nee. Nou goed, het is in ieder geval een gezamenlijke lening. De commissie leent het geld op de kapitaalmarkten en die leent het dan vervolgens weer aan de landen die dat dan willen. Niet iedereen doet er dus aan mee. Want ja, de EU heeft dus een betere credit rating, dus dan kun je weer makkelijker lenen en is het voor sommige landen voordeliger. Ja,
11: maar dit gaat vooral over onze eigen bewapening. Ja. En wat minder over Oekraïne. Of gaat het daar ook nog wel zijn?
13: Nou, ja, Oekraïne krijgt dus niet direct leningen uit SAFE. Maar Oekraïne kan bijvoorbeeld wel als leverancier dingen aanleveren voor Europese landen. Waardoor een deel van dat geld dat die landen dan uitgeven alsnog wel naar de Oekraïnse economie stroomt. Zoals wat Stefan zei, ja, die hele industrie en zo bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk met drones heel innovatief. Dus daar moeten we zijn om spullen te kopen. En qua steun deze week voor Oekraïne was dan nog wel interessant. Dat staat eigenlijk een beetje los van dit verhaal verder. Maar dat die lening van 90 miljard die er dus is vanuit Europa. Daar hebben we het lang over gehad of die, hoe die moest komen. En dat dat goedgekeurd kon worden met Hongarije dat dwars lag. Maar dat geld staat nog steeds niet op een Oekraïnse rekening. En de Europese Commissie heeft deze week gezegd dat Oekraïne onder andere stappen moet zetten bij het innen van belastingen op inkomen op digitale platforms en douaneregels moeten wat vernieuwd worden. En dan wordt dat geld vervolgens in tranches aan Oekraïne gegeven. Waarvan de eerste dan, als het goed is, begin volgende maand kan komen.
11: Oké, maar het komt er wel aan.
13: Ja, dus, maar dat is er dus nog niet. En die 90 miljard, dat is dus fijn voor Oekraïne. Maar volgens de Kiev Independent heeft Oekraïne voor dit jaar nog steeds een gat in de defensiebegroting van bijna 20 miljard euro. Dus als je die lening, en zelfs als je die lening van 90 miljard al meerekent. En de EU moet dus wel naar manieren blijven zoeken om geld vrij te maken als het Oekraïne financieel overeind wil houden. En ja, het zou daardoor dan ook best kunnen dat die discussie over de
11: Van de bevoorrechte goede
13: uit Rusland, dat dat toch weer een keertje op gaat laaien. Ilko Heijn heeft het volgens mij alweer een keer genoemd. Dus het zou maar kunnen dat we daar binnenkort wel weer vaker over gaan praten.
11: Oké, okay, goed. Als we dit allemaal even op een hoop gooien, hebben jullie het idee dat er eensgezindheid is op dit moment binnen Europa als het gaat om die steun aan Oekraïne, die lange termijn steun dus?
15: Nou, ik heb de indruk dat de niet 100% eensgezindheid, maar de steun aan Oekraïne blijft breed gedragen eigenlijk. Ik zie weinig verschuivingen daarin. Wat me ook opvalt is dat er nu toch wel heel voorzichtig wordt gesproken over het Oekraïne na de oorlog. Ja. Dus als er vrede is, hoe gaan we dat land binnenhalen in de Europese Unie, in de NAVO? Hoe zorgen we ervoor dat het een werkbare democratie wordt die voldoet aan onze strenge eisen voor het EU-lidmaatschap? Dus die steun, die is er. Tegelijkertijd, is die structureel? Nee, want iedere keer gaan landen weer bepalen hoeveel ze dit jaar zullen geven aan Oekraïne. Ja. Maar mentaal is er nog steeds steun voor Oekraïne.
11: Stefan Poetin wil gaan praten met Europa over Oekraïne, weten we. Europa reageerde daar vorige week op door te zeggen dat ze daar over 2 weken, dat is nu dus, over gaan praten met elkaar. Waarom ligt er nog geen draaiboek klaar?
15: Ja, ik denk omdat Europa eigenlijk sinds het begin van de oorlog heeft gedacht dat dit scenario niet zou komen, of in ieder geval niet op deze manier. Lange tijd werd er natuurlijk alleen gesproken tussen de Verenigde Staten en Rusland en een beetje met Oekraïne, maar Europa had geen plekje aan die tafel. Dat is natuurlijk een beetje gaan schuiven het afgelopen jaar. Ook door de terugtrekking van de Amerikanen in de steun, in ieder geval in verhouding tot de Europeanen. En de aanname was altijd, Poetin wil niet praten, Poetin kan alleen maar vechten. En nu zegt hij ineens dat hij wel wil praten. En dan blijkt dat niemand eigenlijk heeft nagedacht dat een mogelijkheid zou zijn. Dus ja, de vragen zijn, wat zijn de rode lijnen? Wat geef je op? Wat niet? Wie zit er aan tafel namens Europa?
11: Ja, gaan we het over hebben?
15: Ja, dat is allemaal niet uitgedacht.
11: Gisteren was minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen te gast in BNR De Wereld. En Bernd Hammelburg en Gert-Jan Haan die vroegen hem inderdaad naar hoe hij kijkt naar een Europese gezant voor onderhandelingen met Rusland.
17: Kijk, uiteindelijk is het het belangrijkste dat het iemand is die door de Europese landen gezien wordt als een vertegenwoordiger met mandaat. Zowel in inhoud als in persoon. Dat is heel belangrijk, want dit zijn echt fundamentele stappen voor de toekomst van ons continent. Ik denk dat de basisvoorwaarden zijn.
18: Kan ik dan tot slot wel stellen dat Nederland en u, dat u voorstander bent van een gezant namens Europa, als we hem zo zouden noemen?
17: Ja, kijk, we hebben grote belangen in dit proces. En als je grote belangen hebt in het proces, kan je beter zo nauw mogelijk betrokken zijn. En dat, tot op heden was dat vanaf de zijlijn. En ik denk dat het altijd goed is dat Europa mee verantwoordelijkheid neemt voor de toekomst van haar eigen continent.
11: Een onderhandelaar met mandaat. Luc, wat merkte jij in Straatsburg? Zijn Europarlementariërs happig op die onderhandelingen, überhaupt met Poetin?
13: Nou, volgens mij zijn de meesten het er wel over eens dat Europa hoe dan ook aan tafel moet komen. Dus eigenlijk ook wat Berendsen hier wel zegt. Alleen hoe dan en wanneer, dat blijft toch de vraag. Je hoort in het parlement wel zeggen, we moeten dan eerst wel echt duidelijk hebben wat we precies willen bespreken en wat dan ook de rode lijn is. Ja. Voordat je bijvoorbeeld iemand aan gaat stellen. Die persoon, dat is natuurlijk ook wel erg bepalend uiteindelijk.
11: Ja.
13: Eigenlijk is iedereen wel over eens. Ja, je moet gewoon voorbereid zijn nu dan in ieder geval al. Want je weet ook nog niet eens wanneer dat moment dan precies gaat komen en hoe dat dan precies gaat zijn. Maar het moment moet er gaan komen, dus wees dan maar voorbereid. En ik was ook bij een persconferentie, dan niet van Europarlementariër, maar de oud-Poolse president en vakbondsleider Lech Walesa. Die was in het Europees parlement voor die Order of Merit ook. En Polen is onder zijn leiding natuurlijk van het communisme afgekomen. En hij zei een beetje met een knipoog, ik kan het wel doen hoor. Ik weet wel hoe je met Poetin moet praten. Maar zijn boodschap was ook wel, we moeten dus eerst duidelijk hebben met elkaar wat we dan precies tegen Poetin gaan zeggen. En hij benadrukte eigenlijk ook vooral dat je moet de Russische bevolking proberen te helpen om het systeem in het land te veranderen. Want dat hoorde ik ook nog van een Europarlementariër, dat die zegt, ja, je moet je realiseren dat Poetin nu ook met een reden iets van aanstalten lijkt te maken om te willen praten. Dat is natuurlijk ook omdat hij er niet goed voor staat. Ja. Op het slagveld niet, maar ook in eigen land niet. En dan kom je dus bij wat Lech Walesa zegt. Van ja, probeer dus ook die Russische bevolking te helpen om het systeem te veranderen.
11: Stefan, jij zei net al, er wordt een beetje gekeken. Er wordt nu voorzichtig gekeken naar het Oekraïne van na de oorlog. Nou, dan hebben we het ook over een EU-lidmaatschap eventueel. Friedrich Merz heeft deze week geopperd om Oekraïne een soort EU-light lidmaatschap te geven. Wat denken jullie? Hoe haalbaar is dat?
15: Ja, ik denk dat dat wel haalbaar is. Maar er zal heel wat water door de Rijn moeten stromen voordat het zover is. Nederland bijvoorbeeld stelt zich altijd op het standpunt dat als een nieuwe
11: glijdende schaal, toch?
15: Ja, precies. Dat je dus, we hebben die beroemde hoofdstukken waaraan een potentiële lidstaat moet voldoen voordat je bij de Europese Unie komt. Tegelijkertijd zien we dat eigenlijk geen garantie is voor dat het goed werkt. Want als je er dan eenmaal in zit, zoals Hongarije of Polen, ja, dan kun je ook al die waarden weer aan je laars lappen zonder consequenties. Dus, maar ik denk dat het een realistische optie is om Oekraïne in ieder geval op zeer korte termijn zicht te bieden op een soort van lidmaatschap light. Maar wel als voorbereiding op het totale lidmaatschap. En Oekraïne is al heel ver met de implementatie van alle regels die wij in Europa graag willen zien bij lidstaten. Je moet af en toe niet alleen die stok met die wortel voorhouden, maar ook af en toe een stukje van de wortel geven. Want wat Oekraïne doet is heel lastig. In oorlogstijd zich voorbereiden op lidmaatschap van de Europese Unie. Daar moeten ze zoveel mogelijk hulp bij krijgen. En ja, zo'n kandidaat lidmaatschap of lidmaatschap light of een soort, ja, ik weet niet, bij de sportschool heb je ook dat je dan niet volledig
11: basic lidmaatschap of plus.
15: Ja, ja. Ik vind het een heel pragmatisch idee om uiteindelijk het doel te bereiken. En dat is Oekraïne als volwaardig lid van.
11: Wat vind jij ervan, Luc, van dat sportschoolmodel van
13: sportschoolmodel. Nou, ik vraag me wel af in hoeverre het dan dus, Stefan zegt, als er dus heel veel water door de Rijn is gestroomd, dat het dan misschien wel lukt, maar hoe het dan dus allemaal technisch dan uitgewerkt zou moeten worden. Want binnen de verdragen lijkt me dit voor nu nog best ingewikkeld om dat voor elkaar te krijgen, toch? En dan moet er misschien politieke wil zijn.
15: Ja, maar ja. Het kan wel, hè? Want je hebt bijvoorbeeld landen in Schengen die niet in de EU zitten, zoals Noorwegen en Zwitserland. Er zijn landen die de euro gebruiken die ook niet in de EU zitten. Dus je kan wel een soort van
13: extra clubje of rand eromheen weer.
11: EU-lidmaatschap op maat.
15: Ja, à la carte. Ja.
13: Maar dan is het, dan vraag ik me ook wel af, want ik vraag of Oekraïne dat dan zelf ook wil. Zeg maar, zij zeggen natuurlijk zelf, wij kunnen dit ook heel snel doen. Ja. Dus waarom zouden we niet gewoon gaan voor het premium lidmaatschap en niet de basic variant? Ja. Want dan loop je ook weer risico dat je misschien te lang in die basic variant blijft hangen en maar niet naar die premium versie, laat maar zeggen.
11: Even terug naar de vredesbesprekingen, want even terug naar die persoon die dat dan moet gaan doen vanuit Europa, de gezant. Poetin zelf heeft Schröder genoemd. Daarvan wordt nu gezegd, dat lijkt ons niet zo'n goed idee. Nee. Angela Merkel is genoemd. Mario Draghi is genoemd. Mm-hmm. Onder andere, we moeten het toch even vermelden, door Geert-Jan Haan in een van de eerste afleveringen van deze podcast. Ja. Hoe werd daar in Straatsburg naar gekeken, Luc?
13: Ja, Schröder, dat is iedereen het wel duidelijk over eens dat onverstandig is. En over Kaya Kallas vond ik eigenlijk ook dat ik wel veel kritische geluiden heb gehoord. Dat zij misschien toch ook niet de beste persoon is om dat dit dan te doen. Niet per se dat zij nou niet functioneert of zo als buitenlandsvertegenwoordiger, maar dat zij dan toch gezien wordt als iemand die dan te hard zich zou opstellen ten opzichte van Rusland en dat dan toch minder verstandig is. Ook over Merkel, zij was natuurlijk ook in Straatsburg deze week voor die Europese Orde van Verdiensten. Ja. Nou, er was ook heel wat kritiek op dat zij überhaupt die prijs kreeg. Zij liet zich in de speech verder ook niet over uit, maar ze heeft al eerder wel gezegd dat zij eigenlijk dacht dat iemand anders dat maar beter kon doen. En ik denk ook dat veel parlementariërs ook niet per se meteen op haar zitten te wachten. Draghi ligt misschien wat makkelijker. Maar eigenlijk voor hem en misschien voor alle mensen wel. Als je nu al genoemd wordt, is het misschien juist ook niet dat je het uiteindelijk wordt.
11: Nee, het wordt waarschijnlijk iemand anders. Ja, laten we even een kleine conclusie verbinden aan deze aflevering. Stefan, jij mag beginnen. Als je naar de NAVO kijkt deze week, als je kijkt naar de Europese Commissie, hoe goed doen we op dit moment ons best voor Oekraïne?
15: Nou, we doen ons best. Maar ons best doen is niet genoeg. Dat is wel duidelijk. Anders was die oorlog natuurlijk al afgelopen. Maar we zijn het vijfde jaar van deze oorlog ingegaan. Er is bij een aantal lidstaten echt heel veel inzet om deze oorlog tot een einde te komen, om Oekraïne te helpen op heel veel gebieden. In sommige landen leeft het nog steeds niet. Ook het Russische gevaar is heel abstract voor best wel wat lidstaten. Dus we doen ons best. Maar ons best doen. En je hoort het ook vaak in Den Haag van politici. We doen ons stinkende best. Ja, het is niet genoeg.
11: Luc?
13: Qua gesprekken met Rusland en zo, ik denk dat er sowieso een moment komt dat je gaat praten. Ik bedoel, een oorlog eindigt toch uiteindelijk aan de onderhandelingstafel. En Europa zal er toch alles op alles zetten om daar dan ook aan tafel te zitten. En dan is het vooral de vraag vanuit welke positie het uiteindelijk is. Waar Oekraïne dan in zit, waar Rusland dan in zit, waar Europa dan in zit. En in welke hoedanigheid dan ook. Of dat nou vanuit de EU over wordt gesproken, of vanuit de NAVO, of misschien een coalition of the willing format, de E3, wat dan ook. Wie dat dan ook precies gaat zijn, wie die envoy moet zijn. Ja, Europa moet in ieder geval erop voorbereid zijn. En daar zullen ze hopelijk dan volgende week wat meer antwoorden op hebben.
19: BNR's mega hit.
11: Aan het einde van deze uitzending hebben we ook oog voor Europese culturele pareltjes. Dat kan van alles zijn. Muziek, film, cultuur, als het maar een hit is of kan worden. Deze week was het de beurt aan Stefan de Vries. Stefan, wat heb jij meegenomen?
15: Ja, ik kon er natuurlijk niet omheen als liefhebber van het Europese Politieke Liedjesfestival. En wel dit. Oh,

0: En het is maar te bezien hoe het dan volgend jaar verder gaat met deze soapopera. Want dat is natuurlijk een beetje aan het worden. Maar in ieder geval Bangaranga, ik denk op alle stranden deze zomer luid en duidelijk te horen.
1: Te beginnen met dit weekend in Nederland,
0: ja,
1: toch?
0: Absoluut.
1: We weten waar we Stefan kunnen vinden dit weekend. Op een handdoek.
2: In mijn tanga danst op Bangaranga.
1: Nee, maar vond je verder het Songfestival een hit dit jaar?
0: Ja, ik vind het altijd leuk. Want het is natuurlijk een enorme kitsch. En het reflecteert toch ook een beetje de staat van Europa op dit moment. Het is een van de weinige momenten waarop alle Europeanen, althans een heel groot deel van de Europeanen, samen voor de buis zitten. Een soort saamhorigheidsgevoel. Je kan er van alles van vinden. En het is natuurlijk ook bagger. Ik zag een hele grappige fokken en sukken deze week. Dat je vooral het Eurovisie Songfestival en muziek niet met elkaar moet vermengen. Dat is het natuurlijk ook een beetje.
1: We zijn aan het einde gekomen van Mega XL. Dank jullie wel, Stefan de Vries en Luc de Klerk. Jij bedankt voor het luisteren. De redactie is gedaan door Michaël Roelen. Ik ben Micha van der Toorn. Maandag zijn we er niet vanwege Tweede Pinksterdag. Dus dinsdag rond de klok van 4 hoor je ons weer met de dagelijkse update van Make Europe Great Again. Heel graag, tot dan.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen.

0: seks, please. Ik ben Joost Luiten, ambassadeur van KLM Open. Van 4 tot en met 7 juni wordt het grootste internationale golftoernooi van Nederland gespeeld. Op de International bij Amsterdam neem ik het op tegen titelverdediger Connor Seim, mediawinnaar Danny Willett, Darius van Driel en vele andere topgolfers. Koop nu je ticket op klmopen.nl of in de KLM Open app.
1: Via Dennis XL is er nu ook voor ondernemers. Kantoren, scholen en ziekenhuizen. Laptoponderdelen, opladers, accu's, alle topmerken. Altijd op voorraad. Via Dennis XL. Nu ook voor de computergrootgebruikers.
0: KLM, TCS en de Deep World Tour heten je van harte welkom op het KLM Open 2026.
2: De spierziekte aan.

0: ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger en samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee! Kijk op trialslon.nl.
1: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
2: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. De gemeente Den Haag gaat thuisonderwijs beperken, meldt nu.nl. Er zijn nu 102 kinderen die niet op school zitten vanwege hun religie. De gemeente zegt dat het onduidelijk is of ze wel genoeg leren of vriendjes maken. Er is te weinig toezicht. Houden ouders hun kinderen toch thuis, dan kan justitie hen vervolgen. Op de Coolsingel in Rotterdam zijn aan het begin van de avond de laatste lopers en fietsers van de Roparun onthaald. Zo'n 5000 mensen deden mee om geld op te halen voor mensen met kanker. De organisatie is trots op de vrijwilligers en deelnemers en zegt dat het evenement goed is verlopen, ook al was het soms erg warm. Het was dit jaar de warmste Pinksteren in 40 jaar, meldt Weer Online. De gemiddelde temperatuur in de beeld was 27,4 graden. Daarmee moet wel worden aangetekend dat Pinksteren elk jaar op een andere datum valt en de temperatuur dus erg kan verschillen. Maar door de opwarming van de aarde loopt het gemiddeld wel op, zegt Weer Online. Israël gaat de strijd tegen Hezbollah in Libanon opvoeren. In een video op Telegram zegt de Israëlische premier Netanyahu dat hij de terreurgroep met nieuwe aanvallen wil vernietigen. Hij zegt dat zijn leger is aangevallen door drones van Hezbollah. En tennisser Botik van de Zandschulp is uitgeschakeld op Roland Garros. Hij verloor in 4 sets van een Argentijn en wist zich dus niet te plaatsen voor de tweede ronde. Eerder op de dag verraste Jesper de Jong door Stan Wawrinka te verslaan. Die won ooit Roland Garros, maar stopt na dit seizoen met tennissen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is het nog lang warm met temperaturen ver boven de 20 graden. Vannacht blijft het helder en koelt het af naar 15 graden. Morgen verloopt droog en wederom zonnig. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five.
3: Aankomend weekend zit kabinet Jette er 3 maanden. Bijna 100 dagen dus. Er is al veel gebeurd. Van een asielcrisis tot een bezoek aan het Witte Huis. En waar het ene plan uit het coalitieakkoord al diep in de koelkast verdween, weet het kabinet op andere vlakken wel stappen te zetten. Hoe is het minderheidskabinet uit de startblokken gekomen? Nou, dat bespreek ik deze week met 5 deskundigen... in BNR's Big Five van de slagkracht van het kabinet. Vandaag schuift bij me aan Marieke van der Velde. Ze is politicoloog en universitair hoofddocent politieke communicatie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Verschijnt regelmatig in verschillende media. Was de gast bij BNR op een historische avond in 2023 alweer, toen de PVV de grootste partij van Nederland werd en ja, daar live eigenlijk duiding bij gaf op deze zender. Welkom.
4: Dankjewel.
3: We gaan het hebben over hoe het kabinet ervoor staat, volgens jou, na bijna 100 dagen dus. Maar ik wil graag eerst 2 dingen van je weten. Allereerst, dat kabinet Jette, sinds februari dus operationeel, is een minderheidskabinet. Toch voor alle duidelijkheid nog een keer, D66, CDA, VVD. Maar als jij het nou zou mogen ontwerpen als politicoloog, jouw ideale kabinet, hoe zou dat er eigenlijk uitzien? Meerderheid, minderheid, hoe zou je het aanpakken?
4: Kijk, Nederland heeft een best mooi stelsel met een hele grote mate van vertegenwoordiging. Dus bijna alle mensen die een mening hebben, daar kan een politieke partij voor opgericht worden en die kunnen in de Tweede Kamer komen. Mm-hmm. Maar we hebben ook een Eerste Kamer. En een kabinet moet eigenlijk als het idealiter in 2 van die kamers een meerderheid hebben om beleid door te krijgen. Dus dan zie je dat het al best lastig is als je zo'n minderheidskabinet hebt. Ondanks dat dat heel mooi is in democratische principes, dat ze dan iedere keer opnieuw coalities kunnen bouwen, is een meerderheidskabinet zorgt wel voor iets meer stabiliteit. Dus ik ben toch, het is misschien een beetje ouderwets, maar iets meer voorstander voor een meerderheidskabinet, omdat we dat tweekamerstelsel hebben.
3: Ja, en dan een meerderheid ook in beide kamers.
4: Dat zou het allermooiste zijn, maar een 1 kamer is al een goed begin.
3: Ja. Tweede vraag, je werkt als politicoloog en universitair hoofddocent, ik zei het al, politieke communicatie hier aan de VU in Amsterdam. Per 1 juni, nieuwe baan. Hoogleraar politiek en media aan de VU.
4: Ja, dan ja, dat nieuwe baan is gewoon een nieuwe titel, dezelfde baan.
3: Ja, ga je ons dan onderzoeken hier bij BNR? Politiek en media is.
4: Wat ik eigenlijk onderzoek en wat ik nu ook al onderzoek is de wisselwerking tussen, laten we zeggen, jullie werk en wat mensen op straat denken. Mm-hmm. En dat is breder dan de journalistiek. Mensen krijgen eigenlijk informatie van allerlei dingen. En in dat opzicht is het best wel veranderd. Jij als journalist heeft niet per se meer informatie zendingskracht dan een influencer. En beide beïnvloeden ons de hele dag door. Dus we proberen gewoon goed te begrijpen, wanneer krijg je nou, waarom denk je nou eigenlijk over de maatschappij? Dus waarom word je een bezorgde burger over een bepaald onderwerp?
3: Wat doet dat? Betaald scrollen op Instagram eigenlijk. De influencers in de gaten te houden.
4: Ja, gelukkig hoeven we dat niet meer met de hand te doen. Maar inderdaad, we proberen om te zien wat voor informatie er nou eigenlijk toe leidt dat je over bepaalde onderwerpen gaat praten.
3: Ja.
4: Met je collega's of in je familie. En hoe dat dan zich voordoet als je gaat stemmen.
3: Ja, wat interessant. Nou, we gaan er straks verder op in het uur meer over op hebben. Ik voel me wel nu extra bekeken dit uur. Dus ik ben benieuwd ook wat die conclusie is aan het einde. Maar we gaan het eens hebben over het kabinet Jette. 66 zetels hebben ze van de 150 in de Tweede Kamer, waarmee ze dus geen meerderheid hebben. Daar hadden ze er 10 zetels meer voor nodig gehad. Dus moeten ze aankloppen bij oppositiepartijen. Elke keer nieuwe meerderheden zoeken om hun plannen er doorheen te krijgen. Dat is eigenlijk de situatie waarin we nu zitten, toch?
4: Ja, klopt.
3: Ja. Ze zijn nu 3 maanden bezig. 23 juni, komende zaterdag is dat. Waar zitten we naar te kijken? Een kabinet dat Nederland bestuurt, of is het bezig om overeind te blijven?
4: Kijk, een kabinet dat een minderheid heeft in allebei de kamers zal inderdaad, zoals je zei, dus iedere keer naar die meerderheid moeten gaan zoeken. En soms kiezen ze ervoor, en dat heeft dit kabinet niet gedaan, om eigenlijk één, en dan noemen ze dan gedoogpartner, te hebben in de Kamer. Dat is nu niet zo. Dus voor ieder onderwerp moeten ze eigenlijk de boer op. Dat zie je dat ze aan het besturen zijn, maar dat besturen komt met heel veel praten en eigenlijk best wel oude politiek consensus zoeken. Dus het doet eigenlijk denken aan die meer polderjaren van de jaren 90, waar dingen ook heel stroperig gingen, maar wel met een breed draagvlak. Daar zijn ze eigenlijk mee bezig. En dat duurt even. Dus in 100 dagen moet je dan ook niet verwachten dat ze als een soort van raket aan de slag zijn gegaan.
3: Nee, maar ze zijn eigenlijk voortdurend aan het leuren met plannen. Zo kun je het een beetje zien.
4: Ze zijn eigenlijk aan het zoeken voor steun voor hun plannen. Ja, leuren, ja, verkopen. Kijken waar er al draagvlak zit.
3: Ja, ik zei het volgens mij 23 juni is de 100ste dag. Dus 23 mei, denk ik nu. Maar goed. Dus je bent voortdurend aan het zoeken, links, rechts, ben je aan het kijken, hoe krijg ik mijn plannen er doorheen?
4: Ja.
3: Dat maakt dan van buitenaf bezien, jij weet het beter dan ik, dat je kijkt naar een kabinet dat ook nog zoekt naar slagkracht. We noemen deze week de slagkracht van het kabinet, maar daar zijn ze ook nog naar op zoek, lijkt het.
4: Ja, en dat klinkt dan misschien heel weinig efficiënt, hè, want ze moeten de hele tijd praten over dingen. En tegelijkertijd kan je ook het andersom zien. Het is ook heel democratisch, omdat ze eigenlijk zoeken naar een brede steun voor beleid. Dus waar partijen veel zetels hebben, vertegenwoordigen ze ook de mening van veel mensen. Dat is het idee. Dus waar het misschien wat langzamer gaat in termen van effectiviteit, is het beleid dat er dan doorheen komt, zou dan wel eigenlijk meer gedragen moeten worden. Dus dan zijn mensen er blijer om. Ja. Dat is in ieder geval de theorie.
3: Ja, dat is de theorie. Want wat merkt een burger nu van dat gebrek aan meerderheid van het kabinet? Merken we dat eigenlijk?
4: Ja, ik weet eigenlijk niet zo goed of we het echt merken, omdat, nou, we merken het misschien als er beleid tegengehouden wordt, omdat de Kamer niet meestemt. En dan doen we net alsof dat dan ook heel erg is. Terwijl dat eigenlijk een heel goed idee is, dat als de meerderheid van de Kamerleden er niet tegen zijn, betekent ook dat de meerderheid van de mensen er eigenlijk niet voor zijn. Dus dan wil je ook dat de dingen tegengehouden worden, ook al is het een leuk idee van 3 partijen.
3: Ja, ja. Dus eigenlijk zie je de democratie in volle werking, zeg jij.
4: Ja, en de democratie in volle werking is ook niet een raket, dat is eigenlijk een trage, stroperige machine.
3: Ja, maar dan wordt er gezegd, ja, we hebben zoveel grote dossiers in Nederland waarop gehandeld moet worden. Van de energiecongestie tot de asielcrisis waarover gesproken wordt, tot de geopolitieke dreigingen. We hebben een kabinet nodig dat nu gaat leveren.
4: Ja, en dat klopt ook. Dat is wel iets wat ik al hoor, denk ik, sinds ik zelf mag stemmen. Ja. Dat dit het geval is.
3: Hoe lang is dat nu?
4: Ja, toch al wel meer dan 20 jaar. Mm-hmm.
3: Dus het is wat dat betreft niks anders nu?
4: Nou, maar we verwachten de hele tijd dat het dan heel lang heeft opgelopen. En dat het andere kabinet niks heeft gedaan. En het nieuwe kabinet moet dan ineens als een soort van super fixer er doorheen gaan. Terwijl, ja, als het zo makkelijk was en er zo makkelijk meerderheden, waren er al stappen gezet. Het zijn gewoon hele lastige dossiers waarbij je niet per dossier dat aan kan pakken. En dat is denk ik iets waar het minderheidskabinet ook mee gaat zitten, is hoe kunnen ze verschillende pakketten aan maatregelen er doorheen krijgen, in plaats van maatregeltje voor maatregeltje.
3: Ja, ja, dat bundelen. Maar laten we gewoon een praktisch voorbeeld nemen. We hadden de asielnoodwet. Dan zag je, oké, in de Tweede Kamer krijgt kabinet Jette dan nog steun. Dan gaan ze naar de Eerste Kamer een paar weken geleden. En dan kantelt het. Dan komen ze een zetel tekort daar om de plannen er doorheen te krijgen. Het is een ongelooflijk ingewikkeld verhaal met een addendum en de PVV die tegen eigen plannen ging stemmen. Nou, er speelde allerlei politiek op de vierkante millimeter, zou je kunnen zeggen. Maar het resultaat is, de wet komt er niet doorheen. Dat wordt dan gezien als, ja, zie je, ze hebben geen slagkracht.
4: Ja, ja, dat is één uitleg. De andere uitleg is, er is gewoon geen meerderheid voor. En er zaten allerlei haken en ogen aan die misschien de Tweede Kamer nog voor andere politieke redenen er wel doorheen kwamen. Omdat er een soort van, dus ieder vorm van beleid maken is een vorm van koehandel. Mm-hmm. Als jij een beetje van dit neemt, zal ik een beetje van dat toegeven. Mm-hmm. En die koehandel kan op twee niveaus anders gespeeld worden. En in de Eerste Kamer was het voor heel veel partijen, was die strafbaarstelling van illegaliteit zo'n groot issue dat ze daar niet overheen wilden. De Eerste Kamer heeft ook een net iets andere en minder politieke functie normaal gesproken. Mm-hmm.
3: Ja, en dus kijken zij dan meer naar de kwaliteit van de wet, bedoel je?
4: Naar de kwaliteit en naar de betekenis ook van wat het betekent voor de uitvoering, maar ook voor de democratie van Nederland.
3: Ja, en jij zegt, ja, dit is eigenlijk, zeg je, zo'n minderheidskabinet, we kennen het niet goed, maar dit is hoe democratie werkt, want de meerderheid regeert, dus als je niet genoeg zetels haalt, stemmen haalt, komt er niet doorheen. Maar je bent als kabinet dus ergens afhankelijk van partijen die je niet genoeg vertrouwde om mee te willen regeren.
4: Je hebt als, nou ja, ik weet niet of ze je niet genoeg vertrouwden. Mm-hmm. Er is een keuze gemaakt om met deze drie samen te gaan, omdat dat het beste idee was. Ja. De VVD heeft eigenlijk gewoon een andere partij uitgesloten. Mm-hmm. Daardoor zijn ze voor deze minderheid gegaan. En die minderheid heeft echt een hele minieme minderheid in de Eerste Kamer. Mm-hmm. Het kan natuurlijk kantelen naar volgend jaar als de Provinciale Statenverkiezingen zijn. Maar dat eerste jaar betekent dat ze gewoon heel goed moeten luisteren naar wat er speelt en dat ze zich daarin moeten manoeuvreren. Dat lijkt dan minder slagkracht. Het is ook heel democratisch. Ze moeten de hele tijd zoeken naar grote steun voor hun ideeën.
3: Ja, dus dat het voor, hè, want ik zit een beetje op die lijn. Ik probeer dan te verwoorden wat ik meen te herkennen. Mensen zeggen, er moet nu iets gebeuren. Waar zit de slagkracht? En eigenlijk wat ik bij jou proef is dat je zegt, nee, dat het langzaam gaat, dat het lastig is, die besluitvorming. Dat is niet per se problematisch. Zo werkt politiek.
4: Ja, het kan wel problematisch zijn voor de uitkomst. Ik bedoel, ik snap heel goed dat er op bepaalde dingen iets moet gebeuren. Maar de enige manier waarop je dat in deze situatie krijgt is parlementen of kamers buitenspel gaan zetten. Nou, dat lijkt me een wat moeilijke situatie. En ja, dat is niet iets wat we moeten willen, denk ik, in een democratie.
5: De Big Five. Art Rooijakkers.
3: Vandaag de gast Marieke van der Velde, politicoloog en universitair hoofddocent politieke communicatie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. We gaven misschien al een klein voorproefje van hoe media en politiek in elkaar grijpen. Want ik stel dan allerlei suggestieve vragen en jij geeft hele feitelijke antwoorden. Hè? Daar zie je het al gebeuren, of niet?
4: Nou ja, je moet eigenlijk informatie zo denken dat informatie is nooit een objectief gegeven. Dus we denken heel vaak van, oh, media is heel neutraal. Mm-hmm. Maar dat zijn ze eigenlijk niet. Ze zijn objectief. He, dus ze proberen twee kanten te begeleiden, te bespreken. Maar de selectie van hoe we over dingen praten, ja, daar begint eigenlijk al het einde van neutraliteit.
3: De woorden die je daarbij kiest doen ertoe.
4: En dat is en dat weten we al heel lang. Ja. En dat is eigenlijk iets waarbij we ook, denk ik, de hele tijd elkaar moeten corrigeren. Wat wetenschappers onderzoeken moet belangrijk zijn voor jullie en met jullie, hoe jullie erover praten over de wereld of de maatschappij. Ja. Daar moet je goed op reflecteren welke woorden je kiest.
3: Nou, blijf me maar met de neus op de feiten drukken dan, in plaats van op het suggestieve gedoe van mij. Toch wil ik met je meekijken naar die verkiezingsbelofte van Jette en het kabinet dat hij uiteindelijk gevormd heeft. Het kan wel. Hè? Het kan wel, dat land kan in beweging komen. Er is zoveel mogelijk hier. Dat was toch een beetje de vibe, ook om in zijn woorden te spreken, waarop we allemaal dat nieuwe kabinet gingen bekijken. Maken ze dat waar in jouw ogen?
4: Kijk, ik denk dat Jette eigenlijk met het kan wel, je kan dat zien als heel veel positiviteit heeft hij in die campagne gebracht. Ik denk dat dat ook iets is wat heel belangrijk was. Op campagne, nou, waar heel veel negativiteit en angst eigenlijk regeert. Dus ik denk dat is al iets wat heel goed is om weer te zeggen, nou, het kan wel. Er kunnen keuzes gemaakt worden, ook als die pijnlijk zijn, waarin de beweging komt. Mm-hmm. Er zijn natuurlijk twee modussen. Dat is Jette als campagnepersoon en Jette als premier. En ook voor de democratie is het eigenlijk beter als hij nu niet zijn campagne, laten we zeggen, hoed ophoudt, maar heel erg als premier gaat werken en gaat zoeken naar meerderheden en draagvlak. opnieuw, dat maakt natuurlijk wel dat dingen lastiger gaan. Dus als we echt hadden verwacht, oh, het kan wel, hij gaat nu allerlei progressieve keuzes maken. Die weg had hij eigenlijk al bijna meteen de pas afgesneden door de twee coalitiepartners die hij heeft gekozen. Die niet per se die hele progressieve agenda die D66 mee campagne heeft gevoerd voorstaan.
3: Ja, want en dus wordt er gezegd, kom ik weer met zo'n suggestieve vraag. Het is vooral D66 omdat er een D66 premier zit. Maar verder is dit een VVD-kabinet.
4: Nou, kijk, progressieve onderwerpen verschillen D66 en VVD best wel veel. Maar op economische onderwerpen zitten ze eigenlijk bijna nooit lichtjaren uit elkaar. En daarom kunnen ze ook makkelijk met elkaar regeren. Als je had verwacht dat het een heel progressief kabinet zou zijn, dan heb je jezelf denk ik ook een klein beetje iets verteld wat niet realistisch is. Omdat je, als je terugkijkt naar alle andere kabinetten waarin ze samen zijn geweest, was dat ook niet het toppunt van het meest progressief beleid dat er doorheen is gekomen. Dus deze drie partijen kunnen elkaar vinden op wat meer rechts-economisch beleid.
3: Mm-hmm. Ja, kijk je eigenlijk naar als politicoloog ook een beetje zoals journalisten kijken van wie profileert zich op dit moment? Want dan je ziet dat de vicepremier Zilgus vanuit de VVD de VVD-standpunten goed over het voetlicht weet te brengen nog steeds. Je ziet Bontebal is wat minder zichtbaar is dan de analyse. En Jette, die is de premier van alle Nederlanders, kan zijn partij niet helemaal goed uitdragen.
4: Ja, en ik denk ook eigenlijk niet dat het aan ministers is om de partij uit te dragen. Dus dat is eigenlijk altijd, heb je een soort van twee fasen in de Nederlandse politiek. De campagnefase en de regeerfase. Mm-hmm. In die regeerfase is het heel erg belangrijk dat je niet alleen maar bezig bent met profileren van je eigen partij, omdat het dan compromissen heel erg lastig maakt. In een situatie zoals nu, maar eigenlijk in iedere politieke situatie, zijn compromissen noodzakelijk. Mm-hmm. Op het moment dat je in zo'n soort van campagnemodus, soort van vechtmodus bent, ga je niet toegeven. En dat heb je wel nodig. Het is geven en nemen. Mm-hmm. Dus het feit dat hij eigenlijk meteen in die premiersfase is iets goeds voor de democratie. En die campagnefase die Zilgus en ook andere VVD-ministers aanhouden, ja, dat doet wel echt iets met de manier waarop we politiek bedrijven. En dan zie je dat er echt wel een verandering in de Nederlandse politiek samen aan het gebeuren is. En dat
3: hoe, zou niet per se... hoe zou je die verandering benoemen?
4: Ja, dan krijg je een soort van permanente campagnemodus. Mm-hmm. En dat maakt samen beleid maken heel lastig, omdat niemand wil toegeven. Als niemand wil toegeven, gaan we niet vooruitkomen.
3: Nee. En je zit in die permanente campagnemodus, wat is de logica daarachter als partij?
4: Nou, in dat je eigenlijk je stemmer zo goed mogelijk wil vasthouden. Dus je wil steeds laten zien van, we doen het heel goed, we willen geen kiezers verliezen in die tussentijdse peilingen. Wat die dan ook zeggen, die tussentijdse peilingen. Maar dan blijf je eigenlijk laten zien, wij zijn VVD, wij staan hiervoor, of wij zijn een andere partij, we staan daarvoor. Mm-hmm. Maar dat zorgt er ook voor dat je heel moeilijk uit zo'n gevechtshouding komt. Mm-hmm. Je kan veel moeilijker nadenken over, oké, als wij nou A willen en jij B, hoe kunnen we dat dan eigenlijk bereiken, zodat we weer verder kunnen? En dat zorgt dat, en dan zie je het vaak in twee partijstelsels, waar dit heel erg logisch is, omdat je meerderheid hebt. Dat is in dit geval niet zo. Dus als je verschillende elementen van een partijsysteem combineert die niet bij elkaar passen, dan kom je echt in een soort van schaakmat situatie. En daar moeten we denk ik wel een beetje voor uitkijken.
3: Ja. Het was niet deze campagne, maar toen ze het overnam van Mark Rutte, had ze het over die compromissen. Ze wilden geen waterige compromissen meer sluiten. Het was notabene een campagnepunt. Maar wat jij net zegt is, je moet in zo'n minderheidskabinet al helemaal, zul je compromissen moeten sluiten om iets gedaan te krijgen?
4: Ja, de meeste mensen, dus als je minder in de minderheid bent, dat betekent dat de meeste mensen niet jouw standpunt delen. Dat betekent dat je op een bepaalde manier compromissen moet sluiten. En het hoeft niet per se waterig te zijn, als in, zou ik zeggen, echt water bij de wijn, allebei een klein beetje minder. Je kan ook uitruil doen, dat is ook een vorm van compromissen. Maar iets zal toch wel moeten gebeuren, omdat niet iedereen, zou ik zeggen, blijven zeggen, je moet mijn mening hebben. Ja. Dat werkt niet.
3: Nee. Is dat eigenlijk, als politicoloog, is dat onderzocht? Ik kan me ook een uitspraak van Gert-Jan Segers van de ChristenUnie herinneren, die het ooit had over meloenen doorslikken. Over plannen waar zij dan niet voor waren. Maar ja, ze waren nu maar onderdeel van een kabinet. Dus dit was het zuur, omdat ze dan een ander plan weer gedaan kregen. Dus je hebt die manier van ernaar kijken. Je hebt de andere manier van kijken, van compromissen sluiten. Is er eigenlijk onderzoek naar gedaan wat politiek gezien het meest effectief is?
4: Ja, dus wat we eigenlijk weten is, politiek gezien het meest effectief voor de burgers.
3: Ja, dus compromissen of dat uitruilen?
4: Ja, uitruil is een vorm van eigenlijk een compromis. Dus je hebt eigenlijk twee typen van compromissen. Ja. Dus één is water bij de wijn en de andere is uitruil. Ja. En eigenlijk maakt de type compromissen mensen helemaal niet zoveel uit, als je het maar goed uitlegt. Je moet eigenlijk, en dat was een goed voorbeeld van Segers, die probeerde, of die maakte eigenlijk een eerste stap om uit te leggen dat ze daarvoor iets moesten doen om iets anders te krijgen. Je zou nog iets duidelijker die waardeuitruil kunnen uitleggen. Dat heeft hij vast ook gedaan, maar dat bekte veel minder lekker dan ik moest een meloen doorslikken. Maar dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Kiezers vinden het eigenlijk belangrijk om te weten waarom dit gebeurt. Ook als ze niet krijgen wat ze willen.
3: We gaan de kettingvraag eens nalopen. Want Pieter Hazekamp was vrijdag te gast bij mijn collega Diana Matroos. Ging over een hele andere week. Hij is directeur van het Centraal Planbureau en hij had deze vraag voor jou.
6: Ja, wat kan wel, is de vraag. En de vraag dringt zich natuurlijk onmiddellijk op. Het is een hele simpele vraag. Wat kan het minderheidskabinet doen om met name de moeilijker maatregelen die ook nodig zijn, bezuinigingen, lastenverzwaringen, om daar meerderheden voor te vinden?
3: Ja, het ging over strategische autonomie de week bij mijn collega Diana Matroos. Maar dus ja, wat kan het kabinet wel, is de vraag.
4: Ja, het kabinet kan eigenlijk heel veel, want ze hebben heel veel ruimte nog om te gaan onderhandelen. Wat ik denk dat omdat het kan wel gedaan te krijgen, is dat ze niet maatregel voor maatregel naar de Kamer moeten gaan, maar dat ze eigenlijk een soort van pakket moeten aanbieden aan de Kamer, waarbij iedereen zich wel in iets kan vinden. Dus dat je altijd iets kan toegeven en iets krijgt. Mm-hmm. En dat zou voor links en voor rechts dan precies het omgekeerde zijn. Ja. Op die manier zie je dat als je zo'n pakket krijgt, dan kunnen mensen dat ook terugverkopen naar hun achterban. We hebben dit opgegeven om dit te krijgen. En dat nu maatregel voor maatregel doen, zorgt eigenlijk dat iedereen de hele tijd nee kan zeggen. Omdat ze niet weten wat het volgende is dat er komt.
3: Ja, dus je gaat gewoon meerdere maatregelen of initiatieven of ideeën ga je koppelen. Van gratis openbaar vervoer tot de, weet ik het, 2W-korting, noem maar op. En dan, dat kun je combineren dan.
4: Ja, een soort van, ja, precies. In de Amerikaanse politiek noemen ze dat vaak lift. Liftbeleid, waar je eigenlijk als een soort als een lifter dat je op de auto springt. Dat er meerdere dingen, dus meerdere wetsvoorstellen op één auto rijden.
3: Ja.
4: En dat zou een manier zijn om in zo'n minderheidssituatie ermee om te gaan. Dat iedereen zich wel ergens in moet kunnen vinden om iets anders te kunnen toegeven.
3: Ja. En dat is dan die liftwetten, dat werkt dan naar de oppositie toe als een soort geste die je doet. Van oké, dit vind jij fijn en dat niet, maar we combineren het en dan kun je meestemmen.
4: Ja. En dat kan dan voor beide kanten. Want nu er is geen enkel incentive voor de oppositie om iets te gaan doen wat zij niet willen. Het enige wat ze dan doen is toegeven. Waarom zou je toegeven op het moment dat je dat niet hoeft te doen?
3: Ja, ja.
4: Terwijl als je iets toegeeft om iets te krijgen, dat is iets makkelijker om dat te verkopen.
3: Ja. En dat is dan voor oppositiepartijen. Maar hoe zit het dan met de partijen die in het kabinet zitten, voor CDA, VVD, D66 zelf? Want die zullen het onderling ook niet eens zijn. Dus hoe kom je dan tot zo'n pakket?
4: Ja, ook daar, bedoel, zij hebben allerlei dingen onderhandeld. Ze hebben een tijdje gezeten met elkaar. Maar ook daar zullen ze zeggen, oké, als we. Dus er zal prioriteitsbeleid zijn wat ze zeker willen. En dan zullen ze ook daar concessies moeten maken wat ze liever niet hadden gehad. Maar de situatie is gewoon niet dat ze in een meerderheid zijn. Dus ze zullen ook toe moeten geven om iets uit de Kamer te halen.
3: Ja, want als je het dus maatregel voor maatregel doet, zal de oppositie inderdaad altijd geneigd zijn om te denken, ja, je kan tegenstemmen. Er staat niks op het spel in die zin.
4: Er staat niks op het spel, precies. Ja, het enige wat er op het spel zit, is dat over 4 jaar, als ze blijven zitten, dat ze dan misschien worden gezien als niet super coöperatief. Maar ja, waarom zouden ze ook samenwerkend zijn voor beleid dat voor hun kiezers helemaal niet goed uitpakt?
3: Ja, ja, ja. En zie je dit al gebeuren, wat je nu beschrijft, die liftwetten? Of misschien?
4: Nee, op dit moment nog niet. Nee. Op dit moment zie je eigenlijk dat ze, maar misschien zijn ze daar aan het werken. Ik bedoel, 100 dagen klinkt dan eigenlijk best wel lang.
3: Yeah.
4: Maar en dat is, als je naar de afgelopen kabinetten kijkt, ook best wel lang. Maar ik hoop dat deze wat langer de rit uit zit. En dan is het eigenlijk heel kort.
3: Ja, ja, ja. Dus ze zijn eigenlijk nog, dit zijn echt nog de witte broodweken.
4: Dit zijn echt, dus beginnen ze ook, het is ook een nieuwe vorm in Nederland.
3: Ja.
4: De laatste keer dat we dit hadden, zo'n minderheidskabinet, was Rutte 1. En toen had je dat gedoogbeleid.
3: Mm-hmm.
4: Gedoogakkoord. Dus hadden VVD en CDA hadden een soort van coalitieakkoord en daarin een romp waar de PVV altijd ja op zou zeggen. Het heeft niet heel lang gezeten, maar dat zorgde wel voor een aantal stabiliteit. Dat hebben ze nu niet.
3: Mm-hmm.
4: Dus ze moeten eigenlijk een nieuwe modus vinden om met elkaar te opereren.
3: Ja. Straks praat ik verder met Marieke van der Velde, politicoloog en universitair hoofddocent politieke communicatie. Gaat dus ook over de wisselwerking tussen politiek en media. En ik ben ook wel benieuwd, we hebben nu een minderheidskabinet. Maar is het zo dat we daar misschien maar aan moeten wennen, dat er niet snel meer meerderheden gaan komen die een regering zullen vormen? Ik ben benieuwd hoe Marieke van der Velde dit ziet. Dus blijf luisteren.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met The Big Five.

0: Rusland en Oekraïne, Midden-Oosten, Trump, China, aliens, Armageddon. Vergeet ik nog iets?
1: De afscheiding van Friesland.
2: Behalve dat de conclusie is dat het lijkt alsof er gekken aan de macht zijn die de wereld aan het verbouwen zijn.
1: Ik krijg zo'n hoofdpijn van deze podcast. Hè. Verschrikkelijk.
0: Boekenstein en de Wijk. U weet wel. Het dagelijkse geopolitieke nieuws en wat dat betekent voor ons. Elke maandag tot en met zaterdag op BNR of in uw favoriete podcast-app.
3: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
4: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
5: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan.
6: Morgen om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
7: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
8: Hoi, Fleur hier van Schok en Pomp. Ik geef BHV-trainingen bij jullie op kantoor. Met uitleg over jullie gebouw en de eigen vluchtroutes. Dat is beter en leuker. Boek de meest relevante BHV op schokenpomp.nl.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
10: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. De gemeente Den Haag gaat thuisonderwijs beperken, meldt nu.nl. Er zijn nu 102 kinderen die niet op school zitten vanwege hun religie. De gemeente zegt dat het onduidelijk is of ze wel genoeg leren of vriendjes maken. Er is te weinig toezicht. Houden ouders hun kinderen toch thuis, dan kan justitie hen vervolgen. Op de Coolsingel in Rotterdam zijn aan het begin van de avond de laatste lopers en fietsers van de Roparun onthaald. Zo'n 5000 mensen deden mee om geld op te halen voor mensen met kanker. De organisatie is trots op de vrijwilligers en deelnemers en zegt dat het evenement goed is verlopen, ook al was het soms erg warm. Het was dit jaar de warmste Pinksteren in 40 jaar, meldt Weer Online. De gemiddelde temperatuur in de beeld was 27,4 graden. Daarmee moet wel worden aangetekend dat Pinksteren elk jaar op een andere datum valt en de temperatuur dus erg kan verschillen. Maar door de opwarming van de aarde loopt het gemiddeld wel op, zegt Weer Online. Israël gaat de strijd tegen Hezbollah in Libanon opvoeren. In een video op Telegram zegt de Israëlische premier Netanyahu dat hij de terreurgroep met nieuwe aanvallen wil vernietigen. Hij zegt dat zijn leger is aangevallen door drones van Hezbollah. En tennisser Botik van de Zandschulp is uitgeschakeld op Roland Garros. Hij verloor in 4 sets van een Argentijn en wist zich dus niet te plaatsen voor de tweede ronde. Eerder op de dag verraste Jesper de Jong door Stan Wawrinka te verslaan. Die won ooit Roland Garros, maar stopt na dit seizoen met tennissen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is het nog lang warm met temperaturen ver boven de 20 graden. Vannacht blijft het helder en koelt het af naar 15 graden. Morgen verloopt droog en wederom zonnig. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
11: Welkom bij het tweede half uur van BNR's Big Five over de slagkracht van het kabinet. Later deze week praat ik met Marieke Blom. Ze is hoofdeconoom bij ING en hoofd van ING Research. 3 maanden is kabinet Jetten nu bijna onderweg. Ja, of we een economische koers zien van dit kabinet, daar ga ik het met Marieke Blom over hebben. Onze gesprekken zijn terug te luisteren via de BNR-app trouwens. Ook die van vorige week over strategische autonomie bijvoorbeeld. Vandaag de gast Marieke van der Velde, politicoloog, universitair hoofddocent politieke communicatie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Twee onderwerpen die ik graag nog met je wil bespreken. De wisselwerking tussen politiek en media en het politieke antwoord op de AZC-protesten. Zullen we met het laatste beginnen?
12: Ja.
11: Ja, er liepen vorige week, volgens mij dit weekend waren er ook weer AZC-protesten, liepen vorige week uit de hand. Apeldoorn, Den Haag, spanningen. En dan Loosdrecht natuurlijk, we hebben de beelden allemaal gezien. Railschoppers gooiden met vuurwerk, de brand uit bij het voormalige gemeentehuis, waar op dat moment 15 asielzoekers werden opgevangen. Jij doet onderzoek naar populisme, naar polarisatie. Als jij dan dat nieuws zo tot je neemt van vorige week, schrik je daar überhaupt nog van? Of zit je met de wetenschappelijke bril te kijken? Of hoe kijk jij daarnaar?
12: Ja, ik kijk er en wetenschappelijk naar, maar ik schrik er ook van. Ik schrik ervan dat we van een paar dingen. Ten eerste dat het zover komt. Hè, dat mensen echt geen enkel respect meer hebben voor de democratische omgangsvormen die wij hebben. Ik denk ook daarom dat we het niet protesten moeten noemen, maar rellen. Protesten gaat eigenlijk, dat is een fundamenteel recht binnen een democratie, dat je demonstreert tegen iets waar je het mee oneens bent. En dat gaat binnen de kaders van de wet. Dit kunnen we niet meer binnen de kaders van de wet noemen, zelfs met de allerbeste bedoelingen. En daar zien we eigenlijk op de media heel veel voorbeelden van, dat mensen toch met de allerbeste bedoelingen dit willen inkleden.
11: Terechte zorgen hoor je veel.
12: Terechte zorgen, ja. Terechte zorgen uit je op een hele andere manier. Terechte zorgen zorgt er niet voor dat de helft van de lokale politici bedreigd worden. Dit gaat echt buiten het boekje van alles. En volgens mij moeten we dat ook zo gaan benoemen. Mm-hmm. Het zijn ook niet bezorgde burgers, zoals je dat graag hoort. Maar het zijn heel vaak georganiseerde groepen die zich dan wel als extreemrechts profileren, dan wel daartegen aanschurken. Mm-hmm. Dat betekent dat deze groepen geen enkele respect hebben voor de democratie. En dat we dat ook heel erg goed zo moeten benoemen. Omdat iedere keer worden er een paar mensen meegenomen en gaat die groep groeien. En dat doet iets voor onze democratie, maar ook iets voor onze mening over wat democratie kan doen. We hebben het hier over slagkracht. We moeten niet weggaan met het idee na deze week van, oh ja, democratie is eigenlijk een beetje onhandig. Laten we het eigenlijk anders inrichten, zodat we meteen één iemand het gewoon voor het zeggen heeft en het gedaan kan krijgen. Ja. Bijvoorbeeld. Hm.
11: Donderdag is mijn gast Jelle Posma, is oud-AIVD'er. We gaan het dan onder andere ook over deze protesten hebben. Wat hij zegt is dat gematigd rechtse partijen extreemrechts geweld normaliseren. Dat heeft hij ook gezegd in reactie op Loosdrecht. Want hij zegt, ja, die rellen rond AZC's worden volgens hem aangejaagd ook door populistische politiek, door sociale media, door extreemrechtse netwerken. En andere politici die geven daar te veel ruimte voor. Zwijgen bijvoorbeeld over de vluchtelingen of de asielzoekers die zich in het gebouw bevonden op het moment zelf. Jezielgus had het over blijf van die gebouwen en onze politiemensen af. Herken jij die analyse?
12: Zeker. En ik bedoel, dat ze hebben allemaal de mond vol voor de bezorgde burger. Dat is een vorm van iets normaliseren, wat toch echt niet normaal is. Ik bedoel, als je bezorgd bent, ik weet niet hoe het bij jou thuis gaat, maar bij ons liggen dan niet de vuurwerkbommen klaar om die mee te nemen de volgende keer. Mm-hmm. Mijn studenten zijn aan de lopende band bezorgd. Ik heb nog nooit vuurwerk in de klas gehad.
11: Nee.
12: Dus dat woord, dat zorgt al voor een vorm van normaliseren, want daar kan je echt wel in herkennen. Ja, ik ben ook wel eens bezorgd. Ik snap wel dat je dat niet wil. Mm-hmm. Maar daar gaat het niet om. We hebben gewoon afgesproken, we hebben ons aan regels en wetten te houden. Daar houden we ons allemaal aan. En dat doen we het dan mee.
11: De kritiek is ook dat Den Haag te afwezig is geweest in die afgelopen weken tijdens de, ik noem het dan onrust, de demonstraties. Jij zegt dat het gaat verder dan dat. Zie jij dat ook?
12: Zeker. En door het niet te benoemen, door het niet te normeren, voelen mensen zich ook in hun recht. Wat ze gedaan hebben, begrijpen ze. En wat we ook zien is dat er in bepaalde gemeentes, Loosdrecht is daar één van, dat er nu ook minder noodasielplekken komen. Mm-hmm. Dus het heeft ook nog eens effect. En het wordt niet afgestraft. Dus het wordt niet afgestraft doordat mensen politiek daar echt flink mee aan zich voor in gaan zetten. Het wordt nauwelijks afgestraft in termen van, natuurlijk worden mensen die echt iets fout doen, die worden opgepakt. Maar mensen die bij die rellen aanwezig zijn, dat is eigenlijk helemaal niet zo erg. Mm-hmm. En het loont ook nog. Ja.
11: Wat is de politieke logica daarachter om daar dan met enige voorzichtigheid omheen te manoeuvreren?
12: Ja, we zien eigenlijk al best wel een tijdje, en dat is eigenlijk sinds het kabinet Schoof, dat we niet radicaal rechts mogen zeggen. Daar wordt heel erg op afgegeven. Dat kan je niet zomaar zeggen, dat is stigmatiserend. En daar begint het eigenlijk met dat je het dus iets niet meer mag benoemen, dan wordt het ook minder erg. Mm-hmm. Dus als we het niet radicaal rechts noemen, maar bezorgde burgers, nou, klinkt eigenlijk wel veel aardiger. Ja. En als we niet inderdaad rellen zeggen, maar protesten, ja, dan zijn het gewoon bezorgde burgers die demonstreren. Nou, dat is toch hartstikke binnen de normen van de wet. Ja. Dat is goed, want zo corrigeert de democratie zichzelf. Dat is niet wat er aan de hand is.
11: En dat doe je dan als partij, omdat je bang bent dat als je daar te fel op bent, dat kiezers bij jouw partij afhaken. Of dat ze naar partijen die wat verder op het spectrum aan de rechterkant zitten, dat ze daar naartoe overlopen.
12: Ja, je bent bang dat als je inderdaad niet zegt dat dit extreem rechts is of geweld, dat inderdaad mensen denken dat je niet sterk bent op immigratie, wat mm-hmm. je blijkbaar moet zijn. Terwijl eigenlijk heel weinig mensen zeggen, nou, dit zijn nou echte cijfers. Als we het over immigratie hebben, dan hebben we het over met name arbeidsimmigratie hier in Nederland. Daar hoor je eigenlijk niemand over. Mensen doen net alsof alle immigranten binnen de AZC's binnenkomen. Dat is niet zo. En dat niet corrigeren zorgt dat het hele verhaal eigenlijk kan blijven lopen en dat je ook je kiezers op die manier kan bedriegen.
11: Ja, het opvallende is dat dus in Den Haag zie je dus, nou, wat jij nu beschrijft, een beetje die reflex om daar met afstand naar te kijken of het wat niet te streng te veroordelen. Dat zorgt voor een reactie vanuit de gemeentes. We hebben bijvoorbeeld, om een voorbeeld te nemen, Mark Bouwmans, burgemeester van Doetinchem, vicevoorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeentes, had dit weekend in het programma Buitenhof, reageerde dan weer op zijn partijgenoot, VVD-fractievoorzitter Ruben Brekemans. Want Brekemans had vorige week gezegd, ja, gemeenten moeten zelf weten of ze wel of geen asielzoekers willen. Dat zei hij in het NOS-journaal. En Bouwmans, zijn partijgenoot, zegt dan nu, ja, dat zijn gevaarlijke uitspraken. Dus je ziet een tegenreactie vanuit de gemeente komen naar Den Haag toe.
12: Ja, en die is ook nodig, want dat zijn twee dingen. Ten eerste, de gemeenteraadsverkiezingen gingen voornamelijk ook over die spreidingswet. Brekelmans eigenlijk stopte twee dingen in elkaar. Mm-hmm. Die spreidingswet en de noodwetopvang. En die zegt, ja, je mag zelf kiezen. Mm-hmm. Nou, voor de spreidingswet mogen ze niet zelf kiezen. En dat is ook wat die burgemeester zegt. Wij kunnen niet zelf kiezen. En door dat idee te wekken, door meer dan de helft van onze burgemeesters en lokale politici worden bedreigd. Dusdanig dat ze beveiliging hebben of zoiets. Door te zeggen, het is je eigen keuze, voelt het ook alsof die mensen die al bedreigd worden, of daar nog even wat bij kan. Omdat als je maar bedreigt, hè, dan, dat ziet ze ook, dreigen loont. Want dan wordt het anders. Nou, het lijkt me echt dat de fractievoorzitter, maar heel politiek Den Haag, echt achter onze of voor onze lokale bestuurders moeten gaan staan.
11: Ja, maar is dit dus een voorbeeld van wat je zegt terecht, hè, die slagkracht, we moeten ook niet doen alsof democratie iets is wat je dus terzijde kan schuiven, dat autocratie beter is. Tegelijkertijd zie je een grote groep kiezers die op PVV of FVD of partijen stemmen die streng willen zijn op 21 op asiel. Die zitten nu niet in het kabinet. Dus we hebben nu een minderheidskabinet waar deze mensen zich niet in vertegenwoordigd zien, dit electoraat. Is dat dan de voedingsbodem waar we naar kijken?
12: Ja, ik denk dus ten eerste dat als je kijkt naar het programma van de VVD, dat helemaal niet meer zo heel veel verschilt van JA21 bijvoorbeeld. Mm-hmm. Wat PVV wil en ook Forum voor Democratie gaat gewoon buiten de afspraken die we gemaakt hebben. Op het moment dat je dat wilt doen, moet je heronderhandelen. Heronderhandelen op Europees niveau. Dat gaat dus ook lang duren. Mm-hmm. En het andere is dat deze partijen ook geen meerderheid hebben. Dus het is niet zo dat de Nederlanders allemaal dit willen. Er zijn mensen die dit willen. Mm-hmm. Ja, er zijn ook mensen die iets anders willen. Dat zijn ook ongeveer een derde van de mensen.
11: Ja, ja.
12: Ja, dat is democratie, is dat we samen uitkomen met dingen. En we zijn de afgelopen jaren al enorm streng geworden op immigratie. Dus voor een gedeelte worden ze ook gehoord.
11: Ja, maar hoe krijg je dan als minderheidskabinet, hè, zie je dus die protesten, hoe krijg je de geest weer in de fles? Wat kun je als minderheidskabinet of wat kun je als premier hier nou, hoe kun je hier iets aan doen?
12: We hebben net een groot onderzoek gedaan waarin we eigenlijk laten zien dat om de geest in de fles te krijgen, normeren helpt. En dat maakt eigenlijk niet uit of het van jouw partij komt of van de partij waar je van je levensdagen niet op zou stemmen. Iedere keer als een politici zegt, dit hoort niet, dit doen we hier niet, dit past niet in de democratie, helpt dat. Dus dat zou ik ook ze van harte in Den Haag aanraden, om dat te blijven doen, allemaal tegelijk.
9: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
11: BNR's Big Five van de slagkracht van het kabinet, met vandaag de gast Marieke van der Velde, politicoloog verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Morgen komt Leendert Beekman, onze eigen politiek correspondent, die komt vertellen wat er zich achter de schermen op dit moment in Den Haag allemaal afspeelt. Ik zei het aan het begin van het uur al, per 1 juni heb jij een nieuwe baan. Ik wil januari weer zeggen, ik weet niet waarom, maar 1 juni dus. Hoogleraar politiek en media, een beetje ander visitekaartje is het, hè?
12: Ja.
11: Ja. Je gaat dan de wisselwerking tussen politiek en de media ga je bekijken, onderzoeken. En ook hoe mensen denken over politiek en media. Toch even af, je kijkt dan naar radio, kranten, tv, online, publiek, commercieel, alles ga je in de gaten houden.
12: Ja, en wat we eigenlijk onlangs zagen, is we doen rondom verkiezingen altijd onderzoek. En we vragen altijd waar mensen eigenlijk nou hun informatie over de maatschappij vandaan halen. En dat iets wat we vaak vergeten is dat het sociale netwerk, dus het fysieke sociale netwerk, je buren, je familie, je werk, dat enorm belangrijk is voor mensen over hoe ze over de maatschappij denken. Dus ik denk, dat gaan we ook specifiek ook echt op richten. Dus het is allerlei vormen van informatie die dan vervolgens weer op een of andere manier gemedieerd worden.
11: Ontzettend interessant, want ik ben ook benieuwd of dan, dat is een beetje mijn ervaring, ik weet niet of jij dat herkent, maar dat politiek een onderwerp is dat je steeds vaker probeert te vermijden. Als je in een groep bent, op feestjes of op borrels, omdat je weet, ja, we gaan elkaar misschien toch niet toch niet vinden.
12: Ja, ik heb een wat atypisch beroep. Dus ja, politiek kan ik niet over. Heel vaak vermijden. Nee. Ook niet op feestjes. Omdat
11: ook
12: mensen
11: niet op familieverjaardagen.
12: Dat mensen mij dan vragen stellen. Maar ik merk wel dat er onderwerpen zijn... Die je inderdaad liever niet met iedereen meer bespreekt. Mm-hmm. En dat iets is wat mensen ook zeggen. We noemen dat de zwijgspiraal. En dat is eigenlijk een best wel gevaarlijk idee. Namelijk dat je denkt dat je dat niet meer mag zeggen... waardoor het uit het publieke debat, het grote debat, verdwijnt. En dat het in kleine groepjes, dus in kleine privégesprekken... met gelijkgezinden gaat opkomen. En dat je dan dus ook geen weerwoord meer hoort. Mm-hmm. Dat is een soort van negatieve spiraal. En die moeten we wel heel erg voor oppassen, omdat die inzet... te gaan nemen.
11: Omdat die spiraal leidt tot een verzwakking van de democratie?
12: Ja, omdat je dan dus niet meer deelt. Die onttrekt je ook uit het publieke debat. Omdat je denkt, ja, wat ik vind mag niet gezegd worden. Ja. Dus ik zoek wel mensen op die dat ook vinden. Ja. En dan kun je dus ook van kwaad tot erger. Je hoort geen tegengeluid meer, je hoort geen nuancering meer. Kan je dat ook echt gaan geloven?
11: Ja. Als er nou één beroepsgroep is die niet goed is in ontvangen van kritiek... zijn het de media wel, is mijn ervaring. Journalisten in ieder geval, ik kijk ook naar mezelf voor. Dus hoe doen we het eigenlijk? In die wisselwerking met politiek, valt er al iets over te zeggen? Of zeg je, nou, dat moeten we juist gaan onderzoeken nu?
12: Nou ja, nee, we doen dit onderzoek al wel een aantal jaren. En wat we eigenlijk zien is dat wat heel belangrijk is voor journalisten, voor binnen de democratie, is het uitleggen van wat een representatieve democratie doet. Dus heel erg duidelijk die keuzes die er in politiek gemaakt worden, uitleggen. En dat is iets, die nuance is vaak lastig, omdat het niet net zo snel is als quotejes of dingen die verkeerd gaan. Ja. Maar die balans moet wel steeds gezocht worden. En je ziet dat dat wel gebeurt in wat we dan noemen long reads, lange stukken. Mm. Maar het moet ook in korte stukken, dus op televisie, in de talkshows, moet dit af en toe weer teruggebracht worden. Ho, wacht even, dit is waarom dit gebeurt. Dit zijn de regels. En dat zie je vaak dat dan eigenlijk niet echt gebeurt in zo'n talkshow-achtige setting.
11: Nee, wat je vooral ziet is dat daar een uitroeptekens wordt gesproken. Dus dat mensen heel stellig een mening verkondigen over wat ze ergens van vinden. En dat een dynamiek is waar volgens mij ook bijna niet aan te ontkomen is.
12: Nee, maar volgens mij is dat ook niet het probleem. Is dat mensen die uitgenodigd worden, mogen ook best hun mening... daar zitten ze ook voor aan tafel, hè, dus een mening of een expertise neerzetten. Maar degene die dat gesprek leidt, moet daar steeds tegenwicht aan bieden. En dat schijnt wel... Dat wordt wel echt lastig. En dat wordt ook soms lastig gemaakt. Omdat je dan eigenlijk alleen maar mensen uitnodigt... waarvan je al weet dat je het met elkaar eens bent. Dus je ziet heel erg dat er op VI andere mensen komen... dan bij Buitenhof.
11: Ja, of dan bij Pauw en de Wit of wat dan ook. Ja. Met als gevolg dat eigenlijk wat jij net beschrijft, die spiraal... dat je ook misschien ook in je mediaconsumptie vooral... geconfronteerd wordt met mensen die het met jou eens zijn. Of die vertolken wat jij ook denkt.
12: Ja, en ook bewijs vindt en dat het dus niet overal gezegd wordt. Dus het werkt twee kanten op. Dus het gevoel dat je... Dus stel, je vindt iets en dat wordt veel duidelijker... bij Pauw en de Wit verkondigd dan bij VI.
11: Ja.
12: Dan kan je zeggen, oh, oké, zij zijn dus de slechterikken. Dat is nog het goede. Mm-hmm. Dan maak je een soort van hele simpele redenatie. Echt, je reduceert het tot slecht en goed...
11: Ja.
12: En je zegt ook, oké, dan kijk ik dus niet meer naar alles wat daarmee in aanraking komt. Waardoor je jezelf een heel gefragmenteerd medialandschap waar mensen naar kijken. Mm-hmm. Dat zorgt er ook voor dat we dus weinig raakvlak hebben tussen elkaar. Dus als jij van de ene kant bent en ik van de andere kant, dan kunnen we hele andere verhalen over Nederland horen. En daardoor kunnen wij ook geen gesprek meer hebben. Want je hebt een heel ander plaatje bij Nederland dan ik heb.
11: Ja. Maar is het dan zo dat als je kijkt naar die afgelopen maanden, dat we hadden het al over een permanente campagnestand, waarin bijvoorbeeld de VVD dan staat. In die mediadynamiek, in die politieke mediadynamiek, wat zie je dan gebeuren? Is dat misschien iets een stand waarin we allemaal misschien wel staan?
12: Kijk, de meeste mensen weten alleen van de politiek door media. Dus omdat ze televisie kijken of omdat ze op Instagram zitten. Of
11: massaal naar BNR luisteren.
12: Of massaal naar BNR luisteren. Maar daar weet je van politiek. Niet omdat je Jette zelf af en toe mee koffie drinkt. Dus het beeld wat daar gevormd wordt is bepalend voor jou. Nou, wij kunnen Nederland uit heel veel zenders kiezen. Hè? Als we het alleen al hebben over radio, zijn er heel veel zenders. En dan zijn er nog heel veel andere kanalen die je ook kan bekijken of luisteren. En zo kan je als het ware je eigen, ik noem dat de schijf van 5 creëren.
11: Ja.
12: En sommige schijven van 5 zijn wat gezonder dan andere.
11: Ja.
12: Maar het is heel belangrijk om dat wel steeds te reflecteren. En het is niet fijn om dingen te horen. En daar zit eigenlijk een beetje de kern van het probleem. Het is niet fijn om dingen te horen waar je het fundamenteel mee oneens zit. Dat doet je iets.
11: Mm-hmm.
12: En op het moment dat je in de auto zit op dit moment en je moet ergens heen, dan wil je eigenlijk niet ook nog moeten denken, oh, hier ben ik het zo mee oneens, ik moet nu iets daarmee. Dus dan schakel je over naar een zender waarvan je zeker weet dat je het er wel mee eens bent. Yeah. En zo, voor heel veel mensen is mediagebruik iets wat ze doen als een soort van tijdverdrijf.
11: Ja, ja.
12: Nou, dan wil je iets horen wat je graag hoort.
11: Ja, maar tegelijkertijd op sociale media, zo blijkt het onderzoeken dat wat je boos maakt, waar je over opwint, daar blijf je langer op hangen. Waardoor dus op sociale media dat eigenlijk meer tractie krijgt.
12: Dat is het andere. Dus stel dat je. Dus als je het als achtergrond gebruikt, dan wil je het er lekker ermee eens kunnen zijn.
11: Ja.
12: Er zijn ook momenten waarbij je denkt, nu wil ik eens even weten wat die andere kant wel niet denkt.
11: Mm-hmm.
12: En dan ga je met een soort van houding van, nou ga ik er even goed met een gestrekt been in.
11: Ja.
12: En dan ga je inderdaad zoeken naar iets waar je het zeker niet mee eens bent. En dan kan je daar goed op afgeven. En dat blijft inderdaad dan ook. Dus die twee dingen, maar dat zijn een soort van andere modus.
11: Mm-hmm.
12: Dus de ene modus ben je heel actief bezig, de andere ben je meer een passieve luisteraar.
11: Ja. En zie je dan dat we hadden het net over de protesten, de AZC-protesten. Wat zie je de rol van de media? Hoe zie je die daarin dan?
12: Nou, die zie je eigenlijk op meerdere momenten. Dus een vorm van de rol van media is eigenlijk hoe die groepen georganiseerd kunnen worden. Dus via welke kanalen ze elkaar kunnen oproepen. Dat is een rol van media. Dat is niet per se de professionele media, maar dat zijn wel platforms. Waar we eigenlijk heel weinig regulering op hebben. Dat is één vorm. De andere vorm is hoe media erover praten. He, protesten van bezorgde burgers. Ik zei het net eerder al. Dat zouden we echt heel anders beschrijven als het over een andere groep mensen ging.
11: Mm-hmm.
12: Dus denk terug aan de Maccabi-rellen. Mm-hmm. Dat noemden we meteen rellen. Dat noemden we niet protesten van bezorgde burgers.
11: Nee.
12: Die zich zorgen maakten over genocide. Daar gebruiken we andere woorden voor.
11: Ja.
12: Dus die keuze van woorden die media heeft consequenties over hoe we nadenken over de politieke gebeurtenis.
11: Ja, ja. God, je hebt nog veel te onderzoeken, hè?
12: Gelukkig wel.
11: Ja, we gaan de kettingvraag behandelen. Morgen is Leendert Beekman dus mijn gast. Hij is onze politiek verslaggever hier op BNR. Gaat ons een beetje vertellen wat er achter de schermen nu allemaal gebeurt in Den Haag. Je mag hem een kettingvraag stellen.
12: Ja, hi Leendert. Ik dacht, omdat je zoveel in die wandelgangen van Den Haag bent en dat er heel veel onderhandeld zal moeten worden om meerderheden te krijgen, kan je een voorbeeld geven van een motie of een andere wet die eraan zit te komen, waarvan de uitkomst feitelijk al vast lag voordat het debat begon? Gewoon omdat er in de achterkamertjes iets overlegd werd. En wat zijn nou signalen dat dat gaat gebeuren voor ons als gewoon luisteraar? Wanneer weten we dat het eigenlijk al die koehandel al gespeeld is?
11: Mooie vraag. Nou, morgen ga ik hem stellen aan Leendert Beekman. Dus eigenlijk over de achterkamertjes daar in de gangen van de Tweede Kamer. Misschien hebben die achterkamertjes, dat heeft nu een negatieve lading, toch? Maar misschien is dat bij een minderheidskabinet wel iets wat broodnodig is.
12: Ja, het heeft voor mij niet per se. Dingen moeten gewoon voorbereid worden. Het is eigenlijk zoals een chef in de keuken van tevoren voorbereidingen doet. Zo doen politici dat ook. Maar hoe weten we nou welke voorbereidingen ze hebben getroffen?
11: Nou, morgen ga ik het vragen aan Leendert Beekman. Marieke van der Velde, dank voor de komst vandaag.
12: Dank.
11: Politicoloog, universitair hoofddocent politieke communicatie. Gaat dus de media en politiek samen in de gaten houden. Laten we afspreken dat je er over een poos over terugkomt. Ik ben heel benieuwd wat je dan wat je ons kan leren.
12: Dankjewel, heel graag altijd.
11: Ja, Marieke van der Velde. Onze afleveringen zijn terug te luisteren. Dat kan je doen als podcast in onze eigen app of je favoriete podcastkanaal. Tot morgen.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beter.

0: Hé, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
1: Klopt, minstens 2 dagen per week.
0: En jij?
2: Ik meestal maar 1 keer per maand.
0: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
2: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
0: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
3: Ik ben Lars Boelen, radio-dj en ik verloor mijn vader aan alvleesklierkanker. Daarom support ik Casper van Eijk en zijn team met hun baanbrekend onderzoek tegen alvleesklierkanker. Meer dan 3000 Nederlanders krijgen jaarlijks de diagnose alvleesklierkanker. 93% sterft binnen 6 maanden. Dat moet en kan anders. Support ook Casper en zijn team door te doneren aan Stichting Overleven met Alvleesklierkanker. Elke donatie, groot of klein, is waardevol. Ga voor meer informatie naar supportcasper.nl.
4: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger. En samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee. Kijk op trialslon.nl.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp.

0: update van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. In het Zeeuwse Westkapelle zijn 4 mensen gewond geraakt bij een verkeersongeluk. Onder hen zijn 2 jonge kinderen. Hulpdiensten zijn massaal op het ongeluk afgekomen. 2 gewonden zijn met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Een derde met de ambulance. Bij het strand van Scheveningen zijn afgelopen nacht 2 piepjonge vossenwelpjes gevonden, meldt Omroep West. Waarschijnlijk zijn ze achtergelaten door hun moeder, die was gevlucht voor een housefeest op het strand. De welpjes zijn naar een dierenopvang in Amsterdam gebracht. Als ze fit genoeg zijn, worden ze weer uitgezet. De bevolking van Iran krijgt volgens staatsmedia weer internet. Het ligt er al bijna 3 maanden uit. Kort na de eerste aanval van Amerika en Israël op Iran werd het internet afgesloten en konden Iraniërs alleen nog op een beperkt aantal sites uit eigen land terecht. In januari werd het internet ook al geblokkeerd toen er grote protesten waren. Het was dit jaar de warmste Pinksteren in 40 jaar, meldt Weer Online. De gemiddelde temperatuur in de beeld was 27,4 graden. Daarbij moet worden aangetekend dat Pinksteren elk jaar op een andere dag valt en de temperatuur dus erg kan verschillen. Door de opwarming van de aarde loopt het gemiddelde wel op, zegt Weer Online. En voetballer Ismaël Saibari is uitgeroepen tot beste speler van de Eredivisie. Dat gebeurde bij de Eredivisie Awards. Saibari werd dit seizoen met PSV kampioen. Ajax-aanvaller Mika Gods werd uitgeroepen tot talent van het jaar. Gian de Recht van Excelsior maakte de mooiste goal van het jaar tegen Fortuna Sittard. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is het nog lang warm met temperaturen ver boven de 20 graden. Vannacht blijft het helder en koelt het af naar een graad of 15. Morgen verloopt droog en wederom zonnig. Op de meeste plekken wordt het tropisch warm. En tot zover het ANP-nieuws.
2: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Nina van den Dungen.
4: Er is nogal wat te doen over preventieve gezondheidschecks. Ze zijn duur, alleen voor de elite, en hebben eigenlijk geen nut, zo zeggen experts. Toch durft een nieuw bedrijf het aan om zich op die markt van de preventieve gezondheidszorg te wagen. Maar dan veel goedkoper en met een andere werkwijze. Ze heten Blue Health Intelligence. En ze zijn ervan overtuigd dat de preventieve zorgcheck die zij doen over een tijdje de standaard is. We gaan het uitgebreid, maar ook kritisch bespreken met Onno Huigen, medeoprichter en co-CEO van Blue Health Intelligence. Welkom, Onno.
5: Dankjewel.
4: En op afstand, maar wel op beeld, dus we kunnen je zien, is Marco Blanker, hoogleraar huisartsgeneeskunde aan het UMCG in Groningen dus. En ook huisarts in Zwolle. Marco, fijn dat je er bent.
6: Ja, goedemorgen.
4: Oké, we gaan eerst even, Onno, bij jou beginnen als oprichter van deze nieuwe speler op de preventieve healthcheck markt. Wat is het precies wat jullie aanbieden met Blue Health?
5: Dus wij bieden een test voor €299, waarbij je in een uur tijd 10 verschillende testen doet en vervolgens krijg je een consult met een arts en dan bespreek je direct de resultaten. Ja. En vervolgens krijg je je actieplan plus de adviezen van de arts in een app.
4: En daar kan ik me voor aanmelden en dan krijg ik een afspraak. Ook als ik geen klachten heb, dan kan ik dus gewoon bij jullie terecht.
5: Ja, dan ga je naar bluehealth.co en dan meld je je aan en dan uiteindelijk kom je dan bij ons terecht.
4: En het doel is?
5: Het doel is om mensen inzicht te geven in hun gezondheid, zodat ze uiteindelijk zo lang mogelijk gezond kunnen blijven.
4: Ja, en inzicht in je gezondheid, dan zeg je dat doen wij eigenlijk met 10 checks in een uur. Waar moet ik aan denken? Wat voor checks?
5: Ja, dus we gebruiken eigenlijk de laatste medische technologie en dat hebben we met software aan de achterkant aan elkaar gekoppeld, zodat we heel veel testen in 1 uur kunnen doen. Ja? We doen onder andere bloedonderzoek, we maken een 3D avatar, een body composition.
4: Een
5: 3D beeld van jouw hele lichaam. Dus we meten je hele lichaam op en vervolgens zie je jezelf dan ook op het scherm.
4: Oh ja?
5: Ja.
4: Maar gewoon dus niet met een echo of zo, niet met een MRI?
5: Niet met een MRI. Nee, ik denk dat ons ook wel onderscheidt ten opzichte van andere spelers. In die zin dat de traditionele preventieve markt, denk ik, heel erg MRI gedomineerd is.
4: Ja.
5: En wij doen andere testen die eigenlijk vroegtijdig inzicht geven in dingen waar je aan zou moeten kunnen werken. Je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan een verhoogd cholesterol of een verhoogde bloeddruk.
4: Dat meet jij allemaal?
5: Ja, maar dus ook een bodycompositie en een 3D avatar.
4: Oké, dit klinken als vrij simpele testjes, hè, die je inderdaad niet zomaar thuis kan doen. Hoewel, je hebt ook weer apparaatjes waarbij je zelf ook je saturatie kan meten of even bloed prikken. Toch?
5: Ja, nee, het is een combinatie van 10 verschillende testen die op zich los van elkaar wel bestaan. Maar die je niet voor deze prijs zo snel. En het geeft uiteindelijk een totaalbeeld die je vervolgens bespreekt met een arts. Mm. Dus de combinatie is denk ik innovatief.
4: Oké, je zegt voor deze prijs. Dan ben ik toch wel meteen benieuwd wat dat kost.
5: €299.
4: €299, inclusief de BTW?
5: Inclusief de BTW.
4: Oké. Jullie hebben net je eerste vestiging geopend. Dat is aan de Prinsgracht in Amsterdam. Ja, dan denk ik meteen de grachtengordel Amsterdam. Die locatie kies je niet voor niks. Is dat wel de doelgroep?
5: Nou, de voornaamste overweging was eigenlijk dat het heel centraal is in Amsterdam.
4: Maar je kan er niet parkeren.
5: Ja, we hebben ook een parkeergarage daarnaast. Okay. Waar je op onze kosten kan parkeren. Maar we hebben dat met name gekozen omdat het heel centraal ligt in Amsterdam. En met een prijsverbund van €299 hopen we wel dat het heel erg bereikbaar is voor heel veel mensen uit verschillende delen van Amsterdam.
4: Dus je mikt niet alleen op die grachtengordel de rijke mensen die daar wonen?
5: Nee, absoluut niet.
4: Nee, dat is wel handig, want het zijn buren, dus die kunnen wel makkelijk binnenlopen.
5: Het zijn hele aardige mensen, onze buren.
4: Oké. Marco, jij bent best wel kritisch op dit soort bedrijven die preventieve gezondheidschecks aanbieden. We kennen natuurlijk verschillende partijen. Ik noem even een pre-scan die inderdaad wel werkt met zo'n MRI. Daar is het ook duurder. Hoe beluister jij dit idee van Blue Health?
6: Nou, de uitgangspunten die ondersteun ik. Hè. Dus dat we met elkaar veel meer moeten gaan voor preventie dan het paard achter de wagen spannen en mensen met ziekte behandelen. Dat juich ik natuurlijk toe. Ik heb wel mijn vraagtekens achter wat er dan wordt aangeboden. He, zo'n 3D-scan, nou, ik moest het even opzoeken. Het blijkt vooral in de modewereld gebruikt te worden om kleding aan te passen. Ja. Wat is daar de wetenschappelijk aangetoonde meerwaarde van? En hetzelfde geldt voor het doen van een hartfilmpje bij iemand zonder klachten in een preventieve setting, is aangetoond niet effectief. En een halsecho die ook gemaakt wordt, is ook wetenschappelijk aangetoond, heeft geen meerwaarde boven de normale risicofactoren kennen. Zoals roken, gewicht, hoge bloeddruk, hoog cholesterol. Dus ik denk, het klinkt heel mooi. En nogmaals, de uitgangspunten van we moeten aan preventie werken, we moeten aan gezond leven werken, dat steun ik. Wat er gebeurt, nou, daar is wetenschappelijk veel twijfel over. Mm-hmm. En of het werkelijk gaat doen wat het beoogt, namelijk mensen hun gedrag veranderen, dus hun leefstijl veranderen. Mm-hmm. Ja, ik denk dat daar ook geen bewijs voor is.
4: Je kan inderdaad je vraagtekens zetten van wat voor beeld geeft het nou? Hoe nuttig is het nou om bepaalde testjes te doen? Aan de andere kant denk ik, ja, wat is erop tegen? Iemand kiest ervoor om zelf dat bedrag te betalen, om daar zelf krijgen.
6: Nee, dat mag ook, hoor. Mm-hmm. Ja. Nee, dus zelf betalen mag, alleen als je de doelstelling is, het moet het nieuwe normaal worden. Dus dan zouden we gaan zeggen met elkaar, dan moet iedereen dus dit soort testen gaan doen. En eigenlijk willen we dan het liefst ook dat op termijn zorgverzekeraars het gaan vergoeden.
4: Ja.
6: Terwijl de doelgroep die je bereikt, is maar de vraag of dat de zieke doelgroep is. Of dat een doelgroep is waar je daadwerkelijk een verandering kan bewerkstelligen. Of dat het weer de gezonden zijn die dit soort testen gaan doen.
4: Ja, jij zegt de hoger opgeleide, mensen met meer geld, mensen dus over het algemeen met een betere gezondheid, die gaan dit waarschijnlijk doen. En de mensen juist lager opgeleid, minder geld te besteden, die hebben niet 300 piek liggen voor zo'n preventieve scan. Terwijl het voor hen een leefstijladvies juist heel goed zou zijn.
6: Ja, klopt. En dan 300 is natuurlijk vele malen goedkoper dan een total body scan bij andere bedrijven. Dat is natuurlijk ook zo. Maar er wordt andere diagnostiek gedaan en ze heeft eigenlijk een ander doel. Maar ik denk dat inderdaad €300 voor heel veel mensen heel veel geld is. En zij dat niet kunnen betalen. En trouwens, het is niet zo dat de hoogopgeleide per se een goede leefstijl hebben. Hè. Dus het percentage rokers is daar ook hoog. Hè. Maar de vraag is of je dan dus zo'n test nodig hebt om te weten dat je eigenlijk niet moet roken. Of dat je zo'n test nodig hebt om te weten, ik vond het wel een aardig voorbeeld, dat je kan parkeren daarbij bij jullie voor de deur of in het pand ernaast. Terwijl eigenlijk, je moet natuurlijk gewoon op de fiets komen. Daar begint het mee. Dus als je,
4: moet je
6: met
4: de
6: auto
4: wonen
6: naar een preventieve test gaat.
4: Ja.
6: Welke gedragsverandering beoog je dan?
4: Nou, oké. Dat is
5: een goed punt. Gelukkig goed punt, komen we 8 op de 10 mensen op de fiets. Dat scheelt ons ook weer kosten. Ik denk dat alles wat je zegt enorm waardevol is. Ja,
4: laten we met die doelgroep beginnen. Ja, kan je die doelgroep, die lager opgeleide, die misschien dit eerder nodig heeft, kan je die bereiken?
5: Ja, nou, dat kan dus alleen als we bewezen effectief zijn. Dus we doen vanaf het begin onderzoek met een professor uit Cambridge naar de effectiviteit van de testen en vervolgens de gedragsverandering en dan de jaar 2 cijfers.
4: Maar jullie zijn net begonnen?
5: We zijn nu net begonnen.
4: Echt een maand
5: dus nu
4: bezig.
5: Hebben we maar 250 mensen, dus we hebben nog weinig conclusies.
4: Ja.
5: Maar zodra we die hebben en we gaan ervan uit uiteraard dat we daar een positief effect zien. We zien al bij een soort van concurrenten in het buitenland dat het heel effectief is voor mensen die echt een slecht resultaat krijgen. Dus die laat in jaar 2 veel betere cijfers zien, specifiek op die dingen waarop ze slecht scoorden. Bijvoorbeeld prediabetische patiënten die dan uiteindelijk niet volgend jaar beter scoren en niet diabetisch worden.
4: Hmm.
5: Dat moeten wij ook bewijzen. En vervolgens kunnen we daarmee naar de zorgverzekeraar en kunnen we zeggen, zullen we dit niet ook testen in een doelgroep die het uiteindelijk harder nodig heeft dan degene die het nu kan
4: kopen? Ja, oké, want nu is het inderdaad gewoon, je moet gewoon betalen. Als je gaat, dan betaal je. Maar jouw doel is dus wel om het op een gegeven moment ook te laten vergoeden door de zorgverzekeraar.
5: Ik zou het heel erg mooi vinden als mijn visie zou zijn dat je over 40, 50 jaar bij de huisarts gewoon een preventieve check met een effectieve vervolgbegeleiding, zodat mensen uiteindelijk minder lang chronisch ziek zijn.
4: Huisarts, dus jij heft je eigen bedrijf meteen maar op.
5: Ik zou dat heel mooi vinden, ja. Als dat uiteindelijk zou lukken, dan zou ik dat mooi vinden, ja. Want dan is het doel bereikt namelijk om met z'n allen veel meer preventief bezig te zijn en zorgen dat mensen niet op een 43ste gemiddeld chronisch ziek worden, maar bijvoorbeeld op een 50ste of 55ste.
4: Ja, oké. En dan probeer ik het even voor me te zien. Ik kom binnen bij jou in de praktijk. Ik krijg dus in een uur allerlei testjes en een gesprek met een arts. Wat als er nou bij mij iets uitkomt wat zorgelijk is? Wat gebeurt er dan?
5: Ja, we hebben eigenlijk voor alle mogelijke uitkomsten uit die check hebben we vervolgtrajecten gedefinieerd. En dat kan zo simpel zijn als we vinden dat je meer moet sporten of dat je vetpercentage te hoog is. En dan kunnen we ook verbinden aan lifestyle coaches of trainers.
4: Die bied je dan ook particulier aan? Moet ik gewoon zelf betalen?
5: Daar kunnen we naar toe doorverwijzen. Ja. Deze zouden wij goed vinden. Maar het kan ook zijn dat we zeggen, je moet direct naar het ziekenhuis. Hè, want er is iets heel ernstigs. Of we denken dat het wellicht heel ernstig is.
4: Hmm.
5: En het kan ook zijn dat we doorverwijzen naar de huisarts. En het hangt dus allemaal af van het totaalbeeld wat we zien bij de klant.
4: Ja, en Marco, jij bent zelf ook huisarts in Zwolle. Je ziet al een hele tijd, want ik heb er ook al eerder met BNR Beter wel uitzendingen over gemaakt, die preventieve gezondheidschecks. Dat is een ding aan het worden. En het is ook bedrijven die het aanbieden voor hun personeel. Van, nou, wil je laten checken? Dat kan op onze kosten. Je kan het dus zelf doen. Mensen die zich toch een beetje zorgen maken en denken, ja, ik wil eigenlijk wel gewoon weten hoe mijn lichaam eruit ziet. Ik ga even onder een MRI liggen en ik belast daar niet het zorgsysteem mee, maar ik betaal het zelf. Hoe kijk jij daarnaar als huisarts? Krijg jij die mensen uiteindelijk ook op jouw spreekuur? Want ik zou denken, nou, handig. Zij regelen het zelf, ze betalen het zelf. Jij als huisarts hebt het al druk genoeg. Jij ziet ze hopelijk niet.
6: Nee, nou een deel zie ik ook niet, dat klopt. Hè. En als alles normaal is, dan hoor je niks terug. Maar het probleem ontstaat natuurlijk wanneer er wel iets afwijkends lijkt te zijn.
4: Mm-hmm.
6: En dan wordt de huisarts ingezet. Hè. Want onder zegt net, ja, dan verwijzen we direct naar het ziekenhuis. Ja, dan moet je toch echt een verwijsbrief van een huisarts hebben.
4: Ja, ja.
6: En ik weet niet of je aan de huisarts in jullie verbonden is, maar dat wordt denk ik een vraag die gewoon via de eigen huisarts gaat. Waarbij de huisarts niet heel veel anders kan doen dan maar die brief maken. En we zien in heel veel preventieve scans, en dat is niet per se wat Blue Health doet nu hoor, maar dat daar dingetjes worden gevonden waar allerlei alarmbellen afgaan. Er wordt een plekje op de longen gevonden bijvoorbeeld.
4: Mm-hmm.
6: En heel vaak betekent dat niets. Het betekent dat alleen maar onrust. En dat is een kwalijke kant, want dan heeft de patiënt aanvankelijk wel het zelf betaald, maar wordt dan eigenlijk het medische traject ingezogen en bezet eigenlijk een plek voor patiënten die meer urgentie hebben.
4: Ja.
6: En dat vind ik een complex onderdeel van deze preventieve wereld. Met radioreclames en al. Dat je dat daarmee heel veel dingen kan voorkomen. Terwijl de voorspellende waarde is. Ik denk dat je ook bij Blue Health een garantie krijgt tot aan de deur. Mensen willen graag horen dat ze gezond zijn.
4: Ja.
6: En zelfs denk ik, en dat is een ander aspect, dat je als je een slechtere leefstijl hebt en eigenlijk al weet dat je actiever moet zijn, maar ja, het komt er niet van, het sporten en je hebt een heel stressvolle baan, maakt heel veel uren, allemaal niet heel erg gezonde dingen. En dan doe je zo'n test, of dat nou bij Blue Health is of een hele total body scan is, en het is allemaal normaal. Nou, dan kan je dus blijkbaar doorgaan met je slechte leefstijl. Dus dat aspect blijft altijd buiten schot. Er wordt altijd gezegd, nou, als er iets slecht is, dan kunnen we het gaan veranderen. Maar de mensen zijn helemaal niet zo geneigd om te veranderen. Dat is gewoon het lastige. Want er zitten heel veel verslavende aspecten aan slechte leefstijl. Eten is gewoon lekker. Veel eten is lekker.
4: Ja, maar dus dat blijven mensen gewoon doen. Als je dan de stap neemt om naar zo'n preventief scan te gaan, bijvoorbeeld van Blue Health, kan ik me voorstellen dat je dus ook open staat voor advies van wat gaat er goed, wat gaat er minder goed, waar kan ik iets aan doen. Jullie hebben pas 250 patiënten, dus het is natuurlijk niet N is 1, zou ik maar zeggen. Maar wat zie jij tot nu toe?
5: Nou, ik denk, en dat raakt ook wel aan een van de dingen die Marco net zegt. Je moet echt een onderscheid maken tussen total body scans die volledige MRI's doen. Ik ben daar zelf ook niet zo'n voorstander van.
4: Jullie hebben dat ook niet. Jullie bieden het niet aan.
5: Dat bieden wij niet aan. Nee. En bij ons zie je toch mensen die hebben een te hoog cholesterol, een te hoge bloeddruk. Ik zelf had een te hoge bloeddruk. Dat meten we dan nog een keer na 2-3 weken om te bevestigen dat dat daadwerkelijk echt iets is om je zorgen over te maken. Dat bleek dus bij mij niet het geval. Dus mensen komen daar eigenlijk met vrij simpele dingen uit. En dan, vervolgens bespreken ze dat met een arts. Dat vinden ze heel waardevol. En vervolgens gaan ze met adviezen weg waar ze echt iets mee kunnen. En wat Marco zegt, dat gedragsverandering heel moeilijk is, is in principe een platitude, is waar, denk ik ook. Maar je moet dus, denk ik, meten in hoeverre dat wat wij doen bewezen effectief is. En dan op basis van die cijfers nog een keer zeggen, werkt dat of werkt dat niet? In plaats van dat we vervallen in ik denk dit of ik denk dit. Weet je, waarom gaan we het niet proberen met z'n allen? Werken we aan een effectief preventief systeem waarin we niet te veel meten, maar wel dat wat nodig is om de mensen echt te helpen hun gezondheid te verbeteren.
4: BNR Beter. Je luistert naar BNR Beter over de kansen en de zorgen rondom preventieve medische onderzoeken. Te gast bij mij zijn Onno Huigen van Blue Health Intelligence. Dat is een start-up die in een uur tijd 10 medische testjes bij je afneemt. En bij ons ook hoogleraar huisartsgeneeskunde Marco Blanker, zelf ook huisarts. Over de zin en de onzin van dit soort commerciële checks, wat heb je eraan? Onno, je zei al, het kost €299. Daarmee ben je een stuk goedkoper dan een full body scan met MRI's. Die wordt aangeboden vaak voor tegen de €2000, even uit mijn hoofd. Hoe kan jij het zoveel goedkoper aanbieden? Ja, je biedt geen MRI aan.
5: Ja, we bieden geen MRI aan.
4: Maar je doet wel die test.
5: We maken gebruik van de laatste medische technologie. En vervolgens hebben we dat met software aan de achterkant allemaal aan elkaar verbonden, zodat we directe resultaten krijgen. Mm-hmm. Daardoor kunnen we wat normaal gesproken misschien 3, 4, 5 uur zou kosten, nu in een uur tijd doen. En zelfs gecombineerd met een half uur gesprek met een arts. Dus dat is vrij uitgebreid.
4: Oké, dus je hebt dan een half uur die testjes.
5: Half uur de
4: meteen
5: testen.
4: De uitslagen en dan een half uur gesprek.
5: Ja, ja. En doordat dat in een uur in en uit is, kan het veel goedkoper dan dat voorheen zou kunnen.
4: Ja, €299, is dat dan een prijs waarvoor je zegt van, nou, dan spelen we net kiet? Of nee, daar verdienen we gewoon goed op? Mooie marge.
5: Op schaal kunnen we daar prima op verdienen.
4: Oké, dus het is niet dat er dan inderdaad nog vervolgdingen nodig zijn zodat jij uitkomt. Dit is een bestendig businessmodel, die €299 in de basis.
5: Het is ook het enige wat we doen. Dus, okay.
4: Nou ja, je zei al, als je terug moet komen, bijvoorbeeld voor zo'n bloeddruktest, 3 weken later, is dat dan gratis?
5: Ja, dat is gratis. Ja.
4: Ja, nou ja, dat moet wel uit kunnen. Als iedereen zo meteen terug moet komen,
5: ja, nee,
4: dan
5: dus,
4: kom jij er niet meer uit.
5: Hopen dat we goed gerekend hebben, maar we denken dat dat gewoon uit kan.
4: Ja. Ja, Marco, kijk jij naar de prijs? Is dit iets goeds? Hè? Want je zou zeggen, het is wel toegankelijker voor een grotere groep mensen.
6: Ja, weet je, van de prijs heb ik niet zo heel veel verstand. Ik blijf denken dat de onderdelen van wat er aangeboden wordt geen meerwaarde hebben. Dus eigenlijk alle voorbeelden die je onder net noemt van wat eruit kan komen, een hoge bloeddruk, die kan je gewoon een bloeddrukmeter meten. En een hoog cholesterol, dat is de eenvoudige labwaarde. Dus de juiste aanvullende dingen waar ook op de website, ik noem het even, sier mee wordt gemaakt, hè, de 360 graden scan en de echo van de hals en het ECG, dat zijn de dingen waar de kosten meer in zitten. Naast de tijd in het gebouw natuurlijk. En die hebben voor een deel echt aantoonbaar geen meerwaarde. Dus waarom doe je die testen dan? Heel eenvoudig, de bloeddruk. We zijn gestopt met het meten van bloeddruk in spreekkamers, omdat dat vaak een drogbeeld geeft. Dat geeft hogere waardes dan bij mensen thuis. Dus als je een goede bloeddrukmeting wil doen, moet je eigenlijk iemand gewoon een bloeddrukmeter uitlenen en zeggen, nou, er zijn wat criteria, zo en zo moet je een bloeddruk meten. Je moet het 3 keer achter elkaar doen met voldoende tijd ertussen. Mm-hmm. En dan heb je een betrouwbare waarde. Want daar heb ik toevallig gisteren een meneer op mijn spreekuur, die had op het werk een test gehad. Ja, die had een te hoge bloeddruk. En ook een te hoge suiker. Ja, ze waren even vergeten te denken dat die meneer gewoon al gegeten had en dat het geen nuchtere waarde was.
4: Ja, ja.
6: Dus dan was het een vals alarm. En dat geeft dan onrust. En ik heb een leuk gesprek gehad met die patiënt. Maar het kost me eigenlijk wel weer een kwartier van mijn tijd die ik ook zou kunnen besteden aan andere patiënten.
4: Ja,
6: dus de manier waarop het gedaan wordt voor dat geld, denk ik, ja, ik denk als je een grotere doelgroep wil bereiken, ja, dan kan het denk ik ook anders. Maar tegelijkertijd realiseer ik me, veel langer geleden was er het consultatiebureau voor ouderen.
4: Oh ja?
6: Dat is ook een stille dood gestorven. Dat heeft echt bestaan.
4: Ja.
6: Wat bedoeld was om ouderen te gaan helpen met leefstijl. Nou, wie kwamen daar? De gezonde ouderen. Die hartstikke fit waren. Die kwamen op een fietsje daarheen. En die wisten al alles van zichzelf. Maar die gingen daar wel heen. Dus de werkelijke doelgroep. Je noemde het zelf ook al. Hè, de meer kwetsbare bevolkingsgroepen.
4: Mm.
6: Ja, die bereiken we met z'n allen niet. Die gaat Blue Health niet bereiken. Die bereik ik als huisarts zelf ook voor een deel niet. En daar zit het echte probleem. Hè. Dus we moeten ook een shift maken naar wat er ook in de maatschappij moet gebeuren om gezond leven echt te ondersteunen.
4: En waarom bereik jij die als huisarts niet? Want ja, dat is gratis. Die mensen kunnen zo bij jou terecht.
6: Ik bereik ze niet in de preventieve fase.
4: Ja.
6: Dus ik bereik ze wanneer ze bij me binnenkomen met pijn op de borst.
4: Ja.
6: En dan zijn ze echt patiënt. Dus het is juist in die preventieve fase. Dat is eigenlijk de fase waar Blue Health heel erg terecht op stuurt.
4: Mm-hmm.
6: De grootste kwetsbare groep, die vangen we gewoon niet.
4: Nee. Honne?
5: Nou, dat is op zich denk ik waar. Hè? Dus je gaat altijd in eerste instantie de voorlopers bereiken. Dat zijn de mensen die al met hun gezondheid bezig zijn. Daar is ook gezondheidswinst te behalen, maar wel minder dan in de kwetsbare groepen. Dus het is denk ik een hele terechte vraag. En waar het heel leuk is om daarmee bezig te zijn, om te kijken hoe je ook die kwetsbare groepen uiteindelijk zou kunnen bereiken.
4: Ja.
5: Mijn persoonlijke overtuiging is dat wat wij doen de grootste kans heeft om mensen uiteindelijk een gedragsverandering. Omdat we meten wat echt essentieel is. Vervolgens helpen we mensen dat te duiden met een arts. En vervolgens helpen we met een app daadwerkelijk ook die gezondheidsverbetering te implementeren.
4: Mm-hmm.
5: Ik denk dat dat een van de beste ideeën is die we kunnen doen om te proberen om preventief bezig te zijn.
4: Ja.
5: We zijn als samenleving heel erg bezig om überhaupt meer aan preventie te doen. Maar we vinden het lastig om dan daadwerkelijk voorbeelden. Mijn vraag terug zou wel zijn aan Marco. Van het hele zorgakkoord van het kabinet staat vol met we moeten meer aan preventie doen. Wat is dan volgens Marco de oplossing om die leefstijlverandering waar we allemaal zo graag naartoe willen wel te bewerkstelligen?
6: Ja, dat is een terechte vraag waar ik niet het perfecte antwoord op heb. Maar er zijn allerlei prikkels in onze maatschappij die heel erg leiden tot ik noem het even slecht gedrag. En er wordt natuurlijk niet voor niks ook gesproken over een suikertax, over het verbieden van roken op jonge leeftijd.
4: Goedkope groenten, goedkope fruit.
6: Goedkope groenten. Dus al dat soort maatregelen die staan ook in dit soort akkoorden. Maar daar gaat het ook nog niet komen.
4: Nee.
6: Vanwege allerlei andere soorten marktwerking van supermarkten en bedrijven die daar ook niet in mee willen bewegen.
4: Nee.
6: En dan hebben we een soort catch 22 toe te pakken eigenlijk met elkaar.
4: Oké, Marco, wat zou jouw slotadvies zijn? Denken we misschien even gewoon breed aan mensen die toch overwegen om wel zo'n preventieve check en een gesprek te hebben, gewoon op eigen kosten, zonder het zorgsysteem daar direct mee te belasten.
6: Nou ja, dat mensen die daar geïnteresseerd in zijn, moeten dat eigenlijk vooral doen. Maar wees je bewust dat je informatie krijgt die je misschien ook op een andere manier kan krijgen. Zoals een bloeddrukmeting en de labwaarden. Die eigenlijk volgens een richtlijn ook al gedaan worden in heel veel doelgroepen.
4: Nou, maar het voelt dan toch een beetje alsof ik jou belast als huisarts. Ja, want dan voelt het toch een beetje, want ik heb geen klachten. Maar ik ben toch wel benieuwd hoe het met me gaat. Goh, Marco, maak even tijd voor me om dat even voor mij op te zetten. En dat ik even met jou kan overleggen.
6: Ja, maar dan worden we met elkaar ook steeds slimmer in. Hè? Dat we dat ook als huisarts wat efficiënter inrichten. Ik zeg niet alle mensen kom maar naar de huisarts voor een preventieve scan. Want ik denk dat je zelf ook. Nee, maar ik denk dat, weet je, wat het echt ook goed is, is dat de goede informatie begint natuurlijk met wat is goede leefstijl. Als je al weet, ik heb een goede leefstijl. Dus je bent voldoende in beweging, je bent slank. Je rookt niet en je drinkt niet. Ja, dan hoef je ook niet naar zo'n scan. Om daar te horen dat het inderdaad goed is.
4: Nee.
6: Dus die groep zou ik, laat maar zeggen, niet zeggen, gaan 299 euro uitgeven.
4: Dat zijn er niet zoveel, denk ik.
5: We zien
4: die
5: heel veel mensen
4: zo
5: die
4: topleven als jij nu schetst.
5: Nee, dus we zien heel veel mensen die denken dat ze gezond zijn en uiteindelijk toch aandachtspunten hebben die uiteindelijk met name inderdaad kunnen leiden tot verhoogd cardiovasculaire risico of risico voor de lever. Ja.
4: Precies. Hey, hartstikke bedankt jullie allebei voor jullie openheid, jullie open discussie, dus ook altijd fijn. En jullie eerlijkheid. Onno Huygen, medeoprichter en co-CEO van Blue Health Intelligence. En Marco Blanker, hoogleraar huisartsgeneeskunde aan het UMCG en huisarts in Zwolle. Hier op de radio zit onze tijd erop. In de podcast praten we verder over de toekomst van dit soort gezondheidschecks. Ja, gaat dit over een tijdje gewoon de standaard worden? Misschien wel bij je huisartsenbezoekje. Luister lekker verder via bnr.nl/beter of in je favoriete podcast-app. Dit was BNR Beter, dankjewel voor het luisteren. Ik ben Nina van den Dungen, heel graag tot volgende week.
2: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: Er zijn zaken die je nooit meer loslaten.
1: Want hij maakte ook schilderijen van zijn slachtoffers. En een van zijn schilderijen, dat zou best een slachtoffer kunnen zijn.
2: En niet zozeer door het vonnis, maar door wat erachter zat.
1: Ook in die zittingszaal hebben we, denk ik, van mens tot mens contact gehad.
0: In Napleiten blikken advocaten en officieren terug op zaken die hen altijd zijn bijgebleven.
2: En zonder sensatie, maar met aandacht voor wat er echt speelde.
0: Napleiten, het verhaal achter de uitspraak.
2: Luister in de BNR-app of je podcast-app.
3: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
5: Keuzes, kansen en consequenties op het AI Kennisfestival. Met sprekers van onder andere Monks, Brush AI en Google. Het AI Kennisfestival op 8 juni in beeld en geluid Hilversum. Kaarten via bnr.nl/AI. Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
6: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. In het Zeeuwse Westkapelle zijn 4 mensen gewond geraakt bij een verkeersongeluk. Onder hen zijn 2 jonge kinderen. Hulpdiensten zijn massaal op het ongeluk afgekomen. 2 gewonden zijn met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Een derde met de ambulance. Bij het strand van Scheveningen zijn afgelopen nacht 2 piepjonge vossenwelpjes gevonden, meldt Omroep West. Waarschijnlijk zijn ze achtergelaten door hun moeder, die was gevlucht voor een housefeest op het strand. De welpjes zijn naar een dierenopvang in Amsterdam gebracht. Als ze fit genoeg zijn, worden ze weer uitgezet. De bevolking van Iran krijgt volgens staatsmedia weer internet. Het ligt er al bijna 3 maanden uit. Kort na de eerste aanval van Amerika en Israël op Iran werd het internet afgesloten en konden Iraniërs alleen nog op een beperkt aantal sites uit eigen land terecht. In januari werd het internet ook al geblokkeerd toen er grote protesten waren. Het was dit jaar de warmste Pinksteren in 40 jaar, meldt Weer Online. De gemiddelde temperatuur in de beeld was 27,4 graden. Daarbij moet worden aangetekend dat Pinksteren elk jaar op een andere dag valt en de temperatuur dus erg kan verschillen. Door de opwarming van de aarde loopt het gemiddelde wel op, zegt Weer Online. En voetballer Ismaël Saibari is uitgeroepen tot beste speler van de Eredivisie. Dat gebeurde bij de Eredivisie Awards. Saibari werd dit seizoen met PSV kampioen. Ajax-aanvaller Mika Gods werd uitgeroepen tot talent van het jaar. Gian de Recht van Excelsior maakte de mooiste goal van het jaar tegen Fortuna Sittard. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is het nog lang warm met temperaturen ver boven de 20 graden. Vannacht blijft het helder en koelt het af naar een graad of 15. Morgen verloopt droog en wederom zonnig. Op de meeste plekken wordt het tropisch warm. En tot zover het ANP-nieuws.
7: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach en Jorik Simonides.
8: Hartelijk vrijdag, vrijdag 22 mei, de dag dat het zonnetje schijnt, maar wij verpesten toch, sorry, je stemming. In deze aflevering bereiden we je namelijk voor op minder leuke beslissing.
9: Brussel maakt zich zorgen om de hoge inflatie in Europa. En daarom roept een eurocommissaris nu de ECB-leden op om in te grijpen. De rente, die moet omhoog, vindt hij.
8: Ja, en dat kan dan weer slecht uitpakken voor je aandelen. We hebben het zo meteen over.
10: Hoor je ook waarom de klokjes van Cartier weer beter verkopen?
11: If you look at Richemont numbers this morning, they are the upper part, very upper part of the K. Yeah. But looking ahead, uncertainty is likely to persist. So the uncertainty that has been caused around the world is impacting even luxury jewelers like yeah. Richemont.
10: We gaan de beursdag en ook de beursweek doornemen. En dat doen we met Errol Keijner van de VEB. Goed dat je er bent.
12: Dank je.
8: Nou, goed dat je er bent. En we beginnen met de nieuwe baas van de Federal Reserve, de Amerikaanse Centrale Bank. Kevin Warsh is dat natuurlijk. Die is vandaag beëdigd als nieuwe Fed-baas, waarmee die Jerome Powell opvolgt. Nou, hij bleek het lievelingetje van Trump. Hij werd gekozen omdat hij zei, ik ga de rente verlagen en ik ga de balans van de Fed aanpakken. Terwijl de meerderheid van zijn nieuwe collega's juist denkt aan een renteverhoging. Er wacht hem daarom een lastige klus, zegt huiseconoom Han de Jong.
13: Er is een oorlog gaande, de inflatie is opgelopen, de Fed is verdeeld. En ja, als klap op de vuurpijl blijft zijn voorganger, Paul, die verdwijnt niet. maar die wordt gewoon lid van het bestuur. Vergeet ook niet, hè, dat is toch wel een rare verhouding. Het zijn voor Wars ook best wel gecompliceerde omstandigheden.
8: Ja, Errol, gaat Wars doen wat hij beloofd heeft, de rente verlagen, of kan hij dat simpelweg niet?
12: Dat laatste, hij kan het niet en er zal eerder een druk zijn om het te gaan verhogen.
10: Wil ik het over de Novo hebben? Ik associeerde dat zelf met een degelijk saai computerbedrijf, maar ook daar is AI naar binnen geslopen. Ze bouwen de servers waar AI op draait en dat legt ook Lenovo geen windeieren.
14: When you look at Lenovo, look at that, 7% gains there. AI-related revenues reached 38% of the group total. That's growing 84% year on year. So AI is becoming a bigger structural driver behind the outperformance there for the company. NetEase.
10: Het aandeel reageert. En hoe? Lenovo staat bijna 20% hoger vandaag. Dankzij die AI-divisie dus. Maar ook gewoon door die saaie laptops die ze ook gewoon nog maken. Want alles bij elkaar leverde dat 20% meer omzet op vorig jaar en 38% meer winst. En een meevaller voor Lenovo is dat het maar beperkt last heeft van het tekort aan geheugenchips. Daardoor hoeft het bedrijf zich niet op extreme kosten te jagen. En blijft die marge onveranderd.
8: Ik had een beetje hetzelfde. Ik dacht gewoon dat het een surfbedrijf was. Maar dat is best wel
10: alles wordt AI.
8: Mooi bedrijf. Door naar Marco Rubio, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. Die heeft geruststellende berichten over de oorlog in Iran. Hij ziet namelijk goede tekenen in de onderhandelingen.
15: I think we've made some progress, but obviously we're dealing with a system that itself is a little fractured, the Iranian system. That said, there'll be a couple visits. I understand, the Pakistanis will be traveling to Tehran today, so hopefully that'll advance this further. The president's preference is to do a good deal. That's his preference. It's always been his preference. If we can get a good deal done, that would be great.
8: En als je nu denkt, wat een KUT-geluid. Nou, ik heb AI gebruikt om de helikopter op de achtergrond weg te krijgen. Normaal gaat Trump altijd naar zo'n chopper staan. Die denkt, dat is heel handig als ik geperst word moet staan. En Rubio deed het nu ook weer. Geen idee waarom, maar goed. De vraag is, terug naar dat akkoord, of het er wel gaat komen. Iran wil namelijk tol gaan heffen op schepen die door de straat van Hormuz varen. Een plan dat voor de Amerikanen, ja, logisch, een absolute no-go is. En ook wil Iran het uranium dat ze hebben, waarmee ze kernwapens kunnen gaan maken, niet afstaan. Dus nou, toch nog wel wat gevoelige puntjes die een akkoord lastig maken.
10: Ik zit lekker in de glitters vandaag. Zometeen ga ik je vertellen hoe de juwelen van Richemont weer geld in het laadje brengen. Maar eerst naar make-up. Cosmetica-merk Estée Lauder gaat toch niet fuseren met de Spaanse branchegenoot Puig. De twee waren daarover in gesprek. Samen zouden ze de strijd aankunnen met concurrent L'Oréal. Maar die gesprekken zijn op niks uitgelopen, delen ze vandaag in een verklaring. Nou, bij beleggers van Puig heerst teleurstelling. Dat aandeel staat echt fors lager, voorbij de 14%. Bij Estée Lauder is juist opluchting. Dat krijgt er ruim 12% bij vandaag.
16: The move will be seen as a major positive though from investors, given that they really believe that this merger was potentially going to slow down Estée Lauder's ability to have a turnaround.
10: Waar het misging, dat wordt niet helemaal duidelijk. Maar volgens Bloomberg waren er bezwaren bij Charlotte Tilbury. Dat is sinds 2020 eigendom van Puig. Maar dat zou niet het enige zijn geweest wat in de weg zat voor die fusie.
8: Ja, met een beetje een soort RTL Boulevardeskundige van de ja. Beurs. Zo lekker met horloges, de juwelen en de make-up.
10: Lekkere glimmers.
8: We gaan door naar een raketlancering in de Verenigde Staten.
17: And turning now to what was going to be the debut of the biggest, most powerful rocket ever built by humans. But just an hour ago, we saw SpaceX scrub the launch of its Starship V3 rocket. This was a super anticipated launch. The rocket is the newest version with a whole lot of upgrades from the inside to the outside to the launch pads. So much tweaked and redesigned. The booster, the engines, the flame trench.
8: Ja, ik kan het mooi vertellen. De lancering van het paradepaardje van SpaceX ging niet door vannacht. Vandaag een nieuwe poging. En over bizarre dingen gesproken. Analisten die zijn al bezig met het volgende spektakel. Een deel van hen fantaseert namelijk nu al, nog voor SpaceX naar de beurs gaat, over een fusie. Een deel denkt namelijk serieus na over een fusie tussen, jawel, SpaceX en Tesla, schrijft CNBC. Er werd eerder al over gesproken, maar nu denken sommigen dus dat het echt gaat gebeuren. En dan is aan jou de vraag, ik zie al kijken, zou het een goede zet zijn om SpaceX en Tesla samen te brengen?
12: Ja, volgens mij is die vraag een paar maanden geleden ook al aan mij gesteld, of heb ik het zelf gesuggereerd. Ja, laten we gewoon alles bij elkaar gooien. Ten meer omdat degene die daar de lakens uitdeelt, Elon Musk, de baas is. Dezelfde persoon. Dus ga maar bij elkaar gooien en kijk maar hoe dat op de een of andere manier ooit gaat renderen.
8: Oh, dus je staat er nog op.
12: Maar ik sta er zeer positief over. Dan heb je in ieder geval alles in één mandje. Net als dat je rommel allemaal in één hoek gaat schuiven. Gooi het maar bij elkaar.
10: Het was een tijd een zorgenkindje, maar luxe merk Richemont doet het weer veel beter. Het bedrijf verkoopt meer juwelen, meer horloges, vooral aan een groeiende markt in het Midden-Oosten. En dat is ook gelijk een risico, want het is daar natuurlijk niet bepaald stabiel op dit moment. Wat dat voor het bedrijf betekent, gaan we zo bespreken.
8: Maar eerst gaan we naar Brussel. Dat maakt zich zorgen over de hoge inflatie. Die ligt nu in Europa boven de 3%. En dat wordt een probleem, vinden ze daar. Er is nu een eurocommissaris, Dombrovskis, die daarom een oproep doet aan de ECB. Hij wil dat de centrale bankiers de stijgende inflatie aanpakken en ingrijpen. Oftewel dat de ECB de rente gaat verhogen. Nou, opmerkelijk dat de politicus dat zegt, maar heeft hij ook gelijk?
12: Ja, als de inflatie hoger gaat worden, moet je het onder controle krijgen. En de meest voor de hand liggende manier om dat te doen is de rente te verhogen.
8: Wat als die rente omhoog gaat? Wat heeft dat dan voor...
12: Ja, wordt het lastiger om investeringen te doen. Dan druk je in feite de geldontwaarding. Dan heb je ook, als alles duurder wordt, gaan ook werknemers zeggen, ja, ik heb meer geld nodig om een dagelijkse boodschappen te kunnen gaan doen. Dus een hoge rente remt in feite de uitbundigheid van consumenten, van investeerders en van allerlei andere partijen. Dus het brengt de economie een klein beetje tot rust.
8: Terwijl die economie ook weer niet heel erg lekker aan het draaien is, toch?
12: Nee, dat is echt een van de grote uitdagingen. Het is voorstelbaar dat je flinke inflatie hebt als de economie groeit als een tierenlier. En dan is het heel belangrijk de rente te verhogen om een klein beetje de zaak tot rust te brengen. Een dodelijke combinatie, een funeste combinatie is als de economie helemaal niet lekker draait, maar wel een hoge inflatie tegelijkertijd er is. Dat hebben we verleden wel meegemaakt, ook de jaren 70, energiecrisis. Dus het lijkt een klein beetje waar we nu mee te maken hebben. Dat is echt een funeste situatie waar je zegt, de economie het laatste wat die kan gebruiken is nog met tegengas en toch is het soms nodig als de inflatie dreigt te stijgen.
10: Ik dacht wel, is het aan deze eurocommissaris en dus aan de politiek om zich met het rentebeleid te bemoeien?
12: Niet aan eurocommissaris, nee, dat is aan centrale banken. Maar goed, iedereen mag een mening hebben en dan mag een politicus ook. Het wordt vaak gescholden op Trump. Trump
10: ja, dan moet je gelijk aan denken.
12: Rente omlaag moet, dat mag allemaal. Alleen je mag daar niet je eigen ministeries of openbaar ministerie gaan gebruiken om dan mensen die daar werkelijk over gaan, de centrale bankpresident bijvoorbeeld, onder druk te zetten door procedures. Dus je mag allerlei dingen vinden, maar laat diegenen die ervoor zijn aangenomen, laat hen het besluit nemen op basis van kennis.
8: Ik moest ook denken aan Trump, alleen die wil natuurlijk een renteverlaging en deze man wil dan wel weer een renteverhoging, dat moeten we misschien wel nageven. Aan de andere kant, die renteverlagingen hebben wel voor een lekkere rally gezorgd op de beurzen. Wat gaat het doen met aandelen als die rente omhoog gaat?
12: Ja, als beleggers ergens een hekel aan hebben, is het wel aan hoge rentes. Ja. Dus met inflatie kunnen beleggers meestal wel redelijk omgaan als die inflatie enigszins beheersbaar is en de economie een beetje aanzwengelt. Maar op lange termijn is ook dat niet goed. Niet alleen voor de beleggers, ook zeker niet voor de maatschappij. Maar wat gebeurt er? Dan gaat er juist nog meer geld naar aandelen. Dan worden aandelen op een gegeven moment zo duur. En dan als een keertje een beetje tegenslag komt, is de klap des te harder. Dus een gestage groei met een lage inflatie is het eigenlijk het beste voor iedereen.
8: Welke aandelen gaan dit merken? Want er zijn aandelen die dit wel gaan merken als die rente gaat.
12: Ja, er zijn twee type aandelen, twee type bedrijven die last gaan hebben van hoge rente. Eerste is natuurlijk voor de hand liggend bedrijven die veel schuld hebben. Die zullen dan op termijn meer aan rente moeten gaan betalen of meer problemen gaan krijgen bestaande schuld te gaan herfinancieren. Dat zijn zaken die liggen voor de hand, dat weet iedereen. Maar typisch zijn het juist de groeibedrijven die nog meer last ervan gaan krijgen. Want de groeibedrijven, die dus de omzet extreem sterk zien groeien van jaar tot jaar, die zijn gewaardeerd erop dat ook die rente laag is. En als de rente hoger gaat worden, wordt de toekomstige winst, die veel meer is bij een groeibedrijf, wordt minder waard per nu. Dus een hoge rente helpt niet in de waardering van groeibedrijven op de beurs.
8: Dat zijn ook wel bedrijven die volgens mij nu in binnen- en buitenland naar de beurs willen juist.
12: Juist, dat klopt.
8: Christine Lagarde, de ECB-baas, die reageerde vandaag ook nog op het hele gebeuren. Ze zegt, de inflatieverwachtingen blijven op de lange termijn grotendeels stabiel. Wat maak jij van dat antwoord?
12: Het is altijd heel lastig om echt te wegen wat iemand echt vindt en wat iemand graag zou willen. De woorden van zo'n persoon, die zijn natuurlijk wel belangrijk, maar ik ga er niet te veel waarde nu aan hechten. Laat kijken wat voor besluit ze gaan nemen over de rentes. Blijven ze stabiel of gaan ze toch een klein beetje omhoog? Laten we afwachten wat ze vinden, maar reken maar dat het mandaat zeker in Europa is primair inflatiebestrijding.
8: Dat het besluit waar je het over hebt komt op 11 juni. Denk jij dat ze dan al met een verhoging durven te komen?
12: Dit is echt gokken, speculatie. Ik zou zeggen, van als er niet heel slecht nieuws in de tussentijd komt, kan ik me voorstellen dat ze dan even pas op de plaats gaan doen. Een verlaging lijkt me uit den boze. Dat lijkt me echt niet voor de hand liggen.
5: BNR Beurs.
10: Door naar de juwelen en de klokjes van Cartier en Montblanc. Want het gaat weer stukken beter met het Zwitserse moederbedrijf. Richemont heet dat. Er kwam over vorig jaar 11% meer omzet binnen bij dat bedrijf. Meer dan verwacht en ook leuk, het dividend gaat er omhoog met 10%. Nou, bij Bloomberg zat een analist die vertelde waarom het weer wat beter gaat met luxemerken. En ik hoop vooral dat haar partner heeft meegekeken naar die uitzending. Want volgens mij had deze analist vooral wat cadeau-ideeën voor zichzelf in gedachten.
18: Buying a Cartier bracelet or a Cartier watch is, you know, cheaper or better value for money than buying a bag. And now we're moving into a different stage of the luxury market where jewellery, we've moved on from an it bag to an it necklace.
19: What's an it necklace?
18: It's either the Van Cleef and Arpels.
19: You say a knit necklace?
18: It's. So the big one has been the Van Cleef and Arpels clover necklace. You have these clover motifs.
19: I've seen a few of those.
18: Long necklaces.
20: You can't move for those, though.
8: Yeah. Wat goed dit.
10: Ja. Ja, ik hoop dat hij het uithaalt.
8: Dat was wel een subtiele
10: hint, denk ik,
8: thuis vond.
10: Ja, nou goed, ze heeft op zich ook niet ongelijk. Want Richemont verkoopt vooral meer sieraden en dat stuwt dus die omzet. Terwijl het ook een tijd lastig ging. Vooral de vraag in China sloeg een tijd niet aan. Waarom gaat het nu weer beter met het bedrijf?
12: Ja, het bedrijf zit voornamelijk in de jewelry, in de juwelen. Het wordt vaak vergeleken met de tasjes van LVMH, Louis Vuitton. Of de kleding, dure kleding van Gucci, dat de laatste jaren echt niet meer lekker draait. Maar op de een of andere manier Richemont in hetzelfde groepje geplaatst. Maar die Richemont is in veel mindere mate of nauwelijks echt afhankelijk van mode, van kleding. En het gaat dus blijkbaar heel goed met de top-end. Dat zijn dus niet zilveren kettingjes, maar weet ik veel, de meest gouden met briljantjes versierde dingen die ik foei lelijk vind. Maar sommige dames blijkbaar erg aantrekken. En waarvoor bizarre prijzen kunnen worden gevraagd. Zeker als ze van Cartier komen. Dus op de een of andere manier, in de absoluut topniveau van de allerrijkste klanten, blijft dat gewoon lekker lopen. En dan is het natuurlijk jammer dat China even wat minder gaat. Maar blijkbaar de andere continenten draaien geweldig.
10: Ja, kunnen ze dat vasthouden?
12: Ja, zolang die miljardairs of de mensen die minimaal meer dan een paar honderd miljoen dollar op een bankrekening hebben staan zo vrijgevig blijven, kan het voorlopig nog doorgaan. Mij heeft het wel verbaasd, dat moet ik heel eerlijk zeggen. Maar ik zit ook niet echt in de juwelenbusiness. En als ik denk aan dat soort bedrijven, denk ik inderdaad eerder aan de tasjes van LVMH of misschien de kleding van Gucci. Maar op de een of andere manier hebben ze blijkbaar een niche gevonden die zeer rendabel is.
10: Ja, er zijn ook nog wel zorgen. En dat is nu niet meer China, maar het Midden-Oosten. Want dat is juist de plek waar de laatste tijd meer geld vandaan komt. Maar goed, er zijn nu ook spanningen in die regio. Dus de vraag is hoe lang dat door kan gaan. Nog even los van alle onzekerheden die die oorlog sowieso voor je bedrijf betekent. Kan dat een probleem worden voor het bedrijf?
12: Ja, ik kan me voorstellen, kijk, ik hou zelf niet van goud. En zeker niet van bling-bling goud. Ik hou wel van dure dingen. Maar niet van bling-bling goud. En
8: Nee,
12: dat is brons. Okay. dat is brons. Ja, dat ga ik hier niet dragen. Zeker niet in de buurt van Amsterdam. Als je kijkt welke landen is men echt heel erg gebrand op goud en edelmetalen. Dat is met name het Midden-Oosten en in India. Die plekken is het extreem belangrijk, ook status. Maar men vindt het ook echt mooi. Dus ik kan me voorstellen, als het slecht gaat en zou blijven gaan in het Midden-Oosten, voorlopig is het volgens mij niet, want de olieinkomsten zijn steeds geweldig voor de prinsjes en de prinsesjes in Saudi-Arabië. Maar mocht dat ooit echt tegen gaan vallen, dan gaat het daar ook pijn doen.
8: Ik weet ook niet of mevrouw Keijne naar BNR Beurs luistert, maar die kan een cadeautje ook wel op haar buik schrijven, denk ik.
12: Dat weet ze al.
8: Okay. Hey, hoe gaat het in het algemeen eigenlijk met die luxe markt? Je haalde net al LVMH aan, daar hebben we het ook vaak in BNR Beurs over gehad. Dat gaat,
12: De gouden jaren lijken enigszins achter de rug. LVMH is redelijk stabiel. Het is geen slecht bedrijf. Het draait nog steeds goed. Het rendeert. Maar de groei is er voorlopig uit. Het is ook niet zo dat ze 10-20% per jaar dalen. Het is blijven ook een nulpunt. Misschien een klein paar procentjes daarbij. Misschien een procentje keertje weer eraf. Daarentegen het moederbedrijf van Gucci, Kering, dat heeft wel echt problemen. Het is erg afhankelijk van dat ene merk Gucci. Ze hebben nog een paar andere merken, maar die zijn minder relevant. En Gucci is blijkbaar uit de mode. En dat is het probleem met mode. Als die mode uit de mode is, dan heb je echt een issue. En dat heb je niet zomaar hersteld. Ook met de vervanger van de topdesigner, die is volgens mij inmiddels weer de deur uit. Ja, daarmee is het probleem blijkbaar nog niet opgelost. En als je eenmaal in een neerwaartse spiraal zit, in de gedachten van mensen van, dat is gewoon niet meer zo hip. Om dat weer in te halen, ben je een tijd verder.
8: We hebben het wel eens met jou over biotech gehad, want daar investeer je ook in. En vaak zeggen beleggers dat er zo'n enorm risico is. Maar als je het zo zegt, dan is die luxe markt, of in ieder geval die modemarkt is toch veel gevaarlijker. Want als je een hoofdontwerper hebt die heeft de plank mislaten, gaat de hele collectie naar de Filistijnen en dan gaat je omzet weer naar beneden.
12: Je hebt gelijk, zeker de vluchtige modemarkt is kwetsbaar. Maar als je een merk hebt dat zo sterk is als de tasjes van LVMH, van Louis Vuitton, waar je ook schaarste hebt gecreëerd, en de prijs alleen maar hoger zet en de schaarste wordt alleen maar nog groter. Mensen staan in de rij om alsjeblieft ooit op de wachtlijst te mogen komen te staan om ooit zo'n tasje voor 20.000 euro te mogen gaan kopen. Mm-hmm. Dan heb je inderdaad een redelijk sterk merk. En zolang die schaarste er is, blijf je dus ook die vraag aan haar voeden. Het niveau daaronder, de subcategorie, die heeft het veel moeilijker. Daar is het veel grilliger. En daar heb je nog veel meer het issue wat je zegt van, als je daarin belegt, loop je gewoon meer risico.
10: Ja, en je zegt zelf over die hele sector, de gouden tijden zijn wel een beetje geweest. Waar zit er nog groei voor dit soort bedrijven? Of is dat gewoon klaar?
12: Ja, je zult iets moeten gaan vinden waarmee mensen zich kunnen gaan onderscheiden van het plebs, van het gewone volk. Waardoor je kunt laten zien, kijk eens hoe rijk ik ben, hoe goed ik ben, hoe geweldig ik ben en dergelijke. Ja, en dat is afhankelijk van de tijdsgevricht. Soms heb je gewoon dat iedereen, doe maar allemaal lekker normaal en low-key. En soms heb je gewoon tijden, dan wil je met diamantjes gaan stralen op straat. Ja, dat zijn zaken, zijn maatschappelijke ontwikkelingen. Daar heb ik zelf geen kijk op.
10: Ja, en ook dus leuk, het dividend gaat fors omhoog met 10%. Is dat iets waar je blij mee moet zijn als belegger?
12: Ik denk sowieso, als je dan toch belegger bent en je hebt gekozen, in dit geval voor Richemont, ben je een blijere belegger dan als je in een kering hebt gezeten of zelf een LVMA.
10: Als het dan toch moet, dan maar met die 10% erbij.
12: Zo is het.
8: Tijd om nog even terug te blikken op een week die werd gedomineerd door technieuws. Zo begon de week met oneenigheid binnen Samsung.
20: Kwaad zijn ze zeker bij de ruim 45.000 medewerkers van Zuid-Korea, want die vinden dat ze veel te weinig betaald krijgen door Samsung. Maar ja, dat kan nog wel eens een heel gevaarlijke situatie worden. Er wordt immers gedreigd met een staking en dan weet ook de Koreaanse overheid wat er op het spel staat. Samsung zorgt namelijk voor een kwart van de export.
8: Samsung en de vakbond hebben een week overlegd en hebben een voorlopig loonakkoord gesloten. Daar wordt binnenkort over gestemd en tot dan zijn de stakingen dus van de baan.
10: Ja, onze techredactie moest flink werken voor zijn geld deze week, want er was ook nog nieuws over Google. Het ouderwetse Google gaat zijn zoekmachine helemaal omgooien.
21: En daarom hebben ze ervoor gekozen om de klassieke zoekbalk, ja, gewoon de prullenbak in te mieteren en in plaats daarvan een soort, ja, zoekdoos in te stellen in Google Search. Je hebt eigenlijk in principe gewoon meer ruimte waar je meer tekst in kwijt kan voor langere vragen. En als je geen zin hebt om te typen, kan je voortaan ook met foto's en video's als zoekopdracht aan de gang.
8: Een zoekdoos. Ook leerden we meer over de aanstaande beursgangen van OpenAI en SpaceX.
22: Eerst zijlinks nieuws van de Wall Street Journal. OpenAI gaat de documenten inleveren om een beursgang aan te vragen. Dat betekent mogelijk in september al een beursgang. By the way, SpaceX heeft al gefiled. Die hebben hun documenten voor beursgang al ingediend. Mogelijk hebben we binnen week al die prospectus. En boom, wat valt er op de mat? De prospectus van SpaceX.
10: Ja, zou die klapper van de week bijna vergeten? De kwartaalcijfers van Nvidia natuurlijk. Die rapporteerden opnieuw een recordomzet.
23: Nvidia heeft gisteravond zijn kwartaalcijfers gepresenteerd. De chipreus die zag de omzet enorm stijgen naar ruim $81 miljard. Hou je vast, dat is een stijging van 85% vergeleken met een jaar geleden.
8: Dun. En het houdt niet op, er was nog meer tech, want het was ook de week van ASML. Aan het begin van de week konden beleggers reageren op een deal die de chipmachinemaker sloot in India. Maar het bedrijf bleef beleggers bezighouden. Zo werd ook bekend dat hun high-NA EUV-machines de komende maanden aan de slag gaan. Dat is toch wel een grote mijlpaal, hè? Want die machines die werden nog niet gebruikt om echte chips te gaan maken. Nou, binnenkort dus wel. En de topman kwam ook met slecht nieuws, want in gesprek met persbureau Reuters zei hij dat de vraag naar chips nu te groot is. De mondiale halfgeleidermarkt, zegt hij, zal nog wel een periode krap zijn. En dat leek ons nu even alles bij elkaar vegen. Een goed moment om het nog even over ASML met jou te hebben, Errol. Want waar staat het bedrijf nu?
12: Ja, ASML heeft eigenlijk een luxe probleem te klagen dat de groei veel te hoog is, dat de klanten meer vragen dan je kunt gaan leveren op de korte termijn, is natuurlijk een luxe probleem van je welste. Wat beleggers betreft, het is een geweldig bedrijf met geweldige producten, grip op de markt, alleenheerser. En ja, dat de markt de vraag naar hun machines alleen maar zal toenemen, is op zich goed nieuws voor de onderneming. Liefst heeft de onderneming natuurlijk dat ze ook sneller kunnen gaan leveren als die vraag er is. Waar beleggers naar kijken is dit nou iets voor de komende 1 of 2 jaar, of is het een proces dat de komende 5 of misschien wel 10 jaar doorgaat. Als het 5 of 10 jaar doorgaat, dan zou je kunnen zeggen, dan is ASML spotgoedkoop geprijsd op de markt. Als het alleen maar iets is van de komende 1 of 2 jaar... nou, dan is ASML wellicht stevig aan de prijs. Dus beleggers zoeken eigenlijk, hou vast van, oké, die vraag in hoeverre, die is nu extreem. Mm-hmm. Hoeverre gaat zich dat echt realiseren? De partijen die zeggen, ik wil die machines hebben, gaan ze ook later echt die machines willen gaan kopen of kunnen gaan kopen? Want op een gegeven moment, de chipindustrie in het verder verleden, denk tot 5 of 10 jaar geleden, was zeer, zeer cyclisch. Dus beleggers zijn echt benieuwd van, in hoeverre kunnen we echt vertrouwen dat dit iets is dat nog 5 of 10 jaar gaat voortduren en daarna een rustige groeitempo.
10: Kun je bijna aan je extra lange Pinksterweekend. De beursweek begint daarmee ook een dag later dan normaal. Laten we nog even kijken wat er de rest van de week te gebeuren staat. Na een lekker lang weekend kunnen we ons deze week opmaken voor flink wat jaarvergaderingen. In Nederland komen de aandeelhouders van Triodos Bank bij elkaar, net als die van biotechbedrijf Pharming. En in het buitenland die van de oliereuzen Total Energies en ExxonMobil. En ook nog Deutsche Bank en het Belgische Dieterrain steken de koppen bij elkaar. En je zou het niet direct verwachten, maar die laatste kan misschien wel het meest interessant worden. En ook gelijk behoorlijk ingewikkeld. Want Dieterrain heeft ook iets meer dan de helft van de aandelen van Belron in handen. En Belron is dan weer de moeder van wat we in Nederland Garglas noemen. Nou, ze zitten met vergelijkbare bedrijven over de hele wereld. En nu komt het bedrijf werkt aan een beursgang. Hier in Amsterdam, En met een waarde van 30 miljard, vergelijkbaar met een bedrijf als Adyen, ligt de notering aan de AEX ook meteen in het verschiet. Nou, wie weet of we daar bij de jaarvergadering van die Belgische aandeelhouder al wat over gaan horen.
8: Dit was BNR Beurs, Beursdag en Beursweek doorgenomen met the one and only Errol Keijner van de VEB. En we laten jou nu lekker naar huis gaan, dan kan je gaan barbecuen.
12: Ik heb geen tuin en ik hou ook niet van barbecuen, maar dankjewel.
10: Ook niet van horloges?
12: Daar wel.
10: Oh, wat vind je wel leuk?
12: IWC. Trouwens, deel van Richemont.
8: Dat is een mooi merk, ja. Ja. Dat is een van mijn lievelingshorloges. Maar goed, tot zover onze horloge. Ja.
10: Was hem weer. Jij bedankt voor het luisteren. Doe dat zondag vooral ook. Dan zijn we er weer namelijk. Tenminste, als je ons volgt op Spotify of de Apple Podcast of in de BNR-app natuurlijk. Want als je je daar abonneert, krijg je van ons een extra aflevering op zondag.
8: Tot dan.
0: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen The Green Quest.

0: Chris?
1: Ja?
0: Hoef jij niet te werken vandaag?
1: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
0: Dus, heb je nu...
1: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
0: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger en samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee! Kijk op trialslon.nl.
3: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
4: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
6: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. 140 asielzoekers slapen vanavond in de noodopvang in Groningen. Er is voorheen geen plek bij het AZC in Ter Apel om daar de nacht door te brengen. Het zijn er iets meer dan gisteren, toen waren het er 126. Vannacht is de laatste nacht dat de opvang in Groningen beschikbaar is. Voor morgennacht is nog geen oplossing gevonden. Rechters leggen kinderen niet altijd een gedwongen opname in de jeugdzorg op vanwege het personeelstekort daar. Dat heeft Trouw uitgezocht. Zij vonden zeker 16 zaken waarin de rechter dat als reden noemde, maar waarschijnlijk gebeurt het veel vaker. Een kinderrechter zegt dat het vooral bij grensgevallen gebeurt. Er ligt een beloning van

0: 10.000 euro klaar voor degene die de gouden tip heeft over de vermissing van Rottie Doevendans uit Amsterdam. Hij is al 6 jaar spoorloos. De politie denkt dat hij misschien als klusjesman werkt in het Spaanse Benidorm. De beloning wordt trouwens alleen uitbetaald als blijkt dat hij is vermoord. Er is een ruimterots vernoemd naar een Nederlander. Astrid Eeuwes is amateuronderzoeker en bestudeert in haar vrije tijd ruimtegruis dat op daken en straten terecht is gekomen. Het is niet de eerste Nederlander met een eigen ruimterots. Bekende mensen als Rembrandt van Rijn, André Kuipers en Johan Cruijff hebben er ook een. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht droog en het koelt af tot een graad of 13. Overdag wordt het tropisch warm met 30 tot 32 graden. Het kan soms ook benauwd aanvoelen. 'S Avonds draait de wind en koelt het af. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
3: In de BNR-app.
2: Luister je ook live naar onze programma's? Download de BNR-app.
3: En blijf scherp.
2: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
4: Op de groene weg naar 2030 zijn dit een paar dingen uit het nieuws die mij zijn opgevallen. Nederlandse ondernemers stoten minder CO2 uit dankzij investeringen in verduurzaming. Bedrijven die gebruik maken van de energie-investeringsaftrek mogen een groot deel van hun duurzame investeringen aftrekken van de winst. Denk aan elektrische bedrijfswagens, batterijopslag en energiezuinige machines. Nu.nl sprak met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en die gaf aan dat er op deze manier vorig jaar een CO2-besparing van ruim 1500 kiloton werd gerealiseerd. En dat is veel. Het laat zien dat fiscale voordelen bedrijven echt kunnen helpen om groener te gaan ondernemen. Misschien helpt die aanpak ook voor de luchtvaart. Volgens Natuur en Milieu kan die sector in Nederland veel schoner worden zonder dat de economie daar echt onder leidt. Dat staat in de Toekomstvisie 2040 die de organisatie vandaag presenteert. Minder korte vluchten, meer treinverkeer en Schiphol terug van bijna 480.000 naar 350.000 vluchten per jaar. Toch blijven er dan ongeveer evenveel passagiers mee vliegen doordat er grotere vliegtuigen worden ingezet. Of we op die manier uitkomen bij vliegverkeer binnen planetaire grenzen, weet ik niet. Maar het is een begin. Want laten we eerlijk zijn, de luchtvaart praat al jarenlang over verduurzaming. Het wordt tijd dat we ophouden met lucht verplaatsen en vaart gaan maken. Dit is de Green Quest. Mijn naam is Harm Edens. En ons groene geweten is deze keer Aniek Monen van Future Design Institute. Aniek, klimaatverandering wordt volgens experts een groot gevaar voor onze gezondheid.
5: Ja, dat klopt inderdaad. Dat wordt namelijk gesteld door een speciale commissie opgezet door de Wereldgezondheidsorganisatie, ofwel de WHO. Mm-hmm. Onder andere Ernst Kuipers, onze oud-minister van Volksgezondheid, die neemt deel aan die speciale commissie. En zij zeggen dat klimaatverandering een catastrofale bedreiging is voor de volksgezondheid, veiligheid en sociale stabiliteit.
4: Dat is nogal wat, hè?
5: Dat is nogal wat, ja. Want door extreme hitte en door luchtvervuiling komen steeds meer mensen in het ziekenhuis terecht. En het warmere weer maakt het ook steeds makkelijker voor infectieziekten om zich te verspreiden. En artsen en ziekenhuizen die krijgen hier nu al steeds vaker mee te maken, maar die zijn daarbij lange na niet goed genoeg op voorbereid. Nou, is het goede nieuws wel, als het ons lukt om tijdig op te treden, is het niet alleen zo dat we die risico's bestrijden, maar krijgen we ook schonere luchten, gezonder eten, veiligere infrastructuur en gezondere zorg.
4: Nou, ik vind het logisch dat die experts zich nu zorgen beginnen te maken. Je moet aan de bel trekken over klimaatverandering. Want als we dat niet doen, worden de problemen alleen maar groter en nog duurder om op te lossen.
2: The Green Quest.
4: We willen wel, maar we doen het vaak nog niet. Echt groen leven. Waarom is ons gedrag op dit gebied zo onnavolgbaar? Het antwoord op die vraag vind je in het nieuwe boek Alleen als jij het ook doet. De auteurs zijn Helge van Leur en gedragswetenschapper Rijntje Arnes. En ze zijn hier. En ze kijken alle twee heel vrolijk. Dat vind ik, ja, er is geen enkele aanleiding voor Helge van Leur.
6: Nou, ofwel. Want jij weet ook, net als ik, dat er eigenlijk heel veel gebeurt. Een beetje onder de horizon.
4: Soms wel, hè?
6: Maar er gebeurt eigenlijk heel veel. En als je dat vaker ziet en met elkaar er vaker over hebt, dan denk ik, ah, het kan toch eigenlijk
4: wel. Het helpt, en dit ding ook inzinken. Laten we bij het begin beginnen. Jij zag jarenlang de cijfers, de weercijfers heb ik het dan over, kantelen als weervrouw. Maar wanneer kwam het punt dat jij besefte, alleen de feiten de hele tijd maar noemen, gaat de wereld niet redden?
6: Nou, al vrij vroeg. Ik ben in de 1995 afgestudeerd. Toen was klimaat nog een beetje zijdelings.
7: Heel klein beetje.
6: Ja. Maar goed, binnen de studie werd er al veel over gesproken. Dat scheelt. Mm-hmm. Dan schuif je ook meer naar wat kunnen we er dan aan doen. Hè? Naar de oplossingen. Maar dan ben je er gewoon nog niet.
7: Maar...
6: Dus nou, ik denk inmiddels een jaar of 15 geleden. Ik dacht, ja, maar het zit hem toch echt in het gedrag. En toen ben ik me gaan verdiepen in psychologie. En een van de docenten in de psychologie zit dus nu naast mij. En dat is Rijntjan Renés.
7: Oh, je doet het gewoon met je leraar. Goed. Nee, maar het is belangrijk dat die kruisbestuiving heel organisch tot stand gekomen is. Ik kijk meteen even naar de leraar, Jan. Want we hebben het vaak over de kloof tussen willen en doen. Ja. Hoe zou jij die als wetenschapper willen omschrijven? Is dat een menselijke fout? Zijn we gewoon stom bezig? Of is dat hoe ons brein bedraad is, om het maar zo te noemen?
8: Ja, het is zeker geen menselijke fout. Het is echt van. Het zijn eigenlijk twee dingen. Het is dat wij gewoon niet zo goed in staat zijn om datgene wat we ergens wel begrijpen en beseffen, daadwerkelijk ook om te zetten in gedrag waarvan we misschien per direct niet meteen voelen dat het ons iets op gaat leveren. Dat vinden we best lastig.
7: Misschien zelfs alleen maar gaat kosten, want het is moeilijk en duurder.
8: In de beleving gaat het ons wat kosten. Dat is in veel gevallen eigenlijk natuurlijk helemaal niet het geval. Op het moment dat je het gaat doen, blijkt het eigenlijk je ook heel veel op te gaan leveren. Maar in ieder geval beleven we dat zo. En laten we ook heel duidelijk zijn, heel veel van die gedragingen en de omgeving waarin dat moet gebeuren, die omgeving helpt ook niet altijd. Dus je hebt best wel veel factoren in die omgeving, die buitenwereld, die nogal wat van je vragen. En op wilskracht kunnen we het gewoon niet redden.
7: Nee, laten we daar maar eens induiken. Het is dus eigenlijk een directe verklaring waarom we het veranderen van ons gedrag, zelfs als de aarde snel opwarmt, zo verrekte ingewikkeld vinden. Mensen zijn niet lui of gek, maar ons brein is geprogrammeerd op de korte termijn en we botsen constant op de ingesleten gewoontes en de verleidingen.
9: Nou, hoor je wel vaak zeggen natuurlijk dat het ook komt omdat het klimaatprobleem zo ver weg en zo abstract is. En als die rampen dan eenmaal hier in Nederland aanwezig zijn, voelbaar zijn, dan komen we vanzelf wel in actie. Maar je ziet natuurlijk ook de overstromingen in Limburg. Toen werden niet opeens alle Limburgers klimaatactivisten. Dus hoe concreet, hoe dichtbij en hoe zichtbaar moeten we het precies hebben?
8: Ja. Wat ik heel erg leuk vind, dat je het voorbeeld echt noemt van Limburg. Wat we eigenlijk zien is dat, ja, op het moment dat er zo'n heel concrete reden is om met z'n allen even zorgen te maken, dat is belangrijk. Maar op het moment dat we dan ook niet heel concreet het koppelen aan de handelingsperspectieven die ervoor nodig zijn, dat is niet alleen dat wij dat zelf moeten doen, juist een overheid, de media, dat heel concreet maken, dan zie je dat dat heel snel weer verdwijnt. Dus dan is even die zorg, maar dan heeft het helemaal geen tijd gekregen om het ook geborgd te worden. En dan zie je ook dat je, nou ja, wat we bij COVID ook zagen, heb je het ook echt wel nodig dat er regelgeving bijkomt, wetgeving bijkomt, nieuwe technologieën ons gaan helpen. Als dat allemaal niet gebeurt, dan verliezen we het heel snel weer.
7: En sterker nog, Helge, ik heb ook het gevoel dat je had ook die documentaire Valkenburg in de geul. Dat vond ik al heel briljant gevonden. Maar we gaan het ook bezweren. Nee, dat was één keer. Dat valt wel mee. Dat gaat niet nog een keer gebeuren. Herken je dat ook als weervrouw van vroeger? En mensen denken, nou, het is een uitzonderingetje.
6: Het gebeurt mij niet. Het gebeurt sowieso een ander. Dat denken we bij alles.
7: Ja.
6: Behalve als we de staatsloterij lotten kopen.
7: Nee,
6: dan
7: ik
6: denken
7: ik
6: we
7: over.
6: Dat het ons namelijk wel overkomt.
7: Dan denk ik zo erg dat ik nooit meedoe zelfs.
6: Nee. Dus wat ik heel vaak doe, is eigenlijk klimaat veel breder trekken. We denken aan weerextremen, maar het gaat natuurlijk om de impact. Hoe is je voedsel opgebouwd? Wanneer kun je wat krijgen? Wat kost het? Hoe zit het met je energievoorziening? Hoe zit het met je veiligheid, met je grondstoffen? Dus eigenlijk is het gewoon je leefomgeving. Als je daarop gaat richten, ja, vergeet dat woordje klimaat dan maar even. Maar probeer je leefomgeving stabieler, betaalbaar te krijgen.
7: Ja.
6: Zeker.
7: Jullie hebben het over, dat vind ik heel interessant, dat we gaan naar dat gedrag toe. Jullie hebben het over monsters in ons hoofd. Waarom kozen jullie voor zo'n, mag wel zeggen, beeldende term voor serieuze psychologische processen?
8: Ja, we hebben een klein beetje, laten we eerst even heel lang over gedubt. Moeten we dit echt gaan doen? Want we wilden wel, we hebben die krachten zitten in ons hoofd.
7: En je kijkt nu een beetje richting Helga, dus Helga, we noemen het monsters.
8: Noemen het ook monsters. Ik heb het helemaal omarmd en het is helemaal van mij nu ook.
7: Ja.
8: Maar het was natuurlijk wel zoeken naar, nou, hoe kun je een vorm vinden waarbij al die verschillende psychologische mechanismen een beetje tastbaar gaan worden. Nou, dat hebben we gedaan. En we hebben ook wel een beetje geleend van een van de belangrijkste artikelen in de klimaatwetenschap. Dat is van Giffer, die heeft over de Dragons of Inaction.
7: Ja, maar dat dacht ik een beetje aan.
8: Ja.
7: Ja, mooi.
8: Jij kent het al.
7: Ja, maar het zijn ook wel een beetje dat soort dingen, toch?
8: Ja.
7: Want jullie hebben de vijf monsters, breinmechanismen, hebben jullie onderscheiden. Snelle Jelle, Comfort Charlie, Jan en Alleman, Montere Mo en Van Goede Wil.
6: Ja, harige harm is afgevallen.
7: Dat vind ik jammer. Ja. Dat was de hele positieve, veranderingsgezinde buurman.
6: Ja, eet je mijn haar op zijn tanden en nu gaan we het gewoon doen. De rasactivist.
7: Nou, die doen we in deel 2.
6: Ja.
7: Maar hele duidelijke types.
6: Ja.
7: Kijk toch maar even naar de wetenschap hier. Waarom is dit relevant in het licht van het maatschappelijk debat over klimaatverandering? We moeten op een gegeven moment dat debat breder trekken.
8: Ja.
7: Waarom gaat dit helpen?
8: Ja, dat was wel echt wel de bedoeling. Dat we dachten, we kunnen een boek schrijven weer voor de happy few of voor de wetenschappers die er heel graag in willen duiken. We hebben van begin af aan gezegd, laten we nou kijken of we een boek kunnen maken wat net toen destijds met die opruimboek, wat een soort sparks of joy werd. Dacht, ja, als jij gewoon opruimen sexy kan maken, dan moet het ons toch lukken om dit klimaatgedrag op zo'n manier op te schrijven dat heel veel mensen denken, ja, verhip, ik ga het gewoon doen.
7: Of dat herken ik ook meteen. En dat monsterlijk kan ik nog wel aan of zo. Zoiets. Zullen we eens even bij langs lopen? Ik vind het ook voor Aniek leuk. Snelle Jelle. Elga, wat monster is dat?
6: Nou, Snelle Jelle is eigenlijk ons reptiele brein. Dus we acteren heel snel zonder eigenlijk na te denken. Ja, en dat belemmert je natuurlijk de goede dingen te doen. Want dan moet je vaak wel even over nadenken.
7: Ja, dus echt voedsel nu, maakt niet uit wat het is. Prop het erin en we zijn weer blij.
6: Nou, of een aanbieding. Oh, het is nu een aanbieding. Maar niet denken, maar wat is de footprint hierachter? Ja. En kan ik niet beter iets kopen wat eerlijk biologisch en lokaal is?
7: En heb ik het eigenlijk wel nodig. Dan hebben we Comfort Charlie.
8: Ja. Ja, dat is degene die wat achterover in de bank gaat hangen en denkt, ja, ik snap het allemaal ook wel, maar ik vind het ook wel heel lekker vertrouwd, wat ik altijd al doe. En nou, mijn tijd komt nog wel. En weet je, morgen ga ik het ook echt wel doen, maar nu nog even niet.
7: En ga eens door, want op een gegeven moment zou je die dan wakker moeten kunnen schudden en zeggen, ah, dat is een opman, sukkel.
8: Nou ja,
7: en dat probeer ik nu al jaren, maar no.
8: Ja, nou, ik denk dat iedereen wel een beetje, wat we noemen dan de procrastinatielus, hè, je bent allemaal wel een beetje van het uitstellen en je vindt het sowieso niet fijn. Maar dus eigenlijk is het dan de zoektocht, hoe kun je eigenlijk datgene wat nodig is, misschien ook echt voor Comfort Charlie wat comfortabeler maken, wat eenvoudiger maken. We hebben ook echt daadwerkelijk voor Comfort Charlie de wereld ook wel heel complex gemaakt. We vragen een soort wilskracht die Comfort Charlie helemaal niet in zich heeft. Ja. Dus voor haar zou het fijn zijn als we de default even gaan omdraaien en het alles wat niet duurzaam is. Ja, daar heeft Comfort Charlie helemaal geen zin in.
7: Is het een haar bij jou? Bij mij is het ook echt een hem, hoor.
8: Nee, we hebben heel bewust twee vrouwen en drie mannen genomen.
9: Een hele genderneutrale naam.
7: Ja, een genderneutrale naam, dat kan alle kanten op. Ja, maar dat is ook wel voor mijn gevoel zo, Rijntjan, dat als je dat benoemt, dat Charlie een beetje lui aan het wezen is, in gemakzucht wegzakt, dat alles wat je dan op haar, in dit geval, afvuurt, ze het meteen gaat gebruiken als, ja zeg, nou overdrijf je het wel, of zullen we het wel gezellig houden? Of,
8: precies.
7: Het alles...
8: Nee, maar je moet dus ook, als je je echt gaat richten op Comfort Charlie, niet dit soort dingen gaan doen. Dat heeft helemaal geen zin. Ja. Dus het fijne is, we hebben ze allemaal in ons hoofd. We hebben nu even heel erg de focus op Comfort Charlie, maar in de geval van Comfort Charlie, als je echt denkt, die wil ik meekrijgen, dan zul je er echt over na moeten gaan denken, hoe kan ik het laten aansluiten bij haar routines, bij haar gewoontes? Wat heeft ze daarvoor nodig om vanuit daar toch met ons een beetje mee te gaan?
7: En het is moeilijk in een wereld die vrij onbegrensd aan het worden is, met tamelijk zeer verwende mensen, die alles vinden dat hun afgepakt wordt. Dus het is een
8: hele cynische kijk die nu denk ik op
7: dat is gewoon dat is wetenschap.
8: Nee, want dat is het fijne. Dit is inderdaad heel lang in de gedragswetenschappen ook gedacht dat dit is wie de mens is. Dat noemen we cognitive misers, heel schaars met onze cognitie, willen vooral lekker niks doen. Mm-hmm. We weten inmiddels dat de mens iets complex in elkaar is, hebben ook diepere waardes en we willen heel graag ook wel moeite doen. Alleen voor het klimaat op een of andere manier nog iets
7: nog te niet. Hè? En pijnvermijding was ik nog een beetje vergeten, want die zitten ook heel diep in ons allemaal. We zitten zo comfortabel te wezen. Pijn, dat doen we niet meer anders.
8: Nee, we vinden het lastig als het schuurt en als de frictie is. Dat zou je kunnen zeggen, is misschien wel een teken van deze tijd. Mm-hmm. Dat we het wel we inmiddels alles ook wel heel erg gemakkelijk op een soort booking.com-achtig niveau tot ons willen krijgen.
9: En is dat dan ook nog Trump Comfort Charlie, of is dat dan weer een ander monster?
8: Over welke heb je het nu als je zegt
9: Dat we pijn vermijden en het allemaal zo makkelijk
8: Je hebt heel veel niveaus van pijn. We hebben bijvoorbeeld ook over sociale pijn bij Jan en alle man. We hebben ook letterlijk fysieke pijn op het moment dat we buiten de groep gezet worden. Dus er zijn heel veel verschillende vormen van pijn.
7: Ja, zeker. Die zit er ook in. Ja. En Helga, die Jan en alle man, kan je daar een heel concreet voorbeeld van geven? Wanneer herkennen we die?
6: Nou, wat doet je sociale omgeving? Als je een vriendengroep hebt waarbij de één of twee vegetarisch zijn, dan ben je misschien eerder geneigd om te denken, nou, ik probeer het ook een keer. Of ik doe zelfs moeite de vegetarisch voor te koken als ze op bezoek komen.
7: Oh ja.
6: Als die groep niet zo is, dan wordt het toch een lastige strijd om jezelf daartussen te wurmen. En dan hou je soms misschien maar liever je mond.
7: Ja, we hadden net een familielunch met een piepkleine familie. En twee zijn vegan en de andere niet. En toen was er een paardenbloemsalade die volledig overleden over een schaal heen hing. En toen zat de andere helft van de tafel heel zuur te kijken. Ook heel mooi. Geniet ervan, jongens.
6: Nou, maar wat ik bij klimaat dan ook interessant vind, als het over topsport gaat, dan kijken we er tegenop. Oh, fantastisch, leuk, en dan wil ik er ook iets mee. Maar als het over klimaat gaat, kijken we naar beneden. Ja. Dan
7: dat is een framing, hè? Ja. Daar moeten we vanaf. Misschien helpt dit boek. En ik, welk monster is voor jou het meest bedreigend?
9: Ik herken ze allemaal wel een beetje, maar misschien Jan en Alleman toch wel? Ja, ik merk in ieder geval wel, mijn omgeving kent mij dan als de duurzame, zeg maar, de klimaatactivist. Ik heb toch het idee dat als ik dan begin over dat ik met de trein op vakantie ben gegaan, dat, dat het dan ook meteen weer wordt gezien als een soort aanval. Dat, oh ja, ja, nou ja, wij gaan helaas wel op vakantie, maar ja, we hebben er wel echt heel lang over nagedacht en we gaan wel een week langer. En denk ik, oh, maar ik vroeg daar helemaal niet naar.
7: Wij kunnen niks meer neutraal zeggen.
9: Het heeft toch wel een grote sociale implicatie, dat je dat soort dingen deelt. Dus nee, ik ben daar ook wel gevoelig voor. En ik voel dan soms af en toe wel aan van, misschien kan ik het beter maar niet delen dit keer.
7: Ja. Helge, jij was het boek aan het maken samen met Rijntjan. Wat was jouw grootste eye-opener over klimaatgedrag die je van jouw leraar geleerd hebt?
6: Nou, er zijn natuurlijk heel veel. En met die monsters kun je het wel een beetje goed onderscheid maken. Bijvoorbeeld Montremo, monster nummer 4, dat rasoptimist. Hoe vaak wij niet geconfronteerd worden met mensen die het klimaat ontkennen en erachteraan roepen, ja, maar kerncentrales gaat ons redden en thorium, dat wordt het allemaal. Wat we nu doen is allemaal niks. Denk, ja, dat Montremo is, het helpt mij om ook niet meteen te oordelen, maar te denken, wacht even, hier zit een automatisme achter. En door gaan vragen te stellen, wat ik echt van Rijntjan geleerd heb. Want die stelt gewoon vragen en die heeft de verwondering en die oordeelt niet. En dan voel je ook minder snel aangevallen. Dus die nieuwsgierigheid opent een gesprek.
7: Ja, ik moet ook een cursus bij jou gaan doen.
8: Ja, nee, maar inmiddels word ik me heel ongemakkelijk als leraar en ook nog eens een keer iemand die alleen maar vraagt. Ik oordeel ook. Dus dat laten we dan. Misschien in relatie tot Helga viel het mee. Dat zal misschien ook een soort
7: contrast. Houd het gewoon beter voor jezelf.
9: Ligt eraan wie er voor je zit.
1: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
7: We praten verder over de psychologie van de groene transitie. Hoe krijgen we de massa mee zonder dat het een opgeheven vingertje wordt? Te gast zijn Helga van Leur en Rijntjan Renes. Zij schreven het boek Alleen als jij het ook doet. En ons groene geweten is Aniek Monen. In het boek hebben jullie, vind ik wel belangrijk, het Dunning-Kruger-effect. Niet het Freddy Krueger, maar Dunning-Kruger. Wat is het Dunning-Kruger-effect?
6: Nou ja, het is het effect dat je meent van iets heel veel te weten, een hele sterke mening hebt op basis van eigenlijk heel weinig informatie, en je beseft niet dat je eigenlijk heel weinig weet.
7: En hoe komt dat? Want het is bij klimaat heel vaak zo.
6: Ja, dus ik noem het een beetje koffiezetpraat. Je hebt wat op het nieuws of gisteravond bij een talkshow gehoord en belachelijk al die asielzoekers, en dan roep jij de volgende dag dat het allemaal belachelijk is, maar je hebt je totaal niet verdiept.
7: Het zijn die nieuwsframes die nu eigenlijk helemaal autonoom door de samenleving zweven.
6: En die heel erg op je emoties aanhaken. Ja. En hoe meer je van iets weet, hoe genuanceerder je zal zijn en hoe minder snel je dus allerlei one-line quotes zult geven.
8: Ja, ja, en dus omgekeerd is ook heel erg. Op het moment dat je vrij weinig weet van iets, dan is jouw mening gewoon veel sterker.
9: Ja,
8: dus dat is
9: precies.
8: Eigenlijk heel want er weten heel veel mensen heel weinig van heel veel dingen.
7: Ja.
8: Maar die hebben allemaal hele sterke meningen. En het fijn is ook dat onderzoek ook laat zien, op het moment dat je er meer van weet, word je steeds genuanceerder. Dus
7: en dan ben je minder interessant en je zorgt voor minder ophef, dus zak je weg in de algoritmes.
8: Precies.
7: Ja. Nou hebben wij jarenlang al publiekscampagnes om allerlei dingen aan te jakken. Met klimaat en klimaatgedragsverandering werken die nooit. Wat doen we verkeerd?
8: Nou, we doen of iets verkeerd doen. Kijk, we hebben misschien iets te heilig geloof dat op het moment dat wij mensen gaan vertellen hoe het zit en als ze een beetje meenemen, dat mensen dan wel spontaan gaan veranderen. Ja, dat lukt misschien nog wel als je van merk wil veranderen van de ene code naar de ander. Maar dit is zo'n ongelooflijk taai en een complex vraagstuk voor heel veel mensen om daadwerkelijk van gedrag te veranderen. Dan is communicatie op zichzelf gewoon niet voldoende.
7: Nee, dan moet je echt een ander vaatje gaan tappen.
9: Ja, nou ja, en is de uitdaging niet ook gewoon dat die monsters die we net met elkaar hebben besproken, dat die dus niet alleen maar actief zijn, ook bij de consument wiens gedrag we willen veranderen, of bij de burger wiens gedrag we willen veranderen, maar ook bij degene die verantwoordelijk zijn voor het maken van dat klimaatbeleid.
7: En daarop aanvullend worden die monsters ook niet actief aangezet en vergroot door de marketingbedrijven.
6: Ja, dat is die buitenwereld, hè, waar we 4V's hebben gedaan. Je hebt de voorsortering, dus nou, waar word je het eerst in verleid? En dan heb je de verwarring die geschapen wordt, met name natuurlijk voor de desinformatie. Het valt allemaal mee en het werkt om niet zoals het moet.
7: Ja.
6: Dan hebben we ook nog
8: verleiden.
6: Verleiden.
8: Ja, voorsorteren, verleiden en verdeling. Het is natuurlijk ook ongelijk verdeeld in de wereld. Dus ook in de samenleving, ja, de een die kan gewoon wat meer dan de ander. Dus de een heeft wat meer ondersteuning nodig dan de ander. Dus we moeten ook een beetje oppassen dat we niet iedereen in zo'n campagne op dezelfde manier benaderen. Sommige mensen hebben daadwerkelijk de mogelijkheden en de capaciteit om op basis van zo'n campagne wat te doen, anderen helemaal niet.
6: Nee. Het hoeft ook vaak niet, hè, want we vergeten als mensen heel weinig inkomen hebben dat hun footprint sowieso heel klein is.
7: Veel kleiner, ja, precies.
9: Nee, maar mijn punt was voornamelijk ook van de mensen die deze campagnes maken hebben natuurlijk ook last van deze monsters. Dus hoe maak je dan een goede campagne terwijl je dan rekening houdt met al dit soort dingen?
7: Nou, en het monster wat erbij hoort is van goede wil. Die hadden we nog niet gedaan.
8: Zeker.
7: Dus neem die even gezamenlijk mee in het antwoord, Jan-Rijn.
8: Jan, hartstikke fijn. Nee, kijk, even nog over van goede wil. Dat gaat er een beetje vanuit dat we allemaal op zich dit wel belangrijk vinden. Ja. We moeten niet doen alsof mensen dit niet belangrijk vinden, maar precies wat jij nu schetst. Heel veel van de mensen die met van goede wil er een leuke campagne van maken, die hebben zich vaak onvoldoende echt verdiept. Maar waar gaat dit vraagstuk over? Wat is er nou daadwerkelijk aan de hand waarom dit tegenhoudt? En wat je ziet is vaak dat de communicatie en de campagne ook als excuus wordt gebruikt om het echte beleid niet te gaan maken. We hebben toch al een campagne, komt hartstikke goed. Ja. En die communicatieprofessional is hartstikke blij met zijn filmpje. Iedereen vindt hem leuk.
7: Als voorbeeld, iedereen doet wat. Daar zat ook bij, nou, ik zeg maar even, Helga heeft de banden op de juiste spanning. Toen dacht ik, oh mijn hemel, hoe laag kan je dat laten leggen? Zeg. Dus dat is een beetje...
8: Ja, absoluut. Ja. En dan heb je het excuus aan de minister of wie dan ook gegeven van, goh, wij doen al wat. We hebben een hele leuke campagne en wij maken ons hier best wel zorgen over.
7: Ja. Nou heb je het boek. Ik kijk even naar jullie alle twee. We lezen het. Wat kan de argeloze luisteraar die dat boek gaat lezen vanaf dag 1 dan echt doen om vrede te sluiten met de monsters en aan de slag te gaan?
6: Nou, door al te beseffen van, oh, wacht even, dit is het monstertje wat een beetje hard aan hem trekken is. Ik ga gewoon wat anders doen. Ik word gewoon nieuwsgierig. Ik ga niet in mijn automatische piloot. Het maakt me eigenlijk niet even wat de buurman ervan vindt. Ik vind het gewoon leuk om eens een keer een vegetarisch gerecht te proberen. Op vakantie doen we allemaal rare dingen. Waarom kan dat dan thuis niet?
7: Ik vond het begin het interessantst. Ik ben eens een keer nieuwsgierig.
6: Ja, wees want, gewoon
7: waar
6: nieuwsgierig.
7: Waar die wereld heen zweeft. En dat er misschien wel iets anders moet. Wat zou het kunnen zijn? Ja, mooi.
6: Nou ja, maar sowieso aan alle dingen die je doet. Als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg.
7: Ja.
6: En we leven, hebben het gevoel dat we leven als we gewoon iets verrassends, iets nieuws doen. Onszelf uitdagen, buiten die comfortzone. En eigenlijk is dat dus heel makkelijk. Lopen ze een andere route. Kopen in de supermarkt is iets anders waar toevallig op staat, lokaal.
9: Wordt het leven ook gewoon leuker van?
6: Het leven wordt echt leuker van.
7: Dat is met heel veel dingen zo, hoor. Ja. Als je dingen verandert en je bent blij met je eigen keuzes, wordt het leuker. En ja. Wat kunnen mensen doen?
8: Nou, wat we wel heel erg hebben geprobeerd is om dit boek zo op te schrijven dat het ook voor mensen een soort gespreksopener is. Dat je zegt, goh, ik heb dat boek gelezen, dat is toch iets grappigs in. Of dit. En dat we, want dat is wel echt heel belangrijk aan dit vraagstuk. Dit is een collectief vraagstuk. Dus je moet ook niet die last helemaal in je eentje gaan leggen en dat jij helemaal probeert om alles goed te doen. Nee. Nee, als we met z'n allen een beetje beter worden, dan gaan we als samenleving al zo'n gigantische stap vooruit. Dus ga het gesprek meteen met iemand hierover aan.
7: Ik denk dat de eerste stap het moeilijkste is, of de eerste 2, 3. En dan ineens denk je, hey, er komt een tempootje in en dan gaan we met z'n allen.
6: En als je gewoon aan iemand vraagt waar word je blij van, dan krijg je vaak een goede antwoorden.
7: Kijk, alleen als jij het ook doet, het boek is nu verkrijgbaar. Dank Helga van Leur en Rijntjan Renes. Elke week delen we in dit programma ook een impactpluim uit. Iemand die echt het verschil maakt. Maar het is geen persoon geworden, Aniek, maar een pretpark.
9: Ja, dat klopt, Harm. Het is de Efteling geworden. Nou. Ik zat namelijk afgelopen week nog in de Python.
7: Je ziet het en, nog een beetje, ja.
9: En terwijl ik op dat hoogtepunt uitkeek over die Brabantse boomtoppen, wist ik meteen wie mijn impactpluim eigenlijk verdiende.
7: Nou.
9: De Efteling heeft namelijk niet alleen maar hele gave achtbanen. Het is ook gewoon een mega inspirerend duurzaam bedrijf. En dat weten misschien niet, niet alle mensen.
7: Wist ik ook niet.
9: Ze hebben namelijk alleen een eigen stichting als aandeelhouder. En daarmee kunnen ze kiezen voor impact boven winst. Mm-hmm. En zo hebben ze een aantal dingen die ze doen. Ze mogen voor altijd maar maximaal 11% van het park bebouwen.
7: Zo.
9: En de rest van het park moet dus altijd beschikbaar zijn voor natuur en biodiversiteit.
7: Mm-hmm.
9: Ze zijn op weg om in 2032 niet klimaatneutraal, maar klimaatpositief te worden. En dat is echt heel erg bijzonder.
7: Ja.
9: En ze vervangen in hun restaurant al jarenlang gerechten door plantaardige opties, zonder daar heel actief de nadruk op te leggen. En volgens de Efteling werkt verandering dus beter als mensen het nauwelijks merken tijdens hun bezoek.
7: Ja.
9: Sluit mooi aan, denk ik, bij het pleidooi van vandaag.
7: Gaaf, toch? Ja, en papier hier is ook gewoon het begin van circulair natuurlijk. De Efteling, de impactpluim is voor jullie. Dit was de Green Quest, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
1: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen vastgoed gezocht.

0: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt, je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
1: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij,
0: Nigaio Wijnen
1: en Arjen Elbels, duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
0: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
4: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. 140 asielzoekers slapen vanavond in de noodopvang in Groningen. Er is voor hen geen plek bij het AZC in Ter Apel om daar de nacht door te brengen. Het zijn er iets meer dan gisteren, toen waren het er 126... Vannacht is de laatste nacht dat de opvang in Groningen beschikbaar is. Voor morgennacht is nog geen oplossing gevonden. Rechters leggen kinderen niet altijd een gedwongen opname in de jeugdzorg op vanwege het personeelstekort daar. Dat heeft Trouw uitgezocht. Zij vonden zeker 16 zaken waarin de rechter dat als reden noemde, maar waarschijnlijk gebeurt het veel vaker. Een kinderrechter zegt dat het vooral bij grensgevallen gebeurt. Er ligt een beloning van €10.000 klaar voor degene die de gouden tip heeft over de vermissing van Rotti Doevendans uit Amsterdam. Hij is al 6 jaar spoorloos. De politie denkt dat hij misschien als klusjesman werkt in het Spaanse Benidorm. De beloning wordt trouwens alleen uitbetaald als blijkt dat hij is vermoord. Er is een ruimterots vernoemd naar een Nederlander. Astrid Eeuwes is amateuronderzoeker en bestudeert in haar vrije tijd ruimtegruis dat op daken en straten terecht is gekomen. Het is niet de eerste Nederlander met een eigen ruimterots. Bekende mensen als Rembrandt van Rijn, André Kuipers en Johan Cruijff hebben er ook een. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht droog en het koelt af tot een graad of 13. Overdag wordt het tropisch warm met 30 tot 32 graden. Het kan soms ook benauwd aanvoelen. 'S Avonds draait de wind en koelt het af. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Vastgoed Gezocht. Maarten Bouwhuis en Maarten de Gruiter.
1: Je hebt een vastgoedbedrijf en je zoon of dochter die ziet het wel zitten om de boel straks over te nemen. Maar ja, dan moet je wel eerst even langs de Belastingdienst. En die pitstop blijkt onbetaalbaar geworden. De vraag van deze week: is de fiscus de nekslag voor het Nederlandse familievastgoedbedrijf? Dit is Vastgoed Gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. We zijn er natuurlijk elke maandagmiddag om 2:00, 's avonds om 19:30 als radio-uitzending, gewoon op BNR. En natuurlijk altijd online als podcast. Abonneer je even. En vandaag, ontzettend leuk, doen we dat met publiek. Want onze partner Mogelijk heeft een aantal klanten uitgenodigd. Fanatieke klanten die vandaag bij BNR op bezoek zijn. En het is ontzettend leuk om altijd ons programma Maarten de Gruiter samen met het publiek te kunnen opnemen. Onze luisteraars.
6: Superleuk.
1: Ja. Belangrijk nieuws. Afgelopen week spraken we over de wereld van hotelbeleggers, Maarten. En die staat onder druk. Het FD meldt nu een nieuwe zaak van de Zweedse hotelbelegger Pandox.
6: Ja, nou, ik weet niet of die hele markt onder druk staat. Maar het gaat natuurlijk met name over die Amsterdamse groep, de Circle Groep. Die het W Hotel exporteerde.
1: Ja.
6: Die dat eerst voor een godsvermogen in een Seelisbeek hebben verkocht.
1: Aan Deka, ja.
6: Aan Deka. Die hebben 3 jaar lang de huur laten oplopen tot 23 miljoen euro. Ja, ik vind het altijd wel spectaculair. Ja.
1: En, wat is er dan in deze zaak aan
6: de
1: hand?
6: Nou ja, de Zweedse hotelbelegger Pandox, beursgenoteerd, die krijgt 4,5 miljoen van dezelfde exploitant. En het gaat over het Park Centraal Amsterdam Hotel.
1: Mm-hmm.
6: Misschien ken jij wel het hippe Momo wat daar zit. Dat vind ik wel iets voor jou om daar naartoe te gaan. En nou ja, dus die hebben hetzelfde gedaan, blijkt nou. Die hebben dus ook een sale-leaseback ooit gedaan. En die hebben daar ook natuurlijk heel veel geld mee verdiend. Waar dat allemaal naartoe gegaan is, dat geld, dat weet ook niemand. Maar, en die betalen ook een huur niet.
1: Voelt het toch als een soort trend.
6: Ja, ik vind het heel bijzonder. En er was een rechtszaak en die Pandox-directeur Albert Schaaphok, die zei frauduleuze wijze. Dus nou ja, dat wordt vervolgd. Dus ik weet niet of er veel mensen hier naar luisteren die verhuren aan deze hotelexploitant. Maar dan zou ik toch maar even gaan opletten.
1: Of sowieso, als je in de hotel zit, even naar de financieringsconstructies aan de achterkant gaan kijken. Want blijkbaar is het aan de hand. Het IMF waarschuwt dat de bouw van middenhuurwoningen vastloopt als ontwikkelaars en beleggers onvoldoende rendement kunnen maken. Goh. Volgens het fonds moet de winstgevendheid omhoog om de woningbouw weer op gang te krijgen. Ja, het IMF zegt eigenlijk, als we meer middenhuurwoningen willen bouwen, moeten ontwikkelaars en beleggers werkers gewoon geld kunnen verdienen.
6: Ja, nou, dit is überhaupt een heel interessant IMF-rapport. Dat is afgelopen week uitgekomen. En er is twee keer per jaar wordt er een IMF-rapport gemaakt over Nederland. Dat doen ze blijkbaar over alle landen. Dus het is, daar zijn ook aardig wat mensen denk ik mee bezig. En in dit IMF-rapport, wat overigens meerdere dingen natuurlijk behandelt, gaat het ook heel expliciet over woningbouw. En het aanbod. Ze zeggen heel duidelijk, nou, er moet wat gebeuren in Nederland aan de aanbodkant. Nou hebben ze drie specifieke dingen die ze benoemen. Het beperken van bezwaarprocedures tegen bouwprojecten. Nou, daar is iedereen voor natuurlijk. Behalve als het in je eigen straat ineens gebouwd wordt. Het verminderen van versnippering in lokale bouwregels. Dat is natuurlijk ook, waar wordt al lang over gesproken, dat je overal weer nieuwe regels. Iedere lokale wethouder die wil weer zijn eigen sausje eroverheen gooien. En het vereenvoudigen en versoepelen van ruimtelijk beleid. Nou, als je die drie dingen, die het IMF dus zegt, ja, dat staat eigenlijk natuurlijk ook in het coalitieakkoord.
7: Ja.
6: Als je naar de verkiezingsprogramma's kijkt, dan staat dat bij een heleboel, behalve hele extreme partijen.
7: Dus daar sluit wat het nieuwe kabinet is gaan doen, of wil gaan doen, beter gezegd,
6: ja,
7: aan op het IMF-rapport. Maar dan het rendement kunnen maken van beleggers.
6: Ja, wat waar ik natuurlijk echt op aanging is, zijn er twee dingen. Dus ze zeggen, uiteindelijk zeggen ze letterlijk, ook zijn een hervorming van de huurmarktregulering noodzakelijk. Nou, dat is dus gewoon de wet middenhuur. En sterkere financiële prikkels en hogere winstgevendheid voor private ontwikkelaars en beleggers. Nou, dat is dus noodzakelijk om die machine weer aan de gang te krijgen. En dat is natuurlijk heel belangrijk dat het IMF het zegt. Nou ja, in het verleden hebben natuurlijk ook Nederlandse Bank en Raad van State hebben dingen gezegd. Nou, daar wordt ook niet naar geluisterd, maar toch is het goed dat het gezegd wordt. Want het is natuurlijk een beetje, ja, een contradictie met wat veel, met name linkse politici zeggen. Die zeggen, ja, nee, er wordt te weinig gebouwd, want ontwikkelaars willen meer geld verdienen. Terwijl, ja, ik zelf natuurlijk, maar wij ook gasten hier hebben gehad de afgelopen 4 jaar, die natuurlijk zeggen, ja, het valt gewoon stil, want er is geen geld te verdienen.
7: Gewoon nul.
6: En dat is natuurlijk heel bizar, want je neemt een heel groot risico. Er gaat veel kapitaal in zitten. Het duurt ontzettend lang. En dan vinden ze het gek dat op een gegeven moment mensen zeggen, ja, maar hier gaan wij niet meer instappen, want er wordt geen geld meer mee.
7: Het is op basis van het narratief dat wonen een recht is en niet iets om geld mee te verdienen is. Maar dan moet dus dat narratief politiek breder van tafel. Want anders gaat er nooit wetgeving komen om een ontwikkelaar weer een beetje geld te laten verdienen.
6: Nee, dat narratief moet zeker veranderd worden. Maar het gaat er gewoon om van wat vinden wij normaal als maatschappij of als politiek. Dat je wat je voor winst mag maken als je zoveel risico neemt en het zo lang duurt. Nou, en nu is het eigenlijk zo, ja, er mag helemaal geen winst worden gemaakt.
7: Nee.
6: Zita Pels, ja, ik mag haar naam eigenlijk niet meer noemen, want ik heb het wekelijks over haar. Maar Zita Pels, wethouder Amsterdam, zei gewoon een half jaar geleden, toen ze in de gemeenteraad moet uitleggen waarom ze er woonambities niet gehaald had. Dat komt omdat de ontwikkelaars te veel geld willen verdienen. Ja, dat is gewoon eigenlijk schandalig. En in die raad ook, dan heb je een paar rechtse partijen, die heb je niet zoveel in Amsterdam, die stellen daar dan vragen over. Maar niemand van de andere partijen, en ik vind ook een linkse partij hoort gewoon te durven zeggen van, nou, mevrouw Pels, is dat nou wel helemaal de schuld alleen van de ontwikkelaar?
7: Ja, Barbara Baarsma is bij ons de gast, maar stak direct de vinger op.
8: Ja, ik was onlangs in de Tweede Kamer voor een expertsessie over de vastgelopen huurmarkt in Nederland. En ja, de wet betaalbare huur, ja, box 3, maar ook een wet die nog bij de Eerste Kamer nu ligt. Dat is de wet versterking volkshuisvesting. Ja. Die verplicht dat je een derde, hè, dus een derde mag vrije sector zijn, een derde middenhuur en een derde sociaal. Ja, dan maak je dus een verdienmodel heel erg moeilijk voor die private investeerders. Daarboven ongeveer in normale jaren een 25-30% van alle euro's die naar nieuw te bouwen huurwoningen gaat, komt uit het buitenland. En dat is steeds onaantrekkelijker gemaakt in 2018.
7: Dat is toch langzaam maar zeker nu opgedroogd?
8: Ja, dat is nu nog maar 1%, begreep ik. Omdat namelijk in 2018 buitenlandse pensioenfondsen alleen maar onder zeer strikte voorwaarden hun belasting op nul mochten zetten. En de FBI, de financiële beleggingsinstelling, ook om zeep is geholpen. En dat maakt dat er helemaal geen geld meer vanuit het buitenland eigenlijk die huurmarkt instroomt. Nee. En dus hebben we al die Nederlandse investeerders keihard nodig.
7: Dus dat sluit ook aan op de analyse van het IMF.
3: Vastgoed gezocht.
7: Het is een stille kracht in onze binnensteden. Het familiebedrijf dat niet alleen verhuurt, maar ook transformeert, verduurzaamt, ontwikkelt. Maar een nieuwe fiscale werkelijkheid zet deze sector onder hoogspanning. Bij ons de gast, je hoorde haar al, Barbara Baarsma, hoofdeconoom van PwC en hoogleraar economie aan de UvA. En Edwin Sarkinovic, hij is director tax bij PwC. Beide van harte welkom.
8: Dank je.
7: Fijn dat jullie er zijn. Het gaat om een verandering die sinds 2024 geldt voor verhuurd vastgoed. Wat is er aan de hand?
9: Nou, wat we denk ik de afgelopen jaren hebben gezien, en dat is dat er eigenlijk een opstapeling is gekomen van belastingmaatregelen, waardoor de overdracht naar de volgende generatie van het vastgoedfamiliebedrijf veel zwaarder wordt belast.
7: Ja, jullie hebben daar een rapport over geschreven. Dat gaat dus over de BOR en de DSR, dat moet je allemaal uitleggen. Het rapport schetst eigenlijk een somber beeld. De belastingdruk bij overdracht kan oplopen tot 70% van de waarde. Dat is praktisch onteigening.
9: Ja, dat klopt. Het kern van ons rapport is dat de belastingdruk bij de overdracht naar de volgende generatie zo hoog is geworden dat het ook de continuïteit van die onderneming in gevaar kan brengen. Maar ja, ook wel breder, dat het ook gewoon echt impact heeft op de woningmarkt.
7: Ja, nu is dit vanaf 24, het is nu half 26. Was het mogelijk niet eerder om aan de noodbel te trekken?
9: Nou, we zien als ik naar mijn eigen praktijk kijk, zien we dat best wel wat familie vastgoedbedrijven daar de afgelopen jaren, of eigenlijk na de wetswijziging, erop hebben geanticipeerd. Maar je ziet dat door die opstapeling en ook latere wijzigingen en verhogingen van bijvoorbeeld belastingtarieven, dat het probleem echt urgenter is geworden.
7: Ja. Jullie werden ook gebeld door klanten. Zijn er wat hier aan de hand?
9: Ja, we werden gebeld door klanten. Kijk, voor ons is het natuurlijk een onderwerp wat veel bij klanten op de agenda staat. Onze klanten zijn ermee bekend. Wat wij wel merkten is dat er wel een informatiekloof bestaat tussen sommige familievastgoedbedrijven waren er zelfs nog niet mee bekend. Ja. Maar we merken het ook bijvoorbeeld in gesprekken met beleidsmakers, met politici. En dat is ook de aanleiding geweest voor het onderzoek.
7: Dan ontkomen we er niet aan om toch even technisch te worden. Voorheen kon je veel vastgoed als ondernemersvermogen kwalificeren. En het rapport staat dat dat eigenlijk tot nul is teruggebracht. Betekent dat een verschuiving geeft aan belastingdruk?
9: Ja, wat wij zien is dat per 1 januari 2024... er een beleggingsfictie is geïntroduceerd in de wet. En dat betekent dat verhuurd vastgoed per definitie als beleggingsvermogen wordt gezien en daarmee ook niet meer kwalificeert voor de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten.
7: Dus daar gaat het om, in die oude BOR had je tot 1 miljoen vrijstelling?
9: Onder de oude BOR bestond er nog geen beleggingsfictie en daar was het mogelijk om bepaald type verhuurd vastgoed wel onder de faciliteiten over te dragen.
7: Ja. Maar het is toch belegd vermogen? Ik bedoel, het is toch een belegging voor vastgoedfamiliebedrijven?
8: Nee, kijk, als je familie vastgoedbedrijven opdeelt, heb je eigenlijk 4, misschien 5 soorten. De eerste zijn inderdaad family offices, beleggers. En die zitten er meer in voor het rendement. En die zijn eigenlijk niet bezig met ondernemen. Die laten hun geld gewoon het werk doen. Dan heb je als tweede passieve beheerders. Dat zijn bijvoorbeeld institutionele partijen, pensioenfondsen en dergelijke. Die hebben flink wat panden en dat is in de verhuur. Maar ze bemoeien zich er eigenlijk niet zoveel mee. Als er een pand of een woning vrijkomt, dan wordt die soms ook uitgepond. En dan heb je als derde categorie de actieve beheerders van verhuurd vastgoed. En die zijn echt wel bezig met actief het renoveren. Bijvoorbeeld als er in de binnenstad iets bijgebouwd kan worden, dan zullen ze dat doen. Ze zullen het verduurzamen. Ze zullen de leefomgeving rond die panden ook echt actief daarmee aan de slag gaan. En als vierde categorie heb je de ontwikkelaars, die ook echt ontwikkelen en daarna voor verhuurd. En als vijfde zou je nog kunnen zeggen, zijn er bouwers. Nou, die laten we even buiten beschouwing. Ja. Nou, wat de fiscus altijd zei is, pand voor pand gingen ze dat na. Dit is ontwikkeld. Dit is echt ontwikkeling van vastgoed. En dat is ondernemingsvermogen. Daar mag de BOR en de DSR, de doorschuivenregeling, voor worden gebruikt. En wat nu is gezegd per 2024, we hebben geen zin meer om per pandje te kijken. We vinden dat te veel gedoe voor de Belastingdienst. Dus weet je wat? Per fictie, per definitie zeggen we, alles is belegd vastgoed. Ja, en daarmee ga je dus juist die familie vastgoedbedrijven, die heel veel wel aan ontwikkeling, die heel veel wel aan onderneming zin doen. Hè, dus de actieve beheerders ook. Die zeg je eigenlijk van, u heeft geen toegang meer tot die bedrijfsopvolgingsregelingen.
7: Maar wat gebeurt er dan feitelijk als ze daar geen toegang meer toe hebben? Dan moeten ze dus belasting betalen over het vermogen bij overdracht.
8: Ja, dan moeten ze bij overdracht naar inderdaad dochter of zoon of neef of nicht, hè, gewoon binnen de familie, moeten ze in één keer, dat is ook heel belangrijk, in één keer afrekenen. Een veel hoger hoger bedrag. En dat in één keer afrekenen, dat maakt dat het ontzettend grote impact heeft. Want wat een familie vastgoedbedrijf doet, die zit er voor lange termijn in. Die is niet gericht op waardestijgingen van vastgoed, maar op een stabiele huurstroom waarbij ze die huurstroom weer kunnen gebruiken om panden te renoveren, om te verduurzamen, om te ontwikkelen. Dat hele kringloopmodel wordt eigenlijk om zeep geholpen als je zegt, bij overdracht naar een volgende generatie moet je in één keer aftikken. Dat kan je alleen maar doen als je onder stoom en kokend water vastgoed gaat verkopen. Ja, en onder stoom en kokend water krijg je nooit een goede prijs.
10: Dat is een heel logisch verhaal. Maar als je dus gaat zeggen van ja, we moeten een onderscheid maken tussen passieve en actieve beleggers, is dat niet ontzettend moeilijk. Want ik bedoel, er is toch bijna ook geen passieve belegger die niet investeert in verduurzaming of panden opknapt. Of dus wordt die grens niet heel moeilijk te stellen?
8: Die grens is inderdaad moeilijk te stellen. En dat was voor de Belastingdienst ook de reden om dit te bespreken met de wetgever en te zeggen, joh, maak het voor ons het leven wat makkelijker. Maar daarmee help je dus wel, waar we deze uitzending al eerder over spraken, die markt voor verhuurd vastgoed wel heel moeilijk, ook voor binnenlandse partijen, niet alleen die buitenlandse partijen waar we het over
10: hebben. Die familiebedrijven die dit ondervinden, jij zei net al van niet iedereen wist het zelfs eigenlijk. Je hoort ze eigenlijk niet. Ze spreken zich niet echt uit naar buiten toe in de media. Hoe komt dat? Waarom zijn die mensen allemaal zo stil?
8: Nou, jij bent de enige die niet stil is, Maarten. Ja. Dat is heel mooi. Nee. Er is wel een aantal dat zich uitspreekt. Alleen de meeste familievastgoedbedrijven, dat zijn families. En die houden dat liever wat onder de radar. Die willen niet in de quote 500 terechtkomen.
10: Ja, daar staan ze allemaal al.
8: Ja, maar die willen, want dat heeft een hele negatieve connotatie. Terwijl eigenlijk, ik denk dat het wel goed is dat ze zich zouden uitspreken. Want dan kunnen ze ook steeds veel beter het verhaal vertellen van wat ze allemaal doen voor de samenleving. En dat is veel meer dan alleen rendement halen uit vastgoed. Dat is met dat rendement een maatschappelijke bijdrage leveren. Bijvoorbeeld omdat ze relatief veel doen aan middenhuur. Omdat ze relatief veel doen aan heel moeilijk rendabel te maken objecten. Zoals
10: ze zitten natuurlijk al op hele lage rendementen, normaal gesproken. Direct rendementen. Want ik heb in jullie rapport is het verschil tussen een gewoon bedrijf en de vastgoedbedrijven is echt enorm, hè, de belastingdruk.
7: Ja, dat klopt. Edwin? Ga je gang.
9: Ja, nee, dat klopt, klopt, Maarten. Kijk, dat hebben we ook in het rapport terug willen laten komen. Hè. Op het moment dat er een familievastgoedonderneming aan de volgende generatie op overgaat, dat kan door middel van schenking of vererving, dan zien we dat de belastingdruk oploopt tussen de 40-70%, ongeacht wat precies het percentage is. Ja, op het moment dat er een ander type onderneming overgaat, dan zijn alle faciliteiten wel van toepassing. En dan uit ons rekenvoorbeeld blijkt dan een effectieve belastingdruk tussen de 6-8%. En wat Barbara denk ik terecht aangeeft, ja, in dat geval krijg je ook nog eens een keer een betalingsregeling. En is het mogelijk om die belastinglast over de termijn heen te betalen? En dat maakt denk ik het voor familievastgoedondernemingen zo lastig. Er is een hele hoge effectieve belastingdruk, maar die moet ook ineens worden betaald.
8: En die belastingdruk was dus voor de afgelopen 5 jaar is die enorm gestegen. Niet alleen doordat er geen toegang meer was tot die bedrijfsopvolgingsregelingen, maar ook door de verhoging van de overdrachtsbelasting, door de verhoging van het tarief in box 2, door het afschaffen van een beleggingsmarge. Allemaal andere regels, laat dat maar even voor wat het is. Maar het was al hoog. Het was namelijk bij overlijden was het al 25%. Bij schenken was het 40%. En dat is nu dus verhoogd door die cumulatie van al die aanpassingen naar, laten we zeggen, 45, 44
7: procent. Hebben we enig inzicht over hoeveel bedrijven dit gaat?
8: We hebben het, omdat, wat andere Maarten net al zei, dat die familie vastgoedbedrijven wat onder de radar blijven, is het moeilijk om dat allemaal transparant te maken.
7: Gaat het over honderden of duizenden?
8: Het gaat over honderden bedrijven. Familie vastgoedbedrijven, maximaal 1000. En daar zitten hele grote tussen, met wel portefeuilles van een paar miljard. Maar er zitten ook bij van tientallen miljoenen.
7: Ja, het geldt ook voor die van Prins Bernhard, denk ik, hè?
8: Misschien is dat meer een passief beheerder.
7: Barbara, is er bij de politiek in Den Haag wel enig besef dat die fiscale maatregelen die woningopgave dus zo frustreren? Je zei aan het begin van de uitzending al even, ik was in Den Haag. Begint dat besef in te dalen dat het een fiscaal probleem is?
8: Men zag al dat fiscaliteitsgedrag enorm stuurt door de uitpontgolf na met name die box 3-aanpassing. Wat men zich nu ook realiseert, dat ook de professionele investeerders fiscaal gedreven kunnen worden. Dat ziet men doordat de instroom vanuit het buitenland bijna nihil is geworden. En men ziet dus, heeft wel door, althans een deel van de mensen die ik sprak, dat je dus echt wel de fiscaliteit moet verbeteren en stabiel moet houden. Dus niet de hele tijd veranderen. Want dit zijn business cases die voor 10, 20, 30 jaar gelden.
7: Dus zie je ook al bij jullie klanten dat ze dus daadwerkelijk minder aan het investeren zijn?
8: Ja.
7: Niet in verduurzaming of niet in nieuwe woningen?
8: Dat zien we zeker. We hebben gezien voorbeelden waarbij onder stoom en kokend water het vastgoed moest worden verkocht tegen een onaantrekkelijke prijs.
7: Ja, want er zat een huurder in, dus ja.
8: Ja. Nou, dat niet alleen, maar ook omdat de markt weet dat je dat je het moet verkopen. Het gaat niet alleen om woningen, maar ook over commercieel vastgoed, kantoren. Nou, en dat zijn vaak hele specifieke panden die niet zo makkelijk te verkopen zijn.
7: De overdracht van familievastgoedbedrijven, daarover gaat het in deze aflevering van Vastgoed Gezocht. Barbara Baarsma en Edwin Sarkinovic zijn bij ons de gast van PwC. En straks praat ik nog even met hen over dit heikele thema.
11: De hypotheekrenteaftrek gaan we het nu over hebben. Gaan we het zo houden of gaan we het toch afschaffen? Ik zou zeggen, daar gaan we weer. Sinds 2001 is de aftrek beperkt tot 30 jaar. Dus over 5 jaar, in 2031, verloopt die termijn voor het eerst voor een aantal mensen in Nederland. Alleen geen idee wie dat allemaal zijn, want niemand houdt dat bij. En dus dreigt chaos.
7: Het H-woord spookt dus weer rond in Den Haag. Daarover straks meer. Eerst praten we even verder over die fiscale wurggreep voor familievastgoedbedrijven, zoals gezegd. Barbara, jij zei al even, maar laten we er nog even iets dieper op inzoomen. In het rapport pleiten jullie dus echt voor een onderscheid tussen passief beleggen en actief ondernemerschap. Maar de fiscus heeft gezegd, het moet vereenvoudigd worden voor ons, want het lukt ons niet meer. Is er een methode om toch dat onderscheid te maken en het toch iets te vereenvoudigen?
9: Nou, in het rapport werken wij meerdere beleidsopties uit. En een van die beleidsopties is bijvoorbeeld alleen al een algemene betalingsregeling of een uitstelregeling. Dus het hoeft niet eens per se het openstellen van de faciliteiten voor verhuurd vastgoed te zijn. Dat zijn wel opties die we ook uitwerken, waarbij we ook nog eens aanvullende voorwaarden eraan verbinden. Maar wij denken dat alleen al een betalingsregeling, waarbij de mogelijkheid bestaat om die belastingdruk over meerdere jaren heen te betalen, dat dat al een oplossing biedt om in ieder geval het continuïteitsrisico te voorkomen.
7: Maar dan hou je dus die hele hoge belastingdruk, die ga je dan dus accepteren.
9: Ja.
7: Maar dan zeg je van, kan ik het in 5 jaar betalen?
9: Of 10 jaar, dat klopt.
7: Ja. En moet zo'n nieuwe generatie sowieso leningen afsluiten om zoiets overgedragen te kunnen krijgen?
9: Nou, kijken we naar het wetgevingsproces, en dan heeft de wetgever aangegeven bij de introductie van die beleggingsfictie, ja, dat er is een mogelijkheid om leningen aan te trekken om dan die belastingclaim te kunnen voldoen. Als ik naar mijn eigen praktijk kijk, zie je dat vastgoed vaak al gefinancierd is en dat het eigenlijk helemaal niet zo makkelijk is om nog een aanvullende lening aan te trekken om dan die claim te kunnen voldoen. Dus daar strookt denk ik de uitkomst van ons onderzoek niet met wat wij in het wetgevingsproces hebben gezien.
7: Ja.
8: En dus is er een dividenduitkering nodig vanuit de vastgoedonderneming naar het kind dat het overgedragen krijgt. En daar moet ook weer belasting over betaald worden. Een andere oplossing, behalve het openstellen of het openstellen van die uitstel van betalingregeling of het gespreid betalen, zou kunnen zijn dat je de overdrachtsbelasting die je nu bij overlijden niet hoeft te betalen, maar bij schenken wel, dat je die ook kwijtscheldt bij schenken. Want dan kan je veel meer gepland al vooruit een portefeuille in stukjes overdragen.
10: Maar wat betaal je dan? Wat is dan je belastingdruk? Even als je dus die overdrachtsbelasting weghaalt?
8: Dan dat scheelt 10,4%.
10: Ja, dat begrijp ik, maar... Ja.
9: Dat is ook het verschil wat we aangaven tussen de volgens mij 44 en de rond de 50%.
10: Ja, ja.
9: Daarin zit dat verschil wordt veroorzaakt door de overdrachtsbelasting.
10: Oké. Als je overigens, wat ik toch wel interessant, ik vind politiek ook altijd wel een beetje interessant, maar wie is de kwade genius van dit alles?
8: Ik denk dat is dus het. Toen ik in de Tweede Kamer was, dat zei men ook letterlijk: dit is een clusterfuck. Men heeft gewoon per regel besluiten genomen en heeft zich niet gerealiseerd wat het gestapelde effect hiervan is. Dus zowel bij parlementariërs als bij de Belastingdienst, als bij banken, als ook bij accountants en de vastgoedondernemingen zelf, was dit helemaal niet in beeld. Tot klanten die bij Edwin aanklopten, zeiden van, hey, wij willen overdragen, maar bereken jij eens wat dit ons kost? Mijn hemel. En toen
10: dus
8: is het
10: dus die men, dus die men, al die klanten die het allemaal wel of niet net in de quote 500 staan, die hebben allemaal netjes 10 jaar VVD gestemd. En die worden hiermee dan beloond?
8: Ik weet niet wat ze gestemd hebben, maar...
6: Nou, ja,
8: misschien moeten ze voor stemadvies naar jou.
7: De belangrijkste tip aan familiebedrijven die nu met de opvolging worstelen. Moeten ze nog even afwachten, nieuw beleid afwachten? Hopen dat jullie rapport indruk maakt, of wat gaan ze doen?
8: Nou, ik denk dat het heel verstandig is om hier vroeg mee te beginnen. Dus ook al speelt het pas over 10, 15 jaar... om vast heel goed na te denken, hoe ga ik, als die belastingclaim komt, dat kunnen betalen zonder dat ik op stel en sprong panden moet verkopen. Dus dat je je hier heel goed op voorbereidt, je laat adviseren. En ja, in de hoop dat er inderdaad wel gespreid betalen mogelijk wordt. Dat er iets met die overdrachtbelasting wordt gedaan.
7: Maarten, ik zag vandaag op Instagram dat een van jouw dochters jarig is. Gefeliciteerd. Ja, ja, Floris is 16 geworden.
10: Ja, ja.
7: Dus die neemt nog niet over. Maar denk jij hier al over na, eigenlijk?
10: Nou, wat ik wel veel doe, is eigenlijk ook al vastgoed verwerven waar zij al eigenaar van zijn. Dus, maar ja, dan hebben zij het natuurlijk nog niet opgelost voor. Maar dat mogen ze dan daarna zelf lekker
7: uit. Is dat een oplossing, Edwin?
9: Het is deels zeker een oplossing. Ja. Ja.
7: Barbara Baarsma en Edwin Sarkinovic van PwC, dank voor nu. Wij praten nog even verder in de podcast. Onder andere over de hypotheekrenteaftrek. Ga daarvoor naar je podcast-app. Zoek ons even op Vastgoed Gezocht. Wij zijn er gewoon op de radio ook volgende week weer. Voor nu, bedankt voor het luisteren. Dag.
5: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Amerika-podcast.

0: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
3: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Ongeveer 140 asielzoekers springen op dit moment de nacht door in een congreshal in Groningen. Net als de afgelopen dagen is er niet genoeg plek bij het AZC in Ter Apel. Het is de laatste nacht dat de noodopvang in Groningen beschikbaar is. Waar de asielzoekers de komende nachten moeten slapen is niet duidelijk. En zwaar verkeersongeluk in Westkapelle in Zeeland zijn 5 mensen gewond geraakt, onder wie 2 jonge kinderen. Ook zat er iemand bekneld. 2 mensen zijn met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht, een derde met de ambulance. Mensen vragen massaal een extra aansluiting op het stroomnet aan, meldt de Telegraaf. In een groot deel van Nederland worden vanaf 1 juli geen nieuwe aanvragen meer in behandeling genomen, omdat het stroomnet vol is. De extra aansluitingen worden bijvoorbeeld aangevraagd voor een warmtepomp of een laadpaal, ook al is die nu nog helemaal niet nodig. En in het Engelse Gloucester wordt elk jaar een beroemde wedstrijd gehouden, waarbij een kaas van een heuvel af wordt gerold en mensen erachteraan rennen. Dit jaar is die wedstrijd gewonnen door een Nederlander, Niels Wennemars, de zoon van oud-schaatser Erben Wennemars. Als winnaar mocht hij de kaas mee naar huis nemen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht droog en het koelt af tot een graad of 13. Overdag wordt het tropisch warm met 30 tot

0: 32 graden. Het kan soms ook benauwd aanvoelen. 'S Avonds draait de wind en koelt het af. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast. Bernard Hammelburg en Jan Postma.
2: President Trump is op wraaktocht in eigen land en eigen partij. We zitten midden in de voorverkiezingen voor de congresverkiezingen in november. En de een na de andere kritische republikein sneuvelt. Het belangrijkste doelwit deze week, Thomas Massie, de eigenzinnige congreslid uit Kentucky.
3: Massie is the worst congressman in the history of our country. Always voting against Republicans and good values. So get rid of Thomas Massie.
2: Of Trumps zuivering van de partij hem straks ook echt helpt bij de midterms moet nog blijken. Ondertussen is er ophef in de Verenigde Staten over Trumps nieuwe fonds voor mensen die vinden dat ze om politieke redenen vervolgd zijn. In dat fonds komt bijna 1,8 miljard dollar. In de praktijk lijken vooral de bondgenoten van Trump te profiteren van de zogenoemde Anti-Weaponization Fund. De Democraten noemen het openlijke corruptie. Dit is aflevering 347 van de Amerika-podcast. Ik ben Bernard Hammelburg vanuit de studio in Amsterdam, onder het toeziend oog van Nienke en van Ivo.
4: Ja, kijk, volle bak daar. Jan Postma vanuit Washington D.C., waar het al een beetje stiller wordt, want het Memorial Day weekend komt eraan en dan gaat iedereen de stad uit. Ja. Zeg, wat viel je op deze week, Bernard?
2: Nou, toch weer een hoofdstukje in onze rubriek Jeffrey Epstein, die we van tijd tot tijd hebben. Dus we gaan schakelen even over naar BNR Boulevard voor een paar minuten. Het blijkt uit stukken die zijn gevonden en uitvoerig zijn gepubliceerd, vooral op de BBC heeft er heel veel aandacht aan besteed, dat Epstein 7 jaar lang een vriendin had, die heette Nadia Marchinko, een vrouw van Sloveense afkomst. En die had hij als belangrijkste vriendin nadat, en ik wist helemaal niet dat daar sprake van was, het seksuele gedeelte van de relatie met Ghislaine Maxwell was afgelopen. Dus die is wel altijd zijn rechterhand gebleven, maar laten we zeggen niet in die zin. Mm. En dat is deze mevrouw geworden, die was nog piepjong, maar wel net volwassen. En nu is het probleem dat zij, de vraag die wordt gesteld, is zij nou slachtoffer of medeschuldige in dit geheel? En het is heel ingewikkeld, want ze had echt een liefdesrelatie. Ze hebben zelfs gesproken over kinderen. Maar en op een bepaald moment, zoals dat bij Epstein ging, had hij wel een beetje genoeg van haar en wilde hij ook wel weer andere meiden. En hij heeft haar ook gevraagd om daaraan mee te werken, om die te vinden, net als Maxwell, zeg maar. Mm. En dat heeft ze ook gedaan, met tegenzin, maar ze heeft het wel gedaan, want ze voelde zich gechanteerd, zal ik maar zeggen.
4: Ja, onder druk gezet waarschijnlijk.
2: Onder druk gezet. En tegelijkertijd zetten ze die relatie voor. Maar ze vertelt ook dat hij er af en toe enorm in elkaar sloeg en zelfs van de trap sloeg. En nadat die relatie was beëindigd, is het toch aan hem verbonden gebleven. Sterker nog, hij heeft er vlieglessen laten nemen. En zij werd co-piloot op zijn privévliegtuig. Dus het is een hele rare toestand. Ze is tot nu toe buiten de schijnwerpers gebleven. En ik had er nooit van gehoord. Ik wist helemaal niets van haar af. Niemand, klaarblijkelijk.
4: Nee, maar ik ook. Vind ik zo raar, Bernard. Ja. Hoe kan dat nou? Dat ze zo lang hebben alles weten over Epstein.
2: Ja, er zijn 4 vrouwen die zijn buitenschot gehouden in deze hele affaire. Allemaal met diezelfde vraag. Zijn ze slachtoffer of zijn ze medeplichtig? En die hebben ook immuniteit van rechtsvervolging gekregen. En daarom hoorden we niets over haar. Maar het congres houdt nu hoorzittingen over die Epstein-zaak. En die wil haar spreken. Dus die hebben. De vraag is of ze komt. Ze reageert niet. En ze reageert ook niet op pogingen van de BBC om in contact te komen. Dus ik weet niet hoe het afloopt. Maar zo kwam het plotseling opduiken. Dus apart verhaal. Alweer een
4: verhaal. En blijft spelen dus.
2: Blijft spelen, ja. En voortdurend. En je kunt, of je het nou over Starmer hebt, of je hebt het over Trump. Overal is wel een haakje met deze vreselijke man. Hey Jan, ja. Wat wil jij bespreken?
4: Ja, even heel wat anders. Ik was zondag bij de grote gebedsdag op de National Mall hier in Washington. Het was behoorlijk druk. Duizenden mensen kwamen daarop af. En dat was vooral een beetje de combi van gelovig en Trump-supporter, zeg maar. Er stond een groot podium daar. Je moet je voorstellen, daar tussen Washington Monument en het Capitool in. Dat is een stuk gras daar. En er waren veel kerkelijk leiders die spraken. En ook via video was dat J.D. Vance. Pete Hegseth, Rubio, Gabbard en Trump zelf. Die had ook een video, die las een stukje uit de Bijbel voor. En dit evenement is best bijzonder. Dat is ingesteld door de Trump-regering voor de viering van 250 jaar de VS. Hè. Dat is de 4th of July is dat moment, die geboortedag. Maar dit was dus volledig op religie gericht. En dan zie je dus op zo'n dag heel duidelijk hoe de Trump-regering daarop inzet. Want de boodschap van deze dag was eigenlijk: de hele Amerikaanse geschiedenis is verbonden met het christendom. Allemaal voorbeelden werden gegeven. Vooral van de Founding Fathers kwam veel voorbij. George Washington, toen hij nog generaal was, toen bidde hij al op de moeilijke momenten. En kijk eens, dat heeft hem geholpen. De Founding Fathers die wilden ook allemaal dat dit een christelijk land zou worden, was de boodschap. En dat moeten wij nu met z'n allen voortzetten om te kunnen slagen als land. En het werkt ook de andere kant op, want Amerika is een uitverkoren land. God helpt ons op belangrijke momenten, juist omdat wij christelijk zijn. Dus, en dan wordt ook steeds verwezen naar die onafhankelijkheidsoorlog tegen Groot-Brittannië. Dat had allemaal nooit gekund als wij niet God aan onze kant hadden gehad. Dus dat was de boodschap.
2: Ja, ik zit plotseling schiepend binnen, Jan. Dit is eigenlijk de geloofsovertuiging van de Mormonen. Hè? Die geloven dat er nog een extra apostel was. Ik meen een meneer Smith uit de staat New York. En daaraan is de hele theorie gekoppeld dat eigenlijk Amerika het uitverkoren land is en het uitverkoren volk. Dus ik denk dat het door Mormonen als muziek in de oren klinkt.
4: Ja, dat komt heel bekend voor. Maar, de John Smith,
2: toch? Maar hoe kijkt men daar nou naar de kwestie van de scheiding tussen kerk en staat, Jan?
4: Ja, daar was ik dus heel benieuwd naar. Je hebt daar dus ministers, je hebt de president die spreekt. En het gaat dus allemaal in elkaar over. Maar daar maakten ze zich helemaal niet druk om. Dat komt natuurlijk ook omdat dit allemaal mensen zijn die eigenlijk ook zo denken. Dus die vonden elkaar ook echt. En je zag aan de vlaggen, aan de t-shirts, aan de bordjes die mensen droegen, hoe ze erover dachten. De eentje die hebben we hier ook wel eens besproken. Trump is my leader, Jesus my savior. Ja. Ik zag heel veel Amerikaanse vlaggen waar dan op stond: One Nation Under God, met dan ook vaak nog een afbeelding van Jezus erbij. Het was echt een combi van religie en nationalisme. Dus dit is dat christelijk nationalisme waar dan wel over wordt gesproken, wat ook groot is binnen die Trump-regering. Dat dan dus de leden van de regering zo'n grote rol spelen in zo'n religieus evenement. Ja, dat vinden ze eigenlijk gewoon logisch. Want voor hun is Donald Trump ook een soort geestelijk leider eigenlijk. Ja,
2: even één dingetje over dat One Nation Under God. Hè, dat zit in de Pledge of Allegiance, die alle scholieren 's morgens uitspreken. Maar dat stukje over God, dat zit er pas in sinds 1903 of 1954. Daarvoor was er geen referentie aan godsdienst. En onder Eisenhower is dat erin gekomen. Dus de discussie over kerk en staat is al langer gevoerd.
4: Ja, en het is heel goed dat je dat zegt. Want als je met deze mensen praat, dan is dat iets. Hè, als het over die Pledge of Allegiance gaat en dat soort dingen, dan is het nooit anders geweest. Dan is dit echt de traditie sinds de stichting van dit land zo'n beetje. Dus ja, een goede nuance daarin. Het zijn ook veel invented traditions natuurlijk. Dus die Amerikanen daar aanwezig, die vonden dat allemaal niet zo erg, dat het in elkaar overloopt, staat en kerk. En dat werd wel goed samengevat door een man die ik daar sprak. Die zat met een Amerikaanse vlag op zijn shirt. Zijn vrouw zat naast hem, ook een Amerikaanse vlag op haar shirt. Volgens mij stond daar dus ook One Nation Under God op. Zij had ook allemaal vlaggetjes op haar rollator zo. En hij heet Jay, uit New Jersey kwamen zij. En hij legt uit, het gaat er eigenlijk helemaal niet om dat het geloof uit de overheid blijft. Het gaat erom dat de overheid uit het geloof blijft.
5: The concept of separation of church and state was written by Thomas Jefferson. It was an opinion, it was not a law. And the concept is that the government cannot make any rules concerning churches or religious affiliation, telling you can worship any way you want, but the government cannot tell you how to worship. So that was the separation, that Christians were expected to serve in all facets of society, the government, but not that the government was to dictate That's what Europe did.
4: Ja, that's what Europe did. En dat hoor je dan ook veel. Want in Europa hebben we het allemaal verkeerd gedaan. Maar in Amerika hadden ze wel het goede voor ogen. En mooi ook die achtergrondmuziek trouwens. Hè? Dat is steeds zo allerlei
2: mensen zongen trouwens schitterend, Jan.
4: Ja, zeker. Ik vond hem ook wel wat schuldig, want Jay kon daar dus niet naar luisteren. En dat was wel een van de dingen waarvoor hij was gekomen helemaal uit New Jersey. En veel evangelicals daar ook. Hè? En het begint erop te lijken dat zij wel een voorkeur hebben voor wie de opvolger voor Donald Trump moet worden, geloof ik. Marco Rubio wordt daarin veel genoemd.
2: Ja, en dat begrijp ik ook best, Jan. Want hij gaat eigenlijk op tegen J.D. Vance. Hè. Dat zijn de twee meest genoemde kandidaten. Ik begrijp dat de bevolking over J.D. Vance gemengde gevoelens heeft. Er zijn een heleboel mensen die vinden hem fantastisch. Hij heeft ook hele bijzondere eigenschappen. Maar het is ook een man met hele radicale opvattingen. En hij is... later in zijn leven is hij katholiek geworden en behoort tot een hele fanatieke groep. En dat gaat die evangelische beweging een beetje te ver. Dat is mijn gevoel vaak. En Marco Rubio, dat is bijna diametraal tegenovergestelde. Dat is iemand dat is van Cubaanse afkomst, uit een doodgewoon Rooms-Katholiek gezin. Die dus wel wat met godsdienst heeft, maar er niet de hele dag over loopt te jeremiëren, als ik dat woord mag misbruiken. En als hij het gebruikt, doet hij dat ook heel doeltreffend. Dus ik denk dat hij in het gevoel van die evangelische beweging echter is. En dus, meer betrouwbaar.
4: Ja, interessant. J.D. Vance heeft sowieso een beetje een authenticiteitsprobleem, toch wel, geloof ik. Hè? Die komt niet altijd heel echt over.
2: Nee, Jan, voorverkiezingen zijn in volle gang.
4: Ja.
2: En aan de republikeinse kant kan je zien dat inmiddels de wraaktour van Donald Trump is begonnen. Kandidaten die ook maar een beetje kritiek op hem hebben, die vliegen één voor één eruit. In de staat Kentucky verloor Thomas Massie, een republikeinse Trump-criticus, de race.
6: They used a lot of dirty tricks, but we stayed the course. We didn't bend a knee. We didn't throw a foul ball. We didn't do any of those things. We didn't kneecap anybody. We had lots of opportunities to try a lot of stuff like that, and we never did it. We ran a clean race.
2: Zijn tegenstander Ed Galvin bedankte Trump voor diens steun.
7: I want to thank President Trump for his support. His endorsement and his counsel as I navigated this campaign, which is a journey of into itself.
2: Jan Massie was niet de enige Trump-criticus die een voorverkiezing heeft verloren. Kun je even snel de belangrijkste of een aantal belangrijke uitslagen van de afgelopen paar dagen op een rijtje zetten?
4: Ja, dus dan pak ik even de Republikeinse voorverkiezingen, want de Democraten die waren ook bezig, maar de Republikeinen en dan de races waarin de Trump-kandidaten wonnen ten koste van kritische anti-Trump-kandidaten. Dit weekend verloor senator Bill Cassidy, man uit Louisiana, die stemde ooit voor impeachment van Trump. Nou, daar heeft Trump nu zijn wraak voor. We hadden nog Brad Raffensperger uit Georgia. En dat is een naam die kent de podcastluisteraar ook sowieso. Hè? Want dat is de man van dat telefoontje. Dat telefoontje aan Trump. Toen na de verkiezingen van 2020, toen hij tegen Raffensperger zei, vind even die 11.780 stemmen voor me, want die hebben we nodig, dan heb ik de verkiezingen hier gewonnen. Nou, die man die wilde gouverneur worden, niet gelukt, werd derde en mag niet door. Dus die heeft ook het verloren. En daarvoor waren er natuurlijk al, dat hadden we ook besproken, die 7 staatssenatoren in Indiana, die noem ik ook maar even in dit rijtje, want die waren tegen Trump's gerrymandering, dat herindelen van de kiesdistricten. Nou, ik geloof 5 van de 7 die waren meteen helemaal weg. Dus we zien echt wel een trend de afgelopen weken dat in al die voorverkiezingen, als je echt kritisch op Trump bent geweest, nou, dan is dat vaak einde verhaal.
2: Ja, wat heel veel aandacht kreeg was de staat Kentucky. Daar heeft congreslid Thomas Massie zijn zetel verloren aan Ed Galvin. We hoorden ze net allebei. Ja. Massie heeft vaker zijn kritiek uit op het beleid van Trump. Hij was tegen de oorlog in Iran. Hij pleit ervoor om de apps 10 files openbaar te maken. Heeft die man zijn eigen graf gegraven?
4: Ja, dat denk ik wel. En vooral Epstein, daar is hij weer trouwens. Hè. Daar heeft Massie echt veel kwaad bloed meegezet bij Trump. Hij Werkte samen met onder andere Marjorie Taylor Greene, dat congreslid dat uit eigen bewegingen al is opgestapt, omdat ze ook ruzie met Trump heeft, ook over dit onderwerp. Maar hij stemde bijvoorbeeld ook tegen Trump's Big Beautiful Bill. En hij is inderdaad ook kritisch op de oorlog in Iran. En ja, het komt er een beetje op neer, zoals hij dat denk ik zelf ook best wel goed zegt eigenlijk. 90% van de tijd stem ik met Trump mee, zegt hij. Want het is gewoon een conservatieve republikein. En op heel veel vlakken past dat heel goed bij Trump. Maar een paar grote onderwerpen, daarop gaat hij eigenlijk tegen Trump in. En daar betaalt hij nu de prijs voor. Daar heeft Trump gewoon geen zin in. Dus die is vol gaan zitten op zijn tegenstander. En heeft gezorgd dat Messi het dus niet redde.
2: Nee, en uiteraard als je naar de peilingen kijkt, dan zie je Trump echt heel laag staan in populariteit. En dan zie je toch zoveel stemmen pro-Trump in die voorverkiezingen. Hoe verklaar je dat?
4: Ja, dit zijn natuurlijk de voorverkiezingen, de primaries. Dus dit is eigenlijk nog een interne partij aangelegenheid. In dit geval een paar republikeinen tegen elkaar dan voor zo'n positie. En hier stemmen dan de mensen die echt betrokken zijn bij die partij. Dus dit zijn echt republikeinen die er echt mee bezig zijn, die waarschijnlijk lid zijn, die echt bovengemiddeld de politiek volgen. En we weten dat binnen die, ik noem het maar weer even harde kern, Trump's steun gewoon nog steeds heel groot is. Het is vooral wat meer aan de randjes en twijfelende kiezers waar de steun afbrokkelt. Dus eigenlijk samenvattend, bij die primaries stemt niet het grotere publiek, dat wat je tijdens de echte verkiezingen straks in november gaat krijgen. Dit is het smal deel van zo'n partij. En dat zie je wel vaker dan, dat de primaries een soort puurheidstest worden. Maar ja, dan komen die echte verkiezingen, zoals nu de congresverkiezingen in november. En ja, Bernard, ik weet niet hoe jij er tegenaan kijkt, maar dit zijn dus niet altijd per definitie ook de beste kandidaten die dan winnen.
2: Helemaal niet. Maar de Democraten kunnen op elk van deze posten ook nog gewoon winnen. In uiteindelijk op die 3 november. Maar kun je zeggen dat wat hier gebeurt laat zien dat Trump in elk geval over zijn eigen partij nog stevig de controle heeft?
4: Ja, dat denk ik wel. Dit is gewoon, dit zien we elke keer weer. Er zit wel eens een momentje tussen dat hij het dan verliest. En dan wint de andere kandidaat. Moet je ook nooit onderschatten. Er zijn altijd lokale dingen die meespelen. Hè. Is het wel een goede kandidaat? Misschien is er wel een kandidaat geweest die al heel lang er zit. Dat is dan moeilijk. Maar in dit geval zie je gewoon elke keer dat op het moment dat Trump zich ermee bemoeit, dan wint die kandidaat ook. En in het geval van Messi ook. Kentucky, best wel eigenzinnige staat. Mensen houden ook echt van Messi, of hielden in ieder geval van hem. Die man was echt wel populair. En het maakt allemaal niks uit. Niks uit. Trump heeft er ook heel veel geld in gestopt. En ook andere partijen, zeg maar, hebben er heel veel in gestopt. Dus dit was de duurste primary voor een Huis van Afgevaardigden ooit. Dat werkt natuurlijk ook mee.
2: Ja. En is dit nu een soort afschrikmiddel voor anderen om tegen Trump in te gaan?
4: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat dit echt alweer laat zien wat er gebeurt als je tegen Trump ingaat. Dat kan dus gewoon niet, dat past gewoon niet. Dan krijg je de Trump-kiezer dus tegen je. En wat we net omschreven in die primaries, dat dan de fanatiekere mensen in de partij stemmen. Ja, dat geldt natuurlijk voor al die primaries. Ja. Dus je moet wel echt heel sterk in je schoenen staan om het dan tegen Trump op te nemen, om dat ook te winnen. Al moet ik ook wel zeggen, Bernard, er zit ook wel misschien een beetje wat recalcitrantere elementen nu de komende tijd. Want er zijn dus mensen die worden weggestemd en die muiten ook wel een klein beetje. Hè? Die Bill Cassidy bijvoorbeeld.
2: Ja, dat is waar. Nog heel even, want ik wil ook nog heel even als het kan over de wereldpolitiek praten.
4: Ja.
2: Maar nog heel even, we zeiden het al, we praten niet over de Democraten, die hebben ook voorverkiezingen. En je zou kunnen zeggen, als de Democraten een beetje slim doen, kunnen ze natuurlijk ook gebruik maken wat er in die Republikeinse partij allemaal gebeurt. Als ze de juiste teksten weten te vinden. Of niet.
4: Ja, nee, dat denk ik ook helemaal. Want wat je dus ziet is dat hier dan de Trump-kandidaat, zoals in Kentucky, die man die wilde bijvoorbeeld nooit debatteren. Nou, dat zegt wel iets, denk ik, over de kwaliteit van zo'n kandidaat. Iemand kan heel erg loyaal aan Donald Trump zijn, maar straks als alle mensen mogen kiezen, ja, willen die dan dat? Dus ja. Als je slim bent als democraat, kan je daar echt wel tegen inbrengen. Alleen die democraten hebben zelf nog steeds geen boodschap. Okay. Dus daar moeten ze ook eens aan werken.
2: Oké, welke race moeten we echt op letten de komende tijd?
4: Texas. Komende week gaan we het hebben, veel zien over Texas. Trump heeft daar net zijn endorsement gegeven aan Ken Paxton. En dat is tegen de zittende senator John Cornyn. Dus dit was iets waar iedereen naar zat te kijken. Wat gaat Trump doen? Dit is voor de Senaat in Texas. Dus heel benieuwd wat daar gaat gebeuren. Okay. Heel belangrijk voor november.
8: Ja.
4: Hey, maar jij had het al over de internationale politiek en breder nog dan dat. We moeten het even hebben ook over de oorlog in Iran. Hè. Waar staan we op dit moment? En altijd de vraag, ook, ben jij weer iets optimistischer of pessimistischer dan vorige week?
2: Ja, ik ben wel iets optimistischer, nog steeds. Om een aantal redenen. In de eerste plaats, er is een enorme ruzie nu, klaarblijkelijk, tussen Netanyahu en Trump.
4: Ja, die hebben gebeld, hè?
2: Die hebben gebeld met elkaar, ruzie gemaakt. Nou heb je natuurlijk die afschuwelijke affaire van die flotilla, van die mensen die allemaal zijn vernederd. En op zo'n filmpje kon je dat dan zien. Ze zijn overigens allemaal alweer vrijgelaten. Dus het is ja, wel...
4: Dat is met die minister erbij.
2: Ja,
4: toch?
2: Met die Ben Gvir. Ja, dat is een vreselijk verhaal. Dat was misschien een aanleiding, maar wat belangrijker is... Trump laat duidelijk blijken dat hij voor geruime tijd een bestand met Iran wil sluiten. En die tijd gebruiken om dan door te onderhandelen over de pijnpunten. Zoals het nucleaire programma en de Straat van Hormuz. Dat lijkt mij, vanuit diplomatiek perspectief gezien, een goede benadering. En Netanyahu zegt geen sprake van, ik wil nu door. Want Hezbollah is nog lang niet verslagen. En valt ons nog elke dag aan, met een nieuw soort drones overigens, die niet te detecteren zijn. Dus, nou ja, al met al, ik denk dat een redelijke kans op dat Trump in elk geval het voor elkaar krijgt dat het bestand wordt verlengd. Dat is al heel wat. En dan gaat het om de Straat van Hormuz. Nou, daar wordt internationaal over vergaderd. En ook daar denk ik dat wel een oplossing gaat komen.
4: Ja, en ik zag vandaag nog een berichtje dat de Amerikaanse inlichtingendiensten zeggen. We hadden eerder al bericht dat Iran er minder slecht voor staat dan Trump doet voorkomen. Maar dat ook de dronecapaciteit in Iran makkelijker hersteld kan worden.
2: Ja.
4: Dus dat is ook iets wat speelt. Dat je hoort van die inlichtingendiensten, die lekken andere dingen wat Donald Trump zegt steeds.
2: Zeker. En dat gebeurt, dat is allemaal denk ik ook wel zo bedoeld. Trump zijn boodschap is een, wat dat betreft een dubbele. Aan de ene kant, als ik wil, dan gooi ik jullie helemaal plat. Dat kan ik. Ik heb er de middelen voor. Aan de andere kant, dat is niet wat ik wil. Ik doe het liever in overleg. En er zijn nu ook al NAVO-leden die een beetje beginnen bij te draaien. Zeggen, we moeten misschien toch maar een handje helpen met die Straat voor Hormuz.
4: Want we spreken elkaar natuurlijk weer op de donderdag.
2: Ja,
4: er is ook een bijeenkomst nu. Hè?
2: Ja, het begint ongeveer op dit moment een bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken van de NAVO-landen in Zweden. En daar staat dit ongetwijfeld op de agenda. Spannend moment in dit conflict, Jan.
4: Ja. Zometeen in de Amerika-podcast. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft een nieuw fonds opgericht. Het Anti-Weaponization Fund. En daar profiteren, surprise, surprise, vooral de vriendjes van Trump van.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Amerika-podcast.

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Dat we zonder kennis gestart zijn. Anders hadden we dit ooit gedaan.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Opportunistisch met werkelijk iedereen in zee gaan.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 14:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 14:30.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Ongeveer 140 asielzoekers springen op dit moment de nacht door in een congreshal in Groningen. Net als de afgelopen dagen is er niet genoeg plek bij het AZC in Ter Apel. Het is de laatste nacht dat de noodopvang in Groningen beschikbaar is. Waar de asielzoekers de komende nachten moeten slapen is niet duidelijk. En zwaar verkeersongeluk in Westkapelle in Zeeland zijn 5 mensen gewond geraakt, onder wie 2 jonge kinderen. Ook zat er iemand bekneld. 2 mensen zijn met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht, een derde met de ambulance. Mensen vragen massaal een extra aansluiting op het stroomnet aan, meldt de Telegraaf. In een groot deel van Nederland worden vanaf 1 juli geen nieuwe aanvragen meer in behandeling genomen, omdat het stroomnet vol is. De extra aansluitingen worden bijvoorbeeld aangevraagd voor een warmtepomp of een laadpaal, ook al is die nu nog helemaal niet nodig. En in het Engelse Gloucester wordt elk jaar een beroemde wedstrijd gehouden, waarbij een kaas van een heuvel af wordt gerold en mensen erachteraan rennen. Dit jaar is die wedstrijd gewonnen door een Nederlander, Niels Wennemars, de zoon van oud-schaatser Erben Wennemars. Als winnaar mocht hij de kaas mee naar huis nemen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht droog en het koelt af tot een graad of 13. Overdag wordt het tropisch warm met 30 tot 32 graden. Het kan soms ook benauwd aanvoelen. 'S Avonds draait de wind en koelt het af. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast. Bernard Hammelburg en Jan Postma.
6: Welkom terug bij de Amerika-podcast.
7: Er is veel te doen om Trumps miljardenfonds voor onterecht vervolgden. Wie denkt dat hij om politieke redenen is vervolgd of onderzocht door de overheid, kan daar een beroep op doen. Het fonds is onderdeel van een schikking die Trump trof met de Amerikaanse Belastingdienst. En juist daarom is er veel om te doen. Democraten noemen het openlijke corruptie. Volgens hen creëert Trump met overheidsgeld een potje voor politieke bondgenoten die zich slachtoffer noemen van de staat. Jan, wat is dit nou precies voor fonds en hoe zit dat nou in elkaar?
6: Ja, dit is best een ingewikkeld verhaal waar heel veel samenkomt. Maar laat ik dus eventjes bij het begin beginnen, wat jij ook net al even noemt. Jaren geleden werden Trumps belastingpapieren gelekt. Nou, daar was hij heel boos over. Toen heeft hij een rechtszaak aangespannen. Maar pas jaren later, toen het eigenlijk al niet meer kon. Hij eiste toen $10 miljard. En dat is best een lastige zaak. Want hij spande het dus eigenlijk aan tegen zijn eigen ministeries. Dus een president die eigenlijk zijn eigen regering aanklaagt. Dat kan eigenlijk niet, dat past eigenlijk niet. En toen was er ook al de vraag van hoe zit dit nou? Er werd al wat gezegd van ja, wordt hier nou intern al overlegd tussen die partijen? Want het is een beetje raar, ik zeg ook partijen, maar het is eigenlijk dezelfde partij die met elkaar overlegt. Dus wat gebeurt hier nou precies? Er was een deadline voor de rechtbank waarin wat duidelijkheid geschept moest worden. En vlak daarvoor kwam toen deze schikking. Dus het beeld was een beetje van dit wordt een hele moeilijke zaak voor Donald Trump. Want kan dit eigenlijk allemaal? En toen was er dus ineens een schikking tussen deze twee partijen die eigenlijk dezelfde partij zijn. Nou, die 10 miljard is van tafel. Maar er komt een fonds van $1,776 miljard. En onze luisteraar die hoort dan meteen, wacht even, 1776, het geboortejaar van Amerika natuurlijk. En dit fonds is er dan voor mensen die dus het gevoel hebben, hey, ik ben niet om een juiste reden vervolgd. Ik ben bijvoorbeeld mijn belastingen zijn gecontroleerd omdat ik toevallig de verkeerde politieke partij ben. Ik ben het slachtoffer eigenlijk van een politieke heksenjacht, zoals Donald Trump dat zelf dan zegt. Ja. En die commissie, dat zijn 5 mensen die worden aangesteld door Trumps minister van Justitie, Todd Blanche. Nou, ook Trumps voormalig persoonlijke advocaten. En Trump die kan dan zelf mensen ook weer uit die commissie ontslaan als hij dat wil. Dus dit is gewoon, ja, niet helemaal direct, maar wel indirect en behoorlijk duidelijk een Trump-commissie. En ik geloof dat 1 persoon in die commissie kan dan ook door het congres worden aangesteld. Maar ja, vooral een Trump-commissie.
7: Ja, even, ik heb even een simpele, bijna technische vraag. Maar moet voor het instellen van zoiets niet gewoon een beslissing worden genomen door het parlement, door het congres?
6: Ja, dit is een hele goede vraag. En dit is, want er zijn nog best wel wat dingen onduidelijk over. En zoals zo vaak is dit ook weer zoiets. Trump die tovert dit uit de hoge hoed. En hoe dit precies kan, en het is niet eerder gedaan, mag dit? Dat is allemaal nog onduidelijk. En wat nu bijvoorbeeld gebeurt, dit geld wordt uit een justitiepotje gehaald. En daardoor zegt de Trump-regering dan van, dat kunnen wij doen. Maar formeel gezien zou je zeggen, wacht even, dit gaat over het geld. Hier moet het congres iets over zeggen. En formeel gezien kan hij dit zelf niet zo doen. Maar het lastige hierbij weer is, als je dit gaat, nu loop ik een beetje voor op de zaken, maar er zijn al mensen die dit aanvechten. Bijvoorbeeld twee agenten die bij 6 januari aanwezig waren, de bestorming van het Capitool, die zeggen van, nou, wij willen niet dat mensen dit gaan gebruiken. En wat al gezegd wordt, je moet ook standing hebben. Hè. Je moet aangeven dat je heel duidelijk bijvoorbeeld benadeeld wordt door zoiets. En dat schijnt toch wel behoorlijk moeilijk te zijn bij zo'n zaak. Dus ja.
7: Laten we even je niet het woord afvallen. 6 januari, de bestorming van het Capitool. Dat was de grootste rechtszaak, strafzaak in de Amerikaanse geschiedenis met, ik meen, meer dan 750 verdachten, waarvan een aantal ook is veroordeeld, zelfs soms tot hoge straffen. Die hebben allemaal gratie gekregen van Trump. Sommigen zijn overigens daarna weer in de misdaad vervallen, zal ik maar zeggen. Maar goed, los daarvan. Deze mensen kunnen dus allemaal zeggen, wij zijn benadeeld door de overheid, dus wij willen compensatie. Toch?
6: Ja, precies. En het gaat van gratie naar compensatie. En zo wordt eigenlijk dat hele verhaal van 6 januari, hè, waar we het al heel vaak over hebben, wordt door Trump herschreven. En daar zit dus nu ook echt een beloning bij voor de mensen die er op die dag bij betrokken waren, die bestormers.
7: Ja.
6: En weet je wat het ook echt zo is? Het was afgelopen 6 januari, het was 5 jaar geleden. Toen waren er heel veel mensen, het was een soort reunie en die hadden ook een soort demonstratie bij het Witte Huis. En heel veel van die mensen hadden het erover van, wij willen compensatie zien. En ik denk, ze hadden allemaal niet verzonnen dat het op deze manier zou gaan gebeuren dan. Maar dat het gebeurt, je ziet echt dat er een juichstemming is bij die bestormers. En ook bijvoorbeeld de voormalig leider van de Proud Boys, die Enrico Tarrio, die heeft al gezegd, ik ga ook aanspraak hierop maken. Ik wil een paar miljoen.
7: Ja. Ja.
6: En er zitten dus, en daarom zijn mensen dan heel boos over. Democraten voornamelijk weer natuurlijk. Die zeggen van, ja, maar wacht eens even. Dit zijn dus mensen die gevochten hebben met politieagenten tijdens die bestorming. Die kunnen dit nu aan gaan vragen. Dit kan toch niet? Maar ja, dat kan dus wel dan.
7: Ja, ik moest overigens wel lachen om J.D. Vance. Die als invaller de persbriefing gaf op het Witte Huis, omdat de woordvoerder met zwangerschapsverlof is.
6: Ja.
7: En die zei, nou ja, Hunter Biden kan er ook een beroep op doen.
6: Ja.
7: Ja, de zoon van Biden die van alles en nog wat beschuldigd is. En uiteindelijk, daar is nooit iets echt rondgekomen.
6: En dat is wel, is weer zo slim ook van de Trump-regering.
7: Ja.
6: Ja, want daarmee zeggen ze dus inderdaad, van iedereen kan hier aanspraak op maken. En dat is ook zo. Alleen, het is dus wel gericht op met name de Biden-periode. Ze halen hiermee Hunter Biden nog even naar boven. Een pijnlijk moment voor de Biden-regering. En het is natuurlijk ook zo dat die inderdaad die onderzoeken tegen Hunter Biden liepen. Tijdens Bidens regeerperiode. Dus inderdaad, technisch gezien kan hij dat. Maar in de praktijk, ja, Bernard, ik weet niet hoe jij dat ziet. Ik kan niet anders voorstellen dan dat dit voornamelijk Trump-ontgenoten gaan zijn.
7: Ik ben ervan overtuigd. Dit is een onderonsje van Trump met zijn aanhang en iedereen die zich tekort gedaan voelt. Wat heeft Trump eraan? Want je kunt zeggen, oké, hij matst zijn eigen aanhang. Maar hij matst niet het volk. En uiteindelijk is het het volk dat stemt. En onder het algemene volk, zal ik maar zeggen, onder iedereen bij elkaar opgeteld, staat hij er niet zo goed voor. Dus wat belevert het hem nou op?
6: Ja, ja, ik heb het gevoel twee dingen. En de eerste is dat hij toch loyaliteit beloont. Die mensen die bij 6 januari betrokken waren, die krijgen nu toch eindelijk de genoegdoening waar ze het al zo lang over hebben. Maar dat gaat ook voor mensen hogerop. Hè. Hoe heet die man ook weer? Caputo, geloof ik. Iemand uit de Trump-regering, die heeft ook al gezegd, ik ga ook hier aanspraak op maken. Die was onderzocht vanwege, dat was in het Rusland-onderzoek. Die Mike Lindell, dat is die man die altijd die complottheorieën over de verkiezingen aan het rondspuien is. Die man dat is die kussenmaker, weet je wel. Die verkoopt kussens via de televisie, die is daar rijk mee geworden. En nou, die zit nu helemaal in de complottenkant. Die zegt ook al van, ik geloof dat hij zei dat hij 400 miljoen was verloren hierdoor. Dus dat is het. Mensen uit Trumps kringen, of je daar nu hoog of laag in zit, die kunnen hier beloond worden. En het tweede wat hier volgens mij gebeurt, is dat de geschiedenis van die dag wordt weer een stapje verder herschreven. Want wat ik nu al merk is dat ook Republikeinen in het congres, er zijn er wel een paar die dit ook echt helemaal niks vinden. Maar je hoort ook al mensen zeggen van, ja, wat is er nou eigenlijk gebeurd die dag? Hè? Het was ook een beetje overdreven hoe daarop is gereageerd. Hadden die mensen allemaal wel vervolgd moeten worden? En dat is echt een stuk zachter, zeg maar, van toon dan wat het net na die bestorming was. Ja. En op deze manier maak je dit, je bent het aan het witwassen allemaal eigenlijk.
7: Zo is het. En ik zeg het maar weer, we hebben het er vaak over. Het was echt erg en jij stond er middenin. Dus jij kon echt beoordelen hoe erg het was. En het moet voor mensen die het hebben meegemaakt echt heel naar zijn.
6: Ja, ik vind het ook, niet voor mezelf hoor, maar ik denk wel inderdaad voor die agenten. Die hebben echt met dat geweld te maken gekregen. Ja, dat is, die staan met lege handen. Die worden echt, een paar daarvan, die worden eigenlijk, ja, gepest is niet eens het juiste woord. Maar die krijgen bedreigingen. Die krijgen echt heel veel over zich heen van die J6ers. En dat blijft dus op deze manier. En die J6ers krijgen nu een beetje gelijk. Of eigenlijk helemaal gelijk. En dat moet toch wel bijzonder pijnlijk zijn.
7: Dat moet bijzonder.
6: En Bernard, waar ik ook aan zit te denken, hè, we hebben natuurlijk bijna weer verkiezingen. Het geeft mij ook een ongemakkelijk gevoel richting, misschien deze november, maar ook de presidentsverkiezingen daarna, om te weten dat dit gebeurd is. Want ik kan ook niet in de toekomst kijken, maar dit, wat gaat dit doen met de komende verkiezingen, hoe mensen zich dan gaan gedragen?
7: Zo is het. Het is een soort vrijbrief, hè, die er is. En het is ook het kopen van stemmen. Het heeft allerlei rare betekenen. De vraag is gewoon wat de kiezer ermee doet. En ik denk overigens dat de kiezer het niet hiervan laat afhangen, hè, maar gewoon van de benzineprijs, zou ik maar zeggen.
6: Ja. Ja.
7: Dus dat moet er wel even het balletje bij het schuurtje houden. Ja,
6: we hebben het volgende week waarschijnlijk alweer over wat anders hier. En er zijn 100 onderwerpen en dan is de benzineprijs inderdaad een stuk belangrijker.
7: Is een stuk belangrijker. Nog even één ding wat mij opviel in de kwestie van Trump tegen de Belastingdienst. Begrijp ik dat de uitspraak of de overeenkomst nu is dat niet alleen hij wordt gevrijwaard, maar ook de rest van zijn bedrijf, zijn compagnons en zijn familie, voor altijd.
6: Ja,
7: dan kan er dus ook geen beroep meer tegen mogelijk.
6: Nee, klopt. En ik heb hier verschillende interpretaties van gezien. En een stuk zelf ook gelezen op de website van het ministerie van Justitie. Het wordt mij niet helemaal duidelijk. In ieder geval geldt het voor alles tot nu toe. Dus mocht er nu nog iets naar buiten komen, of mocht Eric Trump bij wijze van spreken naar buiten komen en zeggen, wij hebben de boel geflasht, niemand kan meer vervolgd worden. En ook inderdaad zijn bedrijven dus niet. Nou, dat is nogal een vrijbrief die je krijgt. Maar ik zie ook mensen die zeggen, het geldt ook voor de toekomst. Dus voor de komende belastingaangiftes. Ik weet niet of dat zo is. Het lijkt mij ingewikkeld. Maar in ieder geval, dat is ook iets. Het is niet voor niets dat eerst het bericht van dat fonds en de schikking naar buiten kwam, en pas een dag later dit bericht. En daar zijn mensen ook heel boos over. Ja, het is bizar dat jij en ik, wij betalen allebei belastingen in Amerika. Wij kunnen wel gepakt worden en onderzocht worden. Maar de president en zijn hele familie dus niet.
7: Nee, het is bitter. Jan, we hebben nogal wat luisteraarsvragen. Zullen we daar naartoe?
6: Ja.
7: Ja, die zijn welkom via de mail of via de Amerika Podcast WhatsApp. Daar kun je je vraag of opmerking ook inspreken. Het nummer is 0628 135020.
6: Ja, en als je al zover bent gekomen in de podcast, zou ik ook zeggen, abonneer je eventjes. Vinden wij heel erg leuk. Zijn we ook, worden wij als podcast groter? Zijn we makkelijker te vinden voor andere mensen? En we vinden het gewoon leuk als je bij ons blijft. Dus graag abonneren via de bekende podcastplatforms. Laten we beginnen met een vraag die is ingesproken door Marijke.
8: Hallo heren, naar aanleiding van uitzending 346 van jullie podcast wilde ik het volgende vragen. In die podcast hebben jullie het over de suburbs en de armoede onder ouderen. Is de gelegenheid tot stemmen voor deze groep veranderd? Ik heb elders gehoord dat het stemmen via post lastiger is geworden en dat er meer eisen zijn. En ik heb ook wel gehoord dat het aantal plekken waar je je stem kunt uitbrengen ook dat daar ook in is gesnoeid op sommige plekken. In hoeverre is daarin iets veranderd op de plekken waar deze mensen hun stem zouden willen uitbrengen? En kan het dus zijn dat daardoor een grote groep die waarschijnlijk wel graag zijn stem zou willen laten horen, het gaat immers, ze hebben het immers moeilijk. Zijn die nog daartoe in de gelegenheid? Of is dat echt wel verslechterd? De suggestie die Bernard deed om hier een ter plaatse te gaan en een mooie reportage over te maken, die onderschrijf ik. Lijkt me heel leuk en interessant om daarover te lezen in de krant. Dus wie weet nog een keer een verdieping.
7: Ja, Jan.
8: Ik ben benieuwd.
7: Doe je best, zou ik zeggen.
6: Ja. Zeker. Ja, ja. Bent u een arm persoon in de suburbs of kent u iemand? Laat het ons weten.
7: Ja, precies. Nou, de vragen zijn natuurlijk best goed. Dus het is veel, maar ja. Even heel snel. Het was altijd al een beetje lastig om in die suburbs te stemmen. Omdat, dat zijn hele uitgebreide gebieden. Er zijn vaak niet eens trottoirs in die suburbs. Dus iedereen gaat ervan uit dat je een auto hebt. En dan rij je gewoon waar je maar heen moet. Maar dat wordt dus voor die groep ouderen en armeren lastig. Er is geen openbaar vervoer. Er is ook, vroeger hadden die partijen een soort van shuttle-diensten rijden. Dus die reden dan door zo'n buurt en die riepen mensen op van, als je wil stemmen, stap maar in. Wij brengen je naar het stembureau.
6: Je hebt nog steeds wel vrijwilligers
7: die dat doen. Zeker wel. Zeker.
6: Maar vaak in meer bekend armere wijken.
7: Juist, die gaan bij wijze van spreken naar de Bronx. Ja, en die gaan niet naar Scarsdale of van dat soort hele chique dorpen. Dat doen ze niet. Hè. Dus geen Wassenaar. Maar wel Amsterdam-West, bij wijze van spreken. Hè? Dus zo moet je een beetje zien. Dus het is inderdaad moeilijker geworden. En dus wat dat betreft is het een achteruitgang. En het heeft meer met de armoede te maken, denk ik, dan met de pesterij van het moeilijk maken om bij een stembureau te komen. Ik denk dat speelt heel vaak een rol. Maar in deze kwestie niet. Hier is gewoon een kwestie, ze hebben geen geld. En geen middelen. En kunnen niet leunen op hun buren en kennissen en weet ik wat allemaal. Dus ze staan er alleen voor. Ja, en lopen naar zo'n stembureau, dat red je gewoon niet. Dat is te ver weg.
6: Want weet je nog, toen jij in zo'n wijk woonde, hoe ver was dan een stembureau? Hoe moest je dan de auto pakken?
7: Ja, je moest voor alles de auto pakken. Je kon eigenlijk niks. Het was bovendien een soort Ardennenachtig gebied met ontzettend veel klimmen en dalen.
6: Oh ja, ook niet fietsen?
7: Nee, dus voor de fietser was het ook niet ideaal. Je moest echt met de auto. En dan was het een stukje rijden, wel een minuut of 5 of 10... voordat je een beetje in een centrum kwam. En daar waren de winkels en daar was ook een postkantoor en daar was ook een stembureau. Maar die huizen, die residential areas met alleen maar woningen, zou ik maar zeggen. Ja, dat ligt er in een heel gespreid gebied omheen. En daar woonden wij ook in. Dus het waren voornamelijk villaatjes met enorme grote grasvelden en tuinen. Dus nee, het is echt geïsoleerd. Als je geen auto hebt, dan ben je echt de pineut, hoor.
6: Ja. Nou, goede vraag, want dat is dus inderdaad iets wat in november dan gaat spelen. Ja. Laten we eens naar Thomas gaan.
9: Hey Bernard en Jan. Ik zat ineens te denken, misschien is het een keer wat leuk om van een andere hoek een vraag te stellen. En ik ben eigenlijk benieuwd wat jullie favoriete muziek uit Amerika is. En omdat natuurlijk de meeste Amerikaanse muziek ook hier heel erg bekend is, ben ik eigenlijk ook wel verschrikkelijk benieuwd Hebben jullie een nummer, muziek, artiest, die jullie kennen en waarvan jullie denken, nou, dat kennen ze hier in Nederland nog niet, maar dat vind ik toch wel een ontzettend leuk stukje Amerikaanse muziek. Alvast bedankt voor jullie antwoord. Thomas.
7: Ja, dankjewel, Thomas.
6: Leuke vraag.
7: Ja, leuke vraag. Jij eerst maar, Jan. Ik vind dat laatste deel van de vraag echt heel moeilijk, hoor. Want volgens mij, alles wat een beetje scoort, dat waait meteen over de oceaan.
6: Ja, dat is waar, ja. Ja, om dan meteen even iets te noemen wat iedereen wel kent. Woensdag is Bruce Springsteen hier in Washington. Daar ga ik heen.
7: Ja, jouw favoriet, hè?
6: Ja, precies. En waarom hij een van mijn favorieten is, is dat hij dus zo mooi, maar goed, dat is wel algemeen bekend natuurlijk, dat hij zo mooi dat verhaal kan vertellen van een gewone Amerikaan ergens op het platteland, die moeite heeft om rond te komen, die zoekt naar iets groters. Maar wat is dat dan? De Youngstown, de steden waar de fabrieken weggaan. Eigenlijk het MAGA-gevoel natuurlijk. Alleen Springsteen maakt daar iets van solidariteit van. Dus het gaat een hele andere kant op. Dat vind ik heel mooi. Dat soort verhalen. En misschien dan een tip daarbij die misschien wat minder bekend is. Ik weet dit niet helemaal, maar ik denk dat die wat minder bekend is. Een hele goede singer-songwriter. Inmiddels overleden, John Prine. Die heeft ook fantastische verhalende liedjes geschreven over Amerika, waar dat ook in zit. The Great Compromise is een liedje van hem. Luister eens dat. Dat gaat over een meisje wat hij niet helemaal vertrouwt, dat bij hem vertrekt. Maar eigenlijk is het ook een protest tegen de Vietnamoorlog en een protest eigenlijk tegen hoe Amerika ervoor staat. En patriotisme en wat moet je daarmee doen. Ook een beetje bedrogen door het land. Nou, dat soort verhalen die dus het verhaal van het land vertellen, vind ik fantastisch.
7: Ja, ik ook. Maar ik ben er niet zo goed in, zeg ik. Dus ik ben nog een beetje uit de generatie van de protestsongs uit de oorlog in Vietnam, wat niet zo gek is, want ik zat daar, zoals je weet. Dus dat leeft enorm mee met mensen als Pete Seeger en dat allemaal op. Dat waren echt geweldige prestaties die leverden. Maar voor de rest ben ik vooral een instrumentaal geïnteresseerd persoon. Dus daar hebben we het er wel eens meer zo over gehad. Ik denk mijn absoluut favoriete nummer is Dave Brubeck's Take 5. Dat vind ik geniaal. Ja. En waar ik ook helemaal gek van ben, is de Rhapsody in Blue van Gershwin. En waarom? Dat is eigenlijk een pianoconcert, heel kort pianoconcert, maar het is de scheidslijn tussen klassieke muziek en jazz. Je weet, hij heeft ook Porgy and Bess geschreven, wat helemaal jazz is. Dus die man die heeft een enorme rol gespeeld in de overgang naar de moderne muziek, en zeker naar de moderne Amerikaanse muziek. Beetje oud bak, maar goed, dat ben ik nou helemaal. Kan ik ook niet
6: aan. Helemaal. Ik vind Take 5, als ik dat hoor, dan zie ik New York in de jaren 50 komen.
7: Ik bedoel maar. Ja. Oké, fantastisch. Ja.
6: Hey, ja, ik zit even op het. Kunnen we nog net Enzo meepakken, denk je? Of moeten we toch maar afronden?
7: Nee, Enzo halen we wel. Ik start hem.
6: Ja? Ja.
10: Beste Jan en Bernard, dank voor de wekelijkse podcast. De laatste tijd zie ik veel korte filmpjes waarin steeds hetzelfde lijkt te gebeuren. Een journalist stelt een kritische, of soms niet eens zo kritische vraag aan Trump, waarna de president de journalist behoorlijk de les leest. Dit gebeurt meestal op een niet-inhoudelijke, boze en laatdunkende toon. Wat me daarbij opvalt is dat het steeds lijkt alsof de aangesproken journalist afdruipt. Vandaar de volgende vragen. Stoppen deze filmpjes misschien steeds op het moment dat de journalist weer reageert op Trumps tirade? Is er iets vastgelegd in de grondwet of elders over het bevragen van een president? Of is dat volledig vrij? Bestaat er wellicht een journalistieke code voor het interviewen van de president? En in het verlengde daarvan, welke scherpe vragen zouden jullie aan Trump stellen als jullie als verslaggevers één vraag aan hem mochten stellen?
7: Zo.
10: Ik ben heel nieuwsgierig.
7: Zo, dat is het verhaal. Het eerste deel van de vraag, nee, alles mag en er zijn geen regels. Staat niet in de wet, niet in de grondwet. Er zijn gebruiksregels. In het algemeen probeer je beleefd te zijn. En de Amerikanen zijn daar doorgaans ook altijd wel redelijk goed in geweest. Maar Trump is niet de eerste die uitvalt tegen journalisten. Dat is in het verleden vaak gebeurd. Alleen nog niet zo in de scheldende vorm en ook niet zo seksistisch. Hè? Hij zet echt vrouwen voor schut en zo. Dat is nieuw. Maar nou die vraag, Jan. Ik eerst even.
6: Ja, doe maar.
7: Ja, nou, ik dacht, we hadden het er al even over. Over de periode van McCarthy, toen Amerika in elkaar dreigde te storten in de jaren 50.
6: Ja.
7: Door verhoren over veronderstelde lidmaatschap van de Communistische Partij. Allerlei mensen die op de zwarte lijst werden gezet. Het was vreselijk, schrikregime. En daar kwam in één keer een eind aan, doordat de advocaat van een van de verdachten in die hoorzittingen middenin opstond en tegen McCarthy, de senator, zei: "Have you no shame, sir? Have you no decency?" Mm. En toen was het in één keer over. Dus als ik mijn vraag mag stellen aan Donald Trump, dan wordt het: "Have you no decency, sir?"
6: Mooi. Ja. Joseph Welch uit mijn hoofd, hè?
7: Ja, dat, helemaal goed. Ja.
6: Het moment dat het doorprikt werd. Ja, ik. Ja, weet je, hier sluit ik me gewoon bij aan. Dit is namelijk een hele mooie. Het moment waarop je hoopt dat je door alles heen kan prikken.
7: Ja.
6: En dat er iets duidelijk wordt. Dit, zo'n moment, ik kan er eigenlijk geen ander in de Amerikaanse geschiedenis terughalen die dat op zo'n manier deed. En dat hebben we nu ook wel nodig. Okay. Heel mooi.
7: Ja.
6: Nou, ja, zullen we hem daarmee afsluiten?
7: Ja, ook? Mooie afsluiting, hè? Terugluisteren kan via de BNR-site of je favoriete podcast-app. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten, dan kan dat ook met een berichtje naar Jan op Blue Sky of Instagram. Je kunt ook heel ouderwets een mailtje sturen naar dewereld@bnr.nl. Of reageren op Spotify en je kunt je vraag ook inspreken of intikken op de Amerika-podcast WhatsApp 06-28-13-5020. En wie weet wil je dan zo'n mooie Amerika-podcast koffiebeker.
6: Ja, tot volgende week, Bernard.
7: Tot volgende week, Jan.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Zaken doen.

0: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
1: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
2: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch dat het vuurwerk.
0: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
3: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
1: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
0: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
6: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In de buurt van Zaandam is een natuurbrand uitgebroken. Ze gaan om een stuk oud gras van 40 bij 20 meter. De brandweer heeft boten gestuurd om de brand vanaf het water te kunnen blussen. Ook hebben ze een drone ingezet om de brand vanuit de lucht te kunnen bekijken. Nog een brand, maar dan in Zutphen. Daar staat een grote loods van een afvalbedrijf in de Hens. Het vuur is zo fel dat de brandweer alleen van buiten af kan blussen. Ze proberen ook te voorkomen dat de brand overslaat naar een bedrijf ernaast. Het Amerikaanse leger heeft in het zuiden van Iran luchtaanvallen uitgevoerd op een aantal boten. Volgens Amerika waren het Iraanse boten die probeerden mijnen neer te leggen. De Amerikanen zeggen dat ze handelden uit zelfverdediging en dat het staakt het vuren nog steeds van kracht is. En een Spaanse opvarende van het cruiseschip Hondius is positief getest op het Hantavirus. De Spanjaard ligt in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid. Eerder werd op het schip de gevaarlijke Andes-variant van het virus vastgesteld. Daaraan zijn 3 mensen overleden. In Rotterdam zitten ruim 20 opvarenden in quarantaine. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht droog en het koelt af tot een graad of 13. Overdag is het zonnig en tropisch warm met 30 tot 32 graden. Het kan soms ook benauwd aanvoelen. 'S Avonds draait de wind en koelt het af. En tot zover het ANP-nieuws.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Economenpanel.
7: Het staatsbezoek van Donald Trump aan China moest de diplomatieke